0: hoeveel minuten er moeten staan op het bord dat hij omhoog gaat houden. En zo zal deze geweldige eerste helft nog wat extra tijd gaan krijgen ook. We kunnen niet wachten.
1: Bjelica wacht wel even met het nemen van de vrije trap. Het is de 45e minuut van een hele saaie NAC FC Utrecht in stadion Galgenwaard. Maar we moeten hopen op de tweede helft als Utrecht de inspiratie krijgt om richting de eigen bunningside te spelen. Ayou in duel met Van der Hoorn. Van der Hoorn ligt weer, maar er is niets aan de hand. De vrije trap van Vesterlund is snel genomen of het ingooi. Engwanda heeft gespeeld naar Eerthuizen. En Eerthuizen zoekt de opening bij El Karouani.
0: Aan de linkerkant van het veld. El Karouani heeft Valerie voor zich, kiest voor het balletje even terug naar CGL. Loopactie van Dani de Wit. CGL combinatie met Stepanov. Stepanov de Wit. Kan de Wit in balbezit blijven? Het bal klotst wat en dan komt eindelijk voor CGL zijn voeten. Maar het is daar druk met paars. Dat is de kleur van NAC vandaag. Anders komt dan met een voorzet. Daar komt hij net niet bij Stepanov. Wel bij El Karouani. Schot geblokt. Dat was dan zowaar even wat dreiging. 5 minuten erbij in de eerste helft. Als Eerthuizen de bal aan de linkerkant meegeeft aan El Karouani. Utrecht nog even aanzetten. Kijken of er in de eerste helft wat aanhalen valt. Bal komt voort, maar wordt weggekopt voordat Vesterlund gevaarlijk kan worden. Engwand daar wint dan in de lucht of wint dan het kopduel van Ayou via Zegiel de bal terug naar Van der Hoorn. Utrecht wil de drukte nu even ophouden. Aan het einde van de eerste helft. Van der Hoorn met de hoge bal in de richting van De Wit. De Wit heeft een overtreding gemaakt, zegt Alex Bos. En dus is de vrije trap in de eigen 16 voor NAC Breda. In de eerste minuut van de extra tijd van de eerste helft is het nog altijd 0-0.
2: Nee, zou Ron Jans het lef hebben om een linker of een rechter verdediger eraf te halen? 3-4-3 gaan spelen?
1: Nee.
2: Nee?
1: Nee, dat heeft hij niet. Maar ik zou wel alle kon wisselen en Katlin wisselen en Stepanov wisselen.
0: Ik zou in ieder geval Karlsson brengen. Ik zou in ieder geval Karlsson brengen voor Katlin.
1: En ik zou ook voor Stepanov zou ik Haller brengen. Je gaat nu op de helft van de tegenstander spelen, jongens, als het goed is.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja, zeker.
1: En je hebt dan een man nodig die bak. Hier moet je à la con zien. Die kan er werkelijk, die doet ook niks. Hij staat te wijzen, de Spanjaard. Maar vervolgens moet hij ook nog eens een keer actie ondernemen. Het enige wat aan een glimt is haar.
2: Ja, maar ze spelen met of twee spitsen, hè, of één. Ik zou met drie man achterin gaan spelen. Ik zou een bek eraf halen.
1: Hij staat te praten ook met Jans nu, wat er niet aan de hand is. We zitten in de extra tijd. Inmiddels is daar anderhalve minuut van om. We hebben nog ruim 3,5 minuut te gaan. Als NAC de bal aan de zijkant krijgt met Odoi. Odoi brengt die bal in de 16. Eerthuizen kopt hem. Zo waren nog een hoekschop ook. Bij het scheiden van de markt voor de ploeg uit Breda. Dat is de tweede corner.
0: Die gaat wederom getrapt worden door Clint Leemans. Die op moet schieten van Alex Bos. En dan gebaard van, ja, maar ik loop toch hard. Ja, als je zo hard loopt, dan haal ik je in. En ik ben een paar jaar ouder dan jij. En een stuk minder fit. Leemans, bal in het driehoekje. Daarbij de hoekvlag voor de Bunningside. Alle hens aan dek voor FC Utrecht. Want je wilt tegen de 10 van NAC niet op slag van rust tegen de 0-1 aanlopen. De 10 van NAC naar de rode kaart voor Mo Nasso. Leemans met links wordt een afdraai in de hoekschop. Veel beweging in de 16. Daar komt de bal hoog voor. Wordt weggekopt door Dani de Wit. Leemans mag het nog een keer doen. Brengt hem voor het doel. En dan wordt hij weggewerkt. En dan moet Katlin eruit kunnen komen. Katlin meegeven aan Vesterlund. Stepanov nu. Rechts is Alarcon. Vesterlund met de sprint. Stepanov met de sprint. Utrecht met z'n allen naar voren. Kijken wat eruit kan komen. Stepanov, kan die de bal bij een medespeler krijgen? Ja, hij vindt Zegiel. Zegiel, Engwanda. Engwanda! Nou, opwinding. De bal gaat een halve meter over. Geschoten door de Belg die volgens mij nog nooit een doelpunt gemaakt heeft voor FC Utrecht. En dat doet hij nu ook niet. Hij schiet de bal over. Het is wel voor het eerst sinds tijden dat de Galgenwaard weer even opveert. In de derde minuut van de extra tijd schiet Alarcon na een aardige counter van FC Utrecht de bal over het doel van NAC. Dat rustig de tijd neemt voor de doeltrap.
1: Je zegt wel, Leemans is jonger, maar het is niet zoveel, Bert, hoor. Het is maar één jaartje.
0: Dat hij jonger is dan ik ben?
1: Bij Alex Bos. ik dacht dat je dat bedoelde. Oh, nee. Boy Kemper de bal naar voren speelt. En Vesterlund ertussen zit, Van der Hoorn niet oplet. En Ayou de bal mee kan nemen. Wordt dit toch eens een keer gevaarlijk voor NAC? Nasso, nee, die is er al uit. Het is Soa die de bal krijgt. Vesterlund speelt hem door. Engwanda met het balbezit. Alarcon verstopt zich werkelijk in deze wedstrijd. Is nooit aanspeelbaar. Ja, je zegt het wel eens als we in de auto zitten, Erik. Dan zeg je wel eens, hoeveel beter is die Alarcon nou geworden toen hij kwam? En nu, Het is nauwelijks een procentje beter geworden.
2: Ja, weet je, als een speler hier nieuw komt, is het voor een tegenstander ook allemaal nieuw. Hè? En nu kennen ze hem allemaal. En hij moet het echt hebben van zijn loopvermogen, van zijn snelheid. En spelers gaan zich daarop op inspelen. Dus je ziet dat het alleen maar minder en minder wordt. En eigenlijk is het hetzelfde verhaal met Rodriguez.
1: Ja,
2: hè?
1: Dat heb je ook al eens gezegd. Jij bent van de fanclub.
2: Ja.
1: Want het is je ook opgevallen toen.
2: Het wordt steeds minder.
0: Het wordt 6 minuten.
1: Ja.
0: We mogen nog een minuut langer genieten. We mogen nog een minuut langer genieten van deze eerste helft. Kemper gaat gooien voor NAC. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Gooit de bal naar Holtbuur. Gaat Holtbuur de 16 in pompen. Dat probeert hij wel. Valerius daar in duel met El Karouani. Valerius krijgt de bal, lijkt het wel, tegen de hand. Speelt de bal dan terug naar Leemans. Die wil hem naar voren spelen. Daar zit El Karouani tussen. Dan mag nog een keer NAC gaan ingooien. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Ik verheug me nu al op het enthousiaste reactie van het stadion. Als Alex Bos zometeen het laatste fluitsignaal van deze eerste helft gaat geven. We moeten er nog een minuut op wachten. NAC gaat gooien met Odoi.
1: En NAC neemt daar alle tijd voor. Je kan het ze niet verwijten, maar het is wel heel hinderlijk om ernaar te kijken. En het is toch een stadion dat vol zit om hier een voetbalwedstrijd te zien. Maar het is meer een onderontje. Ik heb het al eens eerder gezegd. Met balbezit nu voor Ballard, die de bal richting de 16 brengt. Barkas kan oppakken. En dan is het nog één aanval van FC Utrecht. We zitten op 30 seconden van het verstrijken van de extra tijd. Van de Oren gaat de middenlijn over. Daar is Stepanov die zich meldt. Stepanov, komt hij voor zijn man? Nee. Wordt door Mahmutovic heel makkelijk weggewerkt. Ja, die twee centrale verdedigers, Leeman en Mahmutovic, zijn nauwelijks in de problemen geweest. Nee. Als Eerthuizen de bal meegeeft aan Zegiel.
0: Zegiel voor de laatste 10 seconden van de eerste helft. El Karouani, Katlin met de loopactie. Katlin, nou, even nu de voorzet geven. Zegiel, eventjes bal afkappen. Dan moet jij met de voorzet komen. Laat dat dan El Karouani. Daar komt de voorzet van El Karouani. Daar gaat de witte lucht in. Bal gaat voorbij aan de wit. Alakon, dit is het laatste moment. Alakon moet nu met een goede voorzet komen. Maar die schiet hem in de handen van Bjelica. En dan fluit Alex Bos voor het einde van de eerste helft. Het is rust in de Galgenwaard, maar dat was het eigenlijk al 50 minuten. 0-0 de stand.
3: Ja, waar het ook slaapverwekkend was in de Galgenwaard. De eerste helft FC Utrecht tegen NAC Breda. Geen doelpunten, wel een rode kaart aan de kant van NAC voor Nassau. Dat gebeurde ongeveer 10 minuten voor de rust. Hoop op beterschap in de tweede helft. We gaan naar onze mannen daar in de Galgenwaard. Erik van der Meer, René van den Berg en Bert Kous.
0: Jesper Karlsson is in de ploeg en raar eens wat. Mike Eerthuizen is eruit, mannen.
1: Ja, dat is opvallend.
2: Nee, dit is niet opvallend. Ja.
1: Nee. Ik had het niet verwacht, Erik.
2: Nou, ik zei het, hè, in de...
1: Ja, je zei het, durft hij het?
2: Durft hij het? En hij durft het. Hij gaat met 3 man achterin spelen, 3-4-3.
1: En Karlsson, wat gaat hij spelen? Komt hij op het middenveld erbij?
0: Nou, of wordt het 3-3-4?
2: Nee, dat is wel, als je iets...
1: Dat vind je te...
2: Ja, als je dat niet, want dan moeten die vier, die moeten wel schakelen.
1: Ja, die moeten het opbouwen.
2: Want hun gaan 4-4-1 spelen, dus...
0: Nou, zo te zien gaat Karlsson wel wat meer op het middenveld spelen, bij de wit. Gaat Utrecht dan ook met zo'n vierkantje spelen, of hoe...
1: En Jans is boos omdat NAC zich niet meldt.
2: Ja, maar hij moet zich meer bemoeien om zijn eigen ploeg en niet zozeer met NAC.
1: Daar komen ze. Nou.
0: Maar Erik, hoe zet je het nu neer op het middenveld?
2: Nou ja, we gaan eerst kijken hoe hij het gaat doen. Want wij kunnen wel zeggen, ze gaan het zo doen. Maar hij kan er met 3-1 ervoor, hè, of 1 erachter gaan spelen. Dat is ook nog een mogelijkheid.
0: Dus dan speel je 3-1-3-3, als
2: ja,
0: het ware.
2: Ja, bijvoorbeeld. Hè? Want NAC komt natuurlijk, die is zo soms met 1-2, maar die gaat met balbezit, willen ze er toch wel uitkomen. Ja, je moet de druk ophouden. Dus je moet van die 3 voorin, moet je de ene middenvelder, hè, als je 3-4-3 gaat spelen, 1 middenvelder, nou dat is Dani de Wit. Die moet je wel elke keer doordouwen, dan moeten ze de lange bal geven. Die moet je elke keer hebben, want anders heb je wel een groot probleem. Ik vind het wel...
0: Het heeft ook gevolgen voor de backs, want ik denk dat Vesterlund en El Karouani, dat die wel wat meer zullen moeten blijven.
2: Ja, nou in ieder geval één van de twee.
1: Ik had liever dat Aller had gekomen.
0: Dat kan nog.
2: Maar die komt nog wel.
1: Ja?
2: Jawel. Ja, die heeft natuurlijk met die knie gezeten. En we weten ook niet hoe lang die vol gas kan geven.
1: Dus zwart-gele hoedjes gaan van het veld af. Dat betekent dat ook NAC klaar is met zijn soort van warming-up om nu te beginnen. Terwijl ze willen weten, Erik, van je of je extra man erbij. In de voorhoede in ieder geval een aanvallende man erbij. Want Carlson staat aan de linkerkant. En het is Katli die wat meer vanuit de teampositie gaat spelen. En dan Stepanov en Alarcon. Dat zijn de andere mensen die de punt van de aanval mogen bezetten. Dani de Wit en Katlin lijken de twee tienen. En dan heb je een blokje van twee met Segiel en Engmanda. En daarachter dan dus Vesterlund, Van de Oren en El Karouani. Zo ziet het eruit. Zo gaan we het meemaken. Zo gaat de stopwatch aan als Alex Bos het signaal geeft. Zijn we nu begonnen aan de tweede helft tussen FC Utrecht en NAC bij de stand van 0-0.
0: Engeland daarmee geven aan Vesterlund. Utrecht moet gaan aanvallen. Daar zijn de spelers voor in het veld. Het is bijna een beetje het systeem waar Doslands kampioen mee werd in 1958. Soort 2-3-5. El Karouani naar binnen gespeeld naar Katlin. Katlin de drukte ingedraaid. Precies de verkeerde kant op. Maar weet de bal wel te onderscheppen en bij Carlson te krijgen. Carlson, als die meneer kan gaan zitten, dan kan ik wat zien. En daar is de kopkans voor Stepanov. Die bal moet erin. Die bal moet erin, erin, erin. De goede voorzet van Jesper Carlson. Die had daar bijna binnen de halve minuut een assist op zijn naam. Maar Artem Stepanov, die moet die bal maken. En hij doet het niet. En dus is het nog steeds 0-0. Grootste kans van de wedstrijd. Verprutst door de Oekraïnse spits van FC Utrecht.
1: Artem Stepanov krijgt die bal op het hoofd. Maar schampt hem meer dan dat hij hem echt richting kan geven. Voorzet was goed van Carlson. Alleen het afmaken liet te wensen over. We zitten in de eerste minuut van de tweede helft. Daar was hij. De kans op 1-0. De inspiratie moet het zijn om richting de Bunnekzij te spelen. Carlson kopt die bal. Katlin geeft mee, want nu is het aan NAC hoe zij hierop gaan reageren. Combinatie tussen de Wit en Katlin lukt. Buitenom komt Segiel. Segiel, daar is Segiel, richting de achterlijn. Utrecht valt aan. Utrecht valt aan. En de bal wordt weggekopt door Kemper. Opgevangen weer door Carlson. Carlson brengt die bal de 16 in. Weggekopt door Soba. Opgevangen door Van Doren. Utrecht zet druk.
0: Ja, dat mag ook wel. Engeland daar nu met het balbezit. Tempo is ook omhoog gegaan. El Karouani nu, bal voorgeslingerd. Daar is weer Stepanov. Afvallende bal. Alarcon. Alarcon, kopballetje. Makkelijke prooi voor Daniel Bielica, de doelman van NAC. Die de bal in zijn 5 meter gebied oppakt. En na 47 minuten met de bal in de hand de doeltrap of de uittrap mag gaan nemen. Nee, hij geeft hem rustig aan mee naar de linkerkant. Naar Leemans, die de bal naar voren speelt. Ayou kan hem daar niet opvangen. Dan is daar Engeland daar, die hem opraapt namens FC Utrecht. El Karouani speelt naar Katlin. Katlin is zijn man kwijt. Katlin, alweer met een goede actie. Nu linkerkant Kallenvrij. Ja, dan moet Carlson nu met een voorzet komen. Carlson met rechts terug naar Katlin. Katlin, Carlson is doorgelopen. Lopen, Carlson. Tweede kans FC Utrecht, maar weer geen doelpunt. Maar dat kan nooit lang uitblijven als het zo doorgaat. 48e minuut, tweede kans van de tweede helft. Mooie actie van Carlson en Katlin. Maar Carlson kan net niet goed genoeg bij de bal om daar wat mee te kunnen. Artem Stepanov, of nee, Angel Alarcon nu ook niet met de uittrap van NAC. Ingooien voor de Bredana's. 48e minuut, het is nog 0-0, maar Utrecht dringt aan.
1: Hoefkens al wijzend aan de zijlijn, want er moet wat veranderen, Erik.
2: Ja, ik zou gewoon...
1: Kan je dit zomaar omdraaien, of niet?
2: Nou ja, ik zou gewoon...
1: Kijk, Soa gaat erachter gaan spelen.
2: Hij moet gewoon met vijf man gaan spelen.
1: Ja, terwijl in ieder geval wij een Katlin zien die in die tweede helft al meer heeft gedaan dan het hele eerste bedrijf. Als het balbezitter is voor Vesterlund, die de paas geeft op El Karouani. Terug weer naar Vesterlund. Utrecht bouwt op. En Utrecht vindt op het middenveld Dani de Wit. Die maakt tempo richting de middenlijn.
0: Aan de rechterkant van het veld nu. Dani de Wit. Eventjes heen en weer tikken met Engwanda. Dan Alarcon aangespeeld. Alarcon naar binnen draaien bij Kemper. Waar kan die naartoe? Naar Mike van der Hoorn. Links houdt Carlson het spel breed. Bal gaat nu via Segiel naar El Karouani. Segiel loopt naar voren. Bal gaat achteruit naar Van der Hoorn. Utrecht zoekt wat ruimte. Want ja, het speelt tenslotte met een man meer. Dit is een slechte bal van El Karouani. Even een misverstand tussen hem en Segiel. Segiel komt in de bal. El Karouani geeft hem diep. En dan gaat de bal langs de middenvelder over de achterlijn. En kan NAC de doeltrap gaan nemen. En nou, als NAC de doeltrap gaat nemen, weet dan dat er wat tijd gerekt gaat worden. Nu is die genomen op doelman Bielica. De Wit gaat even storen. Bielica speelt hem ver naar voren. Dan moet Van de Hoorn winnen van Ayou. Dat doet hij ook, maar de bal is nu voor Ballard.
1: Ballard pakt die bal op en kan het middenveld oversteken. Ver op de helft van FC Utrecht. Ballard speelt de bal naar de zijkant. Kemper komt in de voorzet. Het zal toch niet. Daar is Valerius. Daar is Ayou. En daar is het Barkas die de redding brengt voor FC Utrecht. Had Utrecht zojuist een grote kans met Stepanov. Nu is het wel degelijk de kans van NAC. Maar die bal gaat er niet in. Want Barkas redt op de inzet van Ayou. Het blijft 0-0.
0: Ja, die Ghanese international die in de winterstop naar Breda kwam en Sidney van Hooijdonk moest doen vergeten. Omdat Van Hooijdonk voor de winterstop te weinig had gescoord. Nou, Van Hooijdonk maakte er 5 voor de winterstop. Ayou staat op 1 doelpunt. Dat te zeggen dat dat een succesvolle inwisseling is geweest, dat gaat wat ver misschien. Als Kemper gaat ingooien voor NAC, 50 minuten gespeeld. Bal komt bij Ballard, die is hem kwijt aan Zegiel. Maar daar heeft FC Utrecht een overtreding gemaakt. Alarcon was daar de man die de overtreding maakte op Ballard. Die lekker wat blijft liggen. Ja, NAC rekt tijd. En zit allemaal in de regels van het spel opgesloten. Dat veel te veel beloond wordt. Want je mag net zo lang tijd trekken als de scheidsrechter het goed vindt. Daar komt het eigenlijk op neer. De vrije trap gaat genomen worden door Leemans. Dat is de man van de dode spelmomenten. De koppers van NAC, meter of 5 buiten het 16 meter gebied van Utrecht. Daar komt die trap van Leemans, hoog in de richting van Ayou. Op de borst dan bij Mamutovic. Dan is het El Karouani die opruimt. Maar die schiet de bal pardoes in de voeten van Soa. En via Ballard kan NAC dan opnieuw gaan bouwen.
1: Stepanov gaat jagen, bal even terug van Ballard. Naar doelman Bielica. Bielica nu met diepte zoeken naar Valerius. Spelen met 3 spitsen, Erik, hè?
2: Ja, ze gaan er. Kijk, als je voor de ballen niet eruit haalt, hè,
1: ja,
2: dan krijg je ze achter. Dat is wel een logisch gevolg, toch? Nee.
1: Tuurlijk.
2: Dus je moet hoger gaan spelen. Want Stepanov ook, die gaat helemaal terug. Blijf nou gewoon voorin staan.
1: Ja, maar ze willen in een laag blok.
2: Ja,
1: altijd.
2: Ja,
1: dat is de veiligheid die ze hebben, Erik.
2: Ja, maar de veiligheid die zit hem nu niet in het laag blok. De veiligheid zit meer in dat je de bal niet laat spelen naar voren.
1: En dat je dus niet Ayou, Valerius of iemand aan de linkerkant aan de bal krijgt. Hobby die daar staat en die op het middenveld nu de beweging maakt van jongens rustig. Kalleman wachten tot Aldoy aan de linkerkant gaat spelen. Want die wordt dus links aan de buitenkant de opkomende man bij NAC Breda. Als we de ingooi zien vanaf de rechterkant, die gaat genomen worden door, is het Leemans? Nee, het is Mijatovic. Die komt richting de 16 meter. Bal blijft liggen. CGL moet wegwerken. Iedereen van Utrecht terug richting de eigen 16. Terwijl El Karouani geblesseerd geraakt is. Katlin de bal probeert mee te nemen. Maar Ballard hem alweer heeft. Het buitenspel door Katlin wordt opgegeven door El Karouani. En dan kan Ayou, nee, Valerius kan langs zijn man. Alleen weggewerkt door El Karouani. Opgevangen weer door Kemper.
0: Kemper bal kwijt aan Carlson. De Wit niet. Valerius kan met de voorzet komen. Kan hij niet, omdat daar De Wit tussen zit. Maar het levert wel de vierde hoekschop van de wedstrijd op voor NAC. Erik, jij wil wat zeggen?
2: Nou ja, ik vind het ongelooflijk dat we het zo doen. We krijgen het niet voor elkaar bij 10 man.
0: Even, de eerste 3 minuten.
2: Ja.
1: Omdat zij schrokken. Maar het is er weer opgelost.
2: Weet je, je hebt een kwartier de tijd om gewoon voorin de mensen gewoon op hun eigen man te zetten. En de rest erachter, er kan er maar 1 vrij zijn. Dat is de man achterin. Hè, bij jou, een centrale man. Want de rest moet gewoon dekken. Als je dat niet voor elkaar krijgt, dan krijg je gewoon een hele lastige tweede helft. En dan moet je ook nog hopen dat ze geen goal maken.
1: Barkas komt, heeft een handje, maar wel in een hele drukke omgeving. Het gaat allemaal goed. Als CGL het balbezit heeft, die wordt opgejaagd door Odoi. De vrije trap is voor FC Utrecht.
0: Bij de hoekvlag aan de voor Utrecht rechterkant van het veld mag Utrecht die vrije trap nemen. NAC dat net naar hartelust weer aan het tijdtrekken was bij de ingooi aan de rechterkant van het veld. Alex Bos wees daarbij naar zijn horloge. Was om een teken te geven dat hij die tijd echt wel bij gaat trekken. Nou, we zijn benieuwd. Carlson nu in balbezit. Halverwege de speelhelft van NAC meegeven aan Katlin. Aan de linkerkant van het veld. Katlin is de man voorbij. Nu de voorzet van Katlin. Daar komt Alarcon. Maar Alarcon kopt de bal hoog over het NAC-doel. Dat is weer een dreigende aanval van FC Utrecht. Maar het is de derde dreigende aanval van FC Utrecht. Waar meer uitgehaald had moeten worden dan er uitgehaald werd. In deze tweede helft. Die inmiddels ruim 8 minuten oud is. En waarin NAC dus nog altijd overeind blijft. En waarin NAC nu gewoon weer 15 seconden mag pakken voor de doeltrap. En Bos die laat dat allemaal maar gebeuren. Want nu gaat Mutovic weg of Leemans weglopen. En gaat Bjelica hem nog een keer goed leggen. En kijk ik op het klokje. En zijn er inmiddels 27, 28, 29 seconden verdwenen. Sinds die bal over de achterlijn is gegaan. En dan pas neemt NAC de doeltrap. En het mag allemaal. Utrecht, bal over de zijlijn. NAC mag weer gooien. Zal wel weer wat tijd gaan kosten.
1: Ballard is de vrije man, Erik. Dan moet Dani de Wit vanaf spelen. Maar die doet dat te weinig.
2: Ja, je moet gewoon alles.
1: De man pakken.
2: Ja, je moet de man pakken.
1: CGL met het balbezit nu. CGL speelt die bal naar Stepanov. Die draait om zijn as. Achter de man gespeeld. Alakon kan hem wel binnenhouden. Bal terug naar Vesterlund. Vesterlund, waar is de ruimte? Kan naar El Karouani? Ja, daar gaat hij naartoe. Tempo gemaakt door Niklas Vesterlund. El Karouani nu richting de middenlijn. En de duim van Hoefkens zegt alles, want ze hebben het onder controle. In balbezit tegenstander spelen ze 4-4-1. Bij balbezit eigen ploeg gaan ze met de schuivende mensen naar voren. Balbezit is bij El Karouani. En die weer uit een te traag tempo nu de vrije man gaat zoeken. Karlsson gaat lopen, maar hij gaat terug naar Van de Hoorn.
0: Van de Hoorn naar Vesterlund. Aan de rechterkant van het veld wil Alakon de bal wel. Maar die staat dat ver op de terug van de achterlijn. Dus gaat Vesterlund weer terug naar Van de Hoorn. Nu naar Zegiel. Zegiel El Karouani. Lopende man in de 16 zijn er niet. Iedereen staat stil bij FC Utrecht. El Karouani naar Zegiel. Zegiel, kan die dan misschien een keer tot de schot komen? Paas is niet goed. Valt wel voor de voeten per ongeluk van Engwanda. Terug bij El Karouani nu. Engwanda aangespeeld. Engwanda. Dan is daar de lopende Stepanov. Stepanov krijgt de bal niet lekker onder controle in duel met Mamutovic. En dan kan Bjelica de bal weer oprapen. En zo zijn we inmiddels bijna 11 minuten onderweg in de tweede helft. Heeft FC Utrecht wel 3 kansen gekregen al. Maar NAC ook een hele grote. En is het tussen de 11 van FC Utrecht en de 10 van NAC nog altijd 0-0. De tweede helft is wel iets leuker om naar te kijken dan dat de eerste helft was. Maar ja, minder leuk kan ook bijna niet.
1: Soa krijgt de bal van het middenveld uit van Valerius. Opgevangen door Holby. Holby schiet. Holby. Meter of 25. Wil een hoekschop. Krijgt hij niet. Doeltrap voor Barkas. Die wel in een goede hoek lag. En daar in de nabijheid van de bal was. Maar de bal ging net naast het doel. Maar je bent zo bang voor dit soort momenten. Als NAC weer hergroepeert. Het klein houdt. En Utrecht geen diepte speelt. Want dat is ook nog een verhaal.
2: Ja, dat komt dat ze te veel het terugspelen ook. Maar even Karouani. Die krijgt het volgend jaar zo lastig, René. Daar is het 3 keer zo warm.
1: Ja.
2: En als je ziet in een tempo wat er gespeeld wordt. En ook met El Karouani. Die gaat het echt die heel lastig krijgen.
1: Die gaat het moeilijk krijgen. Komt nu aan de bal. Op het paasje van Zegiel. Dan speelt de bal door naar Jesper Karlsson.
0: Karlsson met Odoi voor zich. Even terug naar El Karouani. Katlin komt vrij aan de linkerkant. Komt niet vrij aan de linkerkant. Dus El Karouani naar binnen. Naar Zegiel. En is het tempo weer veel te laag. Nu wel de loopactie van Zegiel. Die daar even heel vrij was. Maar niet aangespeeld werd. Dit is een poort van Katlin. Katlin met de goede voorzet. Bal kan weggekopt worden door Mamutovic. Kan hij wel aan balbezit komen? Nee, achter hem wel El Karouani. Die de bal verovert en hem dan weer terugspeelt naar de linkerkant naar Katlin. Katlin moet Odoi weer opzoeken of met de voorzet komen. Balletje terug nu naar El Karouani. El Karouani dan maar eens met rechts. Dat is een slapschot. Wordt gekeerd door Soa. Bal gaat over de zijlijn. Halverwege de speelhelft van NAC mag Vesterlund gooien. 58ste minuut. Utrecht is er nog altijd niet in geslaagd om een brest te slaan in de hechte defensie van de 10 van NAC. Het is nog altijd 0-0.
1: Balbezit voor Engwanda. Engwanda neemt die bal mee. Kan breed op Zegiel. Kan meegeven aan El Karouani. Aan de buitenkant is het eventueel Karlsson. Zegiel gaat over de rechterkant het proberen. Daar is de lopende man nu Vesterlund. Geeft mee aan Alakon. Alakon aan de zijlijn geplakt. Daar is de voorzet op Alakon. Die wordt aan alles en iedereen voorbij gespeeld. En dus kan ook Karlsson die bal niet binnenhouden. Gaat hij over de zijlijn. Is de ingooi voor NAC dat eigenlijk nauwelijks in de problemen komt. Met de man minder en met de drang, de aanvalsdrang van FC Utrecht.
0: Ingooi voor NAC. Odoi gaat dat doen. Een meter of 16 van de achterlijn bij Utrecht. Zijn 3 mensen bezig met een warming-up. Daar is niet Sebastian Haller bij. Wel Niel Vierek. Dat zou een debutant zijn. Ook David Min is daar bezig met een warming-up. En ik denk ook Adjele, de Engelse linksback. Nu Katlin naar binnen gespeeld. Maar die bal gaat voorbij aan Zegiel. Daarachter is Holt nu. Dat betekent balbezit voor NAC. Dat er nu via Leemans uit kan. 59 minuten gespeeld. 0-0.
1: Kemper terug naar Holtby. Die speelt die bal naar voren. En daar is voor de rest niemand. En dus kan Barkas de bal weer oppakken. Ja, die wil wel Barkas. Als het balbezit er is, uiteindelijk voor El Karouani. Die de bal meeneemt naar de middenlijn. Naast hem is Zegiel. El Karouani gaat zelf verder. El Karouani wacht. Speelt nu Carlson aan. Carlson richting Odoi. De rugdekking komt van Valerius. Bal gaat terug naar Zegiel. Zegiel, goed paasje. En dan Carlson in de draai in één keer. Maar hij moet zich realiseren dat hij meer ruimte heeft. Als hij hem aanneemt, kan hij de verre hoek achter de doelman zoeken.
2: Hij heeft alle
1: en
2: tijd.
1: Is het een goal? Dan
2: ja,
1: is het
2: alle
1: een
2: tijd.
1: Hartstikke mooie goal. Maar dat is het nu niet. 15e minuut na rust. Stand nog altijd 0-0. Kansje weer voor Carlson.
0: 4 inmiddels voor FC Utrecht in de tweede helft. Maar nog steeds geen doelpunten. En dan begint het toch zorgelijk te worden. Want hoe langer die goal uitblijft, hoe meer FC Utrecht haast krijgt. En hoe lekkerder NAC het vindt. Terwijl de technische staf van NAC genoegelijk naar de ontwikkelingen in deze tweede helft staat te kijken. Maar toch ook zal weten dat als er een goal gaat vallen voor FC Utrecht, dat er dan grote problemen zijn voor NAC. Omdat het dan zelf zal moeten gaan komen. En dat is met een man minder, met de snelle aanvallers die FC Utrecht in het veld heeft staan, toch ook wel een probleem. Dus er zal NAC alles aan gelegen zijn om die voorsprong voor FC Utrecht te voorkomen als Odoi mag gaan ingooien. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht gooit hij de bal richting Ayew. Ayew in het duel nu met El Karouani. Ayew blijft in balbezit, ziet El Karouani het tikkie geven aan de bal en na een precies een uur spelen mag NAC dan ter hoogte van de cornervlag bij FC Utrecht aan de rechterkant van het veld de ingooi gaan nemen. Steekt Boy Kemper weer het hele veld over in een best wel aardig tempo deze keer om daar in een deel van het stadion dat nu ook in de schaduw ligt de ingooi voor NAC te gaan nemen. 60 minuten en 20 seconden gespeeld. Daar komt de ingooi.
2: Ik kan niet zeggen dat ze geen lef hebben, René.
1: Nee, ze durven.
2: Kijk eens, ze staan allemaal voorin.
1: Allemaal. Maar er is ook niemand van Utrecht die daar eventueel in de diepte gebruik van maakt. Nu Alakon. Alakon gaat lopen met Ballard. Ballard is sneller. Ballard heeft hem. En speelt hem terug naar Bielica. Die moet nu tempo maken. Dan is het Katlin die gaat jagen. En dan gaat nu Dani de Wit door. Maar die komt veel te laat. En is nak onder de druk uit met Leemans. Hoewel, ja, houdt hem binnen. En dan het balbezit in de laatste lijn voor Ballard.
0: Nou, dat zou je toch veel meer moeten doen. Dat storen, dat jagen, buitenspel van Valerius. Maar omdat hij niet in balbezit komt, mag het door. Dat vastzetten, dat zou FC Utrecht veel meer moeten doen. Omdat het ook een man meer in het veld heeft staan. Dus je kunt altijd door één op één de boel vastzetten, zou je denken. Met Engwanda die nu meegeeft aan Vesterlund aan de rechterkant van het veld. Weer geen beweging voorin. Dus moet de bal weer terug via Engwanda nu naar Zegiel. Zegiel, terwijl Carlson ruimte maakt aan de linkerkant. Bal naar El Karouani. Dan moet El Karouani met de voorzet komen. Bal wordt weggewerkt door Odoi. Opgevangen door Alarcon. Alarcon moet dan met een voorzet komen. Maar die schiet de bal Pardoes tegen Holtby aan. En dan krijgt Holtby een herkansing. En die roeit de bal dan over de zijlijn. De hoogte van de 16 meter van NAC. Aan de rechterkant van het veld mag Vesterlund ingooien. Doet dat op Engwanda. Engwanda terug naar Vesterlund. En dan moet Vesterlund met een voorzet komen. Of laat hij dat aan Engwanda? Engwanda, Vesterlund, geeft nou die bal gewoon een keer voor het doel. Dat doet Utrecht niet. Utrecht speelt rond. Bal nu in het as van het veld bij El Karouani. En die steekt over naar de linkerkant naar Carlson.
1: Er is wel wat gebeurd met de komst van Carlson. Ook nu weer. Hij die 2-3 keer in oog en oog kwam situaties richting het doel van NAC Breda. El Karouani met die bal naar voren. Katlin met het hoofd. Nee, gaat er onderdoor. Bal wordt buiten de 16 gekopt. En wel door Kemper over de zijlijn. Ingooi Alarcon. We zitten in de 63ste minuut. De druk neemt toe. Maar de kansen die zijn er nog niet echt.
0: Ja, er zijn er wel een paar geweest. Die kopbal van Stepanov was een hele grote. En daarna ook nog twee voor Carlson. Maar vooralsnog is Utrecht niet tot scoren gekomen. Nu misschien, als El Karouani het dan maar eens probeert van een meter of 20. Maar die schiet de bal recht op de doelman.
1: En
0: die doelman kan de bal heel makkelijk rapen. Haller mag komen. Bleek wordt naar Jans toegeroepen. Zou Bleek dan gaan komen voor Alarcon om daar wat meer vaart te brengen. Komt de voorzet van NAC. Niet goed of wel goed? Nee, El Karouani kan wegwerken. Maar er was al een overtreding gemaakt op Mike van der Hoorn. Sebastien Haller gaat komen voor een minuut of 25 in deze wedstrijd. Als Utrecht de vrije trap mag gaan nemen in het eigen 16 meter gebied. niet. Ja, Utrecht moet winnen deze wedstrijd tegen NAC. Want NAC staat veel lager. Utrecht heeft de punten nodig. En Utrecht speelt ook nog eens een keer met een man meer. En dat doen ze al heel lang, al ruim een half uur. Maar ze hebben er nog niet van kunnen profiteren. Het is nog altijd 0-0. Terwijl Utrecht de bal in een te laag tempo weer rondspeelt. Nu wel op de helft van NAC. Bal meegegeven door CGL aan Vesterlund.
1: Het nummer 91. En ik hoop zo dat hij vandaag de Galgenwaard in extase kan brengen. Dat hoop ik, dat Allaire dat mag overkomen. Terwijl Van Horen zich bijna verslikt in Ayou. Dat moet je ook niet gebeuren, want die Ayou die is slim hoor. Bleek komt dan ook. En dan begint nu de Galgenwaard te fluiten. Omdat Jans ook Caruani de bal terugspeelt. Maar Jans doet dat omdat hij het publiek naspeelt. Balbezit is voor Engwanda. En dan krijgen we de dubbele wissel. Bleek samen met Haller. En is dit de paas van El Karouani naar Stepanov. Stepanov draaiend, kerend, teruggevend op Karlsson. Jesper Karlsson, waar gaat de bal naartoe? Karlsson, gaat hij schieten? Karlsson schiet, stuitje erin. Even de grond geraakt, maar in de handen van Bjelica.
0: Bal ook iets aangeraakt door een verdediger van NAC, Stepanov. Zo, iemand heeft naar Appie Bono geluisterd. Achter ons. Het balbezit voor NAC, dat daar weer makkelijk uit kan spelen.
1: Is allemaal te ver vanaf, Erik. Ze hebben geen druk op de man.
0: Nu Van de Hoorn wel, maar die maakt een overtreding. En dan kan FC Utrecht gaan wisselen. Haller en Bleek komen. En dat betekent dat Stepanov en ik denk Alarcon naar de zijkant gaan bij FC Utrecht. Haller voor Stepanov. En dan gaan we zo meteen denk ik ook zien. 15 voor 77. Stepanov naar de kant. Haller erin. En dan nu het nummer 77 omhoog. Alarcon teleurgesteld, maar heeft het ook vooral aan zichzelf te wijten dat hij er hieruit gaat. Adrian Bleek, zou hij het dan vandaag een keer kunnen gaan doen? Het is nog altijd 0-0 in de Galgenwaard. Als we aan de laatste 25 minuten van deze wedstrijd tegen NAC beginnen.
1: We hebben nog 25 minuten hoor, om het helemaal goed te maken. Wat vind jij van de wissels, Erik?
2: Aangenee, we zitten niet op 2 meter van een man, maar op 10 meter van een man. Ja. Hoe wil je dat nou gaan doen?
1: Je moet de intensiteit kunnen brengen.
2: Ja, maar ze lopen ook veel. Maar speel die buitenkanten aan, gooi hem erin en dan krijg je dat. Dan krijg je het publiek erachter en dan gaat er ook wat gebeuren. Er gebeurt niks.
1: Allaire met zijn eerste actie brengt Karlsson in balbezit. En dan kan Soufiane El Karouani meegeven aan Van Doren. Van Doren met tempo. Maar waar is de diepte? Bleek moet in de diepte. Daar is Vesterlund die meters gaat maken. Bleek gaat lopen. Vesterlund kapt hem af. Geeft hem mee aan Engwanda, maar dat is op 2 centimeter. Balbezit voor Katlin. Speelt die bal in één keer door. Allaire, Katlin. Katlin, vrije man, CGL. Karlsson aan de zijkant. Waar is Allaire als je hem nodig hebt? Daar is Allaire! En daar is de hoekschop. Allaire kopt hem tegen Kleemans aan. En dan gaat die bal over de achterlijn. Hoekschop voor FC Utrecht.
0: Het is de derde van de wedstrijd. De eerste van de tweede helft. Soufiane El Karouani is de man die hem gaat trappen. Met links vanaf rechts. Dat betekent dus dat we een indraaiende hoekschop gaan krijgen. Voor het doel van NAC. Bjelica zou wat last kunnen hebben van de zon. Die daar inmiddels vol in zijn giechel schijnt. Als El Karouani 2 armen omhoog steekt om aan te geven wat hij gaat doen. Het druk is in het 16 meter gebied van NAC. Daar komt de bal erg scherp hoor. Erg scherp. Daar is Vesterlund en de hand van Bjelica. Ik denk dat die bal sowieso naast gegaan zou zijn. Maar de kopbal van Vesterlund zorgt ervoor dat Bjelica moet ingrijpen. De vierde hoekschop van FC Utrecht komt van links en wordt getrapt door Karlsson.
1: Karlsson gaat hem trappen terwijl de binnenzijde zich klaarmaakt op het feestje. Want dat moet toch wel een keer gaan gebeuren in deze wedstrijd waar Utrecht niet goed speelt. Maar waar nu de druk richting het doel van Bjelica is. Daar is de kopbal. Wordt die weggekopt door Odoi. Ingebracht. Uiteindelijk net niet het laatste tikje van Haller. Balbezit voor Bjelica. Daar was FC Utrecht weer even.
0: Ja, het was de kopbal van De Wit die 2 keer mocht koppen. De tweede keer de bal in de richting kopte van Haller. Maar Haller heeft grote voeten, maar net niet groot genoeg om hier het beslissende tikje te geven. Er komt de bal hoog naar voren bij. En Hakkel de schept door Mike van der Hoorn, die hem naar voren speelt. Katlin tegen de zon inkijkend met een goede aanname nu. In duel met Soa. Bal even teruggespeeld naar El Karouani. Dan moet er weer ruimte komen. Heel veel ruimte nu bij Karlsson. Dat heeft CGL gezien. Karlsson kan die bal meenemen voor het doel. Is Haller. Haller krijgt die bal eraan gespeeld. Balletje breed op Bleek. Bleek met de actie. Bal terug de drukte in. En dan is hij weggewerkt door NAC. Kwam FC Utrecht daar in de drukte niet tot een schot. Maar Utrecht heeft de bal al wel weer. Nu via Mike van der Hoorn die hem aangespeeld heeft gekregen van Edwin Bleek. 22 minuten nog. De tijd begint te dringen. Utrecht zou er toch in moeten kunnen slagen om die bevrijdende treffer te maken.
1: CGL over de linkerkant. CGL met Valerius. CGL gaat het zelf doen. Door de benen van Valerius. Maar in de korte hoek is het Bielica die oplet. Heb je er vertrouwen in, Erik?
2: Nee, het is in een te laag tempo. Nee. En wat Bleek gaat doen, Bleek gaat aan de binnenkant spelen. Je moet het breed houden. Je moet een back, hè, waar ze met 5 spelen, moet je aan de buitenkant houden. Dan maak je het zo moeilijk.
1: Balbezit is nu voor Bleek, die op het middenveld de bal meekrijgt van Engwanda. Dani de Wit kopt hem naar de zijkant toe. Daar is het Kemper die nu probeert om Vesterlund voorbij te gaan. Vesterlund zit ertussen. Kemper laakt hem als laatste. Utrecht heeft ingooi inmiddels snel genomen.
0: Ingooi die genomen is richting Van der Hoorn. Van der Hoorn breed op El Karouani. El Karouani ziet Karlsson. El Karouani ziet ook de loopactie van Katlin. Maar de bal gaat maar weer een keer breed van El Karouani. Via Van der Hoorn dan naar Dani de Wit. Loopactie nu van Edwin Bleek. De Wit geeft hem niet mee aan de Engelsman. Bal gaat breed op El Karouani. Links kan de bal naar Jesper Karlsson. Links moet Zegiel gaan, maar die gaat niet. Krijgt de bal dan aangespeeld op een korte afstand. Dan gaat hij hoog in de richting van Dani de Wit. Bij de tweede paal wordt hij weggekopt door Leemans. Opgevangen door Bleek. Dan via Bleek naar Vesterlund. Dan moet Bleek nu met de voorzet komen. Adrian Bleek komt daar naar binnen. Trekt daar naar binnen. Vindt Soufiane El Karouani. El Karouani, Karlsson. Gaat dan nu een keer afdrukken. Karlsson drukt af. Maar er zit een been tussen van Odoi. Bal springt ver weg. Daar is helemaal niemand meer van NAC. Mike van Hoorn vangt op. Utrecht dringt aan. Maar Utrecht, ja, creëert wel kansjes. Eén grote van Stepanov. Maar weet nog altijd niet te scoren.
1: Hoefkens, de trainer van NAC, laat zich instrueren. Inlichten door zijn assistenten. Net de Paul Kasmarek die zich daar meldde. Nu de andere assistent die ook nog wat dingen heeft te melden. Als Katlin de bal naar de zijkant speelt. Daar is het balbezit voor FC Utrecht met Vesterlund. Vesterlund buitenom. Dan is de lage voorzet. Wordt ingewerkt door Vesterlund zelf. Dan kan hij nooit de voorzet hebben gegeven. Dat heeft hij ook niet. Het is balbezit voor Utrecht. Bleek was de man van de voorzet. Vesterlund die hem bij de eerste paal binnen dacht te spelen. Maar de bal gaat over de achterlijn. Aangeraakt door een NAC-speler. En dus de hoekschop voor Utrecht. Corner nummer 5.
0: El Karouani, nu één hand in de lucht. Dus we krijgen een andere hoekschop. Dat is mooi, want de vorige leverde niks op. El Karouani nu met die bal in de richting van, ja, inderdaad, een hele andere hoekschop. Die gaat dan alles en iedereen voorbij. En dan is het zelfs een ingooi voor NAC. Gaat Bielica er even bij zitten. En zo gaat, heeft hij kramp. Ja, dat zal wel, want die heeft veel gelopen. Die keeper van NAC, Bos gaat er even bij kijken. Ja, een keeper die gaat zitten, dan moet je het spel stilleggen. Dan moet je verzorging in de ploeg laten komen. En die verzorging die komt er nu aan. Alex Bos gebaart dat hij de tijd stilzet. NAC grijpt alle middelen aan. En al die middelen zijn toegestaan zolang de scheidsrechter er niet tegen optreedt.
1: Nu praat aan de zijkant. Penders doet dat met Van der Hoorn. Jans is degene die wat spelers bij hem vraagt. El Karouani krijgt wat instructies. CGL ook. Die twee aan de linkerkant moeten het nu met elkaar gaan doen. En NAC neemt zijn tijd. NAC zoekt een beetje de schaduw langs de zijlijn. Bij Kaczmarek en bij Hoefkens. En zo is het ook Boy Kemper die even praat met zijn trainer. En gaan we een wissel zien bij de ploeg van Hoefkens. Nummer 9 gaat erin komen. Dat is Sumano. Dat is een spits.
0: Ja, en Hille komt erin.
1: En nummer 22, Rio Hille, is een centrale verdediger. Die komt voor Valerius. Ze gaan het centrum dichtbouwen. Dat gaan ze dus doen met Hille. En ik denk dat, ja, hij is op, hij is over, Ayou. En die wordt afgewaakt, of afgelost door Sumano. Dat zijn de twee wissels die NAC toepast. Een extra verdediger erbij in het centrum om Haller aan banden te leggen. En Ayou gaat eruit voor Sumano.
0: En NAC heeft nog een ingooi te nemen naar die hoekschop van El Karouani die over de zijlijn ging. En dan zal FC Utrecht daar vol druk erop gaan zetten om ervoor te zorgen dat NAC niet kan uitverdedigen. En dat Utrecht daar met die manneersituatie op de helft van NAC toch eindelijk eens een keer wat kan gaan doen. Haller zit ertussen als de ingooi naar Ballard gaat. Ballard krijgt, zegt hij, een tikje. Maar het kan allemaal door. Odoi kan de ingooi gaan nemen voor de bezoekers uit Breda. Odoi met de bal richting een medespeler, richting Sumano. Maar daar zit Zegi al tussen. En dan heeft Utrecht de bal via Mike van der Hoorn. Van der Hoorn naar Vesterlund. We zijn dan met z'n allen op de helft van NAC. Vesterlund breed op Engwanda. Engwanda naar Zegiel. Zegiel, terwijl De Wit en Haller in de spits zijn, heeft El Karouani de bal nu aan de linkerkant. Bal gaat naar Zegiel. Zegiel naar Vesterlund. Vesterlund in de 16 gespeeld naar Haller. Haller wil wegdraaien van Leemans, maar krijgt dat niet voor elkaar. Kemper nu met de bal naar voren gespeeld, maar die speelt de bal wel in de voeten van Sumano. En dan kan FC Utrecht weer overnemen. Is er nu misschien wat ruimte als Zegiel de bal krijgt? Zegiel haalt uit. Slapschot. 73 minuten gespeeld. En het is nog altijd 0-0 in de Galgenwaard.
1: 17 minuten nog. Utrecht probeert het wel. Maar het is een beetje machteloos wat te zien. Als nu Vesterlund gaat jagen op Kemper. Gaat de bal over de zijlijn via Vesterlund. Maakt Kemper tempo omdat hij denkt dat hij Sumano aan kan spelen. Maar wordt teruggevraagd. En Utrecht gaat toch wissen. Horemans voor het nummer 23 van FC Utrecht. En dat is Niklas Vesterlund. Nou, dat is een wisseling om niet. Dat is een bek voor een bek. Alleen Horemans is misschien wat beter met het hoofd. Voor de goal.
0: En Frissers, want die heeft nog geen 70 minuten gespeeld. Snak de ingooi neemt. Bal gaat terug naar Leemans. Leemans gaat terug naar Bjelica. Dan zou Utrecht met z'n allen druk moeten kunnen zetten. Maar dat doen ze niet. Haller gaat wel even jagen. Bal ver naar voren gespeeld. Van de Hoorn wint daar van Sumano. Maar Nak blijft in balbezit nu niet meer. Omdat daar Engel daartussen zat. En via de Wit is nu Hormans voor het eerst in balbezit. Hormans naar Van de Hoorn. Van de Hoorn naar de linkerkant naar El Karouani. Tempo de helft op van Nak, alsjeblieft, heren. Ja, daar gaat El Karouani. Loopacties van Katlin. El Karouani ziet het niet. En gaat de bal brengen als een ware post. Tot bij Jesper Karlsson. Karlsson kan dan niet naar voren. Dus speelt hem terug naar Mike van der Hoorn. Rechts ruimte bij Horemans. En van der Hoorn die gebaard. Jongens, zorg nou voor beweging daar aan de andere kant van het veld. Dan kunnen wij misschien een keer een bal kwijt. Horemans nu, of van der Hoorn nu weer aangespeeld. Zegiel. Zegiel naar El Karouani. El Karouani, Zegiel. Zegiel, De Wit aangespeeld. Nee, Karlsson aangespeeld. Die laat hem lopen in de hoop dat die NAC-verdedigers daarmee in de war brengt. Zodat De Wit aan de bal kan komen. Dat lukt niet. Utrecht kan wel weer gaan bouwen via Van der Hoorn en Horemans. 75 minuten hebben we gespeeld. Utrecht heeft nog een kwartier en wat extra tijd om hier die 3 punten te pakken in de Galgenwaard. Om hier de 10 van NAC uiteindelijk toch overhoop te voetballen. Vooralsnog lukt het niet.
1: Karlsson aangespeeld. Karlsson achter de man gegeven. Toch uiteindelijk wel het balbezit bij Bleek. Is dit een overtreding? Nee. Gaat er gemakkelijk liggen. Utrecht zit er alweer tussen. Sumano krijgt geen balbezit. Utrecht met Horemans. Horemans brengt die bal in de 16. Daar is Haller die hem doorkapt. En dan uiteindelijk heel goed verdedigd door de Juwelen. Die hem terugkopt in de handen van doelman Bjelica. Gevaar weer geweken. NAC met het balbezit.
0: Aan de linkerkant van het veld kan Boy Kemper wat meters maken. Die ziet Sumano gaan. Levert de bal zomaar in bij Engwanda. Dat is te moeilijk dan die hoogopspringende bal. Dit is een kans voor Katlin. Katlin krijgt net de bal niet mee. Ofwel Katlin, Katlin en Bjelica. Weer een kans voor FC Utrecht. Katlin die daar bij toeval de bal mee krijgt. Maar hem niet richting het doel gespeeld krijgt. Voorzet van Horemans mislukt. Dan mag Bleek het nu gaan proberen. Adrian Bleek, balletje breed op Zegiel. Links kan de bal naar El Karouani. Karlsson houdt het goed breed. Bal gaat dan hoog. Wordt daar weggekopt. Dan staat daar Sibe Horemans. Die de bal opvangt. En buiten de 16 speelt naar Adrian Bleek. Bleek naar Katlin. Katlin moet dan met een voorzet komen. Dat is een te lage voorzet. Bal wordt daar geraakt. Is daar Karlsson. Karlsson in de drukte. Karlsson, het is daar heel erg druk. Karlsson blijft wonder boven wonder in balbezit. En krijgt de bal bij Zegiel. Het was technisch een knappe actie van Jesper Karlsson. Maar het heeft behalve balbezit niks opgeleverd. Misschien nu. Horemans met een schot. Net naast.
1: 77ste minuut. 32ste van de wedstrijd in die tweede helft. Horemans van afstand. Het brengt wat sfeer in de Galgenwaard. Als Horemans uithaalt richting het doel van Bjelica. Tijd gaat dringen. En bij NAC vallen ze bij bosjes om. Allemaal om tijd te winnen. Maar dat zal niet veel inhouden. Leemans staat nog. Mahmutovic moet overeind geholpen worden door Lille. En Bjelica mag de doeltrap nemen.
0: 77 minuten hebben we gespeeld in de Galgenwaard. Vorige week was het erg slecht. Vandaag is het erg niet goed. Utrecht creëert kansen, maar Utrecht weet niet om te gaan op een goede manier met de overtalsituatie die het al heeft sinds de rode kaart voor Mo Nasso in de 33e minuut van deze wedstrijd. Het is nog altijd 0-0. Met name na rust wel wat mogelijkheden gehad, FC Utrecht. Maar het heeft het Breda'se verzet nog niet kunnen breken. El Karouani nu met de bal aan de voet, de middenlijn over. Links is ruimte bij Zegiel. Links is ook ruimte bij Karlsson. Maar Zegiel trekt naar binnen, weer de drukte in. Dan gaat de bal naar de andere kant. Dan zien we Hormans. Die kan het helemaal breed houden tot bij Bleek. En dan zelf doorlopen buitenom om dan misschien met de voorzet te komen. Adrian Bleek kan de voorzet ook geven. Dat zou zomaar kunnen. Zoekt nu de combinatie met Kartin. Haller. Haller breed. Karlsson op de rug van Odoi. Via de rug van Odoi springt de bal buiten de 16 voor de voeten van Engwanda. Engwanda op Kartlin. Kartlin dan de 16 in. Kartlin. Daar is rugdekking van Boy Kemper. Maar Kartlin kan wel weer in balbezit komen. Via Hormans gaan we weer terug naar Engwanda. En dan zijn we bij Van der Hoorn.
1: Hoe zal Hoefkes zich voelen, Erik? Zal die ook denken, nou, hij valt toch wel?
2: Ja, dat weet ik niet. Want echt heel goede kansen, die creëren ze niet echt. En ik vind ook Utrecht moet het gewoon heel breed houden. Ze moeten daar blijven staan. Niet Karlsson naar binnen. Blijf gewoon aan die buitenkanten. Je komt weer in balbezit en weer inspelen.
1: Zo. Deze voorzet van El Karouani is te scherp. Even, we zien Haller een paar keer.
2: Ja, die is veel gevaarlijker. Hè? En je ziet ook, die kan een bal vasthouden. Maar ook door zijn statuur. Hè,
1: hij zoekt dat de combinatie met Katrien.
2: Ja,
1: heel
2: precies.
1: Veel.
2: En dat dwingt dat gewoon af. Alleen bij Utrecht duurt het nog steeds te lang. En zoals nu ook, Karlsson moet hier gewoon aan de buitenkant blijven staan. Laat de rest het maar oplossen.
1: Ja, maar die gaat plichtsgetrouw met Odoi mee.
2: Ja, maar we hebben mensen over hier.
1: Ja, El Karouani moet hem oppakken.
2: Vrij, ja.
1: Terwijl de volgende wissel zich aandient en we Candelaria gaan zien bij NAC, die zo meteen in de ploeg gaat komen. Het is het hoofd van de Wit dat de bal speelt. Soa, daar komt Engwanda. Haller probeert te koppen. Maar Gudovic zit hem in de rug. En dan het wegwerken van Kemper. Het is vrouwen en kinderen eerst bij NAC Breda. En bij Utrecht ja, is het op hoop van zegen om maar eens bij de termen uit de scheepvaart te blijven.
0: Ja, dat was vroeger toch ook een soort tv-serie met allemaal van die boten. Nu is het El Karouani die in balbezit komt. De bal gaat over de zijlijn via Odoi. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Eerst krijgen we de Kandelaar in het veld. Die komt voor
1: Holby.
0: Voor Holby. Dat is in ieder geval een aanzienlijke verjonging van het elftal van NAC. En Holby die doet nu net alsof hij het wisselbord niet ziet. En die neemt alle tijd om naar de zijkant van het veld te hobbelen. We hebben een handje aan Ballard. Nog even overleg met een andere medespeler. Met Souma is dat, met Soa is dat. En dan in alle rust, in alle tijd nemend naar de zijkant gegaan. En dan is Candelaria nu de vervanger. Kan El Karouani de ingooi gaan nemen? Dat is inmiddels gebeurd op Van der Hoorn. Van der Hoorn kan breed naar Hormans. Daar ligt wat ruimte. Hormans met wat ruimte. Bal moet het werk doen. Bleek met de loopactie. Bal gaat naar Haller. Haller met de aanname. Haller meegeven aan Kartlin. Kartlin naar de linkerkant naar El Karouani. Karlsson is daar ook. Karlsson krijgt er nu aangespeeld. Haller voor het doel, de Wit voor het doel. Karlsson moet met de voorzet komen. Karlsson schiet de bal tegen Odoi aan. Krijgt de bal terug. Er is appel voor Hens. Wordt niet gehonoreerd. El Karouani nu. El Karouani op de achterlijn. El Karouani met de voorzet. El Karouani met de voorzet die achter het doel belandt. Door toedoen van een nakbeen. Hoekschop nummer 6 van FC Utrecht. 81ste minuut.
1: El Karouani zegt tegen Bleek, ga maar weg. Oh, hij neemt hem snel op Bleek. Dan kan hij terug naar Karlsson. Karlsson op de punt van de 16. Brengt die bal in de 16 meter. Weggekopt, uitvoudig weggekopt door de verdediging. Daar is Kartlin helemaal vrij. Kartlin legt terug. Kartlin tegengehouden door Soa. Weer een hoekschop voor Utrecht. Corner nummer 7.
2: Net die aanname, hè? Ja, dat schiet hem net te veel weg. Dat is het verschil. Als je de goede aanname hebt.
1: Karlsson, gaat hij het zelf doen? Nee. Karlsson in de korte hoek. Bielica was te laat, maar de bal is naast. Doeltrap voor NAC. En dat gaat weer even duren. Minuut nummer 82. Het is nog 0-0.
0: Ja, in een tweede helft waarin ik in ieder geval veel meer opgeschreven heb dan in de eerste helft. En dat zijn niet alleen wissels, dat zijn ook vooral doelpogingen van FC Utrecht. En Bos moet dus wat gaan doen aan het tijdrekken van NAC. Want zolang hij niks doet, mag dat tijdrekken. En ja, goed, hij kan dat doen. Hij kan er straks 7 of 8 minuten bij gaan tellen in deze wedstrijd. 10 misschien wel. En dan geel nu voor de scheidsrechter. En dan gebaart Bielica dat er vanaf de tribune wat gegooid is. En dan gaan ze van NAC klagen.
1: Naar binnen.
0: En dan zullen we naar binnen gaan als er wat gegooid is. Wat is er dan gegooid?
1: Een beker.
0: Ja. Nee, het is wat anders. Het is een aansteker. En als dat zo is, dan zullen we naar binnen gaan. Hè? Want dan Hij heeft wel geel gegeven.
1: En, maar die kan hij niet meer terugdraaien.
0: Nee. Geel Bielica. Die staat. Maar ja, een keeper die twee gele kaarten krijgt. Voor tijdrekken die de scheidsrechter die twee gele kaarten geeft aan één speler. Voor tijdrekken die moet denk ik nog geboren worden. Bielica neemt de tijd. Iedereen van NAC rond de middenlijn. Dat levert in ieder geval wel ruimte op voor FC Utrecht. Voor de snelle mannen. Mocht Utrecht nu snel de bal veroveren.
2: We spelen ook met vuur.
1: Ja, natuurlijk. Haller legt die bal terug op Katlin. Mist de bal, wordt opgevangen door Van Horen. Van Horen speelt die bal richting Haller. Die moet het duel aangaan met Mahmoudovic. Die kopt die bal over de zijlijn. Karlsson wil tempo maken, maar kan alleen maar terug. Terug naar El Karouani. Utrecht weer, behalve Barkas, met iedereen op de helft van NAC.
0: Van Horen breed naar Horemans. Horemans die wat mensen zoekt, ruimte zoekt, maar niet vindt. Dus bal breed naar Engwanda. Engwanda Zegiel. Zegiel El Karouani. En zo speelt FC Utrecht rond. Terwijl NAC een handbalverdediging heeft opgesteld. Karlsson nu El Karouani. Kan die met de voorzet komen? Dat kan die niet. We krijgen weer een hoekschop voor FC Utrecht. Hoekschop nummer 8. Het is ook allemaal vrij doorzichtig wat FC Utrecht doet. Een keer de snelle voorzet geven zou misschien ook wel een idee zijn. Maar daar is FC Utrecht nog niet opgekomen. Karlsson gaat nu de hoekschop nemen. De 8e van de wedstrijd. 6 minuten nog in de officiële speeltijd. Plus wat extra tijd die erbij gaat komen.
1: En Karlsson neemt aanloop. Waar zijn de lange mensen? Haller staat klaar. Van de Hoorn is daar in de buurt van Haller. Daar komen ze. De Fransman komt naar de eerste paal. Dan is het bij de tweede paal Dani de Wit. Die kopt. Ingebracht uiteindelijk door El Karouani. Maar er was al een overtreding gemaakt. Een duwfout en dus de vrije trap voor NAC Breda. En gaat u meetellen thuis? Dit zal weer wat tijd kosten hoor.
0: Ik heb op mijn klokje gekeken naar het moment dat Bielica de bal in zijn bezit kreeg. En inmiddels zijn we 12 seconden verder. En is de wedstrijd nog altijd niet op gang gebracht door de NAC-doelman. Die weet wat ik net zei. Een speler die twee gele kaarten krijgt in één wedstrijd voor tijdrekken van een en dezelfde scheidsrechter. Dat zijn zeldzaamheden. Nu is de trap van Bielica niet goed. Mag FC Utrecht halverwege de eigen speelhelft de ingooi nemen. Dat heeft Van der Hoorn gedaan op Barkas. En Barkas geeft mee aan El Karouani. 5,5 minuut nog plus extra tijd. Utrecht krijgt steeds meer haast, maar maakt geen haast. El Karouani ziet loopacties van Zegiel en Karlsson. En kiest dan weer voor het ingehouden balletje breed op Engwanda. Via Horemans nu naar Bleek. En Bleek weer terug naar Horemans. En zo bouwt FC Utrecht in een te laag tempo om NAC kapot te spelen. Van de Hoorn in het balbezit. Van de Hoorn weer naar Zegiel. Zegiel nu wel naar voren. Naar Katlin. Dat is een overtreding van Ballard. Vrije trap voor FC Utrecht. Ik weet niet of Bielica net zo'n goede keeper is als Koeman. Maar hier vandaan deed Karlsson het tegen Telstar.
1: En Karlsson loopt nu niet naar de bal met de intentie om daar te gaan trappen. Hij staat wel vrij aan de linkerkant, maar hij wordt niet gezien. Och jongens. Als je nou toch eens gewoon tempo speelt. Nu pas. Karlsson. Karlsson aan de linkerkant. Odoi voor hem. Karlsson 16 in. Daar komt de voorzet. Ja! Hij is...
0: Buitenspel.
1: Buitenspel. Bielica houdt die bal nog tegen. Even leek hij binnen te gaan, maar de vlag is omhoog. En dus gaat het feest volgens mij voor Dani de Wit niet door. Die viel daar bij de tweede paal binnen. Karlsson zegt, ik weet niet of het buitenspel was, maar die bal ging niet binnen. Bielica hield tegen. Het is de 86e minuut. Het blijft vooralsnog 0-0.
0: Ja, dichterbij is absoluut niet geweest in deze wedstrijd. Terwijl Dani de Wit geblesseerd ligt. Ja, er hoeft geen blessurebehandeling te komen, zegt Alex Bos. Die de Wit nu overeind helpt. Ja, de Wit ligt geen tijd te rekken. Daar hoef je niet aan te denken dat dat het geval is. Terwijl Bos nu even praat met Bielica. Joh, jij moet opschieten. Ik ben dat tijdrekken zat. Tenminste, ik hoop dat de arbiter uit Leusden dat tegen de doelman van NAC zegt. Check, doelpunt buitenspel. De bal was dus wel over de doellijn. En we gaan kijken of het daadwerkelijk buitenspel was.
1: Ah, dan worden de lijnen getrokken, jongens.
0: Dan gaan we eens kijken of het daadwerkelijk buitenspel is van Dani de Wit. Daar komt de voorzet. Dani de Wit, ik denk het wel. Ik denk dat hij een voetje buitenspel staat.
2: Een voetje?
0: Nou, meer dan een voetje in schouder. En als dat zo is, dan krijgen we zo aanstonds dus de vrije trap voor NAC. Het is nu een keer toegestaan dat doelman Bielica lang de tijd neemt. Maar er is in Zeist meer tijd nodig bij Danny Makkely dan gedacht.
1: Bos is in afwachting. Dat is Dani de Wit ook. En de lijntjes worden in Zeist op dit moment getrokken. De VAR kijkt en zet de lijntjes. En het is de vraag of die buitenspel is of niet. Het zou wat zijn, zegt Dani de Wit. Hij is in afwachting. Dat zijn we allemaal van het verdict. De VAR zegt doelpunt. FC Utrecht komt op 1-0. Dankzij Dani de Wit.
0: We kunnen niet zeggen, Erik, dat het onverdiend is, toch?
2: Nee.
0: Het is niet goed, maar het is ook niet onverdiend.
2: Nee, maar ja, als je met 11 tegen 10, dan moet je ook wel iets afdwingen.
0: Nou ja, dat heeft Utrecht nu dus gedaan. Het heeft even geduurd. De Wit kopt die bal binnen via doelman Bielica. En volgens de VAR geen buitenspel. En dus het zesde doelpunt van het seizoen. Gemaakt door Dani de Wit. En ik denk dat dat ook deze laatste actie van de wedstrijd was. David Min staat nu klaar om in de ploeg te komen. Terwijl de Wit er nog maar eens even bij gaat zitten.
1: Ja, die heeft last van zijn mond.
0: Ja, en Alex Bos gebaard dat hij ook deze tijd bijtrekt. Ja, nu is het druk in Utrecht om tijd te gaan trekken. Tijd te gaan rekken. Dani de Wit, de doelpuntenmaker. 1-0 voor FC Utrecht. NAC met zijn tienen zal nu moeten gaan komen. Zal nu ruimtes moeten gaan weggeven. De Wit gaat eruit. David Min komt erin. En ik ben benieuwd of, stel dat je hem zou willen spreken, René, of de Wit wat kan zeggen met die mond.
1: Dat gaan we meemaken. Anders doen we het met handgebaren. Ja, de liefhebber in jou zegt dat het een hele rotzege is, Erik. Maar het is er wel een.
2: Maar rotzeges die tellen ook.
1: Ja, het is er wel een.
2: Dus het is alleen maar goed.
1: Als liefhebber ben je zwaar teleurgesteld.
2: Ja, omdat Utrecht,
1: omdat het allemaal veel beter had gekund.
2: Ja, precies. Daarom is het jammer. Maar het is goed dat ze in ieder geval, als ze de overwinning eruit kunnen slepen, dan doe je dat in ieder geval heel goed.
1: En bij NAC komt plan 13 met Mahmutovic die eraf gaat. Voor hem komt onder nummer 11 een aanvaller. Dat kan niet anders met dat rugnummer. Raúl Paula scoorde in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

0: Ja, die krijgt van een meter of twee een best wel harde trap. Een bal best wel hard getrapt in zijn gezicht. Gaat ook meteen gestrekt. Je zag hem echt gestrekt achterovervallen. Hij zakte niet eens in elkaar, maar hij donderde gewoon achterover. Het is, gaat nu blijkbaar wel weer met de aanvoerder van NAC. Hoeveel staat het? Scheidsrechter staat 3-0 voor. FC Utrecht heeft een rode kaart. Nee, Utrecht leidt met 1-0. En Kemper kan verder. Heeft geen behoefte om tijd te rekken. Terwijl nu vanuit de Bunnikside een tweede bal in het veld wordt gegooid. Om de doel nog maar eventjes op te houden. Gaat Bielica de doeltrap nemen. Hebben we bijna 2 minuten van de 7 extra die we er krijgen gespeeld. En leidt FC Utrecht dankzij het doelpunt van Dani de Wit met 1-0. Wint Engwanda een duel. En doet Haller dit weer heel goed. Alleen min niet.
1: Balbezit is voor NAC Breda met Odoi. Odoi zet daar binnen in de maling. En kan nu de tap naar voren geven. Daar is Hille, die eigenlijk verdediger is, maar die nu in de aanval speelt. In duel met El Karouani. Bal over de zijlijn. Terwijl Ronnie Jans wordt toegezongen. Vind ik wat overdreven dan vandaag.
2: Ja, en Penders komt nu uit de koud. En Willem Jansen, dan denk ik, jongens, kom op. Als het 0-0 is, zie je niemand. En nu komen ze met die kopjes naar buiten.
1: Kaczmarek staat te praten met Hardeman. Dat is de assistentcoach van NAC. En die praat nu met Hoefkens. Maar ik zei het, de lichaamshouding van Hoefkens, toen ik zei, die voelt hem aankomen. En die heeft hem zien aankomen. Haller, controle. Haller, richting een medespeler. Daar zit Engwanda nu tussen. Moet Van de Hoorn oppassen. Want Sumano zit ertussen. Barkas. En Barkas trapt die bal naar voren.
0: En dan moet Haller hem weer opvangen. Haller met een prima invalbeurt. Een van zijn betere invalbeurten de laatste tijd.
1: Is best alleen, game this year.
0: Alleen, ja, misschien wel, ja.
1: Ja, dan gaan we
0: dan
1: zo vragen.
0: Dan Kemper met de voorzet. Oh. Sumano met de kopbal. Oh. En die gaat maar net naast. Daar is NAC bijna bij dat punt. Kemper met een prima voorzet. Sumano die kopt. En Utrecht komt goed weg. Want de kopbal van Sumano gaat net naast het doel. En dan gaat NAC nog een keer wisselen. Utrecht ook. Can Bosdogan komt in het elftal bij FC Utrecht. En die komt erin voor Johan Katlin. Ja, dat is toch weer een wat meer controlerende wissel. Terwijl er bij NAC nog maar een aanvaller in gaat komen. Pepijn Reulen. Opvallend dat Juho Talviti, die toch wat meer ervaring heeft in de Eredivisie en ook goede wedstrijden heeft gespeeld, ook bij Heracles vorig jaar, dat hij nu op de bank blijft zitten. Utrecht mag de doeltrap gaan nemen. Dat zal betekenen dat er nog weer wat extra tijd bij komt als we zien dat Soa het veld heeft verlaten. En dus een nieuwe aanvaller bij NAC in de ploeg is gekomen. Barkas met de doeltrap. En dan zal het aantal minuten dat er wordt bijgeteld opgehoogd worden. En dat zien we inmiddels ook aangegeven door Thomas Hardeman naar 8.
1: Maar nu word je toch beloond als ploeg die het meest heeft tegengehouden.
2: Maar het had ook nog 0-0 kunnen zijn.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook zo. Terwijl, is dit gevaarlijk? Nee, dit is niet gevaarlijk.
2: Maar jullie kennen de regels. Jullie weten de regels, hè? Toch?
0: Ja, die moet jij ook kennen, toch?
2: Ja, maar hoeveel keer mag je wisselen? Hoeveel wisselmomenten heb je?
0: 3, maar in de rust telt
1: hij niet mee.
2: Dus de rust en nog 3 daarna.
1: Ja. Ja. Dus totaal maximaal 4. En een hoofdblessure
2: telt niet, hè?
0: Is de witte wissel.
1: Is een witte wissel.
0: David Min loopt zich vast met veel mensen bij FC Utrecht voor de bal. Dat betekent dat NAC snel kan overnemen. We hebben net gezien hoe gevaarlijk dat kan zijn. Als NAC in balbezit is, is het uiteindelijk David Min die zijn fout herstelt. Wordt er van afstand geschoten, maar dat is een rolletje. En de bal gaat naast het doel van FC Utrecht. En dan gebaart de scheidsrechter nu naar Barkas dat hij op moet schieten met het nemen van de doeltrap. Barkas krijgt heel vriendelijk de bal aangespeeld van Pepijn Reulen, de invaller van NAC. Legt de bal op het lijntje. En als we 5 van de 8 extra minuten gehad hebben, dan gaat de Griekse doelman van FC Utrecht de doeltrap nemen. De zon schijnt heerlijk in de Galgenwaard. Het was een vol stadion. Alle ingrediënten voor een lekkere voetbalmiddag. Maar dat is het uiteindelijk niet echt geworden. De 3 punten blijven zoals het er nu naar uitziet wel in Utrecht. Haller kopt door voor zichzelf. Kan niet bij de bal komen. Het is Leemans die de bal naar voren roeit. Dan is het El Karouani die hem kopt. Die hem over de zijlijn kopt. Maar daar heeft ook een NAC-speler aan gezeten. Dus mag Karlsson namens FC Utrecht gaan gooien. Hebben we nog 2 minuten en een beetje. Utrecht leidt met 1-0 door dat doelpunt van Dani de Wit.
1: En dus El Karouani met de ingooi ter hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld gooit hem terug naar Van de Hoorn. En Wanda is een andere centrale verdediger geworden. Want Utrecht speelt nu met 4 man terug. Barkas. Barkas doet het gewoon. Sumano in de maat.

0: Maling. En dan de diepte over Bleek. Nee, over Min heen en richting Bleek. Maar daar komt hij niet. Utrecht nu wel met Bossegan en de paas op El Karouani. El Karouani naar Zegiel. Zegiel, 16 meter. Zegiel, slapschot. Ja, dan moet je hem echt aan Allaire geven. Of je moet hem joekelen, die verre hoek in. Ja, maar niet zo.
1: Terugspelbal. En terug, want Utrecht heeft veel mensen voor. En Utrecht moet verdedigen nu even, want NAC heeft de bal. Terwijl Carlson, een speler van NAC, Paula is dat ondersteboven loopt. Is NAC op de helft van Utrecht gekomen. 97e minuut, anderhalve minuut nog in deze FC Utrecht-NAC. Het is spannend, het is 1-0 voor FC Utrecht. NAC probeert met z'n tienen nog wat aan die achterstand te doen. Als Paula de bal kwijt is, maar het bleek vervolgens ook. Komt daar de voorzet en dat is een lief kopbal van Rio Hille. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat Adrian Bleek daar die bal verspeelt en dat daar zo'n grote kans uit komt voor NAC? Rio Hille heeft de 1-1 op het hoofd, maar kopt de bal over. En dit is ook wel precies het seizoen van NAC. Het is de minst scorende ploeg van de Eredivisie. Terwijl de data aangeven dat NAC veel meer zou moeten hebben gescoord. Dat het veel kansen heeft gekregen, maar ook veel kansen heeft verprutst. En dat is, ja, dan sta je waar je staat, voorlaatst in de Eredivisie. En mag je volgend seizoen weer in de keukenkampioendivisie gaan spelen. Want daar ziet het, zeker na deze nederlaag van NAC, toch wel vooruit. Laatste halve minuut van de wedstrijd. Barkas met de doeltrap.
0: En Barkas doet dat ver richting Allaire. Die kopt hem weer door. Bleek komt er niet bij. Het is de hoofd van de defensie van Kemper. En dan de vrije trap voor NAC. Blessure, maar daar is geen oog voor. Geen tijd voor. Die moet verder. Want NAC heeft de tijd niet meer. Scheidsrechter kijkt even. Ja, hij staat weer. En dus kunnen ze verder bij NAC Breda.
1: De doelman, ook op de helft van FC Utrecht nu. Het is nu het alles of niets moment voor NAC. Als de trap komt van Kemper, moet Utrecht het nog één keer goed verdedigen. Daar lijkt het wel op. Van de Hoorn moet die bal wegkoppen. Van de Hoorn kopt die bal weg. Het doel is leeg. Het doel is leeg. Dan moet Carlson nu schieten. Of laat hij het aan David Min. Min met een geweldige actie. En dan Bleek. Nou, Adrian Bleek. 2-0. Wedstrijd in het slot. Eindelijk. Het tweede doelpunt van Adrian Bleek. NAC probeerde het met Zetine in die laatste minuut. Met de doelman op de helft van FC Utrecht. Maar de tegenstoot van FC Utrecht met een terugsprintende keeper was NAC te machtig. Adrian Bleek bepaalt, zo mogen we het toch nu wel aannemen, de eindstand hier in de Galgenwaard op 2-0. Mooi was het niet, maar het zijn wel 3 punten. En Utrecht gaat in ieder geval voor even Heerenveen voorbij op de ranglijst.
2: En een goede assist van David Min.
0: Wat zeg jij nou?
2: Assist van David Min.
0: Het is afgelopen. Bos heeft voor het laatst gefloten, krijgt een hand van El Karouani. Utrecht komt toch als overwinnaar uit de strijd. En dat zat hem vooral na de rode kaart in het slot van de wedstrijd. Dankzij de doelpunten van Adrian Bleek en Dani de Wit. 2-0 is de eindstand hier in Galgenwaard. We gaan zo meteen praten met Ron Jans, met Mike Eerthuizen, met Dani de Wit en met Sebastiaan Allaire.

0: Nou, je hebt lange intro's en lange outro's. Dat is er hier één van. Hartelijk welkom vanuit het Goffertstadion. Een hele goede avond. Het is lekker warm geweest de hele dag al. Eigenlijk kijk je de hele dag uit naar zo'n avondwedstrijd. En wat voor wedstrijd is dat tussen misschien wel, als je het zo zeggen mag, na PSV. De meest attractieve club is natuurlijk sowieso NEC. Maar als je daarna kijkt naar Telstar. Ja, Telstar die heeft ook wel dit seizoen al laten zien met Correa als trainer. Aram, goeie avond. Ja, dat hij echt gewoon elke wedstrijd speelt om het publiek te vermaken. En om te winnen.
1: Ja, en allebei is wel een beetje leuk hoor voor zowel NEC als Telstar. Ja, we zijn natuurlijk van de generatie allemaal het 4-3-3. De Hollandse school is altijd heilig verklaard dat wij altijd 4-3 willen spelen. Maar het kan ook met een soort van 3-4-3, 5-3-2-achtige tactieken waar je ontzettend leuk voetbal kunt spelen. En dat is inderdaad wat zowel NEC als Telstar dit seizoen laten zien. Gaan we heel even een klein beetje bewegen. Oh, als ik niet alle snoeren lostrek, dan blijven we ook in de uitzending.
0: Ja, we moeten even plaats maken voor de collega's van Nippon TV.
1: Dat doen we graag.
0: En aangezien wij een van de slangsten zijn hier aanwezig, is dat voor ons geen enkel probleem. Dan gaan we gewoon even netjes voor aan de kant. Mensen komen natuurlijk helemaal uit Velsen, denk ik dan zomaar. Dan ben je even onderweg. En dan kom je hier om 8:55. Kom je aan en dan kun je het niet vinden. En ja, en dan zijn wij de broers er niet natuurlijk. Om even een stapje aan de kant te gaan. Moet hij natuurlijk niet alle ruimte innemen meteen. Ja, want je geeft ze één vinger en ze pakken je hele hand meteen. Maar goed, mijn vraag was inderdaad, mijn stelling althans, Aram, dat Correa en Telstar eigenlijk wel een aanwinst zijn gebleken. Terwijl ik zie dat jij mijn pen hebt, daar is die pen dus gebleken. Ja, het is die pen die jij hebt meegenomen vandaag, maar origineel in ieder geval.
1: Speciaal voor jou bewaard.
0: Mijn pen. Maar
1: vanavond.
0: Ja, waar waren we gebleven? Ja, bij Telstar en hun aanvallende speelstijl.
1: Ja, het is een leuke ploeg. En Telstar zal ook naar de ranglijst kijken. De NEC natuurlijk ook. Op jacht naar Champions League voetbal. Telstar weet, als ze vandaag winnen van NEC in de Goffert, dan is het in ieder geval niet gedegradeerd. Dan hebben ze in ieder geval de nakomertje bereikt. Dan is het dak wel gedegradeerd. Die kan dan Telstar niet meer inhalen. Dus ja, Telstar zal ook gebrand op zijn om een goed resultaat te halen. Maar dan gaat het uiteraard ook voor NEC op jacht naar plek nummer 2 of 3. Champions League of voorronde Champions League. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn aan een bekroning van dit seizoen. Hey, en dat waar NEC natuurlijk voor gaat.
0: Ja, sorry dat ik je in de reden val. Maar als ik rechtdoor 12 uur heb, dan zien wij op 2 uur gewoon, ik weet niet of dit een act is of dit erbij hoort, maar dan zien wij dus een dame op de tribune de hele tijd dansen. En zelfs op deze hartslag die je ongetwijfeld op de achtergrond hoort. Ik weet niet of je nu aan het werk bent of misschien wel op een zitverjaardag bent en stiekem je oortje luistert. Dan moet je je voorstellen een, ja, nou ja, ik ga niet zeggen hoe ze er dan misschien uitzien, maar in ieder geval een dame met ons postuur die gewoon ook een beetje onze dansstijl heeft.
1: Namelijk, spreek
0: jezelf, hè? Erwin,
1: daar gaan
0: we opstellingen. Hetzelfde pasje op alle liedjes die voorbij komen. Nou ja, Kolderiek, moment vooraf al. Maar de spelers staan klaar in de tunnel en jij hebt de opstelling, Aram.
1: Ja, laten we daar maar mee beginnen, hè, met de opstellingen van Telstar en NEC. Laten we maar met de bezoekers beginnen. Die Correa, die dus een mooie transfer zelf opmaakt na het einde van dit seizoen, als hij naar de Domstad gaat verhuizen. Telstar speelt in een algemeen een 5-3-2 opstelling met Ronald Koeman junior op goal. Met Devon Kotwal centraal achterin, Neville Manco de rechtskant en Danny Bakker als de captain. Die staat aan de linkerkant. Dan twee zeer aanvallend ingestelde backs, Jeff Hardenveld en Tariq Noslin. Daar staan twee controleurs voor, Cedric Hatenboer en Guus Offerhout. Dan twee aanvallende middenvelders met Tyrone Owusu en Patrick Brouwer. En de spits van Velsen. Dat is toch een beetje het manco bij de Velsenaren. Een echte spits met goals die ze goals gaan maken. Die hebben ze niet echt. Tempa Duin is de jonge spits bij de mannen uit Velsen-Zuid. En laten we kijken naar de opstelling van NEC. Ja, het is dezelfde opstelling als vorige week tegen Twente. Maar ja, hoe ze vanavond gaan staan, is toch misschien wel een beetje een puzzeltje.
0: Ja, want je kan eigenlijk kan je wel intekenen dat je zou zeggen Volviel op de plek van Eunal. Maar zoals vorige week bleek, toen Dick Schreuder het toch weer anders had neergezet. Je krijgt van mij in ieder geval de 11 namen. Die zijn bekend. Kretas, Daza, Nuitink, Sandler, Volviel, Sano, Neasmit, Thierry, Le Breton en Brian Linssen. En dan dus aangetekend dat of Sandler achterin start met Volviel wat vooruitgeschoven. Of misschien Sandler wel weer op het middenveld. Hoewel de opstelling in de beginfase in Enschede had natuurlijk ook te maken met het emotionele. Wat Dick Schreuder na afloop nog voor onze camera zei. Dat hij respect had voor de spelers. Hoe ze omgingen met de teleurstelling van de week daarvoor. Daar had het misschien ook wel mee te maken. Maar goed, toen hij wat omzettingen deed na die openingsfase in Enschede. Zag het er toch wel beter uit. Dus we gaan er wel vanuit dat hij het nu wat anders neerzet dan aan het begin in ieder geval van vorige week in Enschede.
1: Ja, en laat ik het wel zeggen, ik vond het een waanzinnig grap wedstrijd van NEC vorige week hoor. Als je de bekerwedstrijd teleurstelling in je benen hebt, dan word je kwartier lang eventjes van de mat gespeeld. Van Twente uit, dat overkomt bijna iedereen dit seizoen in Enschede. Dat is helemaal geen schande. En dan weet je zo de rug te rechten en dan zo'n goede wedstrijd neer te zetten. Dikke pluimen voor de mannen van Dick Schreuder en Dick Schreuder zelf. Met ook een hele goede Sano weer die we vorige week zagen. Op een andere positie dan dat we normaal gesproken van gewend zijn. Maar waanzinnig goed. En hetzelfde geldt voor Sandler. Allebei vond ik ze een beetje tegenvallen in de bekerfinale. Ja, wie niet van NEC zeg je dan. Maar vooral Sandler en Sano verwacht je dan misschien net ietsje meer van. Toen allebei een stempel niet drukken. En dan een week later gewoon wel weer de man opstropen. En zeer goed spelen. Ja, dan kijk je naar de opstelling van NEC. Ik heb al het idee dat Sandler weer op het middenveld geposteerd gaat staan.

0: de nummer 6 van Telstar klaar om af te trappen. Bakker is dat. Of is het de nummer 4? Het is de nummer 4. Offerhaus, je krijgt ze allemaal van mij. Feit is dat Manschot gaat fluiten voor het begin van deze wedstrijd. In een uitverkocht Goffert is NEC tegen Telstar begonnen met de eerste lange bal van achteruit van Ronald Koeman junior.
1: Ja, en als iemand dat kan, dan is het Kretas. En als iemand dat ook kan, dan is het Ronald Koeman junior. Met een goede bal NEC kan overnemen en kan wellicht voor het eerst echt een aanval opzetten. Rechterkant van het veld, Sammy Uwaiza wordt van de bal afgezet door Cedric Hatenboer. Gaat ten koste, ik denk, van een overtreding. In ieder geval een ingooi voor NEC. En wellicht ook een vrije trap voor de Nijmegenaar. Elidaza is in ieder geval degene die de bal pakt. En een vrije trap op de verkeerde plek neemt. Maar dat mag door. Dat betekent dat NEC nu voor het eerst echt op de helft van Telstar komt. Von Viel kan eigenlijk alleen maar naar links. Naar Le Breton. Le Breton met Noslin tegenover zich. Gaat eventjes terug naar Nuitink. En Nuitink nog verder terug naar zijn doelman. Naar Kretas. En Kretas dan ook met zijn eerste lange bal van de avond. Daar kan Linsen verlengen. Dat doet hij prima met het hoofd naar Le Breton. Klein applausje van het publiek. Goede kopbal van Linsen. Le Breton 1 tegen 1. Randje 16 meter gebied. Voorzet is niet onaardig. Weggekopt door Bakker. Opgevangen door Settler. En Von Viel en de aanval blijft door.
0: Von Viel met het balbezit. 1 minuut gespeeld in de Goffert. Nuitink. Alle NEC'ers diep op de helft van Telstar. Daar zijn we weer terug naar Nuitink. Le Breton gaat diep. Hetzelfde geldt voor Sano. Bal is te hard van Bram Nuitink. Aanname is er van Ronald Koeman. De keeper van Telstar. Die de bal nu opraapt. En meteen lang geeft. Want daar gaan mensen diep. Van Duin is er één van. En dan krijgt Nuitink de bal op het hoofd. Raakt de bal als laatst. Is de inworp voor de mannen uit Velsen-Zuid via de linkerkant van de Nijmegenaren. Noslin die gaat zich daarvoor melden met de bal in de handen. Daar wijst Le Breton of Linsen die man overneemt. Nou ja, Linsen die trekt wel een sprintje. Bij Nemanquo is dat. Maar die is op tijd om de keeper aan te spelen. Via een mooi driehoekje van Telstar proberen ze er onderuit te komen. Deze terugspeelbal is wat minder van verdediger Nemanquo. Dus de lange bal van de keeper van achteruit op het hoofd van Nuitink. Dan de goede aanname van Kodai Sano. Von Viel op de middenlijn. Von Viel nog steeds. Die gaat terug naar Sendler.
1: Ja, even vasthouden aan zijn shirt. Maar het gaat door. Want NEC balbezit houdt via Kretas. Kretas moet even opschieten met een jagende stem van Duin in de buurt. Bal is op Uwaiza. Uwaiza kan hem terugkaatsen. En dan is uiteindelijk Nuitink die op kan pikken voor NEC. Zijn bal is wat aan de korte kant. Maar goed opgelost door Sherry. Daza. En zijn we terug bij Nuitink. Centraal achterin. En Elidaza. Een meter of 4-5 voor de middenlijn. Sherry gevonden aan de rechter middenlijn. Kijkt voor een paas over de hele. Doet hij niet. Even rustig terug naar Daza en naar Nuitink. Voorzichtig in de opbouw deze derde minuut van de wedstrijd. NEC zorgvuldig met het balbezit. Laat Telstar maar dan snel de diepe bal spelen. Zal NEC denken, gaan wij het proberen voor zorgvuldig vanaf achteruit te gaan proberen. Via de linkerkant, via Le Breton.
0: 3 minuten gespeeld. Le Breton in een stevig duel daar aan de linkerkant van NEC. Met Brouwer komt er als winnaar uit. Nejasmic dan nog op de eigen helft. Breed naar Daza. Daza kijkt, zou Sherry in kunnen spelen. Duurt wat lang, maar Sherry komt wel in balbezit. Die kan een lange bal geven. Op bijvoorbeeld Le Breton kiest voor de korte paas. Naar Sano, rechterkant staat Uwaiza aan de zijlijn. Kiest voor Daza. Daza wellicht naar Nuitink. Nou, nu zou je een linie over kunnen slaan om Le Breton in te spelen. Het is allemaal kort nog wat NEC doet. Nuitink weer kort naar Von Viel. Die weer terug naar Nuitink. En Nuitink terug naar Kretas.
1: Ja, en dan zijn we bij Von Viel aanbeland. Die neemt wat risico in de opbouw. Wil dan Van Duin uitspelen. Dat lukt niet helemaal. Vindt Le Breton bij zich in de buurt. Le Breton, oh, die gaat mooi langs tegenstander, langs Noslin. Dan heeft hij de hulp nodig van Sendler om in de aanval te blijven. Dat lukt via Sano. Sano, Sendler moet oppassen, anders loopt hij buitenspel. Krijgt de bel van Sano. Goed balletje naar Nejasmic. En via de rechterkant kan NEC richting het 16 meter gebied. Charon Sherry, randje 16. Combinatie Elidaza. Elidaza, schot van afstand. Ronald Koeman met twee vuisten gaat de bal over de zijlijn. Is het corner nummer 1 voor NEC van dit duel. Ja, heel geduldig gespeeld deze aanval van NEC. Maar dan die juiste keuzes gemaakt. En uiteindelijk het schot van Elidaza dat een corner oplevert voor NEC. De eerste van de wedstrijd, linkerkant van het veld. Charon Sherry met links. Laat hem wegdraaien. En dat is het voordeel dat NEC nu Nuitink heeft. Wel, een extra kopper erbij.
0: Daar gaat de arm de lucht in van Charon Sherry. Nuitink heeft zich gemeld. Die kiest voor de eerste. Sherry voor de tweede. Op het hoofd van Uwaiza. Die komt terug. Daar is Nuitink net weggelopen. Bal opgepikt door Sano met het hoofd. Linzer komt erbij.

0: Uit de speelpositie, Daza moet de bal controleren, kopt de bal. Goed op het bovenbeen beland van Lebreton, opening iets minder. Daar staat Chiri nog, dat ziet Nejasmic wel. Chiri zou de bal vol kunnen geven, weinig NEC's in de 16, die zijn er nu wel. Omdat Sano aansluit, Chiri kiest voor Nejasmic, speelt in op Sano. Rand van de 16, Sano draait zich goed weg, Sano met een schot. 2 meter naast het doel, wel uitstekende aanval weer van de Nijmegenaren.
1: Ja, het heel mooi contact dat Lebreton zoekt met Cordes. Sano na het schot van die Japaner. Even het contact van ja, dit was lekker. Zo moeten we het doen. Inspelen, jij wegdraaien met je man in je rug en dan lekker schieten. Goeie aanval van de Nijmegen. Naar de tweede, de eerste levende corner op. Dit was een meter of 3 naast het doel van Ronald Koeman junior. Maar de intenties van NEC zijn duidelijk. Goede openingsfase van de thuisploeg. En Telstar gaat meteen even op de rem trappen. Neemt wat extra seconden met het nemen van deze doeltrap. Voordat Ronald Koeman met een jagende Brian Linssen niet de bal blind naar voren speelt. Want hij doet het nu rustig. Maar dan gaat het mis via de Hatenboer bij middenveld. Is deze bal opgepikt door Nejasmic. En Von Wiel kan overnemen. Linkkant van het veld heeft de Owusu tegenover zich. Gaat hij even terug. En zijn bij Nuiting aanbeland. Nuiting terug naar Von Wiel. Weer terug naar Nuiting. De ruimte zou op rechts moeten liggen. Gaat via tussenstation Eli Daza. Daza wijst en loopt terug naar achteren. Voordat hij Nuiting inspeelt naar Von Wiel. Dan wordt NEC een beetje teruggeduwd. Beeld Sender zich voor de opbouw. Ook hij heeft een mannetje in de rug. En dan is eigenlijk geen andere oplossing meer dan Kretas mee te geven. Die geeft heel snel weer terug aan Sender. Sender naar Daza. En dan gaan we nu openen via de rechterkant. Als de loopactie is bij de Chiri. Maar het gaat via Uwaisa. Die miscommunicatie met Daza. Het levert balverlies op. En Telstar eventjes in balbezit.
0: 7e minuut. Stand nog 0-0. Meestal krijgt Chiri wel een man in de nek. Maar ik heb nu toch al een paar keer geconstateerd dat hij gewoon 1,5 meter ruimte krijgt. En dat is genoeg voor Chiri. Nu Uwaisa met de schitterende paas op Lebreton in de 16. Lebreton, dit moet 1-0 zijn. Maar hij kapt net één mannetje te veel uit. En wil hij een strafschop. Maar daar wil Manschot niet aan. Lebreton die wilde het iets te mooi doen. Had niet verwacht dat er nog een mannetje in zijn rug zou komen. En nu komt Telstar eruit. Maar Noslin is niet zo snel als zijn medespeler dacht. Bal is te hard vanuit het middenveld door Owusu gegeven. En Kretas alweer met het balbezit. Die speelt richting Sano. Uwaisa is het. Ja, Telstar heeft natuurlijk ook gezien dat Excelsior gewonnen heeft vandaag op bezoek bij FC Groningen. Waardoor Telstar nu op de plek staat. Die na competitie zou betekenen voor de mannen uit Velsen-Zuid. Dus ja, die zijn natuurlijk ook gebaat bij punten hier vandaag in de Goffert met Lebreton in balbezit. Geeft mee aan Nuiting. Voorzet Nuiting tegen de benen aan van Owusu. Dan gaat de bal over Linssen heen. Koeman twijfelt. En uiteindelijk met heel veel risico teruggekopt door Koswo in de handen van Koeman.
1: Ja. En dan jammer dat het geen doelpunt was van Lebreton. Van de paas van Sammy Wijzer. Die verdiende het absoluut om gepromoveerd te worden tot assist. En dat was een van de mooiste van het seizoen geweest. Door buitenkantje links, precies op maat. Precies op de juiste snelheid gegeven. Met ook een hele mooie aanname van Lebreton. Deed alles goed. Alleen had hij dat eindelijk eerder moeten schieten. En weet nog één kap. En die was één kap te veel. Waardoor Telstar voor de derde keer een beetje met de schrik vrijkomt. In de openingsfase van dit duel. Koeman met de bal aan de voet. Linssen bij hem in de buurt. Koeman kijkt niet zo gauw gek. Houdt nog even bal bij zich. Dan de lange bal, die is matig op het hoofd van Nuiting. Dan denkt Linssen dat hij buitenspel stond. Viel denk ik wel mee. Ja. Uiteindelijk levert dat dus balbezit op voor Telstar. Is deze bal naar voren van Cedric Hatenboer vrij blind en onzorgvuldig. Even opgepakt door Kretas, die ook vrij wild naar voren schiet. Daar ziet Nejasmic nog wel heil in om er achteraan te rennen. Zet zijn lichaam erin, verliest het duel. Uiteindelijk wel op kracht van Offerhaus. De twee nummer 6 tegenover elkaar. Is het Telstar dat in balbezit komt. En via de rechterkant kan het eruit via Owusu.
0: Daar kost wel met de paas breed. Veel te hard. Ja, Telstar speelt onzorgvuldig. Daar moet NEC gebruik van maken. Met Daza. Randje buitenspel bij Linssen. Moet de bal laten gaan aan Lebreton. Lebreton met de actie wellicht. Geeft de bal aan Von Wiel. Die teruggaat naar Sendler. Kijkt. Bal naar voren. Chiri, punt van de 16. Chiri wordt vastgehouden. Als hij gaat liggen is de vrije trap. Chiri krijgt de bal nog voor. Net niet tot bij Brian Linssen. Net achter de centrale verdediger opdook. Wel de inworp voor de Nijmegenaren. Daar Von Viel met de inworp naar Nuitink. Meteen de druk erop blijven zetten. NEC met aan de zijlijn Von Viel. Die kijkt, waar is Chéri? Bal kort naar Von Viel. Gaat ze direct de tegenstander voorbij. Als hij de bal binnen kan houden, dat lukt niet. Maar hij krijgt hem wel voor. En dan gaat de vlag uiteindelijk alsnog omhoog dat de bal achter is geweest. En er wordt doeltrap heel snel genomen.
1: Ja, dan kan... Tel ze eruit via Hatenboer. Steekt de midlijn over. Dan wil hij pasen, maar er zit Niasmis tussen. Dan kan NEC wellicht overnemen. Ai, daar gaat hij goed. Bij Owaisa, die verliest de bal. En dan maakt Sano de overtreding. Krijgt hij daarvoor een reprimande? Nee hoor, valt mee. Van Jeroen Manschot. Vrije trap natuurlijk wel voor Telstar. Een metertje voor de middenlijn. Hatenboer zelf die de vrije trap neemt. Wil hem daar over Niasmis heen pasen. Dat lukt niet. Jeff Hardeveld voor het eerst eigenlijk dit duel mee naar voren gestormd. En dat levert een ingooi op voor de mannen van Enrique Correa. En dan gaat Sam van Duin de ingooi nemen. Die heeft op ingooi oefening gezeten blijkbaar. Die gaat hem ver naar voren slingen. Want we zien ook iedereen van NEC in het 16 meter gebied. En wat lengte van Telstar, die heb ik niet heel veel van. Maar wat er wat lengte is, dat gaat mee naar voren.
0: Ja, Sam van Duin via Quick Boys en Jong AZ bij Telstar terechtgekomen. Gaat nu zijn aanloop nemen en de bal vergooien. Komt diep in de 16. En daar heb je Nuitink nodig. Die de bal met het hoofd raakt. Wel in de voeten bij een Telstar middenvelder. Nu is het Hatenboer. Maar zijn schot mist alle richting. Kretas die maar eens tempo neemt. Terwijl Nuitink daar zegt, doe maar even rustig aan. Willen wij toch vooral tempo zien. Na 11 minuten spelen en de 0-0 stand. Tussen NEC en Telstar. Nuitink geeft terug aan Kretas. Daar komt Sendler helemaal vrij. Goede lichaamsbeweging van Philip Sendler. Meteen door naar Linssen. Buitenkant voetje via Sano naar Lebreton. Lebreton op punt van de 16. Voorzet wellicht. Lebreton wacht iets te lang. Wacht ook op aansluiting. Die ziet hij aan de andere kant. Dat is een slechte bal. Maar NEC pikt weer op via Von Viel. En Lebreton. Deze bal wellicht beter. Met drie NEC's in de 16. Kiest voor Von Viel. Die gaat richting Daza. 1-2 wellicht met Chéri. Dan weer terug naar Nuitink. Zo blijft de NEC metertje voor metertje opschuiven. Speelt het heel voorzichtig bij deze aanval ook weer. Met een schitterende actie van Owaisa. Daza dan. Nou geeft die bal maar vol met Linssen helemaal vrij in de 16. Linssen, dat wordt net doorzien. Net op tijd door de speler van Telstar. Die daar een hoekschop van maakt. Overhaus was het die de tweede hoekschop voor NEC betekent.
1: Ja, we zien af en toe prachtige dingen op het veld in de Robert van NEC in balbezit. Deze aanval is ook weer vrij. Uiteindelijk levert het dan geen echte kans op. Maar de snelheid één keer raken van Linssen naar de voorzet van Sender was echt mooi om te zien. Daar is de corner in, draaiend, weggekopt, terwijl hij opgevangen. Ja, daar wordt hij wel door Von Viel. Maar vrij ver buiten het 16 meter gebied terug naar Sano. Sano mag geen risico nemen, geen rugdekking. Dan Daza aangespeeld terug naar Sano. Dan loopt iedereen het 16 meter gebied weer uit bij het 16 meter gebied van Ronald Koeman. Dan al in één keer voor de voeten van Le Breton. Le Breton wil hem terugtrekken naar Brian Linssen. Goed gezien. Maar daar zat een Telstar-been tussen. In dit geval was het van Nwankwo. Levert een corner op nummer 3 voor NEC. Nu weer van links, weer Jaron Chéri. En de druk van NEC blijft dus aanhouden. En het is wel wachten op de 1-0 voor de thuisploeg. Chéri met de corner. Dan komt Le Breton een klein beetje buurten. Meer om een verdediger weg te lokken dan dat hij daadwerkelijk een korte variant verwacht. En dan wordt het spel even stilgelegd door Manschot. Die vindt dat een aantal spelers te veel aan elkaar zit. U zal wel kunnen raden dat in ieder geval Brian Linssen erbij was bij het gesprek nu met Manschot. Dat is geen verrassing. Maar goed, iedereen staat weer goed. En dan mag de corner nu genomen worden. Jaron Chéri geeft aan waar de corner komt. Die is bij de eerste paal net niet tot aan Brian Linssen. Ja, handen in het haar. Zo van oei. Als hij was doorgeschoten, dan was hij voor mij geweest. Wat theatrale duik van Noslin levert wel de vrije trap op. Een beetje voor 15 voor de middenlijn. En dan dat gaat Loé Le Breton liggen. Die heeft last van zijn... Nou...
0: Zijn enkel, daar grijpt hij naar.
1: Ja, of tegenwoordig zijn hand, zeg maar, waar hij last van had. Ja, de verzorging mag het veld inkomen. Dat is 30 centimeter, dus dat is niet heel lang. Ik heb toch het idee dat de hand was van Le Breton. Dat hij verkeerd terecht kwam bij het landen. Dat toch naar zijn been wordt gegrepen. Ja, toch de linker enkel van de jonge Fransman. Die veel last heeft van deze actie. Oei, het ziet er pijnlijk uit voor Noé Le Breton. Dat is een wat moeilijkere plek voor hem. Maar die vandaag tot nu toe uitstekend. bij al een aantal gevaarlijke aanvallen betrokken in de eerste 15 minuten van dit duel. Als Linzen nog even gesprek aan gaat met Manschot. Ja, ik deed nog helemaal niks bij de corner, maar zit je mij dan weer voor terug te fluiten. Dus ik heb op dit moment heel te kijken natuurlijk naar de tussenstand in de arena voor NEC van groot belang. Daar staat het nog steeds 1 tegen 1. Dat zou voor NEC een prima tussenstand zijn natuurlijk. Want dan zou het bij winst vandaag weer 2 punten kunnen uitlopen op Ajax. Dan heb je de 3 punten voorsprong met een beter doelsaldo. Is toch redelijk geruststellend te noemen met het programma dat NEC nog heeft. Ik heb het idee dat het wel weer gaat met Noé Le Breton. Wel wat spelers die aan het warmlopen worden gestuurd. We zien El Kashati, we zien warmlopen. Danilo zien we warmlopen. In ieder geval zal hij in ieder geval zometeen, in ieder geval kortstondig terugkeren. Noé Le Breton als Telstar de vrije trap neemt.
0: En doet dat snel met Offerhaus, die kapt. Speelt naar Hateboer, Kaats, naar Nwankwo. En die naar zijn mede-centrale verdediger, waar Linzen nog wel op doorjaagt. Nwankwo dan naar Hateboer, draait zich handig weg. Krijgt ook wel alle ruimte om de linkerkant maar eens op te zoeken. Maar daar wordt buitenspel gezien door de assistent scheidsrechter. Kijken wij naar Le Breton, die nog steeds een beetje mank loopt. Hopelijk voor NEC blijft het gaan met de nummer 20 bij de Nijmegenaren. Die ziet dat Nejasmic daar in balbezit komt. Dan Nuitink. Nuitink op de middenlijn naar Von Viel, die net zo'n geweldige paas had. Nu gaat hij zelf. Von Viel kan meegeven. Von Viel loopt zich dan een beetje vast. Kijkt, waar is de afspeelmogelijkheid? Die is er bij Sandler. Hakje dan van Le Breton. Maar ja, Von Viel was al doorgelopen. Dus kwam hij achter de medespeler terecht. Goede sliding dit van Nejasmic. Komt NEC weer in balbezit met Sherry. Daar moet Uwaisa ruimte maken. Sherry naar Uwaisa. Wel zijn aanname meteen weer met zijn rug naar het doel, waardoor NEC weer achteruit moet. Daza dan naar Uwaisa. Weer Daza aan de rechterkant. Uwaisa is naar binnen getrokken. Schitterende steekpaas had hij in gedachten. Net niet tot bij Brian Linzen. Maar Daza pikt alweer op 20 meter. Kort naar Sherry. Voorzet wellicht. Kiest voor de korte paas naar Nejasmic. Wippertje in de 16. Net niet tot bij Le Breton. In twee instanties ook niet. Dan gaat hij er iets te wild in. Volgens Jeroen Manschot, die daar een overtreding in ziet. En na 17 minuten spelen nog altijd een 0-0 stand. Correa, die de trainer van Telstar, gaat ook maar eens buurten bij de vierde official. Ja, iets te veel, iets te enthousiast deze actie van Noé Le Breton. Maar die paas ook weer van Nejasmic was ook weer schitterend. Een wippertje in de 16, prachtig.
1: Ja, goede openingsfase voor NEC. Dus alleen het doelpunt ontbreekt nog aan dit duel tussen NEC en Telstar. Maar je zit er wel op te wachten dat die keer gaat vallen. Nu goed wegend werk aan de rechterkant van Sami Uwaisa. Daza met de inspelbal moet Nejasmic heel even strekken. Heeft een hakje naar Uwaisa. Dat past allemaal precies. Ja, het O en A dat komt af en toe van de tribunes. En nu goed ingrijpen van Von Viel. Wat maakt die jongen toch een waanzinnig seizoen door, Kevin Von Viel. Dat had hij een jaar geleden toch echt niet in zijn aller stoute dromen kunnen verwachten. Nuitink heeft wat ruimte voor zich met de lange bal op zoek naar Le Breton. Ja, ik ga rennen, jongen. Maar die bal komt er overheen. Noslin verdedigt. Gaat dat ten koste van een corner? Nou, ik weet het niet. Hij schiet de bal ongeveer de hoogte van de cornervlag het stadion bijna uit. Uiteindelijk denk ik dat het toch een corner is. Ja, inderdaad. Corner nummer 4 voor NEC. Ja, het is wel de man van de wedstrijd tot nu toe, hoor. Noé Le Breton op de linkerflank. Veelvuldig in balbezit, veelvuldige loopacties en veelvuldig dreigend. En uiteindelijk is dit corner het resultaat voor de Nijmegenaren. Sherry weer met links vanaf links. Daar is de bal bij de tweede paal. Nee, niet hard genoeg. Dan opgepikt door Von Viel. Moet terug naar Sherry. Gaat terug naar Sherry. Oh. En die laat de bal ontmoeten lopen. En je hebt 12.500 man te vallen. Huh?
0: Ja.
1: Dat doet hij nooit.
0: Ja, jammer van Sherry. Goed gedaan weer van Von Viel. Die daar gewoon uitstekend opgesteld staat. En meteen weer de bal naar Sherry paaste. Jammer dat die aanname niet goed was. Nu Telstar, wat die aan doen zijn weet ik ook niet. Want die schieten de bal gewoon 30 meter de lucht in. En hopen dan dat hij goed terecht komt. Nou, dat kwam hij uiteindelijk wel bij Nwankwo. Maar die schiet hem op zijn beurt ook weer over de koud heen. Inworp snel genomen door Le Breton kort na Von Viel. 1-2'tje tussen die twee aan de linkerkant. En dan Nuitink. 19 minuten gespeeld. 0-0 is het nog in de Goffert. tussen NEC en Telstar. Daza, die kijkt, die wijst wel naar Uwaisa. Van, ik zag je loopactie wel, maar ik durfde het niet aan. Nu staat Uwaisa er niet aan de rechterkant. Dus moet Daza via Sano. Draait zich knap weg. Sano, rechts staat Nejasmic. Daza dan. Het is snel gepaast aan de kant van de Nijmegenaren. Kaats met Sherry. En Nuitink, Sherry dan weer terug naar Nuitink. En dan komt Telstar er zo heel langzaam geniepig uit. En moet je eigenlijk gebruik maken van de ruimte die achtergelaten wordt. Sendler naar Sano met het gezicht naar het doel. Sano mag meters maken op de helft van Telstar inmiddels. Kodai Sano kiest voor Uwaisa aan de rechterkant van het veld. Uwaisa zoekt naar zijn linkerbeen. Sammy Uwaisa, goede voorzet. Bal blijft hangen bij Sano. En dan wild weggewerkt door Hardeveld. Maar weer opgepikt door NEC.
1: Ja, eerste keer door Nuitink, tweede keer door Nejasmic. Die wil hem naar Sendler koppen, maar kopt hem wat te hard. En dan is hij niet te belopen voor Sendler. Kan ook niet met een sliding corrigeren. Wil een tackle maken en krijgt de gele kaart getrakteerd. Nou, dat had voor mij ook wel een waarschuwing kunnen zijn voor Sendler. Wil gewoon een sliding maken. En dan wordt er overheen gesprongen, volgens mij door Brouwer. Die wel geraakt wordt door Sendler, maar de gele kaart vind ik wat overdreven hoor. Dat is ongeveer de eerste overtreding van dit duel. Voor de vrije trap staat iets over de middenlijn, linkerkant van het veld. Is het Danny Bakker die de vrije trap mag gaan nemen. Minuut nummer 21. Nog heel weinig gezien van Telstar. Nog veel te veel gezien van NEC. Behalve doelpunten, die ontbreken nog in dit duel. Bal naar Hatenboer. Hatenboer met de bal richting de achterlijn, maar over de achterlijn. Dat is niet te belopen voor Noslin, die ook al denkt van ja, weet je, ik loop de hele poos achter Lebreton aan. Ga je hem ook nog eens een keer zo hard diep insturen. Niet de bedoeling. En dus mag NEC rustig de doeltrap gaan nemen via Gonzalo Kretas. Wacht even tot Bram Nuitink bij hem in de buurt is om twee afspeelmogelijkheden te hebben voor de korte variant. Nou, dan lijkt me Nuitink de meest logische oplossing. Dat is hij ook. Krijgt de bal Nuitink verder naar Von Viel. Bij de linkerzijlijn. Von Viel zoekt contact met Le Breton. Die krijgt een duw in de rug en krijgt de vrije trap. Beetje of 10 voor de middenlijn. Vrije trap NEC. Linkkant van het veld kan genomen worden door Devron Von Viel.
0: Von Viel doet dat snel naar Nuitink. Krijgt hem terug. Devron Von Viel op de eigen helft nog. Naar Sendler, die opendraait. Goed gedaan van Sendler. Linie overgeslagen naar Sherry. Sherry terug naar Daza op de middenlijn. Daza moet een opening zoeken. Daar gaat Linsen wel diep. Aan de andere kant Le Breton. Maar staat allemaal heel kort op elkaar daar. Aan de rechterkant met Sherry en Sendler. Daar komt NEC wel goed uit. Want Daza loopt door op 20 meter. Sano wil dan weer een combinatie. Moet een keer uithalen. Dat doet Le Breton wel. Goeie redding dit keer van Koeman. Gestrekt naar de hoek. Bal klem. Kijkt meteen naar het omschakelmoment bij Van Duin. Die zag het wel, de doelman, maar besluit even te temporiseren. Om vervolgens wel net te doen of hij de bal uit de handen gaat schieten. En bij 1, want uiteraard was Manschot aan het aftellen. Bij 1 schiet hij de bal het veld in. Maar meteen weer de controle bij NEC. Dit keer bij Kretas. We zien heel weinig van Telstar. Terwijl ze niet verdedigend spelen. Wel natuurlijk linies heel kort op elkaar houden. Waardoor het moeilijk is voor NEC om doorheen te spelen. Dat blijkt ook. NEC wel zorgvuldig. Maar nog niet tot hele grote kansen gekomen. Kretas ziet nu wel weer dat Nejasmic diep gaat. Wacht er eigenlijk 1 seconde te lang mee. Door de bal weer over de Kroaten heen gaat. Hardeveld dan de linksback van Telstar. Met de diepe bal. Lang, hoog, onderweg. Op het hoofd van Nuitink. Daar moet Sano zich omdraaien. Die doet dat uitstekend. Nejasmic ziet dat Sender is doorgelopen. En Sherry staat weer helemaal vrij. Daar moet NEC toch wat meer gebruik van maken. Dat ziet nu ook Von Viel. Sherry. Sherry naar Von Viel als die hem aan kan nemen. Dat lukt net niet. En hij houdt Manco uitstekend zijn lichaam ertussen. Waardoor het niets meer is dan een doeltrap voor Telstar.
1: Ja, maar ja, goed. Wat moet Telstar doen met John Sherry, Erwin? Van Sherry loopt het hele veld over. Dat is een beetje het nieuwe aan dit NEC. Omdat Sano nu ook op 10 speelt. Dan heb je nog meer afspeelmogelijkheden op het middenveld. En Sherry kan daardoor nog meer zwerven.
0: Ja.
1: Hij staat af en toe gewoon links centraal in de verdediging.
0: Nee, Telstar hoeft er niks aan te doen.
1: Op de vaar moet je doordekken. Hè?
0: Kijk, NEC moet er wat meer gebruik van maken.
1: Dat zeker.
0: Ja.
1: En Telstar probeert het tempo uit de wedstrijd te halen. En dat is puur omdat ze het gewoon niet kunnen belopen verder. Want NEC is oppermachtig in de eerste 23 minuten van dit duel. Maar je moet de Nijmegenaren wel een beetje opletten dat het niet verzandt in wat gallery play. In mooie acties en mooie aanvallen. Het moet ook een keer doeltreffend gaan worden en doelpunten gaan maken. Von Viel met de voorzet richting Le Breton. Aanname. Oh, schot van Uwaisa gekraakt. Op een witte muur en Sano met een kanonskogel op ademsappelhoogte richting Sherry. Ja, Thierry kan heel goed voetballen, maar ook dit is voor hem iets te ingewikkeld om aan te nemen. En dus mag Telstar de doeltrap gaan nemen. En hij ziet Schreuder een klein beetje onrustig worden voor zijn dugout. Van, dat het tijdelijke van Telstar irritant begint te worden. Maar ben je ook dat zijn ploeg wat doortastender moet gaan voetballen in dit duel. Ja, dit doet allemaal heel erg lang deze doeltrap voor Telstar. Nou, uiteindelijk gaat de bal nu toch naar Ronald Koeman junior. Boog balletje naar de linkerkant van het veld. Daar was Danny Bakker doorgelopen. Kan ternauwernood de bal binnenhouden. En dan blijft Telstar in de bal zitten. Het kost wat moeite, maar dan heb je ook de bal onder controle. Dan gaat de bal met zijn verkeerde benen de binnencirkel in. Dan is daar de overtreding van Van Viel. Wat wilt het duel in komend. En heeft een vrije trap op voor Telstar in de middencirkel. Als de bal wordt gegeven aan het was Postal die was doorgelopen in de aanval. Maar we zijn nu weer bij Danny Bakker aanbeland. Die ziet geen weg naar voren. Gaat terug naar zijn keeper, naar Koeman. Koeman met een wat riskante bal naar voren naar Offerhaus. Offerhaus komt er wel goed uit. En via Bakker aan de linkerkant kan Telstar op de helft van NEC komen. Is deze bal niet onaardig? Is Kretas een verse goal uit? En dan heeft hij uitstekend gezien.
0: Goed gedaan van Kretas. Want die bal die was goed van achteruit van Bakker. Maar goed gekiept van Kretas. Deze lange bal is ook niet onaardig. Komt wel in de handen bij Koeman. Ja, dan geeft Lins ineens een duw aan de keeper van Telstar. En dan komt Manschot even vragen aan Linsen. Van joh, kom op, doe dat even niet. Ja, standje van Manschot. En Linsen zegt sorry. Maar het is goed dat Linsen even wat peper in de selectie gooit van Dick Schreuder. In het elftal in ieder geval vanavond. Want dat heeft NEC nodig. Waar die nu helemaal vrij staat. Hetzelfde geldt voor Le Breton. Punt van de 16. Le Breton die kapt naar zijn rechterbeen. Daar staat Sano vrij op 18 meter. Hetzelfde geldt voor Volviel. Kies voor Sandler. NEC weer iets terug. Nuitink die maakt die meter zo meteen weer goed. Bram Nuitink aan de rechterkant staat Daza helemaal vrij. Paas is hard van Nuitink. Te hard voor Daza. Het is jammer dat hij hem in mijn ogen nog wel aan kunnen nemen. Maar de paas die was al niet zuiver van Bram Nuitink. En dat is zonde, want Jeff Hardeveld die gaat ingooien. En die zag dat de bal uitging op 26.24. En we zitten nu alweer 15 seconden daarna. En hij heeft nu de bal vastgepakt. Laat staan, wanneer hij gaat gooien. Daar mag Manschot wel wat aan doen, vind ik. 27e minuut, nog steeds is er niet gegooid. Ja, Telstar zoekt het randje op. En dan kan Manschot heel demonstratief naar zijn horloge wijzen dat hij het bijtrekt. Maar dat gaan we zo meteen zien. Sami Uwaisa. Uwaisa die zich vrij speelt via Daza Nuitink gevonden.
1: Ja, NEC laat zich een beetje uit de wedstrijd spelen door het tijdrekken van Telstar de afgelopen 5-6 minuten. We hebben geen mogelijkheden meer gezien van de Nijmegenaren. Daza met de bal naar Nijasmits. Nijasmits open rechterkant van het veld. Moeilijke bal voor Uwaisa, maar heeft hem wel onder controle. Mannetje in de rug. Houdt nogal opzichtig vast dat hij ook een vrije trap geeft. Maar geen voordeel, dus goed gedaan. En nu is deze bal op Linsen op maat. Brian Linsen met 1-0. Brian Linsen met diep met 1-0. Hij prikt hem naast de paal. Oi, oi, oi. Grote kans voor NEC. De eerste echte grote kans voor de Nijmegenaren. Als Brian Linsen de bal aan de verkeerde kant van de paal prikt. En dan is het Uwaisa die zich lijkt te verstappen. Naar zijn linker enkel grijpt. En pijn heeft. De tweede NEC'er met pijn aan de linker enkel. Is het Sami Uwaisa die daar last van heeft. Als NEC bijna op de 1-0 kwam via Brian Linsen. Maar hij prikt hem net naast. Ja, wel een beetje identiek met de 1-1 van vorige week tegen Twente.
0: Ja.
1: In de diepte uit de rug van de tegenstander versnellen. Maar toen had hij het geluk dat hij via de binnenkant van de benen van de doelman het goal ging. Nu prikt hij hem net naast. En nu staat het nog steeds 0-0 na 9 minuten voetballen.
0: Ja, hij kijkt ontgoocheld naar de lucht, Brian Linsen. En we weten dat hij als een duveltje uit een doosje doelpunten kan maken. Dat bewees hij meerdere keren. Maar we weten ook dat hij af en toe wedstrijden erbij heeft. Waar hij wat meer mogelijkheden nodig heeft om te scoren. En deze, ja, die had er gewoon echt in gemoeten. Grote kans van Brian Linsen. De aanname was geweldig van hem. Dus ja, eigenlijk deed hij alles goed. Alleen het afronden niet. Terwijl Dick Schreuder nog eens met zijn aanvoerder Charon Chéri overlegt. Wat er beter kan, er moet sowieso wat fanatieker gespeeld worden. Het is allemaal fraai bij vlagen, zeker in de beginfase wat de NEC laat zien. Maar het moet doeltreffender worden. En dat had zojuist het moeten zijn. Dat had de 1-0 moeten zijn van Brian Linssen. Offerhaus nu namens Telstar. 29 minuten gespeeld. 0-0 is het nog in de Goffert. Offerhaus wacht lang tot Sano bij hem is. Linssen jaagt door op Bakker. En datzelfde geldt voor de doelman van Telstar. Koeman met de lange bal. Daar gaat Noslin weer liggen. Weer met een overtreding bij Le Breton. En nu krijgt hij wel een gele kaart. Werd hij net gespaard door Jeroen Manschot. Nu gaat de Fransman wel op de bol. Wederom is daar Noslin wat sneller, wat handiger dan Le Breton is. Die aan de noodrem moet trekken. Althans, zo was de beoordeling van de assistent scheidsrechter. Die wel heel interessant zijn vlag meteen in de lucht stak. Maar ja, dit is zo'n vrije trap die je eigenlijk niet tegen wil hebben.
1: Nee, want dat is ook iets waar Telstar dan wel raad mee weest. Vaak is dan Patrick Brouwer degene die dan stiekem opduikt bij een tweede paal. Of Jeff Hardeveld. Dat zijn, ja, het zijn geen spitsen, maar wel degene die over het algemeen toch wel een beetje de doelpunten moeten maken bij Telstar. Deze vrije trap is niet ongevaarlijk. Wordt dan wel een beetje naast de kop door Danny Bakker. Hij kan Kretters de doeltrap nemen. En het is ook het publiek een beetje wat rustiger geworden in de Goffert. Deze diepe bal van Kretters niet op maat. En mag Telstar gaan gooien, wijzen dan wel een duimpje omhoog. Ja, NEC heeft zich een beetje uit de wedstrijd laten sukkelen. Een beetje door Telstar in de tweede gedeelte van de eerste helft. Als er in de arena volgens mij nog steeds 1-1 staat. Daar gebeurt echt werkelijk niets ongeveer op het veld. Dus dan kunt u beter naar NEC luisteren. Nu de bal op het middenveld en de linkerkant van het veld. Dus de ruimte voor Hardeveld. Kan hij richting het 16 meter gebied gaan, maar dan zit Niasri uitstekend tussen. Kan die ook de ingooi voorkomen? Dat lukt hem net niet. Dus we krijgen een verre ingooi weer voor Telstar. Weer mag daar Sam van Duin zich komen melden voor de ingooi. De vorige was ver, maar wel eenvoudig verdedigd door NEC, door de kopbal van Nuitink. Nu een herkansing voor Van Duin voor een verre inslingerworp vanaf de linkerkant van het veld.
0: Ja, wat eindstanden. Utrecht-NAC eindigde in 2-0. En FC Groningen-Excelsior 2-3. Waar de inworp nu de 16 in geslingerd wordt. En wat Aram al zei, 1-1 is het bij Ajax-PSV. Hier nog 0-0 in de Goffert. Met de voorzet die gevaarlijk voor het doel draait van Kretas. Offerhaus dan op de rand van de 16. Obusu die zich daar vrij loopt. Dan moet NEC opletten als het balbezit is bij Telstar. Met de voorzet van Bakker. En dan gaat Hatenboer schieten. Bal blijft hangen. Is dit buitenspel? Nee. Dan staat NEC tegen een 1-0 achterstand aan te kijken. Als dit geen buitenspel is. Maar de assistent scheidsrechter die houdt zijn vlag naar beneden. Terwijl in mijn ogen is het 3 meter buitenspel. Dus dat zal het niet zijn. Het schot van Hatenboer leek echt nergens op. Want hij wilde op doel schieten. Maar die bal die stuit het 8 meter naast. En dan duikt ineens de speler op waar we het net over hadden. Sam van Duin. Die op ja, 1 meter of 5 van Kretas ineens opduikt. Kretas kijkt ook vertwijfeld naar de scheidsrechter. Dit was toch buitenspel. En die doelman van NEC ook demonstratief de bal vasthoudt. Ja, hier gaat naar gekeken worden.
1: Zeker zal hier naar gekeken worden. Het is een schot van niks. Maar nee, dan buitenspel. Twee keer zomaar bij de linkerpaal. En dan is het geen buitenspel voor Sam van Duin. En dan komt Telstar tegen alle verhoudingen in. Maar wel niet helemaal onverwachts op 1-0. Het is wel een wedstrijd waar je kunt verwachten. Wat NEC wat te vrijblijvend speelt in de eerste 30 minuten. En de eerste keer dat Telstar echt een keer met wat mensen in het 16 meter gebied van NEC terechtkomt. Is het met een gelukje. Maar dat telt niet. Het gelukje is er. En dan komt Telstar zomaar op 1-0. Een schot wat meters en meters naast gaat. Maar daarmee juist voor de voeten van Van Duin beland. Die dan ook net geen buitenspel stond. En dan, ja, dat ziet er altijd raar uit. Ja. Als de verdediging naar voren stapt en de aanvallen naar buiten. Dan denk je, nou, dat is 5 meter buitenspel. Ja, op het moment van het schot is het dus net niet. En dus moet NEC aan de bak. Het staat 1-0 achter. Dat is niet terecht. NEC heer en meester het eerste half uur. Maar ja, het bijt niet door in de openingsfase. En daar krijgt er nu de rekening van gepresenteerd. Maar goed, het heeft nog een klein uurtje te gaan om dat te repareren.
0: Ja, dit willen we allemaal niet met z'n allen. We willen dat NEC nu de trekker een keer overhaalt. Met Telstar, die het ook echt niet weet hoor. Noslin ook weer voor het doel langs. Nu Le Breton dan. Le Breton, ja, die wilde een steekpaas geven op Linssen. Wat op zich prima bedacht is. Heel mooi bedacht zelfs. Maar ja, bij 1-0 achter zou je hopen dat het wat simpeler gaat. Aan de kant van de mannen van Dick Schreuder. Wel uiteraard een inworp bij Von Viel. Die de bal maar eens droog maakt. Want Buienradar, ja, die mensen weten het ook niet volgens mij. Waar het net nog helemaal niet zou regenen, is het nu werkelijk aan het stortregenen in de Goffert. Met Nuitink. Nuitink naar Von Viel. Ook op zijn rechterbeen weer aangespeeld. Dan Sano. Sano kijkt naar Sendler dat hij ruimte moet maken. Wijst naar Nuitink dat hij in de bal moet komen. Veel gaat er nu mis aan de kant van NEC. Daza, die ziet dat Sano vrijloopt. Kodai Sano. Ja, dan gaan we even pauzeren. Omdat het gat onweren hier in de Goffert. Dus er wordt even gestaakt door Manschot. Die vindt het te gevaarlijk. En dan gaan wij Buienradar maar weer eens raadplegen. Dan gaan we kijken. Ik heb weerman Aram naast me zitten. Nou, dit zijn aardige pluimen die nu boven de Goffert hangen. Ik ga hem even op onweer zetten. Ja, dan zien we dat het laden even duurt. Wat onweer betreft. Gaan we eens even kijken.
1: Het zit even nu boven Nijmegen.
0: Ja,
1: het zit
0: net,
1: de juiste keuze hoor, vind ik dit hoor, van de scheidsrechter. Je kunt best even naar binnen gaan. En dan, zal dit om het buitje, als het goed is, wel redelijk snel voorbij trekken aan de Goffert. En dan kunnen we weer gaan voetballen. Ja, dit lijkt op dat het niet heel lang zou moeten duren voordat deze ommetbui over is. Goed, we gaan maar even een plaatje draaien, denk ik maar, naar ruim 35 minuten spelen in de Goffert.
0: Ja.
1: Als
0: misschien,
1: Telstar verrassend op 1-0 voorsprong staat, tegen alle verhouding in. NEC speelt een prima eerste half uur. Beetje af en toe misschien iets te frivol, iets te weinig echt de tanden laten zien. En kan wel een grote kans met Brian Linssen, maar geen doelpunt. Dus we gaan heel even pauzeren in de Goffert en we horen zo meteen graag weer terug. Een goedenavond, welkom terug in de Goffert. Ja, het was al de late zaterdagavondwedstrijd en het wordt nog later. Maar goed, we gaan wel binnenkort weer voetballen in de Goffert. Alle spelers zijn weer op het veld. Ja, dan kijk ik toch een beetje naar het veld, want het heeft heel hard geregend in een korte periode. Ja, je wil niet links bij de cornervlag uitglijden met een buikschijven, want dan ben je doornat. Dat wel.
0: En dan glij je helemaal door tot...
1: Ja, dan ga je wel het asfalt op.
0: Ja, dat,
1: je glijdt zo de Goffert uit, denk ik, als je daar glijdt. Maar het veld zelf, als je het ziet, ja, het ziet er wel redelijk uit. De hybride grasmat in de Goffert, die het volgens mij prima houdt onder dit soort omstandigheden. Ja, NEC wil heel graag voetballen, die gaat alweer naar links. Want ja, daar staan we te spelen. Telstar is ook nog aan het warm draaien. Want Kodrik zicht, als je nu kijkt, waar de spelers van Telstar en NEC door elkaar staan. Omdat NEC weer klaar wil staan voor het begin van de wedstrijd, die over 1 minuut weer gaat beginnen. En Telstar doorgaat met waar ze geëindigd waren in de eerste helft. Een beetje traineren, het tempo eruit halen. Heel laag, heel lang duren met het innemen van doeltrappen en ingooi. Om NEC een beetje aan de ritme te krijgen. En dat is uiteindelijk wel gelukt te hebben.
0: Ja, zeker weten, want NEC had er op een gegeven moment ook geen antwoord meer op. Zocht de moeilijke oplossing in plaats van dat ze het simpel hielden. Nou ja, wij zeiden net ook al tegen elkaar, Aram, van... Ja, dan kan je maar beter gewoon nog voor rust even met z'n allen de kleedkamer opzoeken... om de puntjes op de i te zetten, om weer even... alle clichés maar boven tafel, maar alle neuzen één kant op te krijgen. Want dat was niet het geval. En nu heeft NEC nog minimaal 10 minuten tot aan de rust, exclusief blessuretijd. En Manschot die wees al een paar keer naar zo'n loge bij het tijdrekken van de mannen uit Velsen Zuid. Dat hij er wel wat tijd bij gaat trekken. Zo hebben we dus, hoe lang hebben we stilgelegen? Ruim 25 minuten. Ja. Denk ik ongeveer. Ja. En dan kunnen we hier nog 10 minuten in de reguliere speeltijd voetballen. NEC dat dus tegen een 1-0 achterstand aankijkt. Maar Linssen die een reuze mogelijkheid kreeg om NEC op 1-0 voor te zetten. Ja, laten we hopen dat NEC nu de kansen gaat creëren waar ze ook recht toe hebben. Want ze speelden verder niet onaardig. Terwijl we weer een bliksemflits zien. En Manschot ook even wijst naar zijn vierde official. Van jongens, houden we de lucht even in de gaten. Nou, dat doen we hier met z'n allen. Want we hebben geen zin dat we weer gaan staken. Dan ligt er nog een tweede bal in het veld. Doet Ronald Koeman junior net of hij dat niet gezien heeft. Gaat hij nu op een rustig drafje die bal halen. En over de zijlijn schieten. En dan kunnen we gaan beginnen aan het restant van de eerste helft. NEC tegen Telstar.
1: Ja, 10,5 minuut nog te gaan in de eerste helft. NEC op jacht in ieder geval naar de instantie gelijkmaker. Weet inmiddels wat het in Amsterdam is geworden. Daar was het einduitslag 2-2. Lage gelijkmaker van Mika Gods in de arena. Dat betekent dat Ajax nu evenveel punten heeft als NEC. NEC heeft nu nog dit duel te goed. En kan dus weer, als het wint, wel goede zaken doen. Dan loopt het gewoon 2 punten uit op de Amsterdammers. Heeft het 3 punten en een veel beter doelsaldo voor op Ajax. Ja, dan zou je toch denken dat dat genoeg moet zijn om Ajax achter je te houden. In de laatste 2 wedstrijden van de competitie. Stak een bal van Kretas. Op het hoofd komt die van Offerhaus. Opgepikt door Kodai Sano. Sano ziet even geen weg naar voren. Dan even terug. Naar zijn eigen doelman, naar Kretas. Kretas kijkt om zich heen. Hij ziet Von Viel bij zich. Von Viel ziet Sano weer zich aanmelden. Wel weer op de eigen helft. Dan loopt daar Hatenboer met die Japanner mee. Die levert hem erin bij Kretas. En kan NEC weer voorzichtig gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Via Von Viel. Von Viel wordt dan wat lastiggevallen door Owusu. Terug naar Kretas. Die moet dan haast maken met de linker de bal naar voren spelen. Op de borst bij Le Breton. Maar die legt hem op de borst neer voor Noslin. Die wil dan been naar voren. Houdt dan toch even in. En via Offerhaus kan de bal naar links via Danny Bakker.
0: Daar staat Bakker. Die wacht heel lang tot hij opgejaagd wordt. En dat wordt hij niet. Waardoor Telstar het balbezit houdt. Hier krijgt Telstar heel veel ruimte om op te stomen naar het doel van Kretas. Uiteindelijk zit Von Viel daar uitstekend tussen. Koswal was het, die middenvelder die heel veel ruimte kreeg om daar op te stomen. Is nu de bal buiten het veld, waar Telstar uiteraard weer alle tijd voor neemt. Sam van Duin is het, de spits van Telstar. Die de bal droog maakt. Vraagt dan helemaal een handdoekje ook vanuit de dugout. Ja, dan zegt Manschot wel van schiet maar op. Maar optreden doet hij er nog niet tegen. De scheidsrechter vandaag, daar is die bal ver in de 16. Weggekopt, opgepikt door Noslin. Die kapt naar zijn linkerbeen, voorzet. En dan blijft de bal hangen. Wordt hij weer opgepikt door een speler van Telstar Hardeveld was het. Maar dan kan NEC er wellicht uit. Bal wat blind naar voren getrapt. Uwaisa daar in 1-1 met Offerhaus. Uwaisa nog steeds. Komt eruit. Wordt vastgehouden. Is ook een gele kaart. Manschot ziet voordeel. Maar dat is er niet. En dan fluit Manschot uiteindelijk. En dan kiest hij ook voor een gele kaart. Dat is op zich niet slecht gefloten hier van Manschot. Die even afwachten of er een voordeelsituatie in zat. Nou, die zat er niet in. Wel een vrije trap voor de Nijmegenaren is het wachten tot Nuiting mee naar voren gaat. Daar staat Daza, terwijl het onweer dichterbij lijkt te komen. Ik hoor in ieder geval geen donder, maar ja, wij zitten natuurlijk hoog. En we zien boven het dak daar de flitsen. Maar Manschot laat deze vrije trap in ieder geval nemen. Sherry die ze passen uittelt. Sherry met de bal richting de tweede paal. Owaisa komt terug tegen de hand van Hardeveld. Wil het publiek, dacht ik ook. Maar Manschot laat doorgaan en dan gaat Owaisa neer. En dan krijgt hij een vrije trap. Heel slim gedaan van Sammy Owaisa door hier te gaan liggen. Want als hij was blijven staan, was er werkelijk niks aan de hand geweest.
1: Ja, ook een vrij domme overtreding hoor, vind ik van Hardeveld. Vrij op zitten, 2 handen in de rug. Ja, het was niet heel veel, maar ja, het was voldoende om daar een vrije trap voor te geven. Hens was het naar mij smaken, zeker niet hoor. Van heel dichtbij, hand aan het lichaam. Dus NEC zal het met deze vrije trappen moeten gaan doen. Kodai Sano is degene die daarbij staat. De vierde official is nog een beetje aan het kijken. Ik ben een beetje naar boven toe. Zo van, hoe is het met het onweer? Het lijkt weg te trekken. Ja, je weet het nooit helemaal natuurlijk. Kodai Sano met de vrijtrap. Bal bijna op de achterlijn. Nog steeds iedereen voor NEC voorin. Sano met de bal bij de tweede paal. Daar staat niemand van NEC. Kan Daza wel de bal oppikken. Dat lukt in eerste instantie niet helemaal. En dan is de bal als laatste geraakt door Sammy Owaisa. En mag Telstar gaan gooien. Nu nummer 39. Om te kijken of Telstar daar graag een beetje tempo mee zou willen maken. Dat lukt niet helemaal. Hardeveld schokt op zijn gemakje naar de bal toe. En zal ook eerst even droog maken uiteraard. Om dan te gaan werpen. Ja, zo is een beetje het leven uit het spel van NEC gehaald. Ja, die tijd kan er misschien wel bijgetrokken worden. Maar het is met name het ritme wat dan op gaat breken. Linse krijgt een mannetje in de rug. Dat doet Sherry, dat is slim. Gebruikt zijn lichaam goed. Balletje naar Linse is dan niet op maat. En kan Telstra er wellicht uit via een counter. Moet Kretas terug naar zijn goal. Die was heel ver zijn goal uit. Ja, dan durft Van Duinen niet aan om in één keer op te schieten. Maar nu alsnog een schot. En dat gaat vrij ver voorlangs Owusu. Ik vind niet de allerbeste voetballer bij Telstar vanavond. Matig schot, gaat vrij ver voorlangs. Maar ik denk als Van Duinen het nog een keer terugziet, dan denkt hij, oh, had ik het maar geprobeerd van 40 meter. Had gekund.
0: Had zeker gekund. Dit schot, ja, hij stond in principe ook helemaal vrij. Mag NEC bepaald niet mopperen dat hij Owusu zo slecht schiet. Want dit was een grote kans voor Telstar uit de omschakeling. Nuitink met de lange bal. Gaat over alles en iedereen heen. Komt Koeman zijn doel uit. Moet Laboratoire doorlopen zodat Koeman de bal snel in zijn handen moet pakken. Dat doet hij nu. Met Laboratoire tegenover zich. Dan gaat hij de bal uiteraard weer voor zijn voeten leggen. Kan Laboratoire nog een keer dat sprintje maken. Moet gewoon blijven staan. De middenvelder van NEC. Die nu ziet dat Koeman wel de lange bal geeft. Naar de linkerkant. Moet Uwaiza verdedigen. Hetzelfde geldt voor Nejasmic. Die speelt een goede wedstrijd vanavond. Uwaiza, het is Sano. Die gaat neer. Dit is Uwaiza op de eigen helft helemaal. Komt daar uitstekend uit met Daza. En Kretas nu in balbezit op de rand van zijn eigen 16. Daar dribbelt hij uit. Kretas in het oranje wijst naar Von Viel. Langs de lijn staat Libreton. Dan moet hij in de bal komen. Nu eroverheen wellicht als Von Viel de turbo erop zet. NEC het balverlies leidt wederom. Noslin dan weer terug naar Koeman. Die lange bal die komt in de voeten bij Daza.
1: Ja, en dat is ook Telstar dit seizoen hoor. Sam van Duin, dat is de spits. Maar die loopt dan helemaal mee met Von Viel om het hem lastig te maken. Uiteindelijk neemt ook gewoon balverlies op van de VV van NEC. Maar hard werken, dat doen alle mannen van Telstar. Iedere wedstrijd, iedere minuut. En dat maakt ze ook zo lastig te verslaan over het algemeen. Herkansing voor Von Viel vindt Sherry bij zich in de buurt. Sherry kan eigenlijk niet naar voren. Terug naar Von Viel. Alle spelers nu op de helft van Telstar. Laatste 5 minuten van de eerste helft het gazijn ingegaan. Weer Von Viel een wat lastige bal met een jagende Offerhaus bij hem in de buurt. Inspelen op Le Breton, niet onaardig gedaan. Le Breton ziet Sherry een beetje over het hoofd. Hij kaatst alweer terug naar Von Viel. Nejasmic, een wippertje richting Le Breton. Ja, die wil hem dan in één keer meenemen. Is lastig, lukt ook niet. En uiteindelijk belandt de bal voor de voeten van Ronald Koeman junior. En dan gaat Linse meteen doorlopen naar de verdediger. Ja, dan kan Koeman de bal er even bij zich houden een paar seconden lang. Voordat Sherry komt. En Sherry jaagt er ook niet voldoende door. Ja, die moet wel komen. Het liep wat onrustig. En dan uiteindelijk is daar Koeman die de bal oppikt. En dan gaan de volgende 8 seconden weer tellen. En is de bal ingeleverd bij Bakker, linkkant van het veld. Daar zit Owaiza even tussen. Raakt de bal als laatste. En dan is dat een ingooi voor Telstar. Ja, dat is Owaiza niet mee eens, maar raakt de bal echt wel degelijk. En dus Telstar in balbezit. Deze bal is over de zijlijn. Mag NEC gaan gooien. En dan moet Nejasmic dat snel doen. Maar ook dat duurt allemaal wat lang. Staat Daza verkeerd. En als hij erachter gooit, mag het van scheidsrechter Manschot. Maar NEC moet het tempo weer omhoog zien te krijgen.
0: Goeie bal zegt dit van Nejasmic op Laboratoire. Goed aangenomen ook. Sherry dan op de rand van de 16. Sherry, ja, die wil naar zijn rechterbeen, wil naar Laboratoire. Maar dat lukt niet. En dan kan Telstar er heel snel uit met Owusu. Ziet dat de linkerkant Harderveld meekomt. Zijn paas is ook niet onaardig op Koswal in de 16. Ziet bij de tweede paal Noslin helemaal vrij opduiken. Noslin neemt de bal daarna in plaats van dat hij zijn ogen dicht doet en uithaalt. Gelukkig voor NEC, want daardoor gaat die bal over de achterlijn heen. Kretas met het balbezit moet tempo maken. NEC moet er veel korter op zitten, veel feller op zitten. Want dan zie je dat Telstar, ja, die spelen ook allemaal voor het eerst in de Eredivisie. Nou ja, niet allemaal natuurlijk. Maar ja, als je er veel korter op zit en veel feller ingaat, dan ben je 3 klassen beter dan de mannen uit Velsen-Zuid. Goede steekpas dit van Lebreton. Net niet tot bij Sano, maar hij zet uitstekend zijn lichaam erin. En dan komt Telstar eruit met Koswal. Daar is uiteindelijk Noslin naar binnen getrokken. Dus kan NEC weer oppikken. 2 minuten officiële speeltijd nog in de eerste helft. Von Viel met paas. Ja, recht op het hoofd weer van Owusu. Pikt Sano op, die krijgt een duel van Koswal. En dan is er vrije trap voor NEC.
1: Ja, moet NEC die weer snel gaan nemen. Ik denk dat ze toch de lange variant gaan kiezen. Van ik zie Nuitink richting 16 meter gebied lopen. En dan hebben we twee smaken om voor te slingen. Sherry en Sano, die staan bij de bal. En de spelers met de lengte, dat is dus Sandler, dat is dus Nuitink en Nea Smits. Die staan op de rand van het 16 meter gebied. Zal het denk ik Sherry worden met links om hem bij de tweede paal te gaan. Het is best een afstand hoor, om deze bal het 16 meter gebied in te krijgen. Daar staat Sano ook bij. Het is Sano met zijn rechter bij de tweede paal. Is daar Wijs. Hij kan hem wel aanraken, maar niet richting de goal brengen. En dus is dit ongevaarlijk. En kan Telstar weer een doeltrap nemen op een dode gemakje. Doet Ronald Koeman junior dat weer. Stuurt zijn mannen naar voren. Ja, hier moet de FIFA ook misschien wat op verzinnen hoor. Want je kunt wel leuk de keeper als ze de bal in handen hebben aftellen. Maar ja, als je bij iedere doeltrap 40 seconden mag pakken, dan heeft het geen zin.
0: Nee, precies. Helemaal eens. Want dit is waardeloos. En ja, Manschot moet gewoon een veel eerder een gele kaart ook trekken. Want ja, hoe langer die wacht. Ja, en geeft hij hem bijvoorbeeld weer 5 minuten voor tijd als het kwaad al lang geschiet is. Noslin, die de bal nu als laatste raakt, mag NEC gaan gooien. Is er wat discussie daar in de dugout bij Telstar. Maar kan Van Viel de bal uiteindelijk inwerpen naar Nuitink. Waar het scorebord aan de overkant ermee opgehouden is. Een minuutje nog. Officiële speeltijd dacht ik gezien te hebben. Sano naar Van Viel. Sano wil de bal weer hebben. Nuitink dan op de middenlijn. Die paast naar Daza. Weer geen goede bal van Bram Nuitink. Daza dan naar Sherry. Deze bal is goed. Sherry tussen twee man in. Opgepikt door Nea Smits. Keiharde bal op Uwaiza. Gelukkig neemt Uwaiza de bal goed aan. Duwtje wordt afgefloten. Was weinig aan de hand volgens mij. Maar 2 minuten, ja, ja, dat is, werkelijk een schande. Werkelijk een schande dat dit maar 2 minuten wordt.
1: Want we hebben
0: wordt
1: een blessureoplanding gehad van Le Breton.
0: Ja.
1: Die duurt al 2 minuten, dus er wordt voor het tijdrekken.
0: Voor het tijdrekken wordt er niks bijgetrokken. En dat is gewoon om helemaal waardeloos en moedeloos van te worden. Net als van deze paas van Sherry.
1: Ja, die is niet goed. Dan is daar de diepe bal richting van Patrick Brouwer. Die wilde hem achteraan rennen, maar Van Viel is in ieder geval sneller. En is hij ook slimmer? Ja, dat is hij uiteindelijk wel. Van via Brouwer schildert hij de bal over Achmed. Goed gedaan door Deveren Van Viel. Komt er dan nog 1 aanval voor NEC in die maar 2 minuten blessuretijd. Ja, echt waardeloos vind ik dat.
0: Echt slecht. En dan kan je wel heel wijs wijzen naar je horloge de hele tijd.
1: Nou,
0: en
1: wat ik ook vervelend vind, je geeft nu ook tegen Telstar uit. Jongens, ga lekker door de tweede helft.
0: Ja,
1: want jullie worden niet bestraft, eigenlijk alleen maar beloond daarmee. Sandler kan niet verlengen met het hoofd. Dat lukt. Dat lukt bij Lins. Ten nauwe nood ook. Maakt volgens mij wel een overtreding. Maar goed, het mag doorgaan. Le Breton zet al goed druk. Is daar Linsen met de voorzet. De Uwaiza! Oh! Koeman lacht in de verkeerde hoek. Maar Uwaiza prikt de bal net naast. Daar was toch nog in één keer die grote laatste kans voor NEC in de eerste helft. Goed doorgaan van een aantal NEC's. Met name Brian Linsen. Voorzet prima op maat. Komt Uwaiza voor zijn man. Doet alles goed. Keeper de verkeerde hoek in. Maar de bal rolt langzaam langs de voor hem en voor NEC de verkeerde kant van de paal. En dus gaan we rusten zo meteen. Want Koeman die maakt de tijd nog vol met de bal voor zich neerleggen. Met de 1 achterstand op de borden. Als Van Viel nog een keer kan koppen, krijgt de bal bij Uwaiza. Uwaiza in de middencirkel. Balletje naar Linsen is te hard. En is een prooi voor Ronald Koeman junior. Die de bal in de handen heeft. Linsen neemt weer zijn positie achter terug. En dan fluit Manschot voor het laatst in de eerste helft. Die lang duurde, maar niet lang genoeg naar mijn smaak. Er had meer blessuretijd bijgeteld moeten worden. Maar goed, we gaan een kwartiertje rusten in de Goffer. Telstar verrassend, onterecht. Maar het is wat het is. Staat voor met 1-0. Wij spreken u over een kwartiertje weer. Een goedenavond, welkom terug in de Goffer. Ja, die center, dat betekent ik voel je, geloof ik, in het Italiaans. Wat het erg letterlijk in het perstribune altijd. We zijn weer begonnen aan de tweede helft tussen NEC en Telstar. 1-0 voorsprong voor de bezoekers. Doelpunt na een klein half uurtje gemaakt. Beetje gelukkig door Sam van Duin, die een mislukt schot voor zijn tenen kreeg. En daarmee Kretas verschalkte. NEC daarna niet echt bij machten om voetballend heel veel te laten zien. Wel 2 grote kansen gezien. Brian Linsen vlak voor die 1-0 met een grote kans. En vlak voor rust was ook nog een grote kans voor Uwaiza. Allebei net aan de verkeerde kant van de paal geprikt. En dus moet NEC aan de bak. Het weet dat Ajax gelijk gespeeld heeft. Het weet dus dat er 2 punten uitgelopen kan worden op de Amsterdammers. Op jacht naar Champions League plaats. Dus ja, hoeveel aansporing moet je hebben voor een tweede helft om er wat van te maken. Dat zullen de mannen van Dick Schreuder ook niet nodig hebben. Een helft te spelen, 1-0 achterstand en Von Wiel in balbezit.
0: Ja, een helft te spelen om niet weer hetzelfde gevoel te hebben als bijvoorbeeld naar Heerenveen. Toen Feyenoord en Ajax tegen elkaar speelden. En dat je denkt van ja, we hadden zulke goede zaken kunnen doen. Maar iedereen is er wel over eens dat NEC 2-3 klassen beter is dan Telstar. En er dus overeen zou moeten kunnen lopen. De overeenkomt nu Daza. Goede voorzet van Daza. Oh, dat had er moeten zijn. Wat een slechte aanname van Noël Breton. Die de bal op de bovenbenen kreeg. Kreeg hem ook niet heel gelukkig, moet ik eerlijk zeggen. Maar de balbehandeling liet toch zwaar te wensen over. Waar de assistent scheidsrechter nu een doeltrap geeft. Terwijl het publiek daar een vrije trap of een hoekschop had gewild. Maar dit was een grote kans voor NEC in die derde minuut na rust. Nu Ronald Koeman junior die maar weer eens gaat tijdrekken. Want ook daar waren we het over eens. De eerste helft wees Manschot, de scheidsrechter van vanavond, een paar keer naar zijn horloge van ik ga dit allemaal bijtrekken. Maar dat deed hij niet, want er kwamen maar 2 minuten bij in de eerste helft. En die waren toch voor Le Breton, die geblesseerd op het veld lag. In de eerste 45 minuten. Nu Von Wiel, die terug naar zijn eigen doel gaat. Wordt vastgehouden voor de neus van de assistent. En dan gaat eindelijk die vlag de lucht in. Zodat NEC een vrije trap mag gaan nemen. In de buurt van de eigen achterlijn. 4 minuten gespeeld in de tweede helft. 0-1 is nog steeds de tussenstand.
1: Ja, het is lastig als de tegenstander heel veel tempo eruit probeert te halen. Tijd te brekken om dan iedere keer weer het ritme te vinden. Dat lukt de NEC in de eerste half uur heel goed. Daarna niet meer. En dan gaat er een speler van Telstar de grond liggen. Dat is Owusu. Ja, dit is geen tijdrekker hoor. Dit is gewoon een blessure. Gaat uit het niets op de grond zitten. NEC voetbalt vooralsnog door met Sendler op het middenveld. Die ziet op ons naar voren niet. Via links, via Von Wiel. Dan maar de aanval gezocht. Noé Le Breton. Bal aan de rechter. Terug naar Von Wiel. Nejasmit zou kunnen. Dat is de laatste man van NEC. Ongeveer halfwege de helft van Telstar. Moeilijke bal weer naar Le Breton. Aanname is goed op de borst. Balletje meegeven. Sherry voorzet. Wordt gekraakt. En dat is een corner voor NEC. Dat is een handjevol. Nummer 5 gaat Owusu weer zitten. En dan mag de verzorging het veld inkomen. Ja, dat is ook niet ideaal voor Telstar. Want die zijn dus een mannetje kwijt. Om zometeen deze corner te verdedigen. Je ziet ook de verzorging twijfelen. Zo van, ja, ik wil eigenlijk niet. Want dan hebben we een mannetje minder. Maar het zal moeten, want Owusu heeft verzorging nodig. Dat was ook wel duidelijk toen hij net al op de grond ging zitten. Dat hij bij de eerste de beste kans die hij kreeg weer zou gaan doen.
0: Ja, hier moeten de geleerden ook maar eens een avondje voor bij elkaar komen. Want...
1: Nou, waar moet ik zijn?
0: Ja, maar dit is ook zo gruwelijk irritant. Hij loopt, dus hij kan naar de zijlijn lopen. Ik snap allemaal dat het niet gebeurt hoor. Maar dat je hier dan iets mee doet, dat het wat langer langs de zijlijn of zo, dat je minimaal 2 minuten uit moet. Maar ja, dan heb je weer de echt geblesseerde. Weet je wel, van, dus dat kan ook weer niet. Maar dit moet je gewoon in de kiem smoren. Want hij loopt de hele tijd. Ja, dan gaat hij hier zitten. Hij had net zo goed over de zijlijn kunnen gaan. Dus ze gaan er met het WK geloof ik wel wat aan doen. Als je niet op tijd het veld verlaat, maar dat is bij een wissel. Ja, nu krabbelt hij eroverheen.
1: De kortste weg is naar de achterlijn.
0: Ja, en dat schijnt lijkt Daza nu ook aan te geven. Maar die heeft een betere scheidsrechterscursus gedaan dan Manschot.
1: En dan krijgt hij een standje van Manschot, terwijl Daza gewoon zegt, ja, dit is de regel. Ja. Hou je er gewoon aan. Ja.
0: Maar goed, nu duurt het in ieder geval even voordat hij Owusu bij de middenlijn is. Want daar mag hij er pas weer in. Dus dat scheelt hem weer een paar seconden. We hebben inmiddels alweer 6 minuten gespeeld in de tweede helft. En de hoekschop staat nog. Nou, er wordt een wissel.
1: Nu word ik gek.
0: Ja, dit had hij al meteen kunnen doen. Maar goed, daar waren we het net al over eens. Nummer 7 komt er in ieder geval in. En dat is Hedley. Hij is dus de vervanger van Owusu. Maar ja, dat had allemaal veel sneller gekund. Maar Manschot gaat dat vast en zeker weer bijtellen. Zometeen. Hoekschop staat nog. Sherry met een goede hoekschop. Daar gaat Sendler naar het gras. Manschot ziet er volgens nog niets in. Terwijl Sendler daar wel een strafschop wil. Von Viel dan naar Sano. En die gaat helemaal terug naar Kretas.
1: Ja, we kijken of zometeen de VAR nog op de lijn gaat komen. Ja, Sendler gaat het nu ook even naar de scheidsrechter doen. Ja, dit was niet even vasthouden wat we altijd zien bij een corner. Dit was echt mij het onmogelijk maken om naar de bal toe te komen. En dan moet er gestraft worden. Maar goed, we gaan dat meemaken zometeen. Of niet, dan is er niks aan de hand. Nuitink namens NEC. Geen penalty geeft Manschot aan. Heeft het op zijn oor gehoord. Geen strafschop voor NEC. Dan speelt Nejasmit de bal ver voor eruit. Maar herstelt het met een sliding. komt Owaisa naar de bal. Raakt de bal wel kwijt nu aan Bakker. Die heeft een jagende Sano bij zich in de buurt. Daar schiet hij tegenaan en dan mag Telstar gaan gooien. Is Schreuder nog even in gesprek met de vierde official. Die vond het blijkbaar ook een strafschop wat hij gezien heeft. Maar goed, af en toe een beetje druk opvoeren. En dan ligt bij een volgend moment dat dan de beslissing de goede kant opvalt voor NEC. Nou, bal is droog bij Hardeveld in de handen. Mag die gaan gooien. Ja, ze hebben 7,5 minuten gespeeld en zitten nog steeds geen tempo in de tweede helft. Als Nuiting wel kan overnemen, maar de bal blind naar voren speelt. Dat gebeurt hetzelfde door Coswell, die dat net zo hard weer doet. Komt Kretas ver zijn goal uit, is wel op tijd bij de bal. Die meer omhoog gaat dan ver. Moet Sendler verlengen, dat lukt niet. Brengt de bal voor de voeten van Hatenboer. Die vindt Van Duin en dan is dat matig gevoetbald door Telstar. Niet voor het eerst vanavond. NEC kan vrij snel weer overnemen via Sano.
0: Sano met de dribbel. Twee man in zijn rug. Kapt dan terug naar Nuitink. NEC moet naar voren spelen. Zou bijvoorbeeld Nejasmits kunnen vinden tussen de linies in. Het gaat via Volvio naar de linkerkant. Naar Sherry. Sherry nog steeds waar Koki Okawa warm gaat lopen. Daar is het applaus voor. Ja, die willen we wel weer eens zien in de Goffert. Waar hij twee weken geleden natuurlijk ook nog goed inviel met een doelpunt. Beetje over het hoofd gezien de laatste maanden. Owaisa nu op de punt van de 16. Blijft de bal een beetje hangen met een gelukje wellicht tot bij Sano. Die houdt zijn lichaam ertussen. Raakt hij de bal ook nog als laatste. Ja, volgens de assistent scheidsrechter. Ja, je zou zeggen dat het dan een vrije trap is. Want hij kreeg wel een duwtje. Ja, dit is zonde. Knullig wil ik het niet noemen. Maar zo zag het er wel uit. Sherry die nog even verhaal gaat halen bij Manschot. Ja, en zo valt eigenlijk... Ja, dat dubbeltje waar ze het al zo vaak over hebben.

0: Ja, Telstar is hier is een strijd om lijstbehoud, dus dat is best veel. Dat mag wel best wel veel, vind ik hoor. Dus je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze de grens opzoeken. Ik vind dat je het manschot kwalijk kan nemen dat hij dat toestaat. Maar goed, nu de bal bij Von Viel. Bal aan de linker, wie meldt zich? Dat is Nijasmits. Nijasmits naar voren naar Le Breton. Kaats met Nijasmits, pas net. Nijasmits bij de zijlijn, dan blijft hij doorstomen. En dan krijgt hij de bal niet mee. Dan is de bal blijkbaar uit geweest en mag Telstar gaan gooien. Ja, het loopt nog niet in de tweede helft.
1: Nee, maar dan moet Le Breton ook gochme tonen door niet die bal er nog voor te gaan geven. Maar dan komt hij weer bij Koeman terecht. En voordat hij dan op de plek van bestemming is, dan zijn we weer een minuut verder. Dus dat had Le Breton beter moeten doen. Nu is die bal wel aan de zijlijn en kan er gegooid gaan worden. We hebben alweer 10 minuten erop zitten. Wilde sliding dit van Linssen van achter. Maar het mag doorgaan. NEC pikt het balbezit weer over. Heel veel ruimte bij Uwaiza. Dat wordt gezien door Sendler. Sammy Uwaiza kan Chéri wegsteken. Doet dat tekort. Chéri kap naast zijn linkerbeen. Dan Le Breton in de 16. Net daarbuiten. Schot gekraakt. Bal de lucht in. Weggekopt. Oh, Uwaiza net naast. Pikt de bal op uit de lucht. En uit de draai schiet hij de bal net naast het doel van Koeman. Gaat er weer een speler naar het gras. Voor Telstar en zo tikken de minuten weg voor NEC.
0: Ja, maar dit is wel het NEC wat je wil zien. Goede aanval van de Nijmegenaren. Uiteindelijk besloten met een schot. Ja, dit is zo irritant. Koeman staat seconden bij de bal en dan alsnog weer de bal wegtikken. En dan iemand anders doel te laten nemen. Dat is ook volgens mij zo'n simpele regel om in te voeren in de voetballerij. Degene die de bal klaarlegt, die moet de doeltrap nemen. Klaar met het iedere keer weer wegtikken. En dan is het buitenspel gevlacht en gefloten. Ook de bal weer weggetikt. Nu op het middenveld door Patrick Bauer. Ja, het is echt de grenzen van het irritant opzoeken wat Telstar in de tweede helft aan het doen is. En NEC moet zich daar tegen wapenen. En wij moeten ook niet zo'n erg, misschien wel gezond, beter onze gezondheid. Eli Daza namens de Nijmegenaren, bal aan de voet over de middenlijn.
1: Daar kan Daza kijken waar hij de bal kwijt wil. Ja, dan is hij ook een beetje boos, dat snap ik ook wel. Van Daza had weinig afspeelmogelijkheden. Nu aan de linkerkant. Le Breton. Daar wijst Sendler dat die bal terug moet naar Von Viel. Die gaat zijn mannetje voorbij. Von Viel zou met links vol kunnen geven. Vier NEC's in de 16. Linssen krijgt een beuk. Gaat naar het gras. Wil weer wat van Manschot. Maar zo had hij zichzelf een beetje uit de wedstrijd. Kreeg een reuzenkans dus in de eerste helft. Brian Linssen gaat nu weer verhaal halen bij Manschot. Maar die wil dat er gegooid gaat worden. Dat gebeurt. Kaats van Sendler is veel te kort. Maar kan NEC wel overnemen met Sendler. Punt van de 16. Sendler laag in de 16. Ja, in plaats dat Uwaiza blind uithaalt, wil hij weer een combinatie. Maar NEC zit niet in de wedstrijd nu om te gaan combineren vanaf de rand van de 16. En dan ook nog eens inspelen in het 16 meter gebied. Kan NEC de bal nu weer oppikken met Von Viel en Le Breton aan de linkerkant. Le Breton tegenover Offerhaus. Kan er langs via Sendler wellicht. Heel veel tijd. Schiet uiteindelijk. Gaat toch via een speler over de achterlijn? Nou ja, dit is toch een duidelijke hoekschop. Tenminste, vanuit mijn optiek. Wellicht heb ik het verkeerd gezien. Maar meerdere NEC'ers willen een hoekschop. Daar wil Manschot niet aan. Wederom een doeltrap. 58 minuten gespeeld. 0-1 de tussenstand.
0: Ja, wel een prachtige schijnwerking hoor, van Philip Sendler. Nou, voordat hij gaat schieten. Hè,
1: toen ik dat zag, dacht ik, hè, wacht even. Dit is toch wel Sendler.
0: Dit is een verdediger hè, van beroep. Nou. Hij doet het er weer goed hoor. Op de zes minuten was vorige week een van de beste op het veld in Enschede. En ook vandaag behoorlijk in af en toe bij vlagen in balbezit. Blik gaat achterstaan. We gaan richting het uur. Met één achterstand voor NEC. Het is niet dat NEC niet wil, dus niet dat ze het proberen. Maar het wil allemaal nog niet zo in de tweede helft. Charon Chéri met de bal aan de linker. Een beetje 5 over de middenlijn. Nuiting en Von Viel. Dan maakt er een loopactie bij Le Breton. Komt dan uiteindelijk toch naar de bal toe. Zoals eigenlijk altijd met z'n rechter naar de bal toe komt. Mist NEC een beetje diepgang aan de linkerzijkant. Nuiting heeft Daza bij zich als enige optie. En Daza gaat dan terug naar Kretas. Dan moet er iemand aanspeelbaar komen. Dat is Von Viel. Von Viel, wie komt er dan in de bal? Nou, dan neemt hij wat risico met de opbouw. Deveren Von Viel brengt die Nuiting een beetje in de problemen. En via Kretas met de lange bal komen we op de helft van Telstar. Linssen gaat het duel aan. En dat verliest hij, maar opgepikt door Sano en Chéri. Dan kan Sano verder op de linkerkant van het veld richting het 16 meter gebied. met Le Breton bij zich in de buurt. Terug naar Sherry. Sherry met een voorzet wellicht. Nee, kapt en houdt even bij zich. Combinatie met Daza. Daza op 25 meter van het doel. Bijna alles en iedereen rond het 16 meter gebied. Dan is het een heel ingewikkeld balletje van Daza. Dan is Duiting wat simpeler. Gewoon het 16 meter gebied.

0: In pompen pikt Nejasmiets op en houdt NEC een beetje druk.
1: Nejasmiets speelt zo'n goede wedstrijd. Die afvallende ballen zijn allemaal voor de Kroaat. Nu vol viel met inspelen. Ja, tikje door van Nuiting. Meer mag je ook niet van hem verwachten. Mislukt wel. En dan pikt Daza deze bal op. Een half uur heeft NEC nog. Een half uur om iets tegen deze 0-1 achterstand te doen. Uiteraard... Daar met Uwaisa, die snel gooit. Uwaisa naar Sandler, kaats is goed. Uwaisa dan, gaat zijn man voorbij. Uwaisa, bal blijft binnen kennelijk. Dan Sandler in de 16, legt terug met een gelukje bij Sano. Sano gaat neer, niks zegt Manschot. En dan NEC weer, omdat Kretas oppikt. Half uur nog voor de Nijmegenaren. Alles te maken natuurlijk dat het duel stil heeft gelegen in de eerste helft. 25 minuten toen het noodweer losbrak. Wat boven Nijmegen hing. Nu mag Telstar weer even ademhalen. Omdat het in balbezit komt. Moet Chiri de druk erop zetten. Aan de andere kant moet Sano dat doen. Linsen moet meedoen. Koeman in balbezit. Ja, dan vindt hij toch wel heel makkelijk zijn medespelen.
0: Ja, hij blijft altijd rustig. Ronald Koeman junior als hij in balbezit is. En dan heeft hij meestal wel de juiste oplossing gevonden. Deze bal is blind naar voren. Daar zit Sandler tussen. Nejasmiets kan oppikken halfwege de helft van Telstar. Terug naar Sandler. Dan moet het tempo omhoog via Uwaisa. Zoek je tegenstander maar op. Sami Uwaisa gaat richting 16 meter gebied. Houdt dan in. Vindt Sandler bij zich in de buurt. Terug naar Uwaisa. Dan zijn we nog op hetzelfde plekje aanbeland. Een meter of 25. Dan in het 16 meter gebied Sharon Cherie gevonden. Die wordt uitgeduwd, letterlijk. Maar NEC houdt balbezit. Nu via Daza. Daza met een voorzetje bij de tweede paal. Dan wordt Le Breton dan wel vastgehouden. Maar zijn duik daarachter is zo opzichtig en zo matig dat daar absoluut geen straf voor gegeven gaat worden. En dan krijgt nu Koeman wellicht voor de eerste keer een officieel een standje. Daar lijkt het op. Maar dan gaat weer op zijn dode akkertje naar de bal toe. En heel rustig teruglopend. Nou, nu moet hij tempo maken en dan weer wegrollen naar een andere speler. Het is een beetje om gek van te worden. Maar goed, dit is wat Manschot nog toestaat. En dus neemt Telstar die ruimte die ze krijgen. Dan zit het inspelen naar voren, naar Offerhaus. Offerhaus terug naar Bakker. Bakker naar de linkerkant, naar Hardeveld. Die heeft een moeizame bal terug naar Offerhaus. Die zijn bal is matig. Nuiting moet even ingrijpen. Dat lukt niet helemaal in eerste instantie. En in tweede instantie lukt het ook niet. Dus blijft Telstar in balbezit.
1: Met Van Duin die de opening aan de rechterkant ziet. De Mangwo komt daar op. Dan moet Van Viel opletten. Die voorzet is gevaarlijk. Wordt uitstekend geplukt door Kretas. Zeg, voordat die invaller Hedley gevaarlijk kon worden. Goed zijn doel uitgekomen van Kretas. Die meerolt aan Van Viel. Krijgt de bal terug. Moet opnieuw. Kretas. Nou, dacht dat het opnieuw moest. Hoeft niet. Kretas met de dribbel. Legt de bal neer. Sandler zou kunnen. Daza mee naar voren. Ja, dit duurt allemaal veel te lang. Dit is niet nodig. Geef hem dan maar diep op Daza. Dat doet Kretas ook. Moet Daza het kopduel aangaan. Gaat over de Israëliër heen. Net niet tot bij Linsen. Bal in de lucht. Nuiting zit daar mis. Maar gelukkig lost Von Viel dit op. Is de bal bezit weer bij Kretas. Dit keer meteen meegegeven aan Von Viel. 63e minuut. NEC staat 1-0 achter. Waar Van Viel diep gaat. Maar Le Breton kiest voor Nuiting. Nuiting die wijst naar Le Breton. Ga maar diep. Ja, dan gaat Le Breton diep. En dan gaat Nuiting een meter breed naar Daza. Dan Nejasmiets. Goede steekpaas. Nou, Linsen. Dit moet hem zijn. Linsen. Redding. Koeman. Deze kans was minder groot dan in de eerste helft. Goed geschoten van Brian Linsen. Daar was NEC eindelijk weer in oog en oog met de doelman van Telstar. Nu weer met Le Breton. Oh, wat een kans voor Le Breton. Weer een redding van Koeman. En dan Chéri met rechts. Deze redding is wat makkelijker van Ronald Koeman junior. Maar eindelijk wordt hij weer eens op de proef gesteld.
0: Ja, eerst met de tenen. De schot op de redding van Linsen. Dan Le Breton met de halve volley. Dan zien we een matige uitrap van Koeman. Dat was een goede redding. En daarna met rechts Chéri. Die was de makkelijkste. En NEC probeert het tempo op te voeren en druk te zetten. Maar raken dan de bal kwijt via Hedley. Kan Telstar de bal binnenhouden. Oeh, achter standbeen is hij daar Uwaisa kwijt. Dribbelt dan door. Opening rechterkant van het veld. Dat is matig. Daar zit Von Viel eenvoudig tussen. Die kan de turbo erop zetten. Geen overtreding. We proberen ze wel, maar Von Viel is te snel. En met grote passen op de helft van Telstar. Balletje meegeven aan Sano. Dat is heel goed gedaan van Von Viel. Sano bij de achterlijn richting. Oh, dan wilde Chéri zijn tegenstander gebruiken als scharnier. Dat lukt niet helemaal. En wordt de bal over de zijlijn geramd. En dan gaat NEC volgens mij voor het eerst wisselen. Ja. Zou Tokio Gawa erin komen.
1: Danilo en Pereira werd net geroepen door Dick Schreuder. Maar Pereira die had het niet helemaal door. En toen wees hij ik. En toen werd Dick Schreuder helemaal laaiend. Die zei zoiets van, ja dat zeg ik toch al de hele tijd. En daar gaat die zijn shirt aantrekken. Daar zien we in ieder geval Danilo en Pereira staan. Is het balbezit bij NEC met Chéri. Bal voor, bal blijft hangen. Corner, dacht ik te zien. Ja, hoekschop nummer 6 voor NEC. En ik heb er nog 0 geteld voor Telstar. Waar Okawa inderdaad ook klaar staat met Pereira. Danilo staat er. Ik zie ook El Kachati trouwens nog staan. Dus benieuwd wie er dan uiteindelijk allemaal gaan inkomen. Als Chéri de hoekschop gaat nemen. 65 minuten gespeeld. Chéri voor het vak 0-80. Bal afdraaiend. Beweging is er bij Linssen, bij Nejasmić. Sandler staat erbij. Komt die bal rond de penaltystip. Wordt dan weer heel makkelijk weggekopt. En moet Kretas heel ver zijn doel uitkomen. Dat doet hij niet, omdat Von Viel de bal daar oppikt. NEC gaat zometeen 4 keer wisselen.
0: Ja, maar Nuiting is nog blijven hangen. Dus kan NEC nog een keer de bal wellicht het 16 meter gebied inbrengen. Daza aan de wandel. Moeizame combinatie. Dan blijft de bal hangen. En dan gaat Daza naar de grond. Ja, die kijkt ook weer smeken naar achteren. Maar ook een beetje te vergeefs hoor. Aan de manier waarop hij naar achter kijkt weet je eigenlijk al dat er niet zo heel veel aan de hand was. En dus moet even wachten tot de wissels het veld in mogen. Van Koeman heeft de bal nog steeds in de handen. Heeft dan een lange bal naar voren. Die is moeizaam binnen te houden. Is niet binnen te houden. Dus is daar de ingooi voor NEC. En de wissels voor de Nijmegenaren. Nou, daar gaan we. Even turven en opletten. Wie gaan er allemaal naar de zijkant? Dat is Edi Daza. Dat is de eerste. Die gaat eraf voor Danilo. Dat is wissel nummer 1. Dus een verdediger eraf en een spits erbij. Nou, dat is wel Dick Schreuder zoals we hem kennen met een 1-0 achterstand. Dan de volgende wissel. Noé Le Breton voor Brian. Dus Linssen voor Pereira. Die komt erin. Le Breton gaat eraf. Man Nuitink gaat eraf. Daar komt Koki Ogama voor in de plaats. Het is een beetje onlogisch allemaal. Deze als je de wissel zo doet. En de laatste is El Kachati. En die was Le Breton. Die had hem al gezien dat hij naar de kant ging. El Kachati komt daarvoor in de plaats. Het is een... Nou, we gaan even kijken hoe we gaan staan. Het is El Kachati die de linker vleugel mag gaan bestrijken. Ogawa diep in de spits. Daar komt Danilo achter samen met Chéri. Dan gaat Sender terug naar de laatste linie met Pereira rechts van zich. En ik hoop dat hij allemaal heeft meegeschreven en het weer kan volgen als we weer gaan voetballen.
1: Driekwart wedstrijd gespeeld. Sandler naar Chéri, terug naar Pereira op de eigen helft. Sandler, dit zijn linkerballetjes. Goed opgelet door Sandler. Kretas dan. Kretas zou meteen een lange bal kunnen geven. Het is 1-op-1 daar achterin. Dus ja, gooi hem dan maar eens overheen. Probeert het opbouwend met Von Viel en Nejasmić. Die alle tijd krijgt ook om open te draaien. Sandler wijst. Ga maar weg, Nejasmić. Ga maar mee naar voren. NEC uiteraard heel aanvallend. Maar ja, moet gewoon de trekken nu eens overhalen. Sandler, schitterende paas. Chéri, slechte aanname. NEC blijft wel in balbezit. Maar Danilo die probeert te vergeefs Okawa te bereiken. Waar Chéri juist aan de andere kant was doorgelopen. Nu Kretas met het balbezit. Kretas naar Sandler. Krijgt weer alle tijd om door te draaien. Via Nejasmić. Die kijkt. El Kachati wil hem wel. Staat aan de zijlijn geposeerd. Okawa dan. Goede aanname. Okawa gaat naar het gras. Maar vindt wel Sammy Uwaiza. Uwaiza met de voorzet. Uwaiza, wie loopt er dan in hemelsnaam nog tegenaan? Maar zowel Okawa als Pereira kwamen net, Danilo kwamen net een teenlengte tekort om de bal in het doel te schieten. Nu El Kachati moet zich omdraaien, komt ook te laat. En dan pikt NEC de bal weer op met Nejasmić en Sano.
0: Ja, het tempo gaat omhoog bij de Nijmegenaren. Wat meer opportunisme natuurlijk met El Kachati en Danilo erbij. En een echte spits met Koki Ogawa. Was bijna... Kon hij daar zijn teen tegenaan zetten bij het slim balletje van Uwaiza. Nu mag hij aan de rechterzijkant weer wat laten zien. Sammy Uwaiza inleveren bij Chéri. Chéri terug naar Pereira. Minuut nummer 69. Is het de actie van Uwaiza tegen twee spelers van Telstar. Dat lijkt me wat enthousiast. Nou, daar is hij niet heel veel aan de hand hoor. Dan is daar Uwaiza ook een beetje boos dat hij wordt teruggefloten. Schiet de bal voorlangs. En dan is Telstar boos dat de bal wordt weggeschoten. Ja, dat zal zijn worst wezen. Want dit is weer nou, wat tijdwinst voor Telstar.
1: Snel die bal vanaf de zijlijn.
0: Ja, dat duurt allemaal weer wat lang. Ja, dan blijft Telstar mopperen. Maar er was echt heel weinig aan de hand hoor. Bij Hardeveld die ging liggen. En dan duurt deze vrije trap uiteraard ook weer heel erg lang. Ja, Koeman die is dan links gelopen en is de bal rechts aanbeland.
1: Ja, maar dan moet NEC toch ook veel sneller zijn.
0: Hier moet je de bal op pakken en op de juiste plek leggen. Dat is zeker het geval. Of een ballenjongen van rechts die de bal neerlegt. Precies. Dit is allemaal niet zo heel slim. En zo pakt Telstra weer een minuutje en weer het ritme eruit. En het ritme heeft NEC al zoveel moeite mee is om dat weer te vinden. Nu kan Koeman de bal neerleggen en de vrije trap uiteindelijk gaan nemen.
1: Ja, nu gaat Dick Schreuder ook maar weer eens bij de vierde man. Hoeveel tijd heb jij inmiddels op je klokje staan om bij te tellen? Nou ja, dan gaat Koeman weer zijn sokken omhoog trekken. Ja, Manschot die zet zichzelf wel een beetje voor joker hoor. Dat hij nog geen gele kaart heeft gegeven aan de doelman van Telstra. Laat Pereira zich makkelijk wegzetten. Uiteindelijk houdt hij er wel een inworp aan over. Doet dat snel naar Kretas. Zit inmiddels alweer op de 70 minuten. 1-0 nog steeds de achterstand voor NEC. Geen hele grote kansen meer gezien. Ja, steeds net een teenlengte tekort. Maar ja, Schreuder zegt nu ook, gooi die bal er maar overheen. Sendler, die ziet dat Danilo diep gaat. El Kachati, die staat erbij aan de linkerkant. Nejasmits, dat is weer zo'n kort balletje. En dan is El Kachati vrijgespeeld. Die zoekt ze direct de tegenstander op. Dat is Noslin Cherry. Ja, die paas van El Kachati over 3 meter komt hij niet aan. En dat is ook echt een moedeloos van te worden. Dus mag NEC weer opnieuw beginnen bij Kretas.
0: Ja, het kan makkelijk opbouwen tegenwoordig. Want Telstra gaat lager staan met al die aanvals die NEC heeft ingebracht. Dan gaan ze niet meer hoog de druk proberen te zetten. Dus het is makkelijk om richting de middenlijn te komen voor NEC. Ja, daarna wordt het een stuk lastiger. Nejasmits, 1 meter of 10 over de middenlijn. Sendler bij zich in de buurt. Sendler met de bal naar Pereira. Die kan eigenlijk alleen maar terug naar achteren. Maar gaat dan lopen met de bal inleveren bij Von Wiel. Ja, dan zal er toch een keer een individuele actie moeten komen. Vanaf de zijkanten of van Uwaiza of van nu van El Kachati die op links geposteerd staat. Inleveren bij Nejasmits. Nejasmits kijkt, wie wil de bal hebben? Sano, natuurlijk wil hij de bal hebben. Mooie aanname en meegeven aan Uwaiza. Kan 1 tegen 1, kan naar zijn tegenstander in het 16 meter gebied. Uwaiza achterlijn halen, voorzet met rechts. Niet ongevaarlijk bij de tweede paal. Is daar Cherry en de bal blijft hangen. En wie schiet de bal erin? Niemand. Hoi, wat een grote kans voor NEC. Herlicht herkansing. Cherry weer met de voorzet. Nee, schiet tegen tegenstander aan. Corner voor
1: Hou
0: NEC.
1: Op,
0: ja, er is niet zoveel aan de hand voor Noslin. En dan gaat zometeen ook Telstra 2 keer wisselen. Daar zien we in ieder geval Thean die klaar staat om in te vallen. Ja, daar komt de verzorging. Nou, daar is echt niks aan de hand.
1: De verzorging was wel halverwege het veld.
0: Ja, er was echt niets aan de hand bij Noslin die op de grond gaat. Het was een voorzet die hij op zijn lichaam krijgt. Nou, het is niet een schot van dichtbij die je vol op je smoel krijgt. Hè. Het is echt een voorzet. Dus dit is echt theater van de rechtsachter van Telstra. Ja goed, het is wel weer tijdwinst voor de mannen van Korea. Ja, en die hebben het gezien. Hè. Dus bij winst dan zijn ze definitief niet op plek nummer 17 en 18 geëindigd dit seizoen. En volgens mij is in ieder geval de na-competitie in. Nou, we gaan wisselen. 2 keer over bij Telstar. Daar gaat Sam van Duin gaat eruit. En Kai Thean komt er voor hem in de plek. Dat is de eerste wissel. En de tweede wissel is Jelani Seedorf. Die in de plek komt van Noslin. Ja, die kan meteen blijven liggen. En die kan meteen het veld uit. Ligt bij de achterlijn. En kan hij 2 meter achteren stappen. En dan is hij gewisseld. Dan gaat Telstra dus wisselen terwijl ze een corner moeten verdedigen. Over het algemeen is dat niet verstandig. Ja, nu moeten ze dat met een man minder doen anders. Dus dan kun je maar beter wisselen. Ja, Noslin gaat maar door met zijn theater. Ja, die echt aan het theater is hoor, van rechtsachter van Telstra. Ja, dit moet ook allemaal lang, hè. Van dat ook gewoon net al plaats kunnen vinden. Maar ik vind het ook verkeerd van een vierde of
1: zo. Ja, tuurlijk joh. Van Manschot toch ook. Hij kan toch al lang wisselen. Ja. Wat een slechte scheidsrechter zeg.
0: Nou goed, daar is de corner. Nou, we wachten tot de speler op zijn plekje staat. En dan mag NEC eindelijk de corner gaan nemen. Telstra weer met 11. Dat hebben ze dat wel weer slim gedaan uiteindelijk. Ja, ze pakken de ruimte die ze krijgen van Manschot. En daar is de corner. Bij de tweede paal is Uwaiza die kopt, maar raakt hem verkeerd. Kwam wel opgepikt worden door Cherry. Von Wiel aan de linker met terug naar Cherry. Cherry ruimte voor een voorzet. Moeizaam. Dan maar met rechts is daar Koki Ogawa. Oh, komt hem net naast de verkeerde kant van de paal. Ja, dat hebben we al een paar keren moeten zeggen vandaag helaas. Die zit ik hier net niet. Deze kopbal was fraai, maar gaat verkeerd aan de verkeerde kant van de paal. En dus blijft het 0 tegen 1. Minuut nummer 74.
1: Ja, net na centimeters. Terwijl Koeman, ik denk over een minuutje of 10 een gele kaart gaat krijgen voor de bühne. Dat Manschot die moet hier al veel meer aan doen. Laat dit ook weer maar gaan en gaan en gaan. En uiteindelijk wordt die doeltrap genomen. En nog doorgekopt door Seedorf richting de invaller. Thean gaat op de enkel staan van Pereira. Is de vrije trap voor NEC aan de rechterkant van het veld. Aan de zijlijn. Daar heeft de Kretas de bal al gepakt. Ja, die moet een meter of 10 naar achteren. Terwijl die dat niet doet, maar wel de vrije trap neemt. En dat mag dan ineens weer wel van Manschot. Die ziet dat Sandler de middenlijn overdribbelt. Ja, dat kan allemaal, omdat wat Arem al zei, Telstar heel verdedigend speelt nu met Pereira. Zou kort kunnen naar Uwaisa. Pereira gaat dan zelf, wordt geduwd, lijkt mij, door die invaller. En dan dribbelt hij zelf over de zijlijn heen, ja. Je wil hier eigenlijk niet op reageren. Maar dan denk ik, ja, wat doe je nou allemaal? Geef die bal gewoon aan iemand die wel kan voetballen. En zorg, of geef een bal voor bijvoorbeeld. Maar ja, je ziet ook dat die Thean aan zijn arm hangt. Dus het is heus niet makkelijk voor de invallen van NEC. Maar ja, lever die bal dan in bij iemand die er misschien raad mee weet. Deze bal gaat ook over Okawa heen. Danilo komt net tekort. En ze handen alweer om de bal van Ronald Koeman junior. Die Chéri kort bij zich heeft staan. En dus een lange bal gaat geven.
0: Ja, heeft een 10 seconden in zijn handen. Ja, ik kan ook tellen. Ik kan naar een klok kijken. Dan is het 10 seconden en niet 8 wat hij zou mogen. Maar goed, geen enkele scheidsrechter doet het echt. Oeh, dat zou een overtreding moeten zijn van Telstar. Het gaat door. NEC blijft een soort van de balbezit. Is het dan kwijt? Had Manschot alsnog moeten fluiten voor een overtreding. Nu mag Telstar door met via Seedorf. Seedorf randje 16 meter via Hedley. Hedley, die duwt zijn tegenstander was eraf. En dan krijgt dat in twee instanties. Heeft hij moeite met het schot van Hedley. Maar goed, uiteindelijk houdt hij deze bal wel tegen. Ik kan ook overtredingen op Von Viel die er wel geduwd werd daarachteren. Door diezelfde Hedley. Pereira met de bal aan de voet. Ja, die wordt een beetje vrijgelaten door Telstar opbouw. Dat is niet onverstandig. Want dat is degene die NEC niet in balbezit wil over het algemeen als je gaat opbouwen. Nu Sandler in de middencirkel. Komt Sano zich melden om de bal even te halen via Pereira. Ruimte op rechts bij Charon Chéri. Chéri met Thean tegenover zich. Daar gaat hij half langs, maar we zijn nog ver weg van het 16 meter gebied. Danilo Pereira terug naar Uwaisa. Dan is daar een klein beetje ruimte als een speler van Telstar gaat liggen. Maar het gaat via Pereira bij de achterlijn. Die heeft hij gehaald. Goed zijn tegenstander voorbij. Ja, dan wordt hij aangetikt. Uwaisa met de voorzet. Die wordt eruit gehaald. En dan is het een corner voor NEC. Ja, had Pereira misschien ook wel kunnen gaan liggen hoor. Want hij werd echt wel aangetikt. Randje 16 meter gebied. Maar goed, hij ging door. Dat valt ook alweer te prijzen. Nieuwe corner voor NEC. Dat is de zevende van de wedstrijd. Nu vanaf rechts. Dit lijkt het een korte variant te worden als Sandler mee naar voren komt. En natuurlijk Ogawa in het veld staat een goede kopper. Voorzet is laag, is te laag, maar wel weer een nieuwe corner, denk ik.
1: Ja, tuurlijk.
0: Wel gezien te hebben dat het een nieuwe corner is. Ja, het duurt allemaal lang, maar het is een corner. Nummer 8 voor NEC, weer van Chéri.
1: Chéri, die de bal in gaat draaien. Pereira staat op de rand van de 16, maar Schreuder zegt, ga je ook maar melden in de 16 als die bal daar komt. Weggekopt weer door een speler van Telstar. En Pereira terug naar Kretas. Die moet hem meteen meegeven aan Von Viel. En die moet hem op zijn beurt gewoon de 16 inslingeren. Von Viel, die de bal krijgt, die gaat hem ook de 16 inbrengen. Daar staat Sandler nog met het hoofd. Kopt de bal terug. Iets te ver buiten de 16. Geen controle bij Danilo. Bal weer weg. Seedorf pikt erop. Moet Von Viel. Gelukkig voor NEC is hij snel dat hij de bal daar oppikt. Maar de mensen staan allemaal nog vooraan. Met Sandler en Danilo en Okawa. Ze staan allemaal te wachten op die bal van El Khachaty die ongetwijfeld vol gaat komen. Sano dan voorzet. Daar gaat Danilo neer. En dan is er niks aan de hand, want dan glijdt hij uit. Dan gaat de bal over de achterlijn. En dan is er niemand bij NEC die bal pakt. Een ballenjongen die bal niet pakt. En dus mag dit allemaal weer duren en duren en duren.
0: Ja, en dan heeft Koeman een beetje ruzie met de bal. Als hij hem wil oppakken, staat Manschot wel stoer te kijken. Maar doet niks. En dus heeft hij weer het maximale rendement gehaald, Ronald Koeman, met het nemen van deze doeltrap. En komt NEC maar niet in het ritme in de tweede helft en blijven de kansen daardoor uit. Bal op de helft van NEC. Seedorf wil verlengen, maar kopt hem eigenlijk omhoog. Toch opgepikt door Thean. Pereira in de rug. Thean komt daar niet langs, dan maakt hij een vrij opzichtige duw. En dan ook de verbazing dan zo van je geeft hem een slinger. Die je echt drie stadions verderop kunt zien. En dan de verbazing dat je een vrije trap tegenkrijgt. Vind ik altijd mooi om te zien hoe dat gaat bij voetballers. Dan de bal naar Nejasmic. NEC, het tempo moet omhoog. Via Von Viel, linkerkant van het veld. Wie is daar beschikbaar? Niemand. Gaat het terug naar Sandler. Sandler kijkt. Iedereen staat vast bij NEC. Geen beweging. Sano, korte combinatie terug naar Nejasmic. Dan Danilo kan op links. Het gaat door het midden. Het gaat in de drukte. Is daar Thierry bij? Nee, wordt verdedigd daar door Owusu. Opnieuw ingebracht door Oaisa. Dat wordt verdedigd. Pereira pikt op. Een hele matige bal. Maar wellicht opgepikt op het middenveld. Nee, uiteindelijk weer opgepikt door Pereira. Kijken of hij nu wel goed doet. Nu inleveren bij Nejasmic. Nejasmic, rand 16 meter gebied. Op zoek naar Sano. Bij de achterlijn kan hij de voorzet geven. Ja, Ogawa kopt hem net over. Ja, hij is toch gevaarlijk hoor. Koki Ogawa met het hoofd. En klikt hem net over het doel van Ronald Koeman. Goeie voorzet van Sano. Goeie kopbal ook. Maar geen schot op goal. En wel weer een doeltrap.
1: Ja, hij creëert hem wel zelf, Ogawa. Maar die had wat mij betreft tussen de palen gemoeten. Kopbal van de Japanse invaller over het doel. En nu weer het theater met Bakker en Koeman. Die daar de doeltrap gaat nemen. Ja, en dan zegt de manschot dat Ogawa buiten de 16 moet staan. Nou, uiteindelijk Koeman met het balbezit. Die geeft mee. Waar is de NEC'er die deze speler moet oppikken? Gelukkig is die bal te hard. Komt in de handen bij Kretas. Die geeft meteen mee. 10 minuten officiële speeltijd nog in de Goffert. Bij de 0-1 achterstand voor NEC. Danilo die rent wel achter de bal. Maar die bal die is veel te hard. Ja, Danilo blijft nou staan en pakt die bal nou op, jongen. Is het nou echt zo moeilijk om een beetje dat voetbalgochme te hebben door die bal daar van de achterlijn te pakken en meteen te geven? Dan loopt hij weer terug en dan kan Koeman dit allemaal doen, dit tijdrekken. NEC laat het ook gewoon gebeuren ook.
0: Ja, weet je wel. En dan Koeman weet precies hoe ver hij moet gaan. En dat is hoe ver hij mag gaan van Mantel. Dat is best ver, vind ik hoor. Iedere keer. Het is net niet voldoende voor een gele kaart, blijkbaar. En dan is hij nu weer wat seconden gesprokkeld. En de bal op de helft van NEC. Sano en Pereira komen er met z'n tweeën niet uit. Dat levert balbezit op voor Thean. Deze bal van Hatenboer heel matig, heel hoog. En is dat weer een duw van Thean naar Pereira. En weer een duw van Thean naar Pereira. Ja, je kunt de jongen ook eens een keer een gele kaart geven hoor. Van als je echt iedere keer alleen maar kunt duwen. Dan is het ook gewoon bijzonder irritant en heel matig van deze Thean gedaan. In de bal, snel gespeeld naar Kretas. Kretas meegeven op links. Goeie bal naar Von Viel. Die moet meteen in de voorwaarts richting. Devron Von Viel heeft twee tegenstanders tegenover zich. Is de bal niet kwijt. Doet dat goed naar Danilo. Naar El Kashati. El Kashati achterlijn halen. En een voorzet geven.
1: Nee, wat is dit, joh?
0: De bal kwijt. En dan loopt hij hem zelf over de achterlijn. Ongelukkige invalbeurt weer voor El Kashati tot nu toe. En ze willen het zo graag laten zien tegen zijn oude ploeg. Maar het komt er volgens nog totaal niet uit. Hetzelfde gaat ook voor Danilo. Alleen Ogawa zie je tot nu toe als invaller. De rest is toch al heel
1: matig.
0: Maar
1: waarom geeft hij hem niet gewoon vol? Waarom moet hij dat hoogstandje nou nog uithalen? Hé, hey, daar is hij.
0: De gele kaart.
1: 82 minuten op gewacht. Maar er is de gele kaart voor de bühne. Voor Ronald Koeman junior.
0: En er is een ruzie tussen de bank van Telstra en de bank van NEC. Waar Harris Medunjanin degene is die ruzie heeft met twee assistenten van Telstar. Nou, daar gaat er ook een van op de bon, vermoed
1: ja,
0: ik zomaar.
1: Ja, dat duurt allemaal maar.
0: Dat is eenmaal, dat is tweemaal. Twee gele kaarten op de bank. Ja, dat is allemaal leuk. Ja, en Correa denkt, nou, ik vind het allemaal prima. Maakt mij uit dat ze een gele kaart krijgen. Ik heb weer 30 seconden extra gezien. Ja, en de eerste helft heb ik gezien dat er niks werd bijgetrokken. Dus we komen er nu misschien ook weer mee weg. Koeman met de doeltrap. Ja, het duurt allemaal. En het ritme, wat er toch al niet was, komt er zo ook niet in. Weer richting Thean met Pereira in de rug. Bal over de zijlijn, lijkt mij. Dan is uiteindelijk inderdaad het gevlakt en gesloten. Dan krijgt hij een vrije trap. Thean, nou, dit slaat echt helemaal nergens op. Daar is echt niets aan de hand hoor. Verbazing ook bij de bank van NEC voor deze vrije trap. Die Telstar cadeau krijgt. Ja, ik vind dat altijd een beetje moedeloos van. De ploeg die vervelend opstelt dan ook nog wordt beloond ook nog met hun gedrag. Ja, goed, de vrije trap staat. Kan Telstar weer in de voorwaarts richting wat tijd spokkelen. En NEC heeft het lastig in de tweede helft tegen Telstar. Weet maar niet echt de kansen te creëren. En Telstar zal een hoop op resultaat echt zeer groot zien worden op dit moment.
1: Ja, daar komt die vrije trap. Ja, laten we hopen dat dit dan misschien uit een omschakelmoment nog wat gaat worden voor de Nijmegenaren. Die bal die wordt de 16 in geslingerd. Bakker staat daar helemaal vrij. Heeft alle tijd om een voorzet te geven. Bal weggekopt door Sano. Opgepikt door Hedley. En die schiet de bal over de achterlijn. En dus mag Kretas tempo maken voor de doeltrap. Moet hij meteen eigenlijk ver weg schieten. Geef mee aan Sendler. 6 minuten nog te spelen in de officiële speeltijd. Sandler dribbelt nu de middenlijn over voordat hij de eerste Telstar-speler tegenkomt. Von Viel aan de linkerkant dan ruimte voor NEC. Daar staat nu Danilo met de voorzet. Ja, in de handen van Koeman was even geruild met El Khachaty die daar opdook in de 16. Kon net zijn voet niet tegen de bal krijgen. Nu Koeman met de bal in de handen en het aftellen van Manschot. En die doet dat zo, zodat Koeman de bal over de zijlijn gooit. Oaiza kijkt, waar is Pereira om de bal in te werpen? Krijgt uiteindelijk de bal. Pereira geeft mee aan Nejasmic. Nejasmic over de middenlijn. El Khachaty zoekt de diepte. Maar Nejasmic geeft breed aan Sandler. In één keer door had gemoeten eigenlijk naar Chéri. Nu wordt het Nejasmic. Bal laag over de grond. Chéri laat gaan. Chéri in de 16. Chéri! Ja! Ja, ja, ja, ja! Chéri met de gelijkmaker. Wat een fantastische bal dit, zegt van Nejasmic. En Chéri die de bal eerst liet gaan. En uiteindelijk meekrijgt. En zorgt voor de gelijkmaker. En dan heeft NEC nog minimaal 5 minuten in de officiële speeltijd om vol voor die 3 punten te gaan.
0: Ja, in ieder geval de gelijkmaker op de borden, Sharon Chéri. Ja, hij juicht niet zo enthousiast meer, maar hij zal heel blij zijn met dit doelpunt in de slotfase van deze moeizame pot voor NEC. De zwakke invulpaas van Nejasmic. Daar de korte combinatie en Chéri vrijgespeeld en mooi ingeschoven achter Ronald Koeman. En nu moet NEC ook het verstand er wel bij houden. Van nu niet als een gek naar voren lopen en dan een counter om je oren krijgen. Dat Telstra dan weer met de 2-1 naar voren kan. Danilo krijgt de bal, krijgt hem ook mee op de borst richting 16 meter gebied. Danilo naar zijn rechter, naar zijn linker. Danilo, oh, en daar Okawa. Oh, die raakt de bal volkomen verkeerd. Grote kans, zegt voor Kokio Gama. In één keer uit de draai met links. Had hij hem gewoon alleen maar hoeven te raken als het ware om te scoren. Maar hij raakt hem niet. Ja, goed, het publiek gaat er wel achter staan. Het gelooft vol in de overwinning. En dan moet Sender het luchtje wel aangaan. Dat wint hij vrij soeverein. Matean kan overnemen. Pereira doet het op zijn beurt. Chéri raakt de bal verkeerd. Is daar een duw naar Pereira. Wordt niet gezien. Is daar een volgende valpartij. Blijft Telstar daar in de aanval. Voorzet vanaf rechts. Is Telstar helemaal vrij. Oh, en dat is 1 keer. Dat is 2 keer. Wat Krakas,
1: jongen. Jongen, jongen, jongen.
0: Nee, hij schiet de bal 2 meter. Het 16 meter heeft hij vast. Dat mag ook doorgaan. Ja. Ogawa wordt dan vastgehouden. Krijgt geen vrije trapbal over de zijlijn. Ja, eventjes rust. Ja, wat een trotsgek eindfase gaan we tegemoet. Als we her en der spelers naar de grond gaan, nergens wordt gefloten wordt. En dan is het Kretas met de helderrol. En dat deed hij vorige week ook al. Gonzalo Kretas.
1: 3,5 minuut nog te spelen met het balbezit voor NEC. Met Chéri. Beweging is er bij Okawa. Bal gaat er overheen. Okawa had dus net al de 2-1 op de schoen. En aan de andere kant Telstar gevaarlijk voor de neus voor Kretas. Het publiek houdt echt de adem in. Is nu weer volledig stilgevallen. Maar ziet dat Nejasmic in balbezit komt. Aan de zijlijn geplakt met Chéri. Die gaat makkelijk zijn tegenstander voorbij. Chéri op zoek naar zijn linkerbeen. Voorzet. Wie loopt er tegen?
0: Daar op de lat!
1: Ook al
0: ja!
1: Vlak naar beneden. En dit is 2-1 voor NEC. Een omhaal. En de bank wordt helemaal gek. Net als het publiek. Maar je hoort haar allemaal oer zeggen. Want wij zitten heel slecht in de diepte te kijken. Maar ik durf het niet te zeggen. Maar voorlopig staat het 2-1.
0: Maar ik denk aan buitenspel. Bij deze omhaal. Ik ga de kopbal op de lat. En Danilo denk ik met de omhaal. En de 2 tegen 1. Of is El Khachaty? Is het El Khachaty?
1: Ja, El Khachaty.
0: Dat zal wat zijn natuurlijk qua verhaal. Eerste grote kans voor Telstar. Waar Zenos moet scoren. Dat doet hij niet. 2 keer Kretas. En dan is daar de voorzet vanaf links. Is het Ogawa met de kopbal op de lat. Daarna ja. El Khachaty met de omhaal. Ja. Ik twijfel.
1: Afvallende bal lijkt het.
0: Nou, we gaan wachten. De lijnen worden getrokken.
1: Ja, het lijkt me buitenspel.
0: De lijnen worden getrokken.
1: Het lijkt me buitenspel, want hij haalt voordeel uit de situatie. De bal komt terug van de lat. En dan staat hij er al.
0: Ja, goed. Misschien stond er nog een verdediger tussen.
1: Misschien stond er nog een verdediger.
0: De grens staat er niet voor niks. Die zou het gezien moeten kunnen hebben. Ja, goed. Het is spannend. Hier in de Goffert. Dit doelpunt, gaat het door of gaat het niet door? Manschot heeft contact met de VAR in Zeist. Gaan we even spieken wie de VAR is. Stan Teuben. Nou, Stan Teuben, wees een keer een goede vriend van ons. Dat zijn we meestal niet. Met Stan Teuben, daar is het verdict op het oor van Mas. Want ik denk dat Mas van achter gaat lopen en buitenspel gaat geven. Hij heeft contact in zijn oor. Het gesprek is daar. En het signaal is buitenspel voor LKZ. Ja, ik was er vanaf seconde 1 al een beetje bang voor. Dat hij te ver stond, Youssef El Kashati. En dat is nu ook waarheid geworden. Doet op wat niet door. En dan zien we het de beeld stilstaan. En dan is het inderdaad buitenspel voor El Kashati. Is het 1 tegen 1 nog steeds? Is daar de uitleg van de scheidsrechter aan El Kashati? Ja, je kunt in gesprek gaan. Maar ja, op het moment dat de kopbal komt, dan wordt er gekeken. Van de lat doet niet mee als element. En op het moment van de kopbal van Ogawa op de lat stond El Kashati achter de laatste lijn. En dus gaat dit doelpunt niet door. We hebben nog 30 seconden te gaan. Officiële speeltijd. Wel een slotfase weer. En nog steeds natuurlijk de kans op een winnaar in dit duel. Als Diasmic onder de bal doorduikt. Geen vrije trap meekrijgt. En Sendler de ingooi wil, maar niet gaat krijgen. Want de ingooi is voor Telstar.
1: Ingooi is voor Telstar. Terechte beslissing dus om dit doelpunt af te keuren. Maar NEC dicht bij de 2-1. En dat was het daarvoor ook al. Maar het moet oppassen voor de gevaarlijke aanvallen. Ineens weer van de mannen uit de Venster Zuid. 7 minuten komen er straks bij. Dit gevaar moet nog even opgelet worden. Sano met een wilde bal naar voren. NEC krijgt dus nog 7 minuten. Okawa gaat naar het gras. Ziet Manschot ook niks in. Wat is dit nou, Manschot? Het gebeurt onder je neus. Het is gewoon een vrije trap voor NEC. En dat vindt ook het publiek. En dan Volviel met een domme overtreding. Want die komt veel te laat aan. En dan kost je dit zo weer 2 minuten. Volviel die krijgt een gele kaart. Maar er wordt gewoon een overtreding gemaakt. Echt voor de neus van Manschot. En hij besluit gewoon om niet te fluiten. Echt ongelooflijk. Wat een slechte scheidsrechter dit hier vanavond. Jeroen Manschot. Die nu wacht op Hardeveld. Die de vrije trap zo meteen gaat nemen. Gaat hij met links waarschijnlijk indraaien. En dan zien we het achterin gewoon 1-1 bij Telstar. Dus moet je hopen dat NEC in de omschakeling wat kan doen. Terwijl er nu een mannetje van Telstar wordt teruggehaald. Om dat straks te voorkomen. Hardeveld met links. NEC moet nog even de adem inhouden bij dit gevaarlijke moment. Beweging is er voor de neus van Kretas. Arm gaat de lucht in. Daar komt die vrije trap. Kretas moet komen. En die komt ook. En die vangt ook. En die moet nu snel omschakelen.
0: Ja, snel de bal naar voren. 1 tegen 1 opzoeken. Met Koki Ogawa verliest het kopduel daar van Koswal. En dan kan NEC niet overnemen. Deze bal naar voren in het niemandsland. Daar staat alleen Von Viel. En we hebben de eerste 1,5 minuut van de bestuurtijd erop zitten. Als Sender in balbezit is voor NEC. Publiek stuwt NEC naar voren. Nog een laatste slotoffensief. Komt er nog een winnaar vanavond tussen NEC en Telstar. Het was gelijk in Velsen-Zuid in december. 2 tegen 2. Moeizame wedstrijd was dat ook voor NEC. Pereira met ruimte voor een voorzet. Brian Pereira laat het over aan Owijzer. In het 16 meter gebied. Samuel Owijzer naar zijn linker. Bal laag. Bal blijft hangen. Maar niet tot bij een NEC'er. Bal 16 meter gebied uitgeramd. Opgevangen door Sendler. Kopt hem naar de zijkant. De Jasmiet moet het wel aangaan met Hedley. Maar die is fysiek sterk.
1: Geen overtreding.
0: Die aanvaller. En dat is goed gedaan door El Kashati. Die gaat richting 16 meter gebied. Meegeven aan Owaiza. Owaiza naar zijn linker. Meegeven. Oh, dan gaat hij net achter Ogawa langs. De Jasmiet met de volgende voorzet. Oh, die is niet goed. Die gaat over het doel heen. Nou, die kan het wel een potje breken hoor. Speelt een uitstekende wedstrijd, De Jasmiet. En nu gaat het dan een keer niet goed. Dat is niet, dan is het keer niet zo erg.
1: Ja,
0: dan
1: er is wat herrie op de tribune volgens mij.
0: Nou, dan is er een bekertje het veld opgegooid. Nou, het is allemaal niet zo erg. Ik was laatst bij NAC tegen NEC. Er werd de hele tijd wat dingen op het veld gegooid. En daar werd niet tegen opgetreden. Dus nou jongens, laten we hier niet zo heel veel van maken.
1: En let even op, hè. Nog 4,5 minuten spelen. Hè? Ja. Dus ons pakken ze zo niet.
0: Nou, ik vind dat hier veel te veel van wordt gemaakt. Ja,
1: er is iets gegooid naar de wissels volgens mij. En die kwamen net het veld op en die kwamen een beetje protesteren.
0: Ja, nee, goed. Ja. Volgens mij heb ik 1 bekertje gezien hoor. Dus nou ja, het is irritant, maar laten we er niet meer van maken.
1: Maar wie loopt er nou in hemelsnaam eens tegen die bal aan? Want hij rolde weer voor de doellijn. Ja. En een tikje had genoeg geweest.
0: Nou, ik vind dit echt hoor. Ik dacht dat we hier een klein beetje vanaf waren in Nederland hoor. Dat hele overdreven gedoe. Want ik heb het gezien bij NAC tegen NEC bijvoorbeeld. De hele poos werd een blikje in het veld gegooid. Er werd er niets tegen gedaan. Toen was het dan weer normaal. Want dat is zo gezellig in Brabant. En nu maken we er weer een heel spektakel van. Als er 1 blikje westelijk beker het veld op komt. Nou goed, het is gedaan. Met die onzin. En we gaan de doeltrappen nemen met Ronald Koeman. En dan hoop ik dat er inmiddels 8 minuten bij komen. Want dat hoort dan wel. Als er nog de laatste aanwijzingen zijn voor Sami Owaiza. Het zou ook een beetje van hem moeten komen hoor. Vanaf de zijkant om gevaren te zorgen. Ronald Koeman met de bal op de helft van NEC. Sendler en Nejasmits met z'n tweeën leveren uiteindelijk geen balbezit op. Deze bal is lang onderweg en is in de handen van Kretas. En weer irritant geduw van de Thean. Wat een irritante gozer is dat vanavond, zeg. En als deze bal niet goed van Sendler, maar de bal belandt in de handen van Kretas.
1: Kretas nu met de controle. 3 minuten zijn er nog in de blessuretijd over. Sherry, bal naar de zijkant. Danilo, die switch is wel goed gebleven. Het is inmiddels 8 minuten geworden. Dus dat doen ze dan wel goed om die minuut extra bij te trekken. Sano nu net buiten de 16. Gaat iemand liggen in de 16 van Telstar. Gaat ook weer opstaan. Sherry dan niet met controle. Bal opgepikt door Sano. Die moet de bal vol gaan geven. Probeert het voetballen met Danilo op de rand van de 16. Sano krijgt een duw. Nee, zegt Manschot. En dan kan Telstar er heel gevaarlijk uit. Komt Kretas verse doel uit, maar lost Nejasmits dit op. Okawa met de bal doorgekopt. Uwaisa rond de middenlijn. Terug naar Pereira. Moet er meteen weer inleveren bij Uwaisa. Dat gebeurt. Sendler staat helemaal vrij. Maar Uwaisa gaat zelf. Staat tegenover 3 man. Geeft mee aan Pereira. Die laat zich heel makkelijk van de bal afzetten. Maar Manschot heeft zowaar een vrije trap gezien. Voor NEC, voor Uwaisa in dit geval. Sendler moet de bal gaan geven aan Sherry. En dan moet iedereen zich melden in de 16. Voor de neus van Ronald Koeman. Dit gaat nog een ongelooflijk spannend moment opleveren. Voor de Telstar-doelman die druk bezig is met een muurtje neerzetten. Het wordt een tweemansmuurtje. Sherry die de bal neerlegt een beetje ter hoogte van de punt van de 16. En dan 8 meter naar achteren. Telt zijn stappen uit. Alle NEC'ers staan in en rondom de 16 meter. Hier komt de kans voor NEC. Die bal is goed. Die komt bij de tweede. Die wordt niet ingekopt. Omdat hij van de lijn wordt gehaald. En wie raakt hem dan als laatste? Er is ook nog eens een NEC die de bal als laatste raakt. Dus dan is het niets meer dan een doeltrap.
0: En ze dan via het hoofd van El Kashati dat de bal het doel niet in gaat. Dat zal wel heel curieus zijn. De doeltrap snel genomen. Omdat Thean in één keer 1 tegen 1 kan gaan staan. Hij kan doorkoppen, maar Van Wiel let goed op. En via Seedorf verbrandt de bal over de zijlijn. Ja, bij Telstar zijn ze ook helemaal door dol heen. Om deze punt, op dit punt over de streep te trekken. Nou, Pereira, opschieten jongen. Je moet naar voren gooien. Het duurt allemaal lang met Brian Pereira.
1: En dan, maar gooi nou joh!
0: Nou, ik weet niet waar hij op wacht. Maar goed, hij moet gooien naar voren. Brian Pereira, dat is niet ver genoeg. Via Bakker over de zijlijn moet er een nieuwe bal komen. En mag Pereira weer snel gaan gooien. Maar Ogawa opzoeken, dat is de beste kopper. Daar gaat de bal richting naar voren. El Kashati kan daar niet bij. Nejasmits kan er ook niet bij. En dan beukt daar Seedorf tegen Von Wiel aan. Maar Von Wiel geeft geen krimp. En kan NEC nog 1 keer naar voren. Nog 1,5 minuut in de blessuretijd te gaan. Is het Charon Sherry die Danilo wegsteekt. Danilo is eerder bij de bal, dat is hij niet. Is geen penalty natuurlijk. Bal wordt gespeeld. Thean kan de bal aannemen en meegeven naar achteren. Dan is Sherry net te laat. Kan Telstar in de aanval via Hedley. Hedley wil meegeven aan Thean. Dan moet Von Wiel oversteken. Is daar de voorzet van Thean niet goed. Want dan ziet Kretas de bal over de achterlijn verdwijnen. Gaat de laatste minuut van de blessure erin. En NEC geeft snel mee aan Sendler. En moet NEC naar voren.
1: 1 minuut nog te spelen in de Goffert. Sendler met de dribbel. Veel spelers voor de bal. Sendler geeft mee aan Sano. Die trekt naar binnen. Kodai Sano, kan jij nog wat? Sano gaat de 16 in. Iedereen houdt zijn adem in. Sano 3 meter over. Ai, ai, ai, ai, ai. Die moet die bal gewoon volgeven. En besluit zelf te schieten. En schiet dan ook 1 meter of 3 over en naast het doel. En dan mag Ronald Koeman junior zijn trucje weer uithalen. Tikken hier de seconde weg. Zijn er nog 30 seconden te spelen. En hopelijk voor NEC kan NEC die bal nog oppikken en nog 1 keer naar voren brengen. Maar dan is het wachten totdat die bal genomen gaat worden. 20 seconden nog. Daar is nog steeds de aanloop niet van de doelman van Telstar. Daar is die eindelijk. En wie pikt die bal op? Het is Nejasmits. Kan Omaisa de bal binnenhouden? Ja, maar het levert geen balbezit op. Sterker nog, daar komen ze bij Telstar nog een keer met Hedley. En aan de rechterkant komt Haten. Boer eroverheen. Hedley, die kapt, die houdt balbezit en dan neemt Sherry over. Maar die schiet de bal over de zijlijn heen en dan gaat Manschot fluiten voor het einde. De vreselijkste scheidsrechter die we dit seizoen gehad hebben, hebben we NEC gezien. Die kei en keihard gewerkt heeft. Eerste helft matig, een aardige openingsfase. En dan ineens weer die hectische slotfase van deze wedstrijd. Met het 0-1 door Van Duin en 1-1 door Sherry. En nog een bal afgekeurd. Ballen van de lijn gehaald. Ja, alle spelers volledig uitgeteld op het gras.
0: Ja, je kunt ze niets verwijten, hè. En NEC speelt weer alles gegeven. Een beetje pech ook in de afrondingen. NEC heeft echt wel kansen gehad, hoor. Ballen net langs de verkeerde kant van de paal. We hebben het gezien bij Linssen. We zagen bij Owais in de eerste helft. We zagen bij Ogawa in de tweede helft. Kopbal op de lat. Als je die bal inkopt, hoeft die ook niet afgekeurd te worden daarna, hè, wegens buitenspel. Dus kansen waren genoeg. Alleen het geluk zat er net niet helemaal mee bij NEC. Laat het ook maar even dat zeggen. En het kwam niet in het ritme. Telstar deed het goed. Ontregelde het spel van NEC. Ging vertragen. En het kwam het spel van NEC niet ten goede. En kwamen nooit meer echt in het lekkere tempo waar NEC graag in wil voetballen. En daarmee is een 1-1 geen gekke uitslag na vanavond. Profiteert ja. NEC niet van het gelijke spel tussen Ajax en PSV. En moet het met angst gaan kijken morgen naar AZ tegen Twente. Want als de Tukkers winnen, dan wippen zij over NEC 1 in de ranglijst. Het zal nog spannend worden.
1: Ja, het zal zeker spannend worden. En volgende week Groningen, NEC. En maandag uiteraard de NEC-update op RN7 met Maurice, Harold en Nick. Die zitten daar weer voor je klaar vanaf 8 uur. Zometeen de interviews. En dan volgende week dus die wedstrijd vanuit Groningen. NEC, ja, toch teleurstellend thuis tegen Telstar. 1-1.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Een van de twee producenten van de abortuspil, Mifepriston, heeft een spoedprocedure gestart

0: ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond een uur of één vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hoogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de Grote Prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. De Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone. Er

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht...

Het is zondagochtend, het is 10 uur. Je weet wat dat betekent. Tijd voor Goedemorgen Eredivisie. In het weekend dat we nog één keer kunnen genieten van alle wedstrijden verspreid. Want vanaf volgende week zijn alle wedstrijden gelijktijdig en wordt het schakelen geblazen. Nu kunnen we terugblikken op een heerlijk volle zaterdag. Vol met voetbal, vol met wedstrijden. Waaronder de topper tussen Ajax en PSV. Genoeg te bespreken ga ik doen met de volgende heren hier aan tafel.

0: Edwiges, weet jij ze nog altijd allemaal?
1: Nee, nee. De meeste topwedstrijden wel, zeg maar, de uitslag en zo. Maar niet meer echt tegen wie in...
2: De doelpunten weet ik nog
1: de
2: wel.
1: Dus
2: die waren niet zoveel, dus die kan ik allemaal nog wel herinneren.
1: Maar. Ja.
0: Maar weet je ook de doelpunten van Edwiges dan nog?
2: Ik denk een aantal wel,
1: deze
2: ja.
1: Weet ik wel toevallig van dezelfde score, denk ik niet. Volgens mij...
3: Zo!
0: Nou, deze tellen we wel, hè, Hans?
3: Als je die niet pakt...
4: Maar waar was Tommy dan?
2: Ik was net te laat, denk ik.
4: Nummer 6, ja.
1: Ik vind wel dat jullie heel sterk beginnen vanochtend. Jullie beginnen wel heel sterk met deze goal.
0: Dankjewel, dankjewel. Zet die even goed neer. Ja. Maar de rest van de uitzending...
1: Ja, daarom. Ik ken jou een beetje.
3: Ook een goal van Tommy?
0: We hebben nog geen goal van Tommy. Gaan we even naar op zoek? Misschien een geel kaartje. Nee hoor, nee hoor. Je hebt wel genoeg mooie dingen kunnen zien. Natuurlijk PSV, je ene club kampioen geworden. ADO, je andere oude club, ook kampioen geworden.
2: Ja, zeker. Mooi. Nee, fijn dat ze weer terug zijn.
0: Ja.
2: Het was ook echt de beste ploeg, denk ik met afstand, de beste ploeg van de KKD. En ADO hoort gewoon in de Eredivisie en ik ben blij dat ze terug zijn.
0: Ja, dit zijn al mooie beelden. ADO wel eerder dichtbij geweest, Sjoerd. Kan jij ook wel weer echt verheugen op ADO in de Eredivisie?
4: Ja, tuurlijk. Het is een karakteristieke club. En wat Tommy zegt, is natuurlijk waar, die horen in de Eredivisie. Alleen het probleem is altijd dat je daar een stuk of 25 clubs van hebt die in de Eredivisie horen. En dan wisselt het altijd een beetje af. Maar ADO is natuurlijk een heel karakteristieke club. En ik hoop dat ze dat stadion een keer goed vol krijgen.
0: Ja.
4: Want dat zou nu, die stap moeten ze nu denk ik gaan zetten. En dat verdient het elftal in ieder geval wel op basis van het afgelopen seizoen.
2: Ja. Wij speelden met Eindhoven zeg maar, tegen Den Haag en toen konden ze kampioen worden. En toen zat het echt goed vol. Dus ik hoop dat in de Eredivisie inderdaad dat het wekelijks vol gaat zitten.
0: Ja, dat het toch weer even een boost heeft.
2: Ja, zou mooi zijn.
0: Wat wel mooi was om te zien, ze hebben verschillende dingen gevierd. Natuurlijk toen ze de promotie echt in handen hadden, toen ze kampioen werden. Deze huldiging hebben ze gevierd. Niet iedereen is daar helemaal blij mee, al die feestjes.
5: Ja, blijf maar doorgaan. Ik ben eigenlijk wel klaar mee. Ik heb te veel feestjes gehad. Ik was gisteren ook bij Oranje Roes. Dat was ook top. En ik ben geëindigd in het paardje in Amsterdam. Plat. Niet goed.
3: Koningsnacht gehad, Koningsdag en dan al die feest met ADO. Je kan het eigenlijk niet meer aan.
5: Ik kan het niet meer aan. Ik ben ook gewoon een klein speler. Ik heb nog nooit alcohol opgedronken. Dus het is niet goed voor mij.
3: In de afgelopen tijd?
5: Afgelopen tijd? Te veel alcohol gehad. Ik ben nu alcohol af. Dus lekker rustig voor Steven van der Sloot.
0: Ja, Steven van der Sloot.
3: Goed spelen.
0: Ja, hij heeft even een hoedje op en een zonnebrilletje op. Dit was afgelopen dinsdag.
3: Transfervrij. Iedereen denkt dat hij al getekend heeft bij Fortuna Düsseldorf. Maar we hebben samen het Keukenkampioen Divisie Gala jij gepresenteerd. En ik was dus ik heb hem nog even aangeschoten. Die heeft 8 goals gemaakt als rechtervleugelverdediger. Hij heeft nog niet is transfervrij. Ik zeg, en? Hij zegt, er is geen enkele Nederlandse club die mij oppikt. Dus hierbij...
1: Jij maar hij kan ook van de ADO blijven, toch? Of niet? Of dat wilt hij niet?
3: Dat wil ADO absoluut wel. Maar dit is wel een jongen die zich echt heeft laten zien.
1: Ja.
3: Steven van der Sloot.
0: Ja.
1: Toch Eredivisie nu.
3: Ja,
1: dat kan hij zich misschien nog meer laten zien.
3: Ja, hij is in ieder geval nog niet weg.
1: Ja.
0: Nee, en hij moet ook nog even wennen aan dat feestvieren. Maar dat is voorlopig even klaar. Feestvieren zit er voorlopig ook niet bij voor NAC, Sjoerd.
4: Ik was er al bang voor.
0: Ja, je was misschien al bang voor dit bruggetje.
3: Moeten we je heel zachtjes condoleren met de degradatie?
4: Nee, mij persoonlijk niet. Tenminste, ik bedoel, ik heb geen rol gespeeld. Bovendien, maar dat is echt puur persoonlijk. Die vrijdagavond, dat vind ik altijd wel lekker, maar goed.
3: Dus
4: voor de club is het slecht.
3: Oh, ja, maar jij bent blij?
4: Nee, blij is onzin. Maar nee, want het is voor de club is het gewoon slecht. Kijk, ze hebben gewoon...
0: Maar jij wilt toch ook gewoon NAC op het hoogste niveau?
4: Tuurlijk, tuurlijk. Nee, dat is ook flauwekul. Maar ik kijk ook af en toe naar mijn eigen agenda en dan vind ik die vrijdagavond leuk. Zonder VAR. Vind ik ook wel lekker. Maar dat hoeven we helemaal niet omheen te draaien. Het is gewoon een dramatisch seizoen geweest. En een heel raar seizoen ook, waarin alle dubbeltjes eigenlijk de verkeerde kant op vielen zo'n beetje. Gisteren was wat dat betreft ook weer exemplarisch met 2 VAR-momenten. Je denkt, hoe is het mogelijk? En dat is eigenlijk het hele seizoen al aan de gang. En dan sta je ook, en dat is niet alleen maar pech, hè, voor de duidelijkheid. Uiteindelijk gaat het erom...
1: Ze moeten ook even een bal af en toe erin schieten, hè? Gisteren ook.
2: Maar ze hebben toch echt een goede spelersgroep?
3: Nee.
2: Ja, maar ik heb ze tegen PSV 2 keer gezien. En dan zijn ze natuurlijk altijd extra gemotiveerd. Maar als je de namen ziet, de spelers ziet, dan is er geen ploeg. Die kan degraderen eigenlijk.
3: Maar niemand maakt een goal, Tommy. Nee.

0: Ja, die laten ze dan gaan in de
1: gisteren
0: winter.
1: Gisteren ook weer, hè?
0: Uiteindelijk
1: ook
0: Sydney van Hooijdonk.
2: Ze hebben denk ik 4-5 echt slechte wedstrijden gespeeld. Telstar uit, Go Ahead, zo nog een paar.
3: Telstar thuis ook.
2: Maar die andere 30 heb je eigenlijk zelden het gevoel gehad van nou, je valt niks te halen. Alleen ze halen het niet. Ze verzilverden het niet. In die laatste fase, ja, jij zegt het terecht, doelpunten te maken. In die laatste fase houden het iedere keer op. Ook gisteren tegen Utrecht. En eigenlijk met 10 man spelen ze eigenlijk ook weer niet zo heel slecht. Maar het leidt nergens toe.
3: Maar dit gaat
2: dat
3: over,
2: is natuurlijk wel een probleem.
3: Over het voetbal, dus echt over op het veld. Maar achter schermen en op beleidsniveau zijn het een aantal rustige jaren geweest. Nou lijkt het echt weer een beetje misschien op het NAC wat we ook wel eens hebben gekend. Hoe kijk je hier naar, Sjoerd? Het heeft ook te maken dan met het vertrek van Sydney van Hooijdonk.
2: Ja.
3: In de winter wat een beetje vraagtekens doet oproepen.
2: Ja, wil je die situatie apart bespreken? Mag hoor.
3: Mag? Als je het kort kunt uitleggen wat een beetje de kwestie is.
2: Sydney van Hooijdonk is in de winterstop vertrokken. Het feit dat hij vertrokken is, was denk ik wel uit te leggen. Maar hij is transfervrij gegaan en ook zonder doorverkooppercentage. En dat laatste, dat vond ik eigenlijk toen al best wel gek. Want waarom laat je topscorer, dat je topscorer laat gaan is één ding. Waarom levert dat voor de club 0 euro op? Dat
3: ook nog een jonge jongen.
2: 25 jaar, had een doorlopend contract tot het einde van het seizoen. En het was ook nog maar een paar dagen of een weekje ongeveer tot de deadline. Dan is het best wel een hele slechte deal. En waar de discussie natuurlijk om gaat, is dat Pierre van Hooijdonk, de vader van Sydney, een soort dubbelrol heeft als vader van een RFC-lid. Althans, hij is officieus RFC-lid. Hij is adviseur van de Raad van Commissarissen. En die dubbele pet leidt tot vraagtekens. Laten we het daarop houden. En dat heeft onder andere...
4: En welke vraagtekens?
2: Nou, het doorverkooppercentage, daar gaat het eigenlijk om. Dat op een gegeven moment de beslissing werd genomen om een transfervrij te laten gaan. Dat valt tot op zekere hoogte nog wel uit te leggen. Maar er lag een doorverkooppercentage op tafel. Dus die Portugese club waar hij uiteindelijk naartoe is gegaan, die hebben in eerste instantie gezegd, we willen hem transfervrij overnemen met een doorverkooppercentage. En dan heb je het niet over tonnen, hè, een doorverkooppercentage voor Sydney van Hooijdonk. Dan heb je het over tienduizenden euro's. Maar toch, het is een potje met geld waarvan je normaal gesproken zou verwachten dat gaat naar NAC. Hè? En dat is niet gebeurd. Dus dat potje met geld is ofwel naar een Portugese zaakwaarnemer gegaan, of het is naar meerdere zaakwaarnemers gegaan, of het is naar meerdere zaakwaarnemers plus een deel naar de speler gegaan. Dat weten we niet. Dat is ook suggereren. Maar feit is dat het potje niet naar NAC is gegaan. En dat zorgt bij supporters, maar ook wel bij de grote aandeelhouders voor heel veel vraagtekens. En daar heeft deze actie toe geleid.
4: Maar Pierre van Hooijdonk, het gezicht van NAC. Kan jij ermee leven dat hij nu zo achterna gezeten wordt?
2: Mijn leven, ik vind het ontzettend vervelend en ik vind het lelijk voor de club. En het ziet er gewoon KUT uit. Want je wil niet dat het degraderen is al vervelend genoeg en slecht genoeg.
3: Maar vaak gaan dit soort dingen wel in de hand met elkaar, toch?
2: Dat klopt. Kijk, ik vind wel, je mag best vragen stellen over hoe dit gegaan is. Dat moet, waarom niet? Ik bedoel, kijk, het rare vind ik een beetje dat toen deze deal werd gesloten, dacht ik al, ik kom gezeik van. Tenzij ze een hele goede vervanger halen en je blijft er glorieus in. Maar je wist eigenlijk toen al, dit gaat linksom of rechtsom terugkomen. En ik vind het gewoon heel jammer dat ze dat niet voor zijn geweest.
4: Wie heeft geïnitieerd dat de topscorer al vroeg in de winterstop weg moest? Of...
0: Maar was er ruzie tussen de trainer en Sydney?
2: Ruzie is overdreven. Eigenlijk, de trainer heeft zich altijd uitgesproken dat hij er liever bij had gehouden. De technisch manager Peter Maas is ook heel lang uitgesproken geweest en dat hij hem liever zou willen houden. Tegelijkertijd hebben ze ook gedacht, als we er nog wat geld van kunnen krijgen of we kunnen een betere vervanger halen, dan zouden we hem eventueel kunnen laten gaan. Ik moet zeggen dat ik dat puur op sportieve gronden nog wel enigszins uit te leggen.
0: Maar dat is toch raar dat je zegt tot 20 januari dat je dan zegt van dan mag je transfervrij gaan. Dat is toch vreemd? Je topscorer.
2: Dat heeft ook weer een beetje met de voorgeschiedenis te maken. Die afspraak is min of meer gemaakt toen Sydney tekende een jaar geleden. Toen hebben ze eigenlijk gezegd, oké, we gaan anderhalf jaar gaan het proberen. Mocht het niet lukken, dan gaan we ook niet in de weg liggen als je dan eventueel eerder weggaat. Dus dat is nog tot daaraan toe. Alleen na 20 januari kwam die club pas. Dus hadden ze in feite moeten betalen. Die afspraak liep tot 20 januari, omdat daarna heb je dan de tijd om eventueel een vervanger te halen. Maar dan wil je wat geld hebben. En ja, dat is niet gelukt. Dat is niet gebeurd.
3: En toen was er die thuiswedstrijd, de laatste thuiswedstrijd eigenlijk voor de winterstop. Toen speelde NAC tegen Telstar. En toen hadden ze eigenlijk goals nodig. Speelde Sidney van Hooijdonk niet. Nee. Dat was toen ook een beetje gekkig. En nou ja, is er een beetje...
2: Ja, dat was toen, dat was toen de druppel.
4: Nou, ze hebben het, hier hartstikke goed gedaan. Ze hebben Pierre of Sidney weggedaan. Niet dat hij de 33 zou maken, maar die stond al op, stond op 5 goals. En allemaal spelers gehaald die never nooit een goal maken. Ik zeg chapeau voor het beleid.
3: Maar van akte. Straks meer over die degradatiestrijd. De strijd onderin, want die is ongekend spannend. Maar we hebben veel meer te bespreken. Dit komt er voorbij tot de klok van 12 uur.
1: Natuurlijk hebben we ruim aandacht voor de topper van gisteren tussen Ajax en PSV.
5: Gods, ja! Die gaat er nog in. En zo wordt het 2-2.
1: En onderin worden er meer punten gepakt dan ooit.
5: Kans voor de recht. En die maakt het af. Wat een doelpunt, zeg.
1: Volendam weet wat de concurrenten onderin gedaan hebben en trapt de dag om 11:15 af tegen Heerenveen. Live op ESPN 2. En op hetzelfde moment spelen AZ en Heerenveen tegen elkaar in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Te zien op ESPN 1. Om 14:30 komt Feyenoord weer in actie. De ploeg van Van Persie kan goede zaken doen om plek 2 tegen de voetbalvechtmachine van Danny Buijs. Live op ESPN 3. En op hetzelfde moment ontvangt PEC Zwolle het al gedegradeerde Heracles Almelo, te zien op ESPN 1. En om 16:45 nog 2 duels in de Vriendenloterij Eredivisie. Een mooie kraker tussen AZ en FC Twente in Alkmaar, te zien op ESPN 2. En Sparta Go Ahead Eagles op ESPN 3. Ook gaan we schakelen tussen 5 duels in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie en de halve finale van de Champions League Vrouwen Bayern München tegen Barcelona. Kortom, een heerlijke zondag op ESPN.
3: Ja, zeg dat wel. Genoeg om te bespreken. We gaan zoals altijd hier beginnen met de dilemma's. Hedwiges, ik begin met jou. We willen een duidelijke keuze. Mag je het straks toelichten. Ajax moet Oscar Garcia ook volgend jaar voor de groep zetten. Eens of oneens?
6: Dat is druk te moeilijk, hè? Mijn god.
3: Straks nog het uitleggen.
6: Ja, ik vind het een hele... Ik vind het een moeilijke. Ga maar eerst door. Mag je nog even nadenken?
3: Nee, je mag nadenken, maar ik kom wel bij je terug. Ja. Sjoerd, Robert Eenhoorn is de ideale opvolger van Dennis de Kloese.
2: Eens.
3: Eens. Ja. Voel je wel aankomen, hè?
2: Ja, ja.
3: Tommy, PSV wordt het Bayern München van Nederland.
0: Ja, nee, eens.
3: Hans, FC Twente is nu de favoriet voor de derde plaats.
4: Eens.
3: Eens.
4: Nou ja, het weer is
6: ik denk toch dat ze toch een andere trainer gaan halen. Dus ja, dan...
3: Oneens.
6: Ja, dan is het oneens, denk ik.
4: Ze gaan heel zeker een andere trainer.
3: Gaan we het zo over hebben. Ik wil het eerst even hebben en even doorgaan op jouw dilemma, Hans. Want jij vindt FC Twente de favoriet voor de derde plaats. Zij spelen natuurlijk vanmiddag wedstrijd tegen AZ. Ontzettend interessant. Waarom zie jij Twente wel als favoriet hiervoor?
4: Nou, NEC speelt natuurlijk, wat ik wel eens zeg, blosjes op de wangen voetbal. Heel offensief. Dick Schreuder, in de voorbereiding heb ik 1 training gezien. Nou ja, dat is 11-11, volle bak vooruit. De NEC-supporters die hebben gewoon in de hekken gehangen het hele seizoen. Alleen, nu worden de prijzen verdeeld. Ze hebben de bekerfinale gespeeld. Daar hadden ze toch een beetje kuipvrees. En er lopen natuurlijk niet 8 of 9 spelers in die gewend zijn om iets te winnen. Om voor de prijzen te spelen.
3: Doet dat ze de das om nu?
4: Ik heb de indruk dat ze, wel een klein beetje tegen hun al het positivisme wat ze gekregen hebben. Dat ze daar nu moeten ze het verzilveren. En dat geeft toch extra spanning.
6: Ja, nee, dat is ook logisch, toch?
4: Het is logisch.
6: Ja, logisch dat dat kan gebeuren. Dat is het verschil ook tussen de top en subtop, zeg maar. Ook al presteer je heel goed als subtopper, zeg maar. Dat je met die druk om kan gaan. Dat zie je eigenlijk in Engeland ook altijd met Manchester City. Die zijn heel lang bijvoorbeeld tweede geworden. Maar als het om gaat, als de prijzen worden verdeeld, dan staan ze er in één keer. Dat is het verschil qua mentaliteit, hoe je de wedstrijd ingaat.
4: Dus jij vindt het te begrijpen?
6: Ik vind het wel te begrijpen, maar ik vind ook dat je eigenlijk nu nog steeds moet zeggen dat het een heel goed seizoen is geweest. En dat hoor je nu natuurlijk wat minder. Omdat je de hele tijd voor plek 2 hebt gevochten. En ook in de bekerfinale hebt gestaan. Maar als je aan het begin van het seizoen had gezegd... van ja, je gaat Europees voetbal spelen met NEC en haalt de bekerfinale... zou iedereen zeggen, topseizoen. Alleen nu krijg je een gevoel...
3: Nou, gevoelsmatig hebben ze nu iets te verliezen.
6: Van, ze hebben, hoe wij nu al denken, zo denkt een speler ook. En dat is het lastige.
3: Ja, nou heeft FC Twente natuurlijk echt iets om op te jagen. Denk je dat dat prettiger is? Qua...
0: Dat is soms zeker fijner, ja. Dat merken we bij Eindhoven ook. Als wij naartoe moesten, dan was er geen druk. Maar als je er al staat, dan moet je het zeg maar verdedigen. Dan gaan ook wel dingen tegenzetten. Dat zag je gisteren bij NEC ook. Ze hadden echt veel kansen. Normaal gesproken weet je die wedstrijd met 3-4-1. En dat gebeurt nu niet. En dan ja, is er wel een extra druk bij die erbij komt kijken.
3: Ja. Sjoerd, had je niet verwacht op begin van het seizoen? Hoe het begon bij Twente?
2: Nee, absoluut niet. En ik denk in Enschede zelf ook niet. Want toen Van der Brom binnenkwam was er heel veel scepties. Bij de achterban vooral. Zo van, nou, wat moeten we nou met John van der Brom? Maar hij heeft het wel geweldig neergezet. Echt heel knap.
4: Overal waar John van der Brom komt, spelen ze verzorgd voetbal. En net wat Arne Slot heeft geïntroduceerd bij AZ op trainingspartijtjes onder de knie. Los van de corners, 11 tegen 11 onder de knie voetballen. Dat is John van der Brom ook. Het is altijd verzorgd voetbal. Schiet niet in de vlekken. Ik denk dat John van der Brom echt een hele goede trainer is.
2: Ja. Maar toch wordt hij altijd een beetje onderschat, hè?
4: Ja.
2: Want hij heeft echt een uitstekend cv. Kampioen geworden met Anderlecht.
4: Ja, dat beeldvorming, ook, ja, denk precies, ik ook een beetje.
2: Imago en beeldvorming. Ja, op de een of andere manier. Blijkbaar komt hij over als een beetje rustige laid-back figuur. En dan denken mensen misschien van, ja, dat kan niet veel bijzonders zijn.
3: Is dat een
2: zoiets? Dat denk ik.
0: Zou het voor hem ook moeilijker zijn als je bijvoorbeeld toen hij bij Vitesse werkte, dat hij dan met mindere spelers moet werken. Dus dat hij gewend is om in de top te werken. Dat hij daar echt tot zijn recht komt. Dat blijkt nu wel weer bij Twente. En bij Vitesse waren natuurlijk veel dingen, hè, randzaken wat er speelden. Maar daar had hij wel wat moeite om Vitesse goed te laten voetballen.
2: Ja.
0: En dus de KKD natuurlijk ook wel anders als de Eredivisie. En nu komt hij echt tot zijn recht, denk ik.
3: Ja, hij staat vanmiddag tegenover Leroy Echtelt. Is het gek dat hij nog geen aanbieding heeft gekregen?
2: Dat ligt een beetje aan de alternatieven die ze hebben bij AZ, denk ik. En ze weten intern, denk ik, het beste hoe die functioneert. Kijk, op puur basis van deze wedstrijd en deze beelden zou je zeggen, hou hem sowieso binnen. Het lijkt me ook ik vind het een kleurrijke figuur, dus voor mij mag hij zeker blijven. Maar, ja.
3: Past hij bij AZ, vind jij?
2: Nou, het is een beetje een atypische AZ-trainer, maar dat maakt het ook wel interessant, vind ik.
0: De spelers zijn wel lyrisch over, man. Dat is toch wel belangrijk, denk ik.
2: Het lijkt me ook niet onbelangrijk. En het is een heel ander type dan Maarten Martens. Dat heeft nu in het seizoen gewerkt. Hè. Dat zie je wel vaker in het voetballen, dat als je net een ander type hebt, dat het dan vervolgens wel goed valt. Maar je moet natuurlijk wel nog een paar jaar verder.
3: Ja.
2: Je kunt ook zeggen, vaak zeggen clubs van, we moeten naar de toekomst kijken en die denken dan in het contracten van 3 jaar. Als je met Echtel doorgaat, wat is er eigenlijk mis mee om het 1 jaar te doen? Dat zou toch best wel prima
3: kunnen? Maar het is toch niet heel erg des AZ om te zeggen, we gaan dit 1 jaar doen?
2: Ja, maar waarom zou je dat...
4: Nou, dit is de spijker op zijn kop. Waarom moeten die trainers allemaal 2, 3, 4... Chelsea... Als jij adviseur zou zijn geweest van Chelsea en trainers en 1 jaar contract, dan had je 700 miljoen had je bespaard de afgelopen 15 jaar. Geef ze 1 jaar. En over Leroy Echtelt gesproken, ik kan niet bepalen of niet beoordelen of het een juiste keuze is voor AZ. Maar er loopt een aanvoerder, Jordi Klaasie, die zegt wat hij denkt tegen iedereen. En die zegt dus gewoon, dit is de trainer die voor ons op dit moment uitstekend is. Dus daar moeten we mee door. Dus wat let je dan om er niet mee door te gaan?
2: En zeker als je niet een kant-en-klare topkandidaat hebt. Als je zeg maar geen Arne Slot op de gang hebt staan wachten. Dan is dit toch een prima oplossing.
4: Ja, en zeker als je bepalende spelers enthousiast over je zijn. Dat is het criterium voor elke club volgens mij. En Jordi Klaasie is geen meeprater. Dat is gewoon iemand, je vraagt wat. En hij is ook nog zeer kritisch ingesteld. Jordi Klaasie vindt Leroy echt tot een goede trainer. Bijtekenen.
3: Nou, vanmiddag staat hij in ieder geval nog aan het roer. Geen witte rook nog in Alkmaar, maar wie weet gaat het komen de komende tijd. We gaan terug naar gisteren, de topper in de Johan Cruijff Arena. Vaak een wedstrijd onder hoogspanning, want beslissend voor de titel. Maar nu kwamen de Eindhovenaren als landskampioen naar Amsterdam.
7: Wel of geen Erehage, het maakte de afgelopen dagen nodige tongen los. Maar zoals aangekondigd gaan de spelers van Ajax gewoon op een rijtje staan voor landskampioen PSV.
8: Applaus van de spelers die zich hier keurig opstellen. En die hoorden het ook aan de reactie van het publiek. Iedereen is heel blij met dit idee, maar het heeft echt wel wat.
7: Als de bal eenmaal rolt, is het PSV dat de Johan Cruijff Arena al heel snel stil krijgt.
8: Heel ver, paas blijft er staan, verlengd. En bij de tweede paal zit hij er al in. Een hele, hele snelle goal. Na 35 tellen is het Peppi die PSV een voorsprong kopt.
7: En zo is de topper onderweg. En hoe, want ook een reactie van Ajax laat niet lang op zich wachten.
8: Iemand in de buurt, Guy, zo! Ja, één keer per jaar jaagt hij er eentje op een fenomenale wijze binnen.
9: It's not the best first touch, but then I know I have a good shot. So I just took the chance and then, luckily it went in.
7: Na rust is het spel slordig, van beide kanten. Als het PSV dan wel lukt om de bal even het werk te laten doen, gaat het ook snel.
8: Lage voorzet en zit hij erin? Hij zit erin. Het is Boadou met het laatste tikje.
7: De wedstrijd weer helemaal tot leven gebracht. Ajax moet opnieuw in de achtervolging en doet dat wederom met succes.
8: Guy Hart op de vuisten van Kovar. Gods, ja, die gaat er nog in. En zo wordt het 2-2 in de blessuretijd van deze wedstrijd.
7: Toch nog een punt voor Ajax. Een vermakelijke topper tussen Ajax en PSV eindigt zodoende in 2-2.
9: Ja, doodziek van. Ja.
4: Het gaat niet meer echt om de punten en je bent er toch doodziek van.
9: Ja, omdat het gewoon een wedstrijd op zich is, toch? En wij zeiden tegen...
4: Omdat het Ajax is.
9: Ja, natuurlijk. En wij zeiden tegen elkaar, we willen alle vijfde wedstrijden winnen. En als je hem dan in de 93e minuut, 92e minuut weggeeft...
4: Ja, 94e.
9: Dat is gewoon kut.
10: Ja, ik had een gevoel en ik had wat gesprekken dat ik dat mijn beloning laat in de wedstrijd ging komen. Volgens mij...
4: Wat voor folie is dit? Je weet het zelf niet.
10: Nee, gewoon... ik zag die bal komen. Ik moest één ding doen. En dus,
4: ik hoorde vanuit onze studio dat het een technische volley is.
10: Ja, het is een beetje op niet superveel kracht, maar wel een beetje gewoon bewuste techniek en in de hoek plaatsen. En ik zag hem lekker binnen gaan. Dus dat is lekker dat we die 2-2 toch nog maken.
3: Ja, en een paar dagen eerder heeft Mika Gods de trofee gekregen voor... niet speler van de maand, die wilde hij heel graag krijgen. Talent van de maand april. En in mei gaat hij daar vrolijk mee verder. Hij maakte 2-2. In hoeverre zag je die nog aankomen? Vind je het een logische uitslag, 2-2?
6: Ik vond op een gegeven moment in de tweede helft PSV wel wat sterker worden. Je zag de krachten bij Ajax wegvloeien. Je had op een gegeven moment wel het gevoel dat PSV zou winnen. Maar Gods, dit seizoen, die kan dat is eigenlijk ook wel momenten voetballen. Hij pakt wel zijn momenten, hij heeft heel veel rendement dit seizoen. Dus voor hem persoonlijk is dit wel een mooi moment natuurlijk. Maar eigenlijk zag ik het nu niet meer echt aankomen hoor, in de laatste paar minuten. Want ik zag eerder van het volhouden van, zeg maar. Dolberg had kramp en Itakura liep moeilijk. En,
2: hoe verklaar je dat het eigenlijk al 3 jaar bij Ajax over fitheid gaat? Want Garcia had het er gisteren ook weer over. Dat is toch wel heel gek.
4: Maar Garcia zei letterlijk op de vraag van...
3: Laten we daar even naar luisteren, Hans. Want we hebben inderdaad Garcia ook gevraagd naar die fitheid. Want ja, opvallend is het zeker.
4: It didn't look you were fit, the second half.
11: Yeah, it's a problem that we had for a long time. That it's not easy to change.
4: How can it happen?
11: Well, can it happen that you cannot change in 3 weeks, 4 weeks, or 1 month? It's a thing that obviously next season the club has to change.
4: Yeah. So, in other words, you say the team hasn't been fit all season.
11: Not all season, but it's not also depending only depending on the fitness coaches or something like this. I'm not saying this, but for example, we don't have many players, or speedy players, fast players, and players who can play at high tempo during all the games.
4: You're right, fullback. Today,
11: yeah.
4: He was good, eh?
11: Yeah. We have some that they can make these efforts, and he's one of them.
3: Ja, want het is niet voor het eerst dat het over die fitheid gaat, ook niet dit seizoen. Jij geeft het al aan, Sjoerd. Het is bijna 3 jaar dat het daarover gaat. Ja. Hoe lang is het nou echt nodig om tot die fitheid te komen?
6: Ten eerste hangt het van de selectie af. Wat kunnen ze aan? Dus je moet ook kijken welke spelers worden gehaald. Hoe belastbaar zijn ze? Hebben ze dus een blessuregeschiedenis daarvoor gehad? Hoeveel wedstrijden hebben ze dat jaar daarvoor gespeeld? Als je kijkt naar de aankoop al, zie je eigenlijk al dat er heel veel spelers zijn gehaald die eigenlijk geblesseerd waren, transfervrij zijn gehaald. Dan weet je eigenlijk al dat daar problemen kunnen ontstaan. Leeftijd, zijn vaak jonge spelers, die moeten nog gewoon mannelijker worden. Maar ook het verschil natuurlijk van trainers. Dus als je elk jaar trainers gaat veranderen, wat bij Ajax ook gebeurt de afgelopen 4 jaar, die hebben allemaal verschillende trainingsmethoden. Spelers moeten telkens weer wennen. De ene wil compact spelen, de ander wil hoog druk spelen. Ja, dat vergt dus ook voor andere trainingsstijlen. En daar moeten spelers ook aan wennen. Dus
3: maar
6: heel veel factoren.
3: Maar als je het hebt over inhoud, je zou toch moeten zeggen dat dat binnen...
6: Inhoud in de voorbereiding. Dus de voorbereiding is eigenlijk het belangrijkste. Daar is de basis leg je neer voor het hele seizoen. Dat was met Farioli toen ook. Hè. Hij heeft echt over de kling gejaagd toen. Dat is tenminste een basis. Ik weet niet hoe het bijvoorbeeld nu dit seizoen is gegaan. Maar je hebt wel weer een andere trainer neergezet. Misschien traint hij anders, dat weet ik niet. Maar dat kan wel een oorzaak zijn dat je nu in de problemen komt. Ook Champions League natuurlijk, hè, heeft ook veel energie gevraagd. En nogmaals, ik kijk ook naar de leeftijd van spelers. Dus Mokio en Steur, dat zijn nog gewoon geen mannen. Gods is 20. Die gaan naar het buitenland.
3: Goed, en dan... daar hebben ontzettend veel clubs natuurlijk mee te maken.
4: Weet je, ik snap er helemaal niks van. Ik snap er helemaal niks van.
2: Jij legt het wel goed uit, toch?
4: Ja, nee. Jij legt het goed uit.
2: Dat snapt hij wel.
4: Je legt het goed uit, maar ik snap er helemaal niks van. Ik kijk gewoon eventjes naar Dick Schreuder. Ik ga trainingen kijken. Ik heb daar training gezien. Die is daar begonnen, is een nieuwe trainer. Die heeft zo hard getraind in de voorbereiding. En die heeft af en toe zijn datamensen heeft die gezegd van... hier heb je een dagkaart voor de Efteling of ga lekker padellen... en ik hoef je over vier dagen weer terug te zien. Die wilde gewoon over het randje. Ze hebben best wel koud watervrees, maar die ploeg is fit. Die gaat vooruit, die gaat achteruit. Hebben geen spierblessures. Anthony Correia, die met jongens, 5, 6 jongens van Quick Boys... heeft net over het randje heen getraind. Over de datamensen heen getraind. En die zijn fit en die gaan. En die spelen elke week met dezelfde ploeg. Dus die hebben niet 4, 5
0: spierblessures. Dus als jij naar die data echt gaat kijken, dan ben je als speler gewoon niet topfit. Dat blijkt wel, want jij zegt over Dick Schreuder, ik heb met hem gesproken vorige week. Die zegt van, die worden gek van mij, maar ik ga gewoon veel harder trainen. Als wij vroeger een voorbereiding hadden, als wij de eerste week, ik kon in het weekend kon ik helemaal niks meer, lag ik op de bank en ik was helemaal klaar. Nu heb ik af en toe het idee dat we bij dag 3 al tactisch gaan trainen en al heel rustig aan gaan doen.
4: Dat
0: lijkt net of je midden in het seizoen zit, maar dat is de voorbereiding. In de voorbereiding moet je gewoon wat jij zegt...
6: Maar ik denk ook dat bijvoorbeeld Dick Schreuder inderdaad met zijn scouting en technisch directeur kijkt van... Ik haal spelers, maar die moeten wel kunnen lopen, in ieder geval gewoon. Dat is zeg maar een vereiste. Nou, als je daarbij begint en dan geeft hij inderdaad ook gas... dan kunnen ze dat ook volhouden. Ja. Als jij spelers gaat halen die dat jaar daarvoor helemaal niks gespeeld heeft... en ze gaan Dick Schreuder voetbal spelen... kan ik je ook wel garanderen dat hij niet vol gaat houden.
3: Maar gevoelsmatig in het hedendaags voetbal... spelers die niet meer die inhoud hebben om te lopen... dat gaat toch niet
0: meer? Maar je hebt het gewoon nodig.
6: Dat is een basisvoorwaarde. Oh. Maar ik ga dan al kijken, bijvoorbeeld, wat is het over Ajax... dan die spelers die dan al jarenlang op niveau spelen... of wedstrijden spelen en die gehaald zijn. Nou, dan kan ik er nu al drie op noemen die wel ervaring hebben... maar bijvoorbeeld een tijd niet gespeeld hebben. En die zijn nu ook weer geblesseerd, bijvoorbeeld.
0: Maar het is ook wel, als je bijvoorbeeld met de wissels... Hè, bijvoorbeeld, je hebt de wedstrijd gespeeld... en vroeger moest je als wissels, de volgende dag moest je echt aan de bak. Nu is het gewoon 6 keer een minuut, 4 tegen 4. Dus dan gaat zo'n performance coach
4: en vooral,
0: zeggen van 2 minuten, 1 minuut. Die gaat dan denken van, oh nee, 1 minuut.
4: En vooral niet de 1,5 minuut. Hè,
0: ja, maar dan denk ik, hey, die bal wordt achterin 3 keer rondgespeeld... is een minuut al voorbij. Hè? Dus wat doe je dan eigenlijk? Geen kloot. En dan moet jij een week later moet jij gaan spelen.
3: Ja, en vergeet niet de sprintjes hè, na de wedstrijd.
0: Ja, maar er zijn er ook 6 corporeren.
6: Als je kijkt bijvoorbeeld dan ook wel naar PSV. Als je bijvoorbeeld de loper ziet, de Guus Til. En misschien gaat hij wel naar het WK. Die is toch gewoon altijd superfit. Die heeft toch ook inhoud met heel veel wedstrijden gespeeld. En Saibari is toch ook superfit. Als je die ziet lopen, qua looptempo... Dat is heel wat anders gewoon. Daar moet je naar kijken, naar zulke spelers, ook qua leeftijd... Die moet je eigenlijk halen bij de topclubs dan.
4: Voor FC Utrecht, Niels, die gaat gewoon vanaf dag 1 keihard trainen, Anthony Correia. En het mooie is, dat op gevoel kan je dus ook mensen over de kling jagen of in het rood jagen, zonder dat je spierblessures hebt. Dat kan nog steeds. En weet je, misschien is het wel een hele ouderwetse idee van fuck de data. Dat zeg ik helemaal niet. Maar data moet ondersteunend zijn en niet bepalend.
0: Leidend, ja. Maar wat denk je wat Paris en Bayern doen?
6: Ja, maar als je dat vergelijkt, dan zie je toch allemaal spelers die kunnen lopen.
0: Heb je die voorhoede gezien, hoe die druk zetten?
3: Maar
0: je moet wel top fit zijn, dus die kunnen toch niet op data, zeg maar, die training doen, want anders kun je het niet laten zien.
3: Jij had het net al eventjes over Guus Til. Hans, jij hebt hem gisteren al even gesproken. We zagen vorige week dat Xavi Simons zwaar geblesseerd is geraakt. Nou, ontzettend zonde natuurlijk voor hem, zeker met het WK wat eraan zit te komen. Nou, dat vergroot misschien de kans voor spelers als Guus Til. Ronald Koeman was afgelopen week op het keukenkampioendivisie kampioensdiner. En zei daar het volgende over.
12: Uiteindelijk, hoe meer blessures je krijgt, komen ook anderen in beeld. En de namen die jij noemt, dat klopt. Het is ook afwachten hoe het met de blessure gaat van Justin Kluivert. Wanneer gaat hij weer spelen? Dus er zijn in principe genoeg mogelijkheden voor de teampositie. Dus. En uiteindelijk ligt het aan fitheid uiteindelijk waar we voor gaan.
4: Denk jij inmiddels ook echt aan Guus Til?
10: Het doet er niet zo toe wat ik ervan denk, toch? Ik zie het vanzelf wel. Ik ga na het seizoen eerst lekker een weekje naar Italië. En als ik terugkom, wordt die selectie volgens mij bekend. En dan zie ik het wel.
4: Ja, je komt er wel steeds dichterbij. Wat hebben ze aan Guus Til als die meegaat? Als die speelt, als die invalt, als die van 22 tot 26 zou zijn. Wat heeft de bondscoach aan jou?
10: Ik denk dat ik dit jaar en ook afgelopen jaren gewoon een van de betere middenvelders van de Eredivisie ben geweest. En dat ik goals kan maken en belangrijk kan zijn. En we zijn 3 keer op rij kampioen geworden, waarbij ik gewoon een belangrijke rol heb gespeeld. Dus ik denk dat het wel voor zich spreekt.
3: Tommy, hoe logisch zou je het vinden als Guus Til meegaat naar het WK?
0: Hij zegt het zelf, hè. Dus heel logisch. En ik denk ook nog dat het voordeel is dat je hem als middenvelder kunt laten spelen en ook nog als spits. En Bos heeft laatst ook niet voor niks tegen Utrecht volgens mij thuis. Uiteindelijk Pepje op de bank gezet en Til in de spits. En die laat ook nog andere betere spelen. Dus ik zou het echt logisch vinden, meer dan logisch vinden, die moet gewoon mee naar het WK.
3: Ja, het zou ook een mooi verhaal zijn, hè, Sjoerd?
2: Tuurlijk, nee, maar ook het type speler, ook het type jongen. Ik ken hem niet persoonlijk, maar gewoon. Het is ook een speler die, voor wie het nog echt een droom is natuurlijk om naar een WK te gaan. Je hoeft er niet bang voor te zijn dat als hij niet speelt, dat hij er dan met de pet naar gaat gooien. Helemaal niet zelfs. Nee, het lijkt mij ook logisch. Maar goed, Koeman houdt nogal vast aan zijn vaste poppetjes.
0: Nee, is het ook niet als je een trainer, hè? Sommige trainers hebben dat. Die zien iets bij een speler. En dan kunnen wij allemaal vinden dat hij mee naar het WK moet. Maar die hebben iets wat ze dan net niet goed genoeg vinden om hem erbij te halen. Dus zoals met Veerman. Ja. Vroeger had dat Van Basten natuurlijk met Van Bommel. Die liet wel zijn man lopen. En als je daar alleen maar daarop let, dan zie je alleen maar de negatieve dingen van de speler.
2: Ja, en andersom bestaat ook. Hè?
0: Ja, ja.
4: Maar niemand hoeft te twijfelen. Til gaat absoluut mee naar het WK. Omdat Ronald Koeman ook weet waar we het nu over hebben. En wat hij net zelf zegt. Speelt hij? Dus
0: zou er nou eigenlijk door Xavi komen dat hij is, Simons dat hij geblesseerd is, of zou hij er altijd bij hebben gezeten, denk ik?
4: Hij heeft hier een paar maanden geleden gezeten, heeft hij ook al beaamd dat Til heel erg in zijn voorhoofd zit. Maar precies wat jij zegt,
3: twee schaduwlijstje.
6: Maar ook Koeman kijkt ook weer naar de fitheid, hè? Dus als jij hem haalt, weet je gewoon, oké.
4: Dat je een hele fitte speler hebt.
6: Een hele fitte speler had, want volgens mij is de concurrentie met Koopmeijer is nog een beetje op die teampositie. Maar die heeft
3: het ook nog even afwachten
6: gehad,
3: of Kluivert inderdaad weer wat fit is.
4: Dus je gaat toch wel liever. Als hij enigszins fit is, neemt hij die ook mee. Ja.
2: En Weghorst dan?
4: Die neemt hij ook mee.
2: Je bent heel stellig over wie die meeneemt.
4: Ja.
2: Ja?
4: Weghorst neemt hij ook mee als pinchitter.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar vind je dat logisch?
4: Nou, hij heeft de laatste. Ik wilde hem. Ik bereid me ook wel eens voor. Ik was gisteren dan bij Ajax PSV, niet wetende dat hij ziek was. Ik wilde hem na afloop vragen van, kan het ook wel eens zijn, maar dan kijk ik ook naar jullie, Wout, dat jij te hard werkt. Hij is zo'n ongelofelijke teamspeler. Hij jaagt, hij doet, hij sprint 55 meter mee terug. Maar ik had hem willen vragen, als je iets minder hard werkt, zou je dan meer fris zijn voor de goal?
0: Maar dat heeft hem wel ver gebracht. Als je daar niet
2: laat. Maar op basis van dit seizoen is het toch helemaal niet logisch.
0: Maar we hebben een andere pinchetter.
2: Maar wie kan beter aanvallend koppen, Virgil van Dijk of Wout Weghorst?
4: Ja, ik heb de indruk dat Virgil van Dijk wel eens achterin speelt.
2: Ja, maar je hebt het over pinchetterrol, toch?
4: Ja.
2: Maar dus, is er als een andere? Zet
3: Van Dijk maar gewoon naar voren.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Dat is, die kan dat veel beter.
0: Maar denk,
2: dus ik begrijp,
0: maar
2: die rol niet zo goed.
0: Maar denk je dat een trainer dat doet als je een kwartier, 20 minuten iemand nodig hebt... dat je dan in één keer elke keer Virgil van Dijk hebt in de spits gaat zetten?
2: Als je die wedstrijd op het allerlaatste moment nog moet winnen... zou je wel gek zijn als je Virgil van Dijk
0: maar
2: niet
0: vaak
2: doet
0: trainers zeg maar bij een verdediger de laatste 5 minuten of zo, weet je wel. Maar echt 20 minuten.
6: Ja, nee, je hebt ook nog een beetje het gevoel... Weghorst tegen Argentinië, toch? En vorige WK kwam hij erin.
3: Dat mag nu toch niet meer tellen?
6: Weet ik wel, maar dat gevoel, ja, weet ik, 4 jaar geleden. Maar die rol heeft hij toen ook voltolkt, toch?
0: Maar hebben we een andere? We hebben geen andere.
6: Nee, inderdaad, je kan Virgil van Dijk inderdaad naar voren brengen. Maar als je dan scoort en dan... Weet je,
3: ik
6: dan
3: heb
6: dan
3: heel veel zin in al deze discussies de komende tijd. Want ik gok dat dat nog wel even gaande is totdat de definitieve selectie bekend is. Hans, jij was gisteren in de Johan Cruijff Arena. Jij hebt Jordi Cruijff ook nog even kort gezien. Wat voor indruk maakte hij?
4: Ja, ik sprak hem even direct na afloop in de catacombe. En wat ik aan hem mooi vind, en dat is de opvoeding die hij van zijn vader heeft gehad. Bij Feyenoord is er in het begin van het seizoen gezegd van... onder andere door Robin Verbeesie, we willen kampioen worden. Ja. NAC wilde ook wel kampioen worden. En Heracles wilde ook wel kampioen worden. Hij zegt gisteren heel kort, weet je, tussenjaar bij Ajax bestaat niet. Meedoen, als ik dat roep, is niet goed genoeg. Wij moeten volgend seizoen kampioen worden. Niet over 2 jaar, niet over 3. Wij moeten over volgend jaar kampioen worden. En als we geen kampioen worden, heb ik gefaald. Ik zeg maar, je hebt heel weinig geld. Dan zullen we heel inventief moeten zijn. Dan zullen we gewoon wat mensen die we te duur hebben ingekocht... voor minder weg moeten. We zullen moeten huren. Maar we moeten kampioen worden. En dan denk ik gelijk van... voetballers, jullie zijn goede voetballers geweest. En af en toe ben je tevreden als je een 6,5 speelt. Johan Cruijff moest altijd de beste zijn. Kan nooit een 6,5. Wim van Hanegem en Marco van Basten moesten altijd de beste zijn. Een 6,5, dus moeten, dat zit in de genen van spelers... die altijd onder druk hebben moeten. En hij heeft zijn vader altijd onder druk gezien. Dus hij moet. En, en dan zegt hij ook van... Weet je, en even één ding. Ik ben hier niet om vrienden te maken. Ik ben hier om beslissingen te nemen. Ik vond het verfrissend. Maar het was een verfrissende 2 minuut 30.
0: Mooi verhaal. Nee, zeker. Maar als jij daar Mika Gods en alles moet verkopen... dat is nu je beste speler, dan wordt het toch een heel... Dan moet het toch een wonder
3: gebeuren. Ja, hij moet aan de bak. Ik denk dat iedereen wel ziet dat er...
6: Kritische volgen, Sjoerd.
2: Ja, maar ik vind... Het zijn mooie teksten, maar het is geen hogere wiskunde, toch? Dat zegt toch iedereen die bij Ajax werkt?
0: Je moet het
2: zeggen. Je kunt het wel heel vaak uitspreken. En dan denk je van, nou, dat klinkt overtuigend. Maar voer het maar eens uit met de situatie die er nu is.
4: Hij laat er geen gras over groeien.
3: Maar vind jij dat er een realistischere uitspraak zou moeten worden gedaan?
2: Nee, die uitspraak is echt prima. Alleen je kunt er niet zoveel conclusies aan verbinden. Want bij Ajax zijn zoveel problemen. Ze liggen zo ontzettend ver achter op PSV op alle denkbare gebieden.
0: Maar dan kan je toch beter anders zeggen, of niet? Het is toch wel, we moeten, anders heb ik gefaald.
4: Ik hou er wel van.
0: Ja, maar,
6: maar die denkwijze hoort wel bij Ajax, vind ik.
0: Ja, dat weet ik, maar dat is niet meer echt realistisch nu.
6: Nee, 5 jaar geleden was het realistisch. Dit is wel een startpunt. En dan de hoe, zeg maar, hoe je dat gaat doen, daar moeten ze aan bouwen. Maar wel denken van, we moeten wel weer naar de top. Want als je gaat denken van... Ja,
0: binnen 3 jaar snap ik, maar binnen een jaar vind ik wel...
6: Het is ambitieus. Voelen, maar, hij druk op zichzelf.
3: Het moet ergens beginnen. Er moet een hoop gebeuren. We gaan eventjes naar de reclame, maar we zijn zo meteen terug. Dan is het uiteraard tijd voor Hans Draait Door. Die heeft weer een mooie selectie gemaakt. We gaan terugblikken op de wedstrijden die al gespeeld zijn. En we gaan ook eventjes buurten bij de wedstrijd... die straks om 12:15 gaat beginnen. Volendam tegen Heerenveen. Genoeg dus. Allemaal zometeen.
4: Drie penalties heeft
3: in Goedemorgen, Eredivisie. Ja, ik weet denk ik al welke u doet. Tot zo.
4: Ex-PSV.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus.
3: ESPN heeft iets nieuws. De WK-pool. De perfecte plek om te laten zien hoe goed jouw voorspellende gaven zijn. Ook als je niet het allergrootste voetbalgenie bent. Dus maak snel een sub-league aan en speel. Tegen je vrienden.
14: Ja, of tegen je collega's. Als ze tenminste durven. De ESPN WK-pool. Speel het nu gratis in de ESPN Go-app.
3: Jouw WK begint hier.
15: I am Usain Bolt, and I like to do things fast. And now fast just got better. past just got better.
16: Nieuw Robijn Quick Wash. Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.
17: Blij dat je belt, girl. Party time. Oeh, ik heb ingeslagen. Alleen nog even nagels drogen.
18: Ja, we gaan knallen.
17: Of je nou op je mooiste deur uitgaat, of mooi thuis blijft.
19: Die zijn echt hard gegaan.
20: Wat een baddie.
17: Kruidvat is er voor alle beauties van Nederland. Alleen bij Kruidvat creatieve SheGlam make-up voor iedereen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nieuw Robijn Quick Wash. Nu voor maar €6,99 bij Kruidvat.
21: Nivea Deo Black and White. Gele of witte vlekken op je kleding? Bescherm jezelf tegen zweet en geur, terwijl je ook je kleding beschermt tegen vlekken en slijtage van stof. Bescherm je huid en kleding. Nivea Black and White. Nivea voor de huid.
22: Nieuw van Hollands Nieuwe. Naast mobiel hebben we nu ook internet en tv. Nu 1 jaar voor maar €1 per dag. Hollands Nieuwe.

Bij Easy Paris Excel snappen we dat het ieder jaar eerder Moederdag is dan je denkt. En het is weer bijna zover. Dus kom snel langs en vind jouw Moederdag cadeau. Ah ja, die. Die gaat ze heerlijk vinden. Easy Paris Excel. 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel.

0: De nieuwe Jeep Compass. Volledig elektrisch en hybride. Vanaf 39.995 euro. Jeep.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Soms voelen we ons schuldig. We kunnen maar zoveel doen. Dat is waarom steeds meer diereigenaren vertrouwen op Hills. Met wetenschappelijk bewezen voeding om meer liefde te geven dan je je kunt voorstellen. Omdat je ook gewoon maar een mens bent, is er Hills. Wetenschap geeft meer.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Comfort klinkt voor iedereen anders. Maar het voelt altijd als een Emma-matras. Zorgvuldig ontworpen voor 10 jaar slaapcomfort. Profiteer van kortingen tot wel 50% en 10 jaar lang. Ga nu naar emmasleep.nl.
2: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: J'adore. J'adore Dior.
2: Pluk de dag en dit mooie dealtje. Nu bij Kruidvat heel veel Nivea, tweede halve prijs en een vaas cadeau. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Exterio tuinmeubelen. Nu Sunny Deals. Tot 50% korting op alle tuinmeubelen. En tot 1000 euro extra stapelkorting. Exterio tuinmeubelen. Hoe buiten, hoe beter.
5: Wie is er weer als beste getest?
6: InShare natuurlijk.
5: Ja, al voor de 10e keer. Sluit je ook aan. Voor een eerlijke autoverzekering. Zonder gedoe.
6: En met een lage prijs.
5: Check InShare.nl. InShare. We all benefit.
7: Nieuwe speelronde, nieuwe kansen.
8: Het einde is in zicht.
7: Wie pakt plek 1 in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie?
9: Zeg het maar, ik heb geen idee.
7: Vandaag pakken we weer door.
10: Ja!
7: Om 11:15 trappen we af met AZ Heerenveen in Alkmaar.
11: Lekkere goal van AZ.
7: Vervolgens om 16:45 barst de titelstrijd volledig los. En komt de top 4 in actie in een zinderend schakelprogramma.
12: Het is nog lang niet afgelopen.
13: Alles kan nog volgens de ranglijst.
7: Dus schakel in en mis niets van de ontknoping. Live op ESPN.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus.
14: Welkom terug bij Goedemorgen Eredivisie. Het is de hoogste tijd voor Hans draait door. We zitten met smart te wachten, Hans. Take it away.
15: Ja, ik heb een pareltje gezien linksbuiten. Marley Dors, die nog even niet instartte. Die heeft bij Jong Almere... Dat is ook wel weer het mooie van Almere. Die spelen tegen Spakenburg, Quick Boys. Dat is echt niveau. Daar maakte hij er als buitenspeler in 20 wedstrijden 16 en 8 assist. Ik heb hem even gezien. Ik was bij Den Bosch Almere. Alles is mooi aan die jongen. En het is een linksbuiten. Die zal ook wel eens een keer... Zijn aanname is heel mooi. Buitenkant links. Buitenkant rechts neemt hij hem aan. Legt hem af. Buitenspelers zijn de up-and-down spelers, maar hij heeft iets. Hier neemt hij hem weer uitstekend aan. Misschien moet hij hem in de verre hoek sturen. Maar... En dit is, dat lijkt een heel makkelijk balletje, maar er zit zoveel gevoel aan het rechterbeen. En hier, hij houdt ook van diepgaan. Daar hou ik ook wel van, mensen die in de rug van backs en verdedigers gaan lopen. En dan scoort hij. Dit was gisteren. Dat hij tegen Den Bosch, hij speelde gisteren absoluut niet goed. En dan toch schiet hij er weer eentje in. Marley Dors heeft heel veel. En jij kent hem.
16: Ja, nou eigenlijk wat je zegt, perfect verwoord. Goede speler. Kan ook op 10 spelen. Ja? Het is eigenlijk een linksbuiten die vaak aan de binnenkant komt. Daardoor scoort hij ook zoveel.
14: Maar ook als moderne 10?
16: Ja,
15: wat is een moderne team?
16: Nee, maar wat hij
15: zegt... Wat is een moderne team?
14: Nou ja, niet meer heeft, gewoon zo diep, met zijn paasjes een beetje staan.
16: Nee, maar hij heeft ook echt diepgang. Hij kan lopen, hij kan makkelijk scoren. Dus die goal gisteren ook, daar staat hij eigenlijk ook een beetje op de teampositie. Hij is in de 16.
14: Ja.
16: Maar een hele leuke speler, goede jongen, goede kop erop, zeg maar. Kijk, daar moet je ook altijd naar kijken. Hij wil hard werken, hard trainen. Dus die heeft wel potentie, ja. Moet hij nog meer over hem...
15: Ik was met Leo Oldenburger bij Den Bosch Almere woensdag. En ik had hem zo gefeteerd. Dus ik kom de directie van Almere tegen op het keukenkampioen divisie in Gala. En die zeiden van, we hebben hem gelijk een nieuwe aanbieding gedaan. De ochtend na al die euforie. En het is inmiddels al zover dat PSV interesse in hem heeft.
14: Oh, serieus?
16: Ja, dat is een goede speler hoor. Ik vind Poku ook een goede speler. En dan toch maar...
14: Broertje van Poku, voor de duidelijkheid.
16: Ja,
14: die jonge Poku.
16: Enorm veel snelheid. En dan kom je toch een beetje bij de jeugdopleiding van Almere. dat zit gewoon goed in elkaar. Hè? Ze spelen inderdaad in de tweede divisie. Dus inderdaad tegen Spakenburg. Dus je wordt heel snel fysiek ook getraind. Dus je moet ook heel vaardig en snel kunnen denken. Maar toen ik bijvoorbeeld trainer was van Jong Almere City, hadden we ook spelers. Hè? Flamingo, Rijn Flamingo. Steyr Racing.
3: Die heb je ook begaan, Rijn
16: Flamingo. Ja, Steyr Racing. Als je nu terug gaat kijken. Jochem Ritmeester van de Kamp. Tyrese Noslin.
3: Als je Robert daar geen kampioen mee wordt.
16: Ja. Nee, maar daarom. Maar achteraf ga je denken van, dat is leuk van die jongens. Want je ziet ze terug in de Eredivisie. En zo vaak zie je dat niet bij jeugdteams.
14: Eigenlijk ben jij de vader van het succes
16: Nee, dat zeg ik niet. Ik vind het leuk voor die, voor die jongens.
3: Hij is daar geen kampioen mee geworden.
14: Maar mooie spelers.
16: Nee, ik ben wel kampioen geworden van 21.
3: Ik hoor.
16: Hallo. Daarom zeg ik het juist. Van Feyenoord worden naar de finale. Dat weet je toch nog? Ja, dat is al jaren geleden, hoor. 3 jaar geleden, 4 jaar geleden. Zo.
14: Hans, nummer 2.
3: Nee, gefeliciteerd nog.
16: Ja, dankjewel.
14: Heel attent van je, Hans. Ja.
3: Nou, dit is geen hele jonge speler meer, maar Carlos Vinicius, ex-PSV-speler. Spits. De Copa Sudamericano, Grêmio uit Brazilië, tegen jouw ploegje, Palestino. Carlos Vinicius mist 3 penalties achter elkaar. Dit is een nieuw wereldrecord. Trainers die er al aankomen. Kijk eens. Maar de keeper beweegt te vroeg. Verschrikkelijk slap ingeschoten. Heeft hij geluk dat de keeper te vroeg beweegt? Dat is nu. Dus hij mag hem van zijn ploeggenoten nog een keer nemen.
8: Gekke aanloop.
3: Hier, keeper weer te vroeg bewogen. Maar dan zou ik hem toch als medespeler uit zijn handen schieten als hij hem nog een keer wil nemen. Hij neemt hem nog een keer.
8: Dat is een rare grote man, want niemand durft iets te zeggen.
3: Nee. En dan schiet hij hem zo. Maar even serieus, wat hadden jullie gedaan als hij ook nog een keer voor de derde? Want je mag toch wisselen?
8: Wisselen, gelijk wisselen.
10: Maar als je nou goed aanloopt, dan denk ik nog van, dan geef hem nog een tweede kans. Maar als je bij de eerste al ziet, dan zou je toch zeggen...
3: Dan zou je toch een slijding opmaken als hij nog een keer...
10: Alsjeblieft.
8: Ja, is wel gek dat het 3 keer vaak gebeurt. 3 keer penalty.
3: Nee.
8: Ja.
3: Wat dan?
8: De Wout Weghorst van Argentinië. Zoek maar op. Martin Palermo bij Boca Juniors. Die miste ook 3 keer in de wedstrijd. Maar er waren wel 3 afzonderlijke penalties.
16: Dat is nog eigenlijk nog erger.
14: Dat is nog erger. Ja.
3: Maar dat je dat als ploeggenoot toelaat, hè?
14: Ja, want Hans, wat zou jij doen?
3: Ik zou, als ik op een metertje of 30, want ik stond meestal op een metertje of 30, was verdediger, dan had ik een slijding op hem gemaakt als hij nog een keer... ik had echt een slijding op mij gespeeld. Doe eens even normaal.
8: Maar je mag toch niet...
10: mag je niet wisselen, wil je zeggen?
8: Je mag niet nog wisselen van spelen, toch? Als je er al 1 genomen hebt, dan moet opnieuw.
3: Volgens mij mag het wel.
8: Ja?
16: Ja, weet ik eigenlijk niet.
3: Volgens mij mag de kijkers, scheidsrechters.
8: Moet even Danny Makkely over inbellen.
3: Ja,
16: Nou, weet ik niet.
10: Ik denk dat Danny Koevermans daar mij wel hebt van.
3: Danny Koevermans,
14: kom eventjes in de lijnen. Volgens mij moet het ook dezelfde speler zijn, maar we worden zometeen vastgecorrigeerd. Ondertussen gaan we naar de nummer 2.
3: Het helemaal niet dezelfde speler te zijn, dat gaat Danny zometeen beamen.
14: Ondertussen gaan we naar nummer 1 luisteren. En Danny gaat ons nu appen. Danny, hup.
3: Ja. Farioli is kampioen geworden dit weekend. En dat is best knap. Het is met...
16: Heel knap toch gewoon.
3: Met echt Catenaccio voetbal gebeurd.
8: Ah ja, Hans.
3: Het is heel knap. Ik hoor net dat het geen Catenaccio voetbal was. Het is heel knap wat hij heeft gedaan, Sjoerd. Wat vooral heel knap is, het is een competitie met Sporting, Benfica en Porto, die nauwelijks het zich kunnen permitteren om te verliezen. Porto heeft 1 wedstrijdje verloren. Benfica, die tweede werd, hebben er 0 verloren. Maar die hebben er 10 gelijk gespeeld. Het is Alverca uit Pia Casa thuis. Het is een competitie waar een stuk of 8 à 12 ploegen spelen. Die hebben gewoon achter de goals nog ineens tribunes. Zo klein is het. Maar dat zijn allemaal slopers waar je met 0-1 en met thuis met 2-0 van moet winnen. Farioli heeft het gedaan. En ik heb begrepen van Sjoerd dat ik hem ongelooflijk moet verteren. En hem moet feliciteren met zijn offensieve voetbal.
8: Nee, maar hij heeft geen Catenaccio gespeeld. Zeker in het begin van het seizoen.
3: Hij heeft heel veel Catenaccio gespeeld.
8: Daarna is
3: begin van het seizoen absoluut niet.
8: Nee, toen speelden ze echt wel leuk en aanvallend. Maar sowieso, die kanttekening van dat verdedigende voetbal bij Farioli, dat is toch wel ook wel een beetje achterhaald. Kijk nou even naar het seizoen voor Farioli van Ajax. En kijk even naar het seizoen na Farioli bij Ajax. Kijk gewoon alleen maar naar de punten.
3: En de fitheid.
10: Bewijs gewoon dat hij een toptrainer is.
8: Hij heeft het op het laatst. Heeft
16: en
8: hij
16: nu ook
8: het,
16: weer.
8: Heeft hij het uit handen laten glippen. En daar heeft hij terecht kritiek voor gehad. Maar in de basis heeft hij het bij Ajax natuurlijk veel beter gedaan dan al die andere trainers.
14: Want hoe prettig voor hem dat hij meteen met dat... Nou, het zal toch wel... Hij wilde er niet zoveel van weten, maar hij heeft toch met dat trauma afgerekend. Ja. Lijkt me toch wel prettig dat dat gewoon meteen seizoen erop...
8: Ja, want hij zal daar toch ook wel van geleerd hebben. Hij heeft dat ook echt... Daar ben ik het wel met Hans eens, hoor. Hij heeft dat, die laatste fase heeft hij gewoon heel slecht gemanaged. Door altijd maar een beetje angstig over het kampioenschap.
14: Kijk, dit zijn ludieke Porto-supporters... Ja. Die als Ajax-spoken verkleed komen. Dat kan natuurlijk ook.
8: Ja.
14: Maar daar is mee afgerekend.
8: Daar is mee afgerekend. Nee, maar dat,
15: hij en hij had geen Soetelo achterin, die een beslissende fout maakte.
8: Ja, maar hij heeft geprobeerd toen, terwijl hij dik aan kop stond... om zeg maar het kampioenschap te verdedigen, terwijl hij dat moet aanvallen. Hij is vanuit een soort angst gaan reageren bij Ajax.
10: Hij is zelf ook wel geschrokken van dat het mogelijk is bij Ajax.
16: Misschien heeft hij daarvan geleerd, toch, nu?
10: Ja, precies. Ja,
16: dat is ook wel goed. Het alleen heel beeld, qua beeldvorming, en dat hebben we eigenlijk ook met Simeone bijvoorbeeld... dat denk je ook direct verdedigende trainer. Maar dit seizoen heeft hij ook best wel veel aangevallen als je kijkt naar de Spaanse league. En dat komt hij heel moeilijk vanaf. Als je denkt aan Simeone, denk je van Atletico Madrid, ze gaan weer met z'n allen naar achter. Maar dat verandert af en toe. En dat heb je bij Farioli nu ook een beetje. Als je aan Farioli denkt, denk je direct, oh, verdedigende trainer. Maar in het begin waren ze inderdaad gewoon alleen maar aan het aanvallen. En toen raakte Luc de Jong geblesseerd.
12: Samos.
16: Die Samu, hoe heet die?
12: Ja, Samu.
16: Samu, die spits raakte geblesseerd. Ook. Dus misschien moest hij wel een beetje aanpassen. Maar ik vind het wel knap dat hij
15: het is, maar daarom liet ik het ook zien. Ik vind het ook heel knap. En ik gun het hem ook van harte, trouwens. Dat zal hem een worst wezen of ik het gun. Maar het was niet met aanvallend voetbal.
14: Nou, daar mogen jullie nog even over verder discussiëren.
8: Wel een toptrainer.
14: De spanning stijgt in Volendam, want daar komt straks Heerenveen op bezoek. En nou ja, die hebben allebei absoluut nog wat om voor te spelen. Heerenveen wil ontzettend graag die play-offs om Europees voetbal halen. En Volendam moet alle zeilen bijzetten om zich te handhaven. 12:15 daar de aftrap in Volendam. En zometeen gaan we ook schakelen met onze collega's die daar ter plaatse zijn. Maar we gaan eerst even kijken naar de wedstrijden die gisteren al gespeeld zijn. Ook daar de belangen groot om die Europese play-off tickets, om Europees voetbal rechtstreekse tickets, om handhaving. Alles kwam voorbij. Beginnen in Utrecht, waar NAC op bezoek kwam. Sorry, Sjoerd.
13: Het moet wel heel gek lopen, wil NAC nog ontsnappen aan degradatie. Op bezoek bij FC Utrecht vecht het misschien wel voor de allerlaatste kans. Maar NAC komt al snel in problemen.
17: El Karouani wordt daar hard geraakt door Nasso. Dat moet toch de eerste kaart van de wedstrijd zijn. En die komt er ook voor Nasso.
13: De middenvelder wordt in eerste instantie nog gespaard. Maar als de VAR op de lijnen komt, weet iedereen hoe laat het is.
17: Ja, dit is 100% een rode kaart. Moment Nasso eraf. Veel te hoog met die noppen op het scheenbeen.
13: NAC blijft georganiseerd spelen. Pas in de slotminuten weet Utrecht dan toch nog van de man meer situatie te profiteren.
17: Carlson, daar is de Wit en dan is het raak. Maar gaat de vlag omhoog.
13: Het is heel close allemaal. Telt de doelpunt nou wel of niet? Na een heel lange check luidt het oordeel.
17: Het doelpunt telt.
13: NAC zet nog één keer alles op alles om misschien toch nog een puntje te pakken. Maar ja, dan ligt het achterin helemaal open. En is het uiteindelijk Adrian Blake die Utrecht naar de overwinning schiet. De ploeg van Ron Jans blijft meedoen om de play-offs voor Europees voetbal. Voor NAC is degradatie nu wel heel dichtbij.
18: Ja, dat we naar andere ploegen moeten kijken, dat staat vast. Maar zolang het niet mathematisch zeker is, blijven wij gaan. Ik denk dat we dat vandaag weer getoond hebben. Met 10-1 lachter en blijven gaan. En dat is week na week. Het is gewoon jammer dat we daar niet voor beloond worden.
13: In de Euroborg is FC Groningen Excelsior een duel vol verschillende belangen. Details maken dan het verschil.
19: Helemaal vrij bij de tweede paal. Tika de Jonge. Groningen razendsnel op voorsprong.
13: Even later ontbreekt het Excelsior juist aan een portie geluk.
19: Fase niet lekker en dan zit hij erin. Nee, voor de doellijn net weggehaald. Maar zo dringt Excelsior aan na 10 minuten.
13: Excelsior blijft niet lang in die teleurstelling hangen. De uitploeg zoekt de aanval en beloont zichzelf.
19: Fase uit positie en de bal binnengekopt door Wiedel en het doelpunt staat.
13: Twee doelpunten uit corners dus. Vlak na rust besluit Younes Taha om het maar eens helemaal zelf te doen.
19: Hier is Taha onderweg, nu met links en nu is hij raak. En weer aan het begin van een helft een hele snelle goal voor FC Groningen.
13: En Groningen staat weer voor, maar oogt nog steeds laks. Excelsior ruikt dat er wat te halen valt.
19: Sanchez Fernandez langs Fase, het is 2-2.
13: Beide ploegen kunnen meer dan een gelijkspel goed gebruiken en dus hangt er nog één treffer in de lucht.
19: Het ligt aardig open hier. Kans voor De Recht. En die maakt het af. Wat een doelpunt zeg. Van Kian De Recht en Excelsior in de 90ste minuut op een 3-2 voorsprong.
13: Excelsior kan haar geluk niet op. De ploeg pakt 3 cruciale punten in strijd om handhaving. Maar baant zich nog niet veilig.
12: Ik denk ook dit jaar dat je met 34 niet voldoende hebt.
20: Ja. Dus jullie gaan nog niet naar Ibiza?
12: We gaan sowieso niet naar Ibiza dit jaar. Maar wij moeten gewoon nog een wedstrijd winnen. En daar hebben we nog 2 wedstrijden kans voor.
13: NEC krijgt bezoek van Telstar. Ook in Nijmegen staat nog genoeg op het spel voor beide ploegen. NEC valt aan, maar het is Telstar dat op voorsprong komt.
21: Half wegwerken levert Hatenboer een schietkans op. Die mislukt, maar hij valt precies goed voor Van Duin.
13: Dan klinkt het fluitsignaal. Niet voor rust, maar het regent pijpenstelen in Nijmegen. Onweer wordt omgeroepen en dus snellen de spelers naar binnen. Nadat het noodweer is overgetrokken, duurt het even voordat de wedstrijd weer loskomt. In de tweede helft wordt NEC wel een stuk dreigender.
21: Goeie paas, Linssen. Linssen, nedervoet van Koeman.
13: Is er een nieuwe stunt in de degradatiestrijd in de maak? Telstar verdedigt met man en macht, maar de druk van NEC neemt steeds verder toe.
21: Sherry, en daar is de 1-1. Dan toch voor NEC.
13: En NEC gaat er nog bijna met de zegen vandoor. Maar deze bal gaat er uiteindelijk niet in. En dat betekent voor NEC een misstap in de strijd om een Champions League ticket.
22: Normaal gesproken win je deze wedstrijd ook hoe we gespeeld hebben en hoeveel kansen we hebben gecreëerd. Maar we kregen eens zo'n kut goal tegen.
23: Gewoon ook compliment aan NEC, want dit is mooi voetbal. En het ziet er soms moeizaam uit, omdat de druk gewoon zo hoog is. Maar ik denk dat het van beide partijen was. Maar wat zij laten zien is echt hogeschool. Hoe wij dit hebben moeten verdedigen, kwam echt naar de tenen.
14: Ja, het is ontzettend spannend. Dit is de stand van de 10e plaats tot de 18e plaats. Nou, doe ik sowieso al gevallen voor Heracles Almelo. Mathematisch nog niet voor NAC Breda, maar Sjoerd?
8: Nee, dat is natuurlijk klaar. Tenzij ze dat kort geding nog winnen morgen. Ja. Dan heb je in theorie nog 9 punten te halen.
14: Ja.
8: Maar dan zie ik het somber in, want NAC gaat geen 3 wedstrijden winnen.
14: Nee,
8: als je zoveel moeite hebt met wedstrijden over de streep trekken, dan kan het bijna wel een krul onder.
14: Maar dan zien we de 13e tot de 16e plaats inderdaad. En je hebt gelijk, die PEC Zwolle is ook zeker nog niet zeker.
16: Je kijkt ook even naar het doelsaldo.
14: Die hebben min 25 inderdaad.
16: Ja.
14: Dus het gaat ongekend spannend worden. PEC, Excelsior, Volendam en Telstar. Nou is het zo, Hans, dat we ontzettend veel complimenten hebben gegeven aan Telstar.
16: Ja.
14: Moeten we niet nog veel meer complimenten nu geven aan Excelsior en Ruben?

0: situatie het zo weer om te draaien.
1: Die Ruben Danaal moet, dat kan onmogelijk een slechte trainer zijn.
0: Zij trouwens verloren, niet gewonnen.
1: Niet gewonnen, ja.
2: Nee, hij is ook een goede trainer, Ruben Danaal. Gewoon heel duidelijk. Hij lacht altijd, zeg maar. Maar hij kan ook wel streng en hard zijn. Ik ken hem van de cursus, daarom.
1: Oké. Okay.
2: Dus ik wist eigenlijk wel van... Okay, en hij zat er al een tijdje bij Excelsior. Dus hij kende die groepen al heel goed. Weet hoe daar gewerkt wordt.
1: Echt heel knap.
2: Dus heel knap.
1: Met een portemonnee van Uylen.
2: Die derde goal tegen Groningen was wel een mooie... ondeugend stiftje, in jouw woorden.
1: Ondeugend stiftje.
3: En hij heeft Adrie Koster als leermeester gehad, het eerste jaar. Bij Excelsior.
2: Ja.
3: Dus dat is ook slim.
2: Maar dat doet Excelsior sowieso wel goed, hè? Want ze hebben altijd iemand ernaast lopen ook. Dus Adrie Koster, maar ze hebben ook Wim van Swam eigenlijk al jarenlang. Ja. Oh, we krijgen hem hier.
1: Het weer is onze regie.
2: Hij weet eigenlijk al dat hij, als je hem zo aanneemt, dat de keeper komt, dat hij gaat stiften. Dat weet hij al, heeft hij al in zijn hoofd.
3: Geen rechtsbuitenkant.
1: Nee, dus dit is
3: dat is onmogelijk, denk ik.
2: Ja. Maar hier komt natuurlijk ook druk bij, van ik moet deze scoren. Hij neemt hem met rechts mee en links chipt hij hem.
3: Dit is moet nou je echt keeper komen heen?
2: Ja, dat is dus de vraag. Dan anders moet hij schieten natuurlijk. Ja. Maar nu geef je hem eigenlijk één optie.
1: Ga jij nou, Tom, ga jij nou alle romantiek van de goal weggaan?
3: Wereldgoal, maar ik denk hij maakt het uiteindelijk wel makkelijk voor de speler. Je moet het wel doen, maar...
4: Die tweede goal was ook best knap, toch? Van Excelsior.
2: Ja.
4: Nee, maar niet bij.
2: Moet ik het dan het commentaar?
4: De
2: keeper komt hier ook uit en dat tikt er in een lange hoek. Heel tak.
1: Dat is.
4: Maar je eerst ook denkt, die gaat sowieso naast.
1: Buitenkant links.
0: Heel slim.
2: Nou ja, ook een hele mooie goal. Als hij dit echt zo.
3: Ik denk wel dat hij al blij was dat hij nog raakte, zeg maar. Denk
2: ja,
3: dat...
2: ja dit, ik vond die derde toch mooier, hoor.
0: Maar puur op basis van zeg maar dit seizoen moeten bepalen: Excelsior, Volendam of Telstar. Op die 16e plek, wat wordt het dan?
3: Ik vind Telstar echt, die hadden eigenlijk misschien wel 10 punten meer kunnen hebben. Want die hebben echt veel wedstrijden in de laatste minuten weggegeven. En ik vind echt hoe die gespeeld hebben, vind ik echt een compliment waard. En die verdienen het echt om rechtstreeks in te blijven.
0: Volendam is denk ik van die drie voetballend gezien het minst geweest. Maar ja, dat zegt niks.
3: Ik krijg nu rare uitslagen de laatste weken.
1: Ja. Het weer is over trainers gesproken. Ik kijk even naar de bazin, of dat even tussendoor kan.
2: Tegenwoordig is dat de bazin, ja.
1: Hoe zit het? Wat wil jij? Je hebt bij Manchester City heb je gesproken met mensen, heb ik begrepen.
2: Ja, maar
1: bij Valencia? Om je
2: door je te... clubs die... Nee, maar om ook in mezelf te investeren, hè, vooral. Dus ik praat met technisch directeuren, ook trainers, oud-trainers... volg de huidige trends in het voetbal. Maar ja, wat je zelf wilt. Ik ben natuurlijk beschikbaar als trainer, assistent trainer, hoofdtrainer. Maar ik analyseer natuurlijk ook heel veel wedstrijden gewoon. Dus eigenlijk in die drie aspecten. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Dus ja, ik ben gewoon lekker aan het rondkijken.
3: Zou jij in club als... Sorry.
0: Oh. Nee, is nu hoofdtrainer, sorry. Dus hoofdtrainer zijn, is dat nu het meest logisch? Of zeg je van nou...
2: Nee, dit hangt ook een beetje vanaf. Als ik hoofdtrainer zal zijn, zal het denk ik eerder bij een KKD-ploeg kunnen zijn. Maar dan moet je denken aan de onderkant. En dan is de vraag van, ja, past dat bij mij? Past dat bij mijn stijl?
4: Geef daar zelf eens antwoord op.
3: Dat wou ik net vragen.
2: Niet zo.
3: FC Eindhoven, zou dat bijvoorbeeld een optie voor jou kunnen zijn?
2: Maar dat heb ik ook wel geleerd.
3: Trainer, dus nu kan het niet.
4: Ja, zet dat vooral even erbij.
2: Dat heb ik ook wel geleerd. Dat je moet niet, zeg maar, uit energie zomaar ergens instappen. Maar we moeten ook kijken van, past dit, zeg maar, bij jou qua stijl als trainer? Kan je ook succes daar halen? He, want daar wordt toch ook altijd naar gekeken.
3: Bouwen,
2: als je kan bouwen wel, maar...
1: Dus als bijvoorbeeld Helmond Sport, je zit al een tijdje, ben je geen trainer. Volgens mij die zoeken nog een trainer, toch?
3: Maar die zoeken wel meer dingen, denk ik, want dat klopt.
1: Oh ja, die zoeken alles.
3: Dat klopt echt van je kant.
2: Nee, daarom. Dus, maar je moet een beetje kijken naar stabiliteit en beleid. Dus wat jouw vraag, dan is het misschien logischer om weer bijvoorbeeld assistent te zijn onder een ervaren coach. En dat vind ik ook helemaal niet erg, hoor. Want ik vind het gewoon leuk om in betrokken te zijn in voetbal. En dat kan ook in analysewerk zijn. Dat doe ik toch. Ik kijk toch elke wedstrijd. En dat is dan een onderdeel van een trainersvak.
1: Jong Valencia.
2: Jong, ja, maar dat soort dingen moet je weer afhouden.
1: Daarom heb je daar gesproken.
2: Onder andere. Ja, maar ik ben heel vaak in Valencia nog steeds. Dus ik heb heel veel contacten.
1: Jong Valencia?
2: Die trainer is nu inderdaad weg. En de onder-19 trainer heeft daar dus nu de leiding gekregen. Maar nogmaals, je bent afhankelijk van sommige situaties.
3: Als je een teammanager nodig hebt.
2: Zeg dat gewoon even. Ja, vind ik.

0: Lens is een mooie stad, hoor, kan ik je wel vertellen.
1: Ja, je hebt het goed gedaan.
0: Nee, maar dat ben je afhankelijk van. Hè. Dus een beetje. Maar daar sta ik wel open voor, natuurlijk.
1: Maar grote Europese clubs die hebben tegenwoordig head of analytics, hè, dus hoofdanalyse.
0: Ja, dat wilde ik ook net zeggen, inderdaad. Dus dat speelt ook. Dus
2: bij wie?
0: Dan ben je, ik ga geen clubs noemen. Nee, maar het is nog niet rond. En dan kan ik wel dat zeggen, dat allemaal mooi maken. Maar in ieder geval, de rol is wel leuk.
2: Nog niet rond wat Sjoerd suggereert. Het of...
0: Ja, nee, maar je hebt,
1: analyse.
0: Je hebt zeg maar dus ook bij voetbalclubs heb je natuurlijk analysewerk. Dus je hebt tegenstander analyse, maar ook huidige trends analyse. Van wat gebeurt er in het voetbal. Dus als club zijnde...
3: Maar onderkant keukenkampioenvisie zou jij sowieso niet doen?
0: Nee, ik denk het niet zo snel.
1: Hoofdanalyse bij Ajax zou je er misschien wel over nadenken.
4: Maar wat denk je als je onderin begint bij de KKD en je hebt jonge
3: talenten...
4: Keukenkampioendivisie. En je hebt jonge talenten en je kan ervaren, goede spelers bijhalen. Dan kun je echt, dan kun je bouwen. Dan kun je, als je daar goed presteert...
0: Dan ben jij nu de technisch directeur. En heel veel technisch directeuren zeggen dit al niet. Hè? Die kunnen dit niet waarmaken. Zeggen, ja, we willen, maar wat heb je nu?
4: Wat wij zeggen bij Eindhoven, dan kunnen we het waarmaken. Als wij het zeggen, dan...
3: In ieder geval wel, het wordt geen Helmond Sport. Die hebben een nieuwe trainer, dat is Frederik Frans. Dus dat in ieder geval. Frederik Frans.
4: Okay.
3: Wie kent hem niet?
4: Okay.
3: Nou is het zo dat jij natuurlijk al een tijdje bij FC Eindhoven werkt. Ja. Met Jan Poortvliet als trainer. Jij bent daar de teammanager. Hoe is het met hem te werken?
4: Leuk, als je 4 jaar geleden had gezegd van Jan Poortvliet wordt de hoofdtrainer van FC Eindhoven, dan hadden ze je voor gek verklaard. Alleen het is zo gelopen en Jan die ademt gewoon voetbal. En hij is 70 jaar, maar hij is nog zo fanatiek en hij ziet het spelletje nog zo goed. En dat is mooi om met hem te werken.
3: Hans, jij geniet hier ook ontzettend van, hè?
2: Ja, ik moest ongelooflijk, ik kneep me bijna in mijn arm na zijn eerste interview. Toen hij het overnam van Maurice Verberne. Ja. Het was een interview bij ons. En wat heb je gedaan, meneer Poortvliet? Zei ook nog meneer Poortvliet. Nou, ik heb 11 namen op het bord gezet. En ik heb gezegd, lekker voetballen, jongens.
4: Hij zegt ook, volle bak, jongens, volle bak. Het begint de eerste minuut al.
0: Ja, maar soms, we hebben het over type trainen. Soms heeft de groep dat nodig. We hadden het over Echtold. Ik ken hem niet persoonlijk, maar soms heb je het gevoel van hij geeft wel gas op. En soms heeft de groep dat gewoon nodig.
4: Nou, zelfs tegen Cambuur speelden wij dus gewoon echt volle bak vooruit, hoe hij het altijd zegt. En dan, uiteindelijk krijg je de laatste minuut de 3-3 om je oren. Maar uiteindelijk kon je die wedstrijd dus gewoon winnen. Dus het inzak was helemaal even weg. En hij gaat gewoon van eigen kwaliteit uit. Hij geeft de jeugd de kans. En hij heeft goed uitgepakt. En we hebben volgens mij 5 wedstrijden op rij gewonnen. En dan zie je wat er mogelijk is. En als je over data begint bij Jan, dan...
1: Maar is toch heerlijk dat...
2: Oh, ga door, toch even... Laat hem even uitpraten.
3: Nee, we
2: komen
3: nu af, want anders gaan we weer in data-discussie met Hans op de zondagochtend. En dan zijn we nog heel eventjes bezig. We gaan zo meteen verder... Ja, ik hoorde wat je zei. We praten er zo nog wel even over verder. Maar niet nu. We gaan eventjes naar de reclame. En we zijn zo meteen terug met Goedemorgen Eredivisie. Heerenveen gearriveerd. En dat is maar goed ook, want over iets meer dan een uur wordt er afgetrapt in Volendam. FC Volendam tegen SC Heerenveen. We gaan zo meteen buurten daar met onze collega's. Dat en meer. Tot zo.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus.
6: Herzlich welkom aan Robin.
7: Robin special. Huh?
6: Ja, ja, ja. That's why we're doing this.
8: It's the dream to achieve something.
6: They're not gonna be champions. Thank you guys.
9: Het schiet nu al bijna vol.
10: Het is gewoon echt een heel mooi jaar geweest.
6: Ja!
10: Is dat een avond om nooit te vergeten?
11: Very secret place.
10: Dat was wel echt een heel speciaal moment.
11: Outstanding and fantastic to be a part of it.
12: De terechte kampioen, denk ik.
13: De documentaire Guess Who's Back. Zondag 10 mei om 12 uur op ESPN.
14: Guess Who's Back is mogelijk gemaakt door de partners van ADO Den Haag.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Man, man, man, wat een deal. Nieuw bij Kruidvat, L'Oréal Paris Men Expert deodorant en showergel... nu voor €2,99 per stuk. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Onze herder is vermoord. En wij zoeken uit door wie.
16: Deze lente.
12: Zoek naar sporen.
17: Ik wil hem rammen.
18: Ik wil hem echt zo rammen.
12: Oh. Yeah.
19: De Schapenspeurders. Nu alleen in de bioscoop.
20: Nivea Deo Black and White. Gele of witte vlekken op je kleding? Bescherm jezelf tegen zweet en geur, terwijl je ook je kleding beschermt tegen vlekken en slijtage van stof. Bescherm je huid en kleding. Nivea Black and White. Nivea voor de huid.
21: Blij dat je belt, girl. Party time. Oeh, ik heb ingeslagen. Alleen nog even nagels drogen?
22: Ja, we gaan knallen.
7: Of je nou op je mooiste deur uitgaat, of mooi thuis blijft.
23: Die zijn echt hard gegaan.
24: Wat een baddies.
7: Kruidvat is er voor alle beauties van Nederland. Nu alle biodermal, inclusief zon, 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Zo, kijk eens. Het is weer druk vandaag.
23: Ja, hier ook, maar wij reizen net even anders.
25: Anders?
23: Wij laten ons door niets tegenhouden.
25: Oh ja, en dit dan?
26: Nou ja, tijd voor koffie.
25: Hey, dit is geen trein, dit is een auto.
26: Ja, autorijden doen we wel.
27: Maar we hebben er geen.
26: Zo gaan we iedere dag vooruit.
28: Wij allemaal.
25: Stap je ook in?

0: Dan snel?
1: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Oh yes, I'm a great
2: pretender. De nieuwe Jeep Compass. Volledig elektrisch en hybride. Vanaf €39.995. Jeep.
3: Jan, 451, you go up front. Unbelievable.
4: Spisa det. Du är Nixell när du sulten.
5: You're not you when you're hungry. Snickers.

0: Girl Jasmine Absolute, the new feminine fragrance, Carolina Herrera.
1: I am Usain Bolt, and I like to do things fast. And now fast just got better. Fast just got better.
2: Nieuw Robijn Quick Wash. Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.
3: Exterio tuinmeubelen. Nu Sunny Deals. Tot 50% korting op alle tuinmeubelen. En tot €1000 extra stapelkorting. Exterio tuinmeubelen. Hoe buiten, hoe beter.
2: Nieuw Robijn Quick Wash. Nu voor maar €6,99 bij Kruidvat.
4: De UEFA Women's Champions League zie je live op ESPN. Met vandaag de anderhalve finale Barcelona-Bayern München.
5: Daar is die, ja. Daar is die voor. Esme Bruchts.
4: Kampioenen kijk je live op ESPN.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus.
7: Welkom terug bij Goedemorgen Eredivisie. Gisteren pakte Excelsior 3 punten, Telstar pakte 1 punt. En vanmiddag, zometeen, is het tijd voor Volendam tegen Heerenveen. Het is nog een uur tot de wedstrijd, maar dit is het uitvak al helemaal gevuld. Zij hebben er zin in. En wie er ook zin in heeft, dat is onze lieftallige collega Pascal Kamperman. Goedemorgen, Pascal. Dat zeg ik goed, hè? Jij hebt er ontzettend veel zin in.
8: Zeker hebben wij er zin in, inderdaad.
9: Goedemorgen, Freesia.
8: Kees heeft er ook zin in. Kees is ook scherp.
7: Sorry, Kees. Goedemorgen, Kees.
10: Liefdallige Kees
8: is
7: ja,
8: er ook.
7: Die is er ook.
8: Ja, zeker. Maar die heeft er ook zin in. En het is ook wel omdat beide ploegen er zin in hebben, denk ik. Kijk, Volendam weet wat de concurrenten, dat hebben jullie net laten zien, gisteravond allemaal gedaan hebben. Dus ze hebben de punten heel hard nodig. Maar datzelfde geldt toch ook nog wel voor Heerenveen, dat keurig zevende staat. Maar voor de Europese play-offs ook graag die plek wel wil vasthouden. Want dan hebben ze in ieder geval in de eerste ronde thuisvoordeel. En dat iedereen er zin in heeft, dat blijkt ook wel hier in het stadion. Want we leven dus, nou, een uurtje voor de aftrap. En de doelmannen van Volendam staan al op het veld. Nou kom ik toch vrij veel in een voetbalstadion, Kees? Jij ook?
9: Ja, ik vind het vroeg. Ja. Maar je kunt het ook heel professioneel noemen. Hij heeft kennelijk een uur nodig om zich... dat is niet van oefenen trouwens, maar... Nee. Een uur nodig om zich optimaal voor te bereiden.
8: Ja.
9: En het zijn sowieso mooie taferelen hier in de aanloop naar de wedstrijd.
8: Ja, ik begrijp dat de keepers het zelf graag wilden. Dat ze op eigen verzoek al naar buiten mochten.
9: Als dat goed voelt, moet je dat lekker doen ook.
8: Ja. Nou, zij zijn al lekker aan het ballen. Jullie lieten net volgens mij al even het uitvak zien van Heerenveen. Ja. Nou, die hebben er ook zin in. En dat is wel mooi, hoor. Want hier in het stadion werd zo net in Nijedij van de kast gedraaid. Als speciaal welkom. Het is toch mooi dat ze dat hier dan in Volendam doen. En dat hele uitvak heeft heel hard mee gezongen. Jij ook, Kees.
9: Dat raakt mij eventjes. Dat uitvak, dat volle bak meezing. Dat doet denk ik...
8: Maak je een grap of ben je serieus?
9: Ik vind het schitterend. Ja. Hoe vaak is er niet gezeik tussen supportersgroepen? En dat ze elkaar allerlei dingen naar elkaar gooien. En hier word je, dit is toch een warm welkom voor het Heerenveen-publiek. Ja. Zo hoort het toch te zijn.
8: Ja, en als dan het hele vak ook meezingt, is dat alleen maar heel prachtig.
9: Ik kan er echt van genieten.
8: Ja. Kun je ook gewoon genieten van de opstellingen?
9: Nou, er zijn wat wijzigingen. Hè?
8: Ja, bij Volendam sowieso. Laten we die er eerst maar even bij pakken. Ja.
9: Nou goed, bij Volendam zie je Van Kruijzen die niet speelt en Gibson Jaar die niet speelt.
8: Nee.
9: Is het een aanpassing aan... aan Heerenveen, dat denk ik eigenlijk wel.
8: Want?
9: Ik denk dat Bukala vandaag wordt geacht om veel over die middenvelders van Heerenveen heen te klappen. Ik vind het niet per se een defensieve wissel om Heerenveen te onschadelijk te maken. Dus dat zie ik daarin. En Vente speelt bij Heerenveen in de spits in plaats van Noordos.
8: Als we die inderdaad pakken, de opstelling van Heerenveen, zien we daar ook wat wijzigingen in vergelijking met vorige week. Nou, Rivera raakte vorige week geblesseerd. Is nog niet fit genoeg, heeft last van zijn hamstring. Oyen gaat daarvoor spelen. En Vente inderdaad in de spits in plaats van Noordos.
9: Ja. Ander type Vente. En hij heeft even een pas op de plaats moeten maken. Die Noordos is een ander type, weet je. Dat is een... onberekenbare spits. Ik hou er wel van. Maar Vente is een spits waar je veel meer van op aan kan als trainer. Ik heb een jaartje met Dylan gespeeld ook. Hele intelligente spits. Wel een spits die middenvelders van Heerenveen moeten heel goed weten hoe hij speelt. Want zijn loopacties zijn...
8: Waar hij heen gaat.
9: Ja, waar hij heen gaat. Want hij is best wel... Ik vind hem echt heel intelligent daarmee. Dus dat is wel voor Linde, voor Van Overheem, voor Meerveld. Ja, die zullen dat heel goed van zijn loopacties op de hoogte moeten zijn. Ja. En ik denk ook, hij werkt zich ook een slag in de ronde.
10: Dat sowieso.
9: En dat vindt een trainer ook wel fijn.
10: Zeker.
11: En hij gaat het proberen de doelman van Volendam lastig te maken. Die dus nu al op het veld staat, Kevin van Oefelen. Die anderhalf jaar geleden ook naar Ajax had gekund. Maar hij besloot om bij Volendam te blijven. En dus niet voor Ajax te kiezen. Zo zei hij deze week toen hij speler van de maand werd.
12: Ik ben een jongen die wel heel erg loyaal is. En ook zeker naar deze club die mij in de coronatijd de kans heeft gegeven om toch nog het profvoetbal in te gaan. En nou, dat ga ik niet zomaar verlaten.
10: Ja, misschien zegt het wel dat je zelf bewust bent en nou, niet snel onder de indruk raakt.
12: Nee, ja, precies dat. Ja. Goed geholpen.
10: En wat ik ook hoor van je teamgenoot en trainer, je bent niet op je mondje gevallen.
12: Nee, ja, ik zeg wel eens wat.
10: Ja. Wat dan, met name?
12: In welk opzicht dan?
10: Nou, wat zeg je wel eens tegen je spelers, waardoor zij zeggen, hij heeft best een grote mond?
12: Ja, dat is vooral hier bij het eten waarschijnlijk tijdens de gym, maar ook wel voor me, ja.
10: Gaat hij nog een mooie plek krijgen?
12: Ja, zeker.
10: Waar?
12: Ik denk bij mijn ouders thuis op een mooie plek.
10: Ja. Woon je nog thuis?
12: Ik woon niet thuis, maar bij mijn ouders hebben ze een mooi tafeltje, daar komt hij op staan.
10: Daar past hij mooi?
12: Daar past hij zeker mooi.
10: En dan nu op naar het grote doel, hè?
12: Zeker, handhaven.
11: Ja, dat grotere doel handhaven, dat is het belangrijkste natuurlijk voor hem. Daar heeft hij de afgelopen weken belangrijke bijdrage aan geleverd. 2 keer de nul gehouden tegen Feyenoord en tegen Heracles. Daardoor dus speler van de maand geworden. Snap jij zo'n keuze dat hij niet voor Ajax gaat en gewoon bij Volendam blijft?
9: Bij Ajax was hij nog geen eerste keeper geweest.
11: Nee.
9: En dan had hij op het tweede of misschien derde plan gezeten. En bij Volendam wist hij, we hebben kennelijk de beleidsbepalers tegen hem gezegd, jij bent onze keeper. Nou, dan heeft hij toch een prachtig traject. Tot nu toe bij Volendam en misschien niet. Hij gaat hierna een stap maken. Dat weet ik bijna wel zeker. En een keeper die er staat. Die zijn verdediging voor rot kan schelden. Maar die vervolgens ook weer met ze kan verbinden. Voor zo'n jonge gozer, dat vind ik heel belangrijk.
11: Ja, aan het begin van zijn carrière eigenlijk nog wat dat betreft. 22 jaar. Er zijn ook spelers bij Volendam die al wat langer meelopen. Robert Muren is er daar eentje van.
9: Ja.
11: Na dit seizoen houdt het voor hem op. En hij heeft volgens mij één doel. En daar werkt hij zelf heel hard aan mee.
9: Ja.
11: Handhaven, succes boeken nog. En hij is belangrijk daarin, toch?
9: Ongelooflijk belangrijk. Als je ziet hoeveel punten hij in de weinige speelminuten die hij heeft gehad binnen heeft gehengeld voor Volendam. Dat is ongelooflijk. Dat zijn zo'n punt of zeker 11. Dus dat zijn 3 overwinningen, 2 gelijke spelen. Nog een bekerwedstrijd. Ik tel deze overigens mee als 3 punten. De 0-2 tegen Heracles.
11: Ja.
9: Want hij staat er nog geen minuut in. En hij prikt hem zo 32 binnen.
11: 32 seconden was het, geloof
9: ik. Typische murengoal. Je denkt daar, ik denk dan, hij raakt hem iets verkeerd. Maar hij maakt vaker zo doelpunten. Zo een beetje schampend voor de keeper langs. En ja, een Volendammer die zijn verantwoordelijkheid pakt voor zijn club, voor zijn dorp, vind ik ook wel een grote plus.
11: Zeker.
9: Dat brengt toch wat extra's los, denk ik.
11: We gaan daar straks rustig over verder praten. Want iedereen heeft hier zin in deze wedstrijd tussen Volendam en Sportclub Heerenveen. Maar eerst even naar jullie, lieftallige Freesia, lieftallige Hans, lieftallige Tom, lieftallige Sjoerd. Liefdallig het wiegers.
13: Ik heb het al gisteren gezien toevallig. Hè?
14: Fijn dat zij in ieder geval niemand vergeten. Ik zou Kees Luijks ook nooit vergeten. Maar goed, dat ook weer even gezegd hebben. Het is tijd voor de 3 vragen hier aan tafel. Het wiegers, ik begin bij jou. Wie was de beste speler op het Legend Football Tournament in Curaçao?
13: Wat, ons eigen team of tegenstanders ook?
14: Ja, gewoon voor het hele toernooi.
13: Ronaldinho, denk ik.
14: Ja, toch dat wel. Was er wel één, hè?
15: Ja, nog steeds.
13: Ja, het is een klein veld, maar als je ziet hoe hij een bal behandelt of gewoon nog steeds die techniek heeft.
16: Maar jij hebt even voor de mensen die het niet weten, je hebt in Curaçao tegen Spanje en Brazilië.
13: Ja, dit was tegen Spanje een doelpuntje. Dat is wat minder mooi dan tegen die van ADO. Maar in Curaçao hebben ze een stadion gebouwd en dan speelden we tussen landen toernooi ex-Legends. We speelden tegen Spanje, Brazilië, maar Colombia was er ook, Argentinië, Italië. Maar echte toppers ook. Hè. Dus Brazilië kwam met Rivaldo, Ronaldinho. Spanje kwam met Guti, Fernando Morientes. En wij kwamen met Seedorf, Sneijder, Kluivert.
14: Morientes ook nog even op de foto.
15: Hoe lang zat je daar?
13: Een week. Twee dagen spelen en 6 dagen hebben we met elkaar allemaal voetbalverhalen.
15: Maar Ronaldinho, geweldig persoon.
14: Alleen maar voetbalverhalen.
13: Je kent me toch heel goed.
15: De documentaire nou op Netflix. Ja, geweldig. Echt geweldig. Ja? Echt geweldig.
13: Nee, maar we hadden ook bijvoorbeeld al die kleedkamers waren bij elkaar. Het was één grote zaal. Dus iedereen liep ook door elkaar heen. Dus op een gegeven moment leer je elkaar een beetje kennen. En vooral op het strand inderdaad. Niet bij die voetbalwedstrijden, maar je leert elkaar beter kennen buiten die
16: wedstrijden. En wanneer was het?
13: Ik denk 3 weken geleden al. 3 weken geleden.
16: Wesley begint fitter te worden, hè?
13: Ja, zeker.
16: Of echt,
13: zeker.
16: Fit te worden.
13: Ja, zeker. Dus je ziet ook heel veel...
14: Snijder hebben het ook.
16: Wesley Snijder, ja.
13: Ja, veel wedstrijden gaat hij weer voetballen.
15: Padellen ook, want vorige week hebben wij een toernooi met de Legends. En daar zit je ook mee.
13: Ja, dus we hebben ook zo'n groepsapp. Dus we triggeren elkaar ook wel een beetje daarin. Van padel of voetbal of dit. Dat is wel leuk om te doen.
14: Beetje fit blijven.
17: Jij hebt leuke snabbels, maar hij ook, hè?
16: Ja, zakkenvul.
13: Eind mei spelen we...
14: Hoef ons geen zorgen te maken om de mannen hier aan tafel. Zo blijkt maar weer. Dat doen we dan ook niet. Tommy, hoe mooi is het dat Schalke 04 weer terug is op het hoogste niveau?
15: Mooi, hey, geweldige club natuurlijk, hè? Ik heb er zelf tegen mogen spelen toen ik bij Wolfsburg zat. En het nieuwe stadion was geweldig. En volgens mij zijn het er 65.000, 70.000 man. Ja, die stad die leeft voor het voetbal. Dus het is echt goed dat die na jaren, ik weet niet hoeveel jaren ze...
14: Volgens mij 3, 4 jaar?
15: Na 3, 4 jaar we terug zijn. En die club hoort gewoon absoluut in de Bundesliga thuis.
17: Ja, want dat Sjoerd... Jullie Mulder, hè?
14: Ja,
16: heel goed dat je die noemt.
14: Maar hoe groot is Schalke 04? Want de meeste voetballiefhebbers die zullen echt wel weten hoe immens die club is. Maar voor degenen die het niet weten, Schalke 04 op tweede niveau.
17: Ja, dit is de grootste mijnwerkersclub van Europa. Dat is een geweldige, grote... community in het Roergebied. En die maakt die club zo ongelooflijk groot in aanhang. Je kunt ook, zelfs in de tweede Bundesliga kon je onmogelijk een kaartje krijgen. Het was altijd helemaal stijf uitverkocht. Maar ze zijn echt heel diep gezakt. En dat maakt het zo knap van mede van Jury natuurlijk. Dat hij als directeur voetbalzaken eigenlijk die club toch wel echt uit de stront getrokken heeft.
15: Toen hij binnenkwam stonden ze zeg maar...
16: Onderste vier?
13: De afgelopen jaren hebben we best wel veel gepraat over technisch directeuren, toch? Maar Jury Mulder heb je eigenlijk bijna nooit gehoord, toch? Nee. Als kandidaat ergens bij een Nederlandse topclub. Nou, is dat dan raar? Want hij heeft wel goed werk verricht.
17: Hij is als RVC-lid begonnen, dus als toezichthouder. En op een gegeven moment is hij het zeg maar min of meer zelf genoemd.
16: Nou ja... Het is natuurlijk een club geweest. We zeggen wel eens van, weet je, ADO hoort in de Eredivisie, maar je moet er eerst maar komen. Mark Wotten en Robin Peter hebben rust gecreëerd in een onrustige club. Schalke is nog onrustiger dan ADO. Trainer erin, trainer eruit, spelers erin, spelers eruit. En als je rust kan creëren zoals Jury Mulder heeft gedaan vanaf bovenaf aan, dan sijpelt dat blijkbaar door de hele club. Dus ik denk dat hij een hele belangrijke rol heeft vervuld. Of overschatten we dan het gevoel van een technisch directeur?
15: Nou, zeker niet.
17: Het is een hele grote organisatie wel, maar hij was wel een sleutelfiguur daarin.
14: Ja, mooi. Schalke terug op het hoogste niveau. Dus die,
16: zit elke ochtend
14: weer...
16: staat hij om 6 uur op en om 6:30 in zijn auto die kant op.
14: Ja, want...
17: Vanuit Enschede, hè?
16: Ja, en hij heeft verkering in Noord-Holland, kan ik melden. Dus dan is het nog...
14: Sjoerd, we hebben ook nog een vraag voor jou. Wat herinner jij je van Tommy van der Leegte bij NAC?
17: Dat hij veel gele kaarten pakte, dat sowieso. Dat hij ook wel eens geblesseerd was. En ik kan me nog heel goed herinneren dat hij op een gegeven moment... hij had best wel veel blessures gehad. En toen zei hij van, het is mooi geweest, ik ga stoppen na dit seizoen. En toen kwam je volgens mij tegen PSV, deed weer eens een keer mee, eindelijk. En toen speelde hij de pannen van het dak. En toen werd hij volgens mij ook toegezongen en zo. En toen ben je toch weer een beetje van twijfel, of niet?
15: Ja, de dag ervoor maakte ik bekend dat ik ging stoppen met voetbal. En ik had nog een jaar contract bij NAC, maar ik kon het mentale fysiek niet meer aan. En uiteindelijk speelde ik deze wedstrijd. We wonnen met 2-1. In Eindhoven waren ze niet echt blij mee, want het kampioenschap was weg. En daarna gingen we inderdaad een kwartier van tijd stonden mensen op de bank en iedereen was een zing in je naam scanderen. En daarna gaan wij een eerronde lopen, een ronde lopen. En toen zongen ze weer met name. Toen dacht ik van shit, heb ik wel de goede beslissing genomen. Maar een week later speelden wij Excelsior uit en verloren met 3-0. Ik speelde dramatisch en ik dacht...
14: Ik heb de goede beslissing genomen.
16: Ja, maar was wel... ondeugend balletje op Schilder?
15: Ja.
16: Robert Schilder.
17: Hij paste wel goed bij NAC, want hij pakt en door zijn speelstijl. En Café het Stam Meneken kende die ook vrij goed, toch?
15: Zeker, wij zeiden in het veld al van vanavond gaan we helemaal los. En dan gingen we altijd eerst naar het Cordial in het NAC-stadion. En daar ging ik met echt denk ik om een 15 man naar het Stammenheke.
14: Daar past hij ook wel goed bij.
15: Ja,
18: ook als je nog geen social media en filmpjes en zo, hè?
15: Gelukkig niet. maar het mooie bij NAC was ook al, als je met 3-0 verloor thuis of zo, dan was het was altijd feest daar. En maar ja, wij stonden ook op een positie dat dat kon. En we hebben zelfs Europees voetbal gehaald het eerste jaar. Maar ik heb 2 jaar daar mogen spelen en inderdaad, het laatste jaar veel geblesseerd geweest. Maar geweldige club en natuurlijk zonde dat ze nou weer terug gaan naar de KKD.
14: Ja, oude tijden. We gaan nu ook even terug in de tijd. Want vanmiddag speelt Feyenoord op bezoek bij Fortuna Sittard. We gaan terug naar het jaar 2000. Bert van Marwijk tegen Leo Beenakker.
19: Landerl. Landerl los van Raza. Landerl. Een strafschop gegeven. Robert Roest. Het is 1-0. En dat is een droomstart voor Bert van Marwijk. Die volgend seizoen van Marwijk de bank van Feyenoord zit. Krijgsman. Goed schot. Wat heeft goed schot? Het is in de 3e minuut van de tweede helft. 2-0 voor Fortuna. Kroes. En de treffer door uiteindelijk Paul Bosveld. En die bal blijft liggen voor Cairo. Het is 2-2. 7 minuten voor tijd. Kroes. Kroes. Kroes. Schitterend. Iets meer dan 3 minuten voor het verstrijken van de tijd komt Feyenoord op voorsprong.
14: En een blije Mario Been. Dat zijn ook mooie beelden met Leo Beenakker. Dit is Sittard nu. Het stadion nu nog leeg. Maar om 2:30 wordt daar afgetrapt. En zeker wetende de andere uitslagen zou het een mooi weekend kunnen worden voor Feyenoord. Die wedstrijd is straks te zien op ESPN 3. Sjoerd, bij de dilemma's ging het over Robert Eenhoorn. Of hij de ideale opvolger zou zijn voor Dennis de Kloeze. Jij schreef ook een column over hem. Vandaar dat we even een dilemma eraan hadden gewijd. Eenhoorn is geen geniale voetballer uit de sloppenwijk van Buenos Aires. Maar een bestuurder die zich vast moet zien te bijten in taaie dossiermappen, oerzaaie vergaderingen en haperende ticketingsystemen. Bij AZ deed Eenhoorn dat inderdaad vakkundig. Het zal bovendien meehelpen dat hij een zogenoemde echte Feyenoorder is. En het klopt helemaal dat ze in Rotterdam-Zuid wel wat stevig en zichtbaar leiderschap kunnen gebruiken. Een prima kandidaat, kortom. Verder begint de cultus rondom Diego Armando Eenhoorn een tikkeltje lachwekkend te worden. Vertel.
17: Nou ja, dat eigenlijk. Ik moest een beetje. Ik was op vakantie, dus daarom die link naar Maradona. Maar hij wordt als een soort verlosser wordt hij bij Feyenoord gezien. En ik vind het ook een hartstikke logische kandidaat. Het is nogal wie dus dat als je een nieuwe algemeen directeur zoekt, dat je dan met zijn cv bij Robert Eenhoorn uitkomt. Dus daar is helemaal niks mis mee. Alleen ik vind het grappig, en dat hoort ook een beetje bij voetbal, dat dan iedereen opeens weer denkt dat dan opeens alles anders wordt. En dat is natuurlijk bij een algemeen directeur helemaal niet zo. Een algemeen directeur is echt wel belangrijk in een organisatie. Maar dan ga je over het algemeen niet opeens wedstrijden van winnen die je daarvoor verloor. En ik vind het, ja, ik vond het wel grappig hoe dat deze week ging. Het werd steeds gekker. Op een gegeven moment werd hij steeds groter en groter en groter. Ja, Hans deed er ook nog een schepje bovenop.
18: Wanneer?
17: Toch? Jij vrees het er ook de hemel in, of niet?
18: Nee hoor, nee. Ik heb juist gezegd van, ik heb niet heel veel lijntjes met mensen uit de voetballerij, maar wij skiën wel eens samen, Robert en zijn vrouw Maureen en wij. Dus ik heb gewoon bewust gezegd vorige week, iedereen bemoeit zich ermee. En ik heb hem met rust gelaten, want wat moet hij zeggen?
17: Maar
18: dus
17: ik denk dat hij, eerlijk gezegd, daar zelf ook wel, hoop ik, een beetje om moet lachen. Want het is toch, ja, ik bedoel, net of de Messias zelf van de berg afdaalt. Het is gewoon een hele logische kandidaat. Het lijkt me ook heel logisch dat hij het wordt eigenlijk. Want hij
14: moet het zelf willen, dat lijkt me
17: dat is niet onbelangrijk.
18: Maar jij vindt eigenlijk dat hij Max Huibert uit zijn sabbatical moet jassen?
17: Nou ja, dat zou voor Feyenoord natuurlijk op zich ideaal zijn. Want dan heb je een tweeslag. Kijk, je hebt ook best wel snel een technisch directeur nodig.
18: Ja.
17: En dat lijkt me bij Max Huibert wel heel moeilijk. Want je moet eigenlijk, in deze maanden moet het eigenlijk gebeuren, richting het komende seizoen. En dat is wel echt een probleem. Dus je hebt eigenlijk misschien wel, en dat wordt ook nog een dilemma, maar ook politiek gezien, halen ze eerst een technisch directeur of is een algemeen directeur? Een algemeen directeur is natuurlijk veel logischer om eerst te halen. Maar gezien de tijdsdruk heb je eigenlijk nu iemand nodig die technische beslissingen neemt. En dat zal dan nu nog voorlopig bij de Kloeze liggen, maar is wel apart.
14: Vorige week zat hier Dirk Kuyt en die deed eigenlijk wel wat dingen uit de doeken over de structuren binnen de club. En dat het in binnen best wel verschillende geledingen het eigenlijk niet klopt. Maar dan is het toch ontzettend logisch, juist Robert Eenhoorn, kan je het hebben over taaie dossierstukken. Maar dat is dan toch juist hetgene wat moet veranderen.
17: Ja, nou, wat ik ook zeker voor Eenhoorn vind pleiten, zonder dat hij de verlosser is.
14: Maar
17: het is gewoon een sterke kerel. Die ook in Zeist bijvoorbeeld heeft gedurfd om de strijd aan te gaan met zeg maar, de gevestigde orde in zijn rol als AZ-directeur. Ja. Het is iemand die niet bang is om oorlogjes aan te gaan. En dat is bij Feyenoord wel een beetje nodig. Precies wat jij zegt. Voordat hij begint, en dat weet hij zelfs geen ander, moet je zorgen dat de afspraken glashelder zijn over hoe de hazen lopen, hoe de lijntjes lopen. Want anders dan verzuip je in die, complexe organisatie.
18: Praten over, nu zeg ik toch iets over hem. Jij schrijft een hele kritische column over hem, maar je zegt wel, hij durft dingen te zeggen. Hij is, als hij het begin van het seizoen algemeen directeur van Feyenoord was geweest, met de aanvoerdersgate, hij heeft niks met de technische zaken te maken. Maar hij zou dan als algemeen directeur, zou die een keer langs Robin van Persie lopen? Robin.
20: Doe dat nou niet.
18: Weet je, laat die aanvoerdersband nou lekker bij Quinten Timber. En laat Sam Stein even lekker wennen. En die Viral Riet, die is 19. Doe maar.
21: Ik ben toch wel gewoon echt benieuwd. Hè? Ik ben wel benieuwd hoe dat er gegaan is. Want iedereen zegt wel van Persie en zo. Maar ik kan me best voorstellen dat inderdaad een directie nou juist naar Van Persie gaat. Dus even de rollen omdraaien. Die zeggen, we gaan Timber verkopen. Want zo gaat het meestal, hè? We gaan hem verkopen. Reken maar niet meer op hem. Dat Van Persie van daaruit denkt, oké, ik ga hem geen aanvoerder maken.
18: Dat is ook zijn gedachte geweest.
21: Ja, en één keer blijft hij.
20: Maar dan had ik ook
21: denk dat dat gebeurd is.
20: Algemeen directeur of iets gezegd van Sam Stein, dat zou ik zeker
21: dat
20: niet
21: is
20: doen.
21: Wat anders. Dat is wat anders. De keuze, zeg maar, het vervolg daarop, dat is misschien beter aan, moeten doen. Maar je wordt soms ook inderdaad bij zulke clubs, word je in, ook als beginnend coach, word je daarin gedrukt waar jij eigenlijk misschien niet op zit te wachten. En ook met Eenhoorn, als je al die lijnen, dat moet hij echt, wat jij zegt in het begin, moet hij dat goed handelen. Want je hebt de vrienden van Feyenoord, je hebt zoveel mensen die in eigen belang denken. Wat Dirk Kuyt vorige week ook zei. Is bij Ajax ook zo, heb je de ledenraad, de RVC. Ze zeggen dat ze niks zeggen, maar achter de schermen zeggen ze wel wat. En dat is niet goed voor een algemeen directeur of een technisch directeur.
18: Robert Eenhoorn is niet de nieuwe Maradona van Feyenoord. Maar zouden er bij Feyenoord in al die organisaties niet een keer een paar mensen tegen Toon van Bodegem kunnen zeggen van, wat jij ervan vindt, interesseert ons geen reet?
17: Nee, dat zou zeker kunnen. Maar voorlopig heeft hij natuurlijk de macht. Ja. Dat is een beetje het punt. En de vraag wordt inderdaad of Van Bodegem, die ook al eerder volgens mij aan tafel heeft gezeten met Eenhoorn in de eerdere fase, of die het nu wel, of die over zijn schaduw heen kan stappen.
18: Die gaan niet samen skiën, hè? Die Van Bodegem en
17: volgens mij niet, nee.
14: Misschien wil je hem uitnodigen, Hans.
17: Nee, maar dat soort intriges die Hans benoemt, die spelen wel een rol.
14: Ja. Feyenoord die speelt in ieder geval op zijn advocaat. De afgelopen weken wordt er gezegd. Robin van Persie die zei er dit over op de persconferentie. Over samen blijven werken, ook komend seizoen.
22: Mensen die mij kennen weten dat ik juist heel graag samenwerk. En zeker met iemand als Dick, met zoveel ervaring, zo'n prettig persoon. Die onafhankelijk is in denken en doen. En dat vind ik heel, heel prettig. Dick is ook af en toe streng voor mij, hoor. En dat vind ik juist heel goed. Dus ik heb ook bij Dick aangegeven dat als het aan mij ligt. En voor een groot gedeelte ligt dat ook aan mij. Want ik ga over de technische staf en over de spelers. Dan zou ik graag met hem door willen werken volgend seizoen in deze setting. En dat heb ik ook kenbaar gemaakt bij andere mensen die daar ook over
17: gaan. Ja.
14: Het is soms een beetje lastig oordelen hoeveel de invloed van iemand nou is. Tommy, jij hebt met Dick Advocaat gewerkt. Herken jij dingen bij Feyenoord dat je zegt, dat is 100% Dick?
20: Ik denk wel dat hij weer terug is naar de basis gegaan. En ik denk ook echt dat het een goede set is geweest. En ik denk ook dat het heel goed is dat Van Persie daar open over is geweest. En dat hij het heeft toegelaten. Want ik denk anders had het wel anders af kunnen lopen. En Dick is gewoon duidelijk, heeft ook een ervaring. En ik denk dat Van Persie dat nodig had.
14: Ja.
20: En dat ook een klankbord er ook om met hem dingen te overleggen. En ik denk dat Van Persie steeds beter weer eruit komt. Dus het is voor hem een belangrijke zet geweest.
14: Ja, het is natuurlijk ook een mooi verhaal met Dick Advocaat als een soort kundige leermeester.
17: Ja, dat is echt de verlosser van Feyenoord. Ja. Maar ook voor Van Persie. En ik vind het. Je kunt altijd zeggen van ja, dit is een soort zwaktebod dat je je laat helpen door zo'n trainer. Maar ik vind eigenlijk, het is toch prima als het functioneert. Wat is er dan eigenlijk mis mee?
14: Nou ja, en als je het op de juiste manier omarmt natuurlijk.
17: Ja, maar dat doet hij dus. Ja. Want dat legt hij ook goed uit. En dan zie ik ook eigenlijk het probleem niet. Kijk, je kunt er wel een enorm ego-ding van maken. Maar dat doet Van Persie gelukkig niet. Hij erkent hem gewoon als een heel belangrijk adviseur. En als dat goed werkt, als je prettig samenwerkt, waarom zou je dat dan niet
18: voorstellen? Zou hij het ook niet erkennen dat hij eventjes iemand nodig had die hem uit de wind hield?
17: Nou ja, dat heeft denk ik zeker geholpen. Kijk, je ziet nu wel een andere Van Persie dan eerder.
18: Hij is nederiger, hè?
20: Maar ja. Ik denk ook dat hij zelf aangevoeld heeft van als het dit zo doorgaat, dan komt het niet
21: maar
20: goed.
21: Maar ik denk dat hij geen keuze meer had. Met Advocaat, het gaat erom. Kijk, want iedereen sprak ook over Haken. Die heeft ook ervaring. Maar het gaat erom, kan die ervaren persoon van Persie raken? Kennen ze elkaar in crisistijden? Ze kennen elkaar heel goed. Dat is het allerbelangrijkste, dat wat hij nodig heeft. Hè? Wat voor karakter past nou bij Van Persie? Om te zeggen dat die, kom jij nou even bij me, doe jij even rustig aan. Ik wil niet zeggen dat het zo gegaan is, maar dat heeft hij misschien wel nodig. En heeft ervaring helemaal, staat er los van. Maar als jij een president bent en je land staat in de fik, dan kan je wel ervaring hebben, maar als je hem niet raakt, ja, dat gaat niet werken. Ook, ja. Raken is het allerbelangrijkste als klankbord zijnde. En dan weer terug gaan.
20: Haken is ook meegestemd dat Sam Steijn aanvoerder werd. Ik denk dat het bij Advocaat nooit gebeurd was.
21: Wat met Haak is, heeft ervaring, maar die kent Van Persie niet zo lang. Dat is zeg maar wat ik bedoel. Kent Haken Van Persie in stressmomenten. Het is voor het eerst dat hij dat ook meemaakt. Ja. Dus misschien moet je hem soms op een andere manier raken. Daarom is het een zeg maar ingespeelde staf. Hij heeft veel meer succes dan een staf die eigenlijk net bij elkaar komt.
18: De romanticus Robin van Persie, die voetballend door middenvelders en de verdedigers heen wilde er buitenom, er achterlangs. De romanticus heeft even plaatsgemaakt voor de realist.
17: Ja, prima. Ja.
14: En dat is prima. Zoals dat is het soms ook gaat. Ze kunnen vanmiddag in ieder geval uitstekende zaken doen. Ik hoop stiekem ook een beetje dat we vanmiddag misschien weer Grootfaam gaan zien. We hebben allemaal ontzettend genoten van jouw interview met Grootfaam. Iedereen heeft het ongetwijfeld voorbij zien komen, maar we gaan gewoon nog een keertje naar kijken omdat het zo leuk is.
18: Oh. Ook nog iemand die heel jong is, Wim van Hanegem?
0: Ken ik niet.
18: Ken je Wim van Hanegem niet?
0: Nee. Nee.
18: Een grootheid.
0: Hoe bent u dat?
18: Nou, ik zou zeggen, de laatste stukje knippen we eruit, want anders wordt Willem hem. Maar Van Hanegem die vergeeft het je wel.
0: Ja, is goed. Komt goed.
14: Ja, zo ontzettend genieten. Zo, gewoon nog zo jong en fris en fris.
18: Nou ja, en Van Hanegem heeft ook perfect gereageerd. Maakt toch die heeft gewoon gereageerd. Maakt toch helemaal niet uit dat een jongetje van 16 dat niet weet. En de volgende dag of twee dagen later.
14: Ja, dat heeft Feyenoord ook goed gedaan. Want zo los je dat dan
17: ook. Ik vroeg me alleen af, zit Van Hanegem niet in dat PlayStation tegenwoordig? Want die oude helden zitten er ook
14: als
17: in dat spel.
14: Als Legends-iconen, ja. Dat, ja?
17: Dat zou je toch bijna denken.
14: Ja, Van Hanegem zit daar wel in, dacht ik. Ja.
17: Dan had hij hem toch
20: misschien wel kunnen kennen. Ja. Die andere
18: ploeg. Ja, en Grootfaam is toch?
14: Eli
18: Rood was de volgende dag bij Wessel Penning. En altijd naar luisteren, die podcast. Ja. Wessel Penning.
14: Ja. Maar dit is wel, ja, ik kan helemaal hiervan smelten. Heb jij dat ook nog, Sjoerd?
17: Ja, maar ik vind het ook echt goed gedaan van Feyenoord. Ja. Gewoon gelijk, hup, bij Van Hanegem langs gooien.
14: Ja, zo wordt dat inderdaad. Wij gaan er nog één keertje tussenuit. Over een half uur wordt er gevoetbald in Volendam. We hebben ook nog het laatste staartje van Goedemorgen Eredivisie te goed. Zij zijn allemaal onderweg. Het regent een klein beetje, maar dan mag de pret niet drukken, hoor. Zometeen Volendam, Heerenveen. Maar eerst nog het laatste gedeelte van Goedemorgen Eredivisie. Tot zo!
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus.

0: kunnen niet allemaal Maradona zijn. Jammer, hè?
1: Maar we kunnen wel allemaal live schitteren op ESPN tegen FC de Rebellen. Ga naar wedstrijdvanjeleven.nl en stem op jouw favoriete team.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues.
3: I am Usain Bolt, and I like to do things fast. And now fast just got better. Fast just got better.
4: Nieuw Robijn Quick Wash. Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.
5: Zo, kijk eens. Het is weer druk vandaag.
6: Ja, hier ook, maar wij reizen net even anders.
5: Anders?
7: Wij reizen liever met chauffeur. U kunt vertrekken, meneer.
8: Wij werken in stilte.
5: In stilte?
8: Ja, met oortjes dan.
5: Oh, werken ze.
7: En wij reizen groen.
5: Ah, groen staat je goed. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Wij allemaal!
5: Stap je ook in?
4: Nieuw Robijn Quick Wash. Nu voor maar 6,99 bij Kruidvat.
10: Man, man, man, wat een deal. Nieuw bij Kruidvat, L'Oréal Paris Men Expert deodorant en shower gel. Nu voor 2,99 per stuk. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Soms voelen we ons schuldig. We kunnen maar zoveel doen. Dat is waarom steeds meer diereigenaren vertrouwen op Hills. Met wetenschappelijk bewezen voeding om meer liefde te geven dan je je kunt voorstellen. Omdat je ook gewoon maar een mens bent, is er Hills. Wetenschap geeft meer.

0: Je pijn verbergen is geen oplossing. Voltaren Pleister verlicht je pijn 24 uur lang. Het is eenvoudig aan te brengen en geeft continu een ontstekingsremmer af. Voltaren. Bewegen blijft een plezier.
1: Of je nou op je mooiste deur uitgaat, of mooi thuis blijft.
2: Die zijn echt hard gegaan.
3: Wat een baddie.
1: Kruidvat is er voor alle beauties van Nederland. Alleen bij Kruidvat creatieve SheGlam make-up voor iedereen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Direct zichtbaar resultaat met Remmescar. Ontdek het volledige assortiment bij Kruidvat.
5: Combineer meer, krijg meer. Combineer nu KPN, internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix cadeau. Elke maand weer. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Nivea Deo Black & White. Gele of witte vlekken op je kleding? Bescherm jezelf tegen zweet en geur, terwijl je ook je kleding beschermt tegen vlekken en slijtage van stof. Bescherm je huid en kleding. Nivea Black & White. Nivea voor de huid.

0: De nieuwe Jeep Compass. Volledig elektrisch en hybride. Vanaf €39.995. Jeep.
1: J'adore Dior.
2: Exterio tuinmeubelen. Nu Sunny Deals. Tot 50% korting op alle tuinmeubelen. En tot €1000 extra stapelkorting. Exterio tuinmeubelen. Hoe buiten, hoe beter.
3: Jan, 451, you go up front. Unbelievable.
4: Spisa dit. Do Arnik sell nor do Sultan. You when you're hungry. Snickers.
5: Oh, kijk.
6: Dit is iets functioneler dan wat ik deed, want hij scoort dan.
7: Dit is hoe je het zwembad inspringt.
8: Op dat moment denk je daar niet over.
9: Zano, richting de Jong. Oh, de Jong!
10: Als ze die een beetje stoer willen doen, die willen dat een keer doen.
11: But in this situation, you just, yeah, you have to be spontaneous.
12: Dit is dossier Eredivisie. Met deze keer de omhaal.
13: Kijken dus donderdag om 7 uur op ESPN.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus.
15: Welkom terug. Gisteren stond de eerste halve finale in de Vrouwen Champions League op het programma. Dit is Brand met een heerlijke goal namens Lyon. Dat is de 3-1 en de genadeklap voor Arsenal. Lyon plaatst zich voor de finale. En wie de andere finalist wordt, dat gaan we vanmiddag zien. Die wedstrijd is te zien op ESPN 4, 16:45. Barcelona tegen Bayern München. En ook in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie wordt gevoetbald. 12:15 daar AZ tegen Heerenveen te zien op ESPN. En dan om 16:45 wordt er geschakeld tussen 5 wedstrijden. Het is ongekend spannend bovenin in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. PSV lijkt ook bij de vrouwen de beste papieren te hebben. Nog 3 wedstrijden te gaan. Zij hebben 4 punten meer dan Ajax en 5 punten meer dan FC Twente. Maar het zal nog wel spannend gaan blijven. Vanmiddag wordt het dus geschakeld door Sanne en Leonne. Genoeg reden om lekker te blijven zitten. Wij zijn er bijna doorheen hier, maar je kan lekker blijven zitten, want het wordt een mooie zondag.
16: PEC Zwolle heeft 34 punten, maar is nog steeds niet officieel veilig.
17: Velanos, dat is een goede bal en een goede kopstoot ook. Prachtige kopbal van Oosting.
16: Een zege op het al gedegradeerde Heracles is broodnodig in de jacht op nog een jaar Eredivisie. Sparta heeft nog een kleine kans op de play-offs. Maar dan moet er wel gewonnen worden van Go Ahead Eagles.
17: Lauritsen en van dichtbij de definitieve nekslag in deze wedstrijd.
16: Eerder dit seizoen won Sparta op de Adelaarshorst met 0-3. FC Twente verloor slechts één van de laatste 21 competitiewedstrijden.
18: Lammers in positie. Lammers, het wordt Uriazetter zelf. En het staat nu echt 1-0 voor Twente.
16: Winnen van AZ betekent dat de Enschedeërs gewoon nog meedoen op plek 3. En misschien nog wel plek 2.
15: Ja, want dat wordt een interessante wedstrijd. AZ tegen FC Twente. Een speler die... ja, sowieso genieten is om te kijken waar hij begon dit seizoen en hoe hij eindigt, is Elijah Dijkstra. Heeft het je nog verbaasd, Hans, hoe zijn ontwikkeling is?
19: Ja, ik zie hem natuurlijk, hebben we hem heel vaak gezien op de vrijdagavond in de keukenkampioen-divisie. En toen kon hij geweldig aanvallen, wat hij nu ook doet. En hij kon heel matig verdedigen. Maar dat hebben ze er ook aardig in gekregen. Hij is een keertje bij Jong Ajax uit, gewoon na 38 minuten, kom maar zitten, want door Echtold. Ja. En... hij is beter gaan verdedigen en komt gedoseerd op. Ja, dit is wel een lekker...
20: in de finale echt.
19: Jij kent hem ook, hè?
20: Ja, maar zou hij bijvoorbeeld de desktop kunnen volgen bij PSV?
15: Ja, geeft er zelf maar antwoord op.
20: Ja, ik moet zeggen, ik heb hem gezien als ze tegen Jong AZ speelden. Maar ik heb die finale natuurlijk gezien, toen was hij echt geweldig. En ik denk, als je dat kan laten zien op dit niveau, op dat moment... ja, dan kan je ook uiteindelijk bij PSV een goede back worden. En ik denk dat een ideale speler is voor PSV. Want als jij aanvallend dit kan brengen, dat heeft PSV echt nodig.
21: Hij ziet er ook fit uit, hè?
15: Ja, hij bleef gewoon tot het einde van de wedstrijd.
21: Dat is gewoon lekker om te zien. Dit wil je zien.
20: Kijk, nu heb je bij PSV Cedilia staan. Nou, dan vind ik... ik hou meer van zulke spelers. Ik was Cedilia mooi als tweede keus, maar hij zou ideaal bij PSV kunnen passen, denk ik.
15: Ik kan me niet voorstellen dat AZ hem aan... Ik kan me niet voorstellen dat AZ hem aan PSV zou verkopen, toch?
20: Ik weet niet wat
19: ze dan kunnen ze wel eventjes flink... nou, ze hebben wel geld natuurlijk.
21: Ze hebben nog een flink door Casius, toch?
19: Maar...
21: gaan we mee doen?
0: Die Dijkstra die doet mee aan de marathon. En die komt over de finish en dan zegt wanneer is de volgende?
1: Ja, dat gevoel krijg je wel.
22: Niet normaal.
1: Maar het is ook mooi als linksbuiten, of dat je denkt van gaat hij weer.
23: Maar goed, ook bij FC Twente lopen best wel wat pareltjes rond. Wie heeft eigenlijk de mooiste toekomst voor zich? Is dat Bart van Rooij, Nijstad? Is dat Rots?
0: Daan Rots, je bedoelt de linker...
23: Mats Rots. Ja.
0: Dat is... Als je twee opstomers wil hebben, dan Dijkstra aan de ene kant... Mats Rots aan de andere kant. En Mats Rots was ook niet echt een hele goede verdediger bij Heracles. Dat vonden ze net een hele matige verdediger, maar bij Twente maakt hij heel veel indruk.
23: Wordt het wel interessant vanmiddag, die kant?
22: Denk je dat de scouts op de tribune...
0: Ja, dat
23: staan tegenover elkaar.
0: Dijkstra tegen Rots, ja.
23: Af en toe wel even tegen, denk ik.
22: Ja, het is toch zoveel talenten daar, ook bij Twente en inderdaad bij AZ. Als buitenlandse scout zal je wel op die tribune willen zitten.
23: Maar wie is het interessantst, denk jij?
22: Van spelers bedoel je?
23: Van Rots, van Nijstad, van Rooij?
22: Ik vind Rots wel heel interessant. Hij kan ook omdat hij aan de binnenkant kan spelen. En zelfs hoog aan de binnenkant, maar ook laag aan de binnenkant. Dus hij kijkt zeg maar naar hoe de tegenstander drugs geeft. En daar past hij zich op aan. Dus hij is ook nog denk ik een hele slimme speler. Ik weet niet of dat de opdracht was van de trainer, maar vaak lost hij dat ook wel zelf gewoon goed op. En dat vind ik heel interessant. Dus, ja. Dus dan kan hij al, in mijn ogen, kan hij de top aan, zeg maar. Als hij zeg maar, dingen herkent en hij kan het ook nog goed uitvoeren.
23: Het is wel grappig hoe dat werkt, hè, Sjoerd. Dat het soms gewoon wachten is. En dan opeens bij een club zijn er gewoon een paar uit de jeugd die dan... Nou, Bart van Rooij dan niet, maar met een Mats Rots en een Nijstad... Zijn er gewoon opeens twee jongens waarvan je zegt... Zo, die zouden echt een flinke stap kunnen maken.
24: Ja, maar ik hoop ook wel een beetje dat die jongens voor Nederland nog even behouden blijven. En dat lukt niet met allemaal, maar ook bijvoorbeeld Dijkstra. Kijk, het is natuurlijk vaak... een beetje een strijd geweest van, dat heb je met Mijnans ook gehad bijvoorbeeld... laat AZ een speler naar PSV gaan. Ja, ik snap dat allemaal financieel allemaal wel en zo... maar je wilt toch eigenlijk ook dat dit soort jongens eigenlijk nog wel die stap maken. En dan mag het ook eigenlijk zo Feyenoord zijn. Maar PSV is op dit moment eenzame hoogte, dus dat zou denk ik goed zijn.
0: Maar ja. jij noemt nu Mijnans, die hebben ze niet laten gaan... maar ze hebben wel beloofd om mee te werken. En PSV had interesse, ik denk echt... maar hier zit PSV know-how. Ik denk echt dat... Als Saibari flink verkocht wordt, dat ze voor Mijnans gaan.
25: Ja. Ja. Ik weet niet wat die moet kosten, denk tussen de 10 en 15 miljoen.
0: Dat zoiets hebben ze denk ik afgesproken,
25: Als hij door kan ontwikkelen, of koop ik ook weer tussen 13 en 40 miljoen, denk ik.
0: Maak goals, assist.
25: Maar wat Sjoerd ook zegt, die spelers moet je gewoon nog in Nederland houden. En,
23: zou voor ons ook wat leuker zijn als die gewoon in de competitie blijft.
22: Echt inhoud,
23: wat voor ons ook ontzettend leuk is dat er zometeen gevoetbald wordt. Over 20 minuten is het Volendam tegen Heerenveen. We zijn benieuwd naar Rick Kruis.
26: Rick, hoe heb je gisteren voor de tv gezeten?
27: Ja, met bijzondere aandacht natuurlijk.
26: En vlogen uiteindelijk kopjes door Huizen Kruis toen je Telstar zag gelijk spelen en de NEC nog heel veel kansen kreeg en Excelsior zag winnen?
27: Nee, ik had wel gehoopt op anders, zo eerlijk is het ook. Maar je moet toch zelf doen en kijk, je hebt daar geen invloed op, dus ja.
26: Verbaast het je, de resultaten de laatste weken, ook bij de concurrenten?
27: Ja, het zijn wel verrassende resultaten, zo is het. En als je ziet het aantal punten wat de ploegen hebben die denk ik nu voor na komt iets te spelen. Hè? Want NAC is nu een stukje weg, nog wel haalbaar, maar ik denk moeilijk. Ja, dan weet je dat je veel punten nodig hebt dit seizoen.
26: Als je één punt pakt vandaag, kun je officieel niet meer direct degraderen.
27: Nou, dat zou heel mooi zijn, hè? Als je dat op voorhand zou zeggen, zou je misschien blij zijn. Maar nu we in die strijd zitten, willen we er alles aan doen om rechtstreeks te handhaven.
26: Eén punt is niet voldoende vandaag.
27: Nee, je moet eigenlijk winnen, na aanleiding van gisteren. En daar zullen we ook alles aan doen.
23: Ja, de belangen die zijn groot bij die wedstrijd. En gelukkig maar, want zo zien we het graag aan het einde van het seizoen. We zijn ook aan het einde gekomen van de uitzending. Dat betekent dat we de laatste ronde erbij gaan pakken. Ik begin bij jou, Edwiges. Is Mika Gods klaar voor een Europese topcompetitie?
22: Ja. Nog wel wat fitter worden. Mannelijker worden, dus fysiek dan. Maar hij is er wel klaar voor, denk ik, ja.
0: Hij zei gisteren, ik vond gisteren wel heel beschaafd. Hij zegt, ik ben nog lang niet uitgeleerd, ik kan zo. Ik heb nog niks
22: gewonnen. Dat zegt, hoor, maar...
0: Voor mij geen enkel probleem om nog bij Ajax te blijven.
22: Ja. Nee, ik vind dat ook wel een goede instelling. Maar ik denk dat hij er wel klaar voor kan zijn. Dus hij, zeg maar, nog wat, hij is 20, hè, dus wat mannelijker wordt.
23: In qua statistieken zal het ook opvallen in andere competities. Sjoerd, We hebben mooi voor jou natuurlijk, als jurist. Welke uitspraak verwacht je morgen in de Paspoortgate?
24: Ja, nou, als de rechter het frame volgt van de KNVB, dat de hele competitie opnieuw moet en dat het enorme gevolgen gaat hebben, dan kiest hij voor het grote belang. Als je puur kijkt naar de casus zelf, de wedstrijd met een niet speelgerechtigde speler, dan kun je volgens mij niet anders beslissen dan hem opnieuw te spelen. Gaat NAC uiteindelijk niet door niet degraderen, maar...
23: Maar wat denk je?
24: Ja, ik acht de kans dat NAC hem wint ook iets groter dan dat de KNVB hem wint. Maar ik ben geen jurist. Ik kijk er gewoon heel...
0: Maar gaan we dan 133 wedstrijden opnieuw spelen de laatste twee weken?
23: Ja, Hans, of je een vakantie even wil uitstellen, Hans.
0: Ja.
23: Wordt geen vakantie met Hansie, hoor.
24: Maar Hans, geloof je dat serieus?
0: Nee, dat geloof ik zeker niet.
24: Dat is gewoon
0: maar,
24: strategie natuurlijk.
0: Maar,
24: om dat in te brengen.
0: Maar gaan ze dan een uitspraak doen over één wedstrijd?
24: Het gaat alleen over.
0: Dus die 133 wedstrijden, dat hoeft niet allemaal voor het WK nog.
24: De KNVB doet net
23: alsof... Paniek in zijn ogen.
2: Ja. Ja, je moet
23: nog even door met de
2: Eredivisie.
23: De laatste is voor jou, Tommy. Speelt Thijs Muller volgend jaar in de Vriendenloterij Eredivisie?
25: Volgend seizoen?
23: Ja?
25: Nee, die speelt lekker bij Eindhoven.
23: Ja?
25: En die moet ook elke week spelen. En die is net doorgebroken. En voor hem is het gewoon belangrijk elke week minuten maken. En dan kan hij... Mooi onder Jan Poffert kan hij elke week gaan spelen.
23: Ja.
0: Zo is het, Tom.
23: Heel goed. Dank hier allemaal aan tafel. En hier kun je nu kijken naar AZ Heerenveen in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Anders moet je naar ESPN 2 voor Volendam tegen Heerenveen. Jullie hier bedankt aan tafel. Jullie thuis bedankt voor het kijken. Fijne zondag. Dag.
3: Je luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Vulco Theater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Op beelden is te zien dat een Nederlandse vlag ondersteboven hing en dat er stickers met het woord corrupt waren geplakt. De politie onderzoekt de zaak en voor zover nu bekend is, zijn er nog geen verdachten opgepakt. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Trump noemde de paus verschrikkelijk.

0: dat bestand. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Volgens Japanse autoriteiten was het een van de grootste branden in meer dan 30 jaar. Honderden brandweerlieden en zeker 1000 militairen werden ingezet om de brand te bestrijden in de bergachtige regio Iwatete, waar het vuur sinds 22 april woedde. Door de brand is ongeveer 1600 hectare bosgebied verwoest. Ook gingen zeker 8 gebouwen in vlammen op en raakten 2 mensen licht gewond. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file. Dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoopend Velsen 10 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Ierseke een kwartier oponthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knoopend Galder 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 20 minuten oponthoud.
2: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone

0: ga niet komen, man. Ik ga hem echt niet horen.
1: Hallo?
2: Ja, hallo?
1: Ja, goeiedag.
2: Hallo, met Wanda. Wat heb je aan?
1: Nou,

0: alles. Alles geven, dat is de boodschap van het publiek. Die zal zijn aangekomen bij de spelers. Zeker dus na die wedstrijden van gisteren waarin Excelsior zomaar wist te winnen bij Groningen. Telstar gelijk speelde tegen NEC. Confetti moet eventjes van het veld worden gehaald natuurlijk. En ook een bomvol uitvak. Opstelling van FC Volendam. Daar keert Leliendal terug na zijn disciplinaire schorsing. De lucht is dus geklaard. Beijers zit weer op de bank. En op het middenveld krijgt Bukala de voorkeur boven Gibson. Ja, die dus niet helemaal okselfris is. Kukcu speelt in plaats van Kruijsen. Hij begint dus de nummer 10 positie achter Henk Veerman. Kuzebuur is de scheidsrechter.
1: Dat is al gezegd, man.
0: Hier stemming op haar best. Kunnen wij gaan kijken naar de opstelling van SC Heerenveen. Ook geen onaardige keeper daar, Klaverboer. Twee wijzigingen, één noodgedwongen. Rivera heeft dus een hamstringblessure. Daarom is Ooyen de links buiten. Mede daardoor is Vente weer de spits. Krijgt de voorkeur boven Noordas. Hij ook in uitstekende doen dit seizoen. Joris van Overheem. Twee doelpunten, 9 assists. Sowieso gaat het natuurlijk best wel wat over het middenveld van Heerenveen. Dat gewoon ijzersterk staat te spelen dit seizoen. De belangen zijn groot. Kopjes zijn gespannen. Alles en iedereen is er klaar voor deze heerlijke wedstrijd in speelronde 32. Het einde is in zicht. Zoals het publiek van Volendam al aangaf. Nog 3 finales. Dat geldt toch ook wel voor beide ploegen. Er is afgetrapt. Volendam, de nummer 15 tegen Heerenveen, de nummer 7. Eerst de lange bal. Gaat meteen richting Verschuren. Die daar als een soort spits voorin is gaan staan. Hoetjik. Hoekhoek. Het begint dus sowieso van Volendam. Dat een ingooi krijgt. Opvallend. Goal voor Nick Verschuren. Die nog altijd voorin staat. Ik heb de penalty stip. Dan komt de bal nog niet heen. Dus gaat hij maar weer terug. Hij is in de punt van de aanval. Dylan Vente. 6 doelpunten dit seizoen. Ook niet onaardig. En hier is een vertrouwde rol voor Schuren. Van Oefelen. Vertrouwde. Jaagt de bal over de zijlijn. Een beetje vragend naar Guzebio. Van de vrije trap. Voorlopig voetbalt Heerenveen verder. Dat is geen onaardige optie. Trensko, goede voorzet. En daar is dan bijna Vente. Goed verdedigd door Ame voor. Voorkomt dat de spits, die dus enigszins verrassend in de punt begint, aan de bal komt. Goed doorgevoetbald door SC Heerenveen. Keurig verdedigd door Ame voor. Hij telde hem al een beetje. Als hij daar aan de bal was gekomen, was het ook meteen levensgevaarlijk. Corner getrapt door Van Overheem. Genoeg verdedigers mee naar voren. Van Heerenveen, Willemsen onder andere. Daar gaat de bal ook naartoe. Hij gaat er overheen. Dus moet Heerenveen opnieuw beginnen. Linde. Scoring midfielder, die dus ineens gaat scoren. Mooie goal. Hij gaf eerlijk toe dat er ook een beetje geluk bij zat. weet je eigenlijk meteen dat iemand niet door en door een doelpunt te maken is. Die zullen altijd claimen dat ze alles bedoelden. Kersten. Die de nodige ruimte krijgt van Volendam. Vente. Een typische loopactie. Die wil dan in één keer schieten. Schot wordt gekraakt door Armee voor. Dus moet reageren op al die loopacties van Vente. Van Oefen. Die wel gewonnen door Willemsen. Goed verdedigd. Koekoek. Voorkomt dat Ooi aan de bal komt. Neliendal. Steeds niet helemaal bekend waarom hij nou disciplinair geschorst was. Goed, het is geweest. Meerveld, goed gegeven. Drensco. Drensco. Meerveld. En dan in één keer voorgeven, maar daar staat helemaal niemand van Heerenveen. Ook niet van Volendam. Hij zag een duwtje. Rick Ruijs. Complimenteus over het middenveld van de Heerenveen deze week. Alle andere deze van Overen. Linde. Van Overen. Niet per se lekker aangespeeld. Blijft heel rustig. De controle bij Heerenveen. Dit vindt Volendam prima. Mal binnengehouden door Ooyen. Dan meteen weer aan het werk. Dat kwam ook goed te laat. Krijgt Heerenveen een vrije trap. Knap binnengehouden in eerste instantie door Ooyen. Dan is dit inderdaad een overtreding. Het is ook echt pijn om te verzorging komen. En er volgt ook nog de gele kaart. Die wordt dan laat gegeven. Overtredingen zo even geleden. Toch nog geel. Hoe gaat het met de Zacharitis? Is de vraag. Het was laat. Dat was ook redelijk fors. Het leek in eerste instantie niet zo heel erg te zijn. Toch een gele kaart en een blessure dus. Naar de linksback van Heerenveen kan verder. Mag dus ook op het veld blijven staan. Dat doet hoe de Uus geel heeft gekregen. Niet per se specialiteit van het huis, deze vrije trap van Heerenveen, die wel gevaarlijk wordt aangesneden. Brouwde wint het duel. Dus blijft de aanval in leven. Voorzitter is lang onderweg. Van Overen. Zacharitis. Linde. Meerveld nu. Als Heerenveen eventjes vleugel lam. Zacharitis komt er overheen. Meerveld kan natuurlijk ook heel lang zelf. Daar is Zacharitis en daar is de openingstreffer. En die wordt gemaakt door Ooyen. knappe goal van Heerenveen. Met een hoofdrol voor Meerveld. En natuurlijk ook voor Ooyen, die noodgedwongen moest spelen na de blessure van Rivera. Hier helemaal naar binnen was gekomen. Daardoor moest Meerveld hier wel even zelf. Maar dat doet hij perfect. Geeft hem dan ook op het juiste moment mee met Zagaritis. Bij de eerste paal. Knap ingekopt door Ooyen. Het gaat natuurlijk om deze actie van Ringo Meerveld. Een geweldige voorassist. De voorzet van Zagaritis ook perfect. Zo komt Heerenveen al heel vroeg op voorsprong. En is hij blij. Geniet dus wel van die redelijk anonieme rol, zoals hij het zelf ziet. Als we meteen een knappe aanname zien van Bakuna. Die een hoekschop verdient. Zo geniet Veldman. Dat is van de anonieme rol. Die hij vindt dat Heerenveen speelt in deze competitie. Zo langzamerhand steeds wat bovenkruipt op de ranglijst. Goed, het is pas 1-0. Kan er alle kanten op. Dan is een hoekschop voor Volendam. Getrapt door Bakuna. Die is voor Klaverboer. Bal blijft nog wel hangen. Oehoe. Goed geblokt door Braude. Er zat misschien net een handje bij. Goed, niet voor gefloten. Oehoe. Durft er een dribbel aan te gaan met twee man tegenover zich. Piet Fijn assist, juist dus. Linksback van Heerenveen. Zagaritis. Even daarvoor. Heel veel last had van het been. Zal Volendam toch moeten overgaan op plan B. Van Oefenen. Ooyen. Harde overtreding van Bakuna. Veel te laat. Hij krijgt daar zeer terecht de gele kaart voor. Nee, ziet daar nog wel wat meer in. Misschien iets van frustraties. Het is echt een harde tackle van Bakuna.

de tweede alweer. Zo gaat dat hard, Volendam. Oh, je. Het is iets te moeilijk. Hij gaat het nog even anders neerzetten. Kruis. Aanwijzingen zijn voor Kukcu. Misschien dus inderdaad over op plan B. Moet in ieder geval iets anders. Heerenveen zo vroeg op voorsprong is gekomen. Hier is Klaverboer. Die weet hoe het is om in de prijzen te vallen. Net zoals zijn collega aan de overkant van Oefelen. Dus speler van de maand. Oefelen. Klaverboer werd in maart Johan Cruijff talent van de maand. Allebei een ijzersterk seizoen voor de keepers. Kukcu. Boutique. Even vastgehouden door Zagaritis.

dus wel Verschuren en alweer voor zich. Weer in de 16 van Heerenveen. Hoetsiek. Haalt hij de achterlijn? Dat haalt hij zeker. En dan is die bal laag en gevaarlijk. Dan staat daar helemaal niemand van Volendam om er tegenaan te lopen. Dat is een matige bal. Doorzien door Ooyen. Daar was het al eindelijk. FC Volendam. Goede actie. Van Bilalcik. Die Ooyen toch ook wel heel makkelijk passeert. Gewoon niemand. Eigenlijk van zowel Heerenveen als Volendam. Die daar dan tegen die bal aanloopt. Richting Veerman. Oh, van zo dichtbij. Recht in de handen van Klaverboer. Het kan niet beter. Dat weet hij zelf ook. Piekfijne voorzet van Olcic. Ja, van zo dichtbij. Hoeft hij echt maar een klein beetje in de hoek te zijn. Dan zit hij al. Maar dat was hij niet. Maar Van den Dam laat zich even zien. Wakker geschrokken. Misschien wel die aanwijzingen bij Kukcu. Sindsdien zijn die kansen van Volendam tot stand gekomen. Oh, is ook zomaar inleveren van Ooyen. Nou ja. Doet Veerman hetzelfde. Niet gevonden.

overtreding gemaakt. Oukala. Schuren. Oh, maar weer lang richting Veerman. Goed gedaan door Bakuna. Kulcik. Steeds beter in de wedstrijd komt. Kulcik heeft die ruimte om te schieten. Als hij zo lang doordribbelt, niet meer. Countermogelijkheden voor Heerenveen. Trensko. Meervald loopt door. Van Overheem heeft het natuurlijk gezien. Geweldige bal van Overheem. En dan is het niet de 2-0. Omdat Meerveld Venter niet kan bereiken. Razendsnel gevoetbald door Heerenveen. Zonder een succesvol einde. Geweldige bal. Die zich sowieso echt laat zien dit seizoen weer. Precies de goede snelheid. Meerveld is snel. Toen goed meegedaan door Hoekhoek. Bal ook iets achter Vente. Wel knap van Heerenveen dat de beginfase van deze wedstrijd het spel moest maken. Dat redelijk deed. Als het moet. Ook razendsnel kan counteren. Echt een lastige ploeg om tegen te spelen dit seizoen. Heerenveen. Is een overtreding van Bukala. Oh, goed druk zet. Daarmee de opbouw enigszins ontregeld van Heerenveen.

gewoon niet deze wedstrijd. De wedstrijd is ook nog jong. Veerman. Weer die bal recht de lucht in. Nou mee voor. Het is wel een beetje een terugkerend patroon bij Volendam. Maar even terug op Van Oefelen. Die zelf aangaf dat ze trap nog wel wat beter kan. Gedaan dit voor Bakuna. Maar het loont wel. Het gaat ook niet helemaal precies zoals hij het voor ogen had, denk ik. Krijgt ze Volendam uiteindelijk een vrije trap.

21ste minuut. Je voelt de spanning, zeker bij Volendam. Dat ook een beetje nerveus in de wedstrijd begon. Lijkt die zenuwen nu wel iets van zich af te hebben gespeeld. Hoeveel ruimte nu voor Veerman? Lucic, hetzelfde geldt voor hem. Meegeven aan Kukçu. Kukçu kan er eigenlijk maar net bij. Levert niks op voor Volendam, want het is een doeltrap. Beste felicitaties naar deze man, Linde. Die goed was meegelopen. Bal van Lucic misschien net iets te hard ook. Ik denk overigens dat het goed is gezien. Kukçu die bal als laatste op het dijbeen krijgt. Klaverboer. Werd al even aangerefereerd. De eerste wedstrijd van het seizoen voor deze twee ploegen. De wedstrijd die eindigt in 1-1. Toen Noppert natuurlijk nog op goal. Klaverboer heeft zich ongelooflijk ontwikkeld dit seizoen. Die overigens werd overschaduwd door de zware blessure van de Levi Smans. Die weer op de weg terug is. Dit seizoen heeft opgegeven. Hoopt op speeltijd. Het volgende seizoen natuurlijk. Lucic. Veerman, Volendam nu met veel spelers naar voren. Deze bal moet goed zijn op Descoff. Net te hard. Dus wat vertraging in deze aanval. Maar helemaal als dit slechts een ingooi is. Ja, zie je dan. Parabloedje. Want het miseregenen. Iets meer geworden dan miseregenen. Dit schot. Huis erover. Van Bakuna.

bal binnengehouden. Drenthe. Linde. Speelt de bal net iets te ver voor zich uit. Kukcu. Die zijn enige doelpunt van het seizoen maakte in die eerste wedstrijd van het seizoen tegen Heerenveen. Nu moet toekijken hoe Ooyen er vandoor is. Ooyen doet zich eventjes van ook hoe. Die trok zich knap terug. Zagaritis. Goeie bal, Trenchco. Afleg op Van Overeem. Geduldige aanval van Heerenveen. Ooyen. Bal nog aangeraakt. Ligt bij Linde aan. Weet nu wat score is. Dacht even aan schieten. Maar bedacht zich ook weer heel snel. En je zou zeggen, misschien heeft hij wat vertrouwen gekregen na zijn goal. Maar durft het nog steeds niet aan. Maar eens uit te halen. Werd een beetje gepest door zijn teamgenoten, zo zei hij, omdat hij nooit scoorde. Laatste doelpunt voor Fortuna was in maart 2025. Even geleden dus. Van Overeem. Niet te belopen.

Veerman niet. Linde. Overheen. Bukala. Makkelijk afgetroefd. Broude. Trensko. Doorgelopen. Beweegt veel. Trensko. Bijna overal te vinden op het middenveld. Kukcu. Ja, het idee was mooi. Uitvoering iets minder. Ruimte bij Ooyen. Het is gezien. Ooyen. En dan bijna in de flipperkast. Nog achter Van Oefelen, maar die bleef goed opletten. Blijft het betere spel toch van Heerenveen? Het is een lange bal richting Veerman. Niet moeilijk heeft tegen zijn oude ploeg. Een hele grote kans kreeg al. Ingooi voor FC Volendam. Bukala. Cheek. Bal blijft binnen voorlopig. Het Volendam niet echt om tot voetballen te komen na zo'n lange bal. Heeft Heerenveen hem weer heel snel te pakken. Willemsen. Mag heel ver komen, Willemsen. Meerveld. Scherpe voorzet en die komt aan. Oh, de kans voor Vente. Die komt niet goed uit met zijn passen. Gaat er een hele grote kans verloren voor Heerenveen. Weer heel snel en goed gevoetbald door Heerenveen. Deze voorzet is puntgaaf. Maar ja, Vente komt net niet goed uit. Ik kan hem bijna niet beter geven. Dan hoe Meerveld deze bal richting Vente stuurt. Zal hij van balen? Oh. Dan gaat het hier helemaal mis in de defensie van Heerenveen. En is daar een kans voor Veerman. Dat zijn de complimenten voor Kersten die zich nog voor die bal gooit. Eén lange bal. Verkijk van Overheem zich volledig. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Willemsen. Geweldige ingreep van Kersten. Tweede grote kans voor Henk Veerman. Schop is teleurstellend van Holtjeek. Die het nu al te lang vindt duren. Met Klaverboer. Nu krijgt Volendam echt wel kansen. Die komen wel iets meer tot stand. Ja, toevalligheden. Krijgen de kansen wel. Willemsen. Zagaritis. Kersten. Weer speelt Heerenveen dit prima uit. Houden. Net iets te lang over.

Overen. Gebleven door Linde. Deze bal valt een beetje vervelend voor Oekhoe, maar ongelooflijk. Zorg ervoor dat dit geen probleem is. Komt. Kersten. Dat heel slim. Zo kan Despot alles behalve zijn stempel drukken op deze wedstrijd. Als eerste. De 16e doelpunt te maken bij Heerenveen. Dat dus, zoals gezegd, eigenlijk gewoon een heel goed seizoen kent. Ontwikkeling van een aantal spelers. Trensko. Een duidelijk voorbeeld te geven. Iemand die zich echt laat zien dit seizoen. Deze man natuurlijk ook. Klaverboer. Heeft Heerenveen. Hoe aardig op de rit. Zagariet is gezocht. Die verkijkt zich helemaal. Staat nog eens achteruit. Maar herstelt dat wel. Kan de koppeling op tijd vinden. Heerenveen nu met veel spelers voor de bal. Dus ruimte voor Volendam. Leliendal. Voorzet over Kukcu heen. Natuurlijk richting Veerman. Dat is de corner. Stadion hier ook weer wat tot leven. Geeft de burger moed. Zo'n snelle counter. Kan een van die corners ook een keer gevaarlijk worden. Leliendal schept hem richting de tweede paal. Goed gekiept door Klaverboer. Heel veel ruimte voor Meerveld. Broude. Van Overeem. Van Overeem is doorgelopen. Het is gezien. Meerveld, knappe beweging. Het is wel lastig daar. Kan hij wel om lachen met Leliendal. Maar moeten ze wel opletten bij Volendam, want daar is de volgende kans voor Heerenveen. Ooie. Staan ze toch een beetje te pitten bij Volendam. Bij die ingooi. Leliendal staat nog een beetje te dollen met Meerveld. Kan dan net niet bij die bal. Schot van Ooie. Ternauwernood geblokt. Met Heerenveen wel weer een corner op. Vente, net eraan onderdoor. Kulcic. Oh, niet te belopen voor Bakuna. Ah, dit gaat al vaker fout. Slecht teken van Oefelen die erbij is gaan zitten. Voelt aan het been.
de moeder van Oefelen nu al helemaal aan eindjes gaan lopen. Ja, ze zitten nog. En bij keepers weet je tegenwoordig nooit meer of het tactisch is of niet. Beide teams. In ieder geval massaal weer naar de zijlijn gegaan. Ik denk toch dat menig Volendam supporter zijn adem inhoudt hier. Hier gaat hij er ineens bij zitten.

lijkt in ieder geval voorlopig door te kunnen. Ik heb alleen niet het idee dat dit gespeeld is. Goed. Tactisch zijn beide teams ook weer helemaal bijgepraat. Hij moet meteen weer aan de bak. Kan je ervan oefenen. Behoorlijke bal ook meteen. Mooi. Oep, oep. Kukcu gezocht. Door Bakuna. Kukcu. Kan daar niet bij. Lastige bal was het ook. En dan een beetje miscommunicatie achterin bij Heerenveen. Krijgt Willemsen te horen. Onder andere van Zagaritis. Gevaar. Leek onschadelijk gemaakt. Nu heeft Volendam de bal nog steeds. Hoek, hoek. Van overin. Training gemaakt op Lucic. Zagariet is het niet mee eens. Het is niet echt de meest neutrale op het veld. Voor de training was het zeker. Hoewel licht. Veel man van Volendam rondom het 16 meter gebied van Heerenveen. Hier, ook echt in het 16 meter gebied. Heerenveen massaal terug. Lastig voor Veerman. Bakuna. Lucic. Heel veel vaak met ooien te maken heeft. Zagariet is dan naar binnen is. Hier is die.

probeert Volendam het middenveld vaak over te slaan. Want ze weten dat het daar lastig is tegen Heerenveen met dat sterke middenveld. Is dat een overtreding? Volgende gele kaart van de wedstrijd. Het is alweer nummer 3. Deze is voor Bukala. Maar een beetje onnodig. Onhandig deze manier geel te krijgen. Totaal geen gevaar. De bal van Broude. Is ook lastig opbouwen dit. Linde met eigenlijk twee man in zijn rug aangespeeld. Training gemaakt op Vente. Zoals gezegd, echt een miseregen is het niet meer. Giet, de Volendam. Van Overheem. Weer met zijn goede loopactie. En de overtreding van de middenvelder van Heerenveen. Hele kaart voor Heerenveen. Gaat op de voet staan van Bakuna. Dat is een vervelende gele kaart voor Van Overheem, die nu geschorst is. Voor de uitwedstrijd tegen NAC. Stond op scherp. Mist dus het volgende duel. Het valt al mijn categorie regenen. Kijk maar even. Eigen paraplu's meegenomen. En dat weerbericht gecheckt.

Kovacic. Het leek een plomp verloren bal. Leliendal gaat iets te makkelijk naar de grond. Mist Volendam hier de linksweg bij deze uitval van Heerenveen. Trensko, die heeft nu dus ruimte van Overeem. Over ruimte gesproken, maar net te weinig om echt goed te kunnen schieten. Meerveld, die steeds vaker aan de rechterkant opduikt. En nu actie, zelfs voor zijn doen iets te lang doorzetten.

Bijna rust. Wedstrijd die nog alle kanten op kan. Terwijl Heerenveen iets beter speelt. Iets grotere kansen krijgt. Verzameld. Volendam die ook. Zoals gezegd, kan het zo nog alle kanten op gaan. Opening van Van Overheem. Meerveld. Goed opgelost door Lely dan. Eerste instantie. Tweede instantie een stuk minder. Linde. Hier ligt ruimte. Trensko. Goeie tackle. Van Bukala. Rood nodig. Aanval nog niet voorbij. Trensko. Linde. Met zijn rechter. Trensko, goed zijn lichaam gebruikt. Kan de bal nu voorgeven op Vente. Maar Verschuren gooit zich er werkelijk waarvoor. En doet dat succesvol. Uchik in een direct sprintduel met Zagaritis. Houdt daar in ieder geval een ingooi aan over. Saai is het allerminst. En Volendam. Kukchu. Kan die bal niet meer binnenhouden. Dan zou 2 minuten extra gaan spelen. Deze eerste helft. Dan krijg je toch nog een mooie shot. Zoals gezegd, 2 minuten.

mist van Overeem, dus de wedstrijd tegen NAC met Heerenveen. Hetzelfde geldt overigens voor Bukala, die al een gele kaart kreeg voor Volendam. Mist die ontzettend belangrijke wedstrijd tegen Excelsior.

0: tweede gevaar mee voor. Linde. Meerveld. Veel ruimte op rechts voor Tretschko. Gaat naar links, naar Ooyen. Zo, knappe aanname. Meegeven aan Zagaritis. En dan wordt er een potje geworsteld. 16 meter gebied. Gewonnen door Vente. Verdedigt dan mee voor daar goed. We zitten erop wat betreft de eerste helft. Er waren heel veel kansen voor zowel Heerenveen als Volendam. Dit was nog een kansje voor Heerenveen op slag van rust. Naar de worstelpartij tussen Verschuren en Vente. Spannend is het zeker. En Volendam tussen twee ploegen die heel graag willen. Af en toe lukt er iets. Dan is het ook meteen heel gevaarlijk. Ooyen maakt het tot nu toe de enige goal. Veel om over na te praten, dat doen we zo meteen. Dus heel graag tot zo.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.
2: ESPN heeft iets nieuws. De WK-pool. De perfecte plek om te laten zien hoe goed jouw voorspellende gaven zijn. Ook als je niet het allergrootste voetbalgenie bent. Dus maak snel een sub-league aan en speel. Tegen je vrienden.
3: Ja, of tegen je collega's. Als ze tenminste durven. De ESPN WK-pool. Speel het nu gratis in de ESPN Go-app.
2: Jouw WK begint hier.
4: Wie is er weer als beste getest?
5: InShare natuurlijk.
4: Ja, al voor de 10e keer. Sluit je ook aan. Voor een eerlijke autoverzekering. Zonder gedoe en met een lage prijs. Check InShare.nl. InShare. We all benefit.
6: This hotel's great.
7: Yeah, and only $260 a night.
8: What? I got it for $170. You didn't check Trivago?
6: You gotta check Trivago.
8: On Trivago, you can compare prices from multiple different sites. Same hotel, 90 euros less.
9: Check Trivago to compare prices and save up to 35%. Hotel? Trivago.
10: Combineer meer. Krijg meer. Combineer nu KPN, internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix cadeau. Elk

0: cancelando.
1: Sinds Joop gepensioneerd is, heeft hij het drukker dan ooit. Met zijn hortensia's, zijn begonia's, alles beter dan de geraniums. Ja, pensioneren is hard werken. Gelukkig wordt er voor de bouwstoffen gezorgd. Zuivel, bouwstoffen voor harde werkers.
2: Blij dat je belt, girl. Party time. Ik heb ingeslagen. Alleen nog even nagels drogen.
3: Ja, we gaan knallen.
2: Of je nou op je mooiste deur uitgaat, of mooi thuis blijft.
4: Die zijn echt hard gegaan.
5: Wat een baddies.
2: Kruidvat is er voor alle beauties van Nederland. Nu alle Biodermal, inclusief zon, 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Oh.

0: nieuwe Jeep Compass. Volledig elektrisch en hybride. Vanaf €39.995. Jeep.
1: Neo by Nescafé Dolce Gusto. De toekomst van je.

jouw koffiebar thuis. Met composteerbare pets en automatische receptherkenning. Om elke koffie tot in perfectie te bereiden. Proef de toekomst met Neo. By Nescafé Dolce Gusto.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Are you drinking my Mullet Milk protein?
2: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullet Milk protein. The moo you can't resist.
3: Aan tafel komt alles samen. IKEA, een wereld aan ideeën. Nu in het zonnetje bij IKEA, producten voor je buitenruimte.

0: Het is rust in Volendam en Heerenveen staat met 1-0 voor. Hij maakt zijn eerste doelpunt in dienst van Heerenveen. Luca Ooyen in de Vriendenloterij Eredivisie. Een prachtige aanval. En uiteindelijk fraai raak geknikt door de vervanger van Rivera. Want zo is het eigenlijk ook, Kees. Was dit de beste aanval van de wedstrijd ook? Namens Sportclub Heerenveen?
1: Nou, omdat hij erin zit.
0: Ja.
1: Nee, maar Heerenveen heeft misschien wel 8 keer zijn ze doorgekomen over de zijkanten. En het gros daarvan komt niet aan. De laatste paas. Dan vind ik dat ze best wel een beetje dezelfde loopacties maken. Ze maken elkaar niet vrij daar in de 16 in ieder geval. Dus daar, ik denk dat Heerenveen met wel iets meer scherpte, iets meer afstemming echt veel verder had kunnen uitlopen. Dat is ook het gevaar voor Heerenveen.
0: Ze voetballen makkelijker, Heerenveen.
1: Ze voetballen makkelijk, maar dat ze niet moeten denken in de rust. Gaat wel lekker, hè, jongens, vandaag. Zo gaan we door, tweede helft. Zo hebben veel ploegen tegen Volendam punten verloren.
0: Ja, en Volendam, Rick Kruijs zei het al voor de wedstrijd, het wordt veel de lange bal. Maar slaagde dat?
1: Nou ja, nee. Kijk, Van Oefelen die moet per wedstrijd, gebeurt vaker, moet hij 388 ballen langs schieten.
0: Ja.
1: Komt omdat ik vind dat zijn verdediging totaal geen initiatief toont aan de bal. Ik weet niet waarom dat is. Vertrouwen ze niet op hun voorwaartsen, dat die niet komen in de bal als de bal in het spel komt. Maar met die lange ballen, daar moet je wel op ingesteld zijn als tegenstander. Of als Volendam zijn, dat je de tweede bal kunt pakken. Dus ze pakken de duels meestal niet.
0: Het lijkt dat Heerenveen er beter op ingesteld is dan Volendam zelf.
1: Ja, zeker. Maar weet je waarom? Je moet eerst je tegenstander, Heerenveen in dit geval, uit de tent lokken. En dan kun je eventueel langspelen. Want dan ben je beter bezet. Want dan staat de Heerenveen veel groter. En dan kun je tweede ballen voetballen. En nu spelen ze veel te gemakkelijk, Volendam. Ja. Zonder enkel initiatief aan de bal.
0: Neemt niet weg dat ze toch nog wel een paar kansjes hebben gehad. Had ik Veerman minimaal 1 moeten maken?
1: Nou, dat had wel typisch Veerman geweest in ieder geval. Die zie je niet heel veel. Maar dit is wel 2 keer dat ik vind dat Heerenveen zich... Nou, dat ze het makkelijk weggeven over de zijkant. Ja, hij kan er net niet genoeg kracht achter zetten.
0: Hij
1: moet iets naar achter.
0: Ja.
1: Maar voor hetzelfde geld kopt hij deze wel in. Want ja, Veerman is wel iemand die... deze mag wel in, hoor. Kan hij wel meer mee doen, denk ik. Maar hij kan er net niet genoeg kracht achter zetten.
0: Nee. En dan een bal die doorstuit.
1: Ja, misschien heeft dit iets wat te maken met het veld dat steeds natter werd. Maar neem niet weg dat het achterin door Heerenveen helemaal verkeerd is ingeschat. En dat Veerman hier wel goed op anticipeert. Hij ziet het al. Hij ziet al dat die bal eroverheen stuitert.
0: Ja. En jij gaat voor de wedstrijd de garantie dat het een leuke wedstrijd zou worden?
1: Ja, nou ja, ik haal mijn microfoon bij me vandaag.
0: Daar heb je in ieder geval tot nu toe gelijk in gehad, inderdaad. Ondanks dat het pas 0-1 staat. Maar daar gaat ongetwijfeld nog wat bij komen in de tweede helft. Dus graag tot zo.

0: Neo by Nescafé Dolce Gusto. De toekomst van jouw koffiebar thuis. Met composteerbare pads en automatische receptherkenning. Om elke koffie tot in perfectie te bereiden. Proef de toekomst met Neo by Nescafé Dolce Gusto.
1: Kärcher Eco Booster. 50% efficiënter met tijd, water en energie. Groots in besparing, groots in reiniging. Ontdek de kracht van de nieuwe Kärcher Eco Booster.

0: Fris je dag met Mentos Kauwgom. Yes to fresh.
1: Sinds Joop gepensioneerd is, heeft hij het drukker dan ooit. Met zijn hortensia's, zijn begonia's. Alles beter dan de geraniums. Ja, pensioneren is hard werken. Gelukkig wordt er voor de bouwstoffen gezorgd. Zuivel, bouwstoffen voor harde werkers.
2: Are you drinking my Müller milk protein?
3: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller milk protein. The moo you can't resist.
4: This hotel's great.
5: Yeah, and only $260 a night.
6: What? I got it for $170. You didn't check Trivago?
4: You gotta check Trivago.
7: Check Trivago to compare prices and save up to 35%. Hotel? Trivago.
8: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen. Steun Stichting Hartenkind.
9: Wist je dat er in Nederland gemiddeld 59 inbraken per dag zijn? Met Verisure's alarmdiensten, inclusief Lockguard, beveilig je je huis 24/7. Onze professionals reageren binnen seconden op een alarmsignaal, kunnen een Zero Vision rookgordijn activeren en met één druk op de knop de politie inlichten. Beveilig je huis vandaag. Nu met gratis plaatsing van een videodeurbel. Ga naar verisure.nl.
10: Combineer meer. Krijg meer. Combineer nu KPN, internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix cadeau. Elke maand weer. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel.
11: Blij dat je belt, girl. Party time. Ik heb ingeslagen. Alleen nog even nagels drogen.
12: Ja, we gaan knallen.
11: Of je nou op je mooiste deur uitgaat, of mooi thuis blijft.
13: Die zijn echt hard gegaan.
14: Wat een baddies.
15: Kruidvat is er voor alle beauties van Nederland. Alleen bij Kruidvat creatieve Sea Glam make-up voor iedereen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
1: Spisadet. Du är en excel när du sulten. You're not you when you're hungry. Snickers.
2: Kies ook voor de ruime Skoda Elroq, de best verkochte auto van afgelopen jaar.
3: Aan tafel komt alles samen. IKEA, een wereld aan ideeën. Nu in het zonnetje bij IKEA, producten voor je buitenruimte.
4: Van de Vriendenloterij Eredivisie gaat verder met speelronde 33.
5: Door Urias zet er zelf en het staat 1-0 voor Twente. Gods, gods, gods, wat een magnifieke treffer.
4: Alle wedstrijden live in het schakelprogramma met alles uit de strijd boven en onderin.
5: Geweldig doelpunt van Sam van Duin.
6: Zij zijn gedegradeerd.
7: Het is razendspannend.
4: Mis niets van de ontknoping. Live op ESPN.
8: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
9: Eén puntje heeft Volendam minimaal nodig. Dan ontloopt het sowieso directe degradatie. Maar dat puntje, dat moeten ze eerst nog maar eens voor elkaar zien te boksen. Want ze staan 0-1 achter, Kees. Vanochtend in Goedemorgen Eredivisie hadden we het heel even over de opstelling bij Heerenveen. Vente, die gaat spelen in plaats van Noorders. Toen zei hij al, let op die loopacties.
10: Ja.
9: Zie je dat ook terug in deze eerste helft?
10: Ja, zeker wel. Wat hij slim doet, is constant positie kiezen tussen zijn twee centralen. Of tussen één centrale en een back-in. Waardoor hij vrijkomt. En vandaag doet hij dat ook weer. Alleen wordt die laatste paas die komt vaak net niet aan. Hier zie je hem ook. Hij komt eerst in de bal. Daarna vertrekt hij, krijgt hij hem op het goede moment. Kijk, dit is een matige actie uiteindelijk. Ja. Misschien moet je hem niet schieten, maar ja, schiet hij wel. Soms valt hij ook zomaar erin. Hier ook weer is hij weg. Hij is niet meteen het aanspelpunt. Maar hij blijft weg, hij blijft wachten. Anderen die het spel moeten maken hier.
9: Even
10: en boom, daar is hij weer. Ja, dan moet hij net even hij moet in eerste instantie worden gegeven. En niet nog een keer worden aangenomen. Dus nou, ik denk ook soms zelf ongelukkig, maar ook de afstemming die mist. Hier komt hij wel goed. En dan zal je net zien dat je hem dan totaal verkeerd raakt. Of niet genoeg erop rekent.
9: Dat denk ik vooral. Ik denk dat die dag dat Van Oevelen
10: was
9: oppakken.
10: Er zijn al 7 van die voorzetten geweest. die zal wel ook weer onderweg worden onderschept.
9: Ja.
10: En dat gebeurt dan niet. En dan moet hij hem maken. Dan moet je er staan als spits.
9: En dan had het
10: tot
9: ook
10: nu toe iets wat ongelukkig, maar het is wel leuk om te laten zien wat zijn kracht is ten opzichte van Noordos bijvoorbeeld.
9: Ja, dan hadden ze ook zomaar 0-2 en 0-3 kunnen zijn. Volendam is er al, Heerenveen nog niet. Wat moet Volendam in de tweede helft vooral doen?
10: Jezus, Pascal, dat is nogal wat. Ja, nee, serieus, want ik zie gewoon weinig bij Volendam. Alleen, waar ik ze goed in vind, dat klinkt misschien wat gek, zij zijn goed in een tegenstander die stukken beter is, een beetje in slaap sussen. En dan ergens halverwege die tweede helft slaan ze toe. Ze hebben Muren nog op de bank zitten. Dat is wel hun talisman.
9: Ja,
10: dat is de kracht van Volendam. Maar het is niet dat Volendam nu eventjes de tweede helft de pannen van het dak zal gaan spelen.
9: Nou, dat gaan kijken wat ze gaan doen in de tweede helft. Dat geldt natuurlijk ook voor Sportclub Heerenveen. Dus gaan we terug naar Jochem Weijers, onze commentator vanmiddag. Jochem.
11: Ja, dankjewel Pascal. Geen wissels aan beide kanten. Zelfde spelers weer terug het veld in. Gaat dus ook wel weer met Van Oevelen, die wel een beetje last had. Einde van de eerste helft. Het speelde wel aardig, Vente. Beetje ongelukkig. Zoals Kees ook al zei. Heerenveen tot nu toe een maatje groter dan Volendam. Alleen dat is nog niet helemaal terug te vinden in de score. Kan Volendam de tweede helft iets meer weerstand bieden. Blijft oppermachtige Heerenveen de betere hier in Volendam. Er is afgetrapt voor de tweede helft. Zo gaat het veel over het broodnodige puntje van Volendam om direct de degradatie te ontlopen. Als Heerenveen wint, is het zeker van de play-offs. Maar ja, zover is het nog lang niet. Nou maar voor. Hoek, hoek. Cheek. Van Oevelen. Willemsen. Overheen. Miscommunicatie met Vente. Die net diep ging. Overtreding van Descott. Verslikt zich in zijn aanname. Er zit Leliendal ertussen. Descott blijft knap aan de bal. Potjik. Descott gaat naar de andere kant. Risico gedaan, Bukala. Pakt ook niet echt goed uit voor Volendam. Meerveld. Genoeg mensen van Heerenveen mee naar voren nu. Als Meerveld aan de bal is. Linde, maar goede ingreep van Bakuna. Precies op het juiste moment instap. En dan ook weer zomaar kwijt is. Roude, makkelijk langs Leliendal. Voorzet richting de tweede bal. Daar staat ook Boek. Ja, zo geeft Volendam de bal zomaar weg weer. Ooien. Zagaritis. Het is een bijna identieke aanval. Het is bij de 1-0. Dit keer. En geen Heerenveen-treffer. Staat Volendam. Slordig te voetballen aan het begin van de tweede helft. Broude. Willemsen. Oh, Veerman. Glijdt even weg. Wat een spek, gladde veld. Kersten. Vente. Krap gedaan. Broude. Trensko. Staat Ooyen weer echt aan de zijlijn geplakt ongeveer. Trensko veel naar binnen toe komt. Dus Ooyen die eigenlijk het veld bijna constant breed houdt. Hier is die. Kalk aan de schoenen. Ooyen. Wil Trensko het spel daar ineens versnellen. Zo'n overtreding hier gemaakt door Ooyen. Het balbezit van Heerenveen. Hij echt helemaal aan de zijlijn geplakt. Misschien om zijn maatje met de Genk-jeugd ontlopen. Leliendal kennen elkaar.

Die zijn elkaar vanmiddag nog niet tegengekomen. Nee, de positiespel van Luca Ooyen. Kerstin. Van overen, nu een keertje wat dieper. Zijn ook veel te diep. Van buitenspel. Een zeer lange bal. Onmogelijk voor Descott. Linde. Je gaat op avontuur. Wordt even vasthouden door Kukcu. Dan toch voorzichtig op elkaar als Van den Dam. Drie keer gaat wisselen. Dat is behoorlijk. Eerst Bukala die naar de kant gaat. Dipsinja. Die dus niet helemaal 100% fit was. Komt er voor hem in. Ook Kukcu naar de kant. Kuwas voor in het veld. Tot slot. Alle man die redelijk goed in vorm is dit seizoen. Muren. Komt voor Veerman. Meteen aanvoerder ook weer. Voor Muren. Dit is dan denk ik plan B voor Volendam. Meteen ja. Muren. Dit is Brandley Kuwas. Drie nieuwe spelers voor FC Volendam. Kijk, wordt tactisch iets veranderd? Dat lijkt me eigenlijk niet. Positioneel vrij logische wisselingen. Eerst maar eens kijken wat Heerenveen met deze aanval doet. Want Brouwer krijgt de bal dan gevaarlijk. Dit is zomaar inleveren bij Ooyen. Schot wordt geblokt. Vente. Meerveld. Lekker je schieten. Maar... echt heel veel overtuiging. Met die wissels ook wel weer wat hoop op de tribunes. Van het dan publiek zich meteen even wat meer laten horen. Sowieso met deze krachtpatser Gibson, ja. Die levert de bal wel meteen in. Meerveld. Over hem. Hoek. Het was natuurlijk alles lang op Veerman. Kijken of het tactisch plan hetzelfde blijft. Lelindom. Krijgt iets meer een gevoel van urgentie nu bij FC Volendam. Training gemaakt op Brouwer. Een groot deel van het publiek wil een kaart voorzien, maar blijft voorlopig op zak. Dit toch een beetje aan de noodrem trekken is wat Brouwer doet. Cheek met de vrije trap. Hij nu de targetman. Muren. Oh, uiteindelijk weggekopt. Geen Volendam speler gevonden. Ja. Op de niemandsland. Hoor je. Heel moois in gedachten.

Lindek. Grensko. Lindek. Eigenlijk maar een hele makkelijke lichaamsschijnbeweging. We gaan het op het middenveld gekregen. Mooie. Meegeven aan Zacharidis. En daar dan toch de grote kans voor Meerveld. Even over het hoofd gezien door de Volendam-defensie. Redding van Oefelen. Hij raakt hem niet helemaal goed. Maakt de redding van Oefelen ook wel wat knapper. Krijgt hem wel een beetje ongemakkelijk op zich af zo. Meerveld schiet hem een soort van tegen zijn eigen dijbeen. Of op een iets vervelendere plek misschien wel voor Meerveld. Dus slechts een corner voor de Friese. Vaste koppeltjes gemaakt. Bal gaat kort. Meerveld. Iets te ver om te schieten. Nu zit er bijna tussen. Maar Meerveld blijft aan de bal. Van Overhem. Deze bal net over Vent heen. En dan makkelijk te pakken voor Van Oefelen. Kersten daar een beetje vervelend doen. Ja. Er wordt echt pijn bij Van Oefelen. Het is echt vervelend. Moet Kersten zich razendsnel melden bij zijn buur. Doet het ook met een waarschuwing. Wat een botsing. Oefelen. Gaat naar zijn voet. Misschien dat Kersten dan op zijn tenen is gaan staan. Of op zijn enkel misschien zelfs wel. Oh, echt pijn. Slechts een waarschuwing dus voor de centrale verdediger van Heerenveen. Maar ja, dat ziet er wel echt slecht uit.

en mama. Kijk er leidzaam toe. Het ziet er echt niet goed uit. De speler van de maand. Ja, brancardteken zelfs. Oei, oei, oei. Wat zou dit slecht nieuws zijn, zeg, voor FC Volendam. Ja. Wat gebeurt daar nou precies? Ik denk dat het daar knie tegen knie is. Het lijkt het onderbeen te zijn waarvan Oefelen naar grijpt. Dus dat is het dan misschien ook niet. Het heeft ook allemaal niet zoveel zin om over te speculeren. Feit is dat de speler van de maand, geblesseerd, op elkaar moet plaatsnemen. En dat dat echt heel slecht nieuws is voor Volendam. Niet om deze steur nou meteen heel weinig vertrouwen te geven. Het feit is dat Van Oefelen gewoon geweldig in zijn vel zat. Helemaal niemand.

0: Onder luid applaus, de zeer trieste aftocht voor Kane van Oefelen.
1: Heel Volendam hoopt dat het ergens enigszins mee zal vallen.
0: De speler van de maand. Geblesseerd naar de kant. Nog geen uur voetbal.
1: Wat is met het schema van Volendam? Gewoon echt heel slecht nieuws.

ze nog even klaarmaken. Ja, dit zijn vreselijke beelden voor elke voetballer. Ja, aan hem om grote handschoenen te vullen nu. Het is altijd lastig als reservekeeper het veld te komen. Als de eerste keeper zo goed in vorm was. Steur nu de kans om zich misschien er ook wel even te laten zien. Kan er worden gevoetbald. Dat is de trap van Steur. Doorkoppen van Muren. Ja. Mee voor. Dat is weer Steur. Komt heen. Roude verlengd. Onbedoeld voor Leliendal. Kersten zit ertussen. Leliendal, dat is te moeilijk. Deze is goed te pakken voor Klaverboer. Het is heel vernuftig. Het is bovenkamer, maar ja. Lastig om dat zo te doen. Oh ja. Zagaritis. Linde. Heerveld. Het is goed gevoetbald door Heerenveen. Trensko. Trensko glijdt uit bij het schieten. Daardoor is dat schot echt venijn. Goed gevoetbald door Heerenveen. Vier wissels gedaan dus nu. Klein duwtje in de rug bij Ja. Mag verder. Hier is hij weer aan de bal. Het is kop niet. Hoekschop niet voorkomen door Klaverboer. Ja, nu ligt hij voor de lijn. Maar ja, het ging om het moment van zojuist. Oh. Nog even vervelend gedaan door Klaverboer en Kuwas. Ja, lastig te zien. Wel een momentje van zojuist. Is met Pit nu in de wedstrijd ook. Corner van Bakuna. Dus daar wordt Verschuren nog eventjes duidelijk toegesproken. De regels nog een keer uitgelegd. Bal dan heel teleurstellend getrapt. Leliendal. Richting de tweede paal. Dit is een betere bal. Muren. Doeltrap. Zeker niet ongevaarlijk deze voorzet van Leliendal. Inderdaad, Muren als laatst. Dat was wel dreigend. Doelpunt te maken. Gaat naar de kant. Luca Ooyen. Wordt vervangen. Luc Brouwers. Lijkt het erop dat de Meerveld aan de linkerkant gaat spelen. Brouwers dus op het middenveld erbij. Willemsen. Ook Heerenveen nu iets slordiger. Het is ook wel een beetje wat Kees Luik zei in de rust. Veel teams die een stuk beter waren, een groot deel van de wedstrijd. Niet met het gewenste resultaat naar huis gingen.
Volendam verloor dit seizoen ook maar 2 thuiswedstrijden tegen de ploeg uit het linkerrijtje. Tegen NEC en tegen Sparta. Die bevestiging dat Ooyen naar de kant is. Moet nog een stukje afleggen. Zo wel een ruimte nu ineens voor Heerenveen. Meerveld. Zagaritis is mee. Meerveld op het juiste moment gegeven. En de grote kans voor Zagaritis. Maar de redding is van Steur. Het is een goede redding. Knap gekiept door de invaller. Voorkomt Heerenveen op 2-0 komt. Dan was het een heel lastig verhaal geworden voor Volendam. Te winnen in ieder geval. Een hele matige variant van Heerenveen. Bal zomaar ingeleverd. Kuwas. Van den Dam was wel massaal terug. Dus is even wachten op aansluiting. Dat doet de Kuwas overigens prima. Kan Van den Dam verder voetballen. Deze bal van Muur op Leliendal. Bakuna. Voorzet lang onderweg. Weggehaald door Van Overen. Brouwers. Brouwer. Vent probeert om mee voor. Om hun moeilijkheden te brengen. Kuwas. Leliendal. Maar één keer doorgeven. Doorzien door Brouwer. Verschuren.

0: Italia.
1: Heliendal is deze bal nog binnen te houden. Ja, leek wel zo. Misschien iets te vroeg voor de optie van de sliding gegaan. Op zo'n glad veld. En dat is balen. Alle tijd nu bij Heerenveen bij het nemen van die inboor. Er zit toch ook niet heel veel meer over van dat dominante veldspel van Heerenveen uit de eerste helft. Weer een vechtwedstrijd geworden. Heliendal. Ja, is nu eigenlijk constant target bij die lange ballen. Dat hij wat lager op het veld staat, is hij ook wat makkelijker te bereiken. Meerveld. Even naar binnen gekropen nu. Zagariet is goed meegelopen door Holtjik. Meerveld. Mag hij wel heel makkelijk langs Holtjik. Schept hem richting Trensko. Ja, die krijgt zijn hoofd er wel achter. Daar is alles mee gezegd. Leliendal. De bal dan toch door het midden uit. Het is weer een vechtwedstrijd geworden. Maar het komt ook omdat beide ploegen ontzettend slordig zijn bij vlagen. Zoals hier weer. Af en toe. Vrij makkelijke passes, tenminste op het oog. Zomaar worden ingeleverd. Gegeven door Bakuna. Geen risico bij Willemsen. Muren. Goeie tackle van ja. Descot. Muren. Descot. Kerst loopt daar weer ijzersterk mee. Voorkomt dat Descot kan schieten. Het is wel een corner voor de thuisploeg. Er is wat hoop terug bij deze supporters. Bakuna. Hij zoekt erop eens wat beter. Hij gaat door Zagariet, maar weer terug naar Bakuna. Is een doeltrap, ja. Is goed gezien. Zie je inderdaad dus Koen als laatste aan die bal zit. Hij heeft nieuws hebben gekregen dat Van Oevelen naar het ziekenhuis is gegaan. Om foto's te laten maken. Met op het oog nog heel veel lastige wedstrijden voor Volendam. Slecht nieuws.

als wissel nummer 5 klaar staat. Het lijkt me een aanvallende wissel. Makuna naar de kant en Oelus erin. Dus is het even goed uitleggen aan iedereen hoe ze nu moeten gaan staan. Oelus loopt ook meteen naar voren. Praat met Descott. Meining is duidelijk. Het gaat vol op de aanval nu bij FC Volendam. Descott naar binnen. Denk ik dat Volendam met drie verdedigers gaat spelen. Oekwoe. Amé voor en Verschuren. Lijkt Leliendal centraal als middenvelder te zijn geposteerd. Toen was daar iets voor. Er heeft Muren nu gezien. Muren. Oelis is mee naar voren gegaan. Kan ook via Olcik. Natuurlijk kan het via Olcik. Gaat hij schieten. Houdt lang in. Olcik. En de redding is van Klaverboer. Volendam gaat er vol voor. In de laatste pakken bij 20 minuten. Bijna. Heel snel resultaat. Goed rustig gebleven door Muren. Die ook genoeg keuze zat voor de goal. Ging voor Olcik. Hij haalt vrij venijnig uit. Maar vindt Klaverboer. Oekwoe. Doelas, Leliendal. Oelers. Was. Iedereen van de Heerenveen terug. Bijna iedereen van Volendam mee naar voren. Alleen Oekwoe nog achterin. Meerveld. Brouwers is mee. Wel de enige voorlopig. Hier is Brouwers. Brouwde. Nou, volle bak mee naar voren. Hier is die. Brouwde. Verdedigd door Oekwoe. Worden de ruimtes steeds groter op het veld. Dat is leuk. Nog een keer de kans. Van Bilal Olcik. Scoorde nog niet. Sinds hij terugkwam van Raja Casablanca. Vindt dus nu Klaverboer op zijn pad. Voorzet richting Muren, Muren! Hoe hij het doet, doet hij het. Lijkt wel met het achterhoofd te zijn. Bijna, trefzeker. Het is een soort omhaal met het hoofd. Het is nog bijna trefzeker ook. Volendam heeft de urgentie te pakken. Voelt dat het echt moet. Dat dit wel eens een aantal hele belangrijke minuten kunnen worden in het seizoen. Kuwas, ja. Ja, en die is recht op Klaverboer af. Niet echt een keuze de bal af te geven. Je merkt eigenlijk aan alles dat hij niet wilde schieten. Volendam geeft de Heerenveen kans om even tot rust te komen en te wisselen. Ringo Meerveld er vanaf. Van die eigenlijk de punt van de aanval werd verwacht. Noordas komt erin. Antwoord denk ik ook wel van Veldman. Een nieuwe tactiek. Als je Volendam dus veel aanvallender is gaan spelen. Ook wel mooi. Vente staat nu. Die snapt er echt even helemaal niks van. Nog steeds niet echt zo te zien. Zangeritis is erbij gaan zitten. Heerenveen lijkt niet van plan om nog een keer te gaan wisselen. Hoewel, dat neem ik meteen terug.

kilometers gemaakt. Linksback van Heerenveen. Kom er vaak overheen. Interessante wisselwerking was het met Ooyen. Het spel dus eigenlijk constant breed hield. Tonnen Zagaritis daar af en toe aan de binnenkant door. Af en toe aan de buitenkant. Nu dus Petrov. Lijkt de Noordas gewoon in de punt van de aanval te staan. Vente. Soms links buiten. Hier is hij. Dit is buitenspel. Wil allemaal voor, liever dan doorspelen. Maar we spelen wel door, Descott. Leliendal. Oelers. Voorzien door Brouwer dat hakje. Het is ook een tactisch schaakspel geworden. Positiewisselingen. Vallende wissels, defensieve wissels. Ga ze maar door. Blijft het ongelooflijk spannend hier in Volendam. Hoetjik. Koewas. Leliendal. Goed met zijn rechter. Schot geblokt. Oelers houdt binnen. Ja. Hulchik. En nam hij voor. Lastige kopbal. Volgende kansje. In ieder geval voor FC Volendam. Dat dus nu ook zelfs Amé voor mee naar voren gaat sturen. Je hebt daardoor af en toe het gevoel alsof we al aan de 88ste, 89ste minuut zitten. Maar we hebben echt nog wel even. Met die blessure van Van Oefelen. Ondanks dat, echt volle bak aanvalspel van FC Volendam. Wel een beetje het gevoel van tegenhouden bij Heerenveen. Dat in de tweede helft geen schim was van de ploeg uit de eerste helft. Dat is mede te wijten aan het betere spel van Volendam. Oelers met een gelukje. Aan het shirt vastgepakt door Brouwers. Die gaat een gele kaart krijgen. Mazzeltje en dan zit er ook de noodrem. Het publiek gaat er weer achter staan bij een nieuwe vrije bal van Hulchik. Alleen Steur op de helft van Volendam. De rest eigenlijk allemaal rondom het 16 meter gebied van Heerenveen. Bal van Hulchik richting de tweede paal. Oh. Klaverboer laat hem lopen. Ik weet niet of hij helemaal zeker was van zijn zaak. Hij durfde het aan. Hij vindt het te lang duren.

Jordas schampt de bal eigenlijk alleen. Brouwers. Ja. Zit niet zo best. Heerenveen steeds minder in de melk te brokkelen heeft.

0: Poelissen.
1: Descolt. Descolt. Goeie tackle. Van Willemsen. Nog een doeltrap wil. Hetzelfde geldt voor al zijn teamgenoten. Maar ja, ze krijgen hem niet. Het is een corner voor Volendam. Daar hebben ze er aardig wat van gehad. Van maar. Nou, maakte er maar twee dit seizoen. Uithoekschoppen. Samen met Excelsior. Slechts presterend op dat gebied. Dat zouden ze er graag heen maken nu. Kouas. Oegu. Oelers. Heerenveen. Compleet onder druk nu. Olcik. Oegu. Bal voor. En die is gevaarlijk. En dan blijft hij ook nog eens hangen. Muren. Descot. Geblokt door Brouwers. Zo, en dan een echte ouderwetse flipperkast. Ergens een alle heisen aan overtreding gemaakt door iemand van Volendam. Genoeg mensen voor de goal, dat is één ding wat zeker is. Descot net niet tot een schot en dan is dit inderdaad een overtreding. Alle aanvallen van Volendam. Ja, alles of niets, scandeert het publiek, maar ja. Heel veel bij alles. Nou, wat Volendam aan het doen is, kan je bijna niet spelen. Dan komen ze weer. Oelers. Oelers. En dan weer niemand van Volendam die tegen die bal aanloopt. Staan ze voorin ook misschien iets te veel op één lijn. Is de bezetting voor de goal niet echt optimaal. Ook Verschuren die zich nu bemoeit met het aanvalspel, ja. Nogmaals, het is al alles of niets voor Volendam. Neemt de Klaverboer de tijd. Komt er allemaal bij, lijkt deze buur ook aan te geven. Ja, bekertje. Nog een bekertje. Ja, dit is allemaal niet handig. Olcik woest op zijn eigen publiek. En dit helpt natuurlijk allemaal niet. Ook niet voor Volendam. Deze buurhoek weet zelf heus wel hoeveel tijd erbij wordt getrokken aan het einde van deze wedstrijd. Zie je die bekertjes? Ik heb een wagen voor een drankje. Goed, we voetballen weer. Trensko. Kan Heerenveen nog wat doen dan? Aanvallend gezien. Brouwers laat slim lopen. Vente. Vente. En de 2-0. Uit het niks. En wat is Heerenveen dan dodelijk efficiënt. Aanval na aanval van FC Volendam. Maar ze juichen in het uitvak. En dan maakt Vente zijn zevende van het seizoen. Gigantische ontlading bij Heerenveen. Dat ook wel doorhad. Dat het een kwestie van tijd leek voordat Volendam de gelijkmaker binnen zou schieten. Begint met het balverlies van Descot. Dan Trensko. Hier een klein beetje mazzel heeft. Dit is natuurlijk wel heel slim gedaan door Brouwers. Precies door heeft waar Vente is. En die schiet hem ook wel onberispelijk binnen. En dan staat het zomaar ineens 2-0. Klap geschoten. Pijn aan de ogen als je een Volendam hart hebt. Kleine rectificatie overigens van Oevelen. Nu nog niet naar het ziekenhuis. Dat gaat morgen gebeuren. Krijgen wij zojuist door. bent u daarvan ook weer op de hoogte. Goed, 2-0. Het is nog niet gespeeld, hè, Volendam. Eén treffer en alles is weer anders. Oelers. Linde. Dat heel rustig van overheen. Geen buitenspel blijkbaar voor Noordas.

bent de weg is weg. Steur. Koewas. Nu onze laatste man in de Koewas. Moet hij daar niet al te veel gekke dingen gaan doen? Doet hij toch nog bijna, maar hij krijgt een vrije trap mee. Nou, was ook nog dichtbij, hè? Met de omhaal kopbal. Brouwers. Koelers. Koewas. Gibson, ja. Wel echt wat bracht bij Volendam. Koewas. Leliendal. Het is te moeilijk. Muren niet bereikt en dan kan Heerenveen er weer uit. Noordas. Lichaam gebruikt door Armin voor. Niks verkeerds aan. Ja, oh, die laat zich makkelijk aftroeven door Brouwers. Het is 3-2. Noordas. En die speelt er toch niet heel goed uit. Slechts een corner voor Heerenveen, maar daar zat veel meer in. Heerenveen dat nog gaat wisselen. Einde wedstrijd voor de Levente. Komt Koertens voor hem in de ploeg. Maakte dus een goal. Vente, dat hij enigszins verrassend in de basis stond. Die wordt ook gefeliciteerd. Als ze 7 minuten bij komen. Koertens. Dus nog voor die extra speeltijd. Brouwers gaat veel te makkelijk naar het gras. Lucic. 7 minuten nog, hè? Inmiddels bijna 6 geworden, maar goed. Leliendal. Koewas heeft een goed schot. Koewas. En daar is bijna de aansluitingstreffer. We hadden al voor wat spookachtige minuten gezorgd. En Volendam. Maar zijn schot. Net een paar centimeter te ver naast de paal van Klaverboer. Al een beetje berusting nu bij Koewas.

Williamson voordat Descott bij de bal kan komen. Linde. Noordas verliest het van nou weer voor. Ja. Wulcik. Wulcik. Blijven aangeraakt. Van de Heerenveen-verdedigers, maar eigenlijk veilig in de handen van Klaverboer. Felicitaties aan Petrov. Daar is het feestje. Play-off voetbal, zeker bij deze stand. Ja, dus hebben jullie ook nog even mee. Mijn voorzegt, we hadden een voordeel gehad. Regels zijn regels. Ja.

Oelers. Verschuren. Ah. Klaargelegd, maar voor wie? Een sprintduel voor Noordas. Verliest hij. Van Haan weer voor. Verschuren. Met wat geluk. Willemsen opruimen is van Brouwer. Oelers. Als Volendam nog minstens een puntje aan deze wedstrijd wil overhouden, moet hij toch nu ongeveer gaan vallen. Tjik. Heerenveen verdedigt prima. Oelers. Twee man tegenover hem. Vindt toch nog wat ruimte bij Leliendal. Kouwas. Oelchik. Er is bijna nergens ruimte voor Volendam. Oegwoe. Maar even naar buiten toe dus. Voorzet. En maar weer is Willemsen. Die een goede wedstrijd speelt. Noras, goede tackle van Leliendal. Oelchik. Eigenlijk. Er staat er van Oefelen. Met krukken. Het ziet er niet zo goed uit. Voor het resterende programma van Volendam. Ik ben geen arts. Maar het ziet er niet echt uit alsof hij volgende week weer kan keepen. Leliendal. Oh, goed geschoten. Goede redding ook van Klaverboer. Prachtige zweefduik van de Heerenveen goalie. Die goede poging van Leliendal. Ja, dan moet het maar een keer van afstand. Nou, daar geen succes voor Volendam. Oelers. Uit het publiek. Nou, van de trainers kandeert. Robin Veldman. Noordas. Nee, hier kan dit niet belopen. Ja. Leliendal. Oelers. Verschuren. Het is een hele ouderwetse zwalbe. Ja, biedt ook zijn excuses aan, dat is dan wel weer mooi. Dat is een hele slechte. Voelt Guzzebioek de wedstrijd goed aan. Dan sluit hij geen gele kaart voor te geven. Hij is echt heel slecht, deze zwalbe. Dit was beter. Van allebei de kanten echt een goede redding hoor, van Klaverboer. Nou, ook echt een heel goed schot. Reinie van Noordas. Potje die heel veel pijn heeft. En nog een gele kaart. Een beetje onnodig allemaal. Helemaal tegen het einde van de wedstrijd aan. Net genoeg puff om de vrije trap snel te nemen, Oelchik. Ja, een beetje een matige actie van Noordas. Kouwas. Ook maar eens van afstand. Het is beter van Noordas. Het is de 97e minuut. Officieel opzit. Dit zou wel eens de laatste actie kunnen zijn geweest. En inderdaad, het zit erop. Heerenveen wint met 2-0 van FC Volendam. Daardoor is Heerenveen nu zeker van play-off voetbal. Wat blijft het dan onderin? Ongelooflijk spannend. Zeker op plek 16. Hier is het feest. Dan geven ze ongelijk. Op welke plek Heerenveen eindigt, dat is nog niet helemaal zeker. Het zijn wel weer hele belangrijke punten voor de Friese.
Volendam. Nu 16e. Gelijk aantal punten met Telstar. Minder doelsaldo. Wat komen er dan belangrijke weken aan van Volendam? Cruciale weken. Excelsior op 10 mei. En op 17 mei. Volendam-Telstar. Kunnen allebei een dikke rode stift in agenda in. Het was vermakelijk. Het was leuk. Volendam was eigenlijk de betere partij in de tweede helft. Maar zijn ploeg counterde naar de 2-0. Zoals gezegd, kan dus 3 hele belangrijke punten bijschrijven. Hier zure gezichten. Matige eerste helft. Al heeft zijn Volendam maar een prima tweede helft. Met grote kansen ook voor hem. Veerman. Die zou de ploeg geen pijn kon doen. En ook hij kreeg wel een kansje. Een van de moeilijkere. Ik denk toch ook wel dat Volendam hoop en energie haalt uit deze wedstrijd. Maar ook weer niet zo dat ze helemaal zijn weggespeeld door Heerenveen. In de eerste helft misschien een beetje. Nu is het hopen dat het bijvoorbeeld meevalt met de blessure van Oefelen. Dat de spelers zich allemaal weer snel fit en klaarmaken. We gaan naar beneden, we gaan naar Pascal. Die staat met Olcic.

0: Wat wel een uitdaging is. Maar het is niet zo dat hun, dat is denk ik wat je bedoelt, overal op het veld, overal constant vastzetten. Dat doen ze niet. Ze hebben echt twee werelden, hoog en laag. En dan doen ze hartstikke goed.
1: Dat was Robin van Persie afgelopen vrijdag in gesprek met onze eigen Dennis van Eersel. En u hoorde onze voormalig collega Sinclair Bisschop tegenwoordig en dienst van ESPN ook nog even voorbij komen in gesprek met Robin van Persie. Wat u nu hoort is weer allerlei jolige klanken vanuit Sittard. De spelers van de Fortuna en bovenal die van Feyenoord komen het veld op. We gaan lekker luisteren naar Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Heel veel plezier met Dennis Kranenburg en de jarige, we benoemen het nog maar een keer, Dennis van Eersel.
2: Fortuna speelt eigenlijk nergens meer voor. Zou nog een plek kunnen stijgen als dit wordt. Denk ik, ja, dan staan ze 11e. En dat is in deze contraille nog wel een ding natuurlijk, hè. Ze speelt 11e van de 11e. Maar de belangen van Feyenoord zijn natuurlijk veel groter en belangrijker. En ik wil wat terugzien op het veld deze middag. Wat de spelers van Feyenoord weten waar het om gaat. Dat zagen we de laatste tijd wel tegen Groningen. Weer een keer een duidelijke overwinning. Waarin er geen enkele twijfel was wie die dag zou winnen. Dat was vorige week en de speelronde daarvoor uit bij NEC. Kwam Feyenoord ook goed voor de dag. Deze wedstrijd tegen een onderlinge concurrent. Die gisteravond punten borstte. Ajax deed dat ook. Zodat hij een concurrent kan noemen. In de strijd om de tweede plek. En dus kan Feyenoord een gigantische slag slaan, Dennis. Hier in Sittard, waar Feyenoord in de donkerblauwe uiterus gaat spelen, op het veld staat. Even afgeleid door de mascotte die hier rondom, wat moet dit voorstellen?
3: Ja, wat is dit?
2: Ik dacht dat het lijkt op een haai of op zo'n turtle die in een oven heeft gelegen van die tekenfilmserie van vroeger.
3: Vind ik een beetje eng.
2: Maar goed, de opstelling van Feyenoord.
3: Ja, opstelling van Feyenoord. Wella Reuter is de keeper. Achterin Del, Trauner, Watanabe en Bos. Kraaienveld, Valente en Targaline voor met middenveld en voorin Ajmusa, Ueda en Van den Elshout. Dat zijn de 11 die gaan starten. Ik zal erop hadden een plaatje ingooien hier in het stadion. De DJ er ook een dagje uit. Aan de kant van Fortuna zien we Branderos op doel. Achterin Linios, Casamirio, Marcus en Huttner. De middenveld is van Otterlet, Duivenstein en Trentijn. En voorin Iataren, man die afgelopen week ook nadrukkelijk. Maar er zijn Feyenoord werd gekoppeld. Sierhuis en Dalhaus. Dat zijn er de 11 aan de kant van Fortuna, de ploeg van oud-Feyenoord, Danny Buijs, die natuurlijk de trainer is in het zuiden van Limburg. Scheidsrechter vandaag is Joey Coy. Kelvin Steens komt weer terug na de zomer, dus het kan wel eens de laatste keer zijn dat we Joey Coy het beste van Feyenoord zien fluiten. Daar heb jij wel een, daar zou jij als club wel een miljoen voor over hebben. Daar zou jij als club wel een paar miljoen voor over hebben, Ben. Om Joey Coy te bannen uit de wedstrijden van Feyenoord, ja. Feyenoord gaat de aftrap in ieder geval nemen, dat is zeker. Valente is degene die dat zometeen gaat doen, terwijl het is gaan regenen hier in Sittard. Gisteren zaten we nog in een t-shirtje, lekker in het zonnetje. Vandaag is het dus in deze stuk anders. Kan ook gebeuren. Wel goed voor het veld dat dan nat is, want dan gaat het spel voor Feyenoord ten goede komen. Dat wel gebaat is bij een snelle veld. Kooi, kijk of iedereen er klaar voor is. Gaat dan nu fluiten voor het begin van Fortuna tegen Feyenoord. Speel 132 van de Eredivisie van Feyenoord is begonnen. Met een diepe bal van Feyenoord richting de rechterkant. Daar gaat Ueda de lucht in. Probeert hem nog te verlengen richting Hartsmoussa. Dat lukt niet. Fortuna neemt over. Maar dat is echt voor korte duur. Ze leveren in bij Mats Del. Die speelt de bal dan diep. En die gaat richting de achterlijn. Maar die wel wordt binnengehouden trouwens door Matthijs Brandenhorst. De keeper van Fortuna Sittard. Geen Luc Koopmans. Die de vorige week onder de lat stond. Brandenhorst is dat nu weer een raap de bal op. Op het moment dat Ueda naar hem toe komt lopen. Het is al lang dit. Houdt hem lang bij zich. Coy telt af op zijn hand. En dan schiet de doelman de bal naar voren. Komt hij bij Ihattaren. Feyenoord ambities bij hem. En Danny Buijs denkt dat hij dat wel aan kan. Nu legt hij de bal terug op een van zijn medespelers. Maar gaat hij uiteindelijk wel over de zijlijn heen. Inworp dus voor Feyenoord. Genomen door Jordan Bos. En via Gernot Trauner gaat Feyenoord op zoek naar de rechterkant. Mats Del komt in balbezit. De eerste minuut zit erop. Vooruitgespeeld dan, wilde ik zeggen, die bal. Maar die wordt ook ingeleverd bijna door Feyenoord. Komt in tweede instantie alsnog in Rotterdams bezit. Kraaienveld wordt dan van de bal afgelopen. En dus neemt Fortuna dan over. Lange bal van Dalhaus in de richting van Sierhuis. Komt daar Trauner in actie. Die wordt daar vastgehouden. Gehinderd. Overtreding, zegt Coy. Ja, zegt de scheidsrechter. Dan wordt er ook nog op doel geschoten. Wella Reuter is boos.
2: weet daar wel de bal tegen te houden. Vrije trap door Feyenoord ook inmiddels snel genomen. Overduidelijk dat daar Trauner gehinderd werd. En dus die vrije trap voor Feyenoord gaat uiteindelijk richting de linkerkant. Daar gaat Bos lopen. Bos die met zijn linker een hele rare bal geeft in de richting van Hans Moussa. Die gaat er ook over de zijlijn heen aan de rechterkant. Gekke bal van Jordan Bos. Die al goed was voor 4 doelpunten dit seizoen. Die linksback. Hij ziet dat de invoer genomen gaat worden door Fortuna. Uiteindelijk aan de linkerkant. Slechte kaats ook van Iataren. Die gaat dan weer over de zijlijn heen. Het is nog fijn dat we het nu gaan proberen. Dat gaat gebeuren door Mats Del.
4: 0-0 in Sittard. 2 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Feyenoord dus in balbezit op de helft van de Limburgers. Met een inworp. Mats Del heeft de bal nog in zijn handen. Kijken wie zich aanbiedt. Trauner schuift nu ook door. Maar Del kijkt iets verder naar voren, lijkt het. En kiest inderdaad voor Ayaz Zubeda. Aanname op de borst, wil hem dan afleggen. Wordt daar even vastgehouden. Maar Kooi ziet er geen vrije trap in. Dan Fortuna, die tegenstoot leek er niet van te komen. Toen de bal tegen de hakken van Targaline werd aangespeeld. Maar uiteindelijk alsnog met Sierhuis en Iataren vanaf de linkerkant. Wil hem voorgeven. Bal geblokt door Valente. Dan verliest Hans Moussa een duel links langs de zijlijn. Zet hij daarna wel druk. Krijgt hij ook de bal tegen zich aangespeeld. Maar houdt Fortuna hem toch in het bezit. Ivan Marquez in de middencirkel op de eigen helft. Marquez gaat opzij naar Hübner. En dan is het Dahlhaus. De bal eventjes langs een tegenstander wipt. Is de bal over de zijlijn geweest. Dus gaat die mogelijke aanval van Fortuna niet door. Mag Mats Del opnieuw een ingooi gaan nemen.
2: Doet hij de hoogte van de middenlijn naar de rechterkant van het veld. Als Feyenoord gelijk naar voren zal willen met Ueda. Die komt daar niet aan de bal. Omdat daar net de bal van zijn voeten werd weggetikt. En Fortuna dus overneemt. Weliswaar allemaal op de eigen helft waar dat gebeurt. En is het Feyenoord dat toeziet dat er nu rondgespeeld wordt. Achterin gebeurt dat met Van Otteren die de zijkant opzoekt. Bij Casanvirio die dus gehuurd wordt van Feyenoord. Die zal ook na de zomer weer terugkeren in Rotterdam. Die reisje op Casanvirio. Hij mag de ingooi gaan nemen omdat hij hem via Van der Elst haalt over de zijlijn heen schoot. Duivenstein wil koppen. Trauner ook. En dan is Trauner degene die daar over de schouders heen valt. Gaat Fortuna er wel vandoor. Matige paas naar die linkerkant. Daar is het Limnios die in balbezit komt. Hij gaat breed spelen. Halverwege de helft van Feyenoord. Rotterdammers moeten opletten. Als Iataren in balbezit is aan de linkerkant. Steekt de bal daartussendoor. Goed gezien. Beller doet dat ook. Komt eruit. Goed gepakt ook. Door de keeper van Feyenoord. Glijdt daar goed naar de grond. En kan de bal pakken voordat Fortuna gevaarlijk kan worden. Gooit erbij naar de linkerkant. Ligt misschien wat ruimte voor Jordan Bos. Nog niet gescoord. Geen kans. Ook nog gezien na 4 minuten spelen. En Bos stoomt op richting de middenlijn. Legt hem af op Watanabe. En een prima paas zeg. Wat een geweldige bal richting de rechterkant. Hans Moussa. Goede aanname ook. Hans Moussa dartelt door die verdediging. En dan wordt het net voorkomen dat hij ook kan schieten. En wellicht scoren. Vanuit die hoek had ik dat niet uitgesloten. Door dat een van de Fortuna-spelers, en dat was Justin Hübner, die tikte bal over de achterlijn. Hoekschop dus voor Feyenoord. De eerste corner van deze wedstrijd na de eerste kans die daar was. En wat een crossbal van Watanabe was dat richting Hans Moussa, waarmee het eerste gevaar er was. Hans Moussa gaat zelf de hoekschop nu nemen. Maakt het kruisgebaar met de armen en trapt hem laag naar de eerste paal. Daar is hij weer, die variant die we eigenlijk nooit meer wilden zien. Maar hij is er dan toch weer, zo'n laag balletje naar de eerste paal. Fortuna wil uitverdedigen. Nou, doet dat ook, maar Kraaienveld neemt over. Zo, Kraaienveld, zo! Die schiet van 20 meter. Gaat op zoek naar de verre benedenhoek. En lijkt die bijna te vinden. Maar de bal hobbelt uiteindelijk naast. Hier is ook het eerste schot van Feyenoord. Technisch gezien niet op doel. Maar dat scheelde heel weinig. Voor Thijs Kraaienveld op zijn verjaardag. Wat een mooi cadeau geweest voor alle mensen die jarig zijn vandaag. Als de doeltrap genomen is door
4: alle mensen
2: Fortuna.
4: Die niet jarig zijn.
2: Ook voor de mensen die niet jarig zijn, inderdaad. Ja, cadeautjes pakken we natuurlijk graag uit. Hier zit Feyenoord goed tussen met Bos. Die maar weer eens de turbo heeft gestart. Miep, miep, zegt hij dan. En gaat er ook vandoor. Tackle daar van Fortuna voorkomt dat Bos er ook gelijk een voorzet uit kan halen. De bal gaat dan over de zijlijn heen. Volgens mij was het Marquez die hem het laatste zetje gaf. Bos gaat gooien. Meter of 15, 16 vanaf de Limburgse achterlijn. Doet dat aan de linkerkant. Ueda aan de buurt. Van der Nelshout ook. Daar gaat hij ook naartoe. Van der Nelshout kan niet koppen. Gaat ook niet over de achterlijn heen. Nadat Casanvirio hem verlengde. Dus is het Fortuna dat uitverdedigt. Del kopt hem dan naar Bos. Die moet daar knokken om de bal. Dat doet hij met Duivenstein. Goed gedaan door die Australiër. En uiteindelijk misschien wel een kans zelfs in de maak voor Jordan Bos. Die het overzicht houdt. Dan Hans Moussa opzoekt. Aanval van Hans Moussa. Gaat proberen te schieten tussendoor. Nog een keer van Kraaienveld met een stuiter. En raakt hem helemaal verkeerd. En die bal die gaat echt een meter of 10 naast het doel van Matthijs Branderhorst. De keeper die ooit
4: Zoveel redding had in de Kuip hebben ze toen bijgehouden. Maar na 3 A4'tjes zeiden we van misschien moeten we stoppen met het opschrijven.
5: Die bekerwedstrijd.
4: Die bekerwedstrijd. 4-4 was het volgens mij. Feyenoord toen door naar penalties, hè?
5: Ja,
4: ja, dat was die wedstrijd inderdaad. Het was Thijs Branderhorst die nu de doeltrap kort heeft genomen. En Fortuna dat ook weer inlevert. En Feyenoord neemt over.
5: Ja, Feyenoord begint goed aan deze wedstrijd. En heeft dus ook al wat gevaarlijke momenten voor de goal van Fortuna gecreëerd. Nu wordt het aan de andere kant wellicht oppassen. Maar dat doet Jordan Bos met een bal die onderweg was naar Sierhuis. Hij trok juist een beetje het centrum van de verdediging in. En nam de bal weer over namens Feyenoord. Van den Elshout dan met de paas naar Valente. Zo gaat hij van links naar rechts. En Valente wil hem weer terugspelen op Van den Elshout. Die gebruikt daar zijn fysiek. Van Ottele gaat ook naar de grond. Maar Van Ottele kan wel de bal met zijn borst toch nog controleren richting een medespeler. Dan de paas naar Casanvillo. Daar wordt druk op gezet door Bos. Casanvillo raakt daar een beetje van in paniek. En laat dat een beetje eigenlijk maar weg. Die trapt de bal gewoon blind met zijn linker naar voren. Komt hij bij Wellenreuther. En Trauner dan met de paas weer naar Bos. Hier komt Feyenoord de helft van Fortuna weer op. Van de Elshout. Met een sliding. En Van Ottele doet dat ook. Speler van Fortuna Sittard heeft hem het laatst geraakt. Feyenoord krijgt een ingooi diep op de helft van de Limburgers. Echt ter hoogte van het 16 meter gebied. Jordan Bos moet even op zoek naar een bal. Heeft er een gevonden en gooit naar Targaline.
4: Krijgt een klein zetje in zijn rug, raakt hem kwijt. Maar zorgt er wel voor door het druk zetten dat Feyenoord weer in balbezit kan komen. Dat gebeurt nu met Mats Del. Slechte bal van Mats Del. Niet de eerste in deze eerste 8 minuten van de wedstrijd. Daardoor kan Dalhaus er nu vandoor namens Fortuna. De voorzet komt er dan ook zelfs. Trauner kan wegkoppen. Gaat richting de zijlijn heen. Over de zijlijn heen. Gekopt door de Oostenrijker. Ingooi door Dalhaus snel genomen. Krijgt hem weer de kaats ook weer terug. Bijna bij de achterlijn van Feyenoord. Schiet hem tegen een tegenstander aan. Bal blijft hangen. Daar probeert Iataren in balbezit te komen. Feyenoord zit daartussen. Goed gedaan door Trauner. Die dan Del inspeelt. Gaat naar Ueda. Wordt daar ondersteboven gekegeld. Molen, dat doen we een klein stukje verderop. Daarom een vrije trap voor Feyenoord. Want Ueda die wordt hier gewoon naar de grond toegewerkt. En dus een vrije trap voor Feyenoord. Gaat Kraaienveld nemen. Die al 2 keer een mogelijkheid had. Vooral die eerste, dat deed hij erg goed. Kwam daar voor de tegenstander, nam de bal mee. Krulde de bal net langs het doel van Fortuna. En de tweede schot, dat was een lastige via een stuit. Die ging ruim naast. Daarom na exact 9 minuten nog 0-0. In de 27e ontmoeting tussen Fortuna Sittard en Feyenoord. Merendeel natuurlijk door de Rotterdammers gewonnen. Misschien wel op weg nu naar een kans. Goede bal van de Elshout die hem net niet aan kan nemen. Maar misschien wel een kans er nog uit gaat halen.
5: In de buurt van de cornervlag weet hij inderdaad terug te leggen op Jordan Bos. Is Feyenoord hier aan het combineren richting een voorsprong? Nee, want Bos speelt de bal 16 meter gebied in. Maar die gaat achterlangs bij Targaline. Fortuna trapt weg, maar wel in de voeten van Trauner. Kraaienveld pompt de bal dan in. Hoopte Ueda te bereiken, maar die bal is te hard en komt bij Matthijs Branderhorst. En dus staat het nog steeds 0-0 in de 10e minuut van Fortuna Sittard Feyenoord. Knalt Branderhorst die bal weer naar voren. Wint Trauner zijn kopduel, verlengt Targaline de bal richting Harts Moussa, die in de middencirkel staat. Dalhaus pakt de bal af, trapt hem weg. Weer staat Trauner daar zijn mannetje, kopt hij hem weg. Wordt hij door Watanabe daarna weggeschoten, die bal. Dus Van der Elshout even niet aan die linkerkant. En dus is de bal ingeleverd door Feyenoord. Ivan Marquez heeft hem. Komt weer bij Branderhorst. Die neemt hem nog een keer aan. Van den Elshout loopt op hem af. Branderhorst trapt met links naar voren. En Del komt de bal weg.
4: Die levert hem ook weer in. Daardoor kan de bal naar Casanvillo. Die voor zijn eigen duck-out de bal meeneemt en de middenlijn oversteekt. Gaat naar Iataren aan de rechterkant. Bos tegelijk kort bovenop. Ja, die wordt daar van de bal afgezet, die Iataren. En dus neemt Feyenoord over. Daar heeft Targaline gezien dat Harts Moussa er vandoor gaat. Wat een geweldige bal, zegt dit. Als Harts Moussa hem ook onder controle brengt op de rand van de 16. Harts Moussa naar binnen, kapt hem weer terug naar buiten. Nog altijd Harts Moussa, schot geblokt. Duurde ook te lang. Feyenoord blijft de bal bezit met Del, die dan weer inspeelt naar Harts Moussa. Op een meter of 20 van de achterlijn. Klein stukje terug nu naar richting de middencirkel. Waar Feyenoord in balbezit komt. Kraaienveld naar Valente, dan naar Del. Terug weer naar Kraaienveld, halverwege de helft van Fortuna. Hij zou uiteindelijk de bal vooruit moeten gaan spelen. Maar daar is het druk. Hoopspelers van Fortuna nu terug naar achteren. Om het daar heel klein en dicht te houden. Om te voorkomen dat Feyenoord er daar doorheen kan komen. Dat gebeurt dan ook, want de Rotterdammers moeten terug naar Watanabe. Die wil niet naar zijn keeper, dus gaat hij naar Kraaienveld. Die wordt daar ondersteboven gelopen. Geen overtreding. Trauner moet een sprint trekken. Doet dat goed hoor. Voorkomt dat Duivenstein daarover kan nemen. Goed hersteld
5: door Gernot Trauner. Die fout die daar werd gemaakt rond de middenlijn. Daarom voorkomt Feyenoord dat Fortuna er vandoor kan. En als het opschiet, kan het er misschien vandoor. Met deze geweldige paas naar Hans Boussa. Hier zit een kans in naar Ueda. Kans, Ueda moet een goal zijn. En hij schiet hem over. Ueda schiet hem huizenhoog over het doel heen. Zelfs naast ook bij Branderhorst. Een goede voorzet na die paas van Targaline. In de richting van Hans Boussa. Maar de voorzet naar Ueda wordt door de Japanen niet in een doelpunt omgezet. Dit was een 100% scoringskans, maar gaat hoog over en naast. En dus nog altijd 0-0.
6: Dit had de verdiende 0-1 voor Feyenoord kunnen zijn. Maar Ueda komt volgens mij net niet helemaal uit bij die bal van Hans Boussa. Maar wel de grootste kans tot nu toe. Nog niet gescoord voor de duidelijkheid. Na 12 minuten doeltrap Fortuna. Komt bijna hier op het hoofd van Dennis Kranenburg terecht. Die staat niet in het veld. En dus krijgt Feyenoord een ingooi. Jordan Bos opende vorige week het bal. Eerst stelde hij niet. Daarna telde hij wel. En met een inworpgooi bal bij Van der Elshout gekregen. Die loopt zich vast. Lukt Bos niet om de bal toch in de ploeg van Feyenoord daarna te houden. Kon hij niet zoveel aan doen. Ook hoor. En Iatare geeft daar een steekbal. Die niet helemaal wordt begrepen ook door Dimitrios Limnios. En hij komt bij Wellerreuter daardoor. Wellerreuter rolt de bal uit. Ja, Watanabe gaat hij naar Targaline. Targaline gaat aan de wandel. Steekt de middenlijn over. Heel een paas naar voren geven. Die bal wordt geblokkeerd. Valente maakt hens, denk ik, daarna bij het controleren van de bal. Wordt gezien door Joby Coy. Vrij trap voor Fortuna vlak voor de middencirkel. Daar op de eigen helft nog. Siep van Ottelen gaat hem nemen. Speelt de bal kort opzij naar Hübner. Die gaat wel de diepte zoeken bij Fortuna. Een hoge bal naar de linkerkant, maar slecht geraakt.
5: Het is echt een slechte ploeg ook, hoor.
6: Limnios kan er niets mee. Ja, ook een ploeg die nergens meer voor speelt, echt, hè. Fortuna Sittard gaan die Europese play-offs niet halen. Gaan ook niet degraderen. En als Feyenoord zijn, dan moet je hier gewoon winnen. Die wedstrijd naar je toe trekken. Dat lijkt Feyenoord ook te gaan doen, hoor. Dat laatste in ieder geval. Hier goed, is de volgende aanval, Den.
5: Ja, goed gedaan. Deze steekbal naar Van der Elshout bij de achterlijn. Moet een voorzet geven. Die komt er ook naar de eerste paal. Weggetrapt door Fortuna. Dan kan Feyenoord, denk ik, gelijk wel weer overnemen. Goed gedaan door Watanabe. Terwijl daar Sierhuis als een blinde in komt vliegen. Echt een onbegrijpelijke slijding die hij daarin zet. Watanabe kijkt hem ook aan van... gast, wat ben je aan het doen? Maar Feyenoord blijft in balbezit, wat daarna gelukkig niet geraakt. Terwijl Kraaienveld de bal naar de rechterkant toespeelt, naar Hans Boussa. Er zitten bij Fortuna vooral heel veel lange ballen naar voren trappen. Waarvan het merendeel ook nog eens niet aankomt. Gaat Hans Boussa er vandoor, die valt dan. Dit is een overtreding, Joby Coy. Die staat erbij, kijkt ernaar. De grensrechter staat er ook bij en kijkt er ook naar. Dit was volgens mij gewoon een overtreding, werd niet gegeven. Dan heeft Hans Boussa toch een beetje de naam tegen. En wordt er wel even contact gezocht tussen Hans Boussa en de man die hem naar de grond toe werkte. Daar lijkt de vrede getekend te zijn. Ik denk dat Britijn was. Maar Hans Boussa zit er niet helemaal mee eens. De ingooien gaat inmiddels naar Fortuna. Vooruit gegooid. Kraaienveld gaat goed het duel aan. In de tweede instantie Trauner die vooruit werkt. Daar Ueda die verlengt. Komt niet bij Van der Elshout terecht. Daar zit Feyenoord er ook gelijk weer kort op. Met weer Kraaienveld. Die wordt vastgehouden. Die Joby Coy staat er bovenop. Vreselijk slechte scheidsrechter die dit ook weer niet ziet. Dus kan Fortuna er vandoor.
6: Over de rechterkant, Iatare geeft de bal richting Sierhuis. Sierhuis verlengt hem, zelfs Ueda's daar goed aan het meeverdedigen. Zorgt er in ieder geval voor dat die bal alleen maar naar achter gespeeld kan worden. Dan is hij bij Casanvillo uitgekomen. Via Marquez, een van de centrumverdedigers, gaat hij naar Hübner. En Fortuna's in de buurt van de middencirkel met de bal. En dat zakt wat terug. Dan stapt Targaline door. Nou, dan ontstaat er wat middenveld voor Fortuna. Ja, wat ruimte voor Fortuna juist op het middenveld. Sierhuis schrapt de bal tegen het hoofd van Kraaienveld aan. Daardoor raakt Fortuna hem bijna alsnog kwijt. Maar ze houden hem in de ploeg van Ottelen. Speelt de bal naar rechts. Aangenomen bij de zijlijn in de buurt door Iatare. Bos tikt de bal goed weg voor zijn voeten. Die voorzetten van Iatare moeten kosten wat kost eruit gehaald worden. Zal een van de opdrachten zijn voor Bos. Deed hij deze keer in ieder geval ook goed. Wel een ingooi. Voor het team van Danny Buijs. Casanvillo neemt die ingooi, gooit de bal terug richting de middenlijn. En daar is Siep van Ottelen met het balbezit.
5: Gelijk druk van Feyenoord. Dat hoog druk probeert te zetten op de mannen achterin. Uiteindelijk wordt hij door Hübner vooruitgespeeld aan de linkerkant. En dus kan Dalhaus de bal ophalen.
7: Dan gaat de middenlijn over. Rajbusa trekt een sprint. Bal dan maar weer teruggespeeld. Is het Fortuna dat rond de middenlijn rondspeelt. Met nu Siep van Ottelen aan de rechterkant waar hij de middenlijn over gaat. Wordt ingespeeld naar Iataren. Die heeft een steekpaas in gedachten. Komt daar niet aan bij Duivenstein. Omdat wel Aber goed instapt en Duivenstein een verkeerde keuze maakt. Is het fijn dat dat overneemt. Met Bos naar Traunen. Dan breed naar Kraaienveld. Zo zijn we ruim 16 minuten onderweg. Hier in het zuiden van Limburg bij Fortuna tegen Feyenoord. En de Rotterdammers de bovenliggende partij. Staat het nog wel 0-0. Als Targaline de bal laat vallen voor Kraaienveld. Dit ziet er goed uit. De bal kan eventueel naar Ueda. Of hij kan naar de linkerkant naar Bos, wilde ik zeggen. Nou ja, met wat geluk komt hij bij Bos. Die legt het dan maar terug. Moet er iemand tegenaan lopen. Alleen daar staat er daar niemand. Valente is te laat. En dan ineens 2 tegen 1. Ja, moet Feyenoord er nu ineens als een speer proberen kant te gaan. Die gaat een kans komen als de bal breed gespeeld wordt. Duivenstein 1-1 met Wellenreuth. Het doelpunt op de paal. Feyenoord met de schrik vrij zeggen. Wat een gatenkaas achterin bij Feyenoord. Op het moment dat de Rotterdammers een aanval inzetten. En in de omschakeling wordt de bal naar voren getrapt. Sierhuis gaat er vandoor. Legt hem breed op Duivenstein. Schiet hem langs Wellenreuth. Maar de paal houdt Feyenoord hier op gelijke hoogte. Want dit was een 100% kans voor de Limburgers. Maar gelukkig breekt de paalredding voor Feyenoord. Maar wat een gatenkaas achterin, zeg, bij Feyenoord.
6: Het was opeens 2 tegen 1. Fortuna speelt het gewoon meer dan uitstekend uit. Met de Sierhuis die het overzicht houdt. Duivenstein hoeft er alleen maar binnen te tikken. Maar tikt hem tegen de paal. En Feyenoord ontsnapt aan een achterstand daardoor. Hierin zit daar. De eerste kans van Fortuna is meteen de grootste kans van de wedstrijd. En Feyenoord lijkt eventjes van slag te zijn. Bos laat zich de bal nu afpakken. Hier gaat Fortuna richting het 16 meter gebied van Feyenoord. Vrouw de verdedigers terug. Maar onder Trauner inderdaad. Of onder wie Trauner. En Feyenoord pakt hem af. En Feyenoord zou nu zelf uit de tegenstoot gevaarlijk kunnen worden. Ueda sterk aan de bal. Krijgt er nog bij Bos. Bos dendert er nu vandoor. Speelt de bal naar Targaline. Even wegdraaien. En dan schieten Targaline. Bal is aangeraakt. Gewoon ook schop. Schot vanaf de rand van het 16 meter gebied was het. Leuke fase van de wedstrijd. Golft opeens op en neer. Maar fijn dat er zomaar achter had kunnen staan. Nou gaat het nu uit de corner misschien de kans krijgen. Om zelf dan toch die voorsprong te nemen. We zitten in de 19e minuut.
7: Maar wat een gatenkaas achterin, Dennis.
6: Zo, dat lag helemaal open. 1 verdediger was er over. En Fortuna kwam er met 1 diepe bal opeens uit. Maar nu die hoekschop van Harts Moussa. Die komt vanaf de linkerkant van het hembezien. Moussa trapt die bal voor. Komt zo terecht in de handen van Brandenhorst. Die gooit hem dan naar de helft van tegenstander Feyenoord. Dat is indrukwekkend. Al werkt Feyenoord die bal wel gewoon simpel weg.
7: Het is gedaan door Mats Del, die de bal overneemt en hem over een tegenstander zijn voet heen wipt. Uiteindelijk is Feyenoord ook weer slordig in de aanval, maar wordt de bal gelijk weer overgenomen op de helft van Fortuna met Valente, die we nog niet hebben gezien in die eerste 18 minuten en 55 seconden. Deze bal wordt ook ingeleverd. Valente moet nu knokken in dit duel met balbezit te komen. Hier deelt Sierhuis een beuk uit aan Targaline. Dat is dan de tweede keer al dat Sierhuis daar echt op een onbegrijpelijke wijze ook weer aan een duel deelneemt. Nou, Feyenoord blijft de balbezit aan de rechterkant. Goed gedaan. De bal komt bij Kraaienveld, die wel opvalt in die eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Daar wordt hij wel uitverdedigd door Fortuna. Gelijk overgenomen door Bos. Beetje voor 18 van de achterlijn. Slechte voorzet, zeg, van de Australiër. Die ziet dat zelf ook en denkt ook van, ja, dit had ik beter kunnen en beter moeten doen. Want hij krult hem nu hoog over de achterlijn heen. En dus is het een doeltrap voor Fortuna. Dat geen enkele aanstalte maakt om die doeltrap ook te gaan nemen. Die zijn al bezig om wat tijd ook te rekken. Joey Coy die staat erbij en die denkt, ja, ik vind het allemaal prima. Bal wordt kort genomen en dan snel naar voren getrapt. Die gaat gekopt worden door Trauner. Wilde ik zeggen, Sierhuis weer met zo'n blinde actie. Ik zou zeggen, even waarschuwen en volgende keer gewoon een kaart geven. Er staat helemaal nergens op wat de spits aan het doen is. Hij krijgt nu een vrije trap tegen.
6: 0-0 in Limburg. Bal ligt in de middencirkel op de helft van Feyenoord. Watanabe stuurt spelers naar voren. Ook Jordan Bos. Geeft de bal kort en breed aan Gernot Trauner. Dan krijgt de Japaner de bal weer terug. Gaat opnieuw naar Trauner. Kraaienveld dan. Is aanspeelbaar. Krijgt de bal bij Targaline. Targaline met een steekbal naar Van der Elzout. De bal blijft daar liggen. Valente kan hem misschien wel inschieten. En dan van afstand over. Het schot van Valente wordt geblokt. Komt daarna ook nog voor de voeten van Targaline. En die schiet hem over. De goal was leeg. Brandenhorst was ver zijn doel uit. Om te verdedigen bij die diepe bal op Van der Elzout. Die kwam daarna voor de voeten van Valente. Zijn schot geblokt. En daarna voor de voeten van Targaline. Dit was een serieuze kans, hoor. Van grote afstand weliswaar. Gewoon 35 meter. Maar ja, de goal was wel leeg. Had hem zomaar kunnen zijn. Het doelpunt van Feyenoord. Maar werd het dus niet. Doeltrap door Fortuna is genomen. En valt daarbij Trauner, die een luchtduel met zijn voeten wint. En daarna Targaline die hem oppikt.
7: Dat is gedaan door Ueda, die daar een hele moeilijke bal nog mee weet te geven. Hier weer een overtreding gemaakt door Fortuna. Zijn ze het hier niet mee eens? Ja, volgens mij als iemand ondersteboven tikt, dan is het gewoon een vrije trap. Nou, dat blijkt ook wel. Het is de vrije trap die snel genomen wordt door Feyenoord. Het gaat naar de rechterkant. Goede bal naar Raj Boussa, die hem ook in één keer doodlegt vanuit de lucht. Even terug naar Del zou kunnen. Uiteindelijk het steekballetje naar Mats Del, die de voorzet dan moet gaan geven. Legt hem terug naar Valente. Valente brengt in. Slechte bal van Valente. Wordt weggewerkt door Fortuna. Kraaienveld vangt weer op. Kan eventueel naar de rechterkant, naar Mats Del. Mats Del kijkt om zich heen. Het hakje dan naar Raj Boussa. En Raj Boussa met een schijnbeweging die er vandoor gaat. Daar tuinen ze met open ogen in. Nog een keer maar hetzelfde recept dan. Del er vandoor krijgt de bal ook mee. Del die werkt daar de bal voor naar Ueda. Wilde ik zeggen, dat is een overtreding gemaakt door Mats Del. De overtreding die daar werd gemaakt was op Philip Brutijn. Een speler van de Graafschap die daar op de grond lag. En dus is de vrije trap voor Fortuna. 22 minuten exact onderweg. Kan er een vliegtuig hierover. Zal ongetwijfeld gaan landen hier vlakbij. Althans, dat hoop ik, want hij ging wel heel erg laag over. 0-0 de tussenstand. En dus de vrije trap die genomen gaat worden door Matthijs Branderost. De doelman van Fortuna Sittard trapt de bal in één keer naar de helft van Feyenoord. Waar Del een kopduel verliest. Daarna komt hij bij Trauner terecht. Die kopt hem terug naar Wedderreuter. Nou ook een beetje opzij. En Wedderreuter raapt de bal op in zijn eigen 16 meter gebied. Leek hem snel te gooien richting Bos. Maar zag opeens dat Iataren daar ook nog tussen stond. Dus houdt Wedderreuter zelf de bal bij zich. En trapt de bal nu naar voren. Waar Bos vertrekt. Casanvillo kan de bal alleen simpel terugkoppen naar Matthijs Branderost. Applaus voor de Reisjo Casanvillo. Krijgt de bal weer van Brandhorst. Speelt hem ook net zo snel weer terug naar de keeper. En Hübner gaat daar Arts Moussa opzoeken. Speelt de bal langs hem. De bal via Daalhaus over de linkerkant namens Fortuna. Dat dus één keer de paal raakte. De enige kans die ze hebben gehad was wel echt een hele grote. Feyenoord ontsnapte daar. En een bal van Lens Duivenstein. Staat het nog steeds 0-0. Grijpt Targaline nu in. Wordt het een inworp voor Fortuna. Halverwege de helft van Feyenoord. Met Jasper Daalhaus. En die wacht even met die inworp. Omdat een van de spelers van Feyenoord even door de hurken gaat. Volgens mij is het Targaline, hè? Ja.
6: Ja. Nou, Kooi komt even bij hem kijken. Het gaat allemaal wel met Targaline. Dus kan het spel ook verder gaan. Met de ingooi dus van Daalhaus.
7: Als ik de eerste 24 minuten moet omschrijven, Den, dan zou ik rommelig in één woord willen noemen. Want ik vind dat het best wel een rommelige wedstrijd is. Waarbij Fortuna de grootste kans kreeg met die bal op de paal. Deze voorzet is ook alle aanrest van de thuisploeg. Als daar door Targaline wordt weggekopt, gaat Casanvillo achteraan, net als Van der Elshout. Uiteindelijk is Fortuna daar in balbezit gekomen rond de middenlijn. Met Ivan Marquez, de Spanjaard, die dat breed gaat naar de linkerkant. Bal wordt opgehaald door Hübner. Even weer breed naar de rechterkant, naar Van Ottelen. En Feyenoord dat probeert wel gelijk wat druk te zetten, maar doet dat dan rond de middenlijn. Met nu Iataren die de bal tussendoor steekt. Niemand die hem begrijpt. Feyenoord neemt dus graag over op de eigen helft. Met Kraaienveld, die vooruit speelt naar Valente. Die vind ik echt onopvallend in die eerste helft tot nu toe. Als Haj Moussa bereikt wordt, wil tussendoor steken. Bal is aangeraakt door een van de Limburgers. Daardoor de overname van die ploeg gaat dan via Haj Moussa over de zijlijn heen. Ingooi is voor Fortuna. Meetje of 10-12 vanaf de eigen achterlijn waar die bal gegooid zal gaan worden. Maar Feyenoord zal toch moeten proberen de duimschroeven gewoon meer aan te draaien. Omdat dit echt geen hoogvlieger is, Fortuna Sittard. Maar je zal dan wel echt iets moeten gaan doen. Er zullen ook wat meer spelers op moeten gaan staan. Overtreding op Ueda. Nou, nu wel gezien door Joey Coy. Hij stond wat verder. Misschien dat scheelt. De vrije trap op een interessante plek. Heet dat dan, Den? Waar die genomen gaan worden. Metertje of 21 vanaf de achterlijn. Aan de rechterkant van het 16 meter gebied.
6: Een beetje vanaf die punt van het 16 meter gebied bezien inderdaad. Al die Arts Moussa lijkt te gaan nemen. Dan krijg je dus een indraaiende bal. Zo eentje die als niemand hem aanraakt. En de keeper staat in hem op te letten dat hij erin kan vallen. Hè. Op die manier weer hem scherp aansnijden. Ueda krabbelt overeind. Dat gaat allemaal niet van harte. Maar Ueda is wel een van de mensen die in dat 16 meter iets wil hebben natuurlijk. om die bal eventueel een laatste zetje te geven om hier op voorsprong te komen. Er zijn al wat mogelijkheden voor geweest voor Feyenoord. Het doelpunt hebben we nog niet gezien. Feyenoord dat bij winst uitstekende zaken doet in de strijd om plek 2. Na het gelijkspel van de NEC gisteravond. Feyenoord heeft een goal nodig. Hier is Hartsmoussa in de vrije trap. Die breekt hij laag in. Van Lente kaatst hem door. Een variant. Hij wordt teruggetrokken of is hij over de achterlijn geweest?
7: Weer hè.
6: De grensrechter steekt er niet de lucht in. Het ligt open bij Feyenoord voor de counter. Al houdt Targaline dat er uitstekend uit. Speelt ook de bal. Dit is echt geweldig verdedigd hoor. Door Oussama Targaline. In tegenstelling tot de net met een grote counter. Lijkt het nu open te liggen. Maar lost Targaline dat heel erg goed op. En nu gaat hij zelf misschien iemand voorin ook aan het werk zetten. Want hij is alweer aan de bal. Echt de motor van dit Feyenoord. Targaline krijgt de bal bij Hartsmoussa. Die gaat dribbelen. Hartsmoussa is er doorheen. Krijgt dan een poor, dacht ik, in dat 16 meter gebied. Kooi is gedecideerd dat hier niets aan de hand is. Feyenoorders zie ik ook geen verhaal halen, want het spel gaat door. Maar nu wel, want nu ligt het spel wel stil. Gaat Targaline liggen vanwege een overtreding. Gaat Hartsmoussa verhaal halen. Van Lente doet dat. Was hier echt niets aan de hand? Ja,
7: de overtreding die Feyenoord nu tegenkrijgt is dezelfde overtreding als die op Targaline wordt gemaakt in het 16 meter gebied.
6: Ja.
7: Dus hij krijgt een duel, is niks. En aan de andere kant geeft Trauner een duel en dat is een vrije trap. Dus ja, Hartsmoussa zegt nu ook, daar gebeurt hetzelfde als wat er bij mij gebeurt. Alleen bij mij wil hij er niet aan. Dat heeft ook Targaline een beetje aan zichzelf te danken. Omdat hij in voorgaande wedstrijden te gretig naar de grond ging in de hoop dat er iets uit zou komen. Wat hij te veel heeft, heeft Ueda bijvoorbeeld weer te weinig. Die krijgt ook heel veel van die duwen en porren. En die appelleert helemaal nergens voor. Ja, en Hartsmoussa doet dat dus wel. Ik kan me niet voorstellen dat hier een videoscheidsrechter voor op de lijn gaat te komen. Ik ben wel benieuwd hoe het met Targaline is. Omdat hij wel degene is die Feyenoord net op de been hield met weer een interceptie. Dat Fortuna er echt vandoor leek te gaan. Maar ik vind dat sommige spelers nog niet helemaal het niveau brengen vandaag wat we normaal van ze gewend zijn.
6: Zeker niet ten opzichte van die laatste wedstrijd. Hè? NEC uit, hadden Feyenoord echt een behoorlijk niveau. Nou, Groningen thuis was natuurlijk helemaal prima vorige week. Het is ook niet zo slecht als dat we in wedstrijden daarvoor hebben gezien. Feyenoord heeft echt al mogelijkheden gehad om hier op voorsprong te staan. Maar die niet benut. Blijft het dus oppassen. Een ruim kwartier nog in de eerste helft te gaan. De bal rolt weer. Targaline even langs de kant. Dus Feyenoord met een man minder als Fortuna de aanval zoekt. Met Iatare. Die de bal krijgt. Iatare terug naar Casanvillo. Casanvillo legt de bal breed in de middencirkel. Aangenomen door Brittijn. Via Brittijn gaat hij naar Hübner. Korte paasje naar Siep van Ottelen. Targaline is er trouwens weer bij. Dan is het weer 11 tegen 11. Fortuna blijft aan de bal. Wordt nu diep gespeeld. Iatare krijgt wat ruimte van Bos. De aanname van Iatare niet goed. Bos kan de bal afpakken. Van de Elza biedt zich goed aan zodat Feyenoord er weer uit zou kunnen komen. Kaatst de bal naar Watanabe. Trapt hem diep. Ja, komt niet helemaal bij Hartsmoussa uit. Dus kan Daalhaus hem weer makkelijk namens de thuisclub overnemen. En zo heeft het team van Danny Buijs in die laatste paar minuutjes even iets meer balbezit. Van Ottelen gaat er één keer met een diepe bal op zoek, zeg, naar de lopende Sierhuis. Nog een slechte bal van Ottelen. Sierhuis kan hem net niet aannemen. Wat gaat over de achterlijn voor een doeltrap voor Feyenoord. Maar die diepe ballen, daar oogt Feyenoord soms nog wel kwetsbaar bij.
7: En Kruijvat was hem ook kwijt, hè?
6: Ja.
7: Die was echt eventjes het contact met Sierhuis kwijt. Gelukkig was die bal net iets te scherp. Maar dit is wel zo'n wedstrijd dat, ja, als je een doelpunt maakt, dan weet je, dan moeten zij meer ruimte weg gaan geven. En dan kan het zomaar 2-3 worden. Maar hoe langer het 0-0 blijft, ja, hoe vervelender het voor Feyenoord gewoon gaat worden. Van Persie weet dat ook. Die geeft er van de Elshout een paar aanwijzingen mee. En voorlopig nog 0-0. Na iets meer dan een half uur spelen. Als Trauner de vrije trap gaat nemen, ja, die moet de linkerkant gaan zoeken. Dat is alleen heel ver. Gaat dat uiteindelijk doen? Misschien wel via Wellenreuther. De lookalike van Trauner even een paar biertjes heeft gehaald in op de tribune. Is het Wellenreuther die de bal mee gaat geven aan Watanabe aan de linkerkant, vlak voor de middenlijn. Dan net eroverheen van de Elshout. Die contact zoekt met Casanvirio om hem van zich af te houden. Slechte aanname van Van der Elshout die daardoor inlevert. Weggetrapt maar weer door Fortuna. In niemands land komt die bal terecht. Gaat Delm ophalen. Tikt hem in richting Kraaienveld. Die de middenlijn oversteekt. Aan de rechterkant inspeelt naar Hajbusa. Tegen de zijlijn aangeplakt. Staat daar te gebaren, te wijzen aan de linkerkant naar Bos. Goede bal denk ik dat hij aan gaat komen. Nee, Casanvirio kan hem koppen. Soort van. Gaat via zijn kruin over de achterlijn heen. Mag Bos de ingooi nemen. Doet dat naar Watanabe. Watanabe zoekt naar Traunen. Ik kan gelijk door naar Bos. Bos moet vooruit. Dat doet hij naar Targalino. Goed gezien, goed gepaast. En nu daar een actie maken.

0: Feyenoord een jacht op dat Champions League ticket volgend jaar. Direct in die competitiefase. Dat ticket krijg je als je tweede wordt in Nederland. Dit en volgend seizoen nog wel. We weten dat Nederland dat ticket is kwijtgeraakt en de overwinning vandaag. En het behalen van die tweede plek zou heel belangrijk zijn, maar het staat nog steeds 0-0. Nog 13 minuten in de eerste helft. En Fortuna is aan de bal met Iatare. Best ver gevorderd op de helft van Feyenoord. Nu Iatare, zelfs de hoogte van het 16 meter gebied. Komt daar voorbij Watanabe. Die moet je alleen nog een tweede keer voorbij. Legt dan terug op Casanvirjo. Gevaarlijke voorzet met de hak. Wegverdedigd door Kraaienveld.
1: Een overtreding weer. Hè?
0: Blijft Fortuna daar aan de bal. Is er wel een overtreding gemaakt. Op Ueda denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ueda die aan het mee verdedigen was. Krijgt echt zelden wat mee. Voelt nu aan de ribben.
1: Maar
0: aan
1: ik vind sowieso, in de hele Eredivisie worden spitsen echt veel te weinig beschermd. De taak van de scheidsrechter is het naleven van de regels en het beschermen van spelers. Ik zie zoveel aanvallers die constant ondersteboven worden gebeukt. Waar 0-0 tegen wordt opgetreden. Ik vind het echt, het is echt wel een beetje problematisch te worden. Ueda is niet iemand die zich constant maar laat vallen. Om maar een voorbeeld te noemen. Maar ik zie echt heel veel wedstrijden. En in heel veel wedstrijden krijgen die spitsen schoppen, tikken, duwen, klappen, weet ik het allemaal. En er wordt gewoon geen enkele keer voor gefloten.
0: Feyenoord probeert ondertussen te bouwen aan wat hopelijk een succesvolle aanval wordt. Trauner steekt de bal binnen door naar Valente. Die steekt hem dan naar Ueda. Wel twee tegenstanders bij zich. Ueda van de bal gezet, maar Van de Elzout kan hem opnieuw inbrengen. Die komt dan net niet aan, die bal. Hij bouwt er ook van de Elzout. Feyenoord moet nu weer een counter van Fortuna misschien onschadelijk maken. Al doet Targaline dat goed op het middenveld. Ook Valente helpt mee, die blokt de bal. Die komt bij Ueda terecht. Ueda staat in de buurt van de middencirkel. Feyenoord heeft dus nog wat meters te overbruggen richting die goal van de tegenstander. Kraaienveld naar Targaline. Targaline naar Bos. Jordan Bos met de bal kort naar Targaline. De goal komt dichter en dichterbij nu. Targaline de bal naar Bos in het 16 meter gebied. Geeft hem voor. Ueda wil daar koppen, verlengen naar Harts Moussa. Dat lukt niet. Fortuna kopt weg. Wel in de voeten van Kraaienveld. Zo loopt die aanval door. Kraaienveld draait daar weg. 40 meter bij de goal vandaan. Via Valente gaat hij naar Harts Moussa. Die geeft de bal mee op Del. Del die schiet opeens. Dat is verrassend. Brandoors bokst hem weg. En Fortuna geeft daarna een hoekschop weg. Mats Del beproeft opeens zijn geluk. Met weer een schot op doel voor Feyenoord. Maar ook weer een redding.
1: Het is de corner die genomen gaat worden vanaf de rechterkant. Nou, die is Harts Moussa. Ook nog niet zijn wedstrijd vandaag. Twee handen de lucht in. Volgens mij maakt hij een soort kruisgebaar. Dat betekent dat die bal weer voorgegeven wordt in de richting van Ueda deze keer. Wordt gekopt door Fortuna. Daar de controle rond de 16 bij Limnios levert Fortuna in. Zit daar Duivenstein ertussen als Feyenoord in lijkt het te leveren. Trouwens staat daar heel even net niet helemaal op te letten. Maar hij is wel op tijd met zijn voet bij de bal. Daardoor kan Feyenoord in balbezit blijven. Met Van den Elzout nu aan de rechterkant wat gezien bij Harts Moussa. Slechte bal ook. Wordt weer ingeleverd. Dan teruggespeeld door Fortuna naar Jesper Dalhaus. Die gaat dan lopen. Dat is altijd handig. En dat levert altijd gevaar op. Slechte bal. Dit terug bijna Ueda ertussen. Een Branderhorst die dan snel naar voren trapt. Is het Bos die op verdedigend opzicht Iatare echt in zijn zak heeft hoor. Want die hebben we echt niet gezien in deze wedstrijd toch. Bal van Casanvirjo gaat nu terug naar Branderhorst. Die hem snel lang naar voren trapt. Dus het Watanabe die kan koppen. Doet dat vooruit in een stuk van het veld waar helemaal geen enkele Feyenoorder te vinden is. Dus is daar de overname weer van Fortuna. Wordt meegenomen door Brittijn in de middencirkel. Heeft daar alle tijd om van Otterlin te spelen. Zo is het deze wedstrijd die minuut 36 aantikt. 0-0 nog altijd bij Fortuna tegen Feyenoord. De Rotterdam was begonnen goed. De grootste kans was voor Fortuna dat nu ook het balbezit heeft op Rotterdam zelf.
0: 10 minuten nog in de eerste helft. De bal gaat richting de linkerkant van Fortuna. Meter of 10 voorbij de middenlijn. Wordt hij teruggespeeld. De hoogte van die middenlijn van Ottele. Staat tussen zijn verdedigers even in. Speelt de bal naar Casanvirjo. Krijgt hem weer terug van Ottele. Trapt de bal richting de linkerflank. En de bal gaat de tribunes in. Inworp met Mats Del voor Feyenoord. Die de bal in de handen heeft. Die wacht er even mee met het nemen van die inworp. Die komt bij Ueda. Het vasthouden van Ueda wordt bestraft met een vrije trap voor Feyenoord.
1: Ik denk dat hij ook Rijnmond luistert, Joey Coy.
0: Ja. Ja, het was ook wel subtiel, jouw kritiek. Feyenoord probeert hier trouwens met de vrije trap. Harts Moussa neemt hem snel te openen naar Van der Elst.

0: Zout, maar snel betekent ook slordig in dit geval. Die bal waait naar de keeper, naar Brandenhorst. Die werd uitgerold voor zijn verdedigers.
1: Dus Brandenhorst die hem terugkrijgt. Meegeeft aan de linkerkant. Daar is het Dalhaus die hem onder controle brengt halverwege zijn eigen helft. Wil vooruit, daar staat Hans Moussa voor. Dus moet hij terug. De bal komt dan terecht bij Hübner, die vooruit gaat. Daar zit Feyenoord dan ook gelijk weer tussen. Hans Moussa met een slechte kaats. Bal aangeraakt, zegt Feyenoord. De grensrechter zegt van niet. Dus gaat de ingooi naar Fortuna. Duivenstein die gaat het overlaten aan Dalhaus. Die ondertussen 15 meter verder naar voren loopt. Een stukje terug, zegt Kooi. Heeft niet echt geholpen, want hij staat inmiddels op dezelfde plek om de ingooi te nemen. Daar is het Trouwen die de bal vooruit trapt. Ja, zegt Sierhuis, ik word aan mijn hoofd geraakt. Ja, dan denk ik dat het hoofd van Sierhuis laag is. En Trouwen de bal raakt en niet het hoofd. Maar goed, hij krijgt wel een vrije trap tegen. Trouwen gaat wel even kijken bij Sierhuis. Hij helpt hem overeind. Hij heeft ook even een tikkie tegen zijn hoofd, waar hij net toch die schoen dus blijkbaar tegenaan had gezet. En is het de vrije trap voor Fortuna. Sierhuis die staat nog te zeuren. Die zegt ook, ja, hoofd dit, hoofd dat. Ja, Kooi zegt, ik heb toch een vrije trap gegeven. Feyenoord moet achteruit. En moeizaam eerst de helft. Omdat die vrije trap genomen zometeen gaat worden. Iataren degene die dat gaat doen. De spelers verzamelen zich rond de 16-meterlijn van Feyenoord. Als de bal voorgegeven gaat worden, komt de keeper eruit. Wil hem pakken, dat lukt niet. Weggekopt door Van der Elshout. Duivenstein neemt weer over. Feyenoord had het achteruit.
0: Voorzet wordt gegeven. Er wordt een omhaal geprobeerd door Fortuna. Wat mislukt. Feyenoord trapt de bal weg. Is een van de spelers in zijn hoofdstuk geraakt. Is dat Van der Elshout? Het spel gaat volgens nog door met Valente. Job Jaak, maar nu heeft ook Kooi het door. En gebaart Wellenreuter naar de kant dat die verzorgers snel die in moeten komen. Dan ligt het spel even stil. Zie je spelers van Feyenoord allemaal bij elkaar komen. Persie roept nu ook Bos en Harts Moussa bij zich.
1: Het is Van der Elshout, hè?
0: Tips te geven. Ja, ja.
1: Ja.
0: Dat is de man die nu door de verzorgers van Feyenoord onder handen wordt genomen. We zitten in minuut 40 van Fortuna Feyenoord. Voldoende mogelijkheden al gezien. Fortuna zelfs met een hele grote kans raakte de paal. Feyenoord had absoluut al een keer kunnen scoren. Dat is nog niet gebeurd voor de duidelijkheid. Het is nog steeds 0-0. En een puntendeling. Ja, het is niet dat Feyenoord daar niets mee opschiet. Dan blijft het precies hetzelfde zoals voor deze speelronde. Maar je kan zulke goede zaken doen als Feyenoord zijnde. Je kan jezelf echt op pole position zetten om het volgende week thuis tegen AZ al af te maken. Als je vandaag hier wint in Sittard van Fortuna.
1: Ik denk dat Van der Elshout geraakt is op het moment dat Wellenreuter dus zijn doel uitkomt. Dat hij hem op zijn achterhoofd, op zijn nek raakt. Dat je ziet hem gelijk na dat moment even voelen. En daarna gaat de aanval nog verder, blijft hij nog staan. Op het moment dat hij ziet van ja, de bal gaat weg, ik ga gelijk nu zitten. Voor mij wordt hij nu aan zijn nek ook gevoeld, wordt hij overeind geholpen. Behoorlijk last van zijn achterhoofd.
0: Staat wel weer, gaat naar de kant nu.
1: Ja.
0: Ja, het kwam dus uit het moment met zijn eigen doelman, hè, met Wellenreuter. Van der Elshout voelt nog steeds aan het achterhoofd. Heeft echt wel last. Dan zullen er wat testen gedaan worden nu. Hè, of het verantwoord is dat hij verder speelt of niet. Daar lijkt het trouwens wel op als ik dit zo inschat. En naar hem kijk. Waar zit een molletje erin? Hij komt er gewoon weer bij. Van der Elshout is weer bij. Het spel lag wel even stil, dus we krijgen wat blessuretijd straks aan het einde van deze eerste helft. Dus goed is zeker 2 minuten.
1: Lange trap van Brandenhorst gaat terechtkomen bij Jordan Bos. Die kan er naar voren kop in de richting van Ueda, die daar fel duelleert. En weer vastgehouden wordt, buitenspel ook zelf staat. Dit is een vrije trap voor Fortuna Sittard. Een veldduel met Ivan Marquez. Uiteindelijk is het Van Otterle die de vrije trap neemt. Gaat naar de linkerkant, naar Hübner. Hij kan vooruit. Dat is Dalhaus die ingespeeld wordt. Terug weer naar Hübner. Als Hasmussa daartussen pendelt. Om proberen gelijk druk erop te zetten. Voorlopig is het Hübner die door kan lopen. Bij Hasmussa. Dat levert dan ruimte op aan de linkerkant bij Fortuna. Met Dalhaus nu tegenover Del. De voorzet mag zelfs gegeven worden. Bal gekopt naar het schot dan van Mo Iataren. Althans, dat had hij zelf in gedachten. Maait over de bal in. En dan is er ook een overtreding gezien. Bellenreuter is daar boos over. Ik denk dat het geduwd zou zijn, lijkt de keeper te zeggen. Maar voorlopig ligt Watanabe daar geblesseerd op de grond. En is het een vrije trap voor Feyenoord. Watanabe die staat inmiddels weer. Hij heeft er wel wat last van. Wat precies gebeurde, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Op het moment dat die bal voorgegeven werd vanaf de linkerkant. Ja, het was de sliding die daarin werd gezet. Waarbij Watanabe werd geraakt. Het was ook best wel een lompe sliding. Die bal nog toch enigszins probeerde te raken. Hij maakte dus een overtreding op Watanabe. Vrij trap de Feyenoord nu genomen. 43 minuten onderweg. Het kabbelt hier in Limburg.
2: Feyenoord heeft het de laatste jaren altijd goed gedaan hier in Sittard. Werd verloren in dat seizoen onder Jaap Stam. Daarna louter overwinningen. Onder Advocaat, onder Slot, ook vorig seizoen. En vandaag staat het toch gelijk. We hebben straks al een hele tweede helft ook te gaan natuurlijk. 0-0 is de tussenstand. Een diepe bal van Fortuna komt uit bij Gernot Trauner. We gaan de laatste minuten in van de eerste helft. Del krijgt de bal, die Hasmussa liet vallen. Wipt hem langs een tegenstander. Wil hem dan weer in de diepte van Hasmussa spelen. Sliding, wordt er over de zijlijn gespeeld. Justin Hübner. Hasmussa heeft daar last van, moest die tackle ontwijken. Kwam daarna wellicht niet lekker terecht. Ook Hübner zelf heeft last hoor. Is er denk ik contact tussen die twee spelers geweest ook bij dit moment. Wordt Moussa overend geholpen door Del. Wordt Hübner overend geholpen door Marquez. Nu krijgen we de inworp van Feyenoord in de buurt van het doelgebied van Fortuna Sittard. Met Mats Del. Als het lekker doorregent ook. Gaat die bal daar ver richting de achterlijn. Is het Dalhaus die hem wegkopt. Troeft Kraaienveld daar zijn tegenstander af. Het schot van Bos, maar een
1: handsbal.
2: Handsbal geconstateerd. In de aanvalsfase. Waar Feyenoord mee bezig was. Vrije trap dus voor Fortuna. Half minuutje en dan denk ik dat we 2 minuten blessuretijd gaan krijgen. Voordat we, daar heeft het alle schijn van, gaan rusten zometeen met een doelpuntloze stand.
1: Het is Branderhorst die de vrije trap gaat nemen. Een lange trap zelfs richting de helft van Feyenoord. Dat het duel probeert te komen, dat lukt niet. Voorlopig is het Iataren, halverwege de helft van Feyenoord, die de zijkant op zoek. Gaat het bord omhoog, 3 minuten. Gaan we nog door in die eerste helft. Als Hasmussa gaat lopen aan de zijkant, net de middenlijn over. Zo, daar wordt een hele lelijke overtreding gemaakt, zeg, van achteren zelfs. Een gele kaart ook, die daar uitgedeeld wordt. Britijn, degene die hem op zijn naam krijgt. Van achteren.
2: Ik wil de herhaling wel.
1: Ik wil de herhaling ook wel even zien. Wij lopen een half minuutje achter met het beeld hier. Hele vervelende tackle hier op Hasmussa. Dan ben ik benieuwd of inderdaad uit die herhaling gaat blijken dat het meer is dan een gele kaart. Als Hasmussa daar een actie maakte aan de zijkant, de tackle van achteren op zijn Achillespezen te verwerken krijgt. Ben ik benieuwd.
2: Het is wel een smerig hoor. Weinig intentie om de bal te spelen. Hij pakt hem vol op zijn Achillespees.
1: Nu krijg ik pas de herhaling te zien.
2: Ik vind dit wel echt gevaarlijk. Zo. Echt gevaarlijk spel hoor.
1: Ja, zijn linker Achilles. Ik ben ook wel benieuwd.
2: Ik ben niet verbaasd als de VAR op de lijn komt van... Kijk nog even of dit niet een andere kleur had moeten zijn dan het shirt van Fortuna.
1: Ja, hij raakt hem aardig, ja. Van de Kerkhof is dat trouwens, de videoscheidsrechter.
2: Ja. Ja, nou ja, met zo'n aanslag kun je daar terechtkomen inderdaad. Dus... Maar het lijkt er niet op. Het lijkt er niet op dat de VAR op de lijn komt. Nou ja, dan zal het wel weer aan ons liggen.
1: Misschien was het even koffie halen.
2: Daar hebben we vaker dit seizoen last van. Wel een vrije trap voor Feyenoord.
1: Tackle van achteren op de Achillespees. Ja. Geen intentie om de bal te spelen. Ja, ik ga er niet over hoor.
2: Wel een vrije trap. Het blijft bij Geel. Vrije trap is genomen. Feyenoord in de aanval vanuit die vrije trap. En de blessuretijd dus van de eerste helft. Targaline wordt onder druk gezet.
1: Spelen nou.
2: Moet hem wel afleggen. Uiteindelijk wordt er overtreding gemaakt. Krijgt Feyenoord een vrije trap. Wordt kort genomen. Kraaienveld. Oeh, die loopt hem in de voeten van Iatare. Kraaienveld gaat in de fout. En Iatare is op weg, denk ik, naar de 1-0 voor Fortuna. Het schot wordt nog geblokt. En wie blokt hem weer?
1: Targaline.
2: Ik gooit ze hele hebben en houden ervoor om dat tegendoelpunt dat ik al half aan het aankondigen was te voorkomen. Wat een belangrijke speler bij Feyenoord is dat, Targaline. En wat een leergeld voor Thijs Kraaienveld. Dat is echt een hele grote fout. Draait daar helemaal open. Verspeelt de bal. Dit had zomaar 1-0 kunnen zijn. De hoekschop resteert.
1: En zo help je een tegenstander ook in de wedstrijd. Als de corner genomen wordt door Fortuna, gaat over de achterlijn heen. De blessuretijd is een minuutje opgerekt. 4 minuten totaal, dus we hebben nog een minuutje te gaan in die eerste helft. Feyenoord maakt het zichzelf ook niet makkelijker hoor, hier op bezoek bij Fortuna. Het staat nog 0-0. De grootste kans is toch echt voor de thuisploeg. Eerst die bal op de paal. Daarna nog een keer een ontsnapping waar Feyenoord tussen kon komen. En deze keer was het Targaline die ertussen wist te komen. Echt een gigantische kans daar voor Fortuna voorkomt. Als Welleroyte de bal naar voren trapt richting de linkerkant. Kan Bos hem koppen? Ja, praten Bos en Van der Nelshout niet met elkaar. Want als Van der Nelshout zegt ik neem hem wel, kan hij hem gewoon aannemen. Van Bos kopt hem nu over de zijlijn heen. Hier in regenachtig Sittard. Gaat Casanvirio die ingooi zometeen nemen. Dat mag hij hier doen, zegt Joey Coy. En die bal die wordt naar voren gewerkt door Fortuna. Fijn, het zit daartussen. Casanvirio verlengt hem vooral richting zijn eigen 16. Daar kan Fortuna weer vooruit werken. Bos wil hem meenemen, maar dat is niet gelukt. Dan probeert Fortuna er vandoor te gaan. Dat lukt dan ook met Duc Duivenstein. Steekbal vooruit gegeven. Feyenoord moet op blijven letten. Bal wordt wel teruggelegd. Daar zit dan wat ernaar tussen. Kan niet voorkomen dat het een ingooi wordt. Maar wat een moeizame eerste helft levert Feyenoord hier af, zeg. Dan zien we de schoten die in de eerste helft van de eerste helft voor Feyenoord waren. Daarna voor Fortuna. Zit de blessuretijd er ook op. Dan gaan we, zo lijkt het in ieder geval, rusten met 0-0. Als de ingooi nog genomen mag gaan worden door Iatare.
2: Echt in de buurt van de achterlijn is het. Maar hij wacht er zo lang mee. Dat Joey Coy zegt, dan gaan we rusten. Iatare is boos, want die zegt, ik kan hem niet ingooien. Omdat Van Elsa te dichtbij staat. En dan is het rust in Sittard. Heeft Feyenoord mogelijkheden gehad. Fortuna ook absoluut grote mogelijkheden. Kansen zelfs kun je het zeggen. Maar gescoord is er nog niet. En dat moet wel voor Feyenoord. Het echt een slag slaan richting die tweede plek. En dat kan vandaag. 0-0 halverwege bij Fortuna Feyenoord. Straks de tweede helft natuurlijk.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Plan je bezoek aan WeOK via stedelijkmuseumbreda.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. Extraservices.nl.
10: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
11: Zo let uit. verzekering geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
12: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Blonk Verhuizingen, Pointer Advies, Metalimax Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid en B2L Cargo Care.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
15: Ja.
14: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
15: Nee.
14: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
16: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
19: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
21: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
20: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
23: Ruim 4 minuten voor 4:30. Een hele goede middag. Je bent bij Rijnmond. Rust halverwege bij Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Je luistert naar Rijnmond Sport. Geen doelpunten in de eerste helft. Het was al bij al best aardig vermakelijk. Maar hopen dat de Rotterdamse doelpunten in de tweede helft wel gaan vallen. Dat zometeen. Nu het laatste nieuws krijgen we van Rob Kemperman. Goedemiddag Rob.
24: Goedemiddag. Er zijn nog altijd veel vragen over een steekpartij in Rotterdam-Delfshaven. Gebeurde gisteravond op de Klaas de Vriezelaan. Er zou in die straat ook zijn geschoten. Een Rotterdamse tiener raakte gewond. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. De politie doet onderzoek. In IJsselstein, Utrecht, zijn het gemeentehuis en een theater vernield. Bij rellen zijn er midden in de nacht bakstenen door de ruiten gegooid, weet RTV Utrecht. Ook werd de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. Het is al langer onrustig in IJsselstein, omdat er noodopvang voor vluchtelingen komt op een van de velden van de lokale voetbalvereniging. De burgemeester van IJsselstein spreekt van een brute nacht. Ook de commissaris van de Koning zegt geschokt te zijn. Bij een poging van migranten om het kanaal over te steken zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. Ook raakten 16 opvarenden gewond, meldt de NOS. Het gebeurde vannacht voor de kust van Frankrijk. De boot was op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Beide landen willen dat er minder migranten het kanaal overgaan. Daarom zijn er meer controles. En een bijzondere verrassing voor de brandweer op de Veluwe. Deze week waren ze daar bezig met het bestrijden van de enorme natuurbrand op een militair oefenterrein. De rook daarvan was ook in onze provincie te zien. Lokale brandweer daar kon rekenen op verschillende bedankjes, zoals 3 zakken met chocoladesnacks. Het AD weet dat er ook een briefje bij zat om de brandweerlieden te bedanken voor hun zware werk. De brandweer was erg blij met de anonieme verrassing. Dan nog het weer. Nog altijd buien in de regio, maar het wordt wel droger. Morgen begint grijs, later landinwaarts meer ruimte voor de zon en maximaal 20 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
23: Dankjewel Rob. Het is de hele dag al druk op de A27. Zo staat er dichter van Gorinchem richting Utrecht tussen Lexmond en Hagestein. Een kwartier file en de andere kant op A27 Utrecht richting Gorinchem. Dus tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos een kleine 10 minuten vertraging.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
25: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
0: Maassluis stond bekend als dat Oranjestadje aan de Maas.
1: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
2: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
1: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
3: Hoe dan?
4: Maar dit is een band. Ja.
15: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
26: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
27: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoning in uw tuin.nl.
28: Hey Feyenoorder, Unive is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Unive en download nu de app Unive. Daar plukt u de vruchten van.
29: Wat als je...
30: Halt! Steen blijven!
29: ...niet kunt horen. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburg van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
31: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
32: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
33: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
34: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
35: Wacht even hoor.
34: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Nu, later en altijd.
36: Ga je bijna met pensioen?
37: Ja.
36: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
37: Nee.
36: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5 vragen. ASR doet het.
38: Dit is Radio Rijnmond.
39: Jesse van Zomeren.

0: Chess the Hawks en the one and only. Een hele goede middag. Je luistert naar Rijnmond Sport. Vandaag niet alleen op de radio, maar ook op tv. Rijnmond te bewonderen. Hartstikke leuk en fijn dat je erbij bent. We zitten in de rust van Fortuna Sittard tegen Feyenoord, waar het halverwege 0-0 staat. Zometeen terug naar Limburg voor de tweede helft. Eerst even terugblikken op gisteravond. Een avond waarop Excelsior een ontzettend belangrijke zege boekte op FC Groningen. Niemand minder dan Gian de Recht maakte in de slotfase het winnende doelpunt. Het werd daarmee 3-2 voor Excelsior. En daarmee zetten de Kralingers een ongelooflijk belangrijke stap in de strijd tegen degradatie. Zeker met in het achterhoofd dat Volendam eerder vandaag op eigen veld met 2-0 verloor van Heerenveen. Doelman Stijn van Gassel van Excelsior was uiterst euforisch na afloop gisteravond.
1: Ja, niet normaal. Ja, als je Groningen uitspeelt, we zijn goed voorbereid. Maar als je hem zo wint, dan is het wel echt prachtig, ja.
2: Ja, wat voor weken zijn dit? Zijn het voor jullie?
1: Ja, ik denk, je zag het al bij FC Utrecht toen we daar thuis speelden tegen hun. Dat het eigenlijk heel het seizoen wel veel energie in zit. Dat je gewoon zelf laat zien. Alleen, je maakte de kansen nooit af. En het is natuurlijk goed om te zien dat je nu, net als tegen Utrecht, 5 goals maakt. Nu weer 3 goals. Maakt. Dus het is fijn dat het nu allemaal samenvalt. En ja, het is ook nog wel op het goede moment.
2: 34 punten. Ben je er dan al?
1: Nee, zeker niet. Nee, nog 2 finales. Het is natuurlijk...
2: Je hebt er genoeg aan het punt volgende week als Volendam niet wint?
1: Ja, zeker. Natuurlijk. En nu speelt Telstra nog. Daar hangt er natuurlijk nog wel iets van af. Volendam morgen. Alleen, we proberen wel naar onszelf te kijken om natuurlijk die laatste 2 wedstrijden wel... in ieder geval volgende week beginnen we. Om die thuis in ieder geval mooi af te sluiten en te winnen, ja.
0: Stijn van Gassel, de keeper van Excelsior, was dat gisteravond in gesprek met onze verslaggever Freek Verelzen. Excelsior dat dus won met 3-2 op bezoek bij FC Groningen. Ook gisteren was Utrecht-NAC. Utrecht won met 2-0. NAC zo goed als zeker gedegradeerd. Net als Heracles trouwens. Ajax-PSV werd 2-2. NEC Telstar werd 1-1. Dat zijn allemaal uitslagen waar Feyenoord van hoopt te profiteren vandaag. Het is naast Fortuna Sittard Feyenoord ook bijna het begin van de tweede helft van Pek Zwolle tegen het al gedegradeerde Heracles Almelo. Daar staat Pek Zwolle met 1-0 voor. En later vandaag om 16:45 is het nog AZ, FC Twente en Sparta tegen Go Ahead Eagles. Dat allemaal voor straks. Nu terug naar Sittard voor de tweede helft van Fortuna tegen Feyenoord. Wederom veel plezier met Dennis en Dennis.
3: Twee ongewijzigde elftallen voor het begin van de tweede helft. Mogelijkheden waren er genoeg. Bij Fortuna kun je zelfs al spreken van kansen die ze hebben gehad. Maar het staat nog steeds 0-0. En dat is een uitslag waarvoor we niet helemaal naar Limburg zijn afgereisd. Ook al die uitfans niet, en zeker de spelers van Feyenoord niet. Omdat er zo'n reuze stap gezet kan worden bij winst vandaag. Sta je pole position, kan het volgende week 1 speelronde voor het einde al afmaken. Kun je plek 2 veilig stellen. Maar moet allereerst hier gewonnen worden. Tweede helft is begonnen. Iataren heeft afgetrapt. De bal gaat terug naar Brandhorst. Meteen de diepe bal. Kijken of Trauner zijn eerste luchtduel wint. Dat doet hij niet. Maar daarna is Watanabe er nog. Bos die dan maar de bal wegrost. Ja, fijn dat ook zomaar achter kunnen staan. Hè? Hebben we het in de rust over gehad, ook Den. Waar het opvallend weinig over ging. Alleen bij ons bijna een thema. En bij mensen van Feyenoord was die potentiële rode kaart voor die sliding op de Achillespace van achter. Het wordt bijna nergens aangehaald ook. En ja, wij vinden dat erg opmerkelijk.
4: Ja. Ik vond een van de opmerkingen is van... Britijn is op zich wel een aardige jongen. Ik zei, dan hebben we het helemaal verkeerd ingeschat. Dat vond ik wel een opmerkelijk argument. Dat ik denk, van achteren raken op de Achillespace... geen intentie om nog bij die bal te komen. Ja, dan is het volgens mij gewoon een andere kleur dan bij het grip. Maar goed, je moet het daar niet van hebben. Je moet zelf ook gewoon beter voor de dag komen... in deze wedstrijd op bezoek bij Fortuna Sittard. Tot Feyenoord begon aardig. Maar daarna kakte het helemaal in. En waren de grootste kansen gewoon, zoals jij ook al aangaf... voor Fortuna, dat nu ook in balbezit is. Met Iatara naar de rechterkant van Fortuna. Daar tegenover Watanabe en Bos. Via laatstgenoemde gaat de bal over de zijlijn heen. Ik kan me zomaar voorstellen dat Van Persie wel even wat puntjes op de i heeft gezet. Maar het is toch ook wel opvallend dat je op bezoek bij Fortuna, Den, toch met een soort 5 man achterop speelt. Hè? Dus Fortuna zit dat. En je moet ook toch ook zeggen van, dan moet het met 4 ook wel lukken. Dat we wat meer mensen vooruit gaan sturen. Je ziet toch steeds dat Kraaienveld ook achterin blijft hangen. Fijn dat nu weer achteruit zal moeten. Balbezit nu. Ja, Kraaienveld in balbezit probeert te komen. Die maakt daar geen overtreding. Gaat het spel zelfs door. Kan overnemen. Gaat dan vooruit naar Ueda. Die wil tegenstander voorbij. Die wordt daar gewoon op naar de grond gewerkt. Ippon zou Ueda dat zelf misschien kunnen noemen. Want dit was gewoon een judo-worp. Gewoon een gele kaart ook. Maar ja, de scheidsrechter die heeft ze denk ik in de kleedlamen laten liggen. Als de vrije trap genomen is, dan gaat hij via Targaline. Die erg belangrijk was voor Feyenoord in deze wedstrijd in de eerste helft. Vooral met die aanval waarin hij zijn hele hebben en houden ervoor gooide en een 100% kans voor kwam. Heeft hij vrij trap snel genomen. Wat daarna hebben we nu naar Bos, halverwege de helft van Fortuna. Waar Van der Nelshout ingespeeld wordt. Wordt ook naar de grond gewerkt. Weer geen overtreding. Ja, ik denk dat we misschien maar gewoon het moeten gaan zien. Als iemand een schop krijgt, dat we gewoon zeggen van niks aan de hand. We gaan gewoon door, dat hij dan wel fluit. De 2 minuten bezig in de tweede helft. 0-0 nog steeds de stand. In op Fortuna. Ja, die bal is halverwege de eigen helft. Aan de rechterkant. Casemiro heeft hem. Ooit hem richting de helft van Feyenoord. Trauner wint zijn kopduel. Targaline tilt de bal over een van de middenvelders van Fortuna heen. Is er daarna Hens geconstateerd door Valente. Dus schouder, zegt hij zelf. Om daar niet over te spreken. Heeft dan dat hij de bal met zijn schouder controleert. En de vrije trap is gegaan naar Fortuna. Maar Daalhaus, Hartsmoussa uitkapt. Probeert over de... Zij zijn te gaan, Hartsmoussa tikt Daalhaus nog aan. Krijgt daar geel voor. Niks op af te dikken, hoor. Hartsmoussa probeert dat wel nu, erop af te dingen. Het is inderdaad een terechte gele kaart ook. Voor de speler van Feyenoord kunnen er weinig anders van maken. Het is een vrije trap voor Fortuna Sittard. In de 49ste minuut. Mo Iataren legt de bal klaar. Afstand is 35 meter sowieso. De bal ligt bij de zijlijn in de buurt aan de linkerkant. Er komt dus een wegdraaiende bal van Iataren. Die wordt nu getrapt. En best eenvoudig weggekopt door Bos. Maar opnieuw ingekopt door Daalhaus. Wordt hij weer weggekopt door Bos. Wordt hij gekopt door Casemiro. Is het Trauner die hem wegkopt? Wordt hij daarna door Sierhuis weer teruggekopt? En Iataren pikt hem op. Iataren geeft de bal laag voor. Weggewerkt door Bos richting de zijlijn. En dan is Hartsmoussa daarna aan de bal.
5: Gaat op avontuur, wil daar een actie maken. Halverwege zijn eigen helft levert hem dan ook in. Dan kan Fortuna er gelijk van door. Daalhaus met de voorzet. Nou, die komt nergens aan. Die gaat over de achterlijn heen. De doeltrap dus voor Feyenoord. Die kan snel en kort genomen worden. Maar dat gebeurt uiteindelijk niet. Benaloyte houdt in. En denkt eerst even iedereen op de juiste plek neerzetten. Wat daarna, we moeten hem dan gaan nemen, zegt de keeper ook. 50ste minuut van deze wedstrijd. 0-0 nog altijd hier. In een weekend waarin NEC gelijk speelde tegen Telstar. Later vandaag nog AZ tegen Twente gespeeld gaat worden. En Feyenoord dus gewoon goede zaken kan doen. Maar gewoon niet goed voor de dag komt. En vooral met zichzelf in de knoop ook zit. Dat zie je ook op een hoop momenten wel. Zeker in de omschakeling waar Fortuna dan echt gevaarlijk kan worden. Ja, het is wel fijn dat echt iets uit de hoge hoed moet toveren. Om deze wedstrijd die gewonnen moet worden ook daadwerkelijk over de streep heen te trekken. Bal gekopt nu door Fortuna. Achteruit gewerkt door Duivenstein. Casemiro die hem mee kan nemen. Die gaat dan op zoek naar de linkerkant van Feyenoord. Bal diep gespeeld. Watanabe erachteraan. Ook Ihattaren niet over de zijlijn heen geweest zoals Watanabe beweert. Dus gaat het spel gewoon verder met Duivenstein die daar Trauner tegenkomt. Hij gaat achteruit en dan weer naar Ihattaren. Die de bal meegeeft. Duivenstein verlengt hem nog met de hak. Naar Sierhuis. En was hij er afgebleven, had Sierhuis denk ik er veel meer mee kunnen doen. Ik vind Fortuna gretiger. Ook al speelt het nergens meer voor. In de eerste 5 minuten van de tweede helft. Limnios langs de zijlijn. Hartsmoes zou wel verdedigen. Toch kan Limnios de bal voorgeven. De kopbal en de goal van Fortuna Sittard is van Sierhuis. Limnios mag de bal voorgeven van Hartsmoussa. Die mag zich dit aanrekenen. Sierhuis mag de bal binnenknikken. Dat mogen de verdedigers zich aanrekenen. De bal valt in de meest verre hoek waar Wellenhorst er niet bij kan. Ja, we kunnen niet zeggen dat het uit de lucht komt vallen. Fortuna kreeg al eerder grote kansen. Toen overleefde Feyenoord. Nu niet. 1-0.

0: Den, dan kunnen we het hebben over het veiligstellen van plek 2. Mijn overwinning vandaag, volgende week. Op dit moment zouden NEC en Ajax gewoon inlopen bij je. Twente gaat nog spelen vandaag. Dat is waarbij tegen AZ. Bij een nederlaag vandaag ligt alles helemaal open.
1: Ja, dat geeft Feyenoord nog een minuut of 40. En is het nu het wake-up signaal dat afgegeven wordt. Want Fortuna is gewoon veel gretiger dan Feyenoord in deze wedstrijd. Het verbaast me ook wel, een voorzet die gegeven wordt. Je speelt met 5 man achterop en dan nog lukt het gewoon niet om de boel dicht te houden daar. Ja, en er zal nu toch wel gewoon wat moeten gaan gebeuren ook. Ik kijk even ondertussen naar de zijkant wie daar dan aan het wandelopen is. Sterling zie ik daar. Ik ken dat dat ook Sint-Juste is, samen met Reed. En ik denk Diarra, Den. Die daar ook bij loopt.
0: Ja.
1: Ja, en als we dan... Diarra onlangs op een training hebben gezien. Nou ja, dan zou ik zeggen, breng die erin. Want dan staat dat over 5 minuten 1-3. Dan ramden ze vanuit alle hoeken en standen erin. Ik vind dat Feyenoord ook heel weinig...
0: Dat is op de training, hè?
1: Ja, dreiging vooruit heeft. En dat zie je dan ook. Want hoeveel keer heeft Feyenoord nou daadwerkelijk op doel geschoten in deze wedstrijd? Dat is heel weinig. Van Persie zal ondertussen denk ik ook wel de nodige kopzorgen hebben. Het zit daar... op de bank te overleggen. Ik denk met René Haken die naast hem zit. Hij komt naar beneden te turen. Ik denk dat hij een boekje heeft of een iPad. Dat hij wat dingen aan het opschrijven is, aan het puzzelen is. Want er moet bij Feyenoord iets gaan gebeuren. Want hij staat achter op bezoek bij Fortuna met 1-0.
0: Deze tussenstand in de 54ste minuut brengt Feyenoord zichzelf echt flink in de problemen. Staat het nog steeds tweede? Dat klopt. Met 2 speelrondes te gaan hou je het in eigen hand. Maar zou NEC juist dus weer iets dichterbij komen? Twente kan dat later vandaag ook nog wellicht doen. Nou, Feyenoord moet dat maar zien af te wenden. Dat scenario dat er nu lonkt met de ene achterstand. Targaline krijgt weer een trap. Die weer niet bestraft wordt. Deze keer wel omdat er voordeel wordt gegeven. Bos kan eruit komen over de linkerkant. Jordan Bos krijgt hem voor zijn rechter. Daar kan hij het ook mee, weten we. Speelt hem naar Harts Moussa. Oeh, de aanname niet slecht. Goed, hè? Ja, Moussa speelt geen goede wedstrijd ook. Een licht duwtje van Trouwen nu bij Sierhuis. Fortuna zit dat een vrije trap voor in de buurt van de middenlijn. Dat het dan wat iets meer vaart mag. Dat de bal weer in het spel wordt gebracht door Fortuna, door Daalhaus. Hij luistert daar niet naar. Gooit de bal het hoofd van doelpunt te maken, Sierhuis. De bal wordt opgepikt door Targaline. Moet nu de steekbal geven. Hij zag het wel. De vertrekkende van de Elzout. De steekbal wordt onderschept. Gaat over de zijlijn voor een inworp. Mats Del heeft de bal in zijn handen.
1: Gaat gooien... meter of 10, 15 over de zijlijn aan de rechterkant van het veld. Ja, naar wie zegt hij zelf dan ook? Ja, daar kan ik hem geen ongelijk in geven. Weinig beweging, terwijl Ueda daar maar weer eens wordt vastgehouden. Terwijl er een hensbal was, dacht ik ook, maar niet gefloten. Dus gaat het spel door en neemt Fortuna over. Zal Feyenoord snel moeten omschakelen, omdat Sierhuis ingespeeld wordt aan de rechterkant van Feyenoord. Trouwen loopt achteruit. Gaat Sierhuis naar binnen toe. Balletje aan Iatare gegeven. Die gaat schieten uit de moeilijke hoek. De redding van Wellenreuter, die daar voorkomt dat Fortuna 2-0 komt. Beukt nog even zijn lijf er ook in, terwijl Sierhuis eroverheen duikelt. En dan is het wel een Reuter die op zijn ouderwetse manier, terwijl volgens mij Sierhuis er wel alles aan deed om hem te ontwijken, nog even laat blijken van don't touch me. Kan ik hem ook geen ongelijk ingeven. Slechte bal van Trauner, die over de zijlijn heen gaat. Ja, en de vraag is wie er bij Feyenoord op gaat staan om de boel bij elkaar te pakken. Iedereen is een schop onder zijn reet te geven. Dat kan Feyenoord wel gebruiken in deze wedstrijd op bezoek bij Fortuna. Waar het uiterst moeizaam gaat. De Limburgers ook op 1-0 staan. Iets met al 56 minuten spelen.
0: De tweede helft is inderdaad ruim 10 minuten oud.
1: Hij doet het nu al wel aangeven, Kooi. We hebben tijd rekken, dan komt de tijd bij.
0: Ja.
1: Ik ben ook benieuwd of dat ook gebeurt. Maar
0: we hebben in de eerste 10 minuten van de tweede helft eigenlijk nog niets van Feyenoord gezien. Wat ook maar iets uitstraalt. Die energie neemt ook maar af... gaandeweg deze wedstrijd. In het begin vond ik dat wel in orde. Feyenoord staat achter en heeft iets nodig. Ook een impuls vanaf de kant, denk ik. Een wisselspeler die wellicht iets kan brengen. Al staat Targaline hier misschien aan de basis van iets moois. Als die bal bij Valente krijgt. Valente naar Hartsmoussa. Die kan opeens iets doen natuurlijk altijd. De Hartsmoussa geeft de bal mee op Del. Voorzet wordt geblokt. We krijgen een corner. Ja, het is ook natuurlijk een momenten voetballer van heb ik jou daar, Hartsmoussa. Die ook opeens wel zo'n gelijkmaker binnen zou kunnen schieten. Nu neemt hij hoekschop kort naar Valente. Gaat hij hem denk ik weer terugkrijgen? Ja, terug naar Hartsmoussa. Die gaat schieten. Nee, hij kapt nog een keer. Speelt hem dan naar Valente. Dat is ruimte om te schieten hoor. Valente's voorzet wordt geblokt. Hartsmoussa pikt hem op. Sliding daar boven de achterlijn. We krijgen nog een corner voor Feyenoord.
1: Dit doet hij slim hoor, want ik heb het idee dat Hartsmoussa mezelf het laatste raakte. Maar hij claimt hem heel overduidelijk aan de grens. Hij twijfelt en geeft hem daarna aan Feyenoord. Maar ik snap niet waarom hij van de rand van de 16 met links die bal niet gewoon uithaalt. En toch maar weer terugkapt en gaat lopen draaien. Dat gaat uiteindelijk gewoon ten koste van een kans. Dit was echt een kans voor Feyenoord. Maar Hartsmoussa kiest voor de kap in plaats van voor het schot. Terwijl de scheidsrechter iets heeft gezien. Iets met duwen en trekken in het bomvolle 16 meter gebied. Terwijl volgens mij Watanabe daar bijna zijn strot wordt dichtgeknepen. Terwijl de voorzet komt. Kan gekopt worden. Ueda van de lijn gehaald. En daar blijft de bal hangen. En is het Fortuna dat de bal niet wegwerkt, maar vooral omhoog werkt. Wordt hij overgenomen door Feyenoord. Moet er wel opgelet worden. Kraaienveld moet dat gaan doen. Wordt opgejaagd als de bal terug gaat naar Wellenreuter. Dit was een kans voor Feyenoord. Die uiteindelijk van de lijn wordt gehaald.
0: Uit de hoekschop is Feyenoord dicht bij de 1-1. Die het keihard nodig heeft hier in Sittard. Maar hij valt dus niet. Al nu bij Wellenreuter. Fortuna speelt hem diep. Sierra stond buiten spel. Kan er dus niet aan zitten. En Wellenreuter kan simpel meegeven. Hij zet de aanval op over de linkerkant. Met Jordan Bos. Die komt naar binnen toe. Bos wordt daar toch... die wordt daar toch aangetikt. Voor een vrije trap. Wegwerpgebaren bij spelers van Feyenoord. Onder hier Valente nu ook. Het loopt niet lekker vandaag. Ja, dan wordt er wel gefloten voor een overtreding van Valente. Die nog stevig doorloopt op een van de verdedigers. Het wordt wat onrustiger en onvriendelijker. Ook vanaf de tribunes, maar ook vanaf de bank. Danny Buijs en John de Wolf schreeuwend langs de kant. Normaal gesproken twee mannen die altijd de rust zelf zijn. Ruim half uur nog. Feyenoord met 1-0 achter in Sittard. De vrije trap voor de thuisploeg.
1: Een lange bal in de richting van Bol. Gaat hem koppen over de zijlijn heen. De ingooi dus voor de thuisploeg. Vanwege de helft van Feyenoord gaat er gegooid worden. Fortuna mag dat gaan doen. Casanvillo is degene die dat ook gaat doen. Achteruit. Dus kan Feyenoord weer wat opschuiven. Het is een kwestie van...
2: geduld.
1: Geduld. Rustig wachten op de dag dat Feyenoord een wissel gaat toepassen. Dat zal zo meteen gaan gebeuren. Het is een gevaarlijke bal. Daar moet Kruijff op blijven letten. Trauner trouwens ook. Wellenreuter doet dat ook. Die is op tijd erbij om hem in zijn handen te pakken. Randje 16. Zag er gevaarlijk uit, maar door het natte veld kreeg Feyenoord wat extra hulp. Als Kraaienveld oploopt, gaat naar de rechterkant naar Del. Moet vooruit, nu naar Hartsmoussa. Moet vooruit. Uiteindelijk gaat hij over de zijlijn heen. Ja, en Hartsmoussa heeft gelijk. Kijk eens wat een ruimte daar ligt. En Del ziet het niet.
0: Nou, Del speelt er ook geen goede
1: wedstrijd.
0: Daar heeft Hartsmoussa ook last van vandaag.
1: Ja.
0: Ik wil die Reed gewoon...
1: Ja, ik vind ook. We zijn een half uur bezig. Hij had wat mij betreft al erin mogen komen. Omdat Reed natuurlijk paar klassen beter is dan al die andere rechtsbacks die Feyenoord in de geleden heeft. Voorlopig is er nog geen wissel aanstaande, althans. We zien het nog niet aan de zijkant. Terwijl Wellenreuter aan de linkerkant de bal inspeelt naar Watanabe. Die gaat zo meteen Iataren bij zich krijgen. Watanabe gaat lopen. De Japaner de middenlijn inmiddels over. Daar wat gezien bij Bos. Die gaat er vandoor. Die is snel. Casanvillo net iets sneller. En die kan de bal overnemen. Terwijl Bos een overtreding maakt. Ja, dit is ook niet handig. Een vrije trap dus voor Fortuna.
0: Met 61, rechts achterin gaat die bal getrapt worden. Het is de keeper die dat gaat doen zelfs. Matthijs Brandenhorst. Dan weten we dat er in één keer een diepe bal gaat komen. Hij stuurt ook zijn verdedigers richting de middenlijn. Daar is die bal. Die moet Trauner weg kunnen koppen. Dat gebeurt ook. Daarna valt hij over Targaline heen. In de voeten van Thijs Kraaienveld. Kraaienveld met buitenkantje weer hem in de loop van Hartsmoussa spelen. Die bal komt niet aan. Daalhaus zit ertussen. Man Limbios. Limbios, die had de assist bij de goal van Sierhuis. Nu speelt hij de bal terug naar de middenlijn. Een hoge bal naar de zijkant toe aan de rechterkant. Die Iataren op de borst controleert. Iataren naar Van Ottelen. Iataren weer terug. Daar komt Wellenreuter. Die trapt hem. Had er misschien ook op kunnen rapen. De bal valt in de buurt van de middenlijn dan op de schoen van Brittijn. Zo blijft Fortuna in balbezit. Lopen er aan de kant van Feyenoord nog steeds de nodige spelers warm. Is er nog geen wissel aanstaande. En doorziet Kraaienveld hier een bal die naar voren onderweg was. En zou Feyenoord nu misschien aan de andere kant iets kunnen gaan doen. Del is namelijk vertrokken met een diepteactie. En Del wordt aangespeeld nu door Kraaienveld. Kraaienveld krijgt de bal weer terug van Mats Del. Arts Moussa staat op randje 16 meter gebied. Targalin is daar ook bij. Daar gaat de bal heen. Targalin met een steekbal die veel te hard is. Van der Elzout niet bij. Brandenhorst duikt er bovenop. En knalt de bal in één keer. Voor een counter van Fortuna naar de overkant. Waar Trauner hem dan vooral omhoog kopt. En daarna maar ruksigloos wegtrapt.
1: Daar wordt ingeleverd dus ook. Weer even zijn hand voor zijn mond houdt. Omdat hij daaraan geraakt werd. Niet omdat hij denkt, laat ik maar niks zeggen. Wat ik me ook wel voor kan stellen. Want het is niet het Feyenoord dat we willen zien. Het is Fortuna nu met het balbezit. Brittijn die de bal breed speelt rond de middenlijn. De opening wordt dan gezocht bij Limnios. Die lijkt me wat lastig. Ja, dat is niet alleen dat het zo lijkt. Maar in de realiteit ook. Want hij gaat over de zijlijn heen. Ingooi dus voor Mats Del. Terwijl Danny Buijs bijna in het veld staat. Is het de ingooi die door Feyenoord genomen mag worden. Mats Del gaat naar voren, naar Uweda. Krijgt daar weer een poor in zijn rug. Weer niet gezien. Hij zegt, hij staat er toch wel een meter of vier vandaan. Dit was buitenspel geweest. En Feyenoord houdt de bal in ieder geval weg bij die aanvallers. Er kan dus gelijk meegegeven worden aan Bos aan de linkerkant. Die wat ruimte heeft om op te lopen. Gaat naar Valente. Die wordt opgejaagd. Terug naar Watanabe. Hij bent naar Valente aan de linkerkant. Rond de middenlijn terug te vinden. Valente die nu de helft van Fortuna op gaat. En dan is het Feyenoord dat gaat proberen een aanval op te zetten. Misschien met een kans tot gevolg. Dat zou ook wel eens lekker zijn. Want ja, dat duurt gewoon al best wel lang voordat we weer eens een kans van Feyenoord gaan zien vanuit open spel. Nu de bal meegegeven aan Del. Die de bal voorslingert. Corner voor Feyenoord. Gaat genomen worden vanaf de rechterkant. En dit zou wel eens het moment kunnen zijn. 64ste minuut inmiddels achter de rug. Minuut 65 ingegaan, Den. Waar een Feyenoord op gaat voor die gelijkmaker. Als de hoekschop vanaf rechts genomen gaat worden door Hartz Moussa.
0: Er is ook beweging in de dig-out. Feyenoord gaat straks wisselen. Maar dat is pas na deze hoekschop. Die hopelijk al leidt tot de 1-1 van de Rotterdammers. Bal van Moussa gaat naar de tweede paal. Daar wordt hij weggekopt door Fortuna. Maar Bos kan hem opnieuw voorgeven vanaf de linkerkant. Die is lang onderweg. Brandenhorst is in de lucht sterker dan Watanabe. Vangt die bal. Schiet hem weer meteen uit zijn handen naar voren om Fortuna met een counter tot een kans te helpen. Het levert balbezit op voor Timon Wellenreuter. Zo hard is die bal. En die gooit hem naar Bos. Dan kan Feyenoord hier de helft van Fortuna weer opkomen. Dat is gebeurd. Watanabe speelt hem in naar Valente. We kunnen nog niet zien wie die wisselspelers van Feyenoord zijn. Ik dacht Diarra gespot te hebben. Arts Moussa geeft de bal voor. Die wordt makkelijk weggekopt. Trauner biedt Hartz Moussa misschien de herkansing. Maar die verspeelt opnieuw de bal aan een tegenstander. Del zet druk. Fortuna trapt weg. Sierhuis controleert met de borst. Watanabe dan. Die hapt. Sierhuis verplaatst het spel naar rechts. Naar Iataren.
1: Als Fortuna met de bal aan de wandel gaat op de helft van Feyenoord. Kan de bal eventueel achteruit gespeeld worden naar Van Ottelen. Hij gaat weer terug naar Iataren. Zo is het mooie Iataren die achteruit gaat. Komt eraan bij Kasvanvirjo. Feyenoord speelt hier tegen Fortuna Sittard. Staat 1-0 achter tegen de ploeg die uit de laatste vier wedstrijden maar één punt wist te halen. Terwijl Reed gaat komen en Diarra gaat komen.
0: En
1: ook Sint-Juste gaat komen. Een drie dubbele wissel dus. Dat er overtreding wordt gemaakt door Valente. Die gaat geel krijgen. Solliciteerde daar eerder al een keertje naar. Krijgt hem nu wel van Joby Coy. En zou dit dan het moment ook zijn waarop er gewisseld gaat worden? Of wacht Feyenoord eerst eventjes tot het... Een ander moment is, nee, drie wissels gaan er doorgevoerd worden. Dan gaat Van der Elzout eruit. Daar gaat bij Feyenoord Trauner eruit. En de andere is Kraaienveld die eruit gaat. En zoals gezegd, Sint-Juste, Diarra en Reed er dus bij. Dat zijn de drie wissels aan de kant van Feyenoord.
0: Heeft een van deze spelers een beslissend moment in deze wedstrijd. Reed.
1: Wat gaat er nu met Del gebeuren dan, vraag ik me af, in deze opstelling, Den?
0: Nou, die lijkt, of lijkt niet, die gaat doorschuiven het middenveld op. Althans, zo staat het nu. Diarra als linksbuiten. Reed is de rechtsback. Feyenoord met een aanval over de linkerkant. Jammer dat die steekbal niet goed is, zeg, van Targalin. Anders had Diarra misschien meteen een kans gehad. Had hij dat kiezelharde schot dat hij de laatste tijd op trainingen zo goed laat zien, hier in een wedstrijd tot uiting kunnen laten komen. Fortuna trapt de bal weg. Sint-Juste controleert met de borst. En Del inderdaad als controlerende middenvelder erbij. Ook Valente ietsjes verder naar achter nu gehaald. Maar het combineert via Ueda richting Bos. Bos die hem teruglegt op Watanabe. Nog geen voorzet gegeven. Bal naar Reed. Paasje naar Del. Dan kan hij de bal kwijt. Weer terug bij Jiviro Reed. Reed speelt hem naar Harts Moussa. Daar is de voorzet van Harts Moussa. Die is lang onderweg. Bal uiteindelijk door Fortuna weggekopt. Uit de lucht geplukt door Valente. Dan valt hij voor de voeten van Targalin. Komt hier nou die serieuze kans van Feyenoord? Dat gevoel heb je wel een beetje. Harts Moussa. Harts Moussa die hem dan voor moet geven. Loopt zich bijna vast. Houdt toch de bal bij zich. Doet hij knap. Trekt hem voor. Die wordt dan weer geblokt.
1: Reed slingert hem in één keer voor naar de tweede paal. Alleen hij ziet de verkeerde tweede paal. Want die bal die gaat hoog over de achterlijn heen. Terwijl Castanier als een soort volksmanner nu langs die tribunes aan het rennen is, met zijn handen de lucht in staat te slingeren. En daar vraagt om achter de ploeg te gaan staan. Dat is een doeltrap voor Fortuna. Waar Paul Gladon, oud speler van FC Dordrecht, zo meteen in de ploeg gaat komen. Eens maar eens kijken waar die vrije trap of die doeltrap van Fortuna naartoe gaat. Bal die terecht gaat komen bij Sint-Juste. Die ook fanatieke en felle duels al uit zou moeten gaan knokken met Sierhuis. Maar voorlopig is het Duivenstein die er vandoor kan naar Iataren. Die in de 16 van Feyenoord is aangekomen. Iataren met de bal aan zijn voet wil buitenom. Kapt naar zijn linker, legt hem terug, gaat liggen. En dan is het fijn dat het over kan nemen. Met Targalin die er gelijk vandoor gaat.
0: Targalin, er zijn voldoende spelers mee. Diarra, Valente in de middencirkel. Het wordt Diarra denk ik langs de zijlijn. Ja, daar gaat de bal heen. Gaussu Diarra komt naar binnen toe. Gaat de bal daar verspelen. Dat is te makkelijk hoe hij die bal kwijtraakt. Aan Casanvillo uiteindelijk. Op Fortuna nu naar voren getrapt. Valt hij in de buurt van Jiviro Reed. Schermt zijn lichaam de weg naar de bal af voor Limnios. Zodat hij zelf de ingooi kan nemen. Dat doet hij snel. Maar ook Fortuna gaat wisselen. En dan gaat Gladon er inderdaad inkomen. Voor Sierhuis denk ik. En Limnios gaat eruit voor Pettersson.
2: En voor hem in plaats Christoffer Pettersson.
0: Het is voor Iataren dat Gladon erbij komt.
2: Iataren met nummer 52. Wil je hem hebben?
0: Oh,
2: jawel. Hij
0: gaat er ook nog. Totale verwarring. Bij de stadionspeaker hier. Ik zal het allemaal niet vertalen, maar hij wist even niet wie eruit ging en wie erin kwam. Twintig minuten nog. Feyenoord met 1-0.

0: overtreding. Ook niet voor het eerst dat de Bos daar iets te druistig is in die aanvallen. En ik verwacht zomaar dat deze vrije trap, Den, dat hij niet binnen 5 seconden genomen is.
1: Zou je denken?
0: Denk ik.
1: Ja, ik moet eerst zeggen, ja, je kan het Fortuna ook niet kwalijk nemen, Den.
0: Dat doe ik ook niet.
1: Nee, hebben in de afgelopen 12 eredivisie-duels niet van Feyenoord gewonnen. Feyenoord won 9, 3 keer gelijk. Er staat voorlopig met 1-0 achter. 72e minuut van deze wedstrijd. Juist in een weekend waarin je goede zaken kan doen. Nadat NEC bijvoorbeeld al gelijk speelde. Ja, hier. Dit is gewoon een kaart. Hier moet er nou eens een keer tegen opgetreden worden. Hajc Moussa wordt daar vastgepakt nadat hij de bal wil gaan halen. Door Dalhaus, die ook Giel krijgt.
2: Ja, en nu winnen ze dat ook Hajc Moussa Giel krijgt. Ja. Daar zou het dan zijn tweede voor zijn.
1: Maar die deed niks, hè?
2: En daarom doet Kooi het niet.
1: Maar hij doet ook niks. Krijgt hij hem.
0: Hajc Moussa heeft geen
1: geel. Maar die houdt toch ook zijn handen omhoog dat hij niks doet. Die wil die bal snel halen om die vrije trap snel te nemen. Dit kost alleen maar weer extra tijd. En hij krijgt nu waarschijnlijk wel een vermaning van de scheidsrechter. Reed wordt weggestuurd. Terwijl Reed volgens mij nu ook zegt, ja, ik ben degene die hier de honneurs waarneemt. Ik snap wel dat ze aan de kant van Fortuna nu denken aan Marchand Deren. Aan de andere kant, ja, ze nemen die bal zelf mee aan de kant van Fortuna. En Hajc Moussa hield zijn handen omhoog en wilde daar niet in het opstootje betrokken raken. Ja, Buijs is daar boos over. De supporters hier ook. Nou, de scheidsrechter, die heeft daar dan maling aan. Komt Feyenoord denk ik wel goed weg. Want er zullen ook scheidsrechters zijn die hem wel geven. Voorlopig is die vrije trap dan eindelijk genomen. Komt dan bij Bos aan de linkerkant. Terug naar Targaline. Aan de rechterkant is er wat beweging bij Hajc Moussa die wel op zou moeten passen. Voordat hij dadelijk inderdaad die tweede geel gaat krijgen. Met de bal blind weggetrapt door Marquez. En het feit erachteraan is het just. Ja, wat onorthodoxe sprinttrek, laten we het zo noemen. Maar wel snel bij de bal is. Fijne trap er naar voren. Het
2: zag er wat koddig uit inderdaad. Maar hij heeft de bal. En het resultaat is wat telt. Voor het hele team van Feyenoord is het resultaat nog niet goed. Feyenoord staat met 1-0 achter. In minuut 74. De tijd gaat dringen. Del onderschept een breedtepaas van Fortuna. En waar komt in één keer de helft van die Limburgers op. Niemand van Feyenoord die erbij kan komen. Al wordt teruggespeeld op Brandenhorst. Keeper trapt hem naar voren. Het zal snel die gelijkmaker moeten gaan maken. Wat eventueel nog aan meer denken, hoe eerder dat hij valt. Maar eerst dat maar. Fortuna probeert Gladon te bereiken. Die paas is niet goed, komt bij Wedderreuter. Rolt hem uit voor Sint-Juste. En Sint-Juste naar Watanabe. Watanabe dan naar Bos. Tempo bij Feyenoord mag ook hoger. Die bal mag sneller naar de helft van de tegenstander toe. Daar is hij nu wel. In de middencirkel gaat de bal naar Targaline. Gladon kruist daar eventjes voorlangs. Targaline speelt de bal naar Reed. Hajc Moussa meegeven. Die baalt ervan dat Diarra zich niet aanbiedt. Maar er wordt de balverlies geleden. Fortuna wil counter over de linkerkant. Maar die bal gaat over de zijlijn. Reed gaat de bal weer in het spel brengen.
1: De ingooi nemen. Halverwege zijn eigen helft. Staat ook driftig te gebaren naar wat spelers. Van die opkomhouders dichterbij. Dan kan ik hem misschien aangooien. Richting Ueda bijvoorbeeld. Ja, die kan er nooit bij. De bal gaat dan naar Targaline die er ook niet bij kan. Is het wel op een Sierhuis die in balbezit komt. Daar houdt hem ook bij zich. Bos kan er niet bij. Die een stukje verder naar voren is geschoven in deze wedstrijd. Zo lijkt het in ieder geval. Als Fortuna weer achteruit gaat. Bal terug naar Brandenhorst. Die hem gelijk maar snel naar voren trapt. Slechte bal van die keeper. Ja, dan wordt hij door Targaline naar voren getrapt. Dan reageert er niemand op. Omdat Feyenoord buiten spel staat, krijgt daar Valente een beuk. En de scheidsrechter die wuift het weg. Ja, hier krijgt volgens mij Valente gewoon een poor. Nadat hij denkt, ik kan er vandoor gaan. Daar wordt niet voor gefloten. De voorzet wel gegeven door Ueda. Weggekopt dan weer door Fortuna. Gaat over de zijlijn heen. Ingooi is voor Feyenoord. Kwartier nog te gaan aan de officiële speeltijd. En deze wedstrijd ja, moet dan toch echt wel een beetje tot ontbranding gaan komen. Ik hou me maar een beetje vast aan NEC. Dat gisteren ja, in de laatste paar minuten ook nog 2 keer wist te scoren. Dat zal Feyenoord ook moeten doen. Staat achter met 1-0. De bal ver inslingert, weggekopt door Fortuna, maar Reed pakt hem weer op.
2: Ja, een van die goals van NEC werd natuurlijk wel afgekeurd.
1: Waarom zo wild?
2: Hij schiet hem over. Ja, en hier is dan die kans voor een van die goals.
1: Op de binnenkant.
2: Hij kan hem rustig en kalm binnenschieten, waardoor het wild en wat

0: wel eindelijk een kans, Den. Voor Feyenoord. De eerste pas in de tweede helft. Kwartier nog. 1-0 achter. Sierhuis gaat eruit. Doet de maker van het enige doelpunt. En Yassine Oukili komt erbij. Doeltrap door Fortuna is genomen. Tijd dringt dus voor Feyenoord. Voor die gelijkmaker. Hier laat Sint Justus zich aftoeven door Galadon. Wordt de keeper daar gehinderd. Gaat de bal naast. Maar Wellenreuther krijgt daar een schop van Galadon. Het spel gaat daarna door. Geel voor Galadon. Wellenreuther gaat nu staan als Galadon hem overeind wil hebben. Is wit heet. Over die natrappende beweging die Galadon maakt. Ziedend is die, Timon Wellenreuther.
1: Ik denk dat hij ook al een punt heeft.
0: Dat het geel is. En Wellenreuther claimt, dit is echt gewoon natrappen. Zorger van Feyenoord moet door Sint Just ook worden weggehouden bij Kooi.
1: De dokter wordt nu ook weggestuurd door Sint Just, terwijl die alleen maar wil kijken hoe het met Wellenreuther is. Dat is toch ook wel een beetje een gekke situatie. Dat ik denk van... Ja, die dokter die staat er om de gezondheid te checken van een van de spelers. En dan staat Sint Juste daar tegen het te schreeuwen. Die geeft hem nu ook een knuffel. Het ziet er allemaal een beetje gek uit. Hij wil gewoon weten hoe het met hem gaat. Helemaal niet zo heel gek natuurlijk.
0: Ik heb de indruk, Den, dat het spel is stilgelegd wel. Ja, er is een check of dit een rode kaart moet zijn.
1: Hij komt wel echt met een gestrekt been ook door, hoor, Den. Kijk maar. Ja, hij gaat wel echt voor de keeper ook, toch? Zeg ik nou iets geks?
0: Het lijkt erop dat hij zijn been daarna nog op Wellenreuther zet, terwijl dat niet nodig is.
1: Ja. Ik denk dat hij gaat kijken.
0: Ik denk dat hij een rode kaart gaat geven.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar me echt wel in kan vinden. Als je zo met een gestrekt been naar voren inkomt, dan neem je gewoon zoveel risico om een speler te blesseren. En het is gewoon, denk ik, volledig logisch.
0: Danny Buijs haalt nu het moment terug waarbij Harts Moussa een tweede gele kaart had moeten krijgen. Kijk daar geel voor van Kooi. De gemoederen lopen hoog op. Je zou niet zeggen dat Fortuna eigenlijk nergens meer voor speelt. De gemoederen lopen hoog op. En Paul Galadon gaat zo direct een rode kaart krijgen van scheidsrechter Kooi, die bij het VAR-scherm staat te kijken. Voor het doorhalen van dat been op Wellenreuther.
1: De omzetting ook gedaan bij Fortuna.
0: Ja.
1: Mensen mij gelijk ook gaan zitten appen dat het rood is. Ja, dat hadden we zelf ook door. Dat mijn telefoon ook gelijk weg. Met het scherm waarop we proberen mee te kijken. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Joey Kooi hier geen rood gaat geven. Als je ziet hoe Galadon hier als een blind paard doorgaat. Of Wellenreuther vol op zijn been gaat.
0: Hij gaat gewoon door met zijn been.
1: Ja, hij gaat er gewoon op zijn bovenbeen staan dan. Hier, kijk maar.
0: Hij plant echt zijn been nog.
1: Hoeveel herhalingen moet hij nou zien, joh? Hier, kijk hier. Tak.
0: Hier maakt hij het vargebaar. Bye-bye. De kaart wordt ingetrokken. Direct rood voor Paul Galadon.
1: Ja, dat was een kort gesprek.
0: Alle mensen die nu boos zijn, die zullen vanavond bij het zien van de beelden daar denk ik ook anders over denken. Nu weer een opstootje met Diarra ook. Zo, wat lopen de gemoederen hoog op bij Fortuna Feyenoord.
1: Vol aan de bak in de slotfase voor Feyenoord.
0: Nog wel maar 10 minuten over, Den. Nog 10 minuten over. Ja. Natuurlijk gaat er een flink wat blessuretijd nog bij komen. Feyenoord tegen een man minder. Gaat dat ervoor zorgen dat Feyenoord hem ombuigt? Het liefst helemaal. Maar allereerst die gelijkmaker. De paas van Sint Justen naar Harts Moussa. Dat is een harde bal. Harts Moussa verzuimt gewoon om hem goed aan te nemen. Fortuna trapt de bal weg. gaat Sint-Juste onder de bal door. Dr. Agalino op zijn hoofd geraakt door een hooggeven been van Oekini. Wordt er niet gezelliger op.
1: Ja, wordt bijna zijn tong doormidden getrapt bij Targaline. De wedstrijd is inmiddels weer hervat. Gelukkig valt het allemaal mee. Kans misschien voor Feyenoord. Nee, bal wordt tegengehouden achterin bij Fortuna. Dan maar naar voren getrapt. En die wordt daar meegenomen. Sint-Juste probeert in duel te komen. Doet dat goed. Niks aan de hand hier bij deze actie. Als de bal meegenomen wordt. Pettersson gaat naar de grond. Handjes de lucht in, maar geen overtreding. Als Reed bereikt wordt. Reed naar de rechterkant. Komt aan bij Hars Moussa. Is het Reed tussendoor gaat. Reed die de achterlijn opzoekt. Reed die de voorzet geeft. Bal geblokt. Gaat over de zijlijn heen. Fijn, het kan snel gooien omdat alle reservespelers daar staan. Om die bal snel op te halen. Bal gegooid naar Hars Moussa. De bal moet naar dat doel toe. Als hij naar Targaline gaat, zal hem in moeten slingeren. Kapt hem daar goed terug hoor. Targaline creëert wat ruimte. Misschien dan voor Watanabe die de zijkant in moet spelen naar Bos. Feyenoord op weg naar misschien wel een aanval. En hopelijk ook eens een keer een doelpunt. Wat een dramatische voorzet van Jordan Bos zeg. Echt verschrikkelijk slecht. Die bij helemaal niemand terechtkomt. En er gaat ook nog een keer gewisseld worden bij Feyenoord.
2: Ja, tel eruit.
1: Tel eruit, ja.
2: En Kasper Tengstedt.
1: Feyenoord moet wel, hè.
2: Spits erbij. Nou, Tengstedt nog een belangrijke goal voor Feyenoord maken hier.
3: Een minuut of 10 officiële speeltijd.
2: Minuten te gaan en de blessuretijd. Feyenoord met 1-0 achter nog steeds in Sittard. Sint-Juste neemt een bal over die diep werd gespeeld. Ontwijkt daar een tackle van Pettersson. Daarna verspeelt hij de bal, pakt Targaline hem af van die Pettersson. Kan Feyenoord eigen helft weer af gaan komen. Bal moet naar Reed, die heeft wat ruimte aan die rechterkant. Valente keek al even. Stuurt hem nog wat verder de diepte in. Blijft zelf ook doorlopen met de bal. Speelt hem nu inderdaad naar Ivar Reed. Terug naar Valente. Goed balletje naar Harts Moussa. Die is in het 16 meter gebied. Moussa dribbelt weer terug. Steekt hem dan goed naar Reed. Nu moet de voorzet daar komen. Daar is die voorzet. Brandoors met een handje. En daarna met twee handen. En vangt hem.
1: Het staat zo druk in dat 16 meter gebied. Dat je wel via die zijkanten moet. Want er doorheen voetballen, dat is echt onmogelijk. Deze voorzet die wordt door Brandoors in twee instanties gepakt. Nadat hij hem eerst aantikte en daarna klem in zijn handen pakte. 84e minuut, Feyenoord achter met 1-0. Na die goal van Sierhuis wordt deze vooruitgekopt. Komt bij Tengstedt terecht. Die wil naar Targaline. Bal gaat daar ook naartoe. Diarra dan naar de zijkant. Diarra kan draaien en vooruitkijken. Tengstedt gaat de diepte in. Had daar wat gezien, maar de bal wordt alleen niet gespeeld. Voorlopig Feyenoord wel met de bal. Hars Moussa, Targaline, Valente in de as van het veld. Targaline naar links, naar Bos, die net een slechte voorzet gaf. Die zal zich ongetwijfeld willen herstellen. Komt daar bij Uwena. Koppen Uwena de redding van Brandoors en de goal van Feyenoord.
2: Ja!
1: Watanabe knikt hem binnen. Watanabe kopt de bal binnen. Die uiteindelijk door Brandoors nog wordt gepakt. En Watanabe bij de tweede paal knikt hem binnen. En in de slotfase maakt Feyenoord hier de gelijkmaker. En ruiken ze natuurlijk bloed om deze wedstrijd, die moeizame wedstrijd, nog over de streep te trekken tegen de team van Fortuna. Is het Watanabe die de gelijkmaker maakt nadat die andere Japaner al geweldig op doel kopte. Ueda zag zijn bal gepakt worden. Maar Watanabe knikt hem binnen. 1-1.
2: Wordt nog gecheckt, dit doelpunt. Bij Fortuna zijn ze ervan overtuigd dat hij afgekeurd wordt. Hier zegt Kooi, laat die bal maar op de stip liggen. Want wij gaan ervan uit dat het een geldig doelpunt is. Dat is een beetje onduidelijk.
1: Hij telt gewoon.
2: Hij telt, ja, hij telt gewoon, geeft hij nu aan. De 1-1 van Feyenoord hier in Limburg. Maar lukt het nu om tegen die 10 van Fortuna Sittard ook die 3 punten hier mee te nemen? Toont Feyenoord zich veerkrachtig in het binnenhalen van plek 2. Dat zou kunnen. Als er nog een doelpunt bij komt, kan Feyenoord het volgende week afmaken. Het binnenhalen van die tweede plaats. Hier zoekt Feyenoord weer de aanval. Bos loopt zich bijna vast met Casanvillo. Geeft dan een tekort balletje terug. Zo goed als dat hij vorige week speelde. Zo matig vind ik het vandaag hoor bij Jordan Bos. Feyenoord maakt uiteindelijk ook de overtreding in een poging om de bal weer te heroveren. Nog 4,5 minuut. En best nog wat blessuretijd voor Feyenoord. Om na die 1-1 ook nog de 1-2 te maken, Den.
1: Ja. kopbal van Watanabe was uiteindelijk het laatste zetje. Die bal van Ueda was al geweldig. De redding van Branderhorst trouwens ook. Ook een fantastische redding van die keeper. Hoe graag we dat ook niet zeggen. Was het gelukkig Watanabe die als een soort verlosser bij die tweede paal stond. En Feyenoord op gelijke hoogte bracht. 86 minuten onderweg. Hier in het zuiden van Limburg bij Fortuna tegen Feyenoord. Dat op zoek gaat naar de allesverlossende 2-1. En ik zal je zeggen dat Feyenoord die nog gaat maken ook in de slotfase. Want er komt echt nog wel een berg blessuretijd ook bij. En Fortuna, dat nu met 10 man speelt, zal zich alleen maar moeten gaan beperken. Lijkt het erop tot de tegenhouder. Spelen nu met 5 man achterin. 3 man net daarvoor en eentje als diepe aanvallen nog. Fortuna dus alles op de verdediging gegooid. Maar de gemoederen hoog oplopen in die slotfase. De voorzet van Bos wordt daar tegengehouden. Watanabe naar links, weer terug naar Bos. Bos kan naar Targaline, die moet opendraaien en Reed inspelen. Daar ligt wel wat ruimte voor Reed. Wat gaat Targaline het zelf doen? Haal dan een keer uit ook, zou ik zeggen. Dat gebeurt niet. Dan de voorzet komt bij Diarra. Diarra met de kopbal en die wordt gepakt door Branderhorst.
2: Weer een mogelijkheid voor Feyenoord. Nu om op voorsprong te komen. Er is nog tijd inderdaad voor die winnende. Sowieso 3 minuten reguliere speeltijd nog. Maar er komt echt nog wel flink op blessuretijd bij. Timon Wellenreuter wordt met boegeroep onthaald. Hij is aan de bal. En via Sint Juste komt hij bij Watanabe. Dan naar Bos. Bos naar Valente. Het is alleen nog Feyenoord dat aan het spelen is nu. Targaline naar Reed. Reed naar Hartsmoussa. Doelgebied komt dichter en dichterbij. Hartsmoussa staat aan de zijkant ervan. Speelt hem terug naar Reed. Daar is de voorzet. Die wordt door Fortuna met het hoofd weggewerkt. Is het Targaline die bal daarna opvangt. Feyenoord draait echt de duimschroeven aan nu. Giviro Reed. Kan hij een voorzet geven? Daar is de kapbeweging. Bal is aangepakt.
1: Dat schot van Tengstedt.
2: Wordt geblokkeerd. En gaat dan niet in de goal. Hij kaatst uiteindelijk de andere kant nog op. En Feyenoord komt er alweer aan met Sint-Juste die hem weer speelde naar Targaline. Nu Hartsmoussa die de bal voor kan geven of meegeven op Reed. Hij legt hem terug op Targaline. Balletje is bijna te kort. Oh, mooie actie tussen Targaline en Hartsmoussa. Nu vanaf de achterlijn een hoekschop eruit halen. Dat is waar Feyenoord voor kiest. Voor dat uitvak. Een corner in minuut 89.
1: Gaat genomen worden vanaf de rechterkant. Niet iedereen daar even enthousiast over die corner die Feyenoord krijgt. Bij Fortuna wilden ze daar helemaal niets van weten. Maar we gaan wel naar Feyenoord. Kopbal Sint-Juste gaat vooral de verkeerde kant op. Komt bij Valente, wil hem inbrengen. Gaat weer terug naar rechts. Puntje van de 16. Targaline naar Hartsmoussa. Op avontuur op de achterlijn. Manders proberen op te zoeken. Gaat weer naar Targaline via de kluts. Dan naar Valente. Die brengt hem weer naar de tweede paal. De keeper eruit. Bokst hem weg. Durft hem niet te pakken. Denkt Tengstedt, ja moet ik er dan achteraan? Oké, nou dan doe ik dat. Die gaat hem ook proberen binnen te houden om te voorkomen dat het een ingooi wordt. Tengstedt moet hem in één keer inbrengen. En dat doet hij dan ook richting de rand van de 16. Daar kan die verlengd worden. Ueda werkt hem omhoog. Bal blijft hangen rond de 16. Is het Hartsmoussa die je meegeeft aan Ueda. Je gaat een kans komen voor Feyenoord. Weggehaald daar bij de doellijn. En die bal die gaat richting de zijkant van het veld. De ingooi is dan voor Feyenoord. Maar hij wordt binnengehouden door Hartsmoussa.
2: Feyenoord zegt de druk aan het opvoeren. Vraag me af of Fortuna stand kan houden met hoe Feyenoord dat nu aan het doen is. Het staat dus 1-1. Over 1 minuut weten we hoeveel blessuretijd erbij komt. Valente geeft de bal mee op Bos. Die hem in één keer voorgeeft. De bal is laag. Komt een beetje op heuphoogte. Fortuna kan hem daardoor wegtrappen. Pettersson die hem aanneemt. Reed kan hem wegkoppen. Targaline tilt hem over 2 man heen. Dit doet hij weer erg behendig hoor. Een van de leiders van dit Feyenoord, Targaline. Misschien volgend jaar maar Beloon ook met een band om de arm. Maar daar gaan we het allemaal later wel over hebben. Targaline speelt hem naar Valente. Komt hij bij Bos terecht. Terug weer naar Oussama Targaline. Kan hem afgeven op Reed. Nou. Er is ruimte om te schieten hoor. Reed schiet.
1: Oh ja, hij valt binnen.
4: Twee even Feyenoord. Giviro Reed terug van al dat blessureleed. Met een miljoenen doelpunt voor Feyenoord op weg naar plek 2 in de Champions League. 1-2. Wat een ontlading ook. In dat uitvak en bij al die spelers en vanaf de bank. Het gekraakte schot van Reed. Plof binnen.
1: Ik zei het wel, hij gaat nog vallen. Hij gaat ook vallen. Er gaat nog een keer gewisseld worden aan de kant van Fortuna. Maar wat een belangrijke goal is dit voor Feyenoord, zeg. Terwijl Johnson er nog in gaat komen voor Marquez. mensen hier voor ons aan zitten te kijken van Fortuna en roepen schandalig, schandalig, schandalig. Ja, wij gaan er niet over. Maar Feyenoord komt in de absolute slotfase van deze wedstrijd op een 2-1 voorsprong. En die wedstrijd die zo moeilijk verloopt, wordt dan toch nog omgedraaid in de absolute slotfase met deze van de richting veranderde goal. 7 minuten.
2: Maar wat
1: is er
2: tof,
1: één van voorbij.
2: Wat tof dat uitgerekend Jiviro Reed,
1: ja,
2: met zijn verhaal misschien wel beslissende doelpunt voor Feyenoord in deze competitie maakt straks, ja, achteraf.
1: Zegt dat wel, ja. Reed moet nu ook in actie komen. Ziet daar dat de bal gemist wordt. Uiteindelijk is het de ingooi voor Feyenoord. Kijk eens naar het uitvak, Den. Iedereen staat daar te springen en te dansen. Nu wordt er gevraagd of de scheidsrechter zijn horloge wel stilzet. Het is comedy capers alom. Want een tijdje geleden heb ik niemand daarover gehoord dat het allemaal zo lang duurde. Reed met de ingooi gaat naar Ueda.
2: Ueda verlengt de bal met het hoofd. Uiteindelijk voor zichzelf. Hij loopt weg bij Ukili. Die dat ook volledig toestaat dat Ueda dat kan. Speelt hij de bal naar links, naar Tengstedt. Tengstedt en Ueda. Twee buitenspelers nu waar ze staan. En Tengstedt haalt er een hoekschop uit voor Feyenoord. Nog 5 minuten. Feyenoord staat voor in Sittard. Heeft de 1-0 achterstand omgebogen tegen de team van Fortuna Schoppard. Ja. En lijkt hier te gaan winnen. En kan volgende week plek 2 officieel veilig stellen. De hoekschop van Feyenoord. Die willen ze kort nemen. Alle spelers blijven terug. Hij is ook kort genomen. Gaat Feyenoord een beetje zitten pielen bij de cornervlag. Of dat nou altijd ook zo'n goed idee is. Dat zullen we over een paar minuten weten. Of dat een goed idee was. Dat je volledig stopt met zelf ook voetballen. Targaline krijgt een vrije trap. Na een tikje van Owen Johnson op zijn hakken. Ja, Feyenoord is nu echt alle tempo eruit aan het
1: maken.
2: En dit is het game management, hè, waarvan Persie het wel. Wat er ook wel eens niet was bij Feyenoord. Het lijkt erop dat de Rotterdammers willen dat er echt geen ene reet meer gebeurt in die laatste 4 minuten blessuretijd.
1: Ja, het is ook misschien wel een kans gaat komen voor Tengstedt. Die de bal mee kan gaan aan de rand van op de achterlijn inmiddels. Geeft hem voorkans voor Hartsmoussa. Oh, neemt het net niet lekker aan. Gaat onder zijn voet door. Anders is het helemaal over en uit. Hartsmoussa naar binnen wil naar zijn linker. Legt hem dan terug. Valente met het schot. Maar die gaat er hoog naast. Naast het doel van de Branderoos. Maar dit is zo'n belangrijke goal die wordt gescoord door Jiviro Reed. Het kan wel eens een doelpunt zijn, want Feyenoord gaat verzekeren van wel 40 miljoen euro. Voor het wissel. Valente gaat eruit aan de kant van Feyenoord. En Lotomba gaat daarin komen. De hele boel wordt dichtgegooid door Van Persie. En dus is het een extra verdediger er nog bij. Zal Lotomba daar een beetje in het midden gaan spelen. Net voor de verdediging misschien zelfs wel als een soort vijfde verdediger indien nodig. Tegen de 10 van Fortuna na die rode kaart van Galadon is het Hartsmoussa die dit te makkelijk doet. Reed die er niet bij kan. Zit Juste wel. Die rost hem naar voren. Wat een belangrijke goal is dit geweest. Feyenoord gaat hiermee het gat vergroten naar NEC. Kan achterover gaan leunen als AZ vanavond tegen FC Twente nog gaat spelen. Met nog 2 wedstrijden te gaan. Doet Feyenoord dit gewoon hele goede zaken in die strijd om die Champions League miljoenen. Die tientallen miljoenen die er uiteindelijk wachten. Die Feyenoord heel graag binnen wil halen. Die zo belangrijk ook zijn voor heel veel verschillende dingen binnen de club.
2: Nog ruim 2 minuten over van de blessuretijd. Fortuna wil een vrije trap snel nemen. Ueda voorkomt dat. Krijgt daar geel voor het blokken van die bal. Ueda heeft niet zoveel kaarten gepakt.
1: Daarom.
2: Tegenstanders van Ueda trouwens ook niet. 2-1 voor Feyenoord. En een heet middagje in een nat Sittard. Wordt de bal uit die vrije trap door Sint-Juste weggekopt. Komt hij net zo snel terug. Komt nu wat de Nabelen weg. Kopt Hartsmoussa hem omhoog. Valt hij nog op de helft van Feyenoord. Gaat Ueda de lucht in. Knalt Diarra die bal weg.
1: Ja.
2: En komt hij terecht in de buurt van doelman Branderhorst. Nog 1,5 minuut. Fortuna Ja, goed hoor, Diarra. Ze de bal inpompen. Diarra blokt goed die bal die naar voren wordt gestuurd. Dan neemt de Moussa aan onderkant je voet mee.
1: Handig.
2: Er kan hier nog een kans komen hoor. Tankstedt die daar is. En Van Persie stuurt Harts Moussa richting de cornervlag. Van ga daar die bal maar vasthouden. Speel het maar uit. Dan denkt Harts Moussa er een hoekschop uit te halen.
1: Daar zit denk ik dan nog al 25.
2: En heel de bank van Feyenoord denkt dat ook. Van Persie wordt tot kalmte gemaand door Kooi en Danny Buijs. Ik snap niet dat er geen geel wordt gegeven. Dat gebeurde andersom wel. In Sittard vinden ze dat Kooi flink aan het marchanderen is deze middag. De Fortuna zoekt nog één keer de aanval. Pettersson kopt hem naar het 16 meter gebied. Sint-Just trapt hem weg. In wordt nog voor Daalhuis. Nog 40 seconden, Den. 40 seconden scheiden Feyenoord van 3 cruciale punten bij deze wedstrijd in Limburg.
1: Ingooi genomen, wordt daar verlengd. Daar komt hij op een arm terecht.
2: Hensbal.
1: Ja, vrije trap voor Feyenoord. Hensbal gemaakt door Brittijn. Hij is fijn. En dus kan Feyenoord een vrije trap gaan nemen in het eigen 16 meter gebied. Veel haast bij Fortuna valt op. Je hebt niet heel erg gezien. Als die vrije trap genomen gaat worden, doet Tankstedt of hij hem niet ziet. Krijgt hem tegen zich aan. Wiet geeft hem nog een hakje. Dan moet Welleroyter even die bal gaan halen. Om die vrije trap te gaan nemen. Het feest in het uitvak is al van start gegaan. Welleroyter legt het nog maar een keer goed. Ja, je moet wel het juiste polletje hebben natuurlijk. Hè. Een lange bal naar voren. En dan is het de vraag hoe lang Joey Kooi deze wedstrijd nog door laat gaan. Het is het draak van een wedstrijd waarbij Feyenoord tegen puntverlies aan leek te gaan lopen. En voorlopig de wedstrijd... om eens te draaien naar een 2-1 voorsprong. Of is het Johnson die er wat gaat doen? Tagaline voor de verandering. Maar weer is er tussen. Die stuurt Diarra dan de diepte in. En dan is het afgelopen.
2: Yes,
1: wat een
2: klaar.
1: Belangrijke overwinning is dit voor Feyenoord, zeg. Oh, dit is lekker, zeg. Dat boel wat je dan hoort. Daar kan je altijd zo lekker op gaan als je zo'n wedstrijd verschrikkelijk speelt. En hem toch over de streep weet te trekken.

be the one if you want me.

0: vrienden, vriendinnen van sport, een heel hartelijk goedenavond. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En hier zijn wij met jou, voor de grote prijs van Miami. 3 uur eerder dan in het allerofficieelste schema. Maar dus wel officieel, en dus zijn we daar. Ronde 4 van het wereldkampioenschap van 2026. Na een lange stilteperiode gaan we 57 rondjes racen op circuit van 5412 meter aan lengte en een hoogteverschil van 3 meter en 50 centimeter. Active Aero, Overtake Detection. Die dingen gaan veranderen mocht die regen gaan vallen die voorspeld is. En dit zijn de 19 bochten die we hier op dit circuit met z'n allen voor elkaar hebben. We beginnen onder droge omstandigheden. Zoveel is wel duidelijk. En dus zullen de keuzes zijn soft, medium of wellicht hard. Ja, het veld zou zomaar kunnen kiezen van we doen laten we allemaal lekker hetzelfde doen. Maar dat zien we zo dadelijk wel weer. En dit is zoals het er op dit moment bij ligt. En ze hebben dus gezocht naar dit gat omdat lokaal verwacht wordt dat om zeg maar 3 uur lokale tijd, dat is 9 uur onze tijd, de boel daar los zou gaan. Starting grid van de wedstrijd na de disqualificatie voor zijn plank, Isaac Hadjar. Hij komt vanuit de pit lane, hebben we begrepen. Dan Gabriel Bortoleto, had maar 1 rondje. Komende 20e plaats van Checo Perez en Valtteri Bottas, eigenlijk wel waar je ze verwacht. En dan is misschien wel de 18e plek van Lance Stroll een verrassingje. 40 keer achter elkaar nu achter Alonso gekwalificeerd. Alonso 17e. Arvid Lindblad met zijn slechtste kwalificatie van dit seizoen. Alexander Albon met zijn beste sinds Australië van dit jaar. En dan gaan we naar de 14e stek van Esteban Ocon. Staat 3-1 achter op Olly Berman. Carlos Sainz. De sprint. Vorig jaar stond hij ook 12e. Dan Olly Berman zelf. Ook hij stond in de sprint op de 12e startpositie. En Liam Lawson, voor hem zijn beste kwalificatie sinds Australië. Nico Hulkenberg, zijn beste kwalificatie van het seizoen. Gasly voor het eerst achter Colapinto, want die staat 8e. Met zijn beste kwalificatie van het seizoen. En voor Oscar Piastri is zijn slechtste van het jaar. Lewis Hamilton, ook hij heeft zijn beste kwalificatie op dit circuit te pakken, net als George Russell, zij 6e en 5e. 4e Lando Norris. Ja, dat is dus wat het is. Een plaatsje lager dan vorig jaar, maar toen won hij wel. Dan Charles Leclerc, beste kwalificatie van het jaar. Verstappen met een beste kwalificatie van het seizoen. Dat was namelijk P8. En Kimi Antonelli, de man die na zijn eerste pole er dus nu meteen 3 op rij heeft. Er waren er een paar eerder die dat deden. Die hadden de mooie namen Senna en Schumacher. Wat zegt het weer als temperaturen ter plekke, Jack?
1: 26,6 graden buitentemperatuur. Echt een stuk koeler dan gisteren. Met name ook de baantemperatuur. Die is 35,8. Die was gisteren 52 graden. Dus dat gaat wel een heel groot verschil zijn. De luchtvochtigheid daarentegen is veel groter dan de afgelopen dagen. Die is 71%. De kans op regen wordt hier geschat bij Race Control op 40%.
0: Dat is waar ze op gegokt hadden. Zijn de banden inmiddels bekend bij Jean et Alemand?
1: Ja, ze hebben bijna allemaal voor dezelfde band gekozen. Behalve voor Isaac Hadjar, die op de harde band vanuit de pitstraat gaat starten.
0: Ja, eigenlijk best een vrij logische keuze als je over Hadjar praat. Hadjar wil daar denk ik mee proberen langer door te rijden. Want ja, je zal een setje mediums hebben. Die gaan volgens de geleerde ongeveer 28 ronden mee. Kom je in rondje 28, alles droog, ga je in rondje 29 een nieuwe set harde banden halen om hem uit te rijden. En dan gaat in rondje 32 gaat het regenen. En dan moet je weer naar binnen. En dan hoeft Hadjar niet naar binnen, want die rijdt nog op die harde band. Want op die harde band kun je wel 41 tot 42 ronden rijden. Maar je gaat in het begin wel veel verliezen. Alleen al bij de start. Het verschil van een start op een harde band ten opzichte van een soft is 4,22 meter. Een medium band laat 1,74 liggen. Maar er start niemand op de soft. En voor Verstappen en zijn Red Bull Powertrain zal het belangrijk zijn dat die auto sowieso van zijn plek komt. Helemaal stilvallen schijnt dan niet meer te kunnen tegenwoordig. Omdat, zeggen we erbij, er een nieuwe regel is. Vanaf nu dat je een slechte start hebt, dan mag de MGUH, de MGUK, mag je gaan helpen. Lokaal gaat de klok naar, bam, 1 uur in de middag. En dus is de opwarmronde een feit. In het Engels heet dat Formation Lap. En zien we dat Verstappen even gewacht heeft. Laten we zou hij het met opzet gedaan hebben?
1: Ja, geen idee. Maar
0: of heeft hij nu al zoiets van, ja. Nou goed, het voordeel is de run naar het aanrempunt van bocht 1 is maar 200 meter. Dat is natuurlijk wel op andere circuits een toefje anders waar het mee lastiger kan zijn. Hier zie je de basisstrategie. Medium zo ongeveer 25 ronden. Ik weet niet of iedereen het gaat halen. We kunnen ook vanaf ronde 21, 22 al binnenkomen. Maar als je hem wel goed voor elkaar hebt, kun je hem ook nog doortrekken naar rondje 35. En daarna dus die harde band eronder steken. Hier draait het allemaal om. Deze bokaal, de Louis Vuitton bokaal. In een koffer die denk ik meer waard is dan de gemiddelde sportbokaal die je tegenwoordig op het sportveld krijgt. Omdat het Louis Vuitton is. Heb jij zo'n ding?
1: Nee.
0: Familieleden?
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee. Niks mee te maken.
0: Zit niet in het budget?
1: Nee, zeker niet.
0: Zijn we er wel om gevraagd?
1: Ja. En okay. Wel bijzonder die eerste startrij. Max heeft natuurlijk ook al geklaagd dat hij nog niet zulke beste starts heeft dit seizoen. Maar ook Kimi Antonelli niet.
0: Zwaar.
1: Dus ik ben benieuwd wat erachter gebeurt. Ja. Met Charles Leclerc die bij de Ferrari's altijd zo'n monsterstart heeft. Dus we gaan het zien.
0: Heel veel van de wedstrijden... De leiders na de eerste ronde kwamen vaak vanaf P3 op de grid. Hamilton in China en Piastri in Japan. Of van de vierde plek op de grid zelfs, dat was Leclerc in Australië. Dus moeten we niet raar staan te kijken als Charles Leclerc... misschien wel zo dadelijk na de start, na de eerste ronde als leider doorkomt. Maar nogmaals, de run daarnaartoe is niet zo heel erg lang. Maar ja, dan zijn je initiële meters natuurlijk weer heel belangrijk. Dat is het ook weer. Overigens is het ook weer zo dat alle elektronica die er aan boord is... de eerste 50 kilometer aan snelheid, dus van 0 naar 50... mag je niks aan elektronica gebruiken. Uitgangspunt in het kampioenschap zie je als je met ons meekijkt... links de balk met Antonelli, Russell, Leclerc daar op 1, 2 en 3. Verstappen heeft tot op heden maar 16 punten, net zoveel als Pierre Gasly. Dan is dat van Gasly knapper dan van Verstappen. Aan de andere kant met hoe de Red Bull erbij was, lag... Die 16 punten nog wel even misschien niet zo heel bad.
1: Max gaf nog aan op weg naar zijn auto... dat die de track temperature verschillen zijn essentieel vandaag. Die gaan de doorslag geven ten opzichte van gisteren.
0: Is dat een hint naar zijn strategisten, denk jij?
1: Ja, denk
0: gewoon goed in de gaten, goed opletten.
1: Ja.
0: Kijken of ze gaan stijgen of niet. Kijk, dat is Miami ook, hè. We zien die bewolking, we zien daar wat donkere vlekken en dergelijke... maar er hoeft maar een lichte vlek in te zitten... waar het zonnetje even doorkomt en rambam. Ik weet niet of je wel eens op Curaçao geweest bent of op Aruba... dan denk je ook, nou, het is bewolkt en dan gaat die wolk weg... en dan is het net zoals een aansteker onder je arm houden, joh. Maar goed, wel lekker. We gaan weer. Laat het duidelijk zijn. 57 ronden, 308 kilometer en 326 meter. Jimmy Fallon erbij. Die zal weer genoeg te vertellen hebben de komende week. Dat is natuurlijk ook de populariteit van de sport. Hè? Want dat gaat natuurlijk door in die grote, belangrijke Amerikaanse talkshows avonds. Gaat er geheid wat over zeggen. Nou, Verstappen, dit is je beeld. Links voor Kimi Antonelli. Hierachter dus Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Franco Colapinto. En de spanning neemt altijd toe. Hoeveel van deze mensen hebben een pet opgezet en denken het is wel genoeg? En hoeveel van deze mensen hebben of een poncho of iets anders bij zich? Niet schrikken, Isaac Hadjar duikt links de pitstraat in, want hij moet daar vandaan starten. Gedisqualificeerd vanwege een illegale plank onder de auto, misschien te veel curbs gepakt en andere zaken. Charles Leclerc in de rode Ferrari. Let op hem bij de start. Wij gaan kijken hoe het vooraan gaat gebeuren. We gaan eerst wachten.
1: Verstappen niet een beetje te ver naar voren?
0: Op de lampen. Dan krijgt hij dat vanzelf te horen. Eerst 5 seconden om de turbo's op te laden. Eén, twee, drie lampen aan. 4, 5. Uit en we zijn onderweg. En Verstappen komt weer niet heel erg lekker weg. En daar zit meteen al achter hem Lando Norris te kijken. Max verdedigt wel die binnenkant. En het is Charles Leclerc. En daar gaat Kimi Antonelli buitenlangs. Charles Leclerc. Antonelli, oh, Verstappen is hem kwijt of niet? Ja, hij is hem kwijt. Hij is hem kwijt, maar hij weet er toch een 360 van te maken. En zo is het inderdaad de Ferrari van Charles Leclerc die aan de leiding komt. Omdat Max niet zo lekker een start uit de binnenkant verdedigde. Dat Kimi Antonelli buitenlangs wilde, daar ook niet goed uitkwam. Verstappen op het gas, daar kwam te veel power vrij. En dus is hij teruggevallen naar de, hoeveelste, 9e plek, denk ik.
1: 9e, ja.
0: Leclerc, de raket, daar is hij. Dan heeft Antonelli het nog redelijk voor elkaar weten te houden. Dan Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Franco Colapinto, Liam Lawson. Achter Lewis Hamilton. En dan Verstappen. Wauw. En een gat ook, hè? Oh, we zitten al meteen te ploeren
1: maar
0: bij
1: Lewis
0: Lawson.
1: Maar Lewis had heel veel last van Max, hoor. Die moest echt helemaal buiten de baan.
0: Hitje daar, kleine deun tussen Colapinto en Lewis Hamilton. Oh, Lawson is ook driftig bezig. Verstappen is veel sneller dan Lawson. Lawson houdt hem op en daar.

0: hij Oscar Piastri aan kan vallen. Verstappen is door al dat gesodemieter teruggevallen. Moet nu aan de binnenkant bij Colapinto. Neemt daar weer veel ruimte mee. Krijg je misschien weer leaving the track and gaining an advantage. Zit nu met Pierre Gasly te harnessen. Heeft natuurlijk vlakke kantjes op zijn banden, maar vecht voor wat hij waard is. En Lawson is daar gewoon weg, hè? Liam Lawson, waar hij net omheen gevecht was. En hier heeft hij weer geen power. Remt hij hem wel weer diep. Zit hij er wel weer voor. Man, oh man. Wat een gesolemieter man die is van Honden.
1: Verstappen had wel een hoop gedoe met Lawson. Hulkenberg in de pitstraat.
0: Heeft dan denk ik erg schade opgelopen. Ja, er staat een nieuwe neus.
1: Ja.
0: Zonde, want hij kwam toch vanaf een mooie P10. Ja, hij kan weg. Hulkenberg dus weer onderweg. Stappen 7 plekken verloren, zeg. Knetter de knetter. Antonelli, ja, staat hier dan 1 gewonnen. Maar dat ben ik niet helemaal... één verloren, heeft u zei.
1: Piastri dus een goede start en Lawson een goede start.
0: Hey. Lawson heeft iets te horen gekregen van zijn team. Want die ging daar aan de kant voor Verstappen. Die zal waarschijnlijk te horen gekregen hebben. Geef die positie terug, want het was...
1: Ja, ze zijn buiten de baan geweest.
0: Forsyka naar de driver. Ja. Ja, ik riep net, Verstappen zit er buiten. Misschien krijgen we dat wel weer. Maar dit was overduidelijk Liam Lawson. Want die had zojuist toch wel, wat was het, meer dan... 3 seconden zo'n beetje had hij op Verstappen. Dus dat is nog best een gat. Maar ja, dat mag Max dan nu gaan proberen dicht te rijden. Het wordt dus niet meteen weer zomaar Hosanna, Hosanna. En dan zul je dus zeggen, ja, dan zal Verstappen en misschien ook zijn team wel hopen dat het misschien dan uiteindelijk toch nog gaat regenen. Er komt een aanval achter los en dat is van Alexander Albon. Hier zijn we boord bij George Russell. Die Oscar Piastri neelt in bocht 1. Lekkere inhaal. Situatie na 3 van 57, 1 Charles Leclerc, 2 Antonelli, 3 George, Norris, 4 Russell, 5 Piastri, dan Hamilton, Colapinto, Verstappen, Lawson, Albon en Gasly. Dat zijn de mannen op dit moment in de top 10. En kijk eens naar Isaac Hadjar.
1: Die rijdt inmiddels 18e.
0: Het is natuurlijk voordeel gehad dat die hele zooi op elkaar zat. Tenminste, dicht op elkaar. Op het moment dat Verstappen daar eventjes alle acties moest ondernemen om het te hebben. Colapinto Hamilton noted een collision. Oké. Ja, Franco is niet altijd even makkelijk om in te halen. Antonelli heeft de pace, laat dat duidelijk zijn. Want Charles Leclerc, zijn voorsprong, die op start-finish nog een seconde was, is inmiddels teruggebracht naar 0,6, 0,7. Kimi Antonelli moet nu de opdracht krijgen vanuit zijn team. Blijf rustig, je hebt de pace. En Norris volgt ook makkelijk in de McLaren. En zo hebben we weer 3 verschillende auto's op de eerste 3 plaatsen. Laat het fijn zijn. 1 seconde daar nu 0,8 bij het opkomen van het rechterstuk. Maar Leclerc heeft natuurlijk... Hoe komt Leclerc hier nou? Oh, dat is de straight line mode. Ik wou al zeggen. Ouderwets denken. Hoe komt Leclerc hier aan een DRS? Nee, dat is de straight line mode.
1: Die maar hopen.
0: Ja, maar ik denk dat meer mensen denken van, hè? Nou ja, dat mag dus. Overtake kan alleen maar geactiveerd worden als je binnen een seconde van iemand zit. Dus ja, Antonelli en Norris zouden dat nu kunnen gebruiken. Als de restlijn dat inmiddels al vrijgegeven heeft. Ja, overtake is enabled. Dat is mooi. Aan boord. Bij Lennon Norris, hij op de 3e plek.

0: Verstappen op 1,2 seconden achter Colo Pinto. Daar is de aanval van Kimi Antonelli bij Charles Leclerc. Misschien is dit wel te vroeg, Kimi. Maar aan de andere kant, als je zoveel overspeed hebt, moet je het ook gewoon lekker doen, hè? Kom maar op met het gevecht. En laten we hopen dat het op een rempunt plaatsvindt en niet dat Charles Leclerc dadelijk halverwege het rechtstuk in één keer geen batterij meer heeft.
1: Nee, dat zou echt niet fijn zijn. Maar dat valt mee, want ik zat net even mee te kijken. 10, 15 kilometer per uur verliezen ze.
0: Ja, oké. Maar Santonelli daar net wat meer. Maar hij kan natuurlijk ook zijn overtake gebruiken, hè? Ja. Dat mag hij.
1: Nou, gaan we kijken.
0: Komt hij aan. Kijk, op het aanrempunt. Dus het is in ieder geval niet, ik rij jou even makkelijk voorbij met mijn overtake. Dat heeft hij wel gedaan. Maar het ging in ieder geval tot aan het rempunt. En is dit dan in het voordeel van Lando Norris? Of denkt Norris van het zal wel? Nieuwe leider in de wedstrijd, Kimi Antonelli. In de vijfde van 57 rondes. Waarbij wellicht, nou ik denk bij een aantal teams niet. Maar bijvoorbeeld bij Red Bull ze denken en bij Williams denken.

0: Nou, mocht er nog regen komen, laat maar komen. Safety cars hoef je niet zo erg op te hopen in Miami. Want er is nooit een safety car geweest in de eerste helft van de wedstrijd in Miami. Dus het is altijd wel redelijk losgekomen. Norris.
1: No, stay with them. Be patient. Let them yo-yo.
2: Perfect. Blijf bij ze in de buurt. Laat ze maar vooraan een beetje vechten met z'n tweeën.
0: Ja,
2: jij
0: yo-yo,
2: kan volgen.
0: Yo-yo vind ik niet netjes, nee. Want dat was die negatief. Ja, het is yo-yo. Het zijn geen inhaaldingen. Ik voor jou, jij voor mij, ik voor jou. Zo zag je niet uit. Maar hier zien we dan wel weer wat het effect kan zijn. Want daar, deze is dus wel puur op... ik heb geen batterijvermogen meer. En Leclerc rijdt dus simpeltjes weer terug naar voren. De opmerking aan het oor van Lando Norris vind ik trouwens wel een hele goeie. Let
2: Laat
0: ze
2: maar gaan.
0: Ja. Laat maar kijken wat ze doen. Hou jij maar je pace, als je ze, maar je moet wel bijblijven. Hamilton, Colapinto.
2: No further investigation.
0: Turn 11.
2: Collision. Dat vind ik wel heftig, collision.
0: Ja, dat is aan het einde van...
2: Ja, we hebben de herhaling van de start ook nog niet gezien.
0: Een andere rechtstuk namelijk.
2: Volgens mij moest Hamilton ook een mega truc uithalen om Verstappen te omzeilen.
0: Verstappen gaat eerst dwars. Ik denk, haalt hij het? Ik zie hem gaan. Hij spint dus.
2: Geel. Sector 15, geel. Wat gebeurt er? Isaac Hadjar.
0: In de wall. En slaan op het stuur. Dat is niet handig, Isaac. Dat weet je. En dat komt wel. Ligt eraan waar die staat. Een safety kaartje worden. Terwijl Lando Norris naar de tweede plaats gaat. En George Russell inmiddels ook vriend Piastri te grazen heeft. Maar dat was al een tijdje zo. Dus even toch alles weer. We hebben een driver trekker die gewoon gezellig weer als een keer niet mee doet. Ik helemaal poepie van af en toe. Ja, hij is er weer. Waar staat hij?
2: Safety car deployed staat bij race control. Ik zie het nog niet in beeld.
0: Ja, hier op de app. Safety car. Oh, de volgende. Pierre Gasly. Man! En hard ook. Maar hij is oké. Die moet iemand geraakt hebben, zou je dan bijna denken. Dit is in 11.
2: Ja, dat was...
0: 17. Dit is in 17. Oh, nee. Dit is in bocht 17. Hij zit nog te balen. Nou, de auto is beschadigd. Hij heeft inmiddels ook gezorgd. Als het nog niet weg is, dat het stuur naar de kloot is, dan is ook een tonnetje. Kijk hem kwaad zijn, joh.
2: Dan heeft hij zelf een fout gemaakt.
0: Ja, dat kan. De reactie hierop lijkt dat wel zeker zo te zijn. Zo, gaan er even in één rondje twee man uit. Gasly, out. In lap 6. Hadjar, out. In lap 6. Allebei met een crash. Ja. Kijk hem. Oh, nou. Ik hoop dat het nog even duurt voordat hij in de pitbox is. En als ik daar nu iemand zou zijn met een brommetje, zou ik zeggen, nou, ik wacht nog even.
2: Dat is bij de chicane, toch? Daar.
0: Laurent Mackie is onaangedaan. Ja, 11 is bij einde rechtstuk. Welke bocht staat erbij dan? Want ik ben een beetje in de war. Jij riep net 11, toch? Of niet?
2: Ja.
0: En het is ook dubbel yellow. In, ja, zij doen dan weer sector 18. Dat is weer niet bocht 18, maar goed, zwart. Kijk, dit is overduidelijk. Daar staat hij. Aan het einde van het lange rechterstuk bij bocht 17.
2: Wat is daar gebeurd aan, joh?
0: Ja, als je ziet hoe die staat, lijkt het een stuiter. En anders is het een hele rare spin geweest. Twee man exit.
2: Ze zijn ernstig aan het zoeken bij de VIA en de FOM. Welke beelden laten we zien?
0: Ja. En dan hebben we nog geen herhaling van de start gezien. Even opschrijven.
2: Verstappen gaat er binnen.
0: Ja, maar die heeft natuurlijk een spin, meegemaakt op die zetband. Dus dat snap ik dan wel weer. Ik begrijp het wel. En hij rijdt niet stijf vooraan, dus dat is ook wel makkelijk. Goeie stop.
2: 2,4 seconden.
0: Ja, waar gaat hij heen?
2: Ik dacht harde band gezien te
0: hier,
2: hebben.
0: Hard je herhaling. Dit is bij de chicane. Point, op de curb. Oh, het breekt gewoon zijn...
2: Zijn voorwielophanging.
0: Of zijn stuur. Hij pakt de curb links veel te hard. Even kijken. Ting, ting, ting, ting. Niemand. Ja, kijk maar. Ophanging. Ophanging die wappert. Veel te grof over die curb staan aan de binnenkant gegaan. En dit is dan dus met de Pierre Seidel. Die is geraakt door iemand. En een koprol zelfs. Hopsa. Ja, maar dat zie je aan hoe die auto staat. Dat gebeurt je niet hier, uppie. Koprolletje. En gelukkig, redelijk recht overeind komt hij weer terug. Vanuit de auto. Van Pierre Gasly. Ook een berglag ooit zo in Abu Dhabi. Is met lossen. Op zijn achterwiel. Tank.
2: achterband over voorband.
0: Ja, hij heeft een lekker voorband, denk ik. Antistol. Hier de herhaling van de start. Let op Verstappen die niet lekker wegkomt. En let op de Ferrari die hartstikke goed weg is. Dan Lando Norris die afgeknepen wordt. Dan komt Verstappen aan de binnenkant er voorbij. Leclerc zegt adios, gaan jullie maar lekker buitenlangs. En dan gaat Max hier te vroeg op zijn gas en is hij hem kwijt. Spint hij, komt hij voor de deur bij Lewis Hamilton terecht. Die moet een uitwijkende actie ondernemen. En daarna schuift de rest erachter allemaal weer tussen. Zijn exit is dan ook niet goed. Dus ja, dan vliegen nog twee mannen hem voorbij. Volgens mij zat Albon daar zelfs op dat moment even voor hem. Kan je nagaan. In ieder geval Colapinto en Gasly. Antonelli. Oh. Rachelen op de achteras. En daar. Leclerc die denkt, ja, veiligheid voor alles. Kimi denkt, buitenlangs niemand thuis. Dan komt Verstappen daar.
2: Zo.
0: Ja, dan heeft hij toch mazzel, want die hele rechterkant wordt vrijgehouden. Was niet eens een hele slechte start tot hier. Laat dat eerlijk zijn. En hier schiet hij te ver door. Ik denk dat het ene momentje van liften, omdat de Ferrari daar zat.
3: Sorry, guys.
0: Goeie tekst. Meer kan je op zo'n moment niet zeggen.
2: Hoe houdt hij dat ding weer op de baan, hè? Dat is die zonde.
0: Ja. Maar hij zegt het zelf ook, het is een fout die je niet moet maken. Haling vanaf de auto van Charles Leclerc. Wauw. Is goed weg. Hij ziet ze links en rechts voorbij komen nu. Kijk, wat dan?
2: En
0: toedels. Kijk, hier, doordat Leclerc daar even zat, denk ik dat Max moest liften op dat ding. En daardoor gleed die achterkant weg. Maar goed, zwaar, het is gebeurd.
2: Liam Lawson was inmiddels ook in de pitstraat. En daar staat nu ook een R'tje voor. Dus ook hij uit de race.
0: Lando Norris wordt daar even richting de muur gedrongen door Verstappen. Dan ziet Norris dit en denkt, oké, komt goed. Oké, dit komt wel goed. Dan ziet hij dit. Liften, liften, liften. Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? En sluit aan op de derde plaats. Wauw. Geweldig, geweldig. Laat dat voorop gesteld zijn. Hier is denk ik die aanrijding, ja. Point. Dat dus. Ah, Lewis heeft schade op zijn vloer en op zijn bargeboorden. Maar toch nog further action, hè?
2: Nee.
0: Hier Verstappen met Lawson.
2: Ja, die zijn aan het wielbengen, let op. 1, 2, toing, toing, toing.
0: Ja, maar ja, Lawson... duidelijk geeft Lawson die plek terug. Dit is leaving the track and gaining an advantage. Ja, er zijn veel coureurs onder Fernando Alonso die vinden dat hij te agressief is. Carlos Sainz. Mooi, hij loopt gewoon door naar het rimpunt. Knijpen, knijpen, knijpen. Niemand thuis, niemand thuis. Dat is hard, ja. Staat Verstappen.
4: Dat is pushing me off.
0: Dat is Max.
4: He thinks he can do whatever he wants just because he's racing the midfield.
0: Hij denkt dat hij alles kan doen omdat hij de midfielder is. Kijk, daar komt er van een paar Alpines langs die een beetje power over hadden nog. Ja, en dit zorgt ervoor die hele drukte erachter. En dan hier had je links op de curbstands. Daar gebeurt het. En komt dat hierdoor? Dat hij een andere lijn moet hebben? Ja, ik denk het wel. Dat is een eerder moment. Gaan we hierdoor. En dan gaan we hier linksaf en daar ramt hij hem zo dadelijk hard op de curbs. 3, 2, 1. Klonk.
2: Hij raakt de muur.
0: Raakt de muur. Stuurstang. Ja. Ja, stuurstang en de rest.
2: Dat is wel mooi.
0: Er zal vast wel iemand op het internet daar erg grappige geluiden onder weten te krijgen. Nou, we gaan lekker door zo. Het is hartstikke droog. En er is al van alles gebeurd. Er zijn er al een paar waarin een kruis erin staat. Dus dat is niet zoals je het zou willen. Zeker niet als je degene bent waar dat kruis erin staat.
2: De auto van Hadjar hangt inmiddels in de kraan.
0: En het is wel opvallend. De mannen
2: Gasly ook.
0: Op de 9e, 10e en 11e plek starten liggen er allemaal uit. Dus dat zijn niet de fijnste plekken. Los en Gasly, turn 17.
2: Zet hem maar ook een streep erin.
0: Ja, die willen allemaal niet nat worden, joh.
2: Het probleem is dus met zijn vleugel in het begin van de race, maar uiteindelijk beslissen ze. Het is klaar.
5: A bit info, we have a set of rain 20 minutes away. We keep an eye on it. Set of rain 20 minutes away.
2: Over 20 minuten, binnen 20 minuten komt er een celletje met regen aan.
0: Dus dat zou dan zijn 8:10 Nederlandse tijd. 19. 1940. We schrijven hem even op. Met een vraagteken erachter. Ja, dan is de vraag, ga je dat allemaal uit kunnen rijden met de banden die je hebt? In principe dus wel. Stappen door zijn stop in die safety car. En dat is normaal gesproken, als je vooraan rijdt, kun je dat wel beter plannen. Maar nu kost het dan echt veel plekken. 16e. En de andere Red Bull er al uit. Daar is die. Maar de vraag is, normaal gesproken zeggen jij en ik, Max zegt, kom maar op met die regen.
2: Ja.
0: Maar in deze auto weten we het niet.
2: Nee.
0: Hè? En wat we allemaal niet weten. En dat is natuurlijk, ik bedoel, we hebben het hele jaar, laten we er reëel zijn, tot op heden wat minder in Miami, maar het hele jaar gehoord, ja, er komt power wanneer het wil, er gaat power weg. Als ik dat doe, dan gebeurt er met de power dat. Moet je voorstellen dat je in een natte wedstrijd op intermediates midden in een bocht ofwel power verliest, ofwel dat er in één keer wat bij komt wat je niet verwacht had op dat moment. Dan moet je je hart toch vasthouden, want dan heb je kans dat ze gewoon links en rechts zelfs met overstuurde muur in vliegen. Laten we het niet hopen. Of aan de andere kant misschien ook wel. Dan zal altijd iemand thuis zeggen, ja joh.
2: Natuurlijk wel.
0: Lakke man. Ja, we moeten
2: wel... De baan is weer clear.
0: Finishen.
2: In beide sectoren.
0: Ik ga het even om wat Bert Mailander zelf wil. Nog even voor de mensen die tv kijken. Dit is een boot, hè, op de voorgrond, hè. Laat het duidelijk zijn.
6: Oscar, there's a possible short shower on lap 25. That could be heavy, but not long duration.
0: Ik weet niet zo goed wat je er nou mee aan moet als coureurs je dit vertellen. Want zij moeten wakker zijn. Hij moet aangeven, ik moet nu naar binnen, want ik kan niet langer op die sliks.
2: Ja.
0: Maar zij moeten wakker zijn. Dus feitelijk, wat heb je eraan om te roepen, over 15 ronden gebeurt er dat. Ik had dat nog even achter mijn knip gehouden. En roepen met een rondje of 5 heb je kans dat er wat begint. Dan is het dichterbij, denk ik dan.
2: Ja. Maar een beetje kijken naar de banden, dat zal de informatie zijn. Hè. Hoe lang kun je nog op deze banden door? Kun je wachten tot die regenbui?
0: In principe wel. Ja. Zij riepen net lap 25, hè?
2: Lap 25.
0: Ja, nou...
2: Dat is toch precies het pitstopwindow wat jij zei,
0: nou,
2: toch?
0: De medium is van zeg maar 22 tot 28. Dus dat zou voor deze jongens goed uitpakken. Verstappen is trouwens, dat hadden we net nog niet helemaal helder, maar dat heb je thuis ongetwijfeld, als je een appje hebt wel gezien, Verstappen is naar de harde band gegaan.
2: Ja.
0: En dat is de enige juiste keuze op dit moment. Als de regen niet zou komen, of als het zo weinig is, dat er heel veel denken, oh, daar is die regen, we moeten naar binnen.
2: Ja.
0: En dat hij denkt, nou, die twee rondjes.
2: Die fix ik wel. Ja.
0: Dus koffiedik kijken, want je kan in die twee rondjes ook een hatjartje meemaken. Dat je in één keer je stuur kapot moet slaan.
2: Verrassend, Colapinto.
0: Ja.
2: 7e plek.
0: Ja,
2: zelf houdt ook, het vol.
0: Ja, hij heeft zelf ook geroepen gisteren na afloop. Want hij staat voor het eerst voor Gasly. Het is zijn beste kwalificatie van het seizoen. Dat de energie die hij opgedaan heeft. Hij heeft natuurlijk een enorme showrun gedaan in Argentinië. Met, ik geloof, 160.000 man. Dat hem dat zoveel energie gegeven heeft. En dat ook zijn het geloof in eigen kunnen weer een toefje gestegen is. Dat is natuurlijk prettig. Dat is fijn. Dat is goed voor hem.
2: Safety car in this lap.
0: Wakker blijven, wakker blijven. Met Leclerc aan de leiding zou die nu mee op gelijke punten komen met George Russell. Allebei op 80. En met Antonelli op 3 zou die op 90 komen. Wauw. Voor het kampioenschap vinden we dit wel fijn. Niks te nadelen of een Ferrari wel wat gunnen, of een McLaren niet, of Antonelli wel of Antonelli niet. Het gaat gewoon even om het kampioenschap hoe je naar kijkt. Andere nadeel is natuurlijk dat Verstappen gewoon die 16 punten blijft staan. Dus dat schiet ook niet op. En dat er andere jongens wel gaan springen. Verstappen zouden op 9 in het kampioenschap blijven. En er rijdt 1 minuut op de harde band. Het waren er 2, maar die ene hing in de muur. Dat is Hartjan, die andere is Verstappen. Dus dat is weer het punt dat je nu zegt. Dat je gewoon even je brein openzet. Verstappen hoopt nu dat het langer droog blijft.
2: Ja.
0: Want dan zullen er mensen voor hem op die medium moeten gaan verdwijnen. Hij moet dan uiteindelijk later nog wel weer een stop gaan maken. Of hij zou hem uit kunnen rijden hierop. Dat vind ik een hele stoere. 46 rondjes. Poeh, zie ik niet gebeuren. Aan de andere kant, het asfalt is hier niet heel zwaar voor de banden. De degradatie valt hier nog wel mee. Wat gaat Leclerc doen? Gaat hij in de hairpin, daar in 17? Gaat hij voor de hairpin? Wat hebben de jongens achter hem aan deployment? Daar moet je ook nog een beetje opletten.
2: Ik heb het gevoel dat hij niet vroeg gaat. Hij wacht zo lang mogelijk, denk ik.
0: Als het kan, ja. Ik, volgens mij heb ik Max een keer ook zien doen hier. Gewoon tot bijna tot de start finish, denk ik. Ja. Tot na die herpin. Ja. Ja, kan Leclerc dat? Heeft hij die rust? Niemand slingert, dus hij kan niet wegduiken. Dan moet je hier blijven rijden. Mag je niet te veel verschillen maken? Hier gaat hij, toch, op het clipping point. Ah, wel wakker. Heeft Norris daar toch anderhalve autolengte in zijn tas?
2: Russell dicht achter Antonelli.
0: Dan krijgt hij bij de Williamsen man. Albon en Sainz op 8 en 9. Hè? Oh, die is aan het weaven. Ja, die is aan het weaven, Piastri.
2: Oh, en
0: Hamilton. Ja, met Russell. Hij is voorbij.
2: Hamilton.
0: Ja, Hamilton meteen. Meteen, binnenkant, kortere lijn, minder afstand. Russell gaat later aanremmen, maar zit er nog voor.
2: Ja.
0: Hamilton moet nog afhaken en heeft Nicola Pinto achter zich. Overtake enabled. Dat doen ze snel tegenwoordig, hè? Weet je nog? Met de DRS was al de twee rondjes daarna of zo, toch?
2: Ja.
0: 12 van 57 na een safety car periode door de koprol van Pierre Gasly. Gelukkig op lage snelheid. En de afgebroken stuurstang van Isaac Hadjar. Leclerc, Norris, Antonelli 1, 2, 3. Dan Piastri, Russell en Hamilton 4, 5 en 6. Colapinto 7, Albon 8, 9 de Sainz. 10 de Berman en 11 de Ocon. Dus Haas zit ook wel op de rand van de puntjes. PRS op 12. Piastri.
7: Dat was het voor Russell.
8: Ja, copy, we saw.
0: Ja, ik zag ook inderdaad, ik dacht dat hij aan het weaven was, maar ik denk dus dat hij om Russell heen moest, maar het beeld was net niet helder genoeg. Ja. Dus ik denk dat Russell een move gemaakt heeft. Want ja, Russell is natuurlijk altijd van, mij ligt het niet, dus dan moeten zij het maar oplossen. Daar komt er niet een aanval voor de leiding van Lando Norris, maar hij zit daar wel goed.
2: We stappen inmiddels van P16 naar P15 en nu naar P14, as we speak.
0: Nee, kijk links naar de balk. Daar kijkt Norris of hij aan kan vallen in bocht 1. Nee, ook dat is een puntje waar de Active Aero gewoon open gaat. Zelfs de race onder Lando Norris. 1.32.5.5.6. Dat is wel lekker als je tweede ligt, want dat betekent dat je beter bent dan de man voor je. Leclerc is wel slim. Als je hem af en toe een beetje bovenaan in beeld kijkt, dan zie je daar wat donkere wolken. Dat is de buien waar de teams het over gehad hebben, die dus wellicht gaan vallen over nu nog 12 minuutjes. Albon dicht op Colapinto. Sainz dicht op Albon, maar dat zijn teamgenoten. Berman daar weer op een halve seconde. Ocon daar weer op een halve seconde. Midfield is groot. En daar komt de aanval van Lando Norris op dit gedeelte. Dat is een overtake. Extra vermogen meegenomen, de knop ingedrukt en op het juiste moment aangeremd. En dus zijn we daar met de derde leider van de dag. Na Antonelli, Leclerc, nu dus Lando Norris. Russell.
9: I'm in the wrong set mode, guys. Keep an eye out.
0: Russell klaagt dat hij in de verkeerde threat mode zit. En dan zegt hij ook nog keep an eye out. Maar ik weet niet anders dan een team tegen jou roept. Strat 5, strat 4, strat 3. Dan hebben ze misschien de verkeerde benoemd. Daar komt Antonelli kijken bij Leclerc. En het is uitrem. Actie die gewoon lukt. Leclerc in ongeveer een ronde van 1 naar 3.
2: Verstappen inmiddels 12e. 1,8 seconden achter Esteban Ocon.
0: Nou, heeft Leclerc weer een beetje power over. Want dan had Kimi nodig op dat rechte stuk. En dus pakt hij hem daar weer terug. Lekker. Dit is wel nog een beetje een yo-yo in al. Maar het gebeurt wel allemaal in de remzones. Dat maakt het draaglijker, laten we het zo zeggen. Norris aan de leiding nu voor Leclerc en Antonelli. Die waren dus een stuipje wisselen. Hoe harder zij vechten, hoe leuker Lando Norris. Het vindt hij hier natuurlijk 2 jaar geleden zijn allereerste Grand Prix wist te winnen. Vorig jaar won hier Oscar Piastri in 1 uur en 28 minuten. Dat zal nu niet helemaal lukken met de safety car, maar we gaan het zien. Het gaat er wat zijn, hè, als ze deze wedstrijd gewoon helemaal doorjassen voordat. Ja. Want wat er aan zit te komen is echt wel 3 uur zeikregen. Antonelli kijkt bij Leclerc en Antonelli heeft hem weer te pakken. Dan komt Leclerc weer terug naast elkaar. Het is alsof het GP2 is.
2: Formule 2.
0: Ja, Formule 2, correct. Die reed vanochtend trouwens in de regen hier. Maar het droogt hier ook zo heel snel op, hè. Kan nu Charles Leclerc op dit rechte stuk wat doen? Of gaan we dan nu toch zien dat de vermeende enorme elektrische power, kijk hem wegrijden, van de Mercedes toch te groot is? Leclerc loopt door naar 300.
10: 4, 35, nee, 28, 26, 25, 24, 24, 24. En dan Egbert, hij loopt hem helemaal door. Alleen hij komt niet boven de 330 uit. Maar hier zat geen superclipping op.
2: Nee.
10: Mooi man, de top 3 nog, wat is het? Binnen, ja, 2 seconden van elkaar nu toch, opgeteld.
2: Stap in de balk, links te volgen, zit 14e achter Esteban Ocon.
10: Norris rijdt gewoon zijn eigen race, zijn eigen tempo. Albon, Sainz lopen wat weg bij Berman en Ocon op die 10e en 11e positie. Het zou een waanzinnig resultaat zijn voor Williams als ze met deze twee mannen 8e en 9e weten te worden aan het einde van deze rit.
2: Ja, en daarvoor ook Colin Pinto nog.
10: Ja, ja, oké.
2: Okay.
10: Maar dat de Alpine dit jaar puntenwaardig is, dat is iets meer een open deur dan dat de Williams dat is. Want ja, dat was toch de auto die aan obesitas leed.
2: We stappen inmiddels Ocon voorbij en zit nu te jagen op Ollie Bourbon.
10: Wat zijn de rondetijden van Verstappen? Die rijdt nu 33-6. De kop rijdt 33-3. Leclerc rijdt 33-7. Dus hij heeft wel de pace. En waarom zeg ik dat? Colapinto Pinto rijdt 33-9. Albon rijdt 34-1. Sainz rijdt 33-9. Dus hij gaat die gaten wel dichten. Maar zijn ze niet te groot?
2: Nee. Verstappen rijdt dezelfde pace als Hamilton, die op dit moment 6e rijdt.
10: Cool. Ja, sneller dan Leclerc. Nog leuker. Dat is ongeveer, al ongeveer, zeg ik, allemaal in beeld gevangen tot en met Lewis Hamilton. Dat is in ieder geval de top 6. Er is wel een gat naar Colapinto van 2,1 seconden. Dus dat is eigenlijk het gat waar Verstappen zich op moet gaan richten. En dan komt hij misschien wel weer met een 6e plek thuis. Maar belangrijker is, wat we natuurlijk van hem gehoord hebben en ook van Laurent Mekkies, het gevoel in de auto is beter. En dat ze die start nog niet onder controle hebben, dat was in het begin bij Honda ook, hè? Daar hebben ze ook lang over gedaan om daar het juiste moment te vinden, alles aan te passen. En toen ze dat helemaal goed hadden, was het oké. Okay. De betrouwbaarheid van de Red Bull powertrain is goed en er is geel. Yellow Fellow, is dat PLS? Nee.
2: Hazard on track.
10: Oh, dan ligt er iets los. Frans, dat de Hazard on track. Gaat België rechtop zitten, want dat is een voetballer, hè? Eden Hazard. Hazard on track? Eden? Nee. Hazard on track. Het mooie is, door de safety car ligt het veld vrij wijd uit elkaar. En dus zou je kunnen zeggen, als het een beetje in de buurt ligt, dan zou er een Marshall met left zou dat weg kunnen halen.
2: Want er staat in die pitstop-malaise, in ronde 7, is Valtteri Bottas als enige naar de soft geswitcht. En die rijdt 36-3 als rondetijd. En Perez rijdt nog steeds op die mediumband, die rijdt 36-2.
10: Het scheelt maar een 10e.
2: Ja.
10: Oh. Oké, okay. Die gaan langer mee. Lando Norris vooraan 32-9, Antonelli 33-1, Charles Leclerc 33-5. De vergelijking Verstappen, 10e, 33-5. Betekent ook dat hij gespat dichterbij komt. Verstappen, failing to follow race instructions, crossing the line at pit exit. Oh jee, krijgen we dat weer. Ooit in Monaco gehad. Ik heb geloof ik 24 slow-mo's gezien om te laten zien dat hij 0,0004 mm over die witte streep heen ging. En als, en als daar niemand rijdt, waar gaat het dan om? Hij is aan het knokken met Albon. Wow, moet even liften daar. Albon in Lift & Coast. Gaat hij het proberen? Ja, hij gaat het proberen aan de binnenkant in bocht 1. En Albon moet hem laten gaan. Schiet hij dan niet te ver door? Nee, dat is niet het geval. En dus heeft hij op het moment de beide Williams in de split.
2: Zowel Alonso, Albon en Ocon zijn noted vanwege een yellow flag infringement.
10: Zie, ze staan hier. Albon in ieder geval ook. Maar die noemde je.
2: Ja, Alonso, Albon en Ocon.
10: Ja, andere drie namen zie ik niet. Hela, daar gaan we weer. Is dat Piastri bij Leclerc? En dat is dan yo-yo. Dat is Leclerc die dan weer terugkomt. Maar Leclerc zijn pace begint in te kakken. Dat is geen goed nieuws, want hij zit op 33-5. En voor hem rijdt Lando Norris in zijn uppie 32-8. Twee vers in de Norris-neus. Dat is makkelijk. Voor hem. Alhoewel, vergis je niet in het concentratielevel. Hier komt de rest van de mannen met die yellow flag infringement door race control in beeld die Jack zojuist genoemd heeft. Norris is los. Dat is het ding wat zeker is. Hoe laat zitten we met die regenbui? 5 minuten zou het nog moeten zijn. Als het allemaal.
2: Ja, en volgens mij deed McLaren lap 25.
10: Ja, nou, 5 minuten vanaf nu is.
2: 3 rondjes?
10: Nee, want de ronde is 1:33. 7 ronden is 7 minuten. Dus we gaan het zien. Het mooiste is vaak dat je het aan het publiek kunt zien. Hè? En ik hoop dat de regie dan weer wakker is. Want dat zijn de momenten dat je weer richting het puntje van de bank gaat. Het puntje van je stoel gaat van oké, het gaat komen. Maar het zou dus intens en kort kunnen zijn. En het droogt ongelooflijk hard op Miami. Iemand die ons dat het weekend vertelde in het Singlesport Race Café was Nina Gaderman. Die daar met de damesserie gereden heeft vorig jaar.
2: Verstappen haalt volgens mij Sainz in.
10: Oh, komt wel van heel ver en haalt het dan ook maar net. Sainz zal weer roepen, ja. Hij denkt dat hij alles kan. Kijk.
2: Maar heeft hij dus Albon nog?
3: Let's start it out.
10: Ah, dit is met Albon. He squeezed me op de bollard. Ja.
2: Het is alweer een tijdje terug, want hij is inmiddels ook Sainz alweer voorbij. En die is hem weer voorbij. Dus het is een feest.
10: Gezellig. En nu is hij er ook weer voorbij, toch? Want op de app staat hij als 8e. En op de via lijn als 9. Nou, Leclerc is nog steeds bezig met Oscar Piastri. Dit is denk ik ook zo'n pechmomentje. Je komt eraan, ik heb nog zoveel, jij hebt nog zoveel. En nu lijkt het in één keer weer alsof het zoals was in die eerste 3 wedstrijden. Terwijl we er genoeg hebben gezien die toch echt aan het einde van de rit wel met een verhoogde hartslag en het hard trappen op het remmetje gebeurde. Links in de balk zie je misschien Gabriele Bortoleto. Achter Arvid Lindblad gaat om plaats 13 in deze race. Perez.
11: And we expect a shower in 2 to 3 laps and we want to survive it. Potentially coming first on sector 2, sector 2.
10: Hier zeggen ze dus bij, die regen gaat komen. En eigenlijk zeggen ze, we gaan het niet stoppen.
2: Nee, we gaan door. Ja.
10: We willen door. En hij komt als eerste in sector 2.
2: En hier zeggen ze dus ronde 21, 22.
10: Ja, oké. Okay. Dat is de interpretatie van het weer, hè, Jack? Ja, zie je, Leclerc, het schommelt te veel. Ene rondje is hij sneller, het andere rondje weer niet. En nu loopt hij er weer een beetje bij weg. Maar goed, hij is aan het vechten voor die derde plaats. Maar de gaten worden wel groter. Dus zeggen wij hier, die regenbui wat ons betreft, kom maar op met de geit. We stappen nu inmiddels wel gewoon steady op 8. Inderdaad voorbij aan zowel Carlos Sainz als Alex Albon. Logischerwijs, hij is, wat is het, 18e per rondje sneller dan die auto's. En dat is 18e, ergens tussen 6 en 18e per ronde. Dat is ook wat je nodig hebt in de Formule 1 auto als overspeed, wat de teams dan noemen. Dan kun je inhalen en weg. Als je bijna gelijk bent, kun je hem er alleen maar naast gooien en kom je bij iemand niet meer weg. Terug aan boord bij Charles Leclerc. Daar heb je de kilometers. En Piastri. Piastri heeft boost openstaan, die loopt veel harder. En Leclerc houdt hem dus steady op 307 tot aan het rempunt. Goed te zien en goed te horen. Mocht je niet zo vaak Formule 1 kijken en terwijl hier de Macarena-vleugel open gaat, wilde ik net zeggen, die blauwe puntjes op die achtervleugel, dat zijn reference points voor de FIA, die dus die camera continu af kunnen kijken of die niet te veel die achtervleugels aan het flexen zijn. Of ze niet te veel achterover buigen en dergelijke. Investigation after the race. Failing to follow race directions. Instruction crossing the pit lane. Texas. Dan is het dus ook niet duidelijk, hè?
2: Nee.
10: Want als het duidelijk geweest was, hadden ze maar 5 seconden straf gekregen. Ja, nee, we moeten kijken hoe het zit en dat. Misschien zat er een auto, misschien dit en dat. Blah, blah. Ze hebben natuurlijk in de kwalificatie voor de sprint hebben ze natuurlijk Alexander Albon door laten rijden. Terwijl hij een tracklimit had, wat helemaal niet mocht. Vandaar dat Liam Lawson weer in zijn auto gestapt was. Ja, de tracklimits worden tegenwoordig op een camera en AI bijgehouden. Ja, die gaf het al even een beetje laat door in de wedstrijdleiding. Dus Albon had niet mogen starten in SQ2. Reed daar inmiddels en toen kwam er boven. Ja, hij had niet mogen starten in SQ2. Ja, dan kan je hem ook niet terugdraaien. En Lawson was alweer terug in zijn auto gesprongen.
2: Verstappen heeft wel veel betere rondetijden dan Colapinto, dus het is een kwestie van tijd.
10: Ja. Was het schat wat hij moet dichten met Colapinto?
2: Ja, niet veel meer.
10: Maar een halve seconde nu toch?
2: Ja, er zit bijna niks meer tussen.
10: 34, 35, 1,2 seconden per rondje sneller, oké. Een kwestie van goed uitkennen. Links in de balk, als je meekijkt, zie je hem. 15 seconden. Kijk, dit is wel goed. 19 seconden is de spitstop los. 15 seconden, dus als Lando Norris nu moet stoppen met zijn banden en Verstappen kan dus door op die harde band, dan wint hij het allemaal terug. Hij is er nog niet voorbij bij Franco Colapinto. Zal het denk ik gaan proberen in bocht 1, Verstappen kennende. Hier een goede exit pakken en Russell komt binnen. Oei, dat is risicovol als we weten dat de regen aan zit te komen. Dan kan hij ze dadelijk pijn leiden. Daar komt Verstappen aan de binnenkant bij Colapinto. Colapinto kijkt en ik denk dat hij de deur hier gewoon open liet staan. Ja, maar ja, als je banden niet meer goed zijn, en dan maakt het niet uit wat je wil, maar dit is lap 21, naar de harde band gegaan. Als hij pech heeft, en die regen komt over vier rondjes, moet hij weer naar binnen voor intermediates.
2: Ja, tenzij ook weten. Hij...
10: Ja, precies. Ja. Ik ben het helemaal met Jens.
2: Toen is er wezen, dat gaan we doen.
10: Incident en Volvo Cars 23 Albon en Verstappen noten. Dat is wat Max net riep. Hij duwde mij richting die Bollard. En Leclerc heeft het nog steeds lastig met Oscar Piastri. Wel zeggen dat de McLaren-mannen er op dit moment voor zorgen dat race 4 van dit kampioenschap behoorlijk wat leuker is dan race 1, 2 en 3 en misschien wel bij elkaar. Linksboven in beeld was er net even uit de helikopter de donkere wolk te zien waar de regen zou moeten vallen. Sector 2 is dan ook waar bochten 9, 10 en 11 liggen. Dus zeg maar richting de chicane. Dat punt waar Isaac Hadjar zijn stuur begon te slopen. Zo kunnen we het wel noemen. We hebben verder. Die klap. En dan hebben we alleen maar zijn stuur zien slopen.
2: Russell is teruggevallen naar positie 12. Achter Ocon. En Leclerc krijgt ook box.
10: Risico. Leclerc ook winnen. Inderdaad, goed gehoord, Jack. Goed te zien. Dus dat is lap 22. Ja, dat is wel zo'n beetje wat er in de lijn der verwachting lag. Ook hij natuurlijk niet naar de harde band.
2: Ik heb het gevoel... Slecht stop.
10: Oh, ik heb het gevoel dat jij gelijk hebt. Dat ze denken dat ze dat beetje regen kunnen overleven op die harde band. Kijk waar hij rijdt Verstappen door die stop op zijn harde band. Op P5. En hij komt achter Russell terecht.
2: Ja, slechte stop.
10: Ja, dus zo'n slechte stop doet pijn.
2: Anderhalve seconde te lang.
10: Ja. Het wil niet altijd lukken, ze hebben veel gedaan. Maar die light rain in turn 7 en 8, very light. Stroll binnen, Bottas binnen. Geven dus aan bocht 8. Daar begint het zo'n beetje. Dat is dit punt. Hier zijn we al in 9 en 10. En gaan we dus richting 11. Dus hier vandaan gaat het dan komen. En Russell blaast rustig verder. Had daar echt geen schijn van kans. Wat al duidelijk zijn, dan gaat hij dus nu op jacht naar Berman. Leclerc.
12: Why did we stop? What is the rate?
10: Charles. After the fact. Vraag het dan van tevoren. We gaan stoppen. Waarom? Er komt toch regen? En wacht dan op een antwoord. Nu ga je eerst stoppen. En dan gaat hij nu zeggen van waarom zijn we gestopt? Ik snap dat soms niet helemaal. Dus
2: nee, helemaal niet.
10: Ja, maar het is ook makkelijk oordelen voor ons. Daar moet ik ook weer eerlijk in zijn. Jou is er ook onmakkelijk voorbij. Maar dat is, voer dan desnoods even die discussie vlak voordat het komt. Of op een dag als deze, waarvan je weet dat het misschien komt. Jongens, mocht het erom hangen en we zien wat,
2: dan doen
10: we
2: dit.
10: Als we er tegenaan hangen, vraag het nog een keer extra. En nu gaat hij gewoon stoppen en roept hij, waarom zijn we gestopt? Denk, dan moet je bijna zeggen, waarom ben jij gestopt dan? Heb je niet gezegd aan Moela?
2: Ik ga lekker door.
10: Aan Moela, ik wacht wel. Ja goed, daar hebben zij dan weer allerlei mensen voor die van alles doorrekenen. En die van alles bekijken. Dat is al voorbij aan Berman. Dat is al terug naar 9. Berman nu op 10. Olly Berman. Situatie 23. Daar is Oscar Piastri.
13: So, possible rain in the next couple of laps. Should affect turn 7 and 8 first. Could get heavy.
2: Ja, very light.
10: Het
2: could get heavy.
10: Mercedes, ja, er komt wat lichte regen. Dat zou heel zwaar kunnen zijn. Weet je.
2: Nee, volgens mij was dat Cadillac, toch? Die zeiden.
10: Ja, oké.
2: Heel licht.
10: Het is gewoon een interpretatieverschil.
2: Ja.
10: Dat is bizar. Leclerc ook bij me voorbij. Op jacht naar George Russell. Russell. Leclerc moet hopen dat Albon zijn huid duur gaat verkopen. En dan kan hij aansluiting krijgen bij George Russell. Situatie 23 van 57. Lennon Norris 2,6 seconden voor Antonelli. Derde Piastri op 7 seconden. Vierde Lewis Hamilton. Daar weer 4 seconden achter. Dan Verstappen 2 seconden achter Hamilton.
12: Next time you take the hazard, please stick with me on here as well.
2: Ja.
10: Nee, ja. Sorry. We hebben het eigenlijk... Dit had hij... proactief voor de wedstrijd moeten zeggen. Als we in zo'n situatie komen, praat met mij wel. Dat hij netjes doet, box, dan weet hij iedereen staat klaar. Dan kun je zeggen, zoek het lekker uit. En je weet ook niet wanneer ze het geroepen hebben.
2: Ja.
10: Maar dit moet je van tevoren, dit moet je proactief aanpakken. Maar ja, goed, dat is mijn bekrompen mening, laat ik het dan zelf maar zeggen, voor de hele wereld weer gaat roepen. Vier uitvallers inmiddels. Dat zijn de heren Hulkenberg, Los en Gasly met koprol. En Hadjar met een afgebroken stuurstang. Doordat hij tegen het muurtje aanreed bij de chicane. En daar nogal boos over was. Laten we het zo maar zeggen.
2: Safety car reed Max 16e positie.
10: Ja.
2: Max rijdt inmiddels 5e en is op jacht naar Lewis Hamilton. Zijn rondetijden zijn iets sneller.
10: Ja.
2: 16e gemiddeld. Dus daar moet hij tegenaan gaan rijden.
10: Echter, meteen doordenkende. Zij zouden wellicht uit kunnen rijden. En hij moet dan nog een stop maken.
2: Ja.
10: Ja, ja, ja. Russell, Russell, Russell en Albon. Dat gaat wel goed. Leclerc was wel wat dichterbij, maar zit dan hier vervelend. Want hier heeft hij geen mogelijkheid om Albon voorbij te gaan. Moet dan even wachten zo dadelijk bij het uitaccelereren van bocht 16. Kleine regencel.
2: Ik wil veel light.
10: Ja, mooi hè. Echt erg grappig. Erg, erg grappig. Waar Verstappen op dit moment tevreden over kan zijn is... race pace. 33-1. Hamilton rijdt 34-0. Piastri rijdt 33-6. Lando rijdt 33-0 en Antonelli rijdt ineens 32-8. Leclerc heeft aansluiting bij onze vrolijke vriend.
2: George Russell.
10: Wat zien we daar links in beeld bij een klein momentje? Ja, ging er even... Ah, oké, okay, vandaar dat hij net even wat verder weg was. Even doorgeschoten aan het einde van 17. Bocht 17. Het is heel Amerikaans, hè, dat de bochten geen namen hebben, maar nummers. Turn 1, turn 2. Aan de andere kant, de meeste circuits van Europa, als een bocht naar je vernoemen, dan ben je er niet meer. Ben je uit leven, dus dan maar beter geen...
2: Hoe was de informatie ook weer, Olly? Was 19:40, hè, zeiden ze, dat het zou gaan regenen.
10: Ja, dat is al 8 minuten voorbij, dus degene die dat geroepen hadden, die zijn al even niet meer...
2: En de anderen die van McLaren riepen, ronde 25. Fijn.
10: Je ziet hem boven hier linksboven in beeld, als je mij kijkt, zie je hem hangen. Max komt met rassenschreden dichterbij. Lewis Hamilton, 34-0 voor Hamilton, 33-1 voor Verstappen. Holy knetter. Die mediaband begint in te storten. Lewis Hamilton zit te stretchen.
2: Ja.
10: Maar dan kan je ook het risico hebben. Kijk, nu zegt Lando, er zijn wat spits of rain. Dan kan je dus ook het nadeel hebben van Lewis, dat je, omdat je nu moet stoppen, denkt, oh, we gaan naar intermediates. En die zijn straks na 3 rondjes op, of 4, want het droogt hier hard op. Is wel oppassen geblazen nu, hoor. Verstappen loopt niet harder dan 320 km per uur. Zie je dat? Het lijkt een keus te zijn. En daardoor loopt hij hem tot aan het rempunt. Lewis glijdt een beetje door. Komt Lewis naar binnen? Dat is de vraag. Lewis komt niet naar binnen. Deze twee hebben elkaar in de sprint al redelijk wielbengend. Zijn ze elkaar tegengekomen vandaag. Na de start hebben ze ook lopen wielbengen. Dus ik denk niet dat Lewis Hamilton de deur makkelijk open gaat zetten voor Verstappen. Aan de andere kant, Max zal een goed punt moeten vinden. Bovenaan in beeld, linksboven als je beeld met ons hebt. Daar hangt de bui waar we het over hebben. Formule 1 en de FIA voor ons nog de juiste beslissing genomen. Omdat het veel zwaardere weer er wel degelijk aan zit te komen in Miami. De verschillen Max met Lewis. 18e, 15e, 19e, 16e. Waar ga je dat doen? Lewis is natuurlijk ook bezig met verdedigen. Op een vierde stek. Ferrari-vleugel heet de Macarena-vleugel. Die draait dus anders dan die Verstappen. Die is hoger en groter. En daar duikt Max aan de binnenkant. En Lewis knijpt hem af. Schiet niet door. Max heeft zich wel duidelijk laten zien. Dus Lewis weet dat hij het daar kan verwachten. Dan denk ik dat Verstappen de volgende ronde thuis niet gaat doen.
2: Nee, precies. Die gaat het op een ander moment doen.
10: Of hij gaat zitten kijken of Lewis daar... Ah, hier kwam die verdediger te rijden. Vijf ronden.
2: Dat is wel lang eigenlijk.
10: Zou het een rondje... moet ik op een ander papiertje schrijven.
2: 31. 25 tot 30. Laten we het zo doen.
10: Tot lap 31. Maar ja, dan is het ook surviving tot lap 31. Bottas speeding in de pitlijn. Daar is hij. Nu wel. En nu kan Lewis niet insturen. En dus wordt Lewis Hamilton door Verstappen terugverwezen naar de 4e plaats in deze wedstrijd. Antonelli is binnen geweest. Ja, we keken naar de ene inhaal en is Antonelli naar binnen gedoken. Die is dus nu ook naar de harde band. Laat ook dat duidelijk zijn. 27 laps. En dan moet je het vertrouwen hebben. Stappen daardoor derde, achter de beide McLarens. Hij al op de harde band. Antonelli teruggevallen naar P5. Berman op dit moment ook binnen.
2: Safety car, Max Rey, 16e.
10: Ja. Ja, maar een safety car stop is een halve stop. Dus dat is het enige wat... En dat hou ik dan wel van, als ze snel berekend hebben. Als ze het nu doen, ja, zeker, moeten we er misschien nog een maken. Maar deze is de helft van als die anderen hem op race speed moeten maken. En dan heb je er ook wat aan. Maar het is zo lastig, jongens. Die beslissing nemen is echt poeh. Blij dat ik dat soort dingen niet hoef te doen, hoor.
2: Nee, maar het is een aanvallende beslissing en daar hou ik van.
10: Ja, klopt.
2: Heel gelijk.
10: Zoals we net met Charlo hadden, proactief. Ja. En niet after the fact roepen. Oh, maar wat Lewis vaak doet. Ja, we hadden 3 ronden eerder moeten stoppen.
2: Lando Norris.
10: Lando gaat binnenkomen. Leider in de wedstrijd. Gaan we dan nog krijgen. Nou, Piastri zit daar nog tussen. Maar als hij een rondje later komt. Piastri, ja, die zit er net niet safe. Wel lachen. Ronde nummer 28. Ze hebben wel vertrouwen, denk ik, dat de regen zwakjes is. Verstappen zal nu alleen maar weer hopen. Als er regen komt, moet het heavy zijn. Dan moeten we allemaal naar binnen.
2: Goeie stop.
10: Ja, zag hij ook wel uit. 2.8.
2: Ja. Nou gaat Lewis naar binnen.
10: Ja, oké, die duikt daar weg. Dat snap ik wel. Maar wat gaat... Daar is Lewis Hamilton. Wat gaat Oscar Piastri doen? Dat is de grote vraag. Want dan zouden we dus Verstappen voor het eerst zit je aan de leiding van de wedstrijd kunnen krijgen. Oh.
2: Yo, gaat niet goed.
10: Linksachter. 3 punten. Volle seconde verloren.
2: Net als Leclerc. Ja. 1,5 seconde kwijt in de pits.
10: Ja, de Williams gaan ook komen. Trouwens, Albon is binnen. Staat erbij. Ja, Albon ook binnen.
2: Ferrari.
10: Piastri lijkt mij wel zo'n droogloot dat hij zegt, nou, ik blijf wel even rijden. Ik hoor het hem op de radio zeggen, maar I'm fine. Of niet. Het kan natuurlijk ook zijn dat je weet van we moeten wat. Nou, we gaan het zo dadelijk wel zien of horen. Hier zijn we aan boord bij Lando Norris. Hij dus inmiddels achter Antonelli situatie. Daar is een Piastri.
13: Hamilton to pit it. Oscar, we're going to pit and cover him. Use the pace now. Use the pace.
10: We're going to pit cover, zei hij volgens mij.
2: Use the pace.
10: Ja, dat betekent ofwel ram door. Ja, als je hem wil coveren, dan zou je tegelijkertijd naar binnen moeten komen. Kijk, hier bij elkaar rijden dan voor de gezelligheid. Even Verstappen, Antonelli en Norris. Dan moet die Piastri wel even snel naar binnen. Anders komt Verstappen ook niet aan de leiding van de wedstrijd. Want Antonelli en Norris hebben natuurlijk banden die 21 ronden nieuwer zijn dan die van Verstappen. Kijk. Antonelli. Verstappen pakt de verdedigende lijn. Hij had daar net ook geen topsnelheid, hè. Kan een keus zijn. Nadeel is, overtake kan hij niet gebruiken. En zij dus wel. En dan hadden we het over die 350...
2: Piastri in de pits.
10: Kilowatt. Ja, Piastri is binnen. En Norris en Antonelli zijn met elkaar gewicht. Dat is wel gunstig ten opzichte van Verstappen. 350 kilowatt is 475 pk wat je dan hebt. 250 kilowatt, wat normaal is, is 340 pk. Albon heeft ook weer wat gedaan. Pakt toch ook vaak wel strafjes op. Sainz is binnen, rechtsonder in de balk. 29 van 57. Hij moet over start-finish komen, hè? Nou, hij rijdt aan de leiding, maar... Nieuw racelid. De titel is er, we pakken hem.
2: Hartstikke idee.
10: We pakken hem. Maar dit gaat hij niet lang volhouden, let maar op. Komt hij al. Antonelli richting 11, buitenlangs. En terug. En de volgende. Hij doet het bij het aanremmen. Ja, slim deed hij dat, zag je dat? Hij gaf Lando het gevoel, ja, je mag. Maar er is...
2: Ja, dit kan hij niet houden.
10: Lindblad in een stop van 2.5, dat was een goeie. Nee, hij gaat het alleen al niet houden, omdat zijn mannen 20 ronden ouder zijn. Dus dat is logisch, maar...
2: Hij moet mee met deze top 3. Dat moet hij proberen.
10: Dat moet hij doen, want het voordeel is... de Piastri is teruggevallen, Leclerc is teruggevallen.
2: Colo Pinto rijdt vierde. Daar gaat Lando.
10: Ja, Leclerc zit er al 10 seconden achter. Hè. Daar komt Lando Norris er ook voorbij. Verstappen, kijk nog even in die... Ja.
2: En die gaat terug.
10: Terugkruisen en doorschieten. Lando weer binnenlangs. We zijn lekker aan het racen. En Lando zal dit nu wel houden. Dus Antonelli, Norris 2, Verstappen 3. Geef nooit te vroeg op. En nu aanhaken en bijblijven, zolang als je kunt.
2: Meerijden, ja.
10: Ja, als je mannen het aan kunnen, dat blijf ik, moet ik erbij blijven zeggen, ter verdediging. Het is echt geen schande. Maar hij moet wel, kijk, de mazzel, Colo Pinto ligt vierde. Hè? En deze zijn lekker met elkaar aan het knoeien. Russell en Leclerc. Zoals andere teams dat doen bij een jojo. Hè? En dan kan Colo Pinto kan hier wel het een en ander in betekenen. En als zij veel met elkaar in de slag gaan... en Verstappen kan mee in de vaart der volkeren. Kijk, Antonelli zit ook even de snelste raceronde neer. Hè? Van 1.32.3. Norris 33.4 en Max 34.3. Dus dat is wel een dingetje. Colo Pinto rijdt ook een 34. En George Russell rijdt 32.9. Leclerc rijdt 32.7.
2: Kijk, het mooie van later
10: Replay van Piastri, sorry.
2: Ja, maar die hebben we niet gezien. Ik wil even weten hoe lang die stilstaat.
10: Ah, rest voor. Twee keer wheelgun.
2: Ja.
10: Ja. De rest is inmiddels weer binnen, zeg ik dan? Nee, want die hadden die regen wilden ze overleven. Die er niet gekomen is. Althans niet echt. Er waren wat.
2: We hebben het niet echt goed gezien in ieder geval.
10: Er waren wat druppeltjes.
2: Toch? Ik heb het niet echt goed gezien, de regen.
10: Leclerc zal wel graag naar het podium willen, want zijn podiumfinish gaat hij Kimi Räikkönen voorbij als Ferrari-coureur met podiums. Drive-through penalty voor Valtteri Bottas. Speeding.
2: Rood uitroeptekentje links in de balk. Dan kun je zien dat hij zijn straf nog niet ingewisseld heeft.
10: Leclerc en Russell vechtend voor P5. Mooi gevecht. Wie wat waar en vooral waarom.
2: Hoe lang gaat Franco Colapinto nog doorrijden?
10: Power, power, power. Nou is Leclerc er weer voorbij. Dat is gewoon, Leclerc heeft wat gespaard op het rechte stuk. George heeft alles gebruikt om daar te komen. En dan heeft hij nog over bij het opkomen richting start-finish. Dus dit zijn de inhalen die we niet echt mee knetterhard mee mogen rekenen. Maar aan het einde van het rechte stuk vind ik ze wel mooi. Het is gewoon een kwestie van deployment en slim zijn. En toch, moeten we wel weer zeggen, is Leclerc achteruit geboerd. Ging aan de leiding in de eerste ronde. En de dingen,
2: anderhalve seconde bij de pits.
10: Pees een beetje zakken. Ja, precies. Plop. Ja, die verloor die bij de pitstop. Ja, oké. Okay. Ja. Dan is het logisch. Maar
2: ja, dan kom je later in het veld.
10: Daarvoor was het ook al een beetje. Dat op de pace niet helemaal lukte. Daar komt Russell weer. Marnold. Mooi, de vleugel van Ferrari klapt dus volledig achterover. En die van Rebel Racing gaat naar de voorkant helemaal open. Iets met die grote walrus en kwark. Oh nee, Kriddel. Hadden we het gisteren over.
2: Die Colapinto zeg.
10: Ja.
2: Rijdt nog steeds op de mediumband.
10: 30 ronden, net als Ocon en Bortoleto en Alonso. Alonso 14e. Dat is ook not so bad, hè, in de Aston Martin. Die heeft overigens officieel geroepen dat alle trillingen nu voorbij zijn. Was wel mooi. Ik heb nog steeds geen power. Maar de trillingen zijn voorbij.
2: Vind je dat zo grappig?
10: Ja, is grappig.
2: Verstappen inmiddels al 3,5 seconden.
10: Colapinto binnen. Sorry, Jack. Colapinto binnen.
2: Dat moeten we even notuleren. 32.
10: Vanaf P4 was dat, hè?
2: Ja.
10: Op het geluid van Lando Norris. Colapinto nog steeds binnen. Oh, 2,9 is goed. Goeie niet stop. Voor de schamen.
2: Oscar Piastri is echt hard op weg. Die rijdt bij far de snelste rondetijd van het setje rondom de zevende, zesde positie.
10: Ja, maar is te ver weg, ben ik bang. Hij zit wel 15 seconden erachter.
2: Ja, maar hij moet Russell en Leclerc nog kunnen pakken. Denk ik dan, en Verstappen.
10: Ja, maar hij heeft nu het voordeel, ik rij er naartoe.
2: Ja.
10: En deze zijn met elkaar bezig. En dat is hetzelfde als je nu een stop moet maken en je komt op plaats 12 terug. Dan kom je tot en met plaats 6 allemaal jongens tegen. Die kun je makkelijk hebben. En daarna kom je weer jongens die ongeveer even hard rijden. En dan wordt het al een toefje lastiger. Norris blijft op 1,5 seconde van Antonelli. Dat betekent dat Kimi Antonelli zich op dit moment geen enkele fout kan veroorloven. Aan de andere kant, hij kan zich ook niet alles veroorloven. Want mocht hij hem winnen vandaag, Jack,
2: dan mag hij niet met de champagne spuiten.
10: Hij mag geen champagne drinken, want dat is een lokale regel. In de midden, een lokale regel. Een landelijke regel in Amerika. 21.
2: Ja.
10: Als je die video's op TikTok ziet, houden zich er ook echt allemaal enorm aan. Hè, met Spring Break. Gaat wel in het kampioenschap naar 75, 100 punten zelfs. Russell blijft tweede, Leclerc, dan Norris. Komt alweer wat dichterbij. Ja, dat is Norris natuurlijk wel veel aan gelegen om te kijken of hij daar nog wat mee kan. En Russell is dan weer afgehaakt bij Leclerc, zie je dat?
2: Ja, hij zit nu in gevecht met Piastri achter hem.
10: Dat is gunstig voor Piastri, want dan hoeft hij dus op dit moment maar één auto te clearen. Kijk, die snuizen, zullen we zeggen. Onderling verschil van die banden tussen Russell en Piastri is ook gewoon 8 rondes, hè. Maar de McLaren is ook goed. En waar is de McLaren vooral goed in? Terwijl Bortoleto binnen is. In de bochten waar er niet heel veel snelheid is. Oftewel de lage downforce bochten. En daar is mechanische grip weer belangrijk. Dat wil zeggen de hoeveelheid grip die je op je achteras, achterbanden kunt creëren. Zonder dat de achtervleugel die auto heel hard op de grond duwt. Oei, Bortoleto 3,1. Nou, bij Audi vind ik het nog niet eens heel bad.
2: Colapinto van die vierde plek teruggevallen naar P8.
14: It's run. Gearbox. I am struggling with the car,
10: gearbox, however, problem with the pedals. Problemen voor Kimi Antonelli, de leider in de wedstrijd. En Lando Norris komt ook meteen dichterbij. Is dat hydraulisch? Is dat mechanisch? Wie zal het zo dadelijk zeggen? Maar problem with the pedals, dan zou het een hydraulisch probleem kunnen zijn voor Kimi Antonelli. Wat je hem niet gunt. Komt Piastri aan de start van Russell. De ronde aan de leiding vandaag tot op heden in handen van Lando Norris. 15 stuks, snelste pitstop Antonelli, 2.2. Piastri de man met de snelste raceronde. Oeh, Russell schiet een beetje door. Oh, Piastri met een beetje overstuur, komt hij aan. Ja, betere exit, veel betere exit. En dan gebruikt daar George Russell toch ineens wat extra power. En Toto Wolff, die heeft natuurlijk die boordradio ook gehoord. En gaan die rondetijden dan een beetje verdwijnen? 32-1 om 31-9. Het is nog niet zo heel erg met Kimi Antonelli. Maar reken maar dat ze Lando Norris dit ook verteld hebben. Het verschil ook, hè. Dan hoor je nog mooi. Ik vind het ook leuk. Jij ook, Jack, denk ik, dat hij nog zo jong is.
2: Ja.
10: Hij heeft nog niet de rust om te roepen, dat is een small problem. Ah, nu komt er weer regen over 10 tot 15 minuten. Nou, we schuiven het lekker door.
2: Nee, ronde. 10 tot 15 ronden.
10: Oh, ook nog. Het komt allemaal richting het einde. Ik ga nog gelijk krijgen ook straks. Met deze hele race gewoon. Dan ga je wel allemaal mensen zeggen. Ja, ze hebben hem veel te veel vervroegd. Want hoe leuk was het niet geweest als.
2: Als, maar dan.
10: Nou, als de regen klopt en het is inderdaad zo'n 70 tot 80 millimeter wat ze verwachten. Dan
2: nee, moet je niet willen.
10: Nee, maar dan word je ook niet vrolijk. Als je wedstrijd we zeggen, ja, het is te gevaarlijk. We zetten de boel even stil. En dan krijg je dit en dan krijg je dat. Of je krijgt kwartpunten of halve punten of whatever. Want dat zit natuurlijk ook nog steeds in het kampioenschap. Kwartpunten is bij 25%, dat is rondje 15. Halve punten als we voorbij ronde nummer 29 zijn. Dat zijn we inmiddels. En volle punten als we voorbij rondje nummer 43 in deze race komen.
2: Russell verdedigde heel heftig de binnenkant.
10: Ja. Oh, laat hem buiten lopen. Gaat in bocht eenmaal wat proberen. Oh, momentje overstuur. Komt-ie dan, hè? Ja, goede plaat. Russell terugverwezen naar 6. Gaat gewoon chagrijnig het weekend uit hier, als het zo doorgaat.
2: Ja.
10: Was van de week al iemand die na de kwalificatie, toen hij er niet bij stond, foto's geplaatst had van hoe hij aankwam in Miami. Lachen, smilen. Hoe hij de vrije training had, lachen, smilen. Hoe de sprintkwalificatie was, er was in één keer wat glimlach weg. Hoe de sprint verlopen was en hoe de normale kwalificatie verlopen was. Dan zie je gewoon George Russell van een happy chappy, zie je gewoon naar een chagrijn veranderen. Ja. En dat mag, hè? Ik vind het prima. Er zitten ook ontzettend veel mensen die dat heel grappig vinden, omdat hij door... Ja, die jonge Antonelli, de oren gewassen wordt, as we speak. Norris 1.3 van Antonelli, daar komt George Russell weer terug. Dan heeft Oscar Piastri dus weer te veel gebruikt om hem uiteindelijk te pakken. En dat is dus wat ik bedoel met overspeed. Je kunt natuurlijk wel het een en ander doen hier, maar je hebt ook de ronde daarna nog nodig om bij hem weg te lopen. Anders komt hij uiteindelijk automatisch wel weer terug. Dat zal je hier dan krijgen. En dit is nog wel steeds wat ze yo-yo'en noemen. Ik pak jou, jij pakt mij. Op het moment dat jij mij gepakt hebt, weet ik dat jouw batterij minder is. En pak ik jou even later wel weer. Maar het gaat er nu dus om dat je je overspeed goed gebruikt. Ja, dit is een overtake-inhaal. Die is ervoor. En eigenlijk had hij moeten zorgen, en misschien is het wel zo, dat hij nu nog genoeg in de tank heeft. Of letterlijk in de batterij heeft. Om nu ook een gaatje te trekken. Want zijn race pace is gewoon beter. Norris op 17e van Antonelli. Pakt de snelste raceronde af van Antonelli. 33-8. Hallo, 16e. Ja, staat hij onderaan in beeld. Dat is wel veel.
2: Verstappen houdt het goed vol, hoor, op die derde plek.
10: Dat hadden we gezegd, hè? Ocon, yellow flag infringement, no further action.
2: Ja. 6,5 seconden. Er zit Leclerc achter Verstappen.
10: Ja, en de rondetijd van Leclerc is 3-4-10. Ik heb nieuws voor je. En ik weet dat het zo is. Jij weet ook het is. Ze zijn op dit moment bij Red Bull Racing alleen maar achteruit aan het kijken. Wat zijn de rondetijden van Leclerc? Wat rijdt hij? Wat komt hij dichterbij per rondje? Wat moeten we doen om ons eerste grote podium van het jaar voor elkaar te boksen?

Japan was het niet zo slecht, hè, want dan werd hij uiteindelijk vierde. Het was al dat het toefje beter ging, maar het gaat natuurlijk wel om het echte podium. Dat wil je wel, want dat is ook een aanwijzing en dat geeft natuurlijk ook weer een pak motivatie aan die grote groep mensen die op de fabriek knetterhard bezig is om voor jou te zorgen dat het allemaal goed komt. Charles Leclerc leidde dus de eerste 23 ronden van de Grand Prix van Australië, maar behalve dan vandaag weer, een paar daarna niet heel veel meer. De DNF van Hadjar is het tweede voor Hadjar van het seizoen. De langste stint op de harde band in 2025 waren 36 ronden. En dat was in handen van Nico Hulkenberg. Verstappen heeft er inmiddels al 30 op zitten.

0: gevallen tot vlak achter Lewis Hamilton naar de 7e plaats. En probeert dan maar weer eens terug te komen.
1: My ears are gone, man. Like they're dropping quite a bit.
2: Again, it's just temp, Kimmy, just temp.
0: Oké, okay, zeg, mijn achterbanden gaan er een beetje aan. Ze droppen als een idioot. Temperatuur, Kimmy. Het is temperatuur. Maar ja, hij staat natuurlijk onder druk, dus dat snap ik wel. Want zijn banden zijn maar 10 rondjes oud. En die van Verstappen 30. Ja. Ja, maar goed, Max heeft ze natuurlijk, zeg maar even flauw gesproken, in kunnen rijden. In zijn inhaal van waar hij vandaan kwam. En Kimmy staat vanaf het moment dat dingen eronder staan, staat hij onder druk van Jan en Alleman. Als het gat naar Verstappen, dat is inmiddels 10 seconden voor Norris. Ja, dan hadden we geroepen, dat gaat hij niet volhouden. Dan kun je hopen dat Oscar Piastri in de buurt komt van Charles Leclerc. Dat dat dan weer in gevecht wordt, dat daar weer wat ruimte komt. Ik praat toch wel even met de oranje bril, want het zou toch wel lekker zijn als hij in het podium hier weghaalt. Aan de andere kant, met minder dan 20 ronden nog te gaan, kan en zal hij niet ontevreden zijn over het weekend. Nee. Ook omdat hij de spin aan zichzelf toe schreef. En tegen het team zei, sorry.
3: Ja, foutje.
0: Komt hij aan. Kieken, kieken. Nog niet. Is allemaal nog een beetje kijken, kijken, niet kopen dit. Je zit daar in de buurt bij die gasten. Even goed snel spieken. Alonso zit ervoor als het goed is.
3: Ik denk dat als je niet al te veel je banden opoffert, achter Antonelli zou ik ook lekker wachten, toch? Jagen lijkt me makkelijker dan verdedigen, deze baan.
0: Ik denk het ook. Nou, het is Alonso die ervoor rijdt, maar het is wel nog een stukje. Hier, die, kijk eens, 3.35, hè? En die loopt dan wel wat terug hier tot het aanrempunt naar 3.23. Dat Verstappen kwam er straks niet boven de 3.24
3: uit. Nee, dat was een instelling.
0: Maar hij hield hem wel steady tot aan dat punt. En het kan natuurlijk ook een instelling van die ronde geweest zijn om te zorgen dat hij na die herping weer kan verdedigen. Maar kijk, hier, nu loopt hij hier weer niet harder dan 2.89. Dat is ook wel weer korter, maar
3: Lance Stroll in de pits.
0: Ik denk dat hij het niet meer leuk vindt.
3: Ik denk dat hij hem parkeert.
0: Jongens, dat is niet gezellig.
3: Oh nee, als de teller gaat lopen.
0: Nou, ja, maar ja, dat weet je niet, hè? Sooner as well. I'm telling you, you can see him. Kijk dan. Ah, 2.8, goede stop. Ah, ze maken dus wel stappen bij Aston Martin. Hoe je het bent of keert. En nu dus officieel niet aanwezig, het weekend hier, laat het duidelijk zijn. We hebben dus al 5 verschillende leiders gehad vandaag, hè? Leclerc, Antonelli, Norris, Piastri en Verstappen.
3: Lance Stroll geswitcht naar de soft.
0: Ja.
3: Data verzamelen, ja.
0: 18 rondjes. Doable. Het is ook een goed teken dat de Formula 1-regie, de regie van FOM, niet die buienradars in beeld brengt op dit moment. Hè?
3: Nee, heel goed.
0: Dan gaan ze pas doen. Kijk hier, als je dit uitziet, er zitten van die blauwe vlekjes tussen. Hier komt niet zo heel veel uit. Maar als we nu gaan 180 graden om gaan draaien, dan zie je dat het... Nou, daar is het ook nog wel oké. Okay. Hier, er zitten heel grote gaten tussen. Het kan wel eens een heel goede beslissing geweest zijn om deze race in een droge window te plaatsen. Gat tussen Antonelli en Norris, 19e. Dan daar, 12 seconden. Verstappen, 5 seconden erachter Leclerc. 5,6. Laten we dat even opschrijven.
3: Ja, 5,9 was het.
0: Oh.
3: Het is nu 5,5.
0: Ja, het schommelt
3: een beetje. Hij knabbelt er iets af en dan komt hij weer een beetje terug.
0: Ja, maar dat is dus wat ik denk wat Verstappen aan het doen is. Samen met Hanna Schmitz.
3: Ja.
0: Ze hebben gezongen voor Hanna, want ze was jarig.
3: Ach, wat leuk.
0: Tijdens de debrief.
3: Heel leuk.
0: En wat ik dan ook wel weer grappig vind, want dat is natuurlijk ook zo Formule 1, dat soort dingen gebeuren normaal in de openbaarheid. En dan komt er een taart en allemaal flauwigheid met dit en dat.
3: En dan heb ik in je gezicht, ja.
0: Dit was gewoon Hanna en dan kwam toen we uitgezongen waren, kwam een van de andere meisjes met een mooi klein rond taartje. En alsjeblieft dan iedereen duim omhoog en meezingen en veel plezier ermee. Vind ik wel netjes. Type Mart had natuurlijk heel graag die taart gewoon vol op de neus willen zien, maar dat kan je niet zeggen.
3: Nee. Ja, laat me denken. Goed, Antonelli bij de achterblijvers. Norris volgt op 1 seconde.
0: Bij de Hazen met hoop. Bij de Williamson met hoop. Williamson zijn ze een beetje Fortuna Sittard van vandaag. Weet je? Die hebben nu nog 2 punten in de handen. Maar is dat ook uiteindelijk straks aan het einde van de rit het geval?

0: Lindblad slecht weekend. En Alonso op 15, daar gaan ze wel vrolijk van worden daar, hoor. Lindblad rijdt al 38 ronden op de mediums. Zeg ik het verkeerd? Nee, Alonso rijdt al 38 ronden op de mediums. En wat is dan zijn rondetijd? 36-3.
1: Nou, ook Franco Colapinto rijdt vrij rustig in 11 seconden achter hem Sainz.
0: Ja, hij zit daar redelijk safe.
1: Ja.
0: Ja, maar goed.
1: P8 zou een prima prestatie zijn, hoor.
0: Ja. Nou ja, goed. Zijn teamgenootje heeft dit jaar ook regelmatig wat van die plekken gehad. Maar die gingen dus vandaag met een koprolletje uit. Na een touché met Liam Lawson, die daar dus ook slachtoffer van was. En ja, dan hoef je er als wedstrijdleiding ook meteen niks meer aan te doen, hè.
1: Klaar.
0: Zo werken die dingetjes.

0: Wij waren voorspeld dat we rond die ronde 45 weer een celletje met regen zou komen.
1: Ik weet niet meer waar ik het allemaal opgeschreven heb. 49 tot lap 31 zou het regenen. Nou, dan zijn we ook al 10 rondjes voorbij.
0: Ja.
1: En je komt op het punt dat je zegt, ain't gonna happen.

0: letten op 1.9 van Ocon. Ja, gaten achterin zijn wel groot. Dat Perez, Stroll en Bottas achterna rijden verbaast me eigenlijk ook niks. En wat zegt George Russell?
1: Update. Verstappen done 34 laps on the hard. Still doing 33.5 at the moment. We are forecast to catch him by the end of the race.
0: Dat is knap. Verstappen rijdt op dit moment 33.5 op die harde band. En die is inmiddels 35 rondjes oud. We verwachten dat we hem aan de aanleiding van de race kunnen pakken. Zeggen ze tegen George Russell. Dan gaan ze even om het feit heen dat hij volgens mij dan eerst moet hij dus Piastri inhalen. En daarna moet hij Leclerc inhalen. Of zeggen ze, je ligt nu zesde, maar je kan nog vijfde worden, want Verstappen gaat wel terugzakken. Dat is toch een onduidelijk ding dit.
2: Ja.
0: Nu geven ze hem het gevoel misschien wel dat hij derde kan worden.
2: Ja, dan moeten Leclerc en Piastri oplossen.
0: Nou ja, 4-6 rondjes, zegt de AWS. Gevecht voor Charles Leclerc. Battle in 6 laps. Komt hij straks 1000 tekort. Ik weet één ding vrijwel zeker. Als er nu een safety car komt, duikt iedereen naar binnen.
2: Ja, allemaal.
0: Even kijken, zegt dat goed? Colapinto zou ervoor kunnen kiezen om het niet te doen. Even ronden de banden die maar 10 rondjes oud zijn. Eigenlijk de verste banden. Samen met Hamilton. We noemen de naam Hamilton.
2: Waar is die?
0: Gestart zevende. Als zesde.
2: Kleurloos.
0: Weer zo'n weekend.
2: Nou, maar hard schade, hè?
0: Ja, correct. Dank je. Dat is waar. Schade op de vloer. Maar goed, los daarvan. Ja, als Leclerc top 3 start en hij zesde.
3: Zit Paul Boer sliding everywhere.
1: Hey, Phil.
0: Ik glij op 4 wielen overal. It feels awful.
2: Ja, nee, lekker door blijven rijden, George. Dan pak je Max nog. Fernando Alonso, pitstop. 3,1 seconde.
0: Ja. Mooi laatste stop gedaan, hoor.
2: Ja, hoor.
0: 41 laps, zei je op die dingen.
2: Zo, de mythes.
0: Ja, ik kan dat wel. Ja, maar kijk, als je nou weet dat je niks kan en je kan niks winnen, dan heb je wel een, je hebt nu wel even een bakje data binnen, hè?
2: Nou, daarom zit de Stroll natuurlijk ook op de zachte band.
0: Ja, ik begrijp het wel. Ik snap het niet, maar ik begrijp het wel. Of andersom.
2: Ja, Leclerc loopt nu wel sneller in op Verstappen.
0: Ja. Ja, maar goed, er is ook realiteitszin, hè. Dat hebben we altijd al geweten en gehoord. En niet alleen bij Verstappen zelf, vaak. Maar ook bij zijn garage van hem.
2: Bottas krijgt black and white flag.
0: Waarschuwing.
2: Ja. Ignoring blue flags.
0: Oei, dat is niet chic. Want die heb je niet alleen maar buiten de baan, die heb je ook nog op je dashboard. Tonelli met zijn verhaal over die...
2: Pedals, ja.
0: Ja, over die koppeling. Niks meer van gezien en gehoord. Hij is gewoon voorlopig de afgelopen ronde pakt hij weer 3/10 op Lennon Norris. Maar Norris is, niet, die is nog niet klaar, hoor.
2: Ja, maar hij zat er net 18e achter en nu weer 1,5.
1: Leclerc should catch Verstappen in around 3 laps. So we can start getting tasty ahead.
0: Kijk, zij zeggen dat wat mij betreft iets beter. Hè? Leclerc moet over een rondje of 3 Verstappen te pakken zien. Daarna wordt het wat spannender vooraan. Omdat hij er ook wel van uitgaat dat Verstappen zich niet 1, 2, 3 gewonnen geeft. En dat Piastri dus wat goed kan maken van de 3,8 seconden achterstand die hij heeft op Leclerc. Dat is waar ze op gokken.
2: Ja, ik denk dat Piastri wat mij betreft meer kans op het podium maakt dan George Russell.
0: En Leclerc dan?
2: Ja, die zal ook nog wat terug kunnen vallen.
0: Oké, okay, maar die gaat
2: dat
0: Verstappen inhalen.
2: Dat Piastri sterk is aan het eind.
0: Ja. Nee, dat kan hoor. Dat vind het alleen wel leuk om een beetje aan de weer sparren.
2: Ja.
0: Maar het goede is dus dat het geen onvoldongen feit is.
2: Ja, maar dat
0: niet voor de overwinning en niet voor het podium.
2: Van Mercedes snap ik er helemaal geen ruk van. Die boordradio van Russell, ik ben het glijden op 4 wielen. En net voor de voorzitter, nou, we kunnen Verstappen nog pakken, hoor.
0: Ja, maar dat van hun naar hem. En hij geeft eigenlijk... Misschien zit zijn verkapte om te zeggen, jongens, forget about it. Het gaat niet gebeuren.
2: Ja.
0: Maar dat gaat hij natuurlijk niet zeggen.
2: Nee.
0: Zo is het gewoon een feit. Je weet echt niet alles, hoor. Zijn we daar zo ontzettend veel mensen voor. En er zitten natuurlijk alles bij elkaar, een mannetje of... nou, wat zal het zijn? 20, 25 in de pitbox en dan nog 45 op de fabriek. Druppeltjes op de lens. Maar niet genoeg voor paniekerige boordradio's. Mannen die om mijn moeder beginnen te gillen omdat het zo gevaarlijk wordt. En George Russell glijdt al zonder dat er regen is. Kun je nagaan. Kijk, daar zie je die bui hangen. Zie je het? Bovenaan de belt.
2: Lando Norris verliest tijd hoor, op Antonelli.
0: Ja. Kan een keus zijn, hè? Zo wil ik het zeggen. Kan opladen, kan opladen. Gaan we zien. Het gaat wel hard nu trouwens. 9-2. Om het geluid komt bij Charles Leclerc vandaan. Die weet dat hij een zware dobber gaat krijgen. Zo en echt een goed punt van moeten uitzoeken. Daar waar hij Verstappen wil pakken. Dat hebben we al eerder gezien vandaag. En dan denk je, ik pak hem op een recht stuk. Oké, ik kan veilig aanremmen. Bam, zit hij weer aan de binnenkant. Je bent niet van hem af, hè? Ja, Leclerc weet dat wel, hè? Ooit in het beroemde kartingverhaal, dat ze zwaar ruzie hadden, dat Leclerc riep, oh, it's just an incident. Wordt hem nog achtervolgd, incident. Omdat hij zei incident. Incident. Ja, zo lang kennen ze elkaar gewoon. Dat is natuurlijk ook wel tof, hè, dat je vanuit kartwereld uiteindelijk gewoon hier met de mooiste Formule 1-auto's bij twee van de grootste teams terechtgekomen bent.
4: What's the track limits, please? He's gone off at least twice now.
0: Ah. Norris als Inspector Gadget. Let op de track limits van Kimi Antonelli. En wie kreeg er gisteren straf na de sprint? Kimi Antonelli.
2: Ja. Nou, ik zie bij race control nog geen track limits, hoor.
0: Oké. Okay. Dat is misschien de reden dat Lando het zegt. Ja. Maar Charles Leclerc en Max Verstappen, hier gaat het om. De podiumplaats in Miami, die in principe voor Max niet houdbaar is. Zijn ronde 8, zijn banden 38 ronden oud, die van Leclerc 23 ronden oud. Maar hoe duur gaat hij zijn huid verkopen? Wil hij graag een podium? Ja, wat denk je? Is hij reëel genoeg dat hij weet dat het verschil in leeftijd van de banden lastig genoeg wordt, want ja, hij moet er nog 11, hè. Maakt hij wel een mega stint op die banden, hoor. Omdat het vorig jaar de langste stint 36 ronden was, en hij heeft er nu al 39 op zitten. Dan weet je ook dus niemand weet hoe hard ze in gaan storten, als ze in gaan storten. Ga je aan het opladen. Richting 11, Antonelli.
4: We have a second strike for track limits, so no more, Kimmy. No more.
0: Tweede strike for track limits, no more, no more. En dus had Lando Norris gelijk. Ja. En is het wel bijzonder. Ah, hier staat hij nu wel eentje, Jack. 12, Antonelli, time deleted. Onderaan op page 5.
2: Ja, hij staat er nu. Ja.
0: Geef niet.
2: Maar ik had
0: komt boven Charles Leclerc, okay. Daar komt Charles Leclerc, sorry. Of komt hij nog niet? Allebei de meest extreme achtervleugels wide open. Verstappen kijkt niet in zijn spiegel en denkt dit komt wel goed. En Charles Leclerc denkt, ik wacht nog even, maar die moet dan opletten. Want dit is het punt waar we het net over hadden. Piastri, hè? Die komen bij elkaar, dat was toen 3,5. Ja, dat is nu nog 2,9. Dus Piastri doet ook nog mee voor het podium. Als Leclerc het hier niet goed doet, maar dat doet hij wel. Pakt zijn extra power en stuurt hem bocht 1 aan de binnenkant. En er zijn nog 10 ronden te gaan. Stappen uit een andere radius hier. En kijkt dan met extra vermogen weer terug. Een jojo. Ja hoor, jojo pas. Dat wat Leclerc verbruikt heeft, raakt hij hier weer kwijt. En wie is de lachende derde?
2: Piastri.
0: 1,6 seconden. En dat is dus wat teams kunnen voorspellen. Dat vind ik zo knap. Ja, het is niet zo moeilijk.
2: Maar bij McLaren zeiden ze dat netjes.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, dan kan het interessant worden. Anders dan bij Russell. Oh, je kan Verstappen nog wel inhalen. Ja, hier is de volgende. Zit er aan de binnenkant? Ja, hij zit er aan de binnenkant. Ja, ik zeg het, hij zit er aan de binnenkant. Nee. Nu dan wel. Maar schiet hij dan te ver door? Nee, dat is het antwoord ook wel niet. Charles Leclerc nu vooralsnog definitief terug. En wie zit er op 16e? Meteen in de achterkant bij Verstappen. 1,3 moet ik zeggen. Dat is Piastri. Ja, nu is hij wel weg. En daar is Piastri. Wat moet Russell dan nog dicht gaan rijden naar die gasten? 6 seconden, 7 seconden, 8 seconden moet hij dicht gaan rijden. En hij rijdt 33-3 en Verstappen rijdt 33-6. En hier gebeurt. Haalt hij hem straks in de laatste ronde in, weet je?
2: Nee, dan kijk ik niet.
0: Jawel.
2: Daar doe ik mijn oogkleppen voor.
0: Nee, dat hoeft niet. Nee, we hebben een goed weekend voor Verstappen en de Formule 1. These downshifts, they don't work. We keep an eye, we houden je downshifts in de gaten. Zwart-wit geblokte vlag voor Fernando Alonso. Voor track limits ook hij. Ja, die was natuurlijk die mediumband gewend. Die heeft nu Dus die eronder liggen. Soft. Hou Piastri in de gaten.
2: Ja, dat is niet houdbaar voor Verstappen dit.
0: Ik denk dat het bij 11 gaat gebeuren. Aan het einde van dit stuk. Let op de vleugel, hoe die openklapt. Bang. Komt-ie. Hier op de stap op met doorversnellen. Binnenkant. Durft hij? Hoe? Hij durft nog niet. Ha.
2: Hij wacht.
0: Ja. Zal je dat misschien wel gezegd hebben, hier bespaar ik wat. Pak ze dadelijk mijn overtake boost. Als we uitaccelereren vanaf bocht nummer 16 richting de herpin en 17. Hier zit hij er al heel dicht achter. En dus lijkt hij zich hier echt op te maken voor een goede inhaal. Omdat hij zelf hier ook die binnenkant makkelijker kan pakken. Het zal waarschijnlijk al voor het aanrempunt gebeuren. Moet wel even het vuil op. Daar komt hij. Ja. En terugkruisen. Nee, nog niet. Verstappen rent diep en laat in. Maar hij zit aan de buitenkant. Laat hem daar wel even zitten. Laat hem wel even zweten. En dan nu kijken hoe het gat naar Russell is. 7,1 seconden. Lap 49. 7,1 tussen Verstappen en Russell. Rondetijd Russell 33,2. Rondetijd Verstappen in dit gevecht 34,3. Dat is 1,1 seconden. Het zou zint wezen. Waar zitten de verrassingen op dit moment? Ja, we hebben ze al eerder benoemd, maar ze zijn nog steeds leuk. Beide Williamson in de punten. Colapinto in de punten. Negatieve verrassing Hamilton op 7 in een soort niemandsland. Berman 5,8 seconden van de punten. Triest weekend voor Lindblad. En beide Aston Martins nog immer in de wedstrijd.
2: Ja.
0: Kan ook weer zijn dat ze Stroll naar binnen halen. Dat doen ze soms omdat je, als je waar Stroll nu rijdt, als je de wedstrijd niet uitrijdt, dan mag je zonder straf weer dingen verbeteren en veranderen aan je auto voor de volgende wedstrijd. 1,7 is het weer tussen Lando Norris en Charles Leclerc. Het zou er wel wat zijn, hè, als die Antonelli ook deze weet te winnen. Want er is nog nooit een coureur geweest die vanaf zijn eerste Grand Prix daarna ook meteen zijn tweede en zijn derde wist te winnen. Dat is wel bijzonder. Inmiddels zijn we dus die 43e ronde voorbij. Dat betekent dat wat er ook gebeurt, we nu een volle puntenwedstrijd hebben. Maar dat je inderdaad terecht waar het lag. Dus ik kan het alleen maar even herhalen. Stroll heeft, Alonso heeft nog even zin om Perez te pakken. Zit op 14e, als je meekijkt links in de balk. 50 van 57 ronden. Russell op 5,1. En die ga ik gewoon steeds achter zetten. Norris heeft dus de snelste race ronde in handen. Zat net even boven de 2 seconden. Komt nu weer op 1,8, 1,9. Met dus een klagende Antonelli over zijn gearshifts. Was hij deze binnenhaalt, historisch, hè? Niet eerder gebeurd. Na je eerste overwinning meteen ook je tweede en je derde weet te pakken.
2: Russell was ronde 49, 7,1 seconde achter Verstappen. Nu 5 seconden.
0: Hoeveel seconden zat hij eerst in 49?
2: 7,1.
0: En nu 5.
2: 2,1 in één rondje.
0: Prima. George Russell. Ik doe een inschatting. Ik denk dat George Russell misschien aan het einde van de rit Verstappen nog wel eens in zou. Ik weet niet waar ik het vandaan heb, hè, maar dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Ja. Weet je, met dit soort verschillen en bla. Damn.
2: Het kan.
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar toen reed hij op een derde positie.
0: Ja, weet ik.
2: Dus ze waren voor mijn beleving aan het zeggen, je kan nog op het podium komen.
0: Ja, okay. Ik praat even mee met, ik denk, een x-aantal mensen op de bank. Het is niet erg dat je in de laatste fase een plek verliest. Maar niet aan George Russell.
2: Nee, precies.
0: En de Russell-fans die vinden het niet leuk wat ik zeg. Maar ik ben oprecht benieuwd of hij echt heel veel fans in Nederland heeft. Zullen zijn, hè?
2: Absoluut.
0: En dat mag ook. En het is prima gast, daar niet van. De ene coureur heb je meer empathie mee dan de ander. Laat dat duidelijk zijn. Antonelli heeft ook wel een leuke factor, laat dat duidelijk zijn. En ik denk dat Norris een leukere factor heeft dan Piastri. Maar ze hebben allebei hun fans, ze hebben allebei hun vorm, hun manier. Ze zijn allebei kundig. Oei, gaat verkeer nog een rolletje spelen? Ocon, Portoletto, Berman. The car feels much more together, these laps. Ah, keurig. Ah, dat doet Olly Berman wel heel netjes. 1,7, 1 seconde, 1,6, 0,8. Dus dat verschil tussen rond de 47 en 50. Nu loopt hij minder in, maar dan voelt de auto veel beter. Ja, dat snap ik, want je rijdt minder hard. Het gat tussen Russell en Verstappen 3,8.
2: 3,8.
0: Ik blijf het te graag te zeggen. Damn. Ach ja.
2: Drie rondjes is het gehalveerd.
0: Nee, luister.
2: Over drie rondjes zit hij achter Verstappen. Maar komt hij er dan ook langs? Ja, dat moet haast wel.
0: Jawel.
2: Met deze auto.
0: Nou, dat is dus het nadeel, dat moet ik wel zeggen. Dat hebben deze auto's dan wel. Hij kan er rustig een rondje achter zitten. Een beetje batterij opsparen. Daar een poefje doen, daar een poefje doen. Maar nogmaals, en daar moet ik hem in verdedigen. De banden zijn ook 14 ronden ouder bij Verstappen. Maar los van dit alles.
5: From the next lap, there is a chance of light drops. Chance of light drops.
0: Komende ronde. Zouden er wat roepers kunnen vallen. Anders gezegd, de manier waarop de Red Bull dit weekend opereert, de manier waarop Verstappen opereert, de manier waarop Norris, Piastri opereren. Simpel zat, het kampioenschap is beter af dan in de eerste drie wedstrijden.
2: Absoluut.
0: En daar moeten we ons aan vasthouden.
2: 100%.
0: Nou, ze gaan Verstappen toch driver of the day maken. Heel teruggezakt. Ja, ja. Wellicht toch omdat ze hoopten dat hij op het podium kwam. Ja, want uiteindelijk, als je als tweede start en je wordt straks zesde.
2: Ja.
0: Maar ja, je hebt ook 17e gelegen. Nou, dat snap ik. Of 16e.
2: 16e, ja.
0: Ja, dus ja. En Nederland wil hem steunen en dat mag. En dat is goed. En dat is prima. Echt een vuist maken voor de gehele wedstrijd. Hij heeft geen vuist kunnen maken, maar hij heeft wel zijn voet weer tussen de deur. En ik denk dat dat het is. Dat dat belangrijk is. Vijf ronden.
2: Wat ik ook wel opvallend vind, is dat Lando Norris dus nog steeds niet dichterbij kan komen aan Antonelli.
0: Ja.
2: Wat ik wel een beetje had verwacht aan het eind van de race.
0: Ja, of komt. En banden zijn even oud, want ze hebben elkaar gecoverd. Dus dat is niet zo spannend. Kimmy zit dus te klagen over schakeldingen. Nou, dat schijnt dan dus ook wel mee te vallen. Moet je ook eerlijk in zijn. De rondetijd is 32-4. Vrijwel gelijk. 400ste onderling verschil. Maar Toto heeft wel een sterretje in huis gehaald, hoor.
2: Poeh.
0: Hij heeft natuurlijk een mooie opleiding gehad, hè?
2: Zeker.
0: Vorig jaar een periode in het jaar waarin het niet ging. Binnen Europa zei hij ook ja, te druk en gedoe. En dat is logisch, hè? Koekiebroekie als hij is. Natuurlijk, dat je weet, ja, ik moet nog even schoolexamen doen. Oh ja, weet je, nou goed, dat kan hem wel. Het mannetje is gewoon 19 jaar, hè, en een beetje. En dat dan als je je school uitloopt om een cameraploeg voor de deur staan, ja. Dat maakt je leven niet rustiger. En toen buiten Europa, toen begon het. En daar is het eigenlijk niet meer opgehouden. Dit jaar is het natuurlijk prima begonnen, ook omdat Mercedes, en daar zijn ze voor, een fijne auto gegeven hebben. Mocht je van het begin niet meegemaakt hebben, Hulkenberg, Lawson, Gasly en Hadjar zijn de uitvallers. Hadjar als eerste op zijn eentje. Gasly naar een touché van Lawson met een koprolletje. En Nico Hulkenberg, volgens mij pits ingegaan en niet meer gestopt, hè? Ja, was in de pitbox. Norris twee plekken gewonnen vanaf het begin, Piastri 3. Terwijl McLaren heeft wel weer zijn base pace. Oeh, nu pakt Antonelli een dik gat, hoor, deze ronde. 2, 3, 4 tiende. Als er nog een aanval moet komen, dan zal Lando Norris toch snel moeten zijn. Dan moet hij snel beslissen wat hij ermee wil en wat hij ermee kan. Maar ik ben bang dat het gedaan is voor Lando Norris dan.
2: Ja, en ik denk en dat George Russell... Oh, die komt... Ja,
0: George Russell zit op 17e.
2: Ja, gaan we niet redden.
0: Gaat hij komen. Ja, niet hier, dit is bij bocht 11. Zou misschien nog een paar jaar geleden zou Verstappen gedacht hebben... ja, maar wacht even, ain't gonna happen. Maar die ziet ook zijn race pace. Die ziet 33-8 en die krijgt ook door Russell rijdt 32-4. Ja, wat ga je dan? Nou, natuurlijk, je gaat niet misschien ABC de deur openzetten. Ik zou het ook nog wel leuk vinden als hij het wel zou doen. Gewoon met zijn hand uit de kop.
2: Doei.
0: George, kom maar. Nee, kom maar. Kom er maar voorbij, joh. Dat is heel lullig. Dat is natuurlijk heel lullig.
2: En het dan niet doen?
0: Nee. Ja, hij kan hem niet achterhouden, Jack. Dat is de overspeed waar ik het net over had. Als je 1,4 seconden per ronde sneller bent... dan heb je daar even last van nu je erachter zit. Maar zodra je vrij bent, dan twam, verdwijn je aan de horizon. Kijk, einde 11 komt hij al aan de binnenkant. Stap er hem nog even laat aan. Dat doet hij alweer wel. Gaat onderweg naar Driver of the Day. moet George Russell het aan in de herping gaan doen. Ik wel weer wat punten scoren, maar hij gaat wel iets klimmen in het kampioenschap. Gaat naar de 7e plek, denk ik. Ook al zou hij dit plekje verliezen. Komt hij alleen naar 100 punten. Daar komt Russell, daar kijkt Russell, daar zet Max de binnenkant.
2: Hij verdedigt.
0: Hij heeft toch gelijk, hij maakt er nog een spelletje van. Er zit natuurlijk een gat achter. Hij wil hem over de pis krijgen. Ja, wat zei kijk even. Lekker dit, hoor.
2: Ja, maar nu is het makkie, toch?
0: Dat is het, kijk hier, deze exit. Tuurlijk. Nee, nog niet.
2: Nee, nee. Dit is toch wel weer typisch Verstappen, hè? Wat jij.
0: Ja, maar je ziet dus wel...
2: Ja, leuk.
0: Dat de power dus nu beantwoord kan worden met remkracht. Dat vind ik wel leuk. En die Russell die raakt wel wat gefrustreerder.
2: Ja, die gaat piepen zo, hoor. Hé, hey, de vleugel. Zijn voorvleugel loopt aan.
0: Ja, dat vonkt wat.
2: Hij heeft Verstappen geraakt. Kijk maar.
0: Zo'n mooie dus een stukje naar de galamise. Hebben ze elkaar? Maar hebben ze hem graag
2: gedaan? Kijk maar, hij vond.
0: Even stil.
6: I think he hit my tire.
0: Zo, of hij het weet. Hij is dus tegen zijn band aangereden toen hij er zo dicht achter zat en naar rechts dook. Verstappen ook slim, hè? He hit my tire. Maar dan moet Max erop letten dat hij een lekker band oplaat, zodat het spel nog allemaal erger wordt. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Russell is opvallend stil, of Fom wil niet laten horen wat er allemaal gebeurt.
2: Nee, ik denk dat de Fom denkt van dat doen we niet.
0: Charles Leclerc ondertussen moet echt nog gaan oppassen, want wat Lando Norris niet kan bij Antonelli.
2: Ja, dat doet hij dus nu wel.
0: Kan Piastri wel ja. Bij Charles Leclerc. Dat zou ze lekker vinden bij McLaren als je bij Ferrari een podium weg kan vreten. Maar hij moet nog een rondje uitzingen, dus dan wordt het nog een interessant spelletje. Ja, die Verstappen die Russell, dat wil ik ook wel zien. Het is weer 0.2, twee rondes zijn er nog te gaan.
2: Ze zijn weer aan het knokken, hoor.
0: De 56e en de 57e ronde. Als je meekijkt links in de balk, zie je dat Russell het weer gaat proberen. Maar hoeveel last heb je van die wing-end plate? Net,
2: ja. Volgens mij was hij er langs, maar Verstappen stak hem toch weer binnen door.
0: Ja, het is mooi.
2: Dat hoeft hij nog maar één rondje vol te houden.
0: Ja, eigenlijk twee dus.
2: Ja, anderhalf.
0: Antonelli, Norris, Leclerc, Piastri, 1, 2, 3, 4. Wat zegt Lando Norris?
7: Lando, we see a problem with the rear wing dropping out. Just be careful a bit everywhere.
0: Oeps. Lando, we zien een probleem met de achtervleugel. En dan dropping out. Oftewel misschien dat hij niet helemaal lekker werkt. Daar komt Piastri en daar verdedigt Charles Leclerc op de juiste manier. Niet te ver doorschieten nu, Charles. Hou hem binnen de lijntjes, dat doet hij goed. Dit gaat hem een podiumplaats. En dus wordt het nog leuk, lekker en spannend aan het einde van de rit. Die overwinning zal wel naar Antonelli gaan, mede door het probleem wat er is. En Rafa Nadal, ja hoor, 22-voudig Grand Slam overwinnaar, gaat de vlag zwaaien voor de overwinnaar van de grote prijs van Miami. Dat zal niet nu gebeuren. Als het goed is, zijn ze hem goed in. En we hebben er wel eens eentje gehad. Pelé in Brazilië, die zwaaide een rondje te vroeg. En daar is Oscar Piastri naar P2. Ja, met een overtake op het lange rechterstuk. En Antonelli...
2: Naar P3.
0: P3. Antonelli en Norris zijn dus al begonnen aan die laatste ronde. En dat doen nu ook Piastri op P3 dus. En dan Leclerc. Russell is voorbij. Russell naar 5. Damn.
2: Laatste rondje.
0: Ja, oké.
2: Maar, het ain't over yet.
0: Ja, maar goed. Oh, het ain't over yet. Er komt een plekje bij. Nee. Gel. Oei. Heeft hem ook in het rechtspoor gehouden. What the fuck? Hoe dan?
2: Hè?
0: Hoe dan? Te veel pushen, ja. Nu kan Russell... Oh, er is wat stuk. Ja, dat is niet goed. Want dit is leaving the track. Huppatee, daar komt de volgende. Dat zijn achterblijvers. Oh, Charles. Gaat die Russell nog vierde? Wordt Verstappen misschien vijfde? Gaat er zo wel groot natuurlijk. 8-9 seconden, maar dan gaat hij zo niet volhouden. Nog even... Ja, ze gaan natuurlijk met Kimi Antonelli naar de finish. Laat het duidelijk zijn, hè. Wat een wolk rijdt hij op dit moment. Russell heeft 5 seconden op Leclerc. Maar ja, Leclerc heeft daar enorm afgestoken net. Dus dat gaat niet gebeuren. Hier is Kimi Antonelli. Bang, bang. Super knap. Vanaf pole position. Niet de snelste raceronde, maar wel de derde overwinning op rij. Daar kun je dus echt alleen maar heel, heel diep voor buigen. Wat een geweldige streak zit hij in. Lando Norris afgevlacht als tweede. Daar komt de eenzame Oscar Piastri aan. En George Russell zit nu heel dicht bij onze vrolijke vriend Charles Leclerc. Maar we kijken eerst naar Oscar Piastri. Hij wordt soepeltjes derde. Russell moet het aan het einde van het rechtstuk doen. Maar met wat ik Leclerc heb afzien steken, kan hij dat niet houden. No way. Hier zijn we bij George Russell. Daar is hij er al voorbij.
2: Oh, die raken elkaar nog even.
0: Leclerc denkt, zoek jij het lekker uit. En Verstappen zit er ook nog heel dichtbij. Kijk. Hey, Russell met schade. Leclerc met schade of met iets raars. Oh, Verstappen gaat hem nog voorbij, hoor.
2: Ja, Verstappen is Leclerc voorbij.
0: Vanwege de schade en niet benoemenswaardig waar. Misschien een leeglopende pand of whatever. Ja, lekker. Het is wel een
2: finaletje.
0: Voor de tweede finish dit, hè. Damn. Antonelli, knap.
8: Get in there, Kimi. Had to work for that one today, mate. But what a great drive.
0: Ja.
9: Yes! Man, what a race! What a race, man! Woo! Oh my god!
8: Very exciting.
0: Alsof je tv heeft zitten kijken, hè? Dat je zijn vader belt. Ja. Hey man, dat was een goede race.
2: Dit is zijn vader?
0: Ja.
2: Ongelooflijk aardige kerel.
0: Ja, het is heel knap. Ontzettend knap.
2: En Verstappen, die haalt dus in die laatste bocht buitenom Leclerc nog even in.
0: Ja, maar Leclerc was aan het verdedigen als een idioot. Wat gebeurt er nou precies? Bocht 1.
2: Zo,
0: achterbanden kwijt en de muur geraakt. En kijk naar zijn stuur, die staat meteen scheef. Het is gewoon...
2: Hé, wat raar, joh.
0: Ik denk dat hij gaat roepen dat er één keer power kwam, wat hij niet verwacht had. Maar goed, de linkerachterwiel staat niet helemaal lekker. En dan krijg je dit. Gaat hij proberen George Russell te verdedigen. Verstappen zit er natuurlijk ook nog vlak achter. Hier gaat hij naar de binnenkant. Zit nog een achterblijver waar hij handig gebruik van maakt. Denkt maken. Dat is even Russell, kippie krepje. Dan zit hij, boom, ik raak jou nog een keer. En dan gaat Verstappen zitten kijken. Dan gaan zij lopen blokken. Dan gaat hij de binnenkant blokken. En Verstappen pakt hij hier de buitenkant. Let op. Komt een momentje nog van Leclerc. Hier kan hij niet. Met dat linker voorwiel. Bam. Eigenlijk zonder problemen. Och. Sneu voor Leclerc. Maar wel leuk voor het einde van de wedstrijd. Ik ben blij dat dit niet om een podium ging, als ik eerlijk ben.
2: Oh.
0: Lando Norris.
10: Ja, yeah, well done. How did we not win this? We should have won, guys. Good try, good effort. Nice to see the progress. Yeah, well done. Let's keep pushing, guys. We can get back to winning. We can make it easier for ourselves. Thank you very much.
0: Snelste raceronde van de dag. Lando Norris in het kampioenschap. Antonelli 100 punten. Russell 80 punten. Tweede. Leclerc 63 punten. Derde, vierde, Norris 51 punten, 5, Hamilton met 49.
11: Yes, Oscar, well done. That is a really well-deserved podium, P3. Amazing.
12: Yeah, that was down to the wire. Well done, everybody. Good race.
0: Hamilton vijfde met 49 punten, zesde Piastri met 43 en Verstappen pakt gewoon 10 punten.
2: Ik snap niet, hè, waarom zeggen ze nou een well-deserved podium? Ik vind het een heel mooi resultaat. Maar deserved? Hoezo heb je deserved?
0: Omdat ze de snelheid hebben dit weekend die ze eerder dit jaar niet hadden. En er veel Mercedes waren als fabrieksteam. Dus ja, well deserved. Je hebt hard voor gevochten. En ze hebben natuurlijk... Ja, maar ze hebben hem wel de call gegeven. Let op, als ze daar vooraan beginnen te klooien, dan is het voor jou. En dat heeft hij denk ik wel goed gedaan. Hij heeft daar eventjes gewacht.
2: Misschien bedoelen ze dat. Ja, dat je geduld dat ze, bewaard
0: ja,
2: hebt.
0: Ja, hij heeft zijn geduld bewaard. Dat is een well deserved podium. Het is... Misschien wat te zwaar gezet, maar je zou kunnen zeggen, het is loon naar werken.
2: Ja.
0: Hij heeft het slim aangepakt. Maar ja, deze Kimi Antonelli zegt, hallo. Zijn ster is reizende, als hij dat niet al was.
2: Goed gedaan.
0: Wat denk je hoeveel 16, 17 en 18-jarige meisjes in de hele wereld denken, oh Kimi, wat een leukert. Ja, die zijn er.
2: Nee, maar het is ook
0: kijk
2: leuk.
0: Hem trillen. Zag je zijn beentje trillen?
2: Het is zo gaaf voor alle mensen die nu aan het karten zijn. Die denken van, oh, dit is toch bereikbaar voor ons.
0: En springen. En springen.
2: 1, 2, hop!
0: Wat ik er net nog bij wilde zeggen... Er zijn natuurlijk mensen die roepen... ja, maar hij heeft ook de goede auto. Je moet het nog altijd maar even doen. Er zijn jaren geweest waarin mensen riepen... ja, maar je hebt de beste auto. Nou, ik ken een aantal coureurs die zeker niet de beste auto hadden... en het dan ook nog deden. En er zijn jongens die een hele goede auto gehad hadden... en die het uiteindelijk niet deden.
2: Ja.
0: Kijk maar eens hoeveel moeite Nico Rosberg ervoor gehad heeft... in een nog veel dominantere periode als dat Mercedes nu heeft... Valtteri Bottas, los van of het wel of niet in zijn contract stond... dat Lewis Hamilton hem wel of niet mocht aanvallen. En dan komt Ferrari, die met een joekel van een update kwam... hier van allerlei dingen had. Ja, hij heeft gewoon schade. En linksvoor en linksachter. Die komen hier weg met een zesde en een zevende positie. En dat is gewoon pijnlijk. Alonso, boksje. Joe Bauer, wegen. Driver of the day.
2: Max Verstappen.
0: Hij start als tweede en werd vijfde. Ja, driver of the day. Weet je, nee, maar gewoon, ik denk dat dit een opluchtingsstem is. Dat heel veel mensen zeggen, hij heeft vandaag eigenlijk voor het eerst alweer een beetje meegenomen. Toen, 15, 16 rondjes voor het einde, lag hij gewoon nog op een derde plek, toch?
2: Ja.
0: En dat hij dat door het lange doorrijden. Want hij heeft natuurlijk, don't forget about it, op die harde band heeft hij 51 ronden gereden.
2: Ja.
0: Hallo, hé. Hey.
2: Man.
0: Ja.
2: Ronde 7 ging hij naar binnen.
0: Ja, dat is het 51 van 57 rondjes, hè. Ja, dat is bizar. En dan kakkelee je in dat hij aan het einde een beetje begint in te kakken. George Russell, fijn joh. Hoogste snelheid van de dag, 350 km per uur. Hoeveel druppels heb jij gezien in de wedstrijd, Jack?
2: Ja, ik heb op de televisiecamera, zo op de schermen,
0: 24?
2: Niet.
0: Ja, ik tel er 24, ja?
2: Oké. Okay. Nou,
0: 5?
2: 18.
0: 18, oké, okay, ja. Nou, dat is toch moderate tot very light run.
2: Ja, very light.
0: Maar, en dan kun je de organisatie ook alleen maar weer een pluim voor geven. De keuze is goed. Kijk, mooi. Mooi, die Kimmy, die altijd, hij wil altijd net even meer huggen met, ja, Max. Hè? Pas geleden was er ook iets, ja, hij doet alles zijn arm om met hem praten. En nu zag je, Max had eigenlijk al gewoon zijn felicitaties gedaan. Maar ik wil je nog even huggen. Ja, het is een mooi ventje. En hij maakt maximaal gebruik van wat het team van Mercedes hem op dit moment geeft. En dat is ontzettend knap. Ontzettend knap. Ook Checo weet het. En ook Franco weet het.
2: Oh ja, komt hij weer. En ook hij weet het.
0: Ja. Hij heeft vandaag al goede dingen gezegd. Alleen ik ben alweer een beetje bang dat hij niet voor zijn beurt praat. Dat er dus inderdaad sowieso V8'en gaan komen. Vanaf 31, want dan heeft niemand er meer wat over te zeggen. En dan roep ik het zelf. Maar zo liefst eerder vanaf 2030.
2: Stevig, ja.
0: Ja, maar ja. Is hij dan nog wel de baas? En is het niet nu een dingetje om te roepen, kijk even, ik...
2: Ik beloof van alles.
0: Want het is nog niet besloten.
2: Nee,
0: maar het gaat komen, had hij ook nog gezegd.
2: Maakt niet uit.
0: Want vanaf 2031 mogen
2: bepaal
0: de...
2: ik.
0: Juist, mogen de fabrikanten niet meer bepalen wat het reglement wordt. Dus je bent mee in dit kampioenschap en je hebt het er maar mee te doen.
2: Even race control, terug naar de werkelijkheid. Incident involving Russell, moving under braking.
0: Ja. Als ze hem 5 seconden geven, gaat het pijn doen. Gaat hij 2 plekken terug. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen.
2: Komt u ook in beeld? Noted.
0: Moving
2: onderbreking, noted. Ja, dan komt hij zometeen nog under investigation.
0: Ik denk dat de wedstrijdleiding dacht, we hadden het rustig vandaag. Laten we aan het einde van de rit even kijken wat we kunnen. Jenson Button, altijd fijn. Hij de man die de interviews na afloop houdt. Eén voor één, denk ik, te beginnen met Kimi Antonelli.
13: Welcome to Miami, Kimi. I mean, that was a masterclass. They didn't make it easy for you. There was a lot of great fighting out there, and especially with turn one. But you came through at the end with a really strong victory and a great last in.
14: Yeah, I mean, start was not as bad as yesterday. It was a little bit better. I didn't expect Charles to break that early, so to avoid him, obviously, I lock up. And then I was a bit lucky with how, you know, with what happened then in turn two. And then I did a little mistake with the energy management, trying to overtake Charles, and then I lost the place to Lando. But then the pace was strong. I was able to stay close, and then the team did a great strategy. We did a massive undercut, and then we managed to bring it home, even though it was not easy.
13: I know you're thinking about this moment in time, but today you made history. The first driver to win his first 3 Grand Prix from pole position.
15: And you're only 19.
13: I mean, it's so impressive.
14: No, thank you. I mean, this is just the beginning. The road is still long, but we're working super hard, and you know, the team is doing an incredible job, and without them, I wouldn't be here. So mainly thanks to them, to my family. And yeah, I'm gonna enjoy this one and then get back to work, because Canada is in 2 weeks' time.
13: Well, congratulations, and take a nice rest.
14: Thank you.
13: Before the next one. Cheers, Kimi.
14: Thank you so much.
0: Goeie boy, hoor, Kimi Antonelli. Oh, zo jong nog. Lando Norris is de volgende.
13: Lando, the first stint looks amazing. You know, great fighting out there with Charles and Kimi. And it looked really good on the medium tire, and then on the hard, the pace didn't seem quite as good, and maybe the pit stop was quite an important one.
16: I mean, a mixed bag, really. We just got undercut. It's, no excuses other than that. We got undercut. We should have boxed first. Kimi did a good job. You know, hats off to Merck and Kimi. They drove a good race. easy to make mistakes out there with the big braking zones and with these cars, but he didn't make any big enough for me to capitalize on. So I have to be happy. I think as a team, we have to be happy. I'm gutted to miss out on a win. Here in Miami, I think it was possible today, but yeah, not the pace to get back past him in the end. So we take it on the chin, but still a positive weekend altogether.
13: Good, yeah, the racing out there looks great from the outside. How was it racing wheel to wheel out there? Do you feel a good improvement from yourselves, but also from Formula One as a whole?
16: It was still good. I still enjoyed the racing, honestly. As things have improved, some things are the same, but today was still about who could make the least mistakes, who could push in the correct areas, and it looked good. I guess if you guys enjoyed it, then I'm very happy, you know. So it was tough. You have to be tactical with how you use the battery. You can easily just get caught up in the wrong kind of running of things and get caught out badly. But other than that, I feel like I did a good job and the team did a good job all weekend. So I have to be proud of everyone.
13: Progress.
16: Good man. Cheers, mate. Thank you.
13: Oscar, we didn't really see that much of you on the screens initially, but a great fight through in the end. It looked like, you know, after Suzuka, where you were so strong at the start of the race, it's been a bit of a trickier weekend, especially qualifying. But you came through the end and picked up a great podium there.
17: Yeah, definitely. It's not been the most straightforward of weekends. I think, qualifying yesterday was a bit messy for both of us, but the pace seemed more encouraging again today. And, had to make a few overtakes. Obviously, the end of the race was a pretty late charge, but... just very, very tricky around here, especially in these conditions. So thanks to the team. You know, clearly we were a step closer in performance once again. So, it's nice to see.
13: It must be promising to see, obviously, Lando doing a good job this weekend and seeing yourselves get so much closer to the Mercedes. Obviously, the sprint race, you were in front of them. So you must have a positive attitude moving forward to Canada.
17: Yeah, definitely. I think, this weekend we showed that if we get track position, we can hang on to things well. You know, we were close in Japan, but we've definitely taken a step forward, and hopefully in Canada we can take another step forward again. So, yeah, excited for the future.
13: Thank you.
17: Thank you. Cheers.
0: Wel gemiste kans van
2: Hij stelde dat als derde nog een keertje.
0: Ja, oké, een beetje, maar.
2: Beetje te laat.
0: Wel mooi. Nog even Verstappen, P5, Red Bull's beste Grand Prix finish van 2026. Verstappen, een van de vijf verschillende mannen die de race vandaag, hoewel kortstondig, geleid heeft.
2: Ja.
0: Andere verrassingen nog?
2: Ja, Williams, goed gedaan. Kijken we nu even naar het...
0: Dat tikken ze dan nog vast. Als Capriassi zat opnieuw, wordt Kimi Antonelli. Beide Williams 9 en 10 geworden. Dubbele puntfinish voor het team van Williams. Daar mag James Fowles echt heel, heel trots op zijn.
2: Ja, en ook Colapinto die het volgehouden heeft.
0: Ja,
2: goed gedaan.
0: Colapinto 8e. En dan word je achter pal achter Lewis Hamilton.
2: Ah, zo zusje, wat lief.
0: Ja, de hele familie was mee, omdat hij natuurlijk vorig jaar zijn goed weekend had hier. En dan viel de sprint misschien nog een beetje tegen. Ja, het is geweldig. Echt prachtig om te zien. Als het niet al zo was, dan is het toch A Star Is Born. Want ja, het is geen uitschietertje geweest.
2: Ja, ik vind ook dat hij op 19-jarige leeftijd Jenson Button zo goed te woord staat.
0: Zeker.
2: Complimenten. Goed door de PR-afdeling van Mercedes gecoacht.
0: En zijn school afgemaakt.
2: Ja.
0: Dat scheelt
2: diplomaatje
0: een beetje. Dat heeft hij wel netjes en stoer en chic gedaan. Nou, deze mannen gaan onderweg, maar het zal hier wel eventjes duren, naar een green room. Dan gaan ze nababbelen, dan gaan ze het podium doen en allemaal dat soort zaken. Daar zeggen wij vaak van, ga lekker thuis, kijk lekker verder waar je kijken wil. Podiums en andere zaken zal hem wel eventjes duren in Miami. Maar één ding is zeker, Kimi Antonelli is de grote overwinnaar geworden. Over 2 weken zitten we in Canada. Dan wordt het Monaco en daarna wordt het Barcelona. Zij gaan met een vrachtwagen onderweg naar hun persconferentie. Ik wil jou danken, Jack, voor deze van vandaag. Op Grand Prix Radio, jouw sportradio, zitten we denk ik op zondagavond tegen 9 uur wel in het zogenaamde non-stop deel. Maar vergis je niet, hè, morgen is het natuurlijk ook gewoon weer een ochtendshow. Er is weer Koffie en Classics. En zoek ons ook door de week op, want daar worden wij dan vrolijk van. Voor nu, van hieruit, dank en veel plezier verder met de programmering op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

beweging. Ja, dit is buitenspel van Pellegrino. Uiteraard doorspelen, gebaard scheidsrechter Bonacina. Hier Bastoni speelde een paar weken geleden zijn laatste wedstrijd. Oud Parma trouwens, heeft één seizoen daar gespeeld. Het seizoen 18-19. Barella. Thuram. Eerste kansje. Moest de bal een beetje achter het lichaam vandaan halen, zo leek het. Nou, Strevezza denkt daar slim te zijn en gewoon tegen Akanji op te lopen. Nogal wie dus dat er gefloten wordt. Daar dus de opvolger van Christian Kivu. Carlos Cuesta, laatste twee duels gewonnen. En daarin de nul gehouden. Nou, gedurfd uitverdedigen. Nicolussi vindt Bernabé. En weer Strevezza. Heeft vaak een zwervende rol. Strevezza. Valeri. Nou, dat is geen onaardige voorzet. Dat is een grote kans. Maar buitenspel. Hier niet. En daar wel. Voor Del Prato. Ja, is toch een kans uiteindelijk waar je u tegen zegt. Van de rechter wingback, zeg maar de Denzel Dumfries van Parma. Del Prato. Di Marco. Ja, de spitsen Esposito en Thuram. Druk bezig om goed in positie te komen. Slim gedaan door Barella. Even een corner eruit gehaald. ...17 goals... maakte Inter dit seizoen uit hoekschoppen. En vaak wordt hij prima aangesneden door Di Marco. Daar hebben we Kolarov, assistent van Kivu. Bal gaat richting Dumfries. Uitgekopt door Ndiaye. Nou ja, nogmaals, het is goed te zien hoe Parma aan die 42 punten is gekomen. Na 34 duels. Daar is Dumfries. Oh, dat scheelt heel weinig. Ja, duimpje inderdaad omhoog naar Barella. Echt een geweldige bal. Lekker strak. Precies op maat. Precies op het hoofd van Dumfries. Maar net naast. Geweldig aangesneden. Goed voor de man gekomen. En net te weinig naar de korte hoek geknikt.

Di Marco. Barella veegt die bal even door richting Esposito. Krijgt geen kans van Circati. Hij heeft de beste lengte, die spits. Pellegrino. Ook al 5 goals gemaakt met het hoofd dit seizoen. Hier is Valeri. En weer Strevezza. Barella fel. En Hinter gooit. En je ziet hem vrij snel over het hoofd. Probeert overal een beetje tussendoor te bewegen, die Strevezza. In de hoop dat dan niemand zich echt geroepen voelt bij de tegenpartij om hem op te vangen of te gaan volgen.

beetje Ducati. Troilo. Daar is hij weer, Strevezza. In het midden Nicolussi. En hier aan de buitenkant Valeri. Goed opgelost door Strevezza. En zo komt Parma aan een hoekschop. Via Bisek. Nou, nog even een statistiek erbij halen. Van alle goals maakte Parma 40% uit de spelervattingen. En daarvoor stuurt het mee naar voren Troilo. En Djaye, Circati. Waarschuwing voor Keita. Nee, en Djaye. Nou, krijgt hij hem bij de eerste paal, Strevet zelf. Waar gaat hij hem neerleggen? Nou, tegen de vuisten van Sommer. Zielinski omhoog, die Marco daarachter nog. Bernabé raakte de voeten van die Marco. Hij valt vervelend, Zielinski. Drie spelers van Parma duiken daarop voor Sommer. Niemand kan hem raken. Dat is even oud.

Keita. Ja, het is een geweldige feeststemming, een geweldige jubelstemming hier. Het moet wel heel raar lopen, wil dat ene punt. Minimale ene punt vanavond hier niet gepakt gaan worden. Maar goed, Parma verraste wel in dit stadion bij Milan, waar het met 1-0 won. Goal van Troilo. En dat was op 22 februari. Parma had in die wedstrijd slechts 33% balbezit. Kort, Keita. Of jongen zeg. Hey. Ja. Even je hele hebben en houden erin, denkt Ndiaye. Barella maakt een kleine salto. Het is net geen judo-rol. Hij slaat wel een beetje af. Maar dit is gewoon 100% erin gaan, Ndiaye. Ook hij heeft last van. Met als Zielinski van zijn onderrug even. Zielinski. Barella geeft hem zomaar weg. Misschien nog een beetje beduust van die val. Nicolussi. Gelijk worden de posities ingenomen. Hier een beetje ruimte. Voor het Circati. Bernabé, nu hier weer Strevezza. Nicolussi te ver weg voor Strevezza. Die kopt hem dan nog en staat buitenspel. Dit moet buitenspel worden uiteindelijk. Ja, het is weer goed te zien waarom hij zo lastig te verdedigen is. Loopt echt overal en nergens. Vaak bij een aanval betrokken, zo niet iedere keer. Barella gooit hem maar in de pot. In de handen van Suzuki. Esposito jaagt. Hier is Keita. Kan hem doorsteken naar Strevezza. Keita. Opening van Nicolussi. Richting Del Prato. Bastoni predikt rust. Niet onlogisch. Omdat ja, Parma misschien qua percentage balbezit voorlopig aardig mee kan met Inter. In de ogen van Bastoni blijkbaar niet zorgvuldig met dat balbezit omgaat. En hij heeft een punt. Nou, ook nu weer kwijt. Hij verliest het gevecht van die bijna 2 meter lange Troilo. Zanetti. De vicepresident.

Daar hebben we Bonnie. En hier gaat Di Marco. Nog net. En Djaye. En daar zit Esposito vol met zijn handen te duwen bij Nico Lucci. Even slim het lichaam ertussen zetten. Opgeleid ooit bij Juventus. Nico Lucci.

Lekker geraakt door Bisek. Keita. Strevezza, maar Pellegrino doet niet mee. Nu wel. En zo kan Parma overnemen. Met Bernabé en Del Prato. En voor de goal meldt zich Valeri. En hier komt Pellegrino. En wat een kans, zeg. Wat een kans voor de spits. Ja, je mag misschien wel zeggen, wat is er met Inter aan de hand tot nu toe? Is het dan toch een beetje kampioensstress? Waardoor de ploeg van Tivu niet optimaal presteert tot nu toe. En gewoon een geweldige kans tegen krijgt. Sluipt mee op kouse voeten. Naar voren, Bastoni. Suzuki, nee. Wordt geholpen door Pellegrino. Die hem nu wel goed raakt. Nou, daar kan... Hé, raakt hij hem nog, Nicolussi? Nee. Nou, hij heeft nog wat gratis advies voor Di Marco.

Ja. Even balen en snel weer door voor Pellegrino. Niet te lang bij stilstaan natuurlijk. Dicht bij zijn negende competitiegoal van dit seizoen.

Bisek. Dumfries. Aansluiten gebaard Cuesta. Beetje meebewegen met de bal. Daar is Suzuki. En vast. 12 keer de nul gehouden. Dit seizoen ook. En Jaye in de voeten geschoven van Dumfries. Barella bij de tweede paal zoeken naar Thuram. Maar het past allemaal niet. En nu is het misschien zelf even in de spiegel kijken.

Groilo. Beut naar Thuram omver. Valeri. Keita. Ingeleverd bij Strefezza. Eerder in Italië gespeeld bij Lecce en Como. Wordt geleend van Olympiakos. Dumfries vertrekt. Barella. Meegeven Bisek kan. Niemand aan de rechterkant. Oh, ja, dat gaat niet. Ah, Dumfries even snel voordringen bij Valeri. Die geen overtreding maakt. Gooi nou snel terug, lijkt Dumfries te zeggen tegen Bisek. Net al die Marco en Barella.

Sucic. Zielinski. Barella. Sucic. Esposito. Barella komt. En die scoort bijna. Oh, hij tikt hem voor de voeten weg van Dumfries. Die dacht hier de 1-0 binnen te kunnen lopen. Helder rol voor de keeper van Parma. Suzuki. Ja, dit zou een lekker zetje in de rug kunnen zijn. Want ja, het stadion gaat zich er nu uiteraard ook mee bemoeien. Een zetje in de rug naar Meer. Thuram. Kan eigenlijk geen kant op. Nou, we kunnen de herhaling er even bij pakken. Eerst Barella, die de kans krijgt op de 1-0. Esposito, dan Barella. Tegen de lat en tegen de rug of het achterwerk van Suzuki. Dan moet hij heel snel achter die bal aan, want Dumfries is er ook. Of is het Thuram? Excuus, het is Thuram die dicht bij de 1-0 was. Pellegrino. Langs de kant aanwijzingen van Kivu. Die vorig seizoen 12e werd. Met Parma. Nu staan ze ook op die plaats. Suzuki.

Esposito kijkt naar Thuram. Schuift langzaam op. Inter gaat ook niet vol door. Esposito aan het jagen bij Troilo. Moeizaam, Keita. Wiebelig allemaal, maar het klopt wel. Hier is Nicolussi. En veel ruimte Valeri. Nicolussi. Nou, Parma laat zich aan de bal tot nu toe echt wel van zijn beste kant zien. Niet alleen maar die verdedigende vechtmachine, maar ook goed aan de bal. Daar is Sommer. Kan hem gelijk meegeven met Dumfries. Kivu zegt tegen Akanji, Bisek, meeschuiven, AUB. Marco. En dit moet je snel op zijn linkerbeen afdekken natuurlijk. Dat doet Del Prato ook. Hij heeft het nog altijd niet naar zijn zin, Barella. Helemaal niet omdat hij hier die kans niet weet te verzilveren. En daarna Suzuki. Echt net op tijd. Suzuki was snel genoeg.

Akanji. Nog steeds probeert Esposito het aanspeelpunt te zijn. Zielinski. Bisek. Bisek. Nu moet Dumfries gaan. Met links dan maar. Oh, tegen Ndiaye. Nou, in dat hechte, compacte verdedigende bolwerk. Toch ineens. Nou, best een aardig gaatje waar Dumfries in kon duiken. Hij heeft tegen Como een bal binnengeschoten met links. Had het hier ook kunnen doen. Barella. Ja, bal bestemd voor Di Marco blijkbaar. Ja, goed bewogen door Dumfries. Meegegeven door Zielinski. Dan hier toch echt een goede kans. Ja, die had hij wel willen binnenschieten met zijn linker, Di Marco.

Zo zoetjes aan zijn er toch wel wat mogelijkheden gekomen voor de ploeg van Kivu. In deze eerste helft. Dumfries? Nee, Thuram. Dumfries kreeg de eerste mogelijkheid met die kopbal net naast. Daarna Inter een aantal keer gevaarlijk geweest. Met Barella, met Thuram bijna. Ja, komt wel mooi omhoog hoor, Thuram. Maar ja, die voorzet is gewoon niet goed genoeg. Oppassen geblazen voor Akanji en Sommer. Del Prato lag daar op de loer. Akanji, de huurling van Manchester City. Alle seinen op groen dat hij hier voor 2 jaar gaat tekenen tot en met 2028.

Akanji. Dumfries. Zielinski gebaard. In de startblok Esposito. Zielinski, Barella. Fijne voorzet, maar niemand duikt erop achter Esposito. Er werd ook een blok gezet voor Thuram die eigenlijk niet door kon lopen. Di Marco. Laten gaan door Dumfries voor Barella. En nee, dan zit Thuram een beetje klem. Goed naar de zijkant gebokst door Suzuki. En dan is er wat loos. Even bijkomen daar, Circati. Zat een beetje klem bij die voorzet van Barella. Of loopt hij zelf eigenlijk van achteren tegen Thuram aan? Met veel gevoel ingezet. Hij knalt tegen Thuram en valt daarna ongelukkig.

Barella. Ja, Inter mist. Als je dit zo ziet. Maar uiteraard ook Çalhanoğlu. Die een keer vanaf een meter of 25 zou kunnen uithalen. Pellegrino. Daar afgestopt door Akanji. En dan een corner proberen eruit te halen. Nico Lucci. En die komt er ook. Nou, zo is het nauwelijks te zien of Bastoni die bal nog heeft geraakt.

corner van Valeri. Strevetsa bij de eerste paal. Achterin Troilo. Handje omhoog bij Del Prato. Ja, dus niet lang genoeg. Keita naar Japans International Suzuki. Gaat naar het WK. Oh, in het gezicht blijkbaar Strevetsa. Je zou er ook een beetje begrip voor kunnen opbrengen. Dat doet Di Marco niet. Nou, neemt alvast een beetje een voorschot op de rust, Kivu. Nu al wat aanwijzingen voor Barella.

Troilo, Del Prato. Hens, Barella, ja. Voet het nog een beetje op Bonacina. Bernabé, Strevezza. Maar er is altijd wel veel beweging rondom de bal bij Parma. Toch blijkbaar lastig om daar gemakkelijke druk op te krijgen. Slippertje van Ndiaye. Nou, die bekerfinale wacht natuurlijk 13 mei. Een paar dagen daarvoor, volgend weekend, speelt Inter ook tegen Lazio. In Rome. Uiteraard voor de competitie. Barella. Di Marco nu ook op de rand van de 16. Dumfries komt een beetje naar het midden toe gelopen. Maar daar is het behoorlijk vol. Bisek. Dumfries. Barella zakt uit naar de rechterkant en doet dat voor niks. Zielinski. Weer de vechten voor de goal. Esposito met Troilo. En daar is Dumfries die zich in dat strijdgewoel mengt. Want ja, die verdedigers zijn met name bezig met Thuram en met Esposito. Misschien is er minder aandacht voor Dumfries dan die voorzet van Bastoni.

Ja, door het gelijke spel van Napoli gisteren heeft Inter aan 1 punt genoeg. Als de ploeg van Conte had gewonnen, dan had Inter hier vanavond moeten winnen. Een puntje volstaat voor de landstitel. Nou, gevaarlijk spel of iets anders. Gefloten tegen Nicolussi. Het is gewoon een ingooi. Kan ook. Bastoni. Thuram heeft te weinig kunnen laten zien tot nu toe. Ja, wat wil je ook als je overal om je heen spelers van Parma hebt staan of lopen? Die gooi je echt 1 of 2 of 3 verdedigingslinies op Parma. Zal het nodige te bespreken hebben waarschijnlijk in de rust, Kivu. Zelf prijzenpakker als speler van Inter in 2010 natuurlijk. Toen ook de Scudetto gewonnen. En gaat dat ook doen als coach. Kanji. Beweging bij Susic. Maar die raakt hem niet op de binnenkant van de schoen. Zal zijn scheenbeen zijn geweest. Ja, hij kreeg de beste mogelijkheid voor Parma. Pellegrino. Maar heeft trouwens nog een aardige joker achter de hand. Aardig konijn uit de hoge hoed. Dat is El Fesch, een Franse spits. Is in de winterstop aangetrokken. Hij heeft een aantal hele belangrijke goals gemaakt. Trevetsa. En jij, Troilo. Oh, vergeet bijna de bal mee te nemen. Nou, komt er toch nog aardig uit. Trevetsa wordt aan de mouw getrokken door Bastoni. Nou, Trevetsa verstaat echt de kunst om dat kleine lichaam er telkens goed tussen te houden. Valeri. Nou, Bastoni krijgt nog een klein zetje mee van Pellegrino. Nou, hij kan zeker tevreden zijn, Cuesta. Dichtbij de rust met 0-0. Uiteraard heeft Inter kansen gehad. Maar niet in overvloed. De meest scorende ploeg natuurlijk van de Serie A. Inter, 80 goals. Voorafgaande aan deze speelronde en 31 tegen. Milan, Como, Roma, Juve hebben allemaal minder tegengoals. Ja, die gaan de Scudetto niet winnen.
plus 2. Barella. Dumfries. Vindt hij de ruimte voor een voorzet? Nee. Want verslikt zich in die gretige Strevezza. Die een slot op de deur. Akanji. Susic. Nou, dribbelen, kijken wat eruit komt. Turam, ja, toch nog in de eerste helft, in de extra tijd. De ban gebroken door wie anders dan Marcus Turam. Die in de maand april iedere 46 minuten wist te scoren. Bij het ontbreken van Lautaro Martinez, de aanvaller die de ploeg op sleeptouw neemt. En ook nu in deze kampioenswedstrijd. Die misschien een tikkie stroef verloopt voor Inter. Als je kijkt naar het aantal gecreëerde mogelijkheden. Thuram nog amper in beeld geweest. Nog amper bediend. Maar nu wel. En dan weet hij het hoekie toch gemakkelijk te vinden. En ook opmerkelijk dat er nu wel veel vrijheid is voor een van de Interspitsen. Bediend door Zielinski. Aannemen, bal ligt gelijk goed om af te kunnen ronden. En dit is nummer 13 van het seizoen voor Thuram. Eindelijk kunnen ze gaan staan en juichen en zingen en hossen en genieten en lachen. Waar is het lange wachten op geweest? Het is ook gelijk einde eerste helft. Die goal die valt echt op een perfect moment voor Inter. Zo wordt deze eerste helft, zeker voor de supporters, toch met een goed gevoel afgesloten. We gaan eerst even naar de reclameboodschappen en zijn daarna bij u vanuit de studio met Ronald en Noah.

0: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
1: En door de Opel Grandland.
2: En Duracell.
3: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
4: dat Oranje achterna reist.
5: De droomselectie.
6: Morgen allemaal. Nou, breng me maar op de hoogte.
7: Deze ploeg speelt al meer dan 20 jaar samen.
8: Wat is er mis met een beetje clubhoppen?
9: U zocht toch naar een hechte groep? Kijk hier, het vierde van Rapid 11. Alle spelers waren bij de bevalling van een keeper.
10: Je bedoelt kraanvisite?
9: Nee, de bevalling.
6: Oeh. Leg maar op de stapel.
11: De Old 5 heeft het echt goed voor elkaar, hoor.
10: Ja, en als het dan echt misgaat, dan hebben ze altijd nog de nummer 6, de stofzuiger Mike
11: Dyson.
5: Bij de droomselectie.
3: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
12: Staatsloterij, supporter van dromen en trotse partner van Oranje.
13: Ja, Campina heeft weer iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Het geeft je elke dag net dat beetje extra. En dat komt vaak goed van pas. Nieuw Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen.
15: En nou blijf je er vanaf.
14: En alle snelheid om zo'n romantische ziekenhuisserie te kijken.
16: Gaat het niet te snel?
14: Alle snelheid om te gamen. Op zolder. En alle snelheid voor mijn bedrijf.
16: Heb jaar weer.
14: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: De allerlaatste Formule 1 race in Zandvoort.
18: Ja, en die wil je niet missen.
19: Alleen bij Jumbo met korting naar Super Friday. Ja, bij aankoop van actieproducten krijg je 50% korting op kaartjes voor Super Friday.
17: Hè?
20: Let's go.
14: Yes. Dat is de ja van Jumbo. Stap snel over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
21: Wat creëert een intense connectie? De lichaamswarmte voelen van jouw partner. Voel de chemie van 37 graden met Durex Intensity, waardoor je een nog sterkere connectie en intiemer gevoel beleeft. Met het nieuwe Durex Intensity Bodyfuel Material deel je jouw lichaamswarmte. Voel de chemie van 37 graden. Durex Intensity, nu met extra glijmiddel.
22: Elk Emma-matras is zorgvuldig ontworpen voor 10 jaar slaapcomfort. Shop nu met kortingen tot 50% op emmasleep.nl.
23: Deze wedstrijd zit compleet op slot. Het is tijd voor iets nieuws.
24: Laten we vlammen.

0: Dan snel?
1: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
2: Koop nu snel je staatslot. Want de jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ja, je zal hem maar winnen. De tiende kan het gebeuren.
3: Oh yeah.
2: Koop nu snel je staatslot.
4: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
5: En door de Opel Grandland.
6: En Duracell.
0: Inter op titelkoers. Uiteindelijk een doelpunt van Thuram. Maar Denzel Dumfries was misschien wel de man die het meest bedrijvig was in de eerste helft. Daarover later meer. Eerst maar even dat doelpunt erbij pakken. Want Ronald, op slag van rust kwam
7: 10 seconden.
0: Ja, zoiets.
7: Ja, mooi paas. Mooi steekpaas van Zielinski. Ja, ik vind hem sowieso, die jongen, die zit wel op voetbal. Je krijgt die bal net over schiet en een goede paas. Hij zoekt altijd de bal naar voren, zeg maar. Hè. Hij kijkt altijd vooruit. Hij neemt veel risico. Hij leidt daar ook, dat hebben we laten zien in de voorbeschouwing. Hij leidt ook wel soms balverlies daardoor. Maar omdat hij ook zoveel risico in zijn spel neemt. Maar hij zorgt er wel dat Thuram eigenlijk in een hele makkelijke scoringpositie. Hij schiet hem echt goed hard binnenkant in. En, ja,
0: merkt u een beetje kampioenspanning bij Inter?
7: Ja, wel een beetje.
0: Ja?
7: Ook natuurlijk. Credits aan Parma. Hè. We hadden het al over het verdedigend blok. Dat doen ze echt heel goed. Het is lastig om doorheen te komen. En er zijn wel mogelijkheden, maar Parma verweert zich prima. Maar je voelde toch af en toe een beetje onrust bij Inter. Hè. Ze willen toch, toch die 1-0 snel maken. Of in ieder geval een beetje ook weer gehaast, wat Juve ook deed. Anderzijds, ze gingen niet direct heel hoog druk zetten. Omdat ze weten, ja, gelijkspel is ook een kampioenschap. Dus dat zal misschien in de laatste kwartier dat ze denken, nou ja, misschien gooien we nog wat van bank wat ballen erin. Maar het is nu 1-0. Ze kunnen nu alles schroom van hun afzetten.
0: Ja, je hebt ook gelet op Denzel Dumfries. Hoe vind je hem spelen?
7: Ja, kijk, Dumfries, daar kijk je natuurlijk met een schuilende oog naar. En Dumfries is gewoon being Dumfries, hè. Gewoon continu bezig in de 16. Hier ook die erbij komen. Nou, je schiet die dan net tegen Thuram. Maar je ziet de intentie van hem. Nou, dit kennen we natuurlijk van hem. Schitterend voor de man gekomen. En net ernaast had misschien. Dat had wel mogen zitten. Nou, dit kennen we ook. Het opstomen. Dan mist hij eigenlijk een beetje wat we hebben laten zien. Want Di Marco hier een beetje altijd dat verfijnen. Dat met gevoel naar de tweede paal. Of wij hem ook willen hebben dan in dit geval. Maar hier erbij komen, goed meenemen. Schiet hem volgens mij echt goed hard in. Misschien nog iets meer naar links toe, maar prima gedaan. En dan kijk je hier ook die sprint erbij komen. Nou, Thuram kopt hem net voor hem weg. Want ik denk dat hij er beter voor stond. Hier ook weer. Net allemaal niet. Dus hij is continu een gevaar. En ja, ze hebben Thuram, ze hebben die Esposito. Het zijn allemaal 1,90 en meer.
0: Mm-hmm.
7: Het zijn wel jongens die je dus ook kan aanspelen in de lucht. En Dumfries speelde prima pot.
0: Ja, en nog 45 minuten en dan is Inter weer kampioen van Italië. Als ze dit vast kunnen houden, dat gaan we zo meteen na de break zien bij de tweede helft. En we gaan ook nog even buurten bij Espanyol tegen Real Madrid. En ik kan jullie vertellen, die hebben het lastig. Dienhuis ook. Een panna Real sowieso in zwaar weer, maar moeten winnen. Want anders is Barcelona kampioen. Tot zo.
4: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
5: En door de Opel Grandland.
6: En Duracell.
8: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team.
9: Dat Oranje achterna reist.
10: De droomselectie.
11: Morgen allemaal. Nou, breng me maar op de hoogte.
12: Deze ploeg speelt al meer dan 20 jaar samen.
13: Wat is er mis met een beetje clubhoppen?
14: U zocht toch naar een hechte groep? Kijk hier, het vierde van Rapid 11. Alle spelers waren bij de bevalling van hun keeper.
15: Je bedoelt kraanvisite?
14: Nee, de bevalling.
11: Oeh, leg maar op de stapel.
16: De 05 heeft het echt goed voor elkaar, hoor.
15: Ja, en als het dan echt misgaat, dan hebben ze altijd nog de nummer 6, de stofzuiger Mike
16: Dyson.
10: Bij de droomselectie.
8: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
17: Staatsloterij, supporter van dromen en trotse partner van Oranje.
18: Oh.

0: Dan snel?
1: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
2: Nieuw van Douwe Egberts Excellent. Proef de koffieblend uit Brazilië en Colombia. Een speciale koffie met zachte citrustonen en nootachtige aroma's.

0: De tweeling Eva en Emma genieten van Koningsdag. Maar de een heeft last van brandend maagzuur en de ander van indigestie. Dus nemen ze Gavis Conduo. De dubbele werking neutraliseert niet alleen overtollig maagzuur, maar creëert ook een beschermlaag tegen zure oprispingen. Voor een snelle verlichting tot 4 uur. Met Koningsdag goed voorbereid, Gavis Conduo.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen.
2: En nou blijf je er vanaf.
1: En alle snelheid om zo'n romantische ziekenhuisserie te kijken.
3: Gaat dit niet te snel?
1: Alle snelheid om te gamen. Op zolder. En alle snelheid voor mijn bedrijf.
2: Heb jaar weer.
1: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Deze wedstrijd zit compleet op slot. Het is tijd voor iets nieuws.
5: Laten we vlammen.
4: Hier komt de...
1: Stap snel over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Koop nu snel je staatslot, want de jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ja, je zal hem maar winnen. De tiende kan het gebeuren.
7: Oh yeah.
6: De tiende
7: kan het gebeuren.
6: Koop nu snel je staatslot.
8: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
1: En door de Opel Grandland.
9: Yeah.

0: Op Ziggo Sport 2 kunt u kijken naar Espanyol tegen Real Madrid zonder Mbappé. Die is geblesseerd, maar wel met deze Vinicius in de basis. Is natuurlijk een van de grootste sterren daar. En ook een van de grootste kansen in die wedstrijd. Verder gebeurde er niet al te veel, maar wel dit moment. Een tackle van El Hilali op Vinicius. Dan trekt Jesus Gil Manzano een rode kaart. Hij zegt dan nee, dat kan toch niet. Dat is absoluut geen rood. En inderdaad, de VAR gaat kijken. Dit is ja heel ongelukkig. Het is misschien niet eens een gele kaart, maar die krijgt hij wel. Laatste minuut van de eerste helft te zien op Ziggo Sport 2. En straks natuurlijk ook gewoon de tweede helft. Real moet winnen, willen zij Barcelona nog heel even niet kampioen laten worden van Spanje vanavond. Hier zien we Stefan de Vrij, ja, Ronald.
1: Ja,
0: nou, niet een al te grote verwachting dat die nog gaat...
1: Ik denk wel als hij... Als het zo 1 of 2-0 wordt, dan hij ook wel... Kijk, hij heeft wel het respect. Hij zit al zo lang bij Inter, dat ze dat wel gunnen.
0: Dan breng je hem misschien ook meer in zo'n kampioenswedstrijd.
1: Ontzettend. Dus ik verwacht dat er nog wel een goaltje bij komt. En dat Stefan het mag gaan vieren, ja. Het veld.
0: Wie zou je wel graag willen zien invallen? Lautaro misschien? Komt
1: Lautaro natuurlijk, daar ben ik fan van natuurlijk. En...
0: Kalanoglu is niet helemaal fit.
1: Mkhitaryan vind ik een heerlijke speler. Ja, ze kunnen van alles, maar ze moeten eerst even die bevrijdende 2-0 maken.
0: Ja, verwacht je dat hij snel gaat komen tegen dat defensief tegen Parma?
1: Nee, dat verwacht ik niet. Ik denk dat zij niet veel anders gaan doen, Parma. Misschien de laatste 10 minuten dat ze denken, nou ja, dan gaan we maar voor bank spelen. En dat weet Parma, of dat weet Inter ook. Dus ze zullen, denk ik, niet zo snel gaan aanvallen, Parma. En Inter, ja, wat ik zeg, zij zullen nu nog minder snel druk gaan zetten. Van, nou ja, Parma, jullie zijn 1 achter, kom maar. Dat is toch wel een beetje op z'n Italiaans. Ik denk niet dat, dat zij denken van, nou, dan, we gaan nu echt koste wat koste voor die 2-0. Dat verwacht ik niet. En ik hoop dat Denzel... nog eens een keer opduik bij de tweede paal.
0: Ja, en dan lekker gaat glimlachen, hopelijk, ja, na afloop van de wedstrijd natuurlijk. Goed, de spelers gaan naar buiten, tweede helft gaat beginnen. Snel terug naar jou, Richard.
2: Ja, Dumfries wel lekker aan het toewerken, toegroeien naar de vorm die nodig is om op het WK uiteraard te kunnen schitteren. Hij was aanwezig, behoorlijk aanwezig. Dreiging voor de goal van Suzuki, met name via die kopbal. Maar scoorde niet. Dat deed Thuram dus op slag van rust. Zorgde voor een gezellige sfeer hier in de rust in Giuseppe Meazza. Nogmaals, een puntje is genoeg. Maar ja, als je zo'n kampioenswedstrijd speelt voor eigen publiek... voor zo'n 75.000 toeschouwers. En ook nog thuis tegen Parma. Ook een oude club van Di Marco trouwens. Ja, dan neem je normaal geen genoegen met een punt... Maar dan wil je toch de fans hier aanwezig en thuis voor de buis allemaal trakteren op een overwinning. En wat dat betreft is de eerste aanzet gegeven door Thuram. Die in de tweede helft een andere partner krijgt. Want Esposito vervangen door Bonny. Speelt... dus nu tegen zijn oude club. Hij kwam met Kivu mee. Van Parma naar Inter. Bonny. Tweede helft. Op gang gefloten. Door Bonacina. Die geen gele kaarten hoefde te geven in de eerste helft. Geen wijzigingen bij de bezoekers. Parma dat een paar knappe resultaten heeft gehaald dit seizoen. 2 keer gelijk tegen Napoli. Tegen Milan een keertje gewonnen. En een keer gelijk gespeeld. De eerste overtreding naar rust komt van Ndiaye op Bisek. Ja. Geweldige eindspurt gemaakt met Parma vorig seizoen.

Er komt geen groot feest na vanavond bij het binnenhalen van het kampioenschap. Die volgt op 17 mei over 2 weken. Na de thuiswedstrijd hier tegen Hellas Verona. Bastoni en Suzuki. Nou, flinke slingerworp richting Strevezza. Maar die legt het op snelheid af tegen Bisek. Nou, misschien dat Inter tegen die tijd, als het groot feest is bij de Duomo, de dubbel kan vieren. Als de ploeg van Kivu er ook in slaagt om de Coppa Italia te winnen ten koste van Lazio. Susic, Bastoni, Barella, Di Marco. Nog de voet geraakt van Nico Lucci. 18 keer een assist. Bruno Fernandes van Manchester United heeft er tot nu toe 19 gegeven. Hij heeft nog wel misschien een doelstelling, persoonlijke doelstelling om te bereiken, Di Marco. Fernandes inhalen. Pellegrino moet oppassen voor Bastoni. Dat doet hij niet. Laat de bal even onbewaakt. Afgesnoept door de man die in de belangstelling zou staan van Barcelona, Bastoni. Want ja, het is niet altijd even leuk en gezellig. Zoals in Giuseppe Meazza. Als hij met Inter uitwedstrijden moet afwerken.

Dan gaat Zielinski, vrijgespeeld, dreigt met een hakje. Vindt toch het gaatje, nog en weer tweede ingreep na rust van Suzuki. Goed opgelet door Susic. Bewaakte het middenveld op het moment dat Zielinski er even niet is. Ja, en hij werkt uiteraard toe naar die finale Coppa Italia op 13 mei. Alle pijlen voor Lautaro daarop gericht. Weet ook dat Thuram steeds dichterbij komt als het gaat om de topscorerstitel. Martinez heeft er 16, Thuram nu 13. Strevetsa. Circati. Del Prato. Suzuki. Naar Ndiaye. Vrij in het midden Keita, maar niet lekker aangespeeld. Met een beetje geluk wellicht langs Thuram nog. Trevetsa. Ja, al met al toch weer prima gevoetbald door de nummer 12 van de Serie A. Dit is een trainingsballetje voor Sommer. Lopen geblazen, zegt hij tegen Di Marco. Die lepelt hem even naar Bastoni. Ontdoet zich makkelijk van Pellegrino. Vorig seizoen pakte Inter 81 punten. Eentje kwam het tekort voor de titel. Napoli had er 82. Als Inter deze wedstrijd wint, dan komt het ook op 82. Met nog een paar duels voor de boeg. Di Marco, daar komt hij met die linker. En werd misschien nog net geraakt door Circati. Waardoor Thuram niet kan afronden. Ja, daar raakt hij hem nog net inderdaad. Nou, even oversteken. Ondertussen applausje in ontvangst nemen. De eerste goal die hij maakte in de Serie A was in het shirt van Parma, Di Marco. Tegen Inter. Nou, met z'n vieren staan ze dicht bij elkaar. Akanji, Dumfries, Thuram, Bisek. Suzuki weer. En een overtreding ook, gezien van Akanji. Ja, hij duwt Bernabé weg.

Shirkati. Is international van Australië. Ook naar het WK. En Jai. Valeri. Door de benen van Dumfries. Nog net Akanji. Bonnie. Het meest alert van allemaal.

Orella. Nee, haalt Susic niet.

Nou, ingooien, dat mag Bastoni doen. Daar hebben we ook Fratella. Of Fratesi, excuus. Davide Fratesi natuurlijk. Ook nog altijd met die warming-up bezig. Lautaro, Martinez. Oh, leuke truc van Bastoni. Er komt geen vervolg achteraan van Barella. Dit is voordeel. Strevezza aan de bal voor in beweging Pellegrino. Dumfries blijft volgen. Barella knokt zich terug. Nog altijd die Strevezza. Toch lastig van de bal af te krijgen. Tegen de rug van Bisek. Hier Bernabé. Die werd neergelegd bij het begin van die aanval. Geen steun is er voor Pellegrino. Wat bewegingen moeten zijn om de spits heen eigenlijk. Bernabé, Circati. Goede beweging van Keita. En dan Del Prato probeert Di Marco te verrassen. Zuzic, geen risico genomen. Lastige bal voor Nicolussi. Levert in bij Bonny. Wow, moeite bij Dumfries om die bal nog binnen te houden. Uitstekend gereageerd door Dumfries. Bijna 4 maanden eruit geweest met die enkel blessure. En op weg naar zijn tweede Scudetto met Inter. Zielinski meegeven kan. Zuzic. Ja, dit is aansluiten. Terug naar Zielinski. En dan Barella, Zuzic. Er kan er geschoten worden. Maar tegen Nicolussi.

Julianski. Barella krijgt hem niet lekker terug van Thuram. Niet opgewassen, Nicolussi. Tegen Thuram. Susic. Bisek, Dumfries. Werd ook in Nederland een keer kampioen, Dumfries. Met Sparta, kampioen van de eerste divisie. 10 jaar geleden. Hier Bisek. Bonny. Nou, dat is aardig gedaan. Bonny. Nee. Actie prima. Vandaag ook het applaus van ploeggenoten. Maar misschien te weinig kracht overgehouden. Voor een goede voorzet. Sterk gedaan aan Kanji. Bleef de bal goed volgen. Werd weggezet door Pellegrino. Di Marco, nee. Even niet op één lijn met Thuram. Die vrij snel, zo te zien, schuld bekend. Nou, het is een beetje een kabbel begin van de tweede helft. Een kabbel kwartiertje geweest. Barella. Ruimte voor Dumfries. Achterlijn halen of nu al voorgeven. Ja, nu, dat is

Dit keer een afdraaiende hoekschop van Barella. En Di Marco, scheidsrechter even in de weg. Als Dumfries deze laat gaan, had Bonnie wellicht kunnen binnentikken. Eerste overtreding, daar wordt voor gefloten. En niet voor een eventuele knal in zijn gezicht.

Nogmaals die goal. Slotfase, eerste helft. Stuurt hem echt mooi in de verre hoek.

Bovenaan twee interspitsen met de topscorersklassement. Het leek de bal. Bernabé. Of schoffelt die Piszczek toch ook onderuit? Nee, bal gespeeld door de Spanjaard. Was ooit van Barcelona en Manchester City, Bernabé. Di Marco, beweging voor de goal. Thuram. Onderweg naar de eerste paal.

Nou, Del Prato en Strevezza vragen om aandacht. Als scheidsrechter Bonacina. Di Marco. Troilo. Oef, Zielinski. Ja, die krijgt hij tegen. Waar valt er nou wat over te klagen? Hij haalt gewoon door op het bovenbeen van Strevezza. ...0,0 aanleiding, reden om daarover te zeuren. Dit is gewoon een kaart.

Trevezza, Pellegrino. Dat is ook in de rug lopen. Nee. De scheidsrechter vindt van niet. Opgepikt hier door Troilo. De twee nummers 7 even tegen elkaar. Bernabé, Nicolussi. Nou, probeerde Bastoni te omspelen. Opgebracht door Bisek. Ja, zo zoetjes aan beginnen de kampioensliederen met enige regelmaat gezongen te worden. Ja, nee, toch niet. Ja, het wordt dus Scudetto nummer 21. Nog even te gaan voordat de Juventus is achterhaald. 36 keer landskampioen, de ploeg uit Turijn. Nou, het wordt wel het tweede kampioenschap in 3 jaar tijd voor Inter

Ja. En of ze blij zijn als ze Lautaro Martinez in actie gaan zien. En Carlos Augusto en Mkhitaryan. Ja. Hij is hier koning en keizer tegelijk. Lautaro Martinez, Thuram. Maakt plaats. Hij krijgt de aanvoerdersband. Lautaro. En met geel op zak. Zielinski er gelijk uit. Voor Mkhitaryan. En daar gaat Pellegrino. En daar hebben we Elvesz. Toch een beetje wel de verrassing van Parma in deze tweede competitiehelft. Daar gaat Keita. En komt Ordóñez. Bastoni daar ook. En de medische staf komt even polshoogte nemen. Ja, het begint steeds meer los te komen. Nicolussi, Troilo, Circati. Toch weer knap gespeeld door Parma. Augusto zegt tegen Akanji, doe jij het maar. Bernabé zit klem, kan geen kant op. Nicolussi. En Ordóñez. Augusto nu de linkerman in dat driemans verdedigingsblok. Bij Inter op de plek van Bastoni. Strevezza. Elvesz. Strevezza. Circati. Als het niet lukt om er doorheen te komen, dan wordt er snel besloten die bal de andere kant op te spelen.

riskante bal. Niet voor Strevetsa. Wel Mkhitaryan. Linksaf kan naar Lautaro Martinez. Nee, dit is eerst Di Marco. Nou, schiet hem maar. Nee, voorzet. En net achter Mkhitaryan. Was net ver vooruit gelopen. Geen assist. Nummer 19 voor Di Marco. Omdat Mkhitaryan er net niet bij kan.

Del Prato. Voor de goal Elfesh. In één keer strak, laag. Daar is Elfesh, maar de bal werd net verlengd door Piszczek. Nou, dat is even geweldig werk van Stefetsa. Maar over de lijn geweest, oordeelt de scheidsrechter. Dat is maar de vraag. Dat is echt maar de vraag. Want ja, wie kan dat nou goed beoordelen? Misschien had hij hem kunnen laten gaan als Piszczek er aan had gezeten tussendoor. Nicolussi. Bernabé. Elfesh. Nee. Lange aanvaller, maar hij is best wendbaar en ook vrij snel. Augusto. Daar gaat Di Marco. Dumfries snijdt in. Komt hij ervoor, Dumfries? Ja! Maar scoren doet hij niet. Daar zijn ze weer, die beide wingbacks. En weer bijna assist nummer 19. Geweldig werk weer van Di Marco, zeg. Op een presenteerblad. Hij moet het wel doen op volle snelheid, Dumfries. Bal laag houden, zuiver inschieten. Het was te veel gevraagd. Ja, dan heb je als coach toch echt goud in handen met die vleugels. We vragen ze ook hoe lang Di Marco nog door kan. Shopt nu over het veld. Moeten weer aansluiten richting Del Prato. Krijgt geen tijd om even op adem te komen. Dumfries jaagt af. En verdient zo een ingooi.

Mkhitaryan. Di Marco. Di Marco, is dit hem dan? Nee. De bal stuiterde tegen Troilo. Nog altijd 1-0. Inter was dicht bij de tweede goal tot twee keer toe. Via Mkhitaryan en Dumfries. Kivu zag daar misschien toch een hensbal. Staat daar nog lichtelijk om te schreeuwen langs de kant. Strevetsa en Bernabé gaan naar de kant. Almqvist is een Zweed. Die ook nog even bij Utrecht heeft gespeeld. Seizoen 21-22. 9 duels in de Eredivisie. Sørensen is een Deen. Ooit van Midtjylland. Bisek. Dumfries. Zal toch de P in hebben dat hij die kansen niet weet af te maken, Dumfries. Barella. Parma was hiervoor trouwens 4 duels op rij ongeslagen. 2 keer winst, 2 keer gelijk. Geen overtreding van Bonny ten opzichte van Ndjai. Ze gaan met dezelfde snelheid achter de bal aan. Maar ja, op deze wijze moet hij toch een beetje tol betalen, Ndjai, met die corner weggeven. Barella. Dumfries legt klaar voor Almqvist. Goed meegedaan door Augusto. Nog een keer Barella. Akanji. Laat het over aan Mkhitaryan. Die is iets te scherp. Nee, toch goed voor Di Marco. Maar voorzet gekraakt door Del Prato. Lautaro op zijn hoofd, niet tegen zijn hand. Barella moet nu terug naar Lautaro. Ja, goede beweging. En Suzuki met het grootste gemak hier die bal een beetje vrijgemaakt. Kan de hoek hier even niet gemakkelijk vinden. Heeft in 2,5 maand tijd zo'n 8 duels moeten missen, Lautaro Martinez. Gaat zijn derde Scudetto pakken met Inter. Daar Çalhanoğlu. Die gaat ongetwijfeld niet in actie komen vanwege kuitproblemen. Ja, zit wel gewoon omgekleed. Logisch.
in een wedstrijd als deze op de bank. Susic. Mkhitaryan. Ja, nog een kwartier. Zo'n beetje. De wedstrijd kan nog niet helemaal lam gelegd worden. Parma speelt hierna trouwens nog tegen Roma. Thuis en uit bij Como. Ja, dat zijn ploegen die nog volop in gevecht zijn om bij de eerste vier te komen. Kan Parma nog even vol aan de bak voordat het seizoen afsluit thuis tegen Sassuolo. Daar gaat voor de goal Mkhitaryan. En daar is de 2-0. Gefabriceerd door twee invallers. Normaal schiet hij ze binnen. Lautaro Martinez, nu geeft hij aan. En is Mkhitaryan hier even het middelpunt van de feestvreugde. 2-0.

Ziszek. Ziet Lautaro Martinez vertrekken. Op het moment dat Troilo in het midden iets te ver achteruit loopt, waardoor het geen buitenspel is. En dan is de verdediging van Parma helemaal uit balans. In geen veld of wegen te bekennen. Zeker niet in de buurt van Mkhitaryan, die gemakkelijk de 2-0 kan binnen tikken. Perfecte voorzet van Lautaro. Mkhitaryan mag het afronden. Zo worden er nog figuurlijk gezien wat extra slingers opgehangen. Extra ballonnen opgeblazen. Vanaf de kant. Ja joh, laat je maar lekker gaan. Ook als het de 81ste minuut, kan jou het schelen.

kan nog één keer wisselen, Kivu. Wie zal die gaan inbrengen voor de laatste paar minuten? Om mee te kunnen doen op deze feestelijke avond.

Ja, mensen zitten vol in het moment. Genieten met hoofdletter G. We zijn uiteraard vergeten hoe het vorig jaar misging. Richting de Scudetto. En die afstraffing in de finale Champions League.

Bisek. Susic. Dumfries. Niet. Andere kant op. Naar Carlos Augusto. En Di Marco. Lautaro. Geen buitenspel blijkbaar. Lautaro Martinez die eventjes als een soort tuinman behoorlijk aan het schoffelen slaat. Daar Troilo die buitenspel opheft. Dan zijn ze Mkhitaryan helemaal kwijt. En boom, 2-0. Kijk die ogen. Ha, mooi zeg. Het blijft toch mooi in de sport. Emotie. Pure emotie. Soms is dat niet fijn als je aan de verkeerde kant staat van de score. Bij een degradatie of iets dergelijks. Maar winnen, kampioen worden. Dat maakt toch wel wat los altijd. Ja, zij zullen zeggen, wij zijn de beste van Milaan. Van Turijn. Van Napels, van Rome. Nu 12 punten meer dan Napoli. 15 meer dan Milan. Laatste wissel dus. Acerbi, u zag hem al staan. Staat daar nog even nonchalant te leunen op de schouder van iemand van de staf.

Del Prato. Dan zal het even duren voordat daar Serbië erop kan komen. Elfes laat het over aan Almqvist. Dan mag Elfes het afmaken. Ja, dat doet hij ook. Maar de scheidsrechter fluit vanwege een vlagsignaal. Ben ik dan buitenspel? Vraagt Elfes. Nou, dat antwoord gaan we nu zien. Nee, dat is Almqvist, duidelijk. Ja, hij laat zich weer gelden. Alleen telt hij nu niet, Elfes. Het was buitenspel voor zijn ploeggenoot.

Ordóñez, Almqvist, Del Prato. Oh, misschien niet zo bedoeld. Door de benen van Mkhitaryan. Cuesta heeft nog haast. Vanavond aanwezig op het kampioensfeest. De Spaanse coach van Parma. Thuis al verloren dit seizoen. Met 2-0. Goals van Di Marco en Thuram.

bekende pingeltje gaat in het stadion hier in Milaan. Dat betekent wisselen. Barella krijgt een staande ovatie. De slotfase is dus nog voor Acerbi. Nee, voor Fratesi. Nou, een last minute wijziging, blijkbaar van Kivu. Naast gekopt door Njai of Elvesh. Hij heeft weinig kunnen creëren in de tweede helft. Cuesta met Parma. Laatste minuut loopt. Augusto. Lautaro, schitterende aanname. Sterker dan een Chiricati. Langs Nico Lucci. En Di Marco nog één keer dan. Di Marco nog één keer. Nee, ja, die zit. Die is over de lijn geweest. Nee, niet over de lijn geweest. Hij blijft het maar proberen, Di Marco. Maar die assist nummer 19, die wil maar niet komen. Fratesi weet het net niet af te maken. Laatste seconde tikken weg. 3 minuten komen erbij. Hier gaat Sørensen. Ja, Inter, de ploeg met de meeste overwinningen dit seizoen. 26 met deze meegeteld. De meeste goals voor. Nu op 82. Niet de minste tegen. Met 31. 5 keer verloren. Twee keer van Milan verloren. Uit bij Napoli verloren, uit bij Juventus verloren en thuis van Udinese verloren. En misschien wel te veel topduels verloren. Nou, daarmee kan je misschien gelijk een mooi aandachtspuntje noemen voor Kivu voor volgend seizoen. Om daar even op vooruit te lopen. Betere prestaties in de wedstrijden met Milan, met Juve, met Napoli. Ja, tegen de kleintjes, zo gezegd. Altijd wel vrij stabiel gepresteerd. Goed gespeeld. In die 3-5-2 formatie met vaste patronen. Vaak een geoliede machine. Met natuurlijk op al die posities spelers die er wel wat van kunnen. En hoeveel scheelt dit dan? Nou ja, zoveel. Zoveel scheelt het. 2-0 of 3-0 van de voet van Fratesi. Seizoen begonnen met een 5-0 zege op Torino. Hier thuis. Daarna 2 nederlagen voor Kivu. Misschien dat toentertijd best een beetje twijfel is gerezen. Of het wel zo goed zou komen. Na Inzaghi. En met een relatief onervaren coach. Ja, maanden later is het antwoord dus overduidelijk ja. Grote voorsprong op de naaste belagers. Op Napoli, op Milan, op Juve. Het zat er al lang aan te komen. En vanavond krijgt het dus zijn beslag. Officieel kampioen van Italië. Officieel winnaar van de Scudetto, nummer 21.
En de tweede in 3 jaar. Staat klaar om het veld te bestormen. En dat mag nu. Scheidsrechter Bona Cina fluit af. En Inter officieel kampioen van Italië. Scudetto nummer 21. Blauw en zwart. Dat zijn de kleuren van Milaan. Dat zijn de kleuren van Italië. Het moment waar iedereen op heeft gewacht. Naar gesnakt. Na 37 jaar weer een keer thuis kampioen worden. Iedereen het veld in, zo snel mogelijk ook assistent, trainer Kolarov. Ook een bekende naam uiteraard in het internationale voetbal. Thuram nogmaals heeft geweldig werk geleverd bij afwezigheid van Lautaro Martinez. Want ja, laten we dat niet vergeten. Dumfries is er vrij lang uit geweest, ruim 3 maanden. Çalhanoğlu heeft meer dan 10 wedstrijden gemist. Lautaro Martinez is er lange tijd niet bij geweest, maar... Ondanks het gemis van toch dragende, bepalende spelers. De voorsprong weten te behouden op de naaste belagers. En de titel binnengehaald. Maar goed, het karwei zit er nog niet helemaal op. 13 mei, dan moet de dubbel worden gepakt. In de finale Coppa Italia tegen Lazio. Maar eerst vanavond natuurlijk. Intens genieten van het moment. Christian Kivu, kampioenenmaker. Beppe Marotta is er ook bij. Goed, daar de ontlading uiteraard. Met de nattigheid die daar dan bij hoort. Het feest is begonnen op het veld van Giuseppe Meazza. En zal voor het oog van die 75.000 toeschouwers nog wel even doorgaan.

0: de blind auditions barstte de competitie pas echt los.
1: Ik zit bij de laatste 12 talenten van meer dan 3000 aanmeldingen.
0: En na battles en knockouts.
2: Eén van ons drie gaat naar de finale. Ik ga zorgen dat ik dat ben.
3: Ben je er zelf ook verbaasd over?
4: Ja, ik ben er wel van geschrokken, ja.
0: Je moet leven om aan boord te blijven.
5: Yes!
0: Feilloos.
1: Echt heel ziek. Heel ziek.
6: Eindelijk, die deur is open.
0: Jezelf ontstijgen.
1: Ik ben gewoon vereerd dat ik dit mee mag maken.
0: Maar wie raakt het publiek en overtuigt de coach?
6: Ik neem mee naar de finale.
0: Dit is The Voice of Holland.

0: tweede en laatste halve finale van The Voice of Holland. Na vanavond weten we wie de finalisten zijn die volgende week tegen elkaar strijden voor dat felbegeerde contract bij platenmaatschappij Cloud9 Music. En gelukkig staan de talenten er niet alleen voor, maar worden ze vakkundig begeleid door hun coaches Ilse, Willy, Suzanne, Freek en Dinant.
1: Vorige week plaatsten Thijs van team Dinant en Nilofar van team Willy zich al voor de finale. Vandaag maken Ilse en Suzanne en Freek zich klaar om de moeilijkste keuze tot nu toe te maken. Van de drie talenten die ze per team hebben, mag er slechts één mee naar de finale.
0: Ja, Dinant, jij weet hoe het is, hè?
2: Het is echt stressvol. En ik zei net tegen ze van, wauw, weet je, nu moeten jullie gaan. Omdat je wil zo graag dat ze het allemaal goed doen voor henzelf vooral, weet je wel. Maar het is spannend en het is natuurlijk die halve finale, dus ja, het staat heel wat.
0: Als je één tip mag geven voor Ilse en voor Suzanne en Freek.
2: Volg het hart. Zit wel goed bij jullie. Komt goed. Goed hart.
0: Let's go. En Willy, jouw team leek er redelijk chill bij te staan. Hè?
3: Ja.
0: Heb jij nog tips voor de halve finalisten die vanavond nog moeten optreden?
3: Ja, pak je moment. Dit is heel vervelend, maar je zult het nu moeten doen. En het gaat alleen nog maar spannender worden vanaf nu. Dus probeer het nu gewoon te acen, want het wordt alleen maar moeilijker.
1: Suzanne, hoe heb jij je voorbereid voor dit moment?
4: Ik heb even gedoucht. Ik heb even een outfit aangedaan. Schoon uw kleren aangedaan. Ik ben gaan zitten. En weet je, kijk, zij moeten het nu doen, hè. Kijk, dat is heel voor ons ook wel weer fijn. Maar daardoor ook, heb je ook helemaal geen controle. Weet je, je kan alleen maar begeleiden tot nu toe. En nu is het echt out of your hands.
5: Ja, het is heel bijzonder dat je in de halve finale van The Voice staat. Je zit bij de laatste 12 talenten van meer dan 3000 aanmeldingen. Dus ik denk dat je heel bewust mag zijn van het feit dat je het heel ver geschopt hebt. En dat je trots mag zijn op dat je hier staat.
1: Ilse, jij bent de coach met de meeste ervaring hier. Zit je daar dan ook relaxter bij? Of,
6: Nee. Nee, omdat je ook wel heel bewust bent van wat het kan betekenen voor mensen. En hoe groot zij, denk ik, ook allemaal nu achter de schermen, zeg maar, deze berg nu al aan het bouwen zijn van die paar minuten waarin het moet kloppen. Maar aan de andere kant zijn we er ook aan toe. Weet je wel, we hebben goed gerepeteerd. De liedjes passen als een jas. Het publiek is er. Ik heb zoiets van, let's begin.
1: We beginnen met team Ilse. Zij sprak met haar laatste drie talenten af in haar eigen studio. Zo konden zij alvast ruiken aan wat misschien wel toekomstmuziek is.
7: Tot 1967 was deze studio een schoolgebouw. En nu ontvangt Ilse hier haar klasje vocalisten.
8: Daar zijn ze! Een halve finaliste!
9: Ja, nu komt het erop aan, hè. Er zijn nu nog drie.
8: Hallo.
9: Het zijn drie unieke stemmen. Drie heel herkenbare stemmen. Ja, hier staat een blije coach. Voor mij is het heel bijzonder dat ik jullie hier vandaag ontvang, omdat deze plek voor mij echt bijzonder is. Maar het is ook een heel bijzondere plek, omdat hier heel veel geschiedenis is geschreven, muzikaal. Heel veel grote, grote songs, iconische songs, zijn hier gemaakt. Maar ook internationale supersterren zijn hier geweest. Dat is Prince. Die is hier bijvoorbeeld ook geweest. En die piano. Die piano.
10: Oh, die staat er nog.
11: Zo. Ik heb zoveel meegemaakt, overal gezongen. Maar nu sta ik in een ruimte waar zelfs Prince gestaan heeft. Te gek.
9: Dan is hier de control room.
10: Oh, vet.
9: Ja, komt erin. Ja.
10: Ik ben eigenlijk ook nog nooit in de studio geweest. Dus het is heel bijzonder om te zien, ja, hoe het eraan toe gaat en wat hier allemaal wel niet aan knopjes staat.
9: Mijn eerste studio-ervaringen waren in Amerika eigenlijk, omdat ik daar mijn eerste platendeal kreeg. En het kwam voort uit een nee, hè. Het kwam voort uit, niemand dacht dat ik hier met countrymuziek iets kon bereiken. Dat zeg ik nu ook, omdat ik gewoon het belangrijke lessen vind die ik mee wil geven. Dat soms uit waar iets stopt, juist iets fantastisch begint.
11: Maar hoe voelt het nou? Je hebt het wel bereikt.
9: Ja, nou, dat, soms is dat nog een ongelooflijk gevoel. Dat zal te maken hebben ook wel met mijn Twentse nuchterheid. Dat ik echt soms mezelf knijp van, bijvoorbeeld dit hiervan.
11: Juist.
9: Het is van ons, weet je wel. Oh my god. Al die keren laat op de weg, al die keren zingen, al die concessies die je hebt gedaan, zit in iets. En ik kan het vastpakken.
11: Prachtig.
9: En dat, ja, dat emotioneert me echt. Ja. Dan denk ik, daar heb ik ergens voor gedaan.
11: Zo is het. Mooi.
9: Ja.
11: Dank je.
9: We gaan oefenen. Goed?
11: Mooi. Ja. Ja. Ja. Dank je wel. daar hebben we dat ook gehad.
6: Ja, nee, maar heel fijn. Ik vind het mooi. Dat, dierbaar. Dit is een dierbaar moment.
11: Eens gelijk.
6: Thanks.
1: Ja, Ilse, jouw studio is een plek waar je vaak bent. Hoe was het om jouw talenten zo'n uniek kijkje in de keuken te gunnen?
6: Ja, het was geweldig omdat ik dan de mogelijkheid heb om ze ook naar zichzelf, zeg maar, te laten luisteren. Dus we namen een stukje op en toen gingen we zitten. En het is toch vaak als in de spiegel kijken, inderdaad. Als je jezelf terughoort, soms denk je, oeh, wat doe ik daar? Of, oeh, dat was wel een heel mooi stukje eigenlijk. Kan ik dat nog een keer horen? En dat is zo leerzaam. Dus het was een heel, ja, het was geweldig om ze daar te hebben.
1: Ja, en jij probeert ze natuurlijk zo goed mogelijk voor te bereiden op deze halve finale. En dat doe je ook één op één.
7: Een studio met een rijke traditie en nu het artistieke epicentrum van coach Ilse. Zij heeft nagedacht over het optreden van Humphrey.

0: niemand, ook in zijn eigen omgeving, heeft hem eigenlijk gehoord zoals wij hem vanavond gaan horen. Namelijk zijn hele uiterst gevoelige kant.
1: A Song for You van Donny Hathaway. Maar natuurlijk, jij bent groot Ray Charles fan. Dus die uitvoering gaan we straks doen, ja.
2: Ja.
1: En ik dacht, als we toch helemaal zo in stijl zijn, want je zal er weer geweldig uitzien natuurlijk, ga ik jou niet door zo'n supermoderne microfoon laten zingen. Ik dacht, we gaan wel ook even dan helemaal in de vintage vibes door deze microfoon. We gaan het nu testen.
2: In mijn hoofd heb je niet eens verwacht dat ik zo ver zou komen, maar ik sta erin. Dus het betekent heel veel voor mij. Echt waar.

0: Dank, hè. Dit nummer geeft eigenlijk aan... Je kan het voor iemand zingen.
1: Komt-ie.
0: Zing in my soul. Maar je kan het ook voor de mensen zingen. Dus het is aan het publiek om eruit te halen wat ze eruit willen halen.
1: Waar ik vanavond echt voor in die stoel zit... is authenticiteit, oprechtheid, eerlijkheid, emotie.
0: Wauw.
1: Ja. Is dat mooi of is dat mooi?
0: Het is mooi.
1: Prachtig, maar... hè?
0: Nog niet helemaal.
1: Nou, oké, paar tips, paar kleine tips.
0: Ja.
1: Jij vertelt dat verhaal en soms zit je ervoor, soms zit je trekken hem langer. En soms merk ik dat je nog een beetje in je hoofd soort van een klok hebt. Je kan het heel vrij timen eigenlijk. Jij bent echt in de lead hier. Het enige wat Humphrey vanavond moet doen, is oprecht dit verhaal vertellen. Alsof hij zegt... Ik ben overal geweest op de wereld. Ik heb bijna alle podia gestaan. Maar vanavond zing ik dit liedje voor jou.
2: Met zijn 76 jaar is hij het oudste talent van de competitie. Maar daar is niets van te merken. We kennen hem van zijn vliegensvlugge dansvoeten. Maar vanavond doet hij het rustig aan. Met het prachtige A Song For You van Ray Charles is hier Humphrey.
0: So many places in my life and time.

0: Dat ziet er fantastisch uit. En heeft de microfoon van Ilse je extra vleugels gegeven?
1: Niet alleen vleugels, turbo's.
0: Vleugels en turbo's. Hoe vond je het zelf gaan?
1: Prachtig gevoel. Echt waar. Dat je 30 hier mag doen, geweldig.
0: Mm. We gaan kijken of de coaches het ook geweldig vonden. Willy, wat vond jij van het optreden van Humphrey?
2: Humphrey, ik zie het al helemaal voor me. One night only, AFAS live, ik ben daad, man. Dit is echt... Ik weet niet of er heel veel mensen weg kunnen komen met Ray Charles. Voor mij ook echt een van de grootste legendes in de muziek ever. En je staat daar en je doet het. I love it.
0: Freek, wat vond jij ervan?
3: Ja, Humphrey, je verbaast me elke week toch weer. En nu is het een song waarbij je misschien niet kan verhullen achter dansmoves. Maar je doet het zo goed. En ik ben gewoon vereerd dat ik dit mee mag maken. Dus ik vind het echt geweldig. Dank je wel.
0: Suzanne.
4: Ja, het voelt bijna een beetje vreemd dat wij nu moeten gaan zeggen wat wij hiervan vinden. Want jij bent hier degene met ervaring, met een geweldige stem. En ik heb heel veel respect voor wat je doet.
5: Ik wil eigenlijk u zeggen uit respect, maar we hebben al eerder jij en Jur gezegd, dus daar hou ik het bij. Je staat er, er valt niks op af te dingen. Je brengt het verhaal. Die showmanship, die zit erin. Voor mij persoonlijk had ik nog ietsje meer van jouzelf willen voelen als waar jij nu bent, terugkijkend op je leven. En dat vertaalt een ietsje minder de showman nog. Maar het is just a minor detail, want hoe jij hebt gekozen om het te doen, heb je het gewoon neergezet zoals volgens mij alleen jij dat nu kan. Dus gefeliciteerd daarmee.
0: Ja, Ilse, jij moet straks een harde keuze maken, want je hebt slechts één plek voor die finale.
4: Ja.
0: Maar als eerst, wat vond je van het optreden van Humphrey?
4: Waanzinnig. Heel bijzonder. En dit liedje is zo mooi, omdat het even alleen gaat over die geliefden en jou. En dit liedje was helemaal voor jullie. Als familie van Humphrey.
0: Ik zie dat het je raakt ook.
1: Tuurlijk. Het is gevoelig. Het is een gevoelig lied. En schijnbaar ben ik ook een gevoelig mens.
4: Dit is ook wie je bent. En ik vond het zo mooi dat je tegen me zei... alle mensen waarmee ik muziek heb gemaakt in het verleden... die kennen mij eigenlijk voornamelijk van al die up-tempo songs. En van dat showmanship en die moves en bam, bam, bam. Die kennen mij niet zo. En wat ben ik dan blij dat wij inderdaad getuigen mogen zijn van jou... die hier die kwetsbare kant laat zien met je familie om je heen... op dit prachtige podium wat je zo ongelooflijk verdient, Humphrey. Geweldig gedaan.
0: Geweldig gedaan. We hebben van je genoten. Humphrey!
6: Wat een baas. Wat een baas.
4: Mooi, man.
6: Wat een baas.
5: Ja, he did it, Ilse. He did it. He did it.
0: Echt?
5: Ja, geweldig.
4: Prachtig. Prachtig, prachtig.
7: Bij Danitia hield niemand te droog. Zij zong geen liedje, ze vertelde haar verhaal. En dat is bij Ilse hart aangekomen.
4: Danitia, wat heb jij je hart op dat podium achtergelaten, zeg?
8: Ja, echt waar.
4: De vorige keer.
8: I

0: Danitia de vorige keer natuurlijk echt ons zo heeft laten meevoelen, zeg maar, in haar pijn, gaan we dit keer van haar, ja, die zonnestraal die ze ook is, zeg maar, weer helemaal voelen. Zeg maar, welk liedje gaan we doen?
1: Let's hear it for the boy.
2: My baby, he don't talk sweet. He ain't got much to say.
0: Zij straalt van binnenuit en zij kan zo ontzettend goed ook hele positieve, uplifting muziek zingen.
2: Come on, let's hear it for my baby.
0: Een soort onbevangenheid die zij heeft in haar stem, zelfs na alles wat ze al heeft gedaan in de muziek. Ja, die spreekt mij ontzettend aan en dat kan heel goed bij dit liedje.
1: Om mezelf zo te horen. En het is gewoon magisch.
0: Het enige wat jij af en toe doet is, als het wat meer, dan zet je een soort van de kilometerbegrenzer aan. Maar dat hoeft niet.
1: Oké.
0: Okay. It's here for the boy. Even overdreven,
1: oh,
0: hè?
1: Oké. Okay.
0: Nee, maar jij moet dus. It's here for the boy.
1: Ja, oh ja, meer naar buiten.
0: Meer open. Alles moet open. Ja. Op het einde, weet je wel, dan ga je echt een beetje erin. Dan doe je af en toe zo'n...
1: Ja.
0: Doe je dan? Doseren.
1: Ik ga gewoon doen wat ze van me vraagt en... I'm gonna make the best of it.
3: Het liefst bouwt ze haar carrière in Nederland door zoals die in Suriname al was. En een ticket naar de finale zou daar enorm bij helpen. Met de 80's klassieker Let's Hear It For The Boy van Denise Williams is hier Danitia.

0: What a show!
1: Got to give it my all.
0: And you did. Suzanne.
2: Ik zou echt heel graag een beetje van jou willen hebben. Weet je, die muziek gaat aan, jij begint met zingen. Jij voelt zo ongelooflijk comfortabel. Jij toont helemaal niet dat je misschien toch een beetje spanning had. En ja, te gek man. Echt heel goed gedaan.
1: Dank je wel.
0: Yes. Ja. Freek, jij zit een soort van met een constante smile op je gezicht te kijken.
3: Danitia zorgt elke week gewoon weer voor de vibes. Het is altijd zo top als jij zingt. Alles klopte en ik heb gewoon van begin tot eind genoten. Dus supergoed gedaan.
2: Dank je wel.
0: Dinan.
4: Danitia, jij bent gewoon fierce. Gewoon. Jij hebt gewoon fire. Dat is gewoon wat. En ik dacht even toen jij daarachter moest beginnen. Je kwam zo oplopen dat ik een beetje dacht van, wow, there's a bull fierceness and fire coming our way. En dan die song erbij gekozen. En luister, ik ben niet van de stemtechnieken, zo dat interesseert me over het algemeen weinig. Maar als het dan zo gebeurt en je doet het zo gemakkelijk en natural. Hulde, echt top.
2: Dank je wel.
0: Ja, Willy.
5: Ja, man.
0: Zeg het maar.
5: Sommige mensen hebben een stem. Die kunnen heel veel met hun stem, maar zijn nog geen zanger. Of soms heb je performers die niet echt kunnen zingen. En ik heb gezien dat jij gewoon de total package hebt hier. Hé, hey, maar even serieus. Het is gewoon een genot om naar je te kijken. En het is gewoon een show.
2: Dank je wel.
5: Ja, man.
0: Dan gaan we over naar Ilse. Wat vond jij van Danitia?
6: Danitia, ja, gewoon, you nailed it. Gewoon helemaal. Ik ben zo ongelooflijk trots op je. Jij komt op en you own the place. Weet je, jij komt op met zo'n, ja, gewoon charisma. En die loop alleen al. En gewoon, je zingt. Dit zingen is gewoon, hoef ik niet eens over te hebben. Het zit er allemaal op. Dit is wie jij bent. En dat voelen wij allemaal. En je hebt het zo goed gedaan. Te gek,
0: dankjewel. Ja, dat zijn hele rake mooie woorden. Je hebt ons een show gegeven. Dankjewel, Danitia.
6: Dankjewel.
5: Echt geweldig. Zeker.
3: Steeg van weer boven zichzelf uit, hè?
5: Ja, man.
6: Echt gaaf, hè?
5: Ja.
6: Zij is zo steady, jongen.
7: In vergelijking met geroutineerde podiumdieren als Humphrey en Danitia is Sanne een absolute nieuwkomer. Maar ze staat niet voor niets in de halve finale.
6: Zij is zo'n ongelofelijke zangeres en haar stemgeluid is zo bijzonder.
8: Hey!

0: Stefan, hè?
1: Ja.
0: Stefan Rihanna.
1: Ja.
0: Wat vind je van die song?
1: In het begin dacht ik, oh, is niet te saai, is niet te vaak gedaan. Maar toen heb ik het toch een paar keer gezongen, toen dacht ik toch, ja.
0: Nou, daar ben ik dan wel weer stiekem toch blij mee. Want ik denk namelijk dat deze song zo goed past bij jouw stem.
1: Het feit dat ik nu in de halve finale zit, is echt heel gek. Want het feit dat ik misschien wel kan winnen, is aanwezig. En dat, ik weet niet precies.

0: Ik heb mezelf al eens een keer opgenomen met mijn telefoon. En dan luister je terug en denk je, oh ja, oké. Ik denk dat het wel goed is.
1: Luister.
0: Het is natuurlijk gewoon gek, want je hoort het in zo'n kwaliteit. Gooi jezelf terug en dan denk je gewoon, wow, ben ik dit?
1: Eigenlijk is hij zelf haar grootste vijand. Want Sanne heeft dat stemmetje in haar hoofd die zegt van, oeh, is het allemaal wel goed genoeg? En oh, daar komt die hoge noot. Oh, pas op.
0: Ja, ik ben bij die uithaal ben ik gewoon meer gefocust op, laat je stem niet overslaan en verpest het niet, in plaats van met wat ik echt aan het zingen ben.
1: Ja, en daar, die slag moeten we maken.
0: Ik hoop natuurlijk in de finale te komen door eigenlijk gewoon mezelf te zijn en gewoon, ja, toch proberen om mezelf steeds bloot te geven en gewoon, ja, er helemaal voor te gaan. En niet bezig te zijn met alles om me heen, maar gewoon echt met mezelf en het nummer.
2: Kijk er naar uit.
1: Goed zo. Oh. Ik ook.
3: Ze kan het zelf nog niet helemaal geloven. Nooit eerder stond ze op het grote podium en toch is ze hier als halve finalist in The Voice of Holland. Vanavond betreedt ze weer dat grote podium en zingt ze Stay van Rihanna. Hier is Sanne.

bij je terug. De verpleegkundige uit Best, die kampt met onzekerheid, maar wel het vertrouwen heeft van haar coach. Ze zingt Stay. Hier is Sanne.

0: Wat moet ik zeggen?
1: Ja, hoe gaat het? We willen weten of het goed met je gaat.
0: Ja, het is gewoon na zo'n nummer moet je ook wel gewoon even landen. Dus
1: we gaan je laten landen. Dinant, ben jij geland?
2: Ja, ja, maar ik was niet echt opgestegen. Ik ben echt fan van jouw stem en dat heb ik ook elke keer gezegd. En nu had ik het gevoel eigenlijk dat ik pas bij het laatste refrein eigenlijk dat er iets van je afviel, waardoor je eigenlijk een soort die vrijheid van zingen in jezelf kon vinden. En het is ook een ontzettende kwetsbare song. Dus ja, deze keer voelde ik je aan het einde, maar ik voelde je niet tot het einde. Dus dat is het eerlijke antwoord.
1: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Freek.
3: Ik voel een klein beetje wat Dinant net zei. Ik had het gevoel dat je zelf nog ergens mee aan het bettelen was. Of het misschien de zenuwen waren. Maar het duurde even voordat het daar eenmaal was. Maar aan het einde had je me toch wel genoeg, waardoor ik er compleet in zat. Alleen was het voor mij een 10, dat niet.
4: Ik ben het helemaal niet mee eens. Ik vond het van het begin al te gek, ja. Ja. Grappig, want ik hoor wel aan het begin een beetje dat je bijvoorbeeld een beetje meer bibberde. Want je moet heel klein beginnen en ik hoorde wel een beetje spanning. Maar dat kan mij dan soms ook juist heel erg intrigeren, omdat het dan heel puur is. En dan hoor ik ook wel af en toe dat het nog niet helemaal perfect is. Maar ik hoor wel heel erg jou. En dat is volgens mij waar we hier naar op zoek zijn bij The Voice. Niet naar perfecte acrobatiek of gewoon dat het bij je komt. En je kwam wel heel erg bij mij. Voor mij steeg het op en ik vond het fantastisch. Dank je wel.
1: Ja, Willy, heeft Sanne jou ook op een vlucht genomen?
5: 100%. Sanne pakt mij sowieso altijd met haar stemgeluid. 100%.
1: Ilse.
6: Ja?
1: Dit is jouw talent, Sanne.
6: Ja, en ik ben onwijs trots op jou, Sanne. Ik waardeer echt de eerlijkheid van de andere coaches ook, die misschien niet helemaal blown away waren. Eerlijk is gewoon dat jij altijd het gevecht moet aangaan, nog eerst met jezelf. Voordat die tonen eruit komen. En dat is gewoon iets wat onervarenheid met zich meebrengt. Ik hoor ook die zelftwijfel. Die hoor ik in de bibbers in je stem. En dat kies ik boven alles wat perfect is. Dus voor mij was het geweldig.
1: We voelen het allemaal. Dat gevreesde keuzemoment komt steeds dichterbij. Ilse mag slechts één talent meenemen naar de finale. Wie gaat het worden? Humphrey, Danisha of Sanne? Nog één keer zingen ze samen om Ilse te overtuigen van hun talent. Voor het laatst in deze samenstelling is hier Team Ilse met Move On Up!

0: Team Ilse.
1: Wauw.
0: Heerlijk, jongens. Tenminste, ik vond het heerlijk. Dinant.
2: Luister, je weet inmiddels, en iedereen thuis weet het ook, dit moment, deze song is om te vieren. Ik zie ook dat deze song natuurlijk is, voor de een valt deze song beter dan voor de ander. Maar je hebt het met z'n drieën staan te vieren. En dat is de celebration. Dus ik blijf bij het woord vieren, vieren, vieren. Gefeliciteerd. Jullie zijn hier. Ik ben ontzettend benieuwd wie er doorgaat. Maar gefeliciteerd voor nu.
3: Dank u.
0: En wat zou je Ilse adviseren?
2: Hey, dit is een nieuwe. Adviseren. Ik hoef Ilse weinig te adviseren, want Ilse is gewoon topcoach. Weet je, altijd inhoudelijk, elke week weer, gewoon bang.
3: Even wat goed te maken, of... Je bent zo aardig ineens, ik ben toch al verdacht?
4: Klopt niet, hè?
3: Of er komt nog een hele grote maag of zo.
2: Weet je, ken je dat ding, framing? Hier zit ze.
5: Suzanne Frame.
2: Suzanne and Framing. Oh mijn god, dit wordt steeds beter. Zit ik daarnaast? Kom op nou. Jullie hebben het alle drie ontzettend goed gedaan. Dat even buiten kijf. Dus het is echt een keuze van mij vanuit mijn filosofie over waarom ik hier zit. En dan zou ik vanuit mijn gevoel kiezen voor Sanne.
3: Dank je wel.
0: Dankjewel, Dinant. Suzanne, hoe heb jij gekeken naar deze Tanjers?
3: Nou, ik vind het sowieso een heel leuk liedje. En ik vind ook dat jullie het wel goed hebben gedaan met elkaar. En ik vind het heel moeilijk om te kiezen tussen jullie ook, omdat jullie heel verschillend zijn. Dus ik ga eerst Freek wat laten zeggen.
6: Ik mag praten. Ja. ik vond het echt leuk om te zien. Supergoed gedaan, alle drie. En je ziet de vriendschap tussen jullie die er ontstaan is. En als ik een keuze zou moeten maken tussen jullie drie... ik vind dat jullie het alle drie verdienen om naar de finale te gaan. Maar voor mij sprong hun vrienden uit.
0: Wie zou jij meenemen naar de finale?
3: Ja, het is eigenlijk lastig om te kiezen, omdat de één heeft al wat meer ervaring. En die geeft eigenlijk elke keer misschien nog wel beter optreden. Terwijl ik bij de ander weer meer denk, wat bijzonder en wat komt er allemaal nog uit. En ja, ik ben iemand die dan toch wat meer daarvoor gaat. Daar word ik dan wat meer fan van, dus ik zou wel voor Sanne gaan. Dank je
0: wel. Yes, Willy.
4: Ik vond het echt heel leuk. Ik heb echt genoten van jullie optreden. En het heeft voor mij eigenlijk er best wel voor gezorgd dat ik eigenlijk een heel makkelijk en simpel advies voor jou heb. Als ik een album zou moeten maken, zou het zijn met Sanne. Als ik een show uit moet verkopen, dan zet ik meneer Basilu in het voorprogramma. En als ik dit programma zou moeten winnen, zou ik het met Anicia doen.
0: Wauw.
7: Ja.
0: Ja, Ilse.
7: Ja, nu kom je bij mij.
0: Ik kom, zeker.
7: En terecht, dat moet ook.
0: Allereerst, wat vond je van het optreden?
7: Ja, fijn, mooi, een viering. Gewoon, ik vind het fijn dat jullie elkaar helpen. Ik vind het fijn dat het vrolijk is. En dat het ook wel toch wel heel erg binnen jullie straatje past. Eigenlijk heeft Sanne me hierin best wel verrast. Omdat ik dit eigenlijk helemaal niet zo bij jouw kader... maar je zong dit wel echt hartstikke goed ook, weet je wel. En dit is eigenlijk meer in de comfortzone van Humphrey en Danitia. En zeker in dit geval Danitia, die heeft wel echt... Deze samenzang, zeg maar, dit groepsnummer. Ja, dit was helemaal jouw ding. Ja, dank je. Ja.
0: Ja, Ilse, het is zover. Ja, van deze drie fantastische talenten kan er maar één door naar de finale.
7: Ja.
0: En de enige die weet wie dat is,
7: ja,
0: dat ben jij, Ilse.
7: Dat ben ik. Ik ben heel blij dat door de andere coaches eigenlijk al jullie namen zijn gevallen. Want dat verdienen jullie ook. Jullie zijn allemaal stuk voor stuk fantastisch. Er staan twee mensen die het ambacht van zingen en optreden al zo verfijnd hebben. En in al die jaren al zo steeds bij hebben geslepen. En zo in hun kracht op een podium kunnen staan. En zoveel overwicht hebben op een podium. Jullie domineren die bühne. En dan is daar Sanne met de ergste vijand haarzelf zijnde, die elke keer die berg bouwt in haar hoofd voordat ze één noot uitbrengt om te gaan zingen. En dat hoor je dan soms ook terug. En soms zit het in de weg. En jij moet al die meters nog gaan maken die Humphrey en Danitia al achter zich hebben liggen. Maar ik moet een keus maken. Daarvoor zit ik in deze stoel. En ik neem mee naar de finale Sanne.
0: Sanne, je staat in de finale van The Voice of...

0: is de finalist van Team Ilse. Dat betekent dat we afscheid gaan nemen van Humphrey en Danitia. Geef ze nog een daverend applaus.
1: Dat jullie mij hebben vertrouwd hierin. Dank jullie wel. Voorzichtig rijden. Het was geweldig. Thanks, hè, jongens. Echt goed gedaan. Dank jullie wel voor al jullie wijze woorden.
2: Gefeliciteerd. Gefeliciteerd.
1: Wij gaan door met het laatste team van de halve finales. Team Suzanne Freek. Met hun drie talenten spraken ze af in Amsterdam.
3: De talenten staan onder druk, dat weten de coaches. En dan is het goed om even de bakens te verzetten.
4: Dag, lieve halve finalisten van ons.
5: Ja.
4: Hoe voelt dat om zo in de halve finale te staan?
6: Bijzonder.
4: Ja?
6: Onverwachts.

0: gaat allemaal zo snel. Soms besef ik het me nog steeds niet. Maar ik ben gewoon heel blij dat ik mezelf weer lekker kan laten zien. En heel veel lol kan hebben.
1: Ik denk dat jullie misschien al wel achter je hebben gezien wat daar staat.
2: We gaan namelijk jullie artwork schilderen voor eventueel een album. Toen wij namelijk doorbraken, toen moesten wij ook gaan nadenken over een foto bijvoorbeeld op een eerste singlehoes. En wij hadden natuurlijk eerst nog niet echt een idee hoe dat eruit moest zien. Dus er komen andere mensen met ideeën. Maar iedereen denkt dan, nou leuk, een stel. Nou, doe maar lekker de arm om elkaar heen. Geef elkaar maar een lekkere zoen.
1: Ja.
2: En lach maar lekker zo naar de camera, weet je. En dan kom je erachter dat dat toch niet echt helemaal is wat je zelf eigenlijk in gedachten had. Dus ik dacht, gewoon een leuke manier om er even over na te denken. En dan kunnen we jullie schilderkunst even afkraken.
1: We willen gewoon eigenlijk vanaf nu echt gewoon zien wie zij zelf vinden dat ze zijn.
0: Nu doe ik dan natuur. Gewoon een beetje een sunset vibe. Ik wil dat mijn albumcover er in de toekomst heel effortless uitziet.
2: Dat is wel grappig, want jij hebt best ook wel zo'n relaxte stem. Dat het misschien ook goed bij jou past. Een beetje dat je denkt, oh, ik word gewoon rustig als ik het zie.
0: Mijn liedjes zijn vaak ook wat rustiger of zo. Yeah.
3: Ik ben van mezelf best wel druk. Dus wil die drukte ook op zo'n albumcover hebben. Dus voor het visuele gedeelte is het wel heel prettig. Je verplicht jezelf ook een beetje van ja, hoe wil ik mezelf straks neerzetten. En de voorkant van zo'n plaat is natuurlijk wel het eerste wat mensen zien.
1: Ik denk dat je als luisteraar best wel nu door hebt wie jij een beetje bent.
3: Ja, ik denk wel een beetje iets met poppy, maar toch een kleine vleug rock er nog wel in.
1: Ja.
3: Dat zou ik zelf ook heel graag willen doen op de duur.
1: Alles begint nu, wat betekent dat?
4: Als ik een album krijg, dan begint alles nu. Ik probeer mezelf te tekenen in een soort weiland. Gewoon met een jeans aan, met sneakers aan, gek doen. Gewoon wie ik echt ben zelf. Geen filters, gewoon echt ik.
2: Je wordt er heel enthousiast van.
1: Ja, we vinden het echt superleuk om mensen tips te kunnen geven en ze wat dingen die wij hebben geleerd door de jaren heen, om die door te kunnen geven. Dus dat is tot nu toe één groot feest voor ons.
5: Suzanne, hoe is het nou voor jullie? Er mag er maar eentje mee naar de finale.
2: Er is geen goed of slecht meer. Kijk, de mensen die nog over zijn, zijn allemaal heel getalenteerd.
5: Exact.
2: Dus het is echt een beetje, het hangt gewoon af van wat je nu dan hier gaat laten zien. En ik hoop gewoon voor iedereen dat ze dan een goede dag hebben, weet je wel.
5: Ja.
2: Of eentje helemaal niet, weet je wel. Dan heb je al wat duidelijker een keus. Ja. Nee, dat klopt lullig.
6: Het is wel waar.
1: Succes, daar is ze. Onthoud dat nou eventjes, mensen. Onthoud
5: dat even. Ja, maar het is ook hormonen, hè, Suzanne? Het is gewoon hormonen.
2: Het is gewoon allemaal die zwangerschap. Dat ben ik niet zelf.
5: Ja. In de 1-op-1 coaching zijn jullie doorgegaan op de branding van de talenten als artiest.
7: Je eigen muzikale identiteit visualiseren. Nou, die opdracht lag Nicole wel. En zij weet hoe haar vinylhoes eruit moet zien.
0: Ja, dat is zo geworden.
2: Nice. Nou, mooi. Wel mooi met die kleuren zo.
0: Ja.
2: Back to square one. Waar de titel?
0: Een tijdje geleden kwam ik erop en ik schrijf vaak over dingen die al jaren geleden zijn gebeurd. Dus ik zou het heel leuk vinden als ik die oude liedjes in mijn eerste album zou kunnen zetten. Dus
1: cool.
0: Back to square one. Leuk.
1: Goed, ja.
2: Cool. Yes. Nou, zet hem neer. Zullen we lekker even gaan zingen?
0: Ja. Ik ga Oscar-winning Tears zingen van Ray.
8: Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. He was irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.
1: Advies van een van de coaches was de vorige keer dat ze het wat moeilijk vonden om dicht bij jou te komen. En dit is misschien een song waarbij je dat kunt laten gebeuren door ze heel dichtbij te laten komen.
2: Als ze dat doet, dan is iedereen... pakt iedereen bij de strot.
1: Ja, de refreinen zijn zingen. En de coupletten, dat ze eigenlijk veel meer praten. Veel meer vertellen. Yeah.
8: Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant.
1: Nu maak je hem best wel... Ladies and gentlemen, die einde maak je nog best wel zangachtig. Okay. Coupletten
2: nog
1: misschien nog korter, meer praten.
8: Ladies

0: faster recovering.
1: Dit is echt heel,
2: echt heel vet.
3: Eén van ons drie gaat naar de finale. Ik ga zorgen dat ik dat ben. Want ik ga gewoon badass het liedje zingen.
4: Haar fluwele stem zorgt voor kippenvel bij het publiek. En naast gevoelige liedjes te horen brengen, heeft ze ook pit. En dat laat ze horen met Oscar-winning Tears van Ray. Hier is Nicole.
5: Suzanne en Freek. Ze is 21 jaar en ze zingt Oscar-winning Tears. Hier is

0: is toch een heel ingewikkeld nummer om te zingen.
1: Ja, eerst dacht ik van, wat doen de coaches me aan?
0: Was het hun idee, ja?
1: Ja, uiteindelijk dacht ik van, whatever, we doen het gewoon. En
0: je hebt het gedaan, en hoe? Echt heel goed. Dinant, heb jij genoten van Nicole?
2: Nou, wauw. En die songkeuze, echt hulde voor jullie. Je kunt gewoon ontzettend goed zingen. En dat was week na week duidelijk. Ik ben je alleen na die blinds was ik je af en toe wel echt serieus goed kwijt. Omdat je toch niet bij je kon komen. En nu, ik stond je naar je te kijken. Ik was helemaal met je. En ik dacht, ja, cry the Oscar winning tears, mother. Weet je, doe dat maar. Weet je, en wauw. Wauw, wauw. Yes.
0: Dankjewel. Willy.
3: Ik heb precies hetzelfde als Dinant. Ik hoor dat ze echt, echt heel goed is, maar het komt niet binnen. En dan zo'n belachelijk moeilijk nummer en gekke timing dingen. En dan denk ik, oké, maar dit is dus waar jij shine. Ja, het moet gewoon moeilijk zijn voor jou. Want zo goed ben jij dus blijkbaar. Het was echt, echt heel sick. Heel sick.
0: Dankjewel. Ilse, wat vond je ervan?
4: Ja, eindelijk. Die deur is open, Nicole. Ik vind het zo vet, weet je. Dit is wat er gewoon nog miste. Je bent zo goed. Alleen als je het te gecontroleerd houdt, dan bereik je ons niet. En nu was die deur was gewoon open. En ik weet niet wat ze tegen je hebben gezegd of hoe ze hebben gecoacht. Maar het heeft gewerkt in ieder geval. Super.
0: Zeg, duo, wat hebben jullie tegen gezegd?
5: Nou, kijk, als je zeg maar op een podium gaat staan, heb je het gevoel, oké, nu even serieus, nu moet het even goed. Terwijl als je thuis in de woonkamer staat met je vriendinnen of in de badkamer met een shampoofles staat, ga je gewoon helemaal los, weet je wel? En dan doe je gewoon een beetje gek. En zo'n liedje als dit heeft gewoon een beetje die gekkigheid nodig. En ik denk dat je nu misschien meer dacht, oh, dat willen mensen dus blijkbaar zien. Dat willen wij heel graag zien, want je hebt het echt, echt helemaal gedaan zoals ik hoopte dat je het zou doen. Echt.
0: Top. Dankjewel. Nicole, heb je dat zelf ook wel gevoeld? Want Ilse zegt heel mooi dat alsof er een deur open gaat. Ervaar je dat ook zo?
1: Ja, nu voelt het echt alsof een deur inderdaad heel open gaat. Dit liedje heeft dat echt nodig. En ik sta hier gewoon en ik doe het. En dit ben ik gewoon als ik lekker thuis ben. En dan denk ik wel whatever. En dan heb ik wel een beetje attitude. En dat heb ik vandaag ook laten zien.
0: Helemaal te gek.
6: Ja, heel knap, heel knap. En dat op dit podium ook. Freek.
7: Ja, Nicole. Zo goed gedaan. Dit is waar wij op hoopten. We hebben inderdaad als een gek op die deur staan, rammen en bonken. En jij bent er zelf doorheen gestapt. Dat hebben wij niet voor jou gedaan. Dat heb je echt zelf gedaan. En ik ben gewoon heel trots op je. En ik vind het gewoon super gaaf om de groei bij jou te zien. Ook als persoon. Dat je mooi kon zingen. Dat wisten we al vanaf de Blind Auditions. Maar nu laat je steeds meer van jezelf zien. En ik ben gewoon super trots op je. Je hebt het super
0: goed gedaan. Dankjewel. Dit applaus is voor jou. Dit was Nicole.
3: Ja!
0: Ja,
3: eindelijk. Ja,
0: echt vet. Ja. Goed gedaan. Heerlijk.
8: Disco, funk, rock, hij doet het allemaal. Omdat hij het ook allemaal leuk vindt. En nu mag hij zijn stukje huisfluit laten zien.
0: Hey, Ruben.
9: Hey.
0: Komt hij aan met zijn creatieve
9: ja, beter dan dit gaat het niet worden.
0: Ik vind het echt goed gedaan.
9: Vind je?
0: Ja, oprecht.
9: Ik vind het verschrikkelijk. Maar ja. Het is wel een beetje in het idee wat ik zou willen, zeg maar. Ja. Met deze kleuren en dan zo'n schaduwachtige schim. Dat je denkt, van, ik wil eens even weten wat er hier aan de binnenkant nog zit.
0: Ja, goed ja. Horen.
9: Ja.
7: Zou je als artiestnaam Ruben Hillen voor- en achternaam?
9: Ja, denk ik wel. Want ik vind Hillen is ook wel een beetje internationaal.
7: Ja, ik vind het wel een coole naam.
0: Ruben Hillen.
9: Ja.
10: Jij gaat Born with a Broken Heart zingen van Damiano David.
0: Zullen we gewoon even een stukje doen?
9: Ja.
0: Even kijken.
9: Ja.

0: is het in de halve finale belangrijk dat hij gaat laten zien dat hij de song voelt.
1: Dit gaat er zo makkelijk
2: uit. Het gaat te makkelijk, hè? Het ziet er te makkelijk uit. Ik moet ook voelen dat het effort kost of zo.
1: En ook als je op het hoge stuk gaat, weet je wel, het is ook lekker om af te even je schouders een beetje zo, weet je wel. Oh, smijt je het eruit, komt er nog meer uit.
3: Ik denk dat ik straks voor de spiegel wil gaan staan en echt mezelf dwingen om mezelf ook aan te kijken en zie hoe ik op het podium hoe ik mezelf presenteer.
1: Want als jij het meer voelt, voelen wij het ook veel meer.
0: Ja. Als hij er zelf ook nog wat meer in gaat geloven, dan wordt het nog beter en nog beter. Dus dat proberen we hem heel veel mee te geven.
1: Dat hij elke keer weer wat meer geloof krijgt en dat wij daar ook steeds meer voelen.
0: Ja.
1: Komt helemaal goed, man. Goed bezig.
3: Dankjewel. Ja. Ik hoop dat ik in de halve finale straks veel meer ontspannen ben. Niet zo ingetogen mee op één plek staan en als een soort latje. Straks iets lossen. Daar ga ik voor. En genieten.
4: In Gelderdom is zijn grote droom. En niet alleen omdat het een mega stadion is, maar gewoon omdat het zo lekker in de buurt is. Hij heeft dus een zeer nuchtere kijk op deze wereld, terwijl iedereen om hem heen dol enthousiast is over zijn talent. Met Born with a Broken Heart van Damiano David is hier Ruben.

0: mij, zeg.
1: Ja?
0: Ja, echt een goed knon.
2: Oké, gelukkig. Ik dacht...
0: Ja, echt. Ik knal erin gewoon. En weer een pittig nummer ook.
2: Nou, ik had deze volgens mij al een kleine 4 keer aangedragen.
0: Oh!
2: Maar Frikkie had ook wel goede andere ideeën in de vorige ronde. En dat vond ik eigenlijk nog veel leuker. Maar ja, deze vond ik ook leuk, hoor. Deze was ook top.
0: Ja? Oh, ja. Ja. Ah, is ook leuk. Hé, hey, ik kan me voorstellen dat je geen genoeg kan krijgen van onze talenten. Al hun optredens uit de Voice of Holland zijn te beluisteren op Spotify. Oh, nou, ik moet er zelfs van bij komen, weet je. Ik heb niks gedaan, alleen maar geluisterd. Ja, ik snap het. Ilse, moest jij er ook van bij komen? Dit is toch fantastisch?
3: Ja, gewoon een grote positiviteitskanon was je nu net. Echt geweldig. En ook de uithouden, weet je wel. Waar heel veel mensen toch nog inhouden bij dat hoog. Jij knalt het eruit en het zit erop. Ik vond het heel goed.
2: Dank u wel.
0: Willy, wat vond je van Ruben?
4: Ik vond het fenomenaal. Ik heb echt genoten van je optreden. Ik vond het heel leuk om zo te kijken naar hoe je hier naartoe bent gekomen. En de groei die je hebt doorgemaakt is ook belachelijk, bro. Heel sick.
2: Dankjewel.
0: Dino.
5: Ik was niet zo enthousiast. Want dit vraagt om een bepaalde soort van bravoure. Een soort van fearlessness. Een killer die gewoon de podium op gaat. En die gewoon zegt, I'm gonna own this stage right now. En wat ik zie bij jou is dat jij kan het zingen en je kan het brengen. Er zit een soort van fluwele beauty in jouw stem. Maar deze song vraagt daar niet om. En dat is gewoon, dat is waarom ik denk dat deze song niet zo goed voor jou is. Maar vocaal gezien heb je het gewoon ontzettend goed gedaan.
2: Dankjewel.
5: Alsjeblieft.
0: Coaches, wat vonden jullie van jullie talent hier op het podium?
6: Ik hoor wat Dinant zegt. Maar het zou voor jou in deze fase te makkelijk zijn om een wat rustigere song te kiezen. We wilden een uitdaging, we wilden kijken wat zit er allemaal nog meer in. En ik hou heel erg van wat jij uitstraalt en de energie die je hebt. Daar val ik voor, dus ik vind het geweldig.
2: Dankjewel.
0: Volgens mij schrik je er zelf ook van wat er van artiest helemaal in jou zit. Jij bent in deze reis van 16 weken gewoon helemaal veranderd in een artiest. Is dat ook zo? Ben je er zelf ook verbaasd over?
2: Ja, ik ben er wel van geschrokken, ja.
0: Ik hou daar gewoon van, weet je. Jij bent gewoon helemaal te gek. Echt. Ik vind je echt te gek.
2: Dankjewel.
0: En hiermee sluiten we het af voor jou. Dit was Ruben!
7: Geweldig.
0: Ja.
8: Riley, pas 17 jaar oud en niemand weet nog wat zij niet zou kunnen. Vocaal dan, want die platenhoes.
9: Hey, Riley.
10: Hallo.
9: Nou, toch benieuwd naar je kunstwerk.
10: Dit is hem geworden.
9: Nou, cool. Heb je het toch goed gedaan?
10: Ja, een beetje dit. Wie ik ben. Die kun je duidelijker zien.
7: Yeah.
10: Ik vind mijn schilderij iets minder. Ik ben niet zo'n artist in het schilderen. Maar met zingen wel, gelukkig.
9: Jij gaat avond zingen van Boudewijn de Groot.
10: Ja.
6: Dit is wel een klassieker, hè?
9: Ja, echt een classic.
6: Vorige keer vond ik het al heel bijzonder om te zien wat een zeggingskracht je hebt. En dat is met dit liedje. Als je dat weet te flikken, dan dat wat heel bijzonder is.
9: Ja. Ik ga...

0: Miley is natuurlijk 17 en zij werkt nu al zo hard voor deze plek. Ik moet het eindstukje nog eens even proberen, zodat je nog net iets meer op de toon zit. Als je hier de toon zit, zit je het net ongeveer hier.
1: Ik geloof, ik geloof.
0: Je moet er gewoon iets meer geven.
2: Is het niet dan schreeuwerig of zo?
0: Nou, hij moet het even wel goed op de toon. Maar kun je kijken, even een beetje zelf mee spelen, hoe je die toon goed kunt pakken, zonder dat je... Ik vind het belangrijk dat je wel die toon zingt.
2: Ik moet gewoon lekker weer hard aan de bak, waar ik van hou. En ik hoop dat ik dan naar de finale mag.
3: Tijdens de knockouts leren ze wat tekstbeleving echt is. En dat werd haar bijna te veel. Dus doseren is voor vanavond de uitdaging. Toch kiest ze samen met haar coaches weer voor een moeilijk nummer waar ze haar gevoel in kwijt kan. Met de prachtige klassieker Avond van Boudewijn de Groot is hier Riley.

0: Even Ryan, wat een prachtige laatste solo performance. Ja, je bent er weer. Hoe was het, Riley, om te doen?
1: Weer fantastisch zoals altijd. Het is altijd weer een cadeau om hier te staan. Niet alleen hier, maar voor iedereen dat ik mijn boodschap mag brengen aan iedereen. Dus dank jullie wel allemaal. En natuurlijk de coaches.
0: Ja, voordat we naar hen gaan luisteren, wil ik even naar Willy. Wat vond je van Riley?
2: Ik ben dol op je outfit sowieso. Dus dat wou ik even zeggen. Je ziet er prachtig uit. En er komt een bepaalde zuiverheid uit jou die gewoon niet normaal is. Het lijkt alsof ik naar een studio opname luister. Het is crazy. Ik ben elke keer denk ik van, oh wow, ik wil het kopen. Waar kan ik het bestellen? Ik ben fan.
0: Dankjewel. Ilse. Ja, je bent ontzettend lief iemand. Dat zie je, dat voel je, maar dat klinkt ook door in jouw stem. Jij ontroert mij elke keer. En jouw stem inderdaad, het is gewoon helend voor de ziel. Ik heb er weer van genoten, dank je wel.
3: Dank je wel.
0: Het is toch prachtig als Ilse dat tegen jou zegt, helend voor de ziel.
3: Ja, dat is zeker op
0: Dat is zo mooi.
3: Steek
0: die maar in je zak. Dinant, heb je genoten van Riley?
4: Ja, absoluut. Wat uit jou stroomt is voor dat moment gewoon de waarheid. Elk woord, hoe je het zingt, op jouw manier. Er zit daar niks wat je niet bent. Weet je? En wat er ook gebeurt, hier moet je echt ontzettend trots op zijn. Echt, en ik ben trots op jou in ieder geval.
0: Dank je wel. Ja, Suzanne Freek, er staat hier een prachtig talent. 17 jaar.
5: Ja.
0: Ja?
5: Ja.
0: Dan mag je best verklappen. En dan heeft ze het zo fantastisch gedaan.
6: Ja, joh. Je hebt ons allemaal geraakt. Er zitten geen laagjes om jou heen die we moeten afbellen. Of we hoeven niks te bedenken voor jou. Jij zingt gewoon een liedje vanuit je hart. En zo simpel is het. En dat heb je prachtig gedaan.
0: Dank je wel. Freek, wat vond jij van Riley?
5: Riley, je hebt het supergoed gedaan. Het leuke was dat we met dit liedje kwamen en je kende het niet. Je bent natuurlijk nog heel jong, 17 jaar. En je hebt het geluisterd en je zei, ik wil er niet te veel naar luisteren, want ik wil het me helemaal eigen maken. En dat lukt je elke week weer. Je zingt niet een liedje na, jij vertelt je eigen verhaal. En het is heel knap dat je als je 17 jaar bent, dat je dat zo vanuit diepste van binnenuit kan. En dat kunnen niet heel veel mensen, maar jij kan dat. Supergoed gedaan.
0: Dank je wel. Dit applaus is voor jou. Dank je wel.
2: Haar stem.
5: Goed, hè?
2: Zo zuiver. Ja.
0: Zuiver, hè?
2: Ja, man, echt zo.
0: Mooi. Ook voor Suzanne Freek nadat het keuzemoment. Want ook al zijn ze met z'n tweeën, ook zij mogen slechts één talent meenemen naar de finale. Wie gaat het worden? Nicole, Ruben of Riley? Ze hebben nog heel even bedenktijd, want voor het laatst in deze samenstelling is hier Team Suzanne Freek met Someone You Loved.

0: daar staan jullie met z'n drieën naast elkaar. Hoe was dit om te doen samen, Nicole?
1: Ja, ze zijn gewoon echt fantastische mensen. Ons team is zo chill gewoon. En onze coaches zijn zo chill.
0: Nou, nu niet meer hoor. Want ze moeten zo meteen kiezen. Ik kan me voorstellen dat ze nu niet meer zo relaxed zijn. Maar nee, ook dit was weer echt een prachtig optreden. Ilse, ik begin bij jou. Wat vond jij van dit groepsoptreden?
2: Fantastisch. Wat is het toch heerlijk als mensen zo geweldig samen kunnen zingen. Geweldige keuze van het liedje voor hun. Ik heb er echt enorm van genoten.
3: Dankjewel.
0: Ilse, als je er eentje zou mogen meenemen naar die grote finale.
2: Het is heel moeilijk, omdat het inderdaad zulke drie verschillende en op zichzelf staand geweldige talenten zijn.
0: Zal ik naar je buurman gaan?
2: Ja, doe. Dan denk ik heel even nog na.
4: Ja, ik vond het echt heel tof. Het klonk alsof jullie gewoon heel lang al samen zingen. Het voelde gewoon heel echt. En ik hoop dat jullie ook van het moment genoten hebben, want het was wel echt een bijzonder moment.
3: Dankjewel.
0: Willy?
5: Ja?
0: Als jij zou moeten kiezen?
5: Als ik zou moeten kiezen, zou ik gaan, denk ik, voor... Ik vind het zo moeilijk.
0: Ja.
5: Nicole?
0: Dankjewel. Kom weer bij jou, Ilse.
2: Ja, ik kom weer terug. Ja, dat mag ook. Dat moet ook.
0: Ja.
2: Ik zou gaan voor Ruben.
0: Dinant, heb jij genoten van dit...
6: Ik vond het echt fantastisch. Echt, en ook zo hier zitten, heel relaxed. En het is al gezegd, ik vond het gewoon fantastisch. Punt.
0: Hartstikke mooi. Dinant, zou jij nu een keuze kunnen maken?
6: Ja.
0: En wil je die met ons delen?
6: Ja, Nicole.
0: Dankjewel. Oh, Suzanne en Freek, voordat wij naar die hele lastige keuze gaan, wil ik eerst van jullie horen, hoe vonden jullie het laatste optreden van jullie team?
7: Nou, ik vond het gewoon heel mooi om te zien hoe jullie samen met elkaar zingen. Want dat is gewoon wat voor mij muziek is, weet je wel? Dat het verbindt en dat ik er blij van word. En dat ik dan zo naar Freek zit van... Ik ben echt helemaal trots, weet je wel? Als een soort van ouders, hè? Dus een voorbereiding op het ouderschap.
0: Precies.
7: En dat ik gewoon heel blij word van jullie talent, individueel. En ook met elkaar. Dat zegt gewoon iets over hoe jullie als mens in het leven staan. En ik ben daar gewoon heel blij mee en heel trots op.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel. Freek, wat vond jij?
8: Echt geweldig. Jullie komen alle drie zo goed tot jullie recht. Maar jullie laten ook elkaar de ruimte. Dit is voor mij echt helemaal waarom ik coach ben geworden bij The Voice. Dus dankjewel dat wij die reis met jullie mogen bewandelen.
3: Jullie bedankt.
0: Ja, beste coaches. Hier staan drie geweldige talenten. Alle drie totaal verschillend. Nicole, Ruben en Riley. Ik ga het nu aan jullie vragen, want het moment is daar. Suzanne en Freek, wie van deze drie geweldige vocalisten nemen jullie mee naar de finale van The Voice of Holland?
8: Daar waren we tot 2 seconden geleden nog niet over uit. Want de keuze is zo verschillend voor jullie alle drie. Nicole, jij hebt al heel erg je eigen sound gevonden. Dan Riley, je bent nog zo jong, maar je hebt een bepaalde zeggingskracht die echt uniek is. En dan Ruben, die gewoon ontwapenend is en elke week weer een nieuwe trap op de ladder beklimt.
7: Ja, wij mogen nog 1 keer shinen met 1 van jullie in een finale. En dan moeten we denk ik toch voor iemand gaan waar ik gewoon al heel erg fan van ben. Er is eentje die bij mij op een of andere manier, zeker de laatste ronde, steeds iets meer bovenuit is gestegen.
8: Ja, dus onze keuze is gevallen op Ruben.
9: Zo
10: trots
9: op
10: jou, man.
9: Ik heb het
10: echt
9: niet
10: gewacht, man.
9: Zo goed gedaan.
10: Zo goed gedaan.
9: Oh, ik zou voor de vlucht
8: op
9: voor
8: het janken. Ja.
0: Ja, jullie hebben een prachtig talent in de finale staan. Maar hier naast mij, echt, wat een geweldige vrouwen staan hier. Bedankt dat we mochten meegenieten van jullie fantastische talent. Geef ze een heel groot applaus. Nicole en Riley!
7: Echt, echt heel veel fijn.
8: Ja. Bij Joël!
0: Ja, de vier finalisten van de Voice of Holland zijn bekend. Thijs, Niloufar, Sanne en Ruben staan volgende week in die grote finale.
9: We maken ons op voor de grote ontknoping van dit seizoen. Wie wint en krijgt die felbegeerde platendeal? Welke coach mag in deze nieuwe samenstelling de eerste winst achter zijn of haar naam schrijven?
0: Volgende week in de grote finale van de Voice of Holland. Tot dan, dag.
10: Volgende keer, de Voice of Holland, de finale.
6: In een zorgelijke wereld hebben we gewoon veel meer artiesten zoals jij nodig die eigen zijn, die gewoon het talent hebben.
4: Maar je wist altijd mensen te raken. Jij wist gewoon een verhaal te vertellen.
7: En ik hoop gewoon dat je dat nu steeds meer ziet elke keer.
8: Want je bent een hele goede aanwinst voor de muziekindustrie.
2: En jij geeft vorm aan die stem met jouw hart. En dat is het mooiste wat je kan doen. Ik ben super trots op je.

0: Over een paar minuten gaan we beginnen aan de wedstrijd tussen AZ en FC Twente. Bekerwinnaar AZ tegen de ploeg die er strijdt om de derde plek. En dus voorronde Champions League FC Twente. Nou won AZ natuurlijk 2 weken geleden de dennenappel. En dit is voor de Alkmaarders pas de eerste thuiswedstrijd sindsdien. Hugo Hovenkamp, corifé uit 1981. Toen AZ niet alleen de beker won, maar ook nog landskampioen werd. En in de finale stond van de UEFA Cup. Reikt symbolisch de beker uit aan 6 jeugdspelers van AZ. Omdat AZ 2 weken geleden in de Kuip aan de afstand stond met de 6 spelers uit de eigen jeugd. Toch wel mooi hè, dat die jeugd in Alkmaar maar door blijft komen en blijft komen.
1: Ja, nou ja, het is ook wel een tijdje geweest dat het wat minder was hoor. Na de periode Stengs, Wijndal, Boadou, Koopmeiners was het wel minder. Ja. Maar dit is weer een nieuwe lichting met Smit, Goes, Bogaert die daar dan achter zit en Meerdink. Dijkstra die er nu bij komt, dus hartstikke mooi dat het zo gaat.
0: Wordt straks de wedstrijd tussen de opkomende backs?
1: Ja, daar liggen wel de kwaliteiten van alle 4 de backs in aanvallen op zich. Dus ja, die buitenspelers kunnen aan de bak.
0: Ja, ik ben wel benieuwd wie er allemaal inderdaad mee gaat verdedigen. Wie er,
1: nou, dat het, over het algemeen zie je dat alle buitenspelers het hedendaagse voetbal wel doen hoor. Dus ja, wie het meest dominant is, die zal het

AZ tegen FC Twente. Twente, dat voetbal natuurlijk volop nog om de bovenste plekken. Sterker nog, Twentse zegen vandaag. Gaan ze naar plaats 3. Momenteel is Twente nummer 5. AZ zesde. Voor de Tukkers natuurlijk ongunstig. Op het allerlaatste moment Feyenoord die wedstrijd nog wist te pakken in Sittard tegen Fortuna. Dan lijkt plaats 3 het hoogst haalbare te zijn voor de ploeg van John van der Brom. Maar je kunt ook zeggen dat ze dat nu gewoon in eigen hand hebben. Hoewel Twente ook nog de laatste speelronde PSV ontmoet. De laatste speeldag, je weet nooit hoe het dan allemaal gaat lopen. Eerst deze wedstrijd in Alkmaar. AZ kan als bekerwinnaar. Europa League ticket op zak. Natuurlijk vrij uit voetballen. En in Barcelona geweest. Veel besproken tripje. Maar ongetwijfeld nu de alcohol wel uit de benen als ze in een sterke opstelling zo meteen gaan aantreden tegen Twente. Natuurlijk, middelpunt van de aandacht, de KNVB-beker, de dennenappel. Eindelijk weer een prijs in Alkmaar na 13 jaar. 5-1, eclatante overwinning. En dit is de eerste thuiswedstrijd na die zege op NEC. Zo kan AZ dus een belangrijke rol spelen. De strijd om de plaatsen 2 en 3, want AZ speelt vandaag tegen FC Twente. En volgende week gaan ze naar Rotterdam voor een uitwedstrijd tegen Feyenoord. En ze zullen zelf natuurlijk ook het seizoen goed willen afmaken. Dit is de opstelling van AZ met Owusu Oduro in de goal. Achterin Dijkstra, geen Casius in de wedstrijdselectie, heeft een terugslag gehad. Goes Penetra en Mees de Wit. Vertrouwde middenveld met Klaasie, Mijnans en Kees Smit. Als ze allemaal fit zijn, dat betekent Koopmeiners op de bank. En voorin Jensen vanaf rechts, Parrot in de spits. En Daal vanaf de linkerkant. Laat er zin in. Tripje Barcelona, dat hadden ze allemaal. Het is goed gevierd, de bekerwinst. En hoe komt AZ dan voor de dag? Nou, de laatste competitiewedstrijd op donderdag al gespeeld op 23 april. Tegen Go Ahead. 0-0 natuurlijk teleurstellend was. Sander van Dijk is de scheidsrechter van dienst. De post verricht met beide captains. De VAR is trouwens Edwin van der Graaf. De opstelling van FC Twente kun je de laatste weken eigenlijk wel uittekenen. Onderstal in de goal. Prupper opnieuw op de bank, want Nijstad en Lemkin doen het uitstekend met z'n twee centraal achterin. Controleurs op het middenveld, Van der Belt en Zerouki. Voorin Rots. Linsson als valse spits. Oya Setter vanaf de linkerkant en Lammers diep in de punt van de aanval. Hij heeft een goed seizoen. Rots, 8 goals, 4 assists. Zijn broer ook trouwens, die maakt er ook al 4. 12 doelpunten in de familie. En Oya Setter is ook gaan scoren. Hij is er echt helemaal doorheen aan het komen in de tweede helft van het seizoen. 150ste eredivisiewedstrijd voor Jordi Klaasie. Dit is de balans als hij meedoet.

Heerlijke omstandigheden voor een lekkere pot in de subtop van de Eredivisie. En misschien na vandaag voor Twente wel echt het oog op een topklassering. Want dat zou top 3 natuurlijk absoluut zijn. Zeker dat desastreuze begin. 3 nederlagen in de eerste 4 wedstrijden. Maar goed, dat hoeft uiteindelijk dus helemaal niet zo desastreus te zijn. Kijk eens in wat voor positie Twente zich heeft weten te manoeuvreren. Maar winnen in Alkmaar, dat gebeurt niet vaak. 1 Twentse zegen slechts in de laatste 10 onderlinge confrontaties. We waren een paar keer dichtbij, dit seizoen nog in het bekertoernooi. Twente veel beter was, maar de kansen onbenut liet. Maar uiteindelijk met 2-1 verloor. Dat was de play-off finale van vorig jaar. Toen AZ nipt de sterkste. 3-2 zegen na een 0-2 tussenstand.

0: Penetra.
1: Taal.
0: Het is compact verdedigend op eigen helft.

0: komen bij Rosangelo Daal.
1: Overstapje van Nees de Wit. Handige schouderduw van Lemkin.
0: Naar het eerste duel tussen Lammers en Penetra, gewonnen door de Portugees. Van der Belt. Klaas hier er net aan tussen. Eerste gesprek gevoerd met de directie van de Alkmaarders en de nieuwe technisch directeur Niels van Duinen. Die overkomt van Excelsior. Heel veel meer dan dat het een goed gesprek was. Dat er een vervolg komt. Wilde beide kampen daar niet over kwijt.

Oerstal. Lammers positioneert zich. Isaac Jensen. Kwijt. Geen overtreding. Dat is natuurlijk ook de wedstrijd van de vliegende vleugelverdedigers. Alle vier heel veel drang naar voren hebben. Rots doet dat vaak. Ja, de hoed aan de binnenkant. Mats Rots.

Ruimte voor Meijlands. Knap onder de druk van Twente uitgevoetbald in eerste instantie door AZ. Er komt er wat ruimte aan de linkerkant. Met Daal. Roy tegenover zich. Meegeven aan Mees de Wit. Daal dreigen. Versnellen. Voorzet is goed. En Spot was ook daar in het 16 meter gebied. Van der Belt kopte de bal weg. En voor je gevoel is hij al weken heel behoorlijk in vorm, Rosangelo Daal. Maar als je statistieken erbij pakt. Echte rendement. Valt dat nog wel mee met één goal en nog geen enkel assist in de Eredivisie. Niet alles natuurlijk. Het absolute eindrendement. Denk aan Adai. Viel ook niet mee. Die wisten ze toch voor 1,12 miljoen te verkopen. Barrett. Uitgekomen bij Daal. Klaasie zoekt de combinatie. Klaasie doorgelopen. Zerouki tussenkomst. Rots. De voeten van Penetra. Zo houdt AZ de bal op de helft van FC Twente. Held AZ in die openingsfase in ieder geval over naar de linkerkant. Daal al veelvuldig in balbezit geweest. Van Roy. Hem even vast. Vervolgens tackelt hij op de bal. Geen angst in ieder geval om de duels met Bart van Roy uit te vechten. Werd hier jarenlang in Alkmaar. Ron van der Brom. Echt op, nog als assistent aan zijn zijde. Vandaag tegenstanders. Hier is Masrots. Reusel een beetje te lang. Dolt wat met Smit, die kennen elkaar natuurlijk van de jeugdselectie.

contact met Lemkin. Sterk van de Ier. Daar komt Dijkstra aan. Gedendert aan die rechterkant. Grote passen, veel snelheid. Ilaja Dijkstra. Lekker aangespeeld, Mijnans. Een hoop kabaal. Maar Van Dijk ziet er geen overtreding in. En dan kan Twente misschien dit uit gaan spelen met vier man. Richting de goal van Awuzie-Maduro. Mijnans weer op de been. Hier is Oya Setter. Dijkstra nu in een verdedigende rol.

andere Oya-setter. Af van Dijkstra. Rijgen. Lichaam schijnbeweging. En nog eentje. Dan chipt hij hem richting de tweede paal. Richting Rot. Lammers. Dacht even aan een omhaal. Durfde er toch niet aan in dat volle 16 meter gebied. Zerhoekie durft het wel. Maar de heddingshoek van het lichaam van Zerhoekie klopt hier niet. Je zag hem even twijfelen, Lammers. En die heeft dat wel in huis, hè, zijn omhaal. Maar aan de andere kant, Mijnans dacht aan een vrije trap. Daar was volgens Van Dijk geen sprake van.

Lemkin. Holt. Wat weinig ruimte om mee te werken voor Rot. Generatiegenoten, je zou ook misschien wel kunnen zeggen. Van der Brom en Echtold hier aan het roer. Deze twee subtoppers in de Eredivisie. De oldschool trainer nog niet is uitgestorven. Owusu Oduro maakt er voor de tweede keer een potje van. Kan Twente daarvan profiteren? Het antwoord is nee. Tweede keer in een kleine 10 minuten dat hij wat goochelt. Owusu Oduro. Hier speelde die bal over de zijlijn. En hier knalt hij hem eigenlijk tegen een tegenstander aan. Lammers vervolgens Hens.

of the belt. Hij staat naar Lemkin. Zet nu terug op eigen helft. Twee goed georganiseerde ploegen die ook wel elkaars kwaliteiten door en door kennen. Een bal waar Lammers niets mee kan uitrichten. Er werd gezocht. Hetzelfde verhaal eigenlijk nu voor de spits aan de andere kant. Van Roy. Dal reageert een beetje aan de trage kant. Rots. Van der Belt. Daar staat Dal nog mee te verdedigen. Die blijft vervolgens heel rustig met Van Roy toch nog in de buurt. Nu werkt het zichzelf in een benarde situatie. Moet hij het ook oplossen. Dat lukt eigenlijk ten dele. Want hier heeft Twente de bal weer met Linsson. Ook dat is van korte duur. Smit. Even het voordeel afgewacht. Dat is er niet. En dan de vrije schop voor AZ.

Inschuiven, zegt Klaas hier tegen Penetra. Daal. De Wit is onderweg. Gezien door Daal, Mees de Wit, Hemkin. Een goede plek. En Klaas hier dan met een heerlijke volley. Hij probeert het in de bekerfinale. Toen spatte die bal nog aan de een op de kruising. En nu het doelpunt van Klaasie. Die zijn laatste goal maakte in de Eredivisie in oktober 2023. En nu is het weer eens prijs voor de captain. En hoe?

precies de goede snelheid. Het balletje van Daal. Dan kan Twente in eerste instantie nog verdedigen. Maar geen rekening gehouden met deze heerlijke volley. Oenerstal ziet hem ook niet. Het is druk voor zijn neus. En is bovendien ook gewoon kansloos als hij heerlijk geraakt wordt door Klaassen. En nu net wel. Staat Twente hier op achterstand. Weer AZ. Ja, weer. Ze verliezen dus vrij vaak van de Alkmaarders.

vasthouden van Lammers. Penetra, ja, Van de Eijk. Het werd hem ingefluisterd of hij heeft het heel knap gezien. Want hij volgt natuurlijk de bal. En Lammers dacht daarmee weg te komen. Overtreding was het absoluut. Kijk naar Lammers. Die heeft daar Penetra vast. Die wil de ruimte dichtlopen. Slimme rijtje. Doorzien.

Barrett. Cadeau aan Linsson. Goes. Dijkstra naar Jensen. Terug naar de rechtsback.

Meinels, versnelling in het spel van AZ. Daal, 16 meter gebied in. Van Rooij voor zich, kleine ruimte, terugleggen. Klaasie, ja. Voor de tweede keer toch redelijk vrij uithalen daar. Deze poging geblokt. Ja, twee ploegen die gewoon goed kunnen voetballen als ze in vorm zijn. En dat ook in de eerste 16 minuten van deze wedstrijd. Al een aantal keren hebben laten zien. Met Daal. Van der Belt. Oh ja, zet er niet bereikt. Dijkstra ertussen. Mijnans voor Azen.

balletje van Goes eigenlijk. Rots. Parrot jaagt de boel af. Nijstad. Alleen terug naar Oenerstal. Zoeken naar Linsson en Lammers daarachter. Van Rooij. Om Klaasie heen. Bal opgepikt door Lammers. Rots. Lammers dan met zijn linker. Ja, hij ligt daar toch heel uitnodigend ineens voor zijn voeten. Verschilmaker tot nu toe Klaasie met deze lekkere volley. Technisch heel goed geschoten. En dan weer eens een golden jubelen. Klaasie. Fortuna Sittard destijds op 1 oktober 2023. De laatste Eredivisie treffer van Klaasie. Het is net hard genoeg. Oenerstal. Zit leven in deze wedstrijd.

bal. Een hele lange bal van Owusu-Oduro. Parrot probeert Meinels te bereiken.

Paul. De bal ook nog eens de vraag. Luidt kiddels door Echtold. Antwoord met nee. Een sensationele entree als hoofdtrainer van AZ. Moest er lang op wachten, Echtold. Pakte na een paar maanden al gelijk de beker.

Twente weet het even niet meer. Niet dat namelijk in de buurt van Ouso Oduro. De Wit. Gevuurd door zijn trainer. Zit er kort op bij Rots. Nijstad. Net niet lekker in de voeten van Van Roy. Oh, Meijndans. En rekening gehouden met Lammers. Klaas die lost dan heel veel dingen op. Daal.

Penetra. Rosangelo Dahl tegen Zerukian. Halfwege de eerste helft. AZ sinds de 14e minuut op een 1-0 voorsprong. De goal van de man die er nu weer tussen zit, Klaasie. Klaargestoomd werd hij voor de bekerfinale. De maanden daarvoor moest AZ het zonder de aanvoerder doen. En gebleken is in die wedstrijden daarna dat dat toch al wat procenten scheelt. Wel of geen Klaasie in de ploeg. Alleen de terugkeer van Klaasie geweest. AZ tot een maand of twee geleden heel veel last gehad van veel blessureleed. Rots. Insom wijst waar hij de bal wil hebben, maar het lijkt wat aan de harde kant van Zerouki, sterker nog. Dat is ook zo, niet meer te belopen voor een IJslander. Maar ze weten wel wat terugknokken is, blijkt uit deze statistieken. Zo kan Twente een uitstekende balans overleggen in uitwedstrijden in de Eredivisie. 12 duels, ongeslagen. Er is Rots. Boussouro Douro. Ook weer met de schrik vrij, nee, met de bal aan de voet. Dat is absoluut niet de wedstrijd van de AZ-doelman. Een beetje bibberig oogte, ook hier weer. Smit. Zerouki ertussen. Oh, Smit verstikt zich een beetje in zijn eigen goede bedoelingen. Setter. Dijkstra voor zich. Dijkstra blijft naar de bal kijken. Hoja Setter. Daarom ligt de bal voor de voeten van de Rots. Dan heeft de Twente hier in ieder geval een corner te pakken. Als het zonnetje ook doorbreekt in Alkmaar. Even bij gaan zitten. Nou, verzorging is toch niet nodig. Dat is de hoekschop. Rousseau Douro bokst weg. Overtuigen met de twee vuisten. Roy Nooyen zetten. Van de Belt. Limkin. Steekballetje, ja. Was niet zo gek bedacht van Limkin. Maar Van der Belt stond een beetje met de hakken in het gras. En dan ben je weinig mobiel om dat paasje nog net in ontvangst te kunnen nemen. Hij is toch een beetje onder de radar ook bezig aan een uitstekend seizoen, Limkin. Vaste waarde centraal achterin. Deel uitmaken van de minst gepasseerde verdediging van de Eredivisie.
Smit staat niet op te letten. Serouki. Het is duidelijk dat Twente het moet verzinnen in deze fase. Nijstad. En die komt met een paas. Een goede bal ook. En hier is Linsson. Durft het niet aan om uit te halen. Uitbraak wellicht van AZ. Daal met een uitstekende versnelling. Van Daal. Via Penetra naar Goes. Over het been van de Belt. ...22 op het veld houden elkaar in balans. Naar die openingsgoal van Klaas. Hier die twee duiven daar die u in beeld ziet. Die vinden het ook allemaal wel prima. Laten ze het niet gek maken. Gewoon hun eigen goddelijke gang. Waardige symboliek voor het laatste kwartier. Niet heel veel gebeurd is. Bal ingebracht richting Goes. Goes wint het kopduel, legt hem keurig terug. Penetra kan uithalen en Nijstad blokt. Nu controle van Rots, maar hij is helemaal alleen. Over het been van de Wit. Vrij schop FC Twente. Door Goes, het terugleggen van Smit. Het idee dat Oenerstal een beetje op het verkeerde been stond. En dat blok van Nijstad voor Twente dus heel welkom was. Geen lekkere bal van Rots. Wijnands. Parrot. Daal. AZ opgeschoven. Twente moet achteruit. De Wit komt er weer aan. Weer op het goede moment. Goede kapbeweging. Mees de Wit. Schitterend gespeeld. Maar nu van de doellijn gehaald door Rots. Prachtige aanval van AZ. Levert geen tweede treffer op. Roya Setter. En dan is Goes daar in de rug van Dijkstra. Heel fel. Dat loopt wel met die tandem daar aan de linkerkant. Daal en De Wit. Grote kans voor Troy Parrott. Rots voorkomt de 2-0. De helft van de Alkmaarders inmiddels. Met Mats Rots, Linsson, Lammers. Lekker meegenomen. Lammers nog altijd. Lammers. En dan gaat hij erin. Het is een eigen goal. En Twente komt op 1-1. In de 32e minuut. Belangrijke rol voor Lammers. Ja, het is misschien 15, 16 tellen na die enorme kans voor Parrott. Als Twente dus wel toeslaat met een beetje hulp van de AZ-verdediging. Begint, zoals wel vaker in de aanval, bij Mats Rots. Linsson, Lammers. Dan is Owusu Oduro buitengewoon onfortuinlijk. Want via zijn schoen gaat die bal over de doellijn. Eigen goal van de AZ-keeper. Hoe Lammers hier zijn tegenstander laat glijden. Betaalt zich uit.

zijn rookie. Even vastgehouden. Heel licht door Meinans. Echt op nog geen moment zijn rust gevonden aan de zijkant. Druk aan het coachen.

prachtige trap van Owusu Oduor. Het is dat die aanname van Roy de mist die gaat. Het AZ weer balbezit. Laat Dijkstra lopen. Heel weinig niveauverschil tussen AZ en FC Twente al. 34 minuten lang. Scoren ook in evenwicht. Nielsen loopt de rechterbal zelf over de zijlijn.

Schot. Subtiel balletje van Lammers, Oyasetter. Aan de hoek uitgekomen met Dijkstra, maar hij is handig genoeg om een oplossing te verzinnen. Niet in dit geval. Zerouki. Twente heeft 3-4 man in het 16 meter gebied. Rots komt eraan. De Wit zet een blok en het eindigt allemaal met een doeltrap. Van Rooij nog even claimt bij de scheidsrechter en die wordt vastgehouden. Zo Douro. Deze keer gaat het goed. Dijkstra.

pareta. Rust vreed verstoord door Parrot. Daal. Goede demarrage weer van Daal. Maar toch kan hij het corrigeren van Roy. Hij is ook heel rap op de eerste meters. Lammers. Oyasetter. Oyasetter lift die bal over het been van Dijkstra. Maar krijgt het niet bij Van de Bel.

Arnold. Goed balletje, Linsson. Klaas in zijn nek. Van Roy. Roya Setter terugleggen. Daar staat Rots. En daar komt de andere Rots. En die gaat er wat woest in. Terecht gefloten. Maar wat dreiging van Twente. Een minuut of vijf na de gelijkmaker. Krijgt de goal van Awusu Oduro. Het familiebedrijf Rots. Eerst Mats, daarna Daan nog met alles wat hij heeft. Kijk eens even hoe dicht bij zijn zware blessure ze waren. Ze zijn gewoon geraakt. Kijk eens even. Ze zoeken het gevaar ook wel een beetje op, want ze blijven daar gewoon op het veld, die twee. Vorige week donderdag dus al speelde AZ tegen Go Ahead. Eindigde in 0-0. De eerste wedstrijd na de bekerfinale. Zes andere namen toen in de ploeg ten opzichte van nu. Ja, het is koffie te kijken natuurlijk. Maar als ze de uitslagen van dit weekend van tevoren hadden geweten, dan is de vraag of echt het op die manier had aangepakt. Die wedstrijd toch hadden weten te winnen. Had AZ bij een zege vandaag op Twente echt serieus nog meegedaan op plaats 3. Mees de Wit. Nog een keer de Wit. Daal. De Wit zet een blok. Kan Daal zijn gang gaan. Goed overstapje. Klaasie. En weer een uithaal van Klaasie. Het is heel druk in het 16 meter gebied van FC Twente. Klaasie blijft maar vuren. Was hier toch dichtbij een tweede treffer. Want met een schot was weinig mis. Maar weer staat er eentje in de weg. Heel slim gedaan daar in de aanloop naar die kans door Mees de Wit er een blok te zetten. Ja, die bal is onderweg naar de bovenhoek. Rot. Goeie tackle van Goes. Het is een boeiend duel al 40 minuten lang. Ook met fouten, zoals nu van Dijkstra. Smit. Balans gebracht door Van der Belt. Ja. Weg met een waarschuwing van der Belt. Dan mag je niet klagen.

0: rust al voelt zich een beetje onbegrepen nu.
1: Wel eindigt bij zijn collega aan de andere kant.
0: Je werd wel degelijk even vastgehouden door Meinands.
1: Er zijn ook wel scheidsrechters die het soms laten lopen in zo'n duel. Want Seruki ook wel degelijk even het shirt van Meinands vast heeft.
0: Een half minuut te gaan in de eerste helft. Lietsom.
1: Oyasetter. Oyasetter nog altijd. Uit de draai geschoten. Knappe actie van Lammers. Kort, venijnig. Maar recht in de handen van Owusu-Oduro. Dat is voor de goede eerste helft. De aanvalsleider van de Tukkers. Speelbaar, is bal vast. En dat doet hij helemaal zelf. Meinands.

0: Jensen. Jensen krijgt hem voor de goal. Barrett, de hoek is net te moeilijk. Deel van het stadion vermoedt dat hij toch binnengevallen is. Maar het is echt het zijnet. Ja, een knappe actie aan de rechterkant. Uitstekende voorzet. Positie kiezen ook weinig mis mee. Naar de spits van AZ. De hoek wordt uiteindelijk net even te krap. Daar zitten de mannen. Van begin jaren 80. Straks 45 jaar geleden werd AZ landskampioen door in de Kuip met 5-1 te winnen van Feyenoord. Spelbos, Kees Kist ziet u daar onder meer. De hele ploeg is erbij vandaag. Topscorer van Europa ooit, Kees Kist. Daal. Voorzetje van Daal. Stal, wat last van Meijners. Die krijgt dan een gooi. Hij gaat heel gemakkelijk liggen. Geen extra tijd. Ja, het is zoals gezegd echt heel onbehouden. Tussen AZ en FC Twente. Twee ploegen die qua niveau fouten gewoon dicht bij elkaar liggen. En dat bewijzen ze ook in de eerste drie kwartier van deze onderlinge confrontatie. Waar Klaas hier weer zijn goal maakte. En heel dichtbij een tweede was ook. FC Twente kwam op gelijke hoogte via een eigen goal van Owusu Oduro. Onder aanvoering van Lammers spelen ook zij eigenlijk een prima eerste helft. In balans dus, na 45 minuten in Alkmaar. AZ Twente is 1-1. Tot zo, met Swan en Kees.
1: Rust in Alkmaar staat 1-1 halverwege bij AZ tegen FC Twente. Is het daarnaast zo vermakelijk als wij vooraf hadden verwacht?
2: Nou ja, goed, het is wel heel gelijk opgaand. En er zitten echt wel goede momenten tussen, goede mooie aanvallen. Was wel een fase in de midden waarin ik het wel heel matig vond. Veel balverlies over en weer, echt wel even slordig. Kenneth mogen we dat niet zeggen, het is gewoon slecht. Dus het was een hele slechte fase, maar ja, goed, wel twee goede aanvallen waar de goals ook uitkomen.
1: Ja, de 1-0 kwam een klein beetje uit de lucht vallen. Ja. Klaasie, nou ja, er werd gesmacht om zijn terugkeer lange tijd hier in Alkmaar.
2: Ja. Nou ja, je ziet wel gewoon het opkomen van de wind die dat continu doet. En ja, Klaasie die raakte fantastisch en ja, in de bekerfinale deed hij het ook. En dit is echt niet zo'n hele makkelijke bal, maar hij heeft natuurlijk een geweldige traptechniek. En ja, neemt hem perfect. En geen kans voor Oenerstal. Echt een prachtige goal. Bewust ook daar laag geschoten. En Twente heeft er wel een handje van om vaak op en rond de 16 om mensen vrij te laten. Want daarna gebeurde het nog een aantal keer dat de bal daar viel. Ook bij Klaasie. Dan gaan ze met te veel mensen terug. Het is allemaal goed bedoeld, ook van de middenvelders, om met z'n allen ook te verdedigen. Maar je moet wel ook de 16 meter in de gaten houden. En niet zozeer bij deze goal, hoor. Want deze bal valt er gewoon uit en geweldig afgemaakt. Maar wel daarna nog een aantal keren.
1: Ja, en die werden in ieder geval allemaal nog geblokt. Bij de 1-1 van FC Twente. Je wil het even hebben over de rol van Kees Smit?
2: Ja, die laat zich gewoon... Ik vind hem sowieso geen geweldige wedstrijd spelen. Maar ook hier, hij laat zich gewoon veel te makkelijk uitspelen. En natuurlijk, dit is de kwaliteit van Ross. Maar hij moet hem hier gewoon voor hem houden. En hij shockt er ook een beetje achteraan. En uiteindelijk moeten dan bij AZ moeten de mensen uitstappen. Ja, en dan komen ze er hier doorheen. En de Goes en Penetra worden uit elkaar getrokken. En de goal valt.
1: Geweldige actie wel van Lammers, hoe hij even de slijding uit de weg gaat.
2: Dit is echt de kwaliteit van Twente ook. Met Rots, Linsson en Lammers, die technisch natuurlijk begaafd is. Wil hem eigenlijk hier aan Rots geven. Heeft dan een beetje mazzel dat hij via Owusu erin gaat. Maar het begint gewoon bij Smit, die zich gewoon veel te makkelijk laat uitspelen. Waardoor AZ in de problemen komt. Ja, en Twente speelt dat goed uit. Uiteraard met Rots, die gewoon aanvallend extra wapen is. En dat laat hij ook bij deze goal zien.
1: Owusu Oduro krijgt hem uiteindelijk op zijn naam. Die was sowieso niet heel gelukkig, hè, met het meevoetballen.
2: Nee, een aantal keren dat hij slordig was. Ik moet zeggen, hij was zeker niet de enige, hoor. Want wat ik net zei, ook een minuutje of 20 in het midden van de wedstrijd hadden de spelers er ook heel veel last van. Waarin ze gewoon echt heel slecht waren aan de bal. Ja, en hij kwam hier weg uiteindelijk goed weg, dat er uiteindelijk niks uit voortkwam. Maar ja, hij is ook gewoon met zijn voeten niet echt geweldig. Hij neemt ook vaak geen risico. Hij trapt de ballen vaak gewoon weg. En ja, hier ook. Ja, en ja, goed. Hij, ongelukkig. Ja, die eigen goal, ja, dat komt er dan ook nog eens bij. Maar Het lag zeker niet alleen aan hem dat het zo matig was. Want de spelers die hadden er ook last van op een gegeven moment.
1: Goed, dat betekent dat het in ieder geval nog alle kanten op kan in deze wedstrijd. 1-1 staat er dus halverwege tussen AZ en FC Twente. En ondertussen wordt er hier in Alkmaar afscheid genomen van Ruben van Bommel. Ja, inmiddels PSV. Hij heeft natuurlijk bijna het hele seizoen aan de kant gezeten met een blessure. Maar hij komt hier weer aan. Twee seizoenen heeft hij hier gespeeld in Alkmaar. En nu wordt er dus afscheid genomen van hem. Ruben van Bommel in een mooie baggy trendy broek. Graag tot zometeen, dan meer van AZ FC Twente. Hier staat het dus 1-1. We moeten het nog wel even hebben over de linkerkant van AZ.
2: Ja.
1: Want dat loopt soepel, hè? Met
2: zeker,
1: Meester Witt en Daal.
2: Zeker. En ik moet zeggen, voor Van Roo is dat ook lastig. Want die heeft en Daal af en toe op hem afkomen. En dan komt ook de Wit, die klapt er nog overheen. Dus dat is moeilijk. Maar AZ had een paar mooie aanvallen, hoor. En deze ook. Echt goed gespeeld. De Wit, mooie kapbeweging. En dan lopen de Twente-spelers, die lopen er allemaal in doel. Maar ja, uiteindelijk is dat dan achteraf maar goed dat Rots dat doet. Want die haalt hem van de lijn. Maar dit was wel een aantal keren, met name over links werd AZ gevaarlijk. En dat was een paar mooie aanvallen. En er zaten echt wel een paar leuke aanvallen tussen, hoor. Maar het was heel gewaagd aan elkaar. Goed, AZ heeft denk ik wel de beste kans uiteindelijk gehad. Met Klaasie daarna ook nog dat schot met links. Ja, en Daal blijft toch wel een gevaarlijk mannetje. Alleen ja, zijn goals en assist die moeten nog even komen. Maar hij heeft wel veel dreiging. Al doet Van Roo dat ook iets slecht, hoor. Een aantal keren in 1-1 doet hij dat echt wel knap tegen hem.
1: Nou ja, wat betreft die kans, we zagen ook nog vlak voor de rust. Een keer Parrott, die was ook nog dichtbij. Wat vond je sowieso van Parrott in de eerste helft?
2: Ja, Parrott blijft gewoon ontzettend aanwezig en altijd bezig en sleuren. En probeert aanwezig te zijn. En dit ook wel rotsen. Net even te makkelijk. Weet je, hier denkt hij toch, nou, het zal wel niet. Maar Jensen krijgt hem toch nog voor. Ja, hij is niet makkelijk voor Parrott. Bal komt een beetje half hoog met zijn linkerbeen. En de hoek is heel klein. Knappe bal nog van Jensen. Ja, hij is niet zo makkelijk deze bal. Maar uiteindelijk, het AZ was denk ik wel het meest gevaarlijke in de hele eerste helft.
1: 1-1 staat het dus. Het kan nog alle kanten op. We gaan terug naar commentator Vincent Schildkamp.
3: Beide ploegen zijn er helemaal klaar voor de tweede helft. Waar de score in de eerste helft dus geopend werd door de aanvoerder van AZ. Klaasie Lammers. Belangrijke rol in de gelijkmaker. Die uiteindelijk op naam komt van Owusu Oduro als eigen doelpunt. 1-1, halverwege. Twee ploegen ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen. En twee huisduiven zijn er ook nog. Zoals in de eerste helft. Lange bal lastig in te schatten voor Lemkin. Mijnans erachteraan. Wel gewonnen door de Israëliër. Op Twente.

Lemkin. Kan echt hele goede zaken doen met Twente, John van der Brom. Nogmaals met een zege gaat hij naar plaats 3. Over Ajax en NEC heen. Volgende week Sparta thuis. En dan afsluiten in Eindhoven tegen PSV. Van der Belt. Is de dreigende aanval wellicht van Twente? Nee, in de kiem gespoord door Dijkstra. De Wit. Nu wordt het een beetje penibel. Lemkin zet Parrot weg.

ook in. Lammers gezocht. Penetra kruipt daarvoor. Beetje onrustig, een beetje rommelig. Balverlies over en weer. Smit levert hem ook zomaar in. De ruimte ligt er dan aan de linkerkant bij Oyasetter. Oyasetter langs Dijkstra. Oyasetter. Niet meer aangeraakt. Dus het doeltrap. Eerste dreiging van de tweede helft. Van de Brom.

Daal blijft op de been. Zijn eerste vijst. Poort vervolgens van de bel. Maar Linsson heeft de ruimte dan alweer dichtgelopen. Twee ploegen die zeer gedisciplineerd zijn als het gaat. Nee, verdedigen. Terug omschakelen. Zowel AZ als Twente valt zelden uit elkaar.

duwtje in de rug van Klaasie. In woord tegen paar duidelijk niet mee eens is. Hots, Lammers. Zelf corrigeren doet hij knap, de spits van Twente. Hoja zet hem in de versnelling. Dijkstra is hier gezien of klopt zich terug. Dijkstra vecht zich terug. Doet hij heel goed. Fijne stouwer van Dijkstra natuurlijk. De bekerfinale die echt een uitstekende wedstrijd speelde. En hier komt Twente. Penetra, oeh, dan moet Owusu Odoro zich helemaal strekken om een tweede eigen treffer te voorkomen. En de dank van Penetra gaat dan ook uit naar zijn keeper. Niet echt in de buurt eigenlijk, Lammers.

ingebracht. En die blijft wat hangen. Niet gefloten. Tweede lijn geschoten tegen Smit aan. Rots. Nijstad.

0: Lammers.
1: Ver gegooid door Penetra. Is continu al speelbaar vanmiddag. Lammers

Rooij. Van Rooij versneld buitenom bij Daal. Hulp van Dijkstra. Volgende hoekschop voor FC Twente. Die vorige was best gevaarlijk. Maar het goed gevulde uitvak. Twentse supporters.

Roy. Een aannemen van Roy heeft hem nu voor zijn linker. Het gaat over het algemeen wat moeizamer. Goes. Het is wel een handige overtreding van Lemkin, die Goes ook nog wat toevoegt. In ieder geval de counter van AZ eruit te halen.

Ooyen zetten. Lammers. Goed dat Peneta tussen zat voor AZ, want de rotslag op volle snelheid. Smit was eigenlijk net te laat in de omschakeling om dat nog op te lossen. Ooyen zetten. Nijstad, een hele verre trap en dan valt het gunstig, want daar is Lammers. En staat Twente met 2-1 voor. Wat een schitterende bal van Ruud Nijstad achter de AZ-verdediging. En uiteindelijk naar Karambol is het Lammers die ervan profiteert. 1-2. Zorgen om Owusu Oduro, die daar geblesseerd blijft liggen. Twente draait het om. Gaat een juweel van een paas aan vooraf van Nijstad. Die hier met zijn linker over een meter of 50 weglegt achter de AZ-verdediging. Loopactie van Linsson. Op waarde geschat door Nijstad. Maar dan moet je hem wel eventjes daar weten neer te leggen. Prachtige bal. Lammers eerder weg dan zijn tegenstander. Daar is de harde botsing. Maar Linsson komt eerst bij de bal uit. Maakt daar echt geen overtreding. Dus net even een fractie eerder. En Lammers tikt hem dan binnen. Pijnlijk is het wel. Heel pijnlijk voor Owusu Oduro. Want de klap is hard. Zesde van het seizoen voor Lammers. 1-2. Virtueel derde. Ja, de assist zal voor Linsson zijn. Twente zullen ze herkennen. Wat een... Niet zo'n even groot aandeel in dit doelpunt voor Nijstad is.

streep van de paas met zijn linker. Hij bekroont een goede wedstrijd, dus met een treffer, Lammers. Hij staat weer. De schade lijkt minimaal te zijn. Smit. Zit er lekker in, Lammers. Die ook eindelijk, dat is een anderhalf, twee maanden, weer helemaal fit is. Kunnen wachten, dat is voordeel van Twente.

Holt. Al verkeerd geraakt door de linksback. Hans Holt. Zoveel spelers die zich geweldig ontwikkelen dit seizoen bij FC Twente. Holt is er zeker eentje van. Goed gedaan, die verhuurperiode in Almelo bij Heracles. Een beetje te gretig, Rots. Om Lammers weer aan het werk te zetten. Kijk, de virtuele stand. Twente naar 57 punten als het zo blijft.

Ruim een half uur te gaan in Alkmaar. Barrett. Zat Koopmeiners klaar om in te vallen. Pakte zijn revanche in de finale twee weken terug. Koopmeiners door een hele goede wedstrijd te spelen en een goal te maken. En die negatieve rol van het jaar daarvoor. Hij lost Klaasie af. En die ze nog altijd erg voorzichtig zijn. Wegens zijn blessure gevoeligheid. Uur gespeeld, Klaasie. Eraf, Koopmeiners erbij.

Ja, hoe gaat die goal van Lammers doorwerken bij AZ? Natuurlijk zeg je vooraf in zo'n wedstrijd, ook al speel je feitelijk nergens meer voor. Natuurlijk zeg je dan, ja, we gaan er anders aan doen. We proberen het maximale eruit te peuren. Maar als je dan achterkomt in zo'n wedstrijd, wie kent je in de benen? Te beseffen dat het ook niet zo gek veel meer uitmaakt. Want wat gaan we zien van AZ in het laatste half uur van deze wedstrijd? Zal Van Dijk even in de weg staan? Dan ze nu allebei de bal claimen. Het leek toch voor de voeten te vallen van de Belt. Maar AZ denken ze er anders over. Deze was echt voor Van de Belt geweest. Zerouki. Meidans. Op irritatie verovert hij de bal van Zerouki. Meidans. Smit kiest de positie. Van de Belt had het doorzien. En uit de tweede lijn dan nog geschoten. Smit nog een keer. Nog een keer Smit. En de redding van Oenerstal. Hij heeft nog nauwelijks iets goeds gedaan. Deze wedstrijd. Kees Smit. Vaak bij Wier ook. Maar een complete off-day. Tot nu toe. Tot dit moment. Maar die raakt hij hem best lekker. Twente de bal maar niet kan uitverdedigen. Tot twee keer toe niet. Een verdedige uithaal van Kees Smit. Schop AZ, Oenerstal gaat achteruit. Twente kan counteren met Linssel. Van Rooij is mee, Oya Setter in het centrum. Rots. Achter Lammers vaart er een beetje uit. Hij kan AZ terugsprinten. Daal, geen verdediger, Lammers. Smit levert weer een bal in. Hij heeft het er totaal niet. Hij voetbalt ook tegen zichzelf. Dat is een goede combinatie met Rots. Op het hoofd van zijn broer. Linssel aannemen, uithalen. Er is net geen tijd voor. Twente houdt balbezit. Ja, zij geloven steeds meer in een overwinning in Alkmaar. En daarmee ook een plaats 3 op de ranglijst. Ja, dit seizoen was hij de matchwinner. De man die nu aan de bal was, kortstondig. Daan Rots. Dat staat er vooral beklijft vanwege de late penalty van Troy Parrott. Die besloot te stiften, diep in de blessuretijd. Dat ging helemaal mis. Dat was al de derde penalty die hij mist in de Eredivisie dit seizoen. Weinig beweging bij AZ. Dijkstra. Jensen. Nauwelijks gezien eigenlijk. Smit. Niets lukt. Dag zit er wel eens tussen.

Daar naar Daal. Heel veel mensen in het 16 meter gebied nu AZ. Daal, Koopmeiners, Penetra, Aswaaier. Het is wel een moment dat Twente steeds verder en verder achteruit loopt. Zet dat Twente nu vastzet. En dus de lange bal van Oenerstal in de richting van Lammers. Die weer aan het duwen en trekken is met Penetra. Smit. Verschoken. Er komt in de eerste helft wat meer gevaar vanaf van die linkerkant. Die tandem De Wit en Daal draaide beter in de eerste 45 minuten. Penetra de man van de verre inworp. Stal meldt zich dat zijn goal, maar hij heeft hem niet. Dat is niet voldoende. Smit. Schotje van Smit geblokt. Dan nog een poging. En met twee gooien zich ervoor. Van Roy en Lietzel. Hartstochtelijk verdedigd door Twente. Dat wel steeds verder achteruit gaat lopen. Komt Meijndans. Oyasetter, als Twente dit goed uitspeelt. Het is 2 tegen 1. Oyasetter heeft Linsson bij zich. Op het juiste moment meegeven. Dan is er een mogelijkheid voor Linsson. Maar die wordt niet echt lekker aangespeeld door Oyasetter. En dan is de kans weg. Die had de ploeg van Van der Brom echt veel meer uit moeten halen. Volgende ronde in de keukenkampioen play-offs. Komende dinsdag, 6:45, RKC Willem II. Jens. Daal. 16 meter gebied. Rots werkt weg. Matachi komt er zo aan bij AZ. Smit. Barrett. Smit. Jensen. Dijkstra. Verdedigt ons weer met de kont in de goal. En als Lemke ineens zijn nek intrekt, moet Oenerstal zich nog volledig strekken. Ja, ze gaan zo ver achteruit. Dan roep je op een gegeven moment de problemen echt wel over je af. Dit was het moment aan de andere kant dat Linsson en niet lekker wordt aangespeeld. En hem bovendien niet goed aanneemt. Patatje die Jensen aflost. Geen indruk kunnen maken in Alkmaar, Patatje. Een dure versterking geweest. Daal. Dreigen, passeren, voorzet. Oenerstal niet. En Goes kan die bal net niet te laag krijgen. Goeie actie van Daal aan de linkerkant. Dat lukt net niet.

0: Sparrows uiteindelijk, die hem net niet omlaag kreeg.
1: Ik ook.
0: Kans weg, 20 minuten nog. Gehouden door Linssen.

0: Twente gaat ook wisselen. Bijna vaste wissel in iedere wedstrijd. Het inbrengen van Arno Verschuren. Zelden nog in de basis staan. Verschuren en Keulen komen voor Daan Rots en Van der Belt.
1: Arno, moet wel apart communiceren achterom, hè, met de coach.
0: Die bij Sparta-periode hadden, die makkelijk scoorde. De laatste treffer in de Eredivisie van Verschuren, dat was 41 wedstrijden geleden. Nou is het ook niet gemakkelijk als je het moet doen met de invalbeurten, soms heel kort. Dan moet ver terug. Het gevoel van een goal op te roepen. Van Goes leek het op Lammers. Van Dijk wilde er niet aan. Een vrij hinderlijke factor. Die twee duiven in de as van het veld iedere keer. Misschien dat je in je ooghoeken daar toch onbedoeld rekening mee houdt als speler. Scheidsrechter.

letterlijk heel veel spelers voor de voeten. Daal. Smit. Koopmeiners. AZ blijft wel aandringen in de tweede helft. Zoeken de gelijkmaker. Twente loert die tegenstoot die één keer de maak was. Ja, dit zijn de cijfers, maar Twente staat met 2-1 voor. Keulen. Mooie setter. Niet verder dan Goes. Van Roy, Dienstel. Verschuren. De Wit. Niet vies van een beetje spektakel, meester De Wit.

Smit. Balverlies van Daal. Goed verdedigend werk van Roy. Vervolgens de bal weer terugkrijgt bij Verschuren. Oya Setta klaarleggen. Linsson, Rotsers mee. Slim balletje. Geen goede aanname van Lammers. En dan is de kans weg voor Twente. Dat nu voor de tweede keer verzuimt uit te spelen. Dan kan AZ eruit met Patacci. 2-1 de voorsprong voor Twente. Maar de recente geschiedenis leert dat er vaak in deze wedstrijd nog heel veel gebeurt in het laatste kwartier. Schöle. Oya Setta. Ze zijn alweer onderweg. Oya Setta. Rots. Oya Setta. Kleine ruimte allemaal. Dijkstra laat zich niet verrassen. Zwakke bal van Patacci. Zo in de voeten van Zerouki. Naar Lemkin. Hier is Linsson.

aanval van Twente van zo even met Van Rooij en Verschuren. Goed gevoetbald, bal soepeltjes van voet naar voet eigenlijk. Ook in die kleine ruimte. Dit paasje van Rots. Dat is wel heel leep. Het gaat mis in de aanname bij Lammers. Maar goed, die heeft wel wat krediet opgebouwd deze wedstrijd. Rivop is voor Owusu-Oduro. Glijden, Daal nog een keer. Het is draaien en kappen, maar de bal komt niet in het 16 meter gebied. Twente verdedigt en blijft heel compact verdedigen rondom het eigen 16 meter gebied. Houdt de ruimtes echt minimaal. Nijnans. Zit er dan maar eens doorheen te voetballen. Patatje. Nog weinig gelukkig in zijn eerste acties, de Braziliaan.

volgende wissels bij Twente. Daar komen Van Wolfswinkel en Piazza in de ploeg. Is Lammers leeg na bijna 79 minuten. Nou, dan scheelt hij zoveel. Hij moet via de achterlijn, dat is wel kinderachtig van Van Dijk. Lammers dan daar als een schooljongen het veld af te sturen. Boja Setter, zijn wedstrijd zit er ook op. Afgelost door Piazza. Met Lammers vertrekt de uitblinker bij Twente vandaag. Dijkstra. Voorzet van Koopmeiners. Verdedigd, ja, vraag niet hoe, maar verdedigd door Nijstad. Twente wel een beetje het onheil over zich af door zo ver achteruit te lopen. Staat natuurlijk de kans dat die bal gewoon een keer blijft liggen ergens in het 16 meter gebied in de drukte. AZ gaat alles op alles zetten. Nog twee spitsen erbij. De jonge lange spits Kovac. Mijn collega spits Meerdink erin. Verdediger Penetra eraf. Dal ook naar de kant. Alles op de aanval in de slotfase van deze wedstrijd. Kovac, die indruk maakte in de Youth League en ook in Jong AZ. Goede wedstrijden gespeeld heeft al. Snel met de lange aanvaller. Steeds meer bij de eerste selectie. Wijnands. De stal blijft staan. Hij is dat verdedigd. De Wit. Verkeerd geraakt. Briefje voor Wijnands. En aan dat briefje wordt Patacci naar de linkerkant gestuurd. Dan gaat Wijnands, zo lijkt het dat dan zelf, in die rechterzone spelen. Overtreding van Wolfswinkel. Ja, die schiet er wel binnen. Ik had ook wel in de gaten dat hij daar over de scheef ging.

De Wit. Snijver op de been met Verschuren in de buurt. Kovac maakt het Zerouki daar lastig. Daarvan profiteert Parrott. Patachi, hier is Kovac dan weer. Kovac in de kleine ruimte. Dat is toch best handig. Patachi. Meters voorlangs. En woede bij Meerdink. En Wijnands, die helemaal vrij stond. Maar genegeerd worden door Patachi. Toch heel knap, Kovac. Patachi, heel wild. Geen oog voor zijn ploeggenoot. De aanvoerder, Prupper, voor de laatste minuut als vervanger van Linsson om die 2-1 over de streep te trekken. Aftroeven door Dijkstra. Verschuren. Hoe die doet hij het? Dan krijgt die bal bij Keulen. Piazza houdt het breed aan de linkerkant. Meegeven aan Rots voor de goal is van Wolfswinkel. Daarachter nog Verschuren. Meerdink verdedigt mee en doet dat keurig. En nu weer richting de spitspositie. Daar gaat het duel aan te gaan met Prupper. En gewonnen door Meerdink. Parrott. Van ver. En dan schiet de kramp erin, denk ik, bij Parrott. Tenminste, ik hoop voor hem dat het kramp is. Het is inderdaad kramp. Sympathiek van Van Dijk en Zerouki. De eerste hulp. Overgenomen door Wijnands.

verraadt wel, als de Kramp er zo inschiet in de slotfase van de wedstrijd, dat de energie eruit is, dat de tank leeg is. Parrot. Is vanmiddag. Een beetje opgezocht deze overtreding door Piazza. En hier weg dat het een lekkere plek is. Recht voor de goal, kandidaten genoeg. Staan er vier om de bal heen. Vreemd genoeg. Maar het kwartet geen Nijstad. Geweldige traptechniek heeft. Hij is nu niet echt opgeschoten in de hiërarchie als het gaat om directe vrije schoppen. Want zijn rookie is overgebleven. Ramis Seruki. Nee, metertje over de goal. En dan moest ze wat doen.

Inmiddels in de 88ste minuut. Nog altijd de voorsprong voor Twente. Meer doelpogingen, meer kansen, meer balbezit. Alle cijfers in het voordeel van de Alkmaarders. Behalve de stad. Nijstad, sterk.

Bots weet wat eraan komt. Dat Meerdink gaat proberen bij de bal te komen. Maar ze houden het beschaafd met z'n tweeën. Matchwinnaar vooralsnog. Lammers. Presteren de competitieprogramma voor de Tukkers. Sparta thuis. PSV uit. Volgende week alle wedstrijden om 16:45. De week daarna alle duels om 14:30.

niet een absolute utopie voor Twente. De derde plaats na de eerste maand van het seizoen. 3 nederlagen en 4 wedstrijden. De ontslag van Jozef Oosting. Van der Brom heeft geweldig werk geleverd in Enschede.

Smit. Papa komt weg. Bal opgepikt door Patacci. Geen controle. Geen goede aanname van Meijland. Nou, vorig jaar in die finale van de play-off deed Sadiq het diepe blessuretijd. Hij heeft ondertussen een vrij geinig onderrondje. Zijn voormalig collega van de Brom. Dat is het resterende programma voor AZ. Feyenoord uit en NAC thuis. Vijf minuten minimaal, extra tijd. Van Rolswinkel, Verschuren, niet lekker geraakt. Bal valt eigenlijk tussen Van Rooij en Kovac in. Lemkin, als het over uitblinkers hebt bij Twente deze wedstrijd, moet je zeker ook Lemkin noemen. Staat uitstekend te verdedigen.

Een verzorging het veld in. Dat betekent dat Van Rooyen wel even naar de zijkant moet. Heer Lemkin, Piazza. Van Rooyen wil terugkeren. Van Dijk heeft het nog niet door. Counter van Twente, de kiem gesmoord. Dan weer balverlies van Smit, van Wolfswinkel. Oh, die wordt helemaal gek aan die zijkant. Ja, die mag nu dan weer terugkomen. Twente weer compleet. Piazza. Rots. En gedraaid bij Meinands. Op de benen van Koopmeiners. Eigenlijk is hij hem toch kwijt, Rots. Schitterende aanname van die jonge Kovac. Katachi. Hoogst ongelukkige invalbeurt van Katachi. Bal erin gepompt door Dijkstra. Barrett. Barrett, nog een mogelijkheid. Barrett, bal aangeraakt. En Hoornstal kan die bal ook nog oprapen uiteindelijk. De kans vrij groot dat hij zal vertrekken na dit seizoen uit Alkmaar. Je weet ook dat daarachter dus opvolging wel klaar staat met Meerdink en Kovac. Hoornkamp hebben ze ook nog geblesseerd.

Twee ploegen zwoegen naar de eindstreep in deze wedstrijd. Het niveauverschil andermaal zo klein is geweest tussen AZ en Twente. Tukkers heel dichtbij een ontzettend belangrijke zege zijn. Er gebeurt er weer wat geks in de absolute slotfase. In ieder geval een vrije trap voor AZ. Obstructie van Roy.

ook naar voren. Het mag Owusu Oduro. Niets meer te verliezen. En ook niet veel meer te winnen trouwens. Maar dat is een ander verhaal. Minuut nog. Meijnans met de trap. Te kort. Verdedigd door Prupper. Dijkstra. Meijnans met zijn rechterbeen. Owusu Oduro probeert te verlengen. Het ziet er toch altijd wat krakkemikkig uit. Patachi. Voorzet van Patachi. Die voorzet is goed. Smit pikt hem dan op. Smit op zoek naar de penalty. Die komt er niet. En dan weer in de slotfase. Weer een late goal bij AZ tegen Twente. En weer een onfortuin bij de Tuckers. Maar een schitterende uithaal van Koopmeijers. Hij was er zo dichtbij. Maar weer slaat AZ laat toe tegen Twente. Net als vorig jaar in de finale van de play-off valt hij nu alsnog. En valt de derde plaats Twente weer uit handen. Schitterende goal van Koopmeijers. Patachi, zijn beste voorzet. Smit niet. Assist Owusu Oduro. Uithaal Koopmeijers 2-2. En op basis van de verhoudingen kun je zeggen dat het absoluut verdiend is. Dit punt voor de Alkmaarders. Die nergens echt meer om speelden. Maar er alles aan gedaan hebben om het Twente lastig te maken. Maar hoe ongelooflijk zuur is het voor de ploeg van Van der Brom. In de strijd om de derde plaats zit AZ, zijn oude werkgever. Hem en de ploeg. Andermaal dwars. Ja, het ongeloof is groot. De deceptie is gigantisch. Kijk eens even. De reactie van Lemkin spreekt boekdelen. Hoe dicht waren ze toch bij een overwinning? We kunnen het niet geloven dat hij toch nog valt. De streep van Koopmeijers is prachtig. Heel lastig en zwaar om dit een plekje te geven. Zoveel is duidelijk. Wat een ontknoping weer. Sowieso al een boeiende wedstrijd geweest. Lang niet altijd hoogstaand. Maar wel een mooi gevecht. Tussen twee ploegen. Die zo vaak zo dicht bij elkaar hebben gezeten. En weer slaagt Twente er niet in om in Alkmaar te winnen. Zo close als vandaag is het de laatste 10 jaar echt niet geweest. Ontgoocheling bij alles en iedereen van FC Twente. En AZ, wat toch ook meer dan de sportieve plicht doet. Kijk, zo gaat het in de slotfase van de Eredivisie. 1 goal en je kukelt van 3-5 na 32 speelrondes. En ook in doelsaldo zitten we allemaal heel dicht bij elkaar. Dit was de kans om over Ajax en NEC heen te gaan. Dat beseffen ze allemaal donders goed. Een thuiswedstrijd tegen Sparta voor de boeg. Zag het er allemaal tot 94 en 45 seconden heel rooskleurig uit. Die ene seconde, die spetterende uithaal van Koopmeijers, verandert dan weer de hele dynamiek in de strijd op plaats 3. Maar Twente nu weer in de achtervolging moet. En dat komt keihard aan. Maar goed, AZ heeft gedaan wat het moet doen in zo'n wedstrijd. Geknokt tot het allerlaatste moment. Er was geen enkele twijfel over dat AZ alles gaf. Dat was al te zien aan de opstelling. Maar ze hebben echt alles gegeven. Ja, zij gaan richting de aanhang uiteraard. Om maar een dank te betuigen. Ze zijn weer massaal meegereisd. Ongelooflijk hoeveelheid files. Het leek zo'n vrolijke terugreis te kunnen gaan worden. Tot die ene uithaal van Koopmeijers. Daar de ontgoocheling.

Uitgeschakeld in de beker door AZ. Barrett in de verlenging. De finale van de play-offs vorig jaar verloren. Sadiq in blessuretijd. En nu twee cruciale punten laten liggen in Alkmaar. Door weer een goal. Nog dieper in blessuretijd van Koopmeiners. En zo verliest FC Twente plaats 3. De laatste seconde van deze 32e speelronde. En moeten ze gaan achtervolgen in de laatste twee duels van deze competitie. Het zal even duren voordat dit een plek krijgt bij Van der Brom en zijn ploeg. Hij leek de match weer net te gaan worden, Lammers. Lemkin kan het ook niet geloven. We zullen een aantal goede gesprekken moeten gaan volgen. Om Twente voor volgende week weer op de rit te krijgen. Boeiende wedstrijd in Alkmaar. AZ Twente eindigt in 2-2.

0: Jeetje. Ja, dat dit nog kan gebeuren in de slotfase.
1: Ja, het is bizar. Ik denk dat je best goed staat. Natuurlijk weet je dat zij gaan pompen. Op een gegeven moment staan er 6 aanvallers op het veld. En je houdt het best goed dicht. Ja, dat zo'n zondagschot binnenvalt, dat is zo zuur. Dat verdien je niet.
0: Ja, want het is echt een wereld van verschil. Je had gewoon echt derde gestaan en nu moet je echt in de achtervolging weer.
1: Ja, zeker. Dat weet je van tevoren. En ik kom net van het veld. Je wil niet weten hoe erg ik aan het balen ben.
0: Jullie werden ook in de tweede helft wel heel ver teruggedrongen, hè?
1: Nou, ik denk dat we heel goed uit de rust komen. Als je dat vergelijkt met de eerste 20 minuten van de eerste helft, is dat gewoon een stuk beter. Je hebt meer controle, het druk zetten gaat beter. En natuurlijk weet je, ook als spelers zijn misschien nergens meer voor. Je gaat gewoon pompen, je bent opportunistisch, je gooit aanvallers erin. Dan word je gewoon teruggedrongen en dan zetten wij een aantal verdedigers erbij. En ik denk dat we dat prima doen. Ja, als je dan inderdaad van zo'n schot uit de tweede, derde lijn de 2-2 tegenkrijgt, dat...
0: Ik kan me echt voorstellen hoe je je voelt. Bedoel, ja. En nu wachten nog 2 wedstrijden. Ja, en het is nog best wel een pittig programma ook, hè, met straks nog PSV erbij.
1: Ja, zeker. Maar dat wist je van tevoren. Inderdaad, je had het jezelf een stuk makkelijk gemaakt als je hier gewoon had gewonnen. Dan ben jij degene die in de fijne situatie zit. Dat is nu niet anders. Je moet gewoon aan de bak en 6 punten pakken.
0: Dankjewel. Vincent.
2: Ja, realistische woorden van Bart van Rooij, die de teleurstelling en ontgoocheling toch aardig weten te verwoorden. Zij laten dus 2 punten liggen in Alkmaar en voelen zich de verliezer. En aan de andere kant, dan zal de captain van AZ misschien met een overwinningsgevoel van het veld zijn gestapt. Dat horen we in gesprek met Twan, Jordi Klaassen.
0: Het vernijs zat wel in de staart, hè?
3: Ja, zeker. Natuurlijk mooie weken gehad. Natuurlijk, gefeest hier en daar. Maar uiteindelijk willen we wel die knop weer omzetten. We willen het seizoen echt goed gaan afsluiten met elkaar. Dat hebben we ook afgesproken. En het was vandaag een beetje op en af bij ons, denk ik.
0: Had je er nog op gerekend, op een puntje?
3: Nee, je moet altijd hopen. Ik bedoel, ik kan altijd goed vallen. En fantastische goal van Peer natuurlijk. Ja, fantastische goal van Peer natuurlijk. Je moet altijd op rekenen. Het geluk kan altijd net aan je zijde zijn. En de laatste paar minuten was het bij ons geval.
0: Ik moet zeggen, die uithaal, het eerste kwartier voor jou, was ook niet slecht, hè?
3: Nee, zat er lekker in. Maar uiteindelijk had ik liever gewonnen vandaag. Maar alsnog, het is een, altijd lekker voor jezelf. Ik kom een keer te scoren ook dit jaar. En uiteindelijk vandaag toch nog een puntje gepakt.
0: Hoe was het tripje naar Barcelona?
3: Het was gezellig, was leuk. Het is natuurlijk wat anders. Normaal is het natuurlijk altijd trainen, spelen, weer naar huis. En nu hebben we wat vrije tijd voor onszelf. Dus heel veel met elkaar opgetrokken. En het was een leuk weekend.
0: Dankjewel. De aanvoerder van AZ, Jordi Klaas hier. Maar de teleurstelling zit hem toch vooral bij FC Twente. De 2-1 was zo dichtbij. Maar uiteindelijk wordt het dus toch nog 2-2. En levert FC Twente dus 2 punten in. Door deze gelijkmaker van Peer Koopmeiners. Ver in blessuretijd. Ja, de teleurstelling van Twente is hier af te lezen. Zometeen meer hier vanuit Alkmaar. Graag tot zo.